0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. En buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie geen aanwijzingen voor. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen van Nepal en Tibet ligt inmiddels boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen en toen Alex 9 was verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en valt er ook mogelijk een bui. Overdag wolken in zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Als een computer een gedicht kan schrijven, muziek kan maken en een gesprek kan voeren, wat blijft er dan nog over voor ons, de mens?
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: De scheidslijnen tussen wat mens en machine kunnen worden steeds troebeler. Zodanig zelfs dat je je de vraag kunt stellen of de mens nog wel meer is dan een machine. Of is de mens in wezen zelf ook een machine die je algoritme voor algoritme kunt voorspellen en ontleden? Daarover praten we vannacht met Paul van Geest. Zet je schrap voor een stevig rijtje titels, want hij is universiteitshoogleraar, hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. En dan is hij ook nog eens hoogleraar Economie en Theologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En deze week opende hij het universitaire jaar met juist dat onderwerp. Welke invloed heeft AI op ons mensbeeld? Welkom, Paul van Geest.
4: Dankjewel.
2: Ja, fijn dat je er bent. Heel even over die titel, universiteitshoogleraar. Wat is dat eigenlijk?
4: Ja, je hebt in de rangen van hoogleraar, je hebt er verschillende rangen in. Dus je hebt de bijzonder hoogleraar, die wordt vrijgesteld door een stichting of een organisatie om één dag in de week op de universiteit te komen college geven. En dan heb je de gewone hoogleraar, die krijgen een leeropdracht, kerkgeschiedenis of kwantumfysica. En die runnen de tent. Die moeten ook vaak op een gegeven moment gaan besturen, die worden decaan.
2: Oh ja.
4: En daarboven heb je, dat noemen ze gekscherend wel eens de God in Frankrijk hoogleraar. Dat zijn de universiteitshoogleraar. Die vallen direct onder de rector en die mogen eigenlijk doen wat ze willen.
2: Dus bijvoorbeeld filosoferen.
4: Ja, en bijvoorbeeld vannacht met jou praten.
2: Ja, dat is fantastisch. Dus de aap op de apenrots eigenlijk.
4: Ja.
2: Wat fijn. Fijn dat je er bent. Hoe kwam je nou op die positie verzeld als theoloog, vroeg ik me ineens af.
4: Ik ben daarvoor gevraagd, maar het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ik een jaar of 10 geleden, dat had ik zelf ook helemaal niet gedacht, maar door de universiteit in Rotterdam, de Erasmus Universiteit, werd gevraagd om hoogleraar theologie en economie te worden. En dat hield verband met het feit dat economen zoiets hadden. Ja, wij hebben aan onze wetenschapstheorieën, daar ligt een mensbeeld aan ten grondslag, dat van de homo economicus. En dat is een model, hè, die bestaat niet echt. Maar dat is een model waarmee je de werkelijkheid

0: werkelijkheid ordent. En de homo-economicus is altijd rationeel, die is consistent in zijn voorkeuren. En die denkt vanuit zijn welbegrepen eigen belang. Dat is niet egocentrisme, maar je denkt aan hoe jij een florerend leven kan gaan leiden. En dat hoeft niet ten koste van anderen te gaan. Nou, die economen die voelden zelf wel aan dat mensbeeld is te beperkt. Dus ze hebben psychologen ingevlogen. Die vraagtekens stelden bij dat beeld van de homo economicus. En dus ook mij, een theoloog. Omdat in de schrift en in werken van de traditie staan natuurlijk mensbeelden. Bijvoorbeeld in het boek van de psalmen, waarin de mens klaagt, kankert. Zegt God bestaat niet en iedereen is vervelend. En waarom word ik zo door plagen getroffen? Of wat bent u groot God? Dus al die, er is geen emotie die in de schrift of in de psalmen aan
1: besproken
0: de psalmist ontsnapt. En die delen van het mens zijn. Daar proberen we dan toch het beeld van de homo economicus een beetje mee aan te vullen.
1: Nou, wat goed. Mensbeelden, dat is dus al helemaal het straatje. Dat is het juiste straatje. Daar gaat het vanavond natuurlijk de hele avond over. U opende deze week het universitaire jaar met het onderwerp AI. Een theoloog over AI, denk je dan ook weer meteen?
0: Ja, dat denk je dan ook weer meteen,
1: Staan studenten eigenlijk open voor een theoloog die over AI komt praten?
0: Niemand liep weg in die zaal. Ik was trouwens ook niet de enige die daar sprak, hoor. Dus Margriet Sitskoor, die sprak daar ook. Dat is een psychologe. Wat doet AI met je brein? En Erik Posman is ook een collega van mij. Die sprak over artificial intelligence als verschijnsel. Dat is zijn leeropdracht. En zo waren er nog meer.
1: Ja.
0: Maar wat ik heb geprobeerd aan te snijden is dat... wij worden bijvoorbeeld in het boek wat jij ongetwijfeld ook gelezen hebt, Homo Deus van Yuval Harari, daar worden wij vergeleken met algoritmen. Wij vinden iets uit, algoritmes, dat doen wij zelf, allemaal nullen. En vervolgens gaan wij onszelf, mensen vergelijken met een algoritme. Nou ja, daarvan zeg ik op grond van het kennisdossier dat mij ter beschikking staat als theoloog, waar ik je net over sprak. Ja, dat is leuk, zo'n vergelijking, maar als jij zegt dat wij een biological algorithm zijn, dus een biologisch algoritme, je stopt er data in en er komt vanzelf iets uit zonder dat morele vrijheid, autonomie, de vrije wil aan te pas komt, dan schets je een mensbeeld dat heel geloofwaardig overkomt omdat het zo sluitend klinkt, maar waarin je het mysterie van een mens... volstrekt tekort doen. Want wij spreken ook nu al wel over het bewustzijn van machines, maar er zijn psychologen die gewoon zeggen, we weten helemaal niet wat bewustzijn is. Dus mijn punt als theoloog op basis van al die teksten die ik in de schrift en de traditie lees, is van maar doen wij onszelf niet tekort? Voeren wij geen reductionistisch mensbeeld op? Als wij onszelf gaan vergelijken met een machine die we zelf hebben uitgevonden. Mm. En waar je de, als je er wat in stopt, ook kunt verklaren wat eruit komt. Dat werkt niet zo bij mensen.
1: Zo voorspelbaar is de mens
0: helemaal niet. Zeker niet. Nee. En wij hebben ook. En dat is waar de theoloog in komt. Teksten, bijvoorbeeld van de Augustinus, die bijvoorbeeld als wij spreken over intelligentie. Artificial intelligence, dat is natuurlijk een heel verkeerd gekozen term, omdat intelligentie. Als je het op mensen betrekt, vanuit de geschiedenis, een veel complexer begrip is dan alleen maar een uitvoerend ding waarmee je het kunt voorspellen, kunt berekenen, veel sneller dan wij dat kunnen.
1: Absoluut.
0: Als mensen, dat is natuurlijk de kracht van artificial intelligence.
1: Ja.
0: Maar de menselijke intelligentie, intelligence, is veel complexer dan dat wij met de machine kunnen.
1: Nou ja, precies. Eigenlijk duiken we zo meteen de juiste hoek al in. Want voordat we natuurlijk helemaal uiteen gaan zetten wat dat mensbeeld dan is en hoe AI dat beïnvloedt. Mm-hmm. Wil je natuurlijk eigenlijk eerst even stilstaan bij wat kunstmatige intelligentie eigenlijk probeert na te bootsen. Ja. Want je geeft al aan, kunstmatige intelligentie gaat heel vaak over die botte denkkracht van gewoon snel wiskundige berekeningen kunnen maken, snel dingen kunnen analyseren. Als u zo AI die opmars ziet maken, heeft zien maken ook de afgelopen jaren, wat kan AI dan allemaal? En heeft u daar ook versteld van gestaan, wat u er allemaal tegen bent gekomen?
0: Nou ja, kijk, AI is in feite, zoals ik het zie, niet anders dan, om het maar te vergelijken, geld. Dus met geld kun je, en dat is een middel, daarmee kunnen wij onze bestaanszekerheid vergemakkelijken. We kunnen producten kopen voor geld en wij hoeven niet met, zoals met ruilhandel, met allerlei materiaal aan te komen zetten om van iemand anders dan iets voor dat vele materiaal te krijgen. Dus geld maakt de handel gemakkelijker. Daardoor groeit onze welvaart. Dus ja, zo is het ook met AI. Maar het is een neutrum. Geld is een neutrum. Het is een neutraal iets. Je kunt met geld kun je goede dingen doen. Augustinus heeft een preek, Sermo 50, waarin die zegt, ja, geld is op zich helemaal geen goed of slecht ding. Het is een neutrum. Het gaat erom wat een mens ermee doet. Als ik geld wil verwerven als doel op zich vanuit een ondeugd, namelijk avaricia, hebzucht, dan weet ik zeker dat geld niet goed werkt. Voor mij niet, want ik raak als ik steeds rijker word in die isolement en ik weet ook niet meer wie ik kan vertrouwen. Ja. Houden ze van mij of houden ze van mijn geld? Dus je wordt wantrouwig en uiteindelijk leidt heel veel geld tot isolement en ongeluk. Want een mens is een relationeel wezen die wil liefgehad worden.
1: Ja.
0: Wordt soms moeilijk met geld. Maar de andere kant is dat ja, je kunt ook met geld barmhartigheid betrachten, zoals de barmhartige Samaritaan dat deed.
1: Ja.
0: En dan maakt geld vrij. Dan word je er gelukkig van, omdat je anderen door jouw geld ziet floreren. En dan is geld een goed. Nou, zo is het met AI ook.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk, AI kan ons helpen.
0: Zeker.
1: Maar het blijft een middel.
0: En
1: want eigenlijk, als ik hierover nadenk, denk ik, ja, maar er zijn toch ook een heleboel mensen die in het vakgebied van de kunstmatige intelligentie zitten. En die toch echt hopen al die verschillende vormen van intelligentie te kunnen gaan nabootsen op termijn.
0: Ja,
1: maar
0: daar zijn ook ontzettend veel boeken over geschreven. Super Intelligent van Nick Bostrom, die schrijft ook, ja, er komt op een gegeven moment, dus computers hebben het grote verschil in vergelijking met mensen. Daar hebben de oude rector van Tilburg en ik, Emiel Aerts, die hebben daar ook over gepubliceerd. Dat was heel leuk, want hij is echt een, Emiel Aerts heeft de AI eigenlijk min of meer geïntroduceerd in Nederland. Hij was mijn rector, ik was toen onderzoeksdecaan. Dus wij zijn daar, hij als beta en ik als theoloog, alfa onder de alfa's. We zijn daar echt op een heel vruchtbare manier in gesprek gekomen. Dat heeft geresulteerd in een boek. Maar hij zegt ook, AI... wacht, ik ben even, wat was de vraag ook weer, Lois?
1: Nou, de vraag was, wat als we het hebben over wat kunstmatige intelligentie allemaal probeert na te bootsen.
0: Hij heeft mij toen gewezen op een boek van Nick Bostrom, Super Intelligent. En Bostrom zegt, ja, het grote verschil tussen een computer en een mens is dat een mens kun je niet opladen. Terwijl als de ene computer kapot gaat, dan kun je het materiaal of de data van de oude computer meteen weer in de nieuwe. Dus computers hebben, als het gaat om informatieverwerking, beslissingen nemen, et cetera, een groot voorsprong op mensen. En het tweede is, ze doen het veel sneller.
1: Ja.
0: Maar in Super Intelligence zegt Nick Bostrom ook, dat kan allemaal wel, maar waar blijft dan de mens? Want wij zijn natuurlijk toch wezens die willen leven. En we nemen morele beslissingen. Daar hebben we de vrijheid voor. We hebben morele autonomie. Dat weten we al sinds René Descartes. Hè? Dus het reflexieve moment, taligheid. Dat zijn mensen.
1: Dat onderscheidt
0: mensen van andere levende wezens in zekere zin. Hoewel die scheiding ook weer niet zo absoluut is. Want dieren hebben ook rechtvaardigheidsgevoel en rouwen.
1: Maar
0: waar blijft dan de mens als AI alles gaat overnemen? Willen we dat en kunnen we het nog terugdraaien? Dat zijn natuurlijk hele levende dingen.
1: Nou ja, en ik zit gewoon te denken, hè, want dat was natuurlijk ook de opzet of het begin van het gesprek, haalde ik dat aan, van wat is eigenlijk de scheidslijn tussen machine en mens? Ja. En volgens mij is de ambitie van toch een heel aantal mensen die voorlopers zijn in de kunstmatige intelligentie, toch echt om heel dichtbij de mens te komen.
0: Maar dat was precies mijn punt in de lezing. Hè. Kijk, wij gebruiken voor iets wat we zelf hebben uitgevonden, Nick Bostrom doet dat, intelligence. Dus dat is gewoon een capaciteit waar een machine mee kan rekenen. Veel meer sneller data kan verwerken dan wij kunnen. Gebruiken wij hetzelfde woord als wat wij mensen hebben, intelligentie. En dat is redelijk funest. We hadden een ander woord moeten gebruiken. Cybernetica bijvoorbeeld. Maar dat werd toen de tijd niet aanvaard, omdat dat de Russische associaties had en zo.
1: Wat betekent cybernetica dan?
0: Ja, dat is een soort voorloper van artificial intelligence. Ik weet het eigenlijk niet eens precies. Maar dat is een andere term dan intelligentie. Want wat wij nu doen is iets wat we zelf hebben uitgevonden, vergelijken met iets waarvan wat wij als mensen hebben, maar waarvan we niet weten wat het nou precies is. En in het geval van de mens is intelligentie ook gerelateerd met gevoel.
1: Ja.
0: Met een levensgeschiedenis, met lichamelijkheid. Nou, en dat is waar een theoloog in komt, om het zomaar te zeggen. Kijk, Augustinus, dat was wel een van de meest beautiful minds die we ooit hebben gehad in de geschiedenis, hoor.
1: Ja.
0: Maar die linkt intelligentia, linkt die aan de wil, linkt die aan herinnering, linkt die aan ons vermogen om lief te hebben. Hè? Dus ja. Wij hebben in het christendom, nou ja, dat kan ik hier bij de EO vertellen, de drie eenheid, vader, zoon en geest. Dat zijn drie onderscheiden personen en toch zijn ze één in wezen. Nou, dat was in de vierde en de vijfde eeuw ook al onbegrijpelijk voor mensen. Dus wat zei Augustinus, ik wil het jullie wel uitleggen aan de hand van een analogie, een vergelijking met de menselijke faculteiten. Nou, wij hebben een wil, we hebben intellect en we hebben een geheugen. Nou, als ik mij iets als onprettig herinner, dan wil ik het ook niet meer. En als ik op een gegeven moment ga nadenken over een bepaalde drijfveer of daad die ik heb of heb gedaan, en ik vind die niet goed, ja, dan besluit ik verstandelijk om dat niet te doen. Dat is dus een intelligente actie. Maar die is gerelateerd aan het geheugen.
1: Ja.
0: Dus waar eindigt de wil, begint het geheugen. Waar eindigt het intellect, begint de wil. Dus het is een 3-1 complex. Nou, dat is bij een machine, hè, dat de intelligentie intrinsiek gelinkt is, zoals bij mensen, aan verstand, wil, gevoel.
1: Ja.
0: Aan of je in armoede opgroeit of niet, dat bepaalt je intelligentie. Margriet Zitskoorn, een collega van mij, die doet daar onderzoek naar. En die zegt, ja, de IQ van mensen die in armoede opleven, die dus helemaal op overleven staan, ja, de IQ die daalt.
1: Ja.
0: Bestaansonzekerheid maakt jou minder intelligent. Ja, dat is dus een gelaagd begrip van intelligentie wat bij mensen hoort. Wat je wat Nick Bostrom dus eigenlijk uit het woord intelligence haalt, omdat hij het gelijk schakelt met wat machines kunnen, ja, dat vind ik een enorme beperking ook van ons mensbeeld.
1: Omdat je dus eigenlijk zegt, machines die hebben veel een eendimensionalere vorm van intelligentie.
0: Zeker.
1: Terwijl bij ons al die verschillende vormen een samenspel zijn met elkaar.
0: Ja, dus mijn intelligentie is bepaald door mijn vorming, mijn levensgeschiedenis. Ja. Door het feit dat mijn vader mij stimuleerde om te studeren. Dus die had een studeerkamer en daar haalde ik boekjes uit terwijl ik nog niet eens kon lezen, maar daar zat ik mee in mijn handen.
1: Ja,
0: ja, zo begint dat. En dat bepaalt. Dus
1: maar dat is toch interessant, want ik zit hier dan eens over na te denken. Hè, als je me toestaat om daar zo door te denken. Als je die. Op dit moment kennen wij kunstmatige intelligentie als inderdaad vrij eendimensionale vormen. En die zijn dan naast elkaar beschikbaar. Maar er zijn wel best veel verschillende vormen van intelligentie al best ver doorontwikkeld. Dus je hebt al best goede voorbeelden, bijvoorbeeld van ook emotioneel intelligente computers. Dus de vraag is eigenlijk die ik wou stellen. Wat als je die vormen toch weet samen te voegen in één machine?
0: Nou ja, dan
1: kom je dan dichterbij.
0: Ja, maar nou, in feite zeg je ja, emotionele intelligentie van een machine. Hè. Kijk, emotionele intelligentie is in het oude christelijk begrip van intelligentie. Ja. Zoals Augustinus het formuleert. Kijk, intelligentie is verbonden aan liefhebben. Iemand die lief heeft, die kent degene of het object dat hij lief heeft, probeert hij veel pluriformer, vanuit verschillende schakeringen veel beter te doorgronden dan als je alleen maar een diagnose stelt. Hè. En het probleem als je intelligentie die wij machines toekenden verbindt met emotie, dan ontneem je de mens eigenlijk, dan verandert ons mensbeeld in die zin dat iets aan wat we hebben zelf uitgevonden toekennen aan een machine, terwijl het bij ons mensen veel meer behelst dan de machine vermag.
1: Ja, ja.
0: Kijk, als ik bijvoorbeeld zeg van een machine, het heeft bewustzijn, ja, dan vermenselijk je de machine en vervolgens ga je jezelf beoordelen in het licht van de machine die jij vermenselijk hebt, en dan kom je er ongunstig uit.
1: Mm.
0: Daarom moet je andere woorden verzinnen voor dingen die wij zelf uitvinden en die wel verband houden met sneller redeneren, dingen kunnen invoelen, empathisch vermogen ontwikkelen. Kijk, als ik aan de AI vraag, ik voel me nu niet zo fijn, wat moet ik doen? Dan krijg ik waarschijnlijk een sympathieker en empathischer antwoord dan van mijn eigen vrouw als ze moe is.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, is dan een machine emotioneel? Ik denk het niet. Het zijn gewoon, die redeneert heel snel, verwerkt data, de klankkleur in mijn stem. Ja. En komt dan met een onmenselijk, maar zinnig, rationeel veranderd idee. Maar dan heb je nog geen
1: Hij heeft geen band mee.
0: Als lichamelijk wezen met een levensgeschiedenis.

0: die ruikt en voelt en proeft en alles veel toch knapper kan dan zo'n programma nog. Ja, dan is het eigenlijk niet, toch niet echt.
1: Ja, en stel nou, hè, want er is dus een bijzonder onderzoek geweest aan de Universiteit van Hawaii. Mm-hmm. En die hebben gekeken naar gespecialiseerde AI companions. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk kunstmatige intelligentie die echt probeert een soort van je maatje te worden.
0: Ja.
1: En die werden dan gebruikt bij mensen die niet lekker in hun vel zaten. En de uitkomsten waren toch dat er inderdaad gebruikers gehecht raakten aan die maatjes, die AI-maatjes.
0: Nee, maar zeker. Er is ook, ik zat laatst eens een interview te lezen met iemand die gewoon zegt, ik heb een relatie met een avatar, een iemand die mij helemaal begrijpt, et cetera.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, je krijgt bij zo'n avatar, je krijgt ook terug wat je erin stopt. Dat is in een normale menselijke relatie niet altijd het geval. Hè? Als jij X doet, dan kan er iets heel anders uitkomen dan in geval van een empathie.
1: Vind ik altijd heel vervelend.
0: Hè?
1: Vind ik altijd heel vervelend.
0: Ja, is vervelend. Hoort bij het mens zijn. Hoort bij het mens zijn.
1: En maar hoort bij het mens zijn, maar is het. Want er zouden natuurlijk nu mensen oprecht aan tafel kunnen zitten die dit soort zaken ontwikkelen. En die zeggen. Oké, het hoort misschien wel bij het mens zijn, maar we vinden het eigenlijk allemaal lastig als het gebeurt.
0: Ja.
1: Als we die wrijving nou kunnen weghalen en je voelt inderdaad nog steeds die hechting.
0: Ja.
1: Waarom ook niet?
0: Ja, ik denk één, dat je dan toch de mens op een bepaalde dimensie ontneemt. Hè. Relationaliteit heeft ook met lichamelijkheid te maken, met het complex belichaamde levensgeschiedenis van de individu met wie je een relatie hebt, op wat voor niveau dan ook. Maar twee, en daar doet mijn collega Margriet Zitshoorn ook onderzoek naar, kijk, wat nou als AI een therapeut helpt met het stellen van betere vragen aan iemand van wie een diagnose wordt gesteld.
1: Ja.
0: Maar dan nog, hè, dan moet je je ook altijd weer afvragen. Dat is natuurlijk een hele cruciale. AI komt er met een oplossing, die geeft een diagnose. Of de psychiater geeft van mij een diagnose. Je hebt dit, je hebt dat, je hebt X, je hebt Y. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik die diagnose ben. Labelen, ook hoe geperfectioneerd, en misschien wel meer geperfectioneerd dan mensen dat doen, door middel van AI kan ook ervoor toe leiden dat je zo erg in je eigen diagnose gaat geloven, dat je met je diagnose gaat vereenzelvigen, is levensgevaarlijk. Je bent veel meer dan dat. Je moet altijd ontkennen dat je samenvalt met het label dat mensen jou geven. He,
1: ja.
0: Als ik tegen jou zeg, Lois, je bent een goede journalist, dan label ik jou als journalist, maar je bent veel meer dan dat.
1: Ja.
0: En als jij zegt, ja, je bent van alles met je professor gedoe, ja, is waar, maar ik ben ook papa.
1: Ja.
0: Dus je bent veel meer dan dat. Dus dat is natuurlijk ook het gevaar dat je kunt met AI zo specialistisch mensen gaan labelen en doorgronden. Maar dan kan het best zijn dat je het grote mysterie van de mens die je labelt, dat je dat veronachtzaam. We hebben ooit eens een keer in Tilburg een gasthoogleraar gehad. Rutger Kopland was ook een groot dichter en die was psychiater. En die heeft op een gegeven moment gezegd, ja, als je een diagnose hebt gesteld, is dat eigenlijk een opmaat tot verder en dieper vragen. Het is het begin van een nieuw antwoord.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie een antwoord heeft gevonden, ook
1: is niet klaar.
0: Heeft geen goede vraag gesteld.
1: Nee.
0: Ja, dat zijn menselijke, al te menselijke overwegingen, waarbij je met AI toch jezelf, als je daarmee gaat vergelijken, doe je de mens tekort.
1: Ja, ja, precies. Dan blijven er toch blinde vlekken over. We gaan straks eens even verder praten over wat het nou precies doet met ons mensbeeld als AI deze opmars blijft maken. We gaan eerst even luisteren naar muziek. En dat is Dolly Parton met Jolene.

0: Dat was Jolene van Dolly Parton.
1: De nacht van EO.
0: Ja, en ik zit hier met Paul van Geest. Hij is theoloog en universiteitshoogleraar. En nog een heleboel andere titels die, als je daar nieuwsgierig naar bent, even aan het begin van de aflevering moet gaan luisteren. We hadden het even over Dolly Parton, hè?
2: Ja.
0: Ja, waarom dit nummer? Waarom
2: Ik las in de kranten en zo dat zij was overleden. En ik heb eigenlijk nooit verdiept in Dolly Parton. Maar dan lees je die necrologieën en die overlijden.
0: Zodanig zelfs, moet ik er even bij vertellen, dat u dit nummer dus inderdaad ook nog niet kende.
2: Nee. Dat is eigenlijk een schande natuurlijk. Maar ik vond het een hele goede. Ik vind het ook meteen een mooie melodie. Maar dan denk ik, ja, bij Dolly Parton schijnt bedriegt. Want ze ziet er natuurlijk heel sexy uit met die pruiken en zo. En dan zegt ze, het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien als ik. Dat is natuurlijk een hele intelligente opmerking die alleen een mens kan maken. Hè, reflexief vermogen en zo. Maar vervolgens blijkt die vrouw ook echt de deugd haar man te verplegen tot die sterft.
0: Wat bedoelt u dan met reflexief vermogen? Dat ze dus zich bewust is van het feit dat ze zo overkomt.
2: Ja. Maar die heeft toch gewoon. Dat zijn opmerkingen die getuigen van het feit dat iemand ontzettend goed over zichzelf nadenkt. Ja. Nou, daar is ook een mate van intelligentie voor nodig.
0: Ja.
2: Maar ja, dan blijkt ze dus de deugen, haar man tot zijn dood te hebben verzorgd. Dollywood hebben opgericht. 500 miljoen die ze als. Ja, toch briljante zakenvrouw. Hè, een intelligente zakenvrouw bij elkaar heeft.
0: Gefietst. Ze heeft na haar dood gewoon een fan in u bijgekregen.
2: Ja, die heeft zijn goede doelen geschonken. Hè? Vorming van jongeren, omdat ze zelf in erbarmelijke omstandigheden werd opgevoed. Ja, dan denk ik, nou, die dame die heeft gedeugd. En nou ja, Martinus Nijhoff is een dichter die heeft ooit eens geschreven. Lees maar, er staat niet wat er staat. Hè? Dat is met een gedicht dan. Woorden roepen iets heel anders op dan dat er eigenlijk letterlijk staat. Het is bij haar, ja, kijk maar, je ziet niet wie je ziet.
0: En wat, hoe diep bent u in de rabbit hole van Dolly Parton beland?
2: Nou, jij begint er nu over, dus nu komt het weer boven. Maar ik was echt toen zij. Ben ik echt die. Ga grasduinen en zo. En,
0: heerlijk.
2: Dan verdiep je even heel erg in zo'n persoon. En dan kom je dus ook Jolene tegen. Dat vond ik meteen een heel leuk liedje. Dus daarom heb ik ook gevraagd aan Meren of ze het wilde spelen. Ja. Dat mocht dus.
0: Ja, fantastisch.
2: En vandaar. Maar het zal wel weer weg hebben.
0: Ja, dat zal. U zei het al, hè? Dat reflexief vermogen, dat kunnen reflecteren op jezelf. Dat heeft Descartes, geloof ik, ooit aangewezen. Ja. Hè? Als een van de redenen dat de mens toch anders is dan veel dieren. En...
2: Nee, dus als wij zeggen dat we een vat vol biologische algoritmen zijn, dan ga je eigenlijk weer terug naar af. Hè? Dus René Descartes, dat was een filosoof die bij de Jezuïeten is opgeleid. En Jezuïeten hebben een bepaalde meditatietechniek waarbij je heel goed in jezelf kunt inkeren en dan je drijfveren kunt. Wat is goed, wat is slecht, wat is dubbel? Hè? Waarom zit ik hier om Nederland te informeren over dat ons mensbeeld teloor gaat als we alleen maar ons gaan vergelijken met AI? Of zit ik hier omdat het een ego-ding is? Misschien zit het in het midden.
0: En?
2: He, dus net eerst hoor, want ik ben al ouder. Maar toen ik 30 jaar geleden was ik ambitie. Nou ja, dat weet je.
0: Ja, precies.
2: Maar er zit altijd dubbelheid in drijfveren. Dat is trouwens een notie die Augustinus heeft ontwikkeld. De duo voluntates. Er zit altijd een dubbele drijfveer in ook goede dingen. Nou, daar dacht Descartes over na. Maar die ging niet soul-searchen om de wil van God te achterhalen, zag Ignatius van Loyola. Die ging naar binnen en dacht van, hey, het vermogen waarmee ik twijfel is eigenlijk het feit, of het bewijs ervan, dat ik besta. En dat is mijn denkend vermogen, wat met mijn denken te. Dus ik ben een res cogitans, een denkende zaak. Ik ben talig, ik heb reflectievermogen, ik kan afstand nemen.
0: Ja.
2: Om naar mezelf te kijken en met even. Dus ik denk en dus besta ik. Nou, op basis van dat mensbeeld heeft bijvoorbeeld het manifest van de Verenigde Naties in 1948. Ja, wij zijn vrije wezens. We hebben een geweten. We hebben morele autonomie. Dat is inherent aan het mens zijn.
0: Ja. En daar zijn wij eigenlijk allemaal door gevormd door dit mensbeeld.
2: Zeker. Ja. Wij geloven in een vrije wil. Ik kan vrij willen om hier te zijn. Tegelijkertijd ben je natuurlijk ook bepaald door je opvoeding, je milieu, door überhaupt de mogelijkheid om hier te kunnen komen. Dus je vrije wil is vrij maar bepaald. Maar in ieder geval nog vrij genoeg om zelf verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor je daden en je drijfveren.
0: Maar en de dingen die u nu noemt, hè, al die omgevingsfactoren die van invloed zijn geweest op de persoon die nu tegenover mij zit, zijn dat niet toch ook de algoritme waarover wordt gesproken als de mens als machine?
2: Zeker, nee, dat is een heel goed punt. Kijk, je kunt dus in zeker opzicht mensen zeker vergelijken met algoritme, maar er is iets meer met mensen aan de hand dan aangeven als we ons alleen maar bot met algoritme vergelijken. He, dus in feite wat Harari doet door te zeggen dat mensen een biological algorithm zijn, is in het perspectief van Descartes ons reduceren tot wat Descartes dieren noemt. Want dieren, daarvan zegt Descartes, die zijn niet bezield. Daar dacht Augustinus trouwens anders over en vroeger christenen ook, maar dat is een heel andere, misschien een beetje technische discussie. Maar dieren doen dingen instinctief, automatisch. Ze hebben wel gevoel, zei Descartes. Zijn latere interpretatoren die maakten er echt speelgoedautootjes van. Dat deed Descartes zeker niet. Maar ze hebben geen reflectievermogen, ze zijn niet talig. Ze hebben dus ook geen vrije wil om te beslissen of ze van A naar B gaan, of kunnen zeggen, we gaan paren of niet.
0: Ja.
2: Dat zit allemaal.
0: Het is pure reactie.
2: En dan zegt je dus, wij gaan met dat mensbeeld van Yuval Harari dus eigenlijk terug naar het dierbeeld van Descartes. Nou, daar kun je wat van vinden. Ik vind dat dus reductionistisch.
0: Ja, want wat ontbreekt daar dan aan?
2: De vrije wil, onze morele verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid die we zelf voor het leven hebben, dat leiden, ook al zijn we voor een groot deel bepaald. Maar we zijn altijd toch vrij genoeg dan de suggestie in zich draagt dat wij algoritme zijn.
0: Want wat overtuigt u er dan van dat er naast de algoritme die ons bepalen ook nog een stukje ruimte is van vrije wil?
2: Dat is dat. Dat zijn eigenlijk twee dingen extern. Hè? Dus wij zijn in de maatschappij worden we gevormd. Hè? De rechtspraak is erop gebaseerd. Waarin je nog steeds kunt zeggen, dat is dus houdbaar. Je bent verantwoordelijk voor je daden. Je kunt dus worden gestraft als je iemand besteelt of vermoord. Dus in ons rechtssysteem, in ons maatschappelijk bestel, ligt het idee besloten dat we verantwoordelijk zijn voor onze daden, ook al heb je een rot jeugd gehad.
0: Ja, maar dat is geen bewijs in zichzelf, toch? Dat is gewoon een uitgangspunt.
2: Maar het tweede is dat ik kan nadenken over mijzelf. Ik kan nadenken over hoe ik zinnen wil articuleren. Ik kan nadenken over wat ik nu, as we speak, de contemplatie in de actie, wat ik hier nu eigenlijk zit te doen.
0: Ja. En u gelooft dat komt niet voort uit allerlei algoritmen die dat voorspellen, die je uiteindelijk zou kunnen voorspellen. Daar zit een stukje bij wat onvoorspelbaar is.
2: Ja, en dat is ook gerelateerd aan dimensies die wij als mensen hebben. Het vermogen tot liefhebben, het vermogen tot haten, het onzeker zijn, het rouwen, alle gevoelens die er in de psalmen worden uitgedrukt. Ja, die een machine niet heeft.
0: Nee.
2: En ook met simulatie misschien wel kan simuleren, maar dan nog, het is geen geïncarneerd, geen vlees geworden mens.
0: Nee. En er lopen er natuurlijk mensen op deze wereldbol rond die toch echt geloven dat als wij maar slim genoeg worden, we uiteindelijk ook dat laatste stukje waarvan wij nu denken, het is onvoorspelbaar.
2: Dat is natuurlijk ook, dat is een goede dimensie die je aanzet. Kijk, je hebt natuurlijk het transhumanisme, dat ik met bepaalde artificiële intelligentie die in mij geïmplanteerd wordt, een beter mens wordt. Maar daar zit dan ook weer een heel bedenkelijk aspect aan. Want ik kan dat dan misschien betalen, jij kunt dat betalen, maar mensen in arme landen niet. Dus je krijgt dan een waanzinnig sociale onrechtvaardigheid. Dus transhumanisme, dat is een stroming. Nick Bostrom is daar ook een onderdeel van.
0: Ja.
2: Met de man met superintelligence die dat boek geschreven heeft.
0: Ja, precies, ja. Ja.
2: Maar gaat dat niet enorm veel sociale ongelijkheid? En blijf ik wel ik? Ik ben heel slecht in wiskunde. Ik durf het bijna niet te zeggen nu ik zo over AI zit te tetteren.
0: We hadden dat met de alfa-comments en de theologen. Nou, misschien al een klein beetje
2: precies. Alle talen en geschiedenis in mijn eindexamen.
0: De clichés zijn allemaal waar.
2: Ik ken wel de paus is wiskundige.
0: Oh ja?
2: Ja, serieus.
0: Kijk, ze bestaan.
2: Je hebt een bachelor of een master in wiskunde. Ja, daarom is je ook paus geworden. Maar nu leid je me af, waar was ik nou ook weer over bezig?
0: We hadden het erover of dus wat superintelligence doet met de mens. Blijft er nog van
2: kijk,
0: je
2: dan is dus ook het tweede, behalve de sociale onrechtvaardigheid. Wat blijf ik? Zijn de daden die ik stel, heb ik die met mijn vrije wil gewild? Of zijn die te herleiden tot het implantaat in mijn hersenen.
0: Ja.
2: Dus dan krijg je dus ook een moreel dilemma. Daar zijn we allemaal nog niet uit. En kun je dan iemand die transhumanisch worden, kun je die bestraffen voor zijn daden? Als die, nou ja, dat soort kwesties.
0: Ja, want dat superintelligence van Nick Boston, hè, dat gaat er eigenlijk over dat je dus op al die denkkrachtniveaus veel beter wordt. Hè?
2: Ja, ja.
0: Wat verdrinkt dat dan dus inderdaad het menselijke?
2: Dat zegt hij
0: eigenlijk zelf
2: ook wel. Dat vraagt hij zich ook af in superintelligence en zijn boek Utopia.
0: Ja.
2: Ja, waar blijft dan de mens? Want je kunt ook niet ten volle je als mens verwerkelijken door alleen maar onder een apenbroodboom te gaan zitten en te kijken wat superintelligence dan voor jou gaat doen.
0: Ja.
2: Wij mensen, we hebben de taak om te werken. Daar worden we meer mensen door. We hebben in feite het vermogen om liefde te hebben. Ja, dat moet je doen, daar word je meer mens van. Maar daar moet je natuurlijk wel randvoorwaarden voor creëren.
0: Ja.
2: In een menselijk leven en niet zorgen dat al die taken zouden worden gesimuleerd en kunnen worden overgenomen door AI.
0: Ja, precies. Ik zat me nog af te vragen, hè, want we hebben het nu natuurlijk uitgebreid over of het nou wel of niet haalbaar is om in een machine te bewerkstelligen wat wij allemaal in ons lichaam en in ons brein hebben zitten. Er zijn dus mensen die steeds meer denken, de mens is misschien wel zo voorspelbaar, we kunnen dat misschien wel uitzoeken. Ja. Wat doet dat dan precies met ons mensbeeld als we steeds meer zo over onszelf gaan denken? Wat gebeurt er dan met ons?
2: Nou ja, kijk, dan ga je logenen en dat versmalt dus ons mensbeeld dat wij, hè, zoals Pico della Mirandola dat zei, dat was een renaissance theoloog, die zei, hè, die fingeert een dialoog van de ziel met God. En God zegt dan tegen de ziel in de oratio, de digitaat, over de... Ja, de reden over de menselijke waardigheid. God zegt dan tegen de mens, nou, ik heb jou niet geschapen zoals een dier. Dus jij volgt niet je instincten, je volgt niet de jaartijden, je paart niet alleen in de bronstijd. Nou, dat zegt hij niet hoor, maar dat interpreteer ik dan maar even zo. Dus ik heb jou niet geschapen zoals een dier. Maar ik heb jou ook niet geschapen als een engel die jou in intelligentie en onlichamelijkheid in geest overstijgt. In denkkracht, in aanvoelingsvermogen. Ik heb jou ertussenin geschapen. Hè, de mediators, jij zit in het midden. Daarin ben je vrij om je keuzes te maken om het goede of het slechte te doen. Voor deze of gene te kiezen. En daardoor de wereld hopelijk zo goed mogelijk te ordenen en beter te maken. Dus dat is de taak.
0: Dus dat is de opdracht.
2: Dat is de taak die iedere mens heeft. En in feite staat dat ook al in het boek Genesis 1, 26 tot 28. De mens is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Nou, daar beroept Pico della Mirandola. Want daar zit natuurlijk ultieme vrijheid in, want God is vrij. Dus als je naar het beeld van God bent geschapen, dan is die ultieme vrijheid om A of Z te kiezen in jou gelegd.
0: En dan gaat het helaas nu met die keuze alleen nog niet zo heel goed.
2: Nee, maar dat is omdat we natuurlijk... Nou ja, die erfzonde, dat is ook zo'n theologisch dogma wat ingewikkeld is. Maar wat best te vergelijken is met intergenerationeel trauma.
0: Ja.
2: Goed, je moet dat niet gelijkstellen.
0: Nee,
2: hè? Dat
0: is maar ik begrijp wat je zegt.
2: Maar je kunt lijden onder de dingen die jouw voorgeslacht heeft meegemaakt.
0: Ja, en dat kan ook een cumulatief effect of een
2: doorwerkend. Zeker, ja. Dat bepaalt jou in je keuzes.
0: Maar dus eigenlijk, dat is het mensbeeld wat we aanvankelijk hadden. Ja. Dus hè, dat we op God dienen te lijken of misschien wel...
2: En wat gebeurt er dan als... We zijn tot vrijheid geroepen, zegt Paulus. En ja, dat is de opdracht die je te verwezenlijken hebt.
0: En als je dus gaat geloven in de mens als een soort samenraapsel van algoritme, wat doet daar afbreuk
2: dan
0: aan?
2: Dan ga je daar dus niet meer in geloven en ga jij gewoon zitten en ga jij de morele verantwoordelijkheid afschuiven op jouw algoritmisch zijn.
0: Ja, ja.
2: In mijn jeugd...
0: Ik ben nou eenmaal zo.
2: Ja, precies. Ik ben een boomer. Hadden we Pipo de Clown en daar was een indiaantje, Kluk.
0: Ja.
2: En dat was een kleptomaantje, dus die had een steeldrift. En die zei ook altijd in die programma's die wij dan mochten kijken van papa en mama, dus ja, lang geleden, dat doe ik niet, dat doen mijn hebberige handjes. En had hij weer wat gejat.
0: Oh ja.
2: Ja, dat idee dus.
0: Zo moet
2: het toch niet gaan werken, want dan doen wij ons als mens te kort.
0: Hoe langer, hoe meer ik naar u luister, hoe meer ik denk, dit is eigenlijk gewoon ten diepste weer het gesprek over de vrije wil.
2: Maar zeker.
0: Dat is het eigenlijk.
2: Ja, ja, dat is het.
0: Nou, dat is alvast een mooie afronding even van dit blok. We gaan even luisteren weer naar muziek. En dat doen we deze keer naar O Magnum Mysterium. Waarschijnlijk zeg ik het verkeerd.
2: Nee, je zegt het goed.
0: Ja?
2: Voortreffelijk. Heel fijn.
0: Van de Cambridge Singers. Dit is dus wat meer in het straatje waar u normaal gesproken naar luistert, denk ik, of niet?
2: Ja, dit moet je erbij zeggen. Het is van Thomas Louis de Victoria.
0: Okay.
2: Dus het is een renaissance componist.
0: En waarom dit nummer? Nummer mag ik eigenlijk ook niet zeggen.
2: Jawel hoor, nee, het is een motet, dus daar komen geen instrumenten aan te pas. Het is een kerkelijk lied. En ja, O Magnum Mysterium, dat zijn wij mensen. Wij zijn onszelf, zegt Augustinus, een grote vraag. Meer je over jezelf nadenkt, hoe meer verrassingen je komt. Je bent niet een te berekenen model. Nou, en Thomas Louis de Victoria, dat was een priester in de Renaissance. Hij heeft in Rome gestudeerd op het Collegium Germanicum et Hungaric. Daar heb ik, toen ik in Rome studeerde, ook gewoond. Dus dat schept een band. Kijk. Ook al zit er 4 eeuwen tussen. Maar die man was een briljant componist. En die heeft ter ere van Kerstmis dus gezegd, ja, dat kind wordt geboren. De eerste die hem zien, dat zijn dieren. He, dus hij wordt heel bescheiden vereerd. Maar wat een mysterie dat God mens wordt. En überhaupt dat mensen mens zijn.
0: Juist.
2: Maar het is hier sta ik 's morgens mee op.
0: Oh echt?
2: Ja.

0: Ja, dat was O Magnum Mysterium, uitgevoerd door de Cambridge Singers.
1: De Nacht van EO.
0: En bij mij te gast is universiteitshoogleraar en theoloog Paul van Geest. Met hem praat ik over welke impact AI heeft op ons mensbeeld. En toen dacht ik, ja, er zit een theoloog bij mij. Ik moet natuurlijk ook vragen, welke invloed heeft AI dan eigenlijk op ons godsbeeld?
2: Ja, ja, dat is dat is een ingewikkelde, Lois. Maar ik ga proberen jou een antwoord te geven.
0: Kijk, misschien overval ik je ook zo met deze vraag.
2: Ja, nee, volstrekt.
0: Maar...
2: En het is ook al laat of vroeg. Ja. Nou, mag ik de vraag omdraaien? Kijk, ja. wat ik geleerd heb toen ik nadacht over AI... en over wat ik als theoloog heb onderzocht... is dat er een bepaalde theologische stroming is... in de geschiedenis van de theologie... die ervan uitgaat dat alles wat je over God zegt... dat moet je meteen ontkennen omdat woorden... en überhaupt het denken dat in die woorden is gevat... dat het volstrekt ontoereikend is om het wezen van God... adequaat onder woorden te brengen. Dus dat is marketingtechnisch niet zo handig. Als de paus zou zeggen, God is liefde. Maar je moet eigenlijk ontkennen dat liefde is zoals wij mensen onderling beleven. Dan heeft hij een punt, maar dan doet hij misschien zijn marktaandeel wel zakken.
0: Ja.
2: Maar hij doet het wel. Paus Benedictus XVI, die heeft heel veel
0: precies.
2: Over wat we noemen de ontkennende, de negatieve theologie gesproken.
0: En kunt u dat nog eens wat verder uitleggen? Wat is dat dan precies, die negatieve? De negatieve theologie?
2: De negatieve theologie.
0: Ja, wat
2: nou ja, wat het bewerkstelligt is dat... je moet natuurlijk praten over de dingen die je bezighoudt. Hè? Dus, en als dat, in het geval van theologen is dat God. Want als jij daar niet over praat, dan blijft het geheim. Zo geheim dat je niet eens meer weet dat er sprake is van een geheim. Maar je moet bij alles wat je zegt over God... meteen de disclaimer inbouwen dat woorden ontoereikend zijn... Nou, dus alle theorieën die je over God uitspreekt... Augustinus zegt dan kort en goed... si comprehendis non est Deus. Als je denkt, nou, in deze theorie, in dit gedicht... in dit aforisme, in dit hele dikke traktaat... of een dikke summa, een encyclopedisch theologisch werk... heb ik echt het wezen van God gevat? Nu weet ik wie en hoe God is...
0: Ja.
2: Dan moet je onmiddellijk voor jezelf bedenken... nee, in die woorden...
0: Die zijn
2: inadequaat.
0: Die schieten altijd
2: van Aquino, dat is een van de knapste theologen die we gehad hebben. Die heeft het denken in de middeleeuwen over God, mens, wereld, maatschappij... ontzettend conveniaal, heel synthetisch samen. Wat briljant. Aan het eind van zijn leven zei hij... ja, ik heb iets ervaren waardoor ik nu denk... al die woorden van mij, en die waren briljant, zijn stro.
0: Oh ja?
2: Ja, dus... Maar nou ja, waar ik dus voor pleit is als wij als mensen spreken over AI... en AI gaan vergelijken met mensen... dan moeten we er eigenlijk van uitgaan dat... dan moet je van een negatieve theologie naar een negatieve antropologie gaan. Want Augustinus zegt bijvoorbeeld ook... hoe meer ik over mezelf nadenk, hoe meer ik voor mezelf een grote vraag ben. Dus als ik kan jou ook niet adequaat beschrijven. Ik kan jouw biologische features gaan beschrijven. Ik kan je een diagnose van je stellen als ik psychiater zou zijn... of arts of wat weet ik het. Maar daarmee heb ik het mysterie, Lois, in haar relationaliteit in haar lichaam... heb ik niet adequaat gevat. Je kunt zelfs de mensen die je het beste kent nooit adequaat... tot uitdrukking brengen in geschriften, in gedichten... in een exposé, in een diagnose.
0: Ja.
2: Nou, dat besef moet je verdisconteren. Niet als je spreekt over AI, maar wel als je spreekt over mens. Want dan gaat AI daar heel schril bij afsteken. En dan blijf je het mysterie van de mens en ook jezelf... Hè, met je eigen ontwikkelingsgeschiedenis... met het vermogen tot relatie, het vermogen tot liefhebben...
0: Ja.
2: Dat blijf je intact houden en dat moet je doen.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk ook een hele bescheiden houding... om überhaupt naar de wereld te kijken, kan me voorstellen. Want dan geldt dus eigenlijk bij alles wat je denkt waar te nemen... denkt te hebben ontdekt.
2: Zeker.
0: Moet je altijd nog weer het voorbehoud hebben van... dat is misschien maar een stukje van het verhaal. Of,
2: er is een kardinaal geweest in de middeleeuwen. Nicolas Cusanus was ook een groot diplomaat. Die zei, dit is de levenshouding die iedere wetenschapper moet sieren.
0: Ja?
2: De meest briljante... die de meest briljante theorie heeft uitbedacht... die moet altijd ontkennen dat hij daar in de werkelijkheid adequaat heeft samen.
0: Ja.
2: Want de werkelijkheid valt niet samen met een model. Ook al helpt het model de werkelijkheid wel te ordenen... te ontsluiten, systematiek aan te brengen in bepaalde symptomen. En wat weet ik het.
0: Mm-hmm.
2: Dus je hebt het nodig. Maar het model valt nooit samen met de werkelijkheid. Zoals een mens ook nooit samenvalt met de diagnose die van gesteld wordt.
0: En zoals eigenlijk ook altijd, zodra je probeert te beschrijven wat je voelt als je liefde voelt. Of als je probeert te beschrijven wat je hebt ervaren. Als je een godservaring hebt gehad. Ja. Het eigenlijk altijd schril afsteekt bij wat je echt gevoeld hebt op dat moment.
2: De godservaring. Kijk, er zijn mystici geweest die dan een hele speciale godservaring proberen te beschrijven. De eerste disclaimer die ze zelf altijd schrijven, of het nou Theresia van Avila is, of Johannes van het Kruis, of zelfs de secretaris-generaal van de Verenigde Naties destijds, de Hammarskjöld. Ja, die zijn merkstenen hebben we per ongeluk ontdekt omdat hij stierf, anders hadden we niet eens geweten dat hij een mysticus was. Maar er zit altijd in die geschriften van mystici in van ja, die woorden, het is stukwerk, het is prut, maar ik moet iets schrijven. Mm. Maar het is ontoereikend.
0: Ja.
2: Nou, dat moeten we verdisconteren als we over ons mens zijn spreken.
0: Ja. Er zijn natuurlijk ook mensen die het omdraaien en die zeggen, alles wat we empirisch kunnen vaststellen, dat bestaat echt. En alles wat we er omheen verzinnen, wat er misschien ook wel is, dat hebben we nog niet vastgesteld.
2: Ja, goed, dus, dan,
0: dus we weten eigenlijk niet of het wel bestaat.
2: Ja, maar goed, dat is bestaan. Wat is bestaan? Kijk, als je bestaan relateert aan wat in tijd en ruimte bestaat, ja, dan bestaat God niet.
0: Nee.
2: Maar als je bestaan verbreedt en zegt, nou, het zou eens kunnen zijn. Hè, dus dan ga je ontkennen dat bestaan samenvalt met bestaan in tijd en ruimte. Het zou best kunnen zijn dat in mijn geheugen, ja, daar is geen tijd. Hè, als ik mijn ogen dicht doe en nadenk aan mijn moeder die overleden, is mijn moeder op een of andere manier dichter bij mij dan jij nu, terwijl ik jou nog net niet kan aanraken, maar ik zie jou gewoon als levend wezen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat doet dat dan met mijn besef van bestaan? Ja. Bestaat mijn moeder in mijn hoofd, maar niet in tijd en ruimte? Ja, dan rek je het betekenis van bestaan ook alweer op.
0: Mooi voorbeeld, ja. Ik zit ineens nog te denken, want we zien God natuurlijk ook heel makkelijk als een Elon Musk, als we onszelf ook gaan beschouwen als machines.
2: Ja.
0: Is dat ook inderdaad een van de dingen die ook meekomt met zo'n mensbeeld?
2: Ja.
0: Dat als wij onszelf gaan beschouwen als een machine, God daarmee dus ook een heel ander.
2: Zeker, maar dat is precies het probleem. Kijk, als wij onszelf vergelijken met machine en denken van, nou, dit is een sluitende verklaring van het verschijnsel mens, dan doe je jezelf als mens heel veel onrecht. Want je bent veel meer dan de machine die wij vergelijken, die we zelf hebben uitgevonden en die we vergelijken met ons mens zijn.
0: Yeah.
2: Dus je moet in feite de disclaimer in je wetenschapsbeoefeningen, maar ook in je beleving of je beeld van een mens, verdisconteren dat alles wat je over een mens uitzicht, of alles waarmee je een mens vergelijkt met een machine, met intelligence die je zelf uitvindt, et cetera. Je bent veel meer dan dat. Doe je dat niet, dan sta je stil. Dan val je in een aporie en dan lijkt het sluitend. Maar stel je ook geen vragen meer.
0: Dan sluit je je misschien af voor het mysterie.
2: Ja,
0: het mysterie waar
2: precies,
0: we net
2: ja, wat over het horen. Mysterie van de hersenstam, van het bewustzijn. Ja. Daar is nog zo weinig onderzoek.
0: Van de mens, gevoel, van ervaring.
2: Ja, precies. Dus daar weten we nog zo weinig van dat je nu al niet moet gaan lopen roeptoeteren van een machine heeft bewustzijn. We weten niet. Dus neem daar een andere term voor.
0: Ik zat nog over. U bent natuurlijk fan van Augustinus. Mm-hmm. We hadden het al eerder over hem. Ik dacht, als Augustinus nou geleefd had nu, wat zou hij dan gedacht en gezegd hebben van deze ontwikkeling?
2: Dat ga ik je zeggen in het Latijn, Louis. Questio mihi factus sum. Ik ben mezelf een grote vraag geworden. Dus hoe meer die man over de mens in het geheel van de schepping nadacht, of hoe meer die nadacht over de diepste drijfveren die hij in zichzelf kon onderkennen, en de dubbelheid daarin waar we het net over hadden, hoe meer die onderkende, ik begrijp mezelf als mens niet, als wat we nu zouden noemen psychologisch wezen, sociologisch wezen, religieus wezen, relationeel, lichamelijk wezen. Ik begrijp mezelf in die samenhang van al die dimensies. Questio mihi factus sum. Ik ben mezelf een grote vraag geworden.
0: Ja.
2: Nou, dat is het privilege van de
0: mens. Dat een vraag is, moet je eigenlijk beschouwen als iets moois.
2: Zeker.
0: Iets fascinerends. Als
2: zeker.
0: Iets wat je steeds weer energie kan geven.
2: Zeker. Het is heerlijk om voor bepaalde problemen pasklare oplossingen te verzinnen.
0: Ja.
2: Maar het is wat de destijdse Rotterdamse burgemeester van de nacht zei, Jules Dilder, hoe verder men keek, hoe groter het leek. Dat geldt ook voor de mens.
0: Ja. Stel dat Augustinus nou uw rol had gehad en die had een toespraak moeten houden over AI en de opmars daarvan en hoe je daar als student in een universiteitsgebouw mee om zou moeten gaan.
2: Nou, dat, ja.
0: Dit is natuurlijk een totale waan om te gaan denken. Maar goed, stel dat. Wat zou hij dan waarschuwend hebben opgetreden, denkt u?
2: Nou, ten eerste zou de toespraak veel briljanter zijn geweest. Veel geschakeerder, veel beter Latijn.
0: Misschien dat hij ook wat ChatGPT gebruikt.
2: Zou kunnen. Ja, maar hij zou, denk ik, in andere bewoordingen hebben herhaald wat Pico della Mirandola zei. Dat de mens in het midden is geschapen als vrij wezen. Het is geen dier, het is geen engel. Want Pico della Mirandola, die had dat van Augustinus. Augustinus heeft een traktaat geschreven over de schepping, eigenlijk 3. Maar in de Genesis ad literam, dus het boek Genesis naar de letter verklaard, daar zegt hij ook dat de mens een mediatas is. Dus de dieren zijn bezield, mensen zijn bezield, engelen zijn bezield, maar mensen, die hebben zich nog een beetje uiteen te zetten met, ja, hoe gaan wij om met ons lichaam? Hoe gaan wij om met anderen? Dus dat reflexieve moment, dat is inherent aan de mediators. Aan het in het midden van de schepping staan, maar dus wel vrij zijn, omdat je geschapen bent naar het beeld van iemand die je ook niet kent. Hè? Als je denkt dat je God kent, dan, nou ja, wat je hebt bedacht, dat is niet God. Maar je bent wel naar dat beeld van het mysterie geschapen en daar zit ultieme vrijheid in besloten.
0: Ja, en dat moet je eigenlijk eren. En wat is dan de waarschuwing, de concrete waarschuwing, denkt u? Als je het echt moet betrekken op de omgang die wij hebben met kunstmatige intelligentie.
2: Ja, nou ja, kijk, dat is de keuze, de fundamentele keuze die je moet maken. Wil jij als mens, zoals je bedoeld bent, een geschenk, een donum? Je bent jezelf geschikt, ik heb mezelf niet uitgevonden. Wij kunnen geen mensen maken. Ja, verwekken, maar niet maken als individueel. Dat is uniek, je bent jezelf geschikt. Maar dat geeft je ook de opgave om met de vrijheid die in jou is gelegd, de wereld beter te maken. En dat moet je, daar kun je machines bij gebruiken. Maar dat moet je niet aan ze overlaten. Dat is niet inherent aan de roeping van een mens.
0: Nee, dus ze mogen helpen bij praktische zaken.
2: Zeker,
0: maar
2: zeker.
0: Ze moeten niet allerlei emotionele en relationele functies gaan overnemen.
2: Ja, tenzij wij onszelf als mensen willen gaan herdefiniëren. Maar dat zou nou zonde zijn. Niet in de moraal-theologische zin, hè? Maar ik zou dat zonde vinden.
0: Ja.
2: Je kunt als mens namelijk gelukkig worden.
0: Ja.
2: Nou, doen.
0: Fantastisch. Nou, dat zijn de mooiste woorden waarmee we hadden kunnen eindigen, denk ik. En dat gaan we dus ook doen. Heel fijn dat u er wilde zijn.
2: Nou, Paul
0: van Geest,
2: gedaan.
0: Theoloog en universiteitshoogleraar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur van De Nacht van EO. Nu het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer bij je terug met De Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS was dat een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vandaag een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft vervolgens met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel meer bewolking. En mogelijk valt er ook een spatje regen uit. Overdag zijn er ook wolken, maar ook zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het midden van het

0: met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft vandaag een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen. Voor achtste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft vervolgens met haar mee. Het platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk valt er ook een spatje regen uit. Overdag zijn er ook wolken, maar ook zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het midden van het land. Het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Goedenacht, het is 2:03. We duiken in het archief van de Ongelooflijke Podcast.
3: Lois van Weijden. De Nacht van EO.
2: Vorig jaar sprak presentator David Bogert samen met de vaste gast theoloog Stefan Paas met presentator en comedian Arjen Lubach. Hoe bedenk je satire in een tijd waarin de politiek zelf absurdistisch lijkt? Het dagelijks nieuws liet hem niet onberoerd. Samen met andere factoren leidde dat tot sombere en negatieve gedachten. Hoe gaat hij daarmee om? En natuurlijk praten ze over geloof en atheïsme. In de allereerste Ongelooflijke zei Arjen dat hij een mildere atheïst was geworden. In aflevering 100 verraste hij door te vertellen dat hij soms zelfs mediteert. Dus hoe vaak moeten David en Arjen nog afspreken voordat Arjen zich bekeert?
4: Ja, Arjen Lubach, welkom terug in de Ongelooflijke. Goed je te zien.
5: Dankjewel. Insgelijks.
4: Ja, nou, het was 6,5 jaar geleden. Toen ik zie ons zo, nog zo zitten, backstage in een theater in Hierugowaard, was het volgens mij.
5: In Cool heet, of Cool heet dat. Ja, is dat Hierugowaard?
4: Ja, Hierugowaard.
5: Is dat nog steeds de best beluisterde aflevering, podcast?
4: Dat is lastig, want onze statistieken hebben een soort rare break vanaf 2021. Oh. Maar het zou best kunnen. We hebben ook
5: gewoon ja.
4: Oké, ja. Nee, dat was het.
5: Gaan we er vandaag overheen.
4: Dat was inderdaad waar het allemaal voor ons begon. Was ook voor jou de grote doorbraak natuurlijk.
5: Die jullie podcast, ja.
6: Wij vinden het fijn om mensen een podium te geven.
5: Ja, daarna is het heel hard gegaan. Ja.
4: Een podium te geven, ja.
6: Wie is dat?
4: Ja, is je derde keer in de Ongelooflijke?
5: Ja.
4: Wel de eerste keer met Stefan. Dat is op zich ook uniek.
6: Ja, ik heb het tot nu toe kunnen vermijden, maar...
5: Ja, helaas, nu is het
6: David zei, nee, nu kom je.
4: Nee, het was de eerste keer. Toen hadden we
6: een kansje of zo?
4: Nee. Toen was het nog, had je een soort aparte rubriek.
6: Oh ja.
4: En toen hadden het gesprek... Had ik apart met...
6: Dat was een beetje een ontwikkeling, hè?
4: Ja.
5: En de vorige keer was via Zoom, toch?
4: Ja, dat was onze 100ste aflevering. Ja. En toen blikten we nog even terug op dat allereerste gesprek.
5: Ja.
4: Maar nu gewoon met z'n drieën gezellig hier in de studio.
6: Nou, leuk.
4: Ja, Arjen, maandagavond begint natuurlijk het nieuwe seizoen.
5: Zeker.
4: Ja. Van Lubach.
5: Ja.
4: Zit je nu nog even in een moment dat je nog even geniet van de rust voordat de hectiek helemaal losbarst?
5: Want bij ons is de hectiek vooral het maakproces. En dat is al gaande, want we zijn altijd 3 weken van tevoren beginnen we met voorbereiden. En alvast met verhalen researchen en schrijven en bedenken wat we überhaupt willen doen. Dus ik zit nu al een paar weken in de hectiek. En het uitzenden is een ander soort hectiek, want dan krijg je kijkcijfers en mensen die er wat van vinden en reacties en zo. En dat probeer ik me sowieso altijd een beetje van los te koppelen, voor zover dat lukt. Want ja,
4: je bent volgens mij ga je echt in een cocon, hè? Want als ik jou een beetje ken, dan ben je iemand die alles op alles zet om het zo goed mogelijk, zo perfectionistisch mogelijk eigenlijk te maken, jouw werk. En het begint 's ochtends vroeg, ga je nadenken welke onderwerpen doen we.
5: Ja.
4: En dan tot en met de uitzending schaven, herschrijven, opnieuw proberen.
5: Ja. Zelfs na de uitzending nog in de montage worden nog beslissingen genomen die van invloed zijn op het eindproduct.

0: Goed. Dus het zijn lange dagen, maar wel hele leuke dagen.
1: Ik kan me ook voorstellen, niet alleen qua uren, maar dat je hoofd constant draait.
0: Ja, nou ja, ik heb wel geprobeerd om hem thuis een beetje uit te zetten. Want anders kun je ook niet slapen. En ik slaap al heel slecht.
2: Nou, dus als je überhaupt een thuis? Als je van 's ochtends vroeg tot 's avonds bezig bent met die uitzending?
0: Ja, het is een beetje... Ik werk samen met mijn vrouw. Dus wij zijn samen de hele dag ook met het programma bezig. Sommige mensen kan me voorstellen dat die dat heel vervelend lijkt. Maar wij vinden dat heel leuk, gelukkig. En dat, daardoor hebben we ook niet zo'n probleem dat we denken... Oh, we moeten eens wat tijd... We moeten elkaar eens wat vaker zien.
2: Oh,
0: dat zien we wel.
2: Ja.
0: Alleen, we hebben de kinderen... Die naar school gaan en zo. Het voelt wel eens alsof we hem aan hun lot overlaten.
2: Die zetten zich wel schrap.
0: Nee, okay. Maar die vinden ook wel. Dat zijn pubers, dus die vinden het ook al lang wel lekker om alleen thuis te zijn.
2: Ja.
0: Maar, dat hoort erbij. Het zijn dagen. Ik ben er meestal een uur of 7:15, 7:30 's ochtends. En ik ga meestal om 8:30 's avonds weer naar huis.
2: Ja. Dus ik vond het ook interessant dat dat. Hoorde ik in een van de Q&A's op jullie YouTube. Dat je zei van. Want ik denk, oké, jullie schrijven en dan voeren jullie het programma uit voor publiek. Maar jullie doen eigenlijk die uitzending iets van 4 of 5 keer gedurende de dag herschrijven.
0: Ja.
2: Schaven, ja, perfectioneren. Nee,
0: ja, precies. Dus de eerste take is niet in de studio met mij met een pak aan. Zeker niet met het publiek. Dus de eerste versie is gewoon aan elkaar voorlezen.
2: Ja.
0: En dan heb je, dat is versie 1. En dan geven we allemaal commentaar en zeggen, hier moet misschien nog wat grappigs bij. Of dat is nog niet leuk. Of dat snap ik niet. En dan doen we versie 2 schrijven. En dan komen we weer bij elkaar. En dan schrijven we weer een versie. En dan gaan we repeteren. En dan hebben we nog een rewrite tussen de repetitie en de opname. Die duurt 1 uur, 1.5 uur. En dan zitten we in een soort zweethok met z'n allen. Als een gek zitten we dat script nog te herschrijven. En dan voeren we hem pas uit. En soms tijdens de opname veranderen we ook nog wel eens een zinnetje. Dus wat je op tv ziet is meestal versie 5 of 6.
2: Grappig.
0: En ik vind dat een van de delen, een van de dingen die ik heb geleerd in al mijn... Ik voel mezelf inmiddels een veteraan bijna, maar ik werk al heel lang bij televisie en radio en ook heel lang bij satirische programma's. En daar heb ik het gewoon vaak fout zien gaan. Dat je bij een programma werkt en dat je dan 1 versie had van een script en dat ze zeiden, oké, nog even die 2 dingen anders en anders neem hem op. En dat
2: was van En dan afloop is goed zo, jongens.
0: Ja,
2: lekker.
0: En ik dacht toen,
1: als je met elkaar lol gehad hebt, zal het wel leuk zijn.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Maar dat is helemaal. Het was wel grappig. En soms heb je een toevalstreffer, dan is hij gewoon perfect. Alleen in de algemene zin wordt hij er echt beter van. Als je nog een paar keer gewoon denkt: hoe kan hij nog scherper? En hebben we dit echt wel nodig?
2: En is jouw vak moeilijker geworden? Dat zat ik nog te denken. Omdat bijna de werkelijkheid is een soort concurrent geworden van jou qua satire. Dat er. Ja, af en toe zulke bizarre dingen gebeuren die je zelf niet eens kan verzinnen. En dat ik me voorstellen dat jij met je team ook kijkt van, jongens, hoe gaan we dit toch grappiger maken?
1: Ja, overheen.
0: Ja, we verlangen wel eens naar gewoon saaie politici die af en toe iets inconsistent zeggen. Waardoor we kunnen zeggen, wat doe jij nou? Maar en nu zijn het gewoon aan de. Kijk. Nederland valt er mee, maar ik heb wel een beetje te doen met de Amerikaanse satirische late night talkshows. Die hebben gewoon alleen maar Trump en alleen maar gekte. En je weet je, ze kunnen zich niet eens meer opwinden over de onzin. Omdat het elke dag maar die leugens komen maar. Hoe vaak moet je nog zeggen wat er nu met het land gebeurt? Ja. Want het kan niet elke dag.
2: Volgens mij gaat het met die Amerikaanse talkshows ook niet zo goed. Begreep ik volgens mij qua cijfers. Maar misschien zou dat hiermee te maken kunnen hebben. Dat is gewoon denken van als ik iets grappigs wil zien, kijk ik gewoon naar de persconferentie van Trump of wat dan ook.
0: Ik denk misschien deels. En een deel is ook gewoon dat lineair kijken afneemt. Dat is in Nederland ook zo. En dat is overal zo, omdat iedereen natuurlijk zijn eigen kleine kanaaltjes heeft.
2: Ja.
0: Dat is ook wel zorgwekkend, want vroeger had je natuurlijk gewoon nieuws waarna je mening vormde. Maar nu zoek je je nieuws bij de mening die je al hebt.
1: Maar ik kan het ook wel voorstellen. Ik bedoel, satire staat of valt toch ook een beetje met dat je het verschil nog weet.
0: Ja.
1: Met wat realiteit is en grappig bedoeld.
0: Ja.
1: Maar er lijkt ook in de huidige politiek, niet bij iedereen natuurlijk, een zekere schaamteloosheid bijna. Of een soort te zijn. Terwijl het voor jou natuurlijk veel leuker is als iemand er ook een beetje ongemakkelijk bij voelt, dat jij iets aanwijst.
0: Ja.
1: Maar neem in Nederland een ex-minister Faber of zo.
0: Ja.
1: Kijk, bij Bontebal zou dat lukken, hè? Als die wat ongelukkig zegt.
0: Precies.
1: Die zou zich daarvoor een beetje schamen.
0: Ja.
1: Want fatsoen is een handelsmerk.
0: Ja.
1: En dan is het leuk om daar wat in te prikken. Maar wat doe je toch in vredesnaam met mensen als, noem maar eens, inderdaad, een Faber.
0: Een Faber, in het begin dachten we, een godsgeschenk om even in de overheid te blijven.
1: Ja, mooi dat je dat zegt.
0: Die minister Faber, want daar kunnen we wel mee. Tot het op een gegeven moment is, dan staat vechten met elkaar van, dan moeten we vanavond weer Faber laten zien die weer iets doms zei. Dat hebben we deze week nu al 3 keer gedaan.
1: En dan moet je dan weer over de kapsel hebben of zo. Maar dat is eigenlijk ook vervelend, dat persoonlijke.
0: Ja, dat is dan weer niet goede satire natuurlijk. Dus dat zijn, er zijn momenten dat je terug verlangt naar een wat saaiere wereld, waarin iemand heel soms uit de bocht vliegt in plaats
2: een
0: van
2: een heel saai middenkabinet. Dat is wat jij eigenlijk wil. Gewoon een saai middenkabinet.
0: Lekker voor het land een keertje.
2: Oh ja, dat is ook niet onbelangrijk.
0: Ja, maar kijk, het is onze taak om ook in deze tijden dan weer het zo te kneden dat het voor de kijker weer leuk is en dat het toch nog op een bepaalde manier de moeite waard is om te kijken.
2: Het scheelt natuurlijk. Ik had bekeken nog even wat jullie meest viral fragment is van afgelopen seizoen. En dat was een serieus onderwerp. Dat was namelijk, wat gebeurt er met jonge mannen? Als het gaat om radicalisering van jonge mannen, dat ze hun heil zoeken bij misogyne influencers als Andrew Tate en dat soort figuren. Dat is eigenlijk een heel serieus onderwerp, wat verder weinig te maken had met de politieke werkelijkheid.
0: Nee, precies. Maar daar zoeken wij natuurlijk ook heel veel van onze. Dat is een beetje Zondag met Lubach komt daaruit voor. Dat waren eigenlijk de ondergesneeuwde verhalen weer boven laten drijven. Ja. En dat willen we nog steeds. Dat is soms inderdaad heel welkom als je denkt van de politiek is zo'n shitshow en we hebben alles nu al behandeld. En laten we nu dan inderdaad even een beetje uitzoomen. En zelf
2: cultureel onderwerp eigenlijk pakken.
0: Ja, of iets presenteren. Je hebt soms agenderend nieuws. En je hebt nieuws of agenderende satire. En je hebt satire die reageert op de agenda. En dat eerste is soms gewoon veel interessanter. Omdat je dan zegt, wij gaan nu dit aan de mensen voeren. En dan kunnen ze een weekend op kouwen. Ja. In plaats van we reageren op wat er vandaag is gebeurd.
2: Het is meer dan 1 miljoen keer bekeken op YouTube volgens mij. Dus dat is echt fors natuurlijk.
0: Door allemaal mannen. Allemaal onzekere mannen denk ik dan.
2: Ja,
0: en daarvan was de uitdaging ook wel. We willen natuurlijk altijd iets eraan toevoegen. Wat misschien onderbelicht is. Dus het spannende aan dit ding was dat we wilden laten zien dat mannen. Mannen is natuurlijk. Zeg maar, jonge mannen worden gezien als de dominante, succesvolste groep. Waar je eigenlijk niet zoveel aan mag tornen. Want de minderheden en vrouwen en weet ik wel, andere groepen. Hebben natuurlijk de zwaarste klappen gekregen de afgelopen 2000 jaar, 80.000 jaar.
1: Die hebben een moeten beklimmen.
0: Ja, dus om nu opeens te zeggen, hey, mogen we ook even weer wat aandacht voor de gewone man die het ook moeilijk heeft. Dat was nog best een uitdaging. Omdat binnen het team hebben we daar ook veel discussie over gehad en zo. En er zitten wat disclaimers in. Volgens sommige mensen misschien een beetje te veel disclaimers.
1: Het viel me op dat je
0: af en toe zegt van, tuurlijk, dit is ook erg. En dit is ook erg.
1: Vrouwen hebben het ook moeilijk.
0: Dan moet je een beetje doseren. En ik was wel blij met nu de verhouding. Maar dat vonden wij spannend eraan en ook leuk eraan. Dat je zegt van, ook die mensen hebben het moeilijk. Ook al behoren ze niet tot die groep over wie je nou zo vaak iets hoort.
2: Heb je invloed, denk je?
0: Dat weet ik nooit zo goed.
2: He?
0: Nee, dat zijn van die oordelen die moet ik zelf ook niet vellen, denk ik.
2: Ja, hoe kan je dat meten? Ja, misschien als iets politiek wordt opgepikt en dat leidt tot kamervragen, wetgeving.
0: Maar ik heb toch ook altijd gezegd, zodra we dat serieus nemen zelf en ook meewegen in de keuzes die we maken, dan leidt onze comedy eronder. Dus als wij 's ochtends een vergadering beginnen waarin we zeggen, hoe kunnen we vandaag weer het meeste invloed hebben op de wereld of die maatschappij een duw geven, dan wordt de uitzending heel anders dan wanneer we zeggen, wat vonden we vandaag fucking grappig? En
2: jullie kussen niet. Ik kies er niet voor, dit is het meest belangrijke onderwerp nu. Jullie kiezen, dit is het meest grappige nu.
0: Ja, soms wordt het wel het belangrijkste onderwerp. Of is het ook wel het belangrijkste onderwerp. Maar als wij dat op nummer 1 zetten, dan heb je ook een heel andere plicht. Want dan heb je ook een bepaalde journalistieke verantwoordelijkheid. Dus dan moet je zeggen, oh, hier hebben we het nog helemaal niet over gehad. Of hier, dit is het onderwerp waar we niet omheen kunnen.
2: Ja.
0: En dan word je een soort Nieuwsuur met grapjes. En dat willen wij niet zijn. Nee. Dus ik ben een grapjas van huis uit. Ja. Dus ik wil eigenlijk gewoon satire maken. En als ik op een dag denk, ik doe een half uur over bladblazers, terwijl er een oorlog woedt in Gaza. Ja, dan is dat ons programma. En dat betekent helemaal niet dat wij als persoon of als redactie niet bezig zijn met Gaza. Maar dan, dat is gewoon het format.
1: Ja. Maar het idee, tenminste voor zover ik het kan beoordelen, is toch ook wel een beetje, hoe zou ik het zeggen, volksopvoeding of nieuws op een prettige manier. Ja, serveer bewustwording creëren of dergelijke dingen.
0: Ja, maar dat is wel een bijkomstigheid, omdat dat toevallig de dingen zijn waar ik in geïnteresseerd ben en waar de redactie in geïnteresseerd is. Dus ik ben op een gegeven moment bedacht, ik ben een grapjas. Of mensen het daar nou mee eens zijn of niet, dat is een andere discussie. En dan kun je bedenken, ga je weet ik, fysieke comedy doen of absurdistische comedy. En in mijn comedy, mijn interesses liggen bij het nieuws en bij dingen uitleggen en bij inconsequentie en onrecht en dat soort dingen. En dus vond ik dat het logischste om daar mijn comedy over te laten gaan.
1: Maar wil je nou zeggen dat het echt niet uitmaakt of dat iets verandert, of dat de stemming beïnvloedt of denken beïnvloedt?
0: Het maakt wel iets uit.
1: Lach is genoeg?
0: Nou, Het hangt een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Als je het vraagt aan de mensen, Arjen, of de redactie, de mensen achter de redactie, dan zou ik zeggen, nee, lachen is niet genoeg. Want het moet ook een bepaalde inhoud hebben en het moet niet wezenloos zijn, want dan kun je alleen absurdistisch humor gaan brengen. Mm-hmm. Maar als je het vraagt aan de maker, dus niet de mens erachter, zeg maar de maker die op 's ochtends in de vergadering moet beslissen wat we die dag gaan doen, dan is dat niet, dan prevaleert niet de idee wat heeft nu het meeste aandacht nodig. Want dat zou echt leiden tot een andere, een ander programma.
2: Maar het is ook niet zo dat je, weet je wel, ook maar volgt wat er grappig is en daar de juiste inhoud bij de humor bedenkt. Want jullie hebben natuurlijk wel een bepaald profiel. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Je kan het links progressief noemen of wat dan ook.
0: Dat kan.
2: Ja, ik weet niet of je daarin herkent, maar
1: ik zou het niet gauw rechtsreactionair noemen.
0: Nee, ik ook niet.
2: Nee. Nou, dus er zit wel een soort consistente moraliteit in.
0: Natuurlijk, en we zijn ook met z'n allen en dan zeggen we, weet je wat ik irritant vind? Of weet je wat echt stom vind, waar we echt eens iets aan moeten doen? Natuurlijk, die zinnen komen ook wel voorbij op de redactievloer. Ja. Dus dat is helemaal niet relevant.
2: Nee, precies.
0: Maar kijk, soms zijn onderwerpen ook wel relevant en zijn ze gewoon niet te maken. We hebben ook heel lang bijvoorbeeld onderwerpen op jeugdzorg. Dat zijn dingen, dan ga je filmpjes zoeken en dan is het enige schrijnende geval na het andere. Of verwarde mensen of zo. En dan denk je, ik wil best wel 20 minuten doen over dit onderwerp, want het is best wel belangrijk. Alleen dan schrappen we hem toch, omdat er gewoon niet genoeg humor in zit.
2: Gaza lijkt natuurlijk ook moeilijk.
0: Dat hebben we wel een aantal keer gedaan nu, maar dat is echt moeilijk.
2: Dat snap ik ook. Ja, dan voelt het al snel niet gepast om te lachen.
0: Dat is volgens sommige mensen vast nu ook al mislukt.
1: Sowieso natuurlijk. Je komt met heel veel van dit soort thema's ook dicht bij je idealen, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Of bij zeker normativiteit. Dat is ze altijd heel slecht met lachen.
0: Ja.
1: Dat moet je ook op een manier oplossen in jezelf dan.
0: Ja, nou ja, kijk, bij mij is het altijd, er is wel een strijd over, maar het is natuurlijk vaak, we doen wel dingen over Oekraïne bijvoorbeeld. En dan heb je altijd de afweging, lach je nou om een slachtoffer of om de dader? Mm-hmm. Dus als je het item wil brengen en je ziet een Russische minister iets doms zeggen en we lachen met de zaal, dan voelt dat beter dan wanneer je een huilende vrouw ziet die zegt, ik ben mijn kinderen kwijt. Ja, absoluut. Als je daarna die vrouw na gaat doen, ik ben mijn kind. Ja, dan
1: is het wreed.
0: Ja, en dan ben je, dan tart je ook aan mijn moraal. Dus dat vinden wij op de redactie allemaal. Dus dat soort afwegingen nemen. Dus wie nemen we hier nou op de korrel? En heel vaak is dat ook een misverstand. Dus dan maken we een item over, weet ik wel, een schrijnende situatie, een Gaza en een Oekraïne, dat soort dingen. En dan zeggen mensen, hoe kun je hier grappen over maken? En dan denk ik altijd, als je goed terugkijkt, dan zie je dat we niet grappen maken over de slachtoffers, maar over de daders en de situatie. Ja. Of over media. Dat is natuurlijk altijd een heel makkelijke uitweg voor ons. De manier waarop een journaallezer zich verspreekt of zo, dat is natuurlijk altijd een prettige.
2: Dat blijft leuk.
0: Nou ja, je kan 5 minuten doen over een schrijnend onderwerp en je hebt vooral qua lach een beetje ophangen aan vreemde verslaggeving of zo.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar goed, daar zit ook weer een grens aan. Maar dat vind ik altijd een belangrijk ding. Maar goed, soms heb je dus items waar je gewoon niet uitkomt. Omdat je dan gewoon zelfs
1: te boos bent.
0: Of je denkt, gewoon, er is hier, de lach is hier niet. Dus dat wil ik eigenlijk zeggen met van, staat het op nummer 1? Nee, want dat valt dan dus af, omdat het geen comedy wordt.
2: Kan het ook zo zijn dat het soms ook misschien gewoon te pijnlijk is, dat het te dichtbij komt? Want ik begreep dat jij zit natuurlijk in dat dagelijks nieuws. Dat volg je voor je werk. Maar ik kan me voorstellen, jij bent ook gewoon zo. Dat volg je ook als je niet werkt. Ik zei al in de intro dat je niet in de koude kleren ging zitten. Dat je er echt negatieve, sombere gedachten over kreeg.
0: Nou, ik heb daar een theatervoorstelling over gemaakt vorig jaar. En dat was eigenlijk wat er seizoen 1 gebeurde. Toen was ik, omdat het een dagelijks programma werd, was ik echt dagelijks en dag en nacht bezig met dat nieuws. En alle pushmeldingen stonden aan. En ik las alles wat los en vast zat. En ik keek allemaal uitzendingen. En gedurende dat seizoen kon ik dat prima verwerken, want dan had ik allemaal leuke mensen om me heen met wie ik grappen kon maken. Weet je, als je dan de wereld, het is die wereld toch vreselijk, maar als iemand een leuke grap maakt, dan is het een zalf op de wond, zeg maar.
2: En je bent bezig.
0: Je maakt er iets van. En als je boos bent, zeg je, nou, dan doen we dat vanavond op televisie of laten we dat zien. Of als het heel verdrietig is, dan heb je, nou, kan je dan maar weer dit. Weet je, dus dat seizoen kwam ik prima door, maar toen was het seizoen afgelopen. En toen zat ik in Friesland, ik woon in Friesland, zat ik in de weilanden. Een huis in de weilanden. Ja. Zat ik in mijn eentje. Maar ik was nog steeds al die berichten aan het volgen. Want dat was in mijn systeem gaan zitten. En toen werd het opeens een heel kille, koude wereld waar ik zelf, die ik zelf, en ik kon er niet s'avonds op tv iets over zeggen, of ik kon er geen item over maken, ik kon niet met mensen lachen, ja, een beetje met mijn vrienden natuurlijk, maar dat, op een gegeven moment had ik geen plek meer voor die dingen. En toen sijpelde al dat leed wel ook mijn hoofd binnen.
3: Ah.
0: En toen werd het wel te somber in mijn hoofd. Daar moest ik wel echt iets aan doen.
3: En, ja. En hoe manifesteerde dat zich dan bij jou? Word je dan lam geslagen? Ja. Blijf je bij spreken in je bed liggen? Of word je...
0: Dat je gewoon niet meer ziet waar de vreugde zit. En dat je denkt... Ja, kijk, die wereld is gewoon heel naar. En dat zie je nu ook. Terwijl nu zit ik heel lekker in mijn vel. Maar die wereld is nog steeds net zo naar als toen ik niet zo lekker in mijn vel zat. Dus kennelijk gebeurt het niet in die wereld. Want ik bedoel, het liefst lossen we wereldvrede op dit moment. Maar even ervan uitgaande dat niet zomaar gedaan is. Is die wereld blijft wel gelijk. Dus ergens in je hoofd gaat er iets mis met de verwerking van die informatie. En een mens... En mensen eigenlijk maar ingesteld op een groep van 150 mensen. Dat is geloof ik de max.
1: De tribe.
0: Ja, waarin we vroeger als oermensen mee moesten dealen. En dan kun je natuurlijk het leed nog wel aan, weet je wel. Dan was je misschien een dood kind, wat al verschrikkelijk was. Maar, en dan was er wel een zomer geen eten. Maar dat was een soort van
1: niet
0: behapbaar.
1: Elke dag.
0: Nee, en niet op die schaal.
1: En dus een enorme machteloosheid waar je ook niets mee kan doen.
0: Nee.
1: Je hebt geen invloed. Toe om het te troosten of
0: nee.
1: Wat dan ook.
0: Je kan, je kan de situatie niet veranderen. Je kan het ook niet aan, want je slaat een bladzijde, die zegt, hier zijn er 100.000 mensen om. Oh, shit. En hier zijn er dingen. En er zijn er mensen misbruikt. En er is dierenleed. En, nou,
2: maar dat zijn natuurlijk mensen die krijgen een soort beroepsdeformatie. Ik moet dat af en toe ook bevechten op mezelf. Dat ik denk, ja, maar het is ook voor mijn werk. En ik heb al zoveel ellende gezien. En weet je wel. Dan word je bijna een soort van onverschillig. Dan kan het je niet meer raken. Maar dat gebeurde bij jou dus niet. Het drong bij jou echt naar binnen.
0: Ik dacht eerst van, oh, dat zal wel zo werken. Dat ik er prima mee om kan gaan. Maar toen bleek op een of andere manier dat het me meer...
2: Misschien
0: meer
2: is dat wel beter en gezonder dan dat het je niet meer raakt.
0: Ja, weet ik niet. Ja, het is ook... Ik weet niet of onze breinen zijn uitgerust met een vermogen om dat allemaal te verwerken. Dus ja, misschien...
1: Het is overweldigend.
0: Ja.
1: Maar jij zegt dus eigenlijk van... op het moment dat ik het vermogen verloor om het absurde erin te kunnen zien of de lach te vinden,
0: ja,
1: op dat moment spoelde het over me heen.
0: Ja.
1: Ja, te veel.
0: En dan moest ik echt, toen ben ik maar de apps van mijn telefoon gaan gooien. En ja, het zijn hele simpele oplossingen natuurlijk als je erover nadenkt. Maar
1: herkende jij het bij jezelf? Of was het echt iets nieuws? Weet je, dat had je nog nooit eerder gehad.
0: Ik had natuurlijk altijd wel al vaker wel. Dat ik zo af en toe eens van slag was door nieuws.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan een individueel of een artikel waar je even van denkt, oh, het komt echt even binnen.
1: Ja.
0: Maar op deze schaal, dat ik het gewoon niet eens meer aankon om te lezen, dat was wel nieuw, ja. Dus daar moest ik wel echt iets mee doen. En ook, toen kwam er van alles bij. Ook jeugddingen uit mijn jeugd. Weet je goed hoe depressies dan werken? En dan op een gegeven moment wordt alles natuurlijk heel verdrietig.
1: En je gaat praten met iemand en dan komen dat soort dingen.
0: Ja, dat soort dingen.
2: En het draait natuurlijk heel erg, depressie draait volgens mij ook heel erg om angsten. En ik begreep ook een angst die jij erbij kreeg ook nog, was dat jij kreeg een tumor op je schildklier, geloof ik. Terwijl je ook nog even oud was als je moeder toen zij overleed.
0: Ja, dat klinkt allemaal heel verdrietig dit.
1: Ja, nee,
0: gaan we straks nog lachen?
2: Ongetwijfeld. Maar het is wel om een compleet beeld te geven, toch?
0: Ja.
2: Want als voor jou de depressie alleen komt door het nieuws... Dat was dus ook niet zo.
0: Een trigger en dat was het eerste wat ik merkte. En ik weet helemaal niet meer precies de chronologie hoor. Want het is natuurlijk zoiets is niet van de een op de andere dag. Maar ik had inderdaad een medisch probleem. Ik had een tumor op mijn schildklier waarvan ze een tijdje niet wisten of het kwaadaardig of goedaardig was. Ja. En om te kijken of het goed of kwaadaardig is, moeten ze je schildklier eruit halen. Althans de helft. Dus ik zou geopereerd worden en ze zouden mijn schildklier eruit halen. En dat was natuurlijk een heel onzekere periode. Ja. En toen ging dat helemaal koppelen aan mijn moeder inderdaad overleden was.
1: Ik vond je kwetsbaar natuurlijk.
2: Die angst voor ziektes en zo. Dat
0: ik heb wel een handje van hypochondrie.
2: Dus, ja, maar ik hoor de laatste tijd zo vaak ook om me heen.
0: Ja.
2: En ik heb, dat weet jij, ik heb zelf ook mijn moeder verloren toen ik jong was. En dan krijg je ook een soort extra angsten waarmee je...
0: Maar ja, dat heb je
1: is dat ook niet... Ja, misschien is dit een beetje psychologie van de koude grond, dan moet je het maar zeggen. Maar je moeder is ook, staat ook voor het onvoorwaardelijke, zeg maar. Je pa zegt tegen je van, als je goede cijfers haalt, krijg je een fiets. Mm-hmm. En je moeder zegt dan, ach, dus ik vind het zo zielig dat hij naar school moet lopen, geef me alvast die fiets. Ja. Zoiets. Dus ik kan me wel voorstellen, als je als kind je moeder verliest, dat er misschien toch wel iets in je sluipt, onwillekeurig van, verdien ik het wel genoeg? Of, mag ik er wel zijn? Zoiets.
0: Ja.
1: En, maar ja, en dat je, ja, mensen gaan er hard van werken en veel van presteren. Ik bedoel, het is niet alleen maar.
0: Het heeft bij mij ook wel effect gehad. Ja. Maar ik weet het. Ik vind het altijd moeilijk om te beantwoorden, want ik was 12 toen zij overleed. En dus ik ben ook nooit volwassen geweest met een moeder. Dus ik kan daar niet zo goed. En ik heb geen AB-test, weet je wel. Ik weet niet of hoe mijn leven was geweest als mijn vader dood was gegaan. Of als ze allebei waren blijven leven.
1: Het is altijd achteraf natuurlijk.
0: Precies, dus ik weet niet zo goed of het feit dat het mijn moeder was... daar nog iets meer heeft gedaan voor die verwerking of zo. Misschien wel. Het was wel. Een moeder is natuurlijk wel de veiligste plek, toch?
1: Als het goed is wel, ja.
0: Iedereen, in alle de meest donkere momenten zou je het liefst... het vruchtwater in willen, zeg maar, qua temperatuur en veiligheid.
1: Soldaten op het slagveld roepen niet om papa.
0: Nee, dus dat is ongetwijfeld nog een... Nou, ik weet niet of het erger was, maar op een andere manier erg. Ja.
3: Maar je zegt er ook iets over in je voorstelling, toch? Dat je met de therapeut een gesprek hebt en dat zij zegt van... is alles wat je... Er zit een heel verhaal achter dat je moeder kwijt was in de dierentuin.
0: In de dierentuin.
3: Ja.
0: Nee, het idee inderdaad dat alles wat je doet in de rest van je leven nog... dat je dat eigenlijk allemaal doet in de hoop ooit nog een keer iets te horen van je moeder.
3: Ja.
0: En dat kwam wel binnen, want ik denk dat het is stiekem wel zo. Ik weet rationeel gezien... Ik bedoel, hoe ik in het leven sta, geloof ik niet dat ik mijn moeder ooit nog zie. Maar dus ik denk... Ik denk niet dat dat echt een reële optie is. Maar ik denk wel dat er onbewust een soort gevoel zit van als ik dit maar presteer, laat ze iets weten. Dat zijn geen hele letterlijke, feitelijke gedachten.
3: Ja, maar het kan natuurlijk heel onbewust zo werken.
1: Ja, heel begrijpelijk.
3: Toen ik dat zag in jouw voorstelling, toen moest ik zelf ook wel daaraan denken dat ik verloor mijn moeder toen ik 8 was. Dus was nog ietsje jonger, maar... Ik herken iets van die neiging naar perfectionisme wat jij hebt. En het continu blijven gaan. Natuurlijk op een heel ander niveau. Maar ja, ik ben nooit in therapie gegaan. Maar dat is wel ook een vraag die ik heb. Zou dat daarmee te maken hebben? Het was wel een soort spiegel voor mij. Dat ik denk, van misschien ben je toch onbewust op zoek nog naar... Ja, een stukje onvoorwaardelijkheid of dat gezien worden, dat is...
1: Ze zeggen wel, het is de goudmijn van een schrijver, hè?
0: Ja.
1: Dat soort ervaringen.
0: Heel cynisch gesproken weet ik ook niet hoe erg het is. Even los van dat het het allerergste is wat mijn hele leven is overkomen. Dus ik zou het meteen terugdraaien. Maar is het zo vreselijk dat met dat leed je vervolgens die drive krijgt om dingen te bereiken? Ik weet het niet. Misschien is het wel fijner dan wanneer je en dat leed meemaakt en die drive niet had gehad. Ja, of het heel ongezond is, weet ik niet. Of ik er... op een gegeven moment dan onderdoor ga. Ik kan me haast niet voorstellen. Ik bedoel, ik doe heel leuke dingen en ik doe geen rare dingen. Ik ben niet in het criminele circuit beland. Ik maak grappige dingen waar mensen van genieten.
3: Ja,
0: Je bent geen
3: getormenteerd mens geworden die allerlei rare uitspattingen moet hebben om het hoofd boven water te doen.
0: Mooie en leuke dingen maken.
3: Nou ja, wat je zegt, je hebt ook geen AB-test. Dus misschien is het ook iets genetisch waarvan je denkt, ik heb helemaal veel energie of veel creativiteit, veel geestdrift en dat moet er helemaal uitkomen. Maar,
1: ja, als je de hele dag aanstaat en constant met nieuws bezig bent... kun je je voorstellen dat überhaupt je ergens wel een zenuw te ver oprekt of zo. Ja. Hoe het nou verzint. Maar goed.
0: Ja. We weten het allemaal niet.
1: Nee, we weten het allemaal niet. Maar goed, laat ik zeggen, het makes sense.
0: Ja.
1: Als je daarop terugkijkt, denk van ik kan me voorstellen... Mijn moeder leeft nog, maar ik kan me voorstellen... als je zo jong je moeder kwijtraakt... dat iets van dat onvoorwaardelijke misschien wel weghaalt. En dat toch ergens... merk is in je leven.
3: Ik weet niet hoe ik hier mooi naartoe mag praten, maar bizar is ook, jij hebt ook zo'n tumor op jouw schildklier gehad toen je jong was. Hè?
1: Nee, toen je dat net vertelde. Oh. Ja, iets jonger, ik was iets jonger, maar de dokter zei toen tegen mij, jonge mannen die hard werken, die hebben dat vaak.
0: Oh, ja?
1: Zei dat tegen jou ook?
0: Nee, ik wist niet dat het erbij hoorde.
1: Ja, bij mij is ook de halve schildklier eruit gehaald.
0: Ja.
1: Gelukkig achteraf goed aardig, bij jou ook? Of?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja, maar...
3: Bizar, ik had er nog nooit van gehoord dat dit blijkbaar veel volk van. Maar.
0: Ja, nou best wel, want ik had gek genoeg... Paulien Cornelissen, dat mag ik wel vertellen, want dat heeft ze zelf in de voorstelling verteld. had dat op dat moment ongeveer ook. Een paar maanden later bij dezelfde chirurg. Dus ik kon haar gewoon met haar erover praten. Dus ja, opeens waren er wat mensen in mijn omgeving die opdoken die een vergelijkbaar ding hadden gehad. Ja.
3: Maar ik kan me voorstellen, die periode van onzekerheid, dan beschrijf je ook je voorstelling, dat je gewoon wacht op die diagnose. Of op de uitslag eigenlijk. Ja. Of het goed aardig of kwaad aardig was, alleen maar verschrikkelijk.
1: Die tijd, ja. Ja.
3: Het is natuurlijk heftig om over te praten, Arjen. En niet iets waar je volgens mij veel over praat. Maar ik vond het toch interessant om het over te hebben. Omdat veel mensen hebben denk ik een ander beeld van jou. Omdat ik zag nog een kop van Trouw. Ik was gisteren natuurlijk nog even aan het googelen voor me. En er stond alles wat Arjen Lubach aanraakt verandert in goud. Ja. Nou, er zijn niet heel veel mensen die zo'n krantenkop hebben. En veel mensen hebben dan toch een beetje het idee van oké, het gaat hem allemaal voor de wind, ja. Succesvol op verschillende gebieden, hè, met je tv natuurlijk programma, maar ook met je cabaretvoorstelling, met de muziek ook nog, met de boeken die je hebt geschreven, dat dit een soort andere kant is die denk ik niet heel veel mensen misschien kennen.
0: Nee, maar kijk, ik ben ook maar een mens en ik heb ook persoonlijk leed en net als iedereen en bovendien al die zakelijke dingen zijn ook niet van de een op de andere dag gekomen. Ik bedoel, ik moet niet klagen, want ik heb echt heel leuke dingen mogen doen en nog steeds. Maar ik heb ook 5 filmscripts geschreven die nog steeds volgens mij in een la bij een dramaturg van de NTR liggen.
1: En, niet ja, alles lukt.
0: Nee, maar dan is het niet een kop van de Trouw van alweer een filmscript mislukt van Arjen Lubach.
3: Misschien nu na deze uitzending.
0: Ja, dat zou kunnen. Nee, maar zo werkt het natuurlijk ook. Die cabaretvoorstellingen die zijn gelukkig door een paar mensen heel goed besproken, maar er waren ook een paar hele slechte besprekingen. Ja. Dus dat blijft dan niet over in zo'n kop. Dus
3: knaagt dat dan heel erg aan je?
0: Wat die slechte besprekingen? Ja. Nou, nee. Ik vind het wel jammer, want je doet een poging en je hoopt dat iedereen er gelukkig van wordt. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus altijd dan iemand die dat misschien iets minder.
3: Dus niet dat je dan weer net als het tv-programma, dat je weer helemaal terug naar de tekentafel gaat.
0: Nee, want
3: herschrijven.
0: Ja, nee, want ik vertrouw dan toch ook, denk ik, meer op wat intimie die er wat van weten. En ook op de zaal. Weet je, als je elke avond de zaal speelt en mensen gaan lachen hard en klappen en aan het eind gaan ze staan. En je rijdt in de auto naar huis, dan dat doen ze echt niet omdat ik het ben. Nee, want als het niet leuk was, het bekende Nederlanders zijn, dan heb je ongeveer 1 minuut profijt van. Ja. 5, als je dan saaie kutverhalen gaat vertellen.
1: Val je alleen maar tegen.
0: Dan ben je ze kwijt. Dus als ik mensen bijna 2 uur lang weet te boeien, blijkbaar alsnog, dan zegt het me niet zoveel dat iemand in een krant schrijft dat het niet zo leuk was.
1: Dus dat idee wat je net zei.
0: Ik wil niet over slechte recensies gaan beginnen, maar dat heb ik toch gedaan.
1: Nee.
3: Mijn schuld.
1: Nee, maar dat idee van, ik ben ook een gewoon mens hoor. En ook al kent heel Nederland mij als Arjen Lubach. Is dat dan ook een reden dat je zo'n theatervoorstelling iets van je moeder verwerkt of zo?
0: Ja,
1: omdat
0: ik het vond wel de plek om wat persoonlijker te worden. Omdat mensen inderdaad een bepaald beeld van me hebben. En er is natuurlijk allerlei vooringenomenheid over wat ik wel of niet kan. Weet je, er zijn ook mensen die denken dat ik om 6 uur aankom op de redactie en een pak aantrek en een script voorlezen. Ja. Dan moet je ook zeggen, sorry, maar ik werk al bijna 25 jaar lang verdien ik geld met grapjes schrijven en maken. Ja. Dus ik kom echt niet zomaar
3: op die plek. Jij bent zelf ook, voordat je echt, zelf de presentator werd ook heel veel geschreven.
0: Voor andere mensen. Dus dat is ook niet dus ik bedoel, ik ben er niet echt boos over, maar dan denk je wel, dat soort. Het is leuk om een keer een show te laten zien. Waarin ik ook eens wat improviseer met het publiek. Ja. En dat zien, hij is ook spontaan grappig misschien. En hij heeft de persoonlijke verhalen. En dat vind ik dan wel leuk om een andere kant te laten zien. Want als ik letterlijk een televisieprogramma op het podium van theater zou doen. Dan zou ik dan vind ik dat niet veel toevoegen. Want mensen, daar kun je ook voor naar televisie kijken. Nee. Ik denk als je naar theater komt, naar mij kijken. En je ontdekt nog een andere kant. Dan voegt dat iets toe aan die avond.
1: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat je wat ouder moet worden om dat te kunnen doen. Jij lijkt me niet het type, laat ik het zo zeggen, die heel snel met zichzelf te koop loopt, zoals dat deftig gezegd wordt. Ja. Of die zichzelf heel makkelijk binnenste buiten keert. Nee. Het is vrij, bedoel ik op geen enkele manier negatief hoor. Het is vrij intellectueel. Hè? Het is de logica, de absurditeit van dingen ontmaskeren. Klopt het wel?
0: Ja.
1: Daar geniet je van. Ja. Dat is typisch hoe iemand die slim is doet. Maar dat kan ook samengaan natuurlijk met dat je wat minder makkelijk toegang krijgt tot je eigen emoties.
0: Dat is ook zo. En ik heb niet de illusie dat mensen die ik niet ken mij ooit echt zullen kennen. Zelfs zo'n voorstelling helpt dan niet. Want dat is natuurlijk ook een gekneden
1: uiteraard
0: werkelijkheid die van alles wat ik wel wil vertellen. Ja. Dus, maar ik denk gewoon dat het überhaupt niet kan. Dat iedereen die zo'n publieke figuur is, ja, die ze altijd een eigen wereld hebben waar mensen geen toegang toe hebben.
3: Nooit helemaal echt kennen.
0: Nee, misschien is het ook wel gezond. Weet je, er zijn ook, ik zal geen namen noemen, maar er zijn ook bekende mensen die juist wel heel graag alle aspecten laten zien.
1: Nou. Ja.
0: En dat vind ik vaak geen fraaie toevoeging aan wat we al van ze weten, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, ik herken dat heel sterk. Ik zit zelf ook in elkaar. Ik vind dat vaak heel ongemakkelijk, zo'n opgedrongen intimiteit. Ja. Maar mijn beeld is altijd dat de tv er ook een beetje van leeft.
0: Ja, maar ja.
1: Hoe voelde dat nou? Ja. Dat idee. En dat het heel authentiek is als je regelmatig in tranen uitbarst of zo. Maar
3: hoe voelde dat nou, die vraag?
1: Dat is niet jouw ding, hè?
3: Doorstrip. Nee. Maar ik voel me wel af van, niet iedereen kan je kennen, zeg maar, op basis van zo'n show. Je krijgt niet helemaal jezelf te zien natuurlijk. Je kan niet helemaal jezelf blootgeven. Maar heb jij jezelf wel helemaal leren kennen, voor zover dat kan? Is er iets wat jij geleerd hebt over jezelf in die periode, dat je echt een ander inzicht hebt gegeven?
0: Ik weet niet of ik mezelf helemaal ken. Want er zijn nog steeds wel die depressie die kwam na mijn 40ste. En dat ik dat überhaupt in me had, dat wist ik ook niet. Dat kwam.
1: Dat overviel je?
0: Dat overviel me, ja. Want ik heb nooit die aanleg gehad ook. Ik bedoel, wel eens, weet je, als je puber bent of adolescent, dan wel sommer. Maar in deze mate had ik dat echt nog nooit meegemaakt. Dus ik sluit niet uit dat er nog meer van dat soort onthullingen zullen komen. Maar ja, als je eenmaal, ik ben nu boven de 45 en dan op een gegeven moment begin je wel. Ja, heb je toch wel een bepaald beeld van wat je wil.
3: Ja, word dan evenwichtiger met al gezien.
0: Ja, maar dat hoor je toch van iedereen wel. Van.
3: Nou ja, je hebt ook mensen die hebben heel erg veel moeite met ouder worden. En die vinden het juist alleen maar moeilijker worden.
0: Ja, maar goed, dat is meer omdat ik graag controle heb over het leven. En het feit dat er een deel van mijn leven is waar ik geen toegang meer toe heb, vind ik gewoon heel frustrerend.
3: Hoe doe je?
0: Nou ja, ik kan nooit meer als 25-jarige met een rugzak Zuid-Europa door. Wat ik ook helemaal niet moet willen. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk als je erover nadenkt. Maar ja, het feit dat ik het niet kan.
1: Een tienertour zit er niet meer in.
0: Nee. Nee, en goed, dat is ook. Ik denk dat iedereen.
3: Je moet afscheid nemen van
0: de classic midlife crisis natuurlijk. Dat je jeugd nog een keer terug wil en dat niet kan. Dus dan moet je ook even doorheen. Maar nee, maar over het algemeen hoor je volgens mij van iedereen wel van. Nou, nu ik de 40, nu ik de 50 ben gepasseerd. Ik ben zo in balans. Ja, vroeger, ik was me zo erg druk aan het maken over allemaal shit.
3: Je wordt rustiger over het algemeen.
1: Je wordt wel,
3: We komen er wel in het kader van een beetje zelfhulp nog benieuwd naar ben. Hoe wapen jij jezelf nu weer tegen zo'n terugval, zeg maar? Heb je daar wel lessen van geleerd waarvan je denkt, dat doe ik niet meer? Of zo kan ik er beter mee omgaan?
0: Nou, het belangrijkste wat ik in therapie toen heb geleerd was dat je heel erg de neiging hebt om te denken dat je die eindeloze stroom gedachten, die verhalen die je aan jezelf vertelt, dat stemmetje dat maar tegen jou praat in jouw eigen stem, wat heel raar is, dat jij dat bent. Dus dat hele van, oh, dit komt nooit meer goed, of ik ga een ding, of dit, en dit is heel belangrijk, of straks heb ik geen carrière meer. En dan, weet je, dat geklets in je hoofd van jezelf, dat ben jij helemaal niet. Dus dat zeg ik ook in die voorstelling, je bent niet de verhalen die je aan jezelf vertelt. Dat is gewoon een geconstrueerde werkelijkheid die ook niet zoveel met de echte werkelijkheid te maken heeft. Maar het rare is dat je brein maakt eigenlijk geen onderscheid tussen wat echt is en wat nep is als het gaat om je emotie. Dus als je wel de hele tijd van die nepverhalen aan jezelf vertelt, voel je alsnog wel verdrietig op die manier. Mm. Omdat je brein is gewoon heel makkelijk te verleiden met onzin. Dus ook de onzin die je aan jezelf vertelt.
3: Negatieve gedachten over jezelf.
0: Die maak je alsnog verdrietig.
1: Ja.
0: Die maak je net zo verdrietig wanneer die negatieve gedachten waarheid worden. Dus als de wereld echt zo slecht bedeeld is, word je er verdrietig van. Maar als je de hele tijd maar denkt dat het gaat gebeuren, voel je dat verdriet ook.
1: Maar ik weet niet of het therapeutisch handig is wat ik nu zeg.
0: Weet ik
1: maar
0: niet,
1: ben ik ook nooit therapeut geworden. Ja. Maar zit er ook niet een zekere logica in? Je bent 45. Tot nu toe ging je loopbaan redelijk omhoog. Je bereikt steeds betere, grotere publieken. Je roem neemt toe. Je prestaties nemen toe. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment de angst je ook gaat bekruipen. Kan ik hier nog overheen? Ik heb nu meer wat ik kan verliezen dan wat ik nog kan winnen.
0: Ja.
1: Dat is een hele reële angst natuurlijk. Die elke kunstenaar. Ik begreep dat Ernest Hemingway aan het eind van zijn leven alleen maar bezig was met te kijken hoe kan ik de boeken die ik in het begin geschreven heb nadoen. Ja. Nog. Eigenlijk best wel triest. Dat liep niet zo goed met hem af.
0: Nou, dat speelt misschien wel mee. Ik hoop een beetje dat ik nog wel tot dingen kom, waar ik nog niet ben. Maar de rust zit er denk ik ook in dat het eigenlijk niet uit zou maken als het stopt.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, en daar zoek ik misschien wel altijd onbewust naar. Dus ik was deze zomer op Vlieland en er was er een man die speelde gitaar en die zei, ik zei, waar woon je dan? Hij zei, ik woon ergens. Ik zei, waar? Hij zei, ja, ik heb nu een camper, mijn huis verkocht, ik heb een camper en nu werk ik een tijdje hier in de bierbrouwerij. Ja. En toen voelde echt een paar uur, hoor, de volgende dag dacht ik weer, oh, dat lijkt me ook weer helemaal niks. Maar een paar uur lang dacht ik, dat is ook gewoon een leven. En dan kan je ook, dus is je, want we hadden hetzelfde leven op dat moment. Hè. We zaten allebei bij dat vuur. We hadden allebei, waren we een liedje gitaar. Dus we dronken allebei uit dezelfde fles wijn. Ons leven was precies hetzelfde. Alleen ik kwam daar naartoe met een dure auto naar de haven. En ik sliep in een dure duinhuisje. En hij kwam, woonde in zijn camper. En we zaten op hetzelfde punt. Dus ik dacht van, het is allemaal onzin. Als het echt allemaal weg is, zit ik nog steeds op dit strand met een vuur en een fles wijn.
3: Het is ook niet dat jij per definitie gelukkiger bent door wat je hebt bereikt.
0: Nee, wat helemaal
1: je
0: hebt, niet.
1: Ik vind het zo grappig dat je dit zegt. Dit is Augustinus, hè?
3: Oh ja. Ja, ik moet kan niet zomaar iets zeggen wat Augustinus is.
1: Ja, het is een heel klassiek thema wat je nu noemt. Dus Augustinus, die was hoogleraar geworden in Milaan. Toppunt van zijn carrière.
3: Nog even uitleggen voor de mensen die nu inschakelen in onze podcast.
1: Elke luisteraar weet of hij Augustinus
3: 54 eeuw na Christus.
1: 354 tot 34. Maar die die kwam een bedelaar tegen. Die zat in het zonnetje. En dan ga ik met die man in gesprek. En toen zei hij, die bedelaar heeft eigenlijk alles wat ik wil.
0: Oh ja.
1: Die hoeft niet te werken. Die zit lekker in het zonnetje. Hij heeft eten en drinken. Het is geen stress. Eigenlijk alles wat ik naar streef.
0: Ja.
1: En hij heeft het al. Nou ja, goed, dat kom je in de klassieke literatuur vaker tegen. Ja. Dit thema, precies. Ja. Van je werkt je suf om iets te bereiken wat een ander door een soort onthechtheid al bereikt lijkt te hebben.
0: Dat is geen bedelaar, mocht hij luisteren.
1: Nee, maar iemand die het materiële min of meer.
0: Ja, nee, zeker. En er zijn momenten dat ik heel zwak ben en het materiële weer heel belangrijk vind. Maar misschien op mijn gelukkigste vrije momenten kan ik mezelf daar los van koppelen. Ja.
3: Nou ja, het onderstreept ook in ieder geval dat het niet gelukkig maakt per se.
0: Nee.
3: Succesvol en rijk zijn, dat alles is.
0: Nee, ja, het stom is gewoon dat het wel heel leuk is. Dus ik bedoel, daar moet je ook niet moeilijk over doen. Ik hoor natuurlijk altijd mensen zeggen, geld maakt niet gelukkig of succes maakt niet gelukkig. En dat is natuurlijk in zekere zin, in een soort filosofisch opzicht, ook niet zo. Want je kan natuurlijk ook zonder een heel grote carrière of heel veel geld, kan je echt heel gelukkig zijn met een intiem, met een goed, fijne familie en veel liefde om je heen. Dus dat is ook zo. Maar dat neemt niet weg dat een volle zaal bespelen en dat mensen daarom lachen, dat echt een leuk gevoel is.
3: Ja. Nou, maar het kan zelfs omslaan dat je soms gaat denken. Ook, weet je, ik moet zeggen, in Nederland valt het mee, maar je hebt die verhalen vanuit Amerika natuurlijk. Echt grote sterren die helemaal niet gelukkig zijn. Of soms zelfs, je hebt toen echt zo'n tijdje gehad dat er best wel veel zelfmoord pleegde. Nee. En dat je bijna gaat denken, succesvol zijn maakt minder gelukkig.
0: Nou, dat hoeft denk ik ook niet. Ik denk dat het gewoon in veel gevallen ook een soort ongelukkige cocktail is. Van al misschien somber van aard of te vroeg succes. Dat kan ook nog dat je er niet. Ik heb wel redelijk geleidelijk is mijn succes toegenomen. Dus ik heb ook nog wel lang moeten rommelen en weinig verdiend. En kleine succesjes moeten bouwen. Maar weet je, de verhalen van Avicii of zo. Ja, die inderdaad DJ, op hun 17e dan hun grootste hit al schrijven.
3: Ja.
0: En daarna alles kunnen doen. En alle landen hebben bezocht. En alle podia hebben bespeeld. Ja, dan op je beroemde 27.
3: Hoe oud was jij toen jij nummer 1 net had?
0: En toen was ik 21. Maar daarna is het weer een beetje weggeëpt. Wat misschien goed was. Maar,
3: ja, jij was al 21. Dat scheelt er wel.
0: Ja.
3: In het nieuwe seizoen veel grap over religie ook, denk je?
0: Ik hoop het. ik weet het niet. Als religie zich op een bepaalde wijze gedraagt, dan zal ik niet nalaten om er wat over te zeggen. Nee.
3: Sta je nog hetzelfde ten aanzien van religie als pak een beet 15 jaar
1: geleden? Nog steeds onzin.
0: Ja, dat is niet veranderd. In metafysische zin vind ik het nog net zulke grote onzin. Maar het gaat. Je moet op een gegeven moment ook de balans opmaken en kijken van hoeveel schade richt iets aan. En er zijn nou eenmaal bepaalde religies die iets meer schade aanrichten dan anderen. En er zijn ook bepaalde mensen die ik was gewoon, toen ik studeerde, ik heb een paar jaar filosofie gestudeerd. En ik was zelf voor mijn geloof gevallen. Dus dan word je vrij agressief en militant bijna. Dus dan heb je de behoefte om mensen te bekeren naar de andere kant.
1: Ja, alle mensen vroegen zich af, wat is er met de jonge mannen aan de hand toen?
0: Hè? Ja dat is zo ik was een van die jongen. Maar toen had ik wel een soort drift om mensen door elkaar te schudden en zeggen van wat een onzin. En de wereld is beter af zonder welke vorm van religie dan ook. Maar op een gegeven moment is het ook een soort pick your battles. En mensen die, ik denk dat we zitten hier in het EO-gebouw. Ik denk dat er weinig mensen hier in het EO-gebouw de wereld veel slechter maken, zeg maar. Dus dat dacht ik toen ook al niet, maar ik had een soort van.
3: Maar toen had je meer principe gewoon überhaupt alle vormen van religie. Het is irrationeel, vond jij. En daarmee.
0: Ja, dat vind ik dus in die basis nog steeds.
3: Ja.
0: Omdat ik me niet kan verenigen met het idee dat er mensen zijn die overtuigd zijn van het bestaan van een opperwezen. En dan al helemaal niet in een heel concrete vorm, zoals het christelijke opperwezen. Die christelijke god is nog een veel concretere invulling van een vaag beeld van een entiteit.
3: Mm-hmm.
0: En ik heb al moeite met die entiteit als zodanig, omdat daar ook geen, in mijn ogen geen bewijzen voor zijn. Eventueel een paar argumenten geformuleerd door Emmanuel Rutte, maar verder weinig.
3: Ja, nog andere ook hoor. Ja, ja, ja.
0: Maar en een soort persoonlijke belevenis en ervaringen waar iedereen als individu op kan bouwen. Dat moet iedereen helemaal zelf weten. Dus ik vind dat nog steeds, daar sta ik hetzelfde in. En die discussies vind ik ook nog steeds leuk om te voeren. En dat doe ik ook nog wel eens.
3: Ja, dat deed ook in aflevering 1. Hè? Dat ging een beetje zo toen heen en weer over de argumenten.
0: Ja, precies. Maar ik heb nu wel. Ik beleef er minder lol in en ik vind het ook minder relevant in die zin. Dat ik ook denk, ik was ook al heel erg anti-koningshuis, omdat het hele concept, het is onrechtvaardig, want er is één familie en ik krijg door een soort uitverkoren positie, ze meer macht en meer geld en ik kan alles worden in het land, ik kan zelfs een vrouw worden, maar ik kan geen koning worden. En dat is het oneerlijkste wat er is. En daar denk ik, ik vind het nog steeds onzin, ik vind het nog steeds oneerlijk, ik moet nog steeds heel hard lachen om hoe wij Willem-Alexander als een soort pop door het land rijden in een grote auto. Maar ik ga niet meer, ik ga geen opiniestukken meer schrijven.
3: Okay. Ja, waarom niet?
0: Ja, omdat het wat ik zeg, het is een pick your battles. Ik denk dat er belangrijke dingen zijn om te bestrijden. En ook omdat het ook niet zoveel zin heeft. Dus het heeft ook niet heel veel gedaan, zeg maar. In die wereld die ik wilde veranderen, die is helemaal niet zo heel erg veranderd. Sterker nog, is misschien nog wel erger geworden. Dus het is ook, op een gegeven moment denk je ook van, ja, waarom doe ik dit?
1: Ja, je hebt niet de indruk dat voortschrijdende secularisatie de wereld rationeler heeft gemaakt? Of,
0: ik denk dat voortschrijdende secularisatie de wereld wel beter zou kunnen maken. Dus dat denk ik wel. Alleen ik denk dat de mensen die zich daarvoor inzetten veel harder moeten werken dan je misschien, dat ik misschien dacht toen ik 20 was. Dus toen dacht ik wel echt, als we met z'n allen nu de schouders eronder zetten, kunnen we ons ontdoen van dat geloof en bijgeloof en komen tot een bepaald, misschien een variant van het humanisme of een soort atheïsme met een specifiek sociaal contract of een moraal gestoeld in de wetenschap. Er zijn ook mensen mee bezig. Als we tot zo'n wereld kunnen komen, wordt het uiteindelijk beter. Dat dacht ik wel, maar door schade en schande heb ik ook wel gezien dat is gewoon niet te doen. Want er zijn gewoon mensen zijn veel minder makkelijk te verkeren.
1: De aard van de mensen misschien in de weg.
0: En ook, ik bedoel, ik spreek met twee mensen die er anders in staan. Jullie voelen, zeg maar wat ik voel over die onwaarheid, voelen jullie waarschijnlijk net zo diep als waarheid. En dat is.
3: In de zin van dat wij er wel in geloven wat jij onzin vindt.
0: Je gelooft het gewoon niet. Of je gelooft het gewoon wel.
3: Ja,
0: snap je? Het is niet net als mensen bekeren. Die keuze, het is veel minder een keuze dan ik dacht. Ik dacht, op een gegeven moment kun je mensen twee werkelijkheden presenteren. En dan kunnen ze een keuze maken. Maar dat is het natuurlijk niet. Het is een veel intrinsiekere keuze.
3: Ja.
0: Waar
3: je misschien argumenten bij zoekt of zo.
0: Ja. En als je natuurlijk het een beetje sturen. En ik had wat argumenten om er afscheid van te nemen. Alleen, het zit. Ik bedoel, als ik nu in een land zou leven waarin we in een niet-seculair land zouden leven, waarin het ons wordt opgelegd, dan wordt natuurlijk gewoon iedereen die zich voelt zoals ik, wordt niet per se gelovig, maar we worden een verkapt of een verborgen atheïst. En in Iran zijn er natuurlijk ook heel veel atheïsten. Terwijl niemand zal zich daarna gedragen.
1: Nee. Ja. Nee.
0: Dus wat ben ik dan aan het veranderen?
3: Okay.
1: Maar ja, dan zeg je twee dingen. Dus meer van wanneer de strijd gepast zou zijn. En als het een onderdrukkend systeem is of zo. Ja. Hè, kan me heel erg iets bij voorstellen. Ik zou waarschijnlijk met je meedoen. Maar die andere is eigenlijk meer van hoe ontstaat geloof of niet geloven. Hè? Dus
0: ja, in jezelf.
1: Dat is meer, zeg je, vroeger dacht ik meer dat het een soort argumentatief ding was.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment een conclusie trekt. ESMC-kwadraat is waar of niet. En nu zeg je misschien meer een levensstijl, iets wat aan je groeit?
0: Want ik ben tot het ene gekomen. En ik dacht gewoon heel lang van, ja, maar als mensen nou alleen maar zien wat ik zie, dan komen ze ook tot het inzicht.
1: Ja.
0: Goed, dat kunnen jullie natuurlijk net zo zeer zeggen. Ja.
1: Nee, dat was misschien meer zoals een politieke overtuiging. Liberalen en socialisten leven in dezelfde wereld, lezen dezelfde boeken, zijn even slim. Ja. En komen toch tot heel verschillende politieke standpunten. Ja. En soms denken ze ook van elkaar van, hoe kom je toch in vredesnaam? Je ziet toch zelf ook hoe... Ja.
0: Nou, waar ik het wel nog steeds interessant vind, is als het gaat om een soort van politieke of maatschappelijke toepassingen van die grondbeginselen van het geloof of zo. Ik denk dat een partij als BBB of zo, zeg maar, dat hele hoe we omgaan met dieren is natuurlijk ook gestoeld in een bepaalde christelijke gedachte of in een religieuze gedachte, namelijk de mens is superieur aan de andere zoogdieren.
3: De kroon op de schepping.
0: Ja, en die zoogdieren zijn er om ons te voeden. Kijk, als je dat denkt in de basis, dan zijn ook grote varkensstallen te...

0: die varkensfabrieken, weet je wel, die zijn te verantwoorden. En dan is ook altijd leed te verantwoorden.
1: Als men echt hoe je het ziet, hè, je kan ook zeggen van ieder wezen is geschapen door God. Dus ieder wezen heeft een soort waardigheid. En die kan je niet uitbuiten. Dus er zijn ook mensen die...
0: Nee, maar ja,
1: die,
0: dan zou je ze niet moeten eten, terwijl veel...
1: Nou, of je mag ze wel eten, maar je moet ze eervol behandelen. Ja, dat is ook
0: de slachten is nooit een eervol behandeling.
1: Nee, maar natuurlijk de hele menselijke geschiedenis... hebben zoveel mensen... zijn eervol met dieren omgegaan... maar hebben ze wel moeten eten om voor te kunnen bestaan. Ja, en er zijn ook mensen die zeggen het juist andersom. Hè. Die zeggen juist de verlichting en het onttoveren van de wereld... het meer seculier maken. Het ontdoen van een soort goddelijkheid in dieren en in schepsels... dat maakt het... helemaal leeg en als een soort machines, zo benaderde Descartes het geloof ik...
0: Ja.
1: Om te kunnen gebruiken, om uit te kunnen buiten. Dus ja, je kan er verschillende kanten op redeneren. Het neemt niet weg dat inderdaad vanuit christelijk hoek ook zo wordt geredeneerd. Hoor. Een mens is de kroon op de schepping.
0: Nee, maar, dat,
1: maar je kan
0: dat
1: hele verschillende kanten op.
2: Ja, maar persoonlijk denk ik vaak, dat is meer achteraf redenering. Als je in zo'n economisch systeem zit, je verdient je geld ermee... het loont, je weet niet zo goed wat anders moet... dan is het nooit zo moeilijk om ook geloofsargumenten te vinden...
0: Nee.
2: Om het te ondersteunen. Maar empirisch is het ook weer niet zo dat als je gelovig bent, dat je per definitie voor grote varkensstallen bent.
0: Nee, maar, dat snap ik. Maar ik bedoel, ik vind het dus interessant om. Ik zou bijvoorbeeld van Caroline van der Plaas wel eens willen weten. Ik los van dat ik volgens mij niet met haar moet praten als satiricus. Maar stel ik haar zou haar een keer op een verjaardag tegenkomen. Ben ik best wel benieuwd van. Even, om het even te ontleden. Van oké, je vindt dus. We hebben recht om dieren te eten. En dan zegt ze ja. En dan zegt ze. Maar is dat dan omdat we superieur zijn? En dan kom je denk ik op een bepaalde religieuze basis uit. Namelijk de mens is de kroon op de schepping of het superieur aan, aan de ander. Dieren. En dan ben ik dus wel benieuwd
2: zou kunnen,
0: waar dat vandaan komt.
1: Maar ja, toevallig vorige week in onze uitzending...
0: Caroline van der Plas.
1: Nee. Okay. Vorige week hadden we een gesprek met Jitske Kramer. En zij had het daar ook over van... wat zij mooi vond aan bijvoorbeeld bepaalde natuurreligies... is dat zij geen onderscheid maakte tussen mens en dier en kip. En weet je wel, alle dieren zijn gelijk. En je hebt natuurlijk wel vanuit het christendom, vanuit joodschristelijke gedachten zou je wel kunnen zeggen, nee, maar de mens staat wel echt boven de dieren. En ik snap dat dat iets hiërarchisch heeft wat onprettig is. Tegelijkertijd je ook vanuit de geschiedenis, vanuit bepaald denken wat mensen die je helemaal gelijk stelt, kan je natuurlijk ook hele rare redeneringen komen. Bijvoorbeeld het idee dat wij proberen bepaalde bacteriën of virussen uit te roeien. We slaan een mug dood als die irritant is. Bepaalde dieren waarvan we een overschot van hebben, die schieten we af om de natuur leefbaar te houden. Dan kan je heel makkelijk redeneren. Ja, als een dier een wezen niet anders is dan een mens. Ja, waarom zou je dat niet
0: ook
1: kan je mensen ontmensen?
2: Als een tijger het opvreet, mag ik het ook wel doen.
1: Ja, precies.
0: Ik vermoord 10.000 vliegjes op de afsluitdijk als ik heen en weer rijd.
1: Ja, precies. Of ik wil niet een god weer gaan maken. Maar natuurlijk vanuit elke
2: nationaliteit van ik.
1: Ja, werd ook zo gedacht van ja, in wezen zijn wij niet anders dan dieren. Ja. Dus waarom zouden we niet bepaalde mensen op dezelfde manier kunnen slachten als
2: dieren? Maar twee dingen dan elkaar
0: Een tijger is trouwens veel meer een carnivore dan een mens. Mensen omnivoor neigen naar herbivore. Dus het is ook niet zo dat we...
2: Wij kunnen zonder vlees.
0: We kunnen zeker zonder vlees.
1: Ja, oké, dat wel. Maar goed, als het gaat om de filosofische
2: gedachten... Namelijk de vraag naar... Is een mens wezenlijk... Wat is de positie van een mens, zeg maar, in de hele dierenwereld? En iets van respect voor het leven. Want je kunt ook altijd zeggen, al het leven is gelijk. En dat op een buitengewoon onrespectvolle manier doen. Hè? De recht van de sterkste, wet van de jungle, weet ik veel. En we vreten elkaar gewoon op. Ja. Er komt nog iets bij van, hè? Ook een soort principe van, maar het leven moet ook gerespecteerd worden, geëerbiedigd. Het is heilig, of welke term je er maar aan geeft.
0: Nee, natuurlijk, je hebt nog, zelfs binnen het niet-religieuze beeld van mens en dier, heb je nog een bepaalde moraliteit nodig. Die je vervolgens weer niet kan gronden, omdat je dan op zoek gaat naar waar dat vandaan komt. En dan kom je tot een nihilistische gedachte dat die ook nergens op slaat. Maar
2: ik zat niet op dit moment in die bewijsdrift hoor. Maar het is gewoon meer om dat te analyseren.
0: Met je eens, maar ik denk wel. Kijk, mijn visie op de mens is dat wij een dier zijn die met een soort ontploft bewustzijn, zeg maar, een te ver doorgeëvolueerde...
1: niet verder, maar te ver.
0: Oh. Nou ja, wel. Dan moet je kijken wat we allemaal aanrichten. Maar de hele wereld gaat naar de tering. Dus, dus ik denk dat de mens per ongeluk zo is geworden dat ze te slim zijn geworden en daardoor eigenlijk de hele... de rest van de natuur op de knieën kunnen dwingen. En ik vind dat we daarin onze rol te groot hebben gemaakt. En met te veel zijn geworden en zo. Ik bedoel, ik pleit niet voor pestepidemieën op dit moment. Maar ja. Het is wel een. Het,

0: uit de hand gelopen wat die mensen aan het doen zijn. En dat komt ook voort uit mijn gedachte dat het geen plan is geweest, zeg maar. De mens. De mens is niet. Het is niet een concept, wat mij betreft, dus door een opperwezen of een schepper.
1: Een soort kosmisch ongeluk eigenlijk.
0: Absoluut.
2: Nou, dat vind ik wel interessant ook om het daarover te hebben.
0: Kosmische ongelukken.
2: Kosmische ongelukken. Dat had er nog op mijn lijstje staan. Laten we het daarover hebben.
1: Nee, maar kosmische en andere ongelukken.
2: De hele discussie is God en geloof onzin. We hebben natuurlijk een beetje een aflevering 1 gedaan. En ik weet niet of ik het helemaal eens ben met wat ik daar gezegd heb. En jij misschien ook niet. Het is allemaal tijdsbeeld geweest. Ja. Maar dat zijn de thema's die we vaak ook in de ongelooflijk hebben behandeld. Maar wat ik nog wel interessant vind is... Als je terugkijkt naar die tijd van dat atheïsme echt heel populair was, 2005, 2006.
1: Het nieuwe atheïsme.
2: Toen we mensen als Dawkins en zo. En toen zag je een soort optimisme bij atheïsten. Ook een beetje wat je net beschreef. Van oké, als we. En dat is ook logisch in die tijd, want dat werd zo populair, zeker op internet. En de gedachten vatten echt post van. Nou, ook met alles wat gebeurt in 9/11. En mensen zien dat religie echt een negatieve invloed heeft. We gaan discussiëren, we gaan beargumenteren. En mensen worden atheïstischer, worden rationeler, minder bijgelovig. Jij zei al van ja, zo makkelijk bleek dat uiteindelijk niet te zijn. En zie je nu ook niet dat er misschien juist iets tegenovergesteld gebeurt? Er zijn nu ook verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat jongeren... Je zegt er zelf ook iets over in je programma. Dat jongeren weer religieuzer lijken te worden, in sommige gevallen. Op allerlei verschillende manieren.
0: Zoeken,
2: Hoe verklaar jij dat?
0: Ik denk dat die nieuwe atheïstische golf van die 2000...
1: 5, 6, zoiets, hè? Ja.
0: Dat die niet eeuwig gaat door kunnen gaan. Omdat er natuurlijk op een gegeven moment breek je die wereld open. En ik denk dat het voor heel veel mensen, zeker in streng gelovige Amerikaanse staten en zo, best wel veel heeft gedaan. Dat boek van Sam Harris dat rechtstreeks de gelovigen aanspreekt en zo. Dat zijn...
2: Letters to a Christian Nation of zo.
0: Ja, precies. En dat op een gegeven moment heb je iets bereikt, of hopelijk hebben zij iets bereikt, en is er een bepaalde visie ontstaan van we kunnen eruit losbreken. Dus ik denk dat iets kan niet altijd een golf blijven, zeg maar. Die golf gaat toch ook altijd weer naar beneden. Dus ik weet niet of je nu kan spreken van dat destijds bleek het onzin, of dat je kan zeggen destijds is dat geweest.
2: Ik hoorde een interview met Richard Dawkins. Hij is natuurlijk een van die iconen van die beweging. Echt een meest bekende atheïst, toen misschien wel wereldwijd. En die had het over de substitution hypothesis. Dus een soort vervangingshypothese. Hij zegt van we hebben zo gestreden tegen... Nou, hij noemt dan specifiek het christendom, want hij noemt ze nu ook een beetje cultuurchristelijk. In die zin dat hij zegt van we hebben daar hard gestreden tegen dat geloof in God. Maar hij had niet verwacht dat er zoveel voor in de plaats zou komen. En hij noemt dat dan bijvoorbeeld geloof in woke. Dat vindt hij doorgeschoten. Mm-hmm. Denken over trans mensen. Dat vindt hij onwetenschappelijk. Hij is ook wat rechtser geworden, van mijn gevoel. En ook islam die er voor in de plaats is gekomen. Hij zegt eigenlijk, ik weet niet of ik er goed aan heb gedaan om zo te vechten tegen dat geloof in God. Je weet niet wat je ervoor in de plaats krijgt. Hij citeert ook de Britse denker G.K. Chesterton. Die zegt als mensen niet meer in God gaan geloven, betekent dat niet dat ze in niets gaan geloven. Het betekent misschien wel dat ze in alles gaan geloven.
0: Ja.
2: Dat citeerde hij. Zou dat er ook een beetje achter kunnen zitten, denk je?
0: Ongetwijfeld. De mens is de mens. En je kunt niet door één generatie proberen op te voeden, hopen dat je de rest van de mensheid daarmee treft. De intrinsiek in het wezen van de mens is natuurlijk zingeving. Of de vraag waar het ook vandaan komt. Waarom zijn we hier en wat moet ik doen om het leven tot een goed einde te brengen? En heeft het allemaal zin? En dat komt dus ergens tot je puberteit. En de neiging van heel veel mensen is dan om die zingeving van hun ouders over te nemen. En zelfs die concrete kerk over te nemen. Wat ik een heel vreemde gang van zaken vind. Omdat het maar toevallig is dat je in dat gezin geboren bent en niet in het gezin in India. Mm. Maar dat die zingevingsvraag blijft, dat vind ik niet zo verwonderlijk. En... nu zoeken mensen het op andere plekken. En ik weet niet, ik denk dat het altijd zo blijft.
3: Je luistert naar een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast. Vond je dit een interessant gesprek? Kijk dan nog eens in je favoriete podcast-app. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: 4 uur, City Dijkers met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen die plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand even het gemeentehuis uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal van dit jaar. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer droog en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
3: Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Wat komt er in je op als je denkt aan de Romeinse tijd? Misschien wel ridders, wachttorens en veel gevechten. Maar is die geschiedenis niet anders dan gedacht?

0: S. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen die plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand even het gemeentehuis uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal van dit jaar. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer droog en een graad of 12. De komende uren vanuit het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Wat komt er in je op als je denkt aan de Romeinse tijd? Misschien wel ridders, wachttorens en veel gevechten. Maar is die geschiedenis niet anders dan gedacht?
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Maar voordat we de geschiedenis bespreken, duiken we eerst in een hele andere wereld. Die van hiphop. Ilias Technity, ik hoop dat ik jouw achternaam nu goed zeg. Help me. Hoe zei je? Ik zei Technity.
4: Technity.
2: Gewoon. Ja, gewoon zoals ja, het er staat.
4: Zo. Bijna Grieks, maar het is geen Grieks.
2: Hij is beter bekend als Ilias op de beat. Is yes. Al lange tijd actief in de hiphopwereld. Als producer werkte hij met artiesten als Moola B, Louis Vos en Frenna. En nu wil hij zelf ook meer in de spotlight staan. En dat pakt goed uit, want zijn eerste album Drugs en Geld is 10 jaar uit. En dat viert hij met verschillende soloshows in Paradiso, waarvan morgen de laatste en grootste zal zijn.
4: Ja, klopt.
2: Hoe is dit?
4: Het is iets waar ik altijd van heb gedroomd. Dus voor mij super mooi, super leuk.
2: Ja?
4: Super veel zin in ook, ja, zeker.
2: En ik begreep dus dat jij nu een studio uit bent komen rollen. Nu hier weer de studio
4: ja. Ja.
2: Jij bent dus 's nachts ook nog weer aan de slag.
4: Ja, we zijn nu weer dus bij de volgende shift. Zo kan ik het zeggen.
2: En wat
4: dus
2: bedoel je met
4: studio
2: de shift?
4: Naar studio. Ja, ik heb net een hele studiosessie achter de rug.
2: Wat heb je dan gedaan?
4: Ik heb nog een beetje aan mijn show gewerkt om het echt te finalizen. De show van donderdag en nog wat projecten hier en daar afmaken, puntjes op de i. En vanuit daar ben ik naar hier gekomen, naar jullie toe in de studio.
2: En dan komt er weer een show aan morgen.
4: Ja.
2: Ongelooflijk. En slaap je ook nog of doe je daar even niet aan deze
4: dagen? Ik hoop dat ik zo meteen nog wel een paar uurtjes kan slapen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk.
2: Hey, ik zei het in de intro natuurlijk al, je bent producer. Toch even de basiskennis. Wat houdt het nou precies in? Wat doe je dan?
4: Ik produceer dus ik zorg voor eigenlijk alle achtergrondmuziek van een artiest. Ik doe de opnames, de instrumentals fix ik via een programma. En dat is mijn taak. Dus
2: ja.
4: Eigenlijk de architect van een tune.
2: Ja, precies. Ja. Eigenlijk een hele belangrijke taak.
4: Zeker.
2: Want dat is eigenlijk het stukje wat bij mensen gewoon ook meest blijft hangen, toch?
4: Ja, zeker. Ik denk dat het een hele belangrijke rol is zelfs. Om architect te zijn achter de track. Want jij bepaalt vaak de richtingen samen in combinatie met de artiest natuurlijk.
2: Ja.
4: En je bent gewoon super belangrijk in dit proces. Ja,
2: ik kan me ook voorstellen dat voor sommige artiesten misschien zelfs wel het begin van een denkproces is. Ze horen jouw muziek en dat zet hen aan het denken. Of daardoor komen ze op bepaalde inspiratie. Gebeurt dat ook?
4: Ja, zeker. Als ik bijvoorbeeld een melodietje inspeel of ik zet een wat drums neer of een ritme, een groove, dan kan een artiest wel heel snel wat ideeën krijgen, inspiratie. En dan voor je het weet begint de artiest al met schrijven of een melodietje zingen.
2: Ja.
4: Dus dat kan heel snel gaan, ja.
2: En kun jij bijvoorbeeld ook echt merken als je bijvoorbeeld een hele goede beat bedenkt of een hele goede basismelodie, kun je dan merken aan hoe snel de artiest erop reageert, hoe goed het is?
4: Ja, ik heb dat wel moeten leren. Want op het begin was dat een beetje moeilijk. Want je kon toen nog niet echt aanvoelen. Je was nog een beetje onzeker natuurlijk in het beginproces.
2: Ja.
4: Maar na zoveel ervaring kan ik wel heel snel aanvoelen in een studiosessie of een artiest melodie leuk vindt of dat hij wat kan schrijven of zo.
2: Ja, ja.
4: Dat voel ik nu wel aan, ja.
2: Wat heerlijk, ja. Ja. Nou, ik ben dan toch even, moeten we even helemaal terug naar het begin natuurlijk.
4: Ja,
2: want waar komt die liefde voor muziek eigenlijk vandaan bij jou?
4: Toen ik een jonge was, had ik altijd cd's van mijn

0: zus, die kocht cd's bij Free Record Shop. En vaak was nummer 2 was de instrumental van de cd. En,
1: kun je ze bijvoorbeeld noemen van iets?
0: Ze luisterde bijvoorbeeld heel veel naar een Beyoncé of een Destiny Child. Ja, die zat daar toen ook in. Ze was helemaal fan daarvan. En dan op een gegeven moment luisterde ze ook bijvoorbeeld een Jay-Z nummer. En dan elke keer nummer 2 was dan de instrumental. En dan, toen betrapte ik mezelf gewoon altijd dat ik nummer 2 luisterde. En dat was de instrument, omdat ik gewoon meer geïnteresseerd was in wat gebeurt er op de achtergrond.
1: Ja, ja.
0: Dus niet per se de vocalen, maar wat gebeurt daarachter. En ja, naarmate van tijd begon mijn liefde daarvoor gewoon echt te groeien.
1: Ja, ja. Wat bijzonder, want ik begreep dat je ook gitaar had kunnen spelen, want je vader deed dat en je broertje.
0: Ja, mijn vader speelde oud, dat is een Marokkaanse gitaar, die speelde dat vaak vroeger.
1: Hoe noemde je dat nog eens?
0: Oud.
1: Een oud?
0: Ja.
1: En hoe is dat anders dan een gitaar bijvoorbeeld?
0: Omdat je daar meer Arabische klanken in kan spelen dan eigenlijk een normale akoestische gitaar. En mijn andere broertje die speelde dus wel akoestisch gitaar. En bij hem was ik gewoon altijd op de kamer. En dan hoorde ik bijvoorbeeld een Metallica of een... hij was echt into the rock world.
1: Ja.
0: En zo was het eigenlijk al een beetje muzikaal aan het borrelen bij ons in het gezin.
1: Ja, wat vet. Dus het zat echt wel een beetje in de genen misschien.
0: Dan had je mij gewoon op zolder. Dan hoorde je keihard de speakers. En dan beneden hoorde je weer keihard de speakers van mijn broertje met zijn rockmuziek. Dus ik denk dat mijn moeder wel af en toe een beetje gek van werd. Maar...
1: Lekker. Ja. Hey, ik vroeg me af. Want je kunt natuurlijk ook de keuze hebben gemaakt om dan een gitaar erbij te pakken. Maar jij maakt dan dus de afslag naar producer.
0: Ja.
1: Hoe heb je die afslag genomen? Had dat dus echt specifiek met die cd's te maken? Dat je dus dacht, ik kan als producer nog veel meer dan op een gitaar bijvoorbeeld?
0: Ja, dus ik was dus altijd geïnteresseerd dus in de instrumentale gedeelte. En toen had ik een hele goede vriend van mij uit de buurt. Ik kom uit Gorinchem. Die maakte dus beats in een programma. Ik wist niet eens dat dat via een programma moest. Want ik was altijd wel benieuwd van hoe werkt dat. Dus toen kwam ik af en toe bij hem thuis. En toen keek ik met hem mee. En toen leerde ik eigenlijk FL Studio kennen. Dat is het programma waar ik in produceer. Tot heden. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Een beetje meekijken, meeleren. Op een gegeven moment was ik op vakantie in Marokko. En dan ging ik wel eens naar de internetcafé omdat ik me verveelde. En dan downloadde ik altijd een demo versie van FL Studio. En zo begon eigenlijk het uitproberen. Ja,
1: wat een romantisch verhaal is dat eigenlijk.
0: Heel erg, hè?
1: Ja. Hey, en die vriend, is die ook nog ergens beland? Staat hij ook met solo shows in Paradiso? Of heeft hij een andere afslag?
0: Nee, denk het niet. Maar ik vond hem wel echt een hele goede producer. En hij heeft volgens mij wel de Herman Brood Academie afgelopen. Als ik het goed zeg, ja.
1: En
0: ja.
1: Die heeft heus wel een beetje zijn best gedaan. Om
0: ja, heel erg zijn best, ja, zeker.
1: Hey, op een gegeven moment kom je dus Moola B en Louis Vos tegen.
0: Ja.
1: Twee rappers met wie je het album Drugs en Geld maakt.
0: Yes.
1: En dat is dan ook de start van je professionele carrière een beetje, hè?
0: Ja, klopt.
1: Want hoe heb je hen ontmoet?
0: Ja, ik had dus een tante in Amsterdam. En die had een pandjeswinkel. En die had een kamer te huur daar, naast de winkel. En Sjaak, artiest uit Amsterdam, die huurde op een gegeven moment een kamer bij haar. Want die woonde niet meer in Amsterdam. Maar die moest wel af en toe in Amsterdam zijn. Dus dan kon hij daar terecht om te slapen. Dus hij huurde daar. En toen vroeg mijn tante op een gegeven moment van... zou je niet naar de beats willen luisteren van mijn neefje? En toen zei hij, is goed, dat ga ik doen. En als ik het wat vind, dan ken ik wel wat jongens uit Den Haag. Die ook wel aan het groeien zijn. Dus misschien past hij daarbij. En toen had hij mij volgens mij na een maandje of zo had hij me gebeld. En toen heeft hij mij gelinkt met de eigenaar van Wilde Westermo. En toen ben ik er zo ingerot bij die jongens in Den Haag.
1: Dus jouw tante was je kruiwagen.
0: Ja, zeker.
1: Wat een
0: veel
1: connectie.
0: Aan haar te danken. Ja,
1: gouden connectie.
0: 100%, ja. Zeker.
1: Wat goed. Hey, en toen je hen ontmoette, stonden zij dus ook nog een beetje aan het begin.
0: Ja, klopt.
1: Wat dacht je toen je ze voor het eerst hoorde?
0: Ik dacht gewoon, deze jongens begrijpen mij. Omdat ik, in die tijd was er heel veel boom bap in Nederland. Dat is wat oudere hiphop.
1: Met een boom bap?
0: Boom bap was meer hiphop waarop werd gerapt in die tijd. Dus ook op een bepaalde snelheid. Dat noem je BPM, beats per minute.
1: Mm-hmm.
0: Dat was rond de 90 en dan kon je ook andere flows opzetten. En er was ook vaak een ander verhaal wat er werd verteld. En ik luisterde gewoon heel veel naar trap op dat moment. En dat komt uit Atlanta. En die jongens luisterden dus dat ook. En dat ging meer over het straatleven en luxury lifestyle en alles wat erbij kwam kijken. En bij mij in de buurt waar ik vandaan kom, daar wisten mensen nog niet echt wat trap was. Dus als ik dat luisterde, dan waren mijn vrienden al heel snel van, wat luister je voor rare muziek?
1: En wat is er dan raar aan? Want hoe klinkt dat dan?
0: Nieuw, het was nieuw, ook qua ritme, qua melodieën wat er werd gebruikt. Het was werd heel veel elektronische geluiden gebruikt. Gewoon echt dat je dacht van, oké, dit is niet normale hiphop, zeg maar. En toen ik dus bij die jongens terecht kwam, bij Moola B en Louis Vos en Aerobi, Toen merkte ik dus dat hun dat ook luisterde. Dus dat was eigenlijk al onze eerste klik.
1: Kijk, geweldig. Ja. Nou, een van de nummers waar je samen aan werkte, en dat was met Sjaak dan. Klopt. Dus ook met hem is dat ook gebeurd. Ja. Dat belandde op het album. Dat werd Scooby-Doo. Gaan we even naar.

0: Ja. Is dit trap? Is dit...
1: Ja, dit is mega trap.
0: Ja, precies. Dus dit, ja. Als je dit hoort, dan weet de luisteraar echt precies wat jij net bedoelde.
1: Ja, want dit is zeg maar het mooie verhaal van dit is... deze beat, dus de beat van Scooby-Doo, die zat dus in de beatpack die ik naar Shaq had gestuurd. En dat is eigenlijk ook de eerste tune wat ik met Moolah en Louie heb gemaakt en Shaq.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk ook het eerste nummer van DNG.
0: Ja.
1: Ja.
0: En waar brengt het jou heen als je dit nu zo hoort?
1: Ja, ik moet er gelijk van lachen, omdat ik dan weer een hele jonge Ilias voor mij zie die aan het dromen is van een carrière in de muziek.
0: Ja? Want ja. Wie was jij op dat moment?
1: Ik was op dat moment een jongen met een vraagteken, maar met een hele grote droom. Dat was Ilias.
0: En
1: ja.
0: Hoe zag jouw leven op dat moment er dan uit?
1: Een grote vraagteken. Ik ben naar school gegaan. Ik heb HBO-opleidingen gestudeerd, 3 opleidingen. Ik heb commerciële economie gestudeerd. Ik heb logistiek gestudeerd. Ik heb zelfs ergo-fysiotherapie gestudeerd. Alleen mijn liefde lag gewoon te veel bij muziek.
0: Dus je maakt het niet af?
1: Nee, ik heb het niet afgemaakt, nee.
0: Je dacht gewoon de hele tijd, we proberen weer eens wat. Maar
1: ja, ik wou het natuurlijk wel graag doen, want ik ben best wel iemand die leerzaam is. En ik ben best wel een slimme jongen, als ik het zo kan zeggen. Alleen, zoals ik zei, mijn liefde voor muziek was gewoon te groot. En ik wou gewoon heel graag een carrière maken in de muziek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je probeert dat dan dus met school te combineren. Dat gaat dan eigenlijk niet echt.
1: Nee, niet echt.
0: Dat is op zich goed gekomen, ja. Zoals ik je nu zie.
1: Gelukkig.
0: Maar die andere jongens, want je was dus de hele tijd ook met die andere jongens.
1: Klopt, ja.
0: Als ik het goed begreep, leefde je ook echt met ze bijna de hele tijd. Hoe zat dat ook alweer?
1: Ja, ik pakte dus altijd de trein naar school, tussen aanhalingstekens. Maar ik ging dus niet naar school. Ik ging dan richting de studio.
0: Weet je dat voor je ouders, dat tussen aanhalingstekens?
1: Ja, dat deed ik dus voor mijn ouders. Die wouden natuurlijk heel graag dat ik naar school ging. En dat snap ik natuurlijk, omdat alle ouders het beste voor hebben met hun kinderen. Alleen, ik had dus gewoon te veel liefde voor muziek. En op een gegeven moment pakte ik gewoon de trein naar de studio. En die jongens waren dan gewoon bezig met hun dingen. En ik was dan daar gewoon in de studio of bij Moolah thuis. Want ik sliep best wel lang bij Moolah thuis. En dan was ik daar gewoon bezig met het beats maken, ja.
0: Dan was je gewoon de hele tijd bij de jongens.
1: Ja.
0: En wat deden die dan? Gingen die naar school? Of wat was hun leven?
1: Ja, die jongens waren eigenlijk gewoon buiten bezig met hun eigen dingen. En die kwamen dan later terug naar de studio. En dan had ik gewoon wat beats voor hun klaar liggen. En dan was ik hun uitlaatklep eigenlijk zo wat.
0: Ja, precies.
1: Dus eigenlijk alles wat hun meemaakte, konden hun dan gewoon in de microfoon loslaten op de beats die ik voor hen had geproduceerd op dat moment. Ja.
0: En wat bedoel je dan met een uitlaatklep? Wat maakten ze dan bijvoorbeeld mee op straat?
1: Ja, ik denk dat die jongens, als je gewoon de tracks goed terugluistert, er zitten zoveel verhalen in. Die maken gewoon zoveel mee. Ik denk dat hun hoofd ook heel erg vol zat elke dag. En dat kon dan op een positieve manier zijn, maar ook op een negatieve manier. Ik denk dat je dan gewoon echt heel veel meemaakt op dat moment. En dat laten hun dan gewoon helemaal los in de microfoon. En dan zie je ook aan hun dat ze opgelucht zijn en dat ze het ook gewoon waarderen.
0: Ja,
1: ja.
0: Zou je iets specifieks kunnen noemen van wat zijn dan specifieke dingen die zij bijvoorbeeld in lyrics, in die tracks kwijt konden? Wat hadden ze dan bijvoorbeeld meegemaakt?
1: Ja, ze maken veel dingen mee. Dus het kan zijn dat ze buiten zijn geweest, een akkefietje hebben gehad. Of dat ze een slechte dag hebben gehad. Of een boete hebben gekregen. Of zijn aangehouden, even staande gehouden door de politie, noem het maar op. Ik denk dat je dan gewoon, vooral als je dagelijks leeft, dat je dan zoveel meemaakt, dat je op een gegeven moment, vooral als je natuurlijk een rapper wil worden, gewoon heel veel kwijt kan in de microfoon bij een producer. En dat klikte gewoon heel goed tussen ons. Want elke keer als ze toch terugkwamen naar de studio, maakt niet uit wat ze deden, ze kwamen altijd terug naar de studio.
0: Ja,
1: en dan
0: ja.
1: Konden ze altijd op mij rekenen om toch tracks te gaan maken en lekker alles los te laten.
0: Even lekker los kunnen laten. En het is ook wel echt interessant. Ik las in het artikel met Parool, ben je ook door geïnterviewd.
1: Ja, klopt.
0: Las ik bijvoorbeeld dat ze aangaven van dingen die ze dan benoemden waren dan ik verkoop cocaïne aan een mens totdat ik rij in een Benz. Dus eigenlijk een beetje wat je eerder al zei, hè? Een beetje die luxury lifestyle die samengaat met trap.
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat ook een beetje de lifestyle die zij er dus wel een beetje op nahielden. Dus alle rommeligheid die daarmee gepaard zou kunnen gaan.
1: Trap is zeg maar gemaakt voor mensen die de straatleven leven. En ik denk dat veel mensen wel ondertussen begrijpen wat straatleven inhoudt. En zoals ik zeg, is het voor hun zeg maar echt een uitlaatklep om dingen die hun meemaken. Persoonlijk wil ik daar niet te veel over zeggen, omdat
0: ik
1: vind dat ze dat zelf aan zouden moeten zeggen of uitleggen. Maar ik kan wel zeggen van dat ze gewoon lekker in de studio hun ding konden doen en gewoon alles bij mij kwijt konden. En daarvoor was ik, en dat vond ik ook een hele belangrijke rol, dat je ze daarna toch wel een soort van opgelucht ziet.
0: Ja?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ja, want hoe wat gebeurde er dan met ze, als ze dat dan zo...
1: Glimlach, lachen, lol. Ik heb wel eens gewoon 5 dagen achter elkaar een slappe lach gehad na een sessie bijvoorbeeld. Terwijl diegene misschien eerst binnenkwam met een boze blik.
0: Ja, best ook een stressvol bestaan natuurlijk.
1: Ja, zeker. Het is een onzeker leven. En het is gewoon een survival eigenlijk, hoe ze dat noemen.
0: Ja, ja. En jij zat dan dus al thuis daar te wachten met alle tracks die je dan had gemaakt.
1: Ja.
0: Stond dat dan heel ver van je af? Dacht je, jeetje, waar hebben jullie het over? Of was jij ook soort van wel betrokken bij datzelfde leven? Hoe was dat voor jou?
1: Ik was zelf niet echt betrokken bij dat leven, want ik volgde op dat moment gewoon hbo-opleidingen. Eigenlijk was dat het begin van mijn muzikale carrière. Alleen je groeit. Ik ben zelf ook opgegroeid in een buurt waar je omringd bent met dingen die gebeuren. Ik zelf was daar nooit bij betrokken, maar je ziet het gebeuren. Dus het was niet voor mij van, oh, dit is nieuw.
0: Nee.
1: Ik was het wel gewend te zien, maar zoals ik zeg, ik was zelf niet gelukkig niet betrokken in die dingen, nee.
0: Nee, en ik kan me ook ergens voorstellen, het hoort bijna bij het genre als je het zo uitlegt, hè?
1: Ja,
0: van de luxury en tegelijkertijd ook het harde leven wat ervoor nodig is om dat te bereiken.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Die jongens die waren niet de hele tijd op straat, jullie zijn dus
1: heel veel
0: in de studio
1: ook,
0: geweest, uitlaatklep.
1: Ja.
0: Hadden jouw ouders op een duur enig idee dat je zo aan de weg aan het timmeren was? Dat je dit aan het maken was met hen?
1: Ik denk dat hun daar pas een beetje later achter kwam. Ze begrepen het op het begin niet. Want ze zagen wel dat ik vaak weg was. En ik denk dat ze op een gegeven moment ook wel een beetje door hadden dat ik niet altijd op school was. En op een gegeven moment, toen eigenlijk DNG uitkwam, begon ik ook gewoon herkend te worden natuurlijk.
0: Ja.
1: Omdat ik zelf ook heel veel postte toen op Instagram. Dus veel mensen zagen me. En op een gegeven moment als ik buiten met haar liep, toen was mijn broertje ook nog heel jong. Ging bijvoorbeeld mijn broertje van school halen met haar. En dan was het, hey Ilias, mogen we op de foto? En toen begon mijn moeder wel een beetje te denken van, oh wacht, volgens mij wat is hier gaande?
0: Ja.
1: En toen heb ik haar wel het een en ander uitgelegd van de muziek.
0: Ja, en moest je veel uitleggen? Of kende ze het genre al bijvoorbeeld?
1: Nee, het genre kent ze niet. Ik denk dat ze dat genre ook nog steeds niet begrijpt. Het enige denk ik wat mijn ouders wel begrepen is van, oh, Ilias maakt de achtergrondmuziek. Zo moest ik het ook hun uitleggen van alles wat je op de achtergrond hoort. Dus niet de stemmen. De stemmen ben ik niet, totaal niet. Ik ben dus de drums en de melodieën en de baslijnen en zo. En toen dacht mijn ouders van, oké, jij bent de achtergrondkei, zeg maar. Ja, ja, ja.
0: En konden ze dan, bijvoorbeeld jouw vader is natuurlijk hartstikke muzikaal, gaf je al aan.
1: Ja, klopt.
0: Kon hij een beetje mee in wat jij dan maakte? Of stond het eigenlijk heel ver van hem af? Hoe was dat dan?
1: Ik denk dat hij wel doorhad dat ik heel erg veel passie had ook voor melodieën. Want ik hield echt van melodieën inspelen. En ik denk dat hij dacht van, oké, ik denk dat hij dit van mij heeft.
0: Ja. Precies, toch wel trots.
1: Ja, zeker.
0: Hey, zij hebben natuurlijk dan ook die teksten, ik noemde er net al een paar bij, hè, maar ook bijvoorbeeld heb een gun met een lange loop.
1: Ja.
0: Begrijp dat ik allang al loop.
1: Ja.
0: Op de motherfucking streets heb die kogels voor een dief.
1: Ja.
0: Dat rap Moola B dan bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Jij herkent je, zei al, niet per se zelf in die teksten, van
1: klopt,
0: dat is dan je eigen leven niet per se.
1: Ja.
0: Voelt dat dan voor jou wel als... dit is helemaal mijn muziek, als het eigenlijk niet jouw leven echt representeert?
1: Ja, kijk, voor mij als producer zijnde, ik let natuurlijk op hele andere dingen. Want ik vind bijvoorbeeld de tekst die je net oplas, als je in de track luistert wat hij voor flow gebruikt, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk het ritme qua tekst wat hij aanpakt, dat vind ik gewoon super bijzonder.
0: Ja.
1: Dat was toen ook die tijd echt fresh. Dus ik luister meer naar ritmegevoel, naar de flows die worden gebruikt. Of natuurlijk dingen rijmen, dat soort dingen. En ik weet niet, hun brachten het zo op een andere manier dan hoe ze het normaal doen. Dat ik gewoon dacht van, ja, jullie zijn echt apart. Maar dat weet ik ook. En hun weten van mij ook dat ik apart ben.
0: Ja.
1: En dat matchte gewoon heel erg.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het toch op een bepaalde manier ook fijn is misschien. Dat er een deel van de wereld die misschien niet door iedereen gezien wordt, best wel mainstream wordt.
1: Ja, klopt.
0: En dat mensen ook eens een inkijkje krijgen van, hey, ja, dit speelt gewoon wel. Zo.
1: Ja,
0: en zo wordt het dus beleefd.
1: Ja, klopt, dat is ook zo. Ik denk dat mensen ook al ben jij niet van het straatleven, ik denk dat mensen ook gewoon soms pure muziek waarderen. Want ik denk dat iedereen wel eens muziek misschien luistert wat jij niet per se bent, maar wel kan waarderen muzikaal.
0: Ja.
1: En natuurlijk een boodschap wat iemand kan hebben. Het kunnen heel veel, eigenlijk heel veel elementen zijn die je kan waarderen in de muziek. En ik denk ook natuurlijk dat muziek een bepaalde energie kan brengen. En veel mensen gaan ook best wel af op energie. Dat is me ook opgevallen. Want als je bijvoorbeeld DNG beluistert, dat is een heel energievolle album.
0: Ja.
1: En ik merkte ook op een moment dat er bepaalde jongens naar me toe kwamen, waarvan ik dacht, luister jij dit? Maar die legde me dan ook echt uit van, ja, het is echt lekker energie. Ik kan er lekker op springen en gek doen met mijn vrienden. Toen dacht ik, toen begon ik ook te begrijpen van, dit kan best wel een breder publiek opleveren. Ja.
0: Ja, snap ik. Ja. Hey, was DNG of DNG, moet ik eigenlijk gewoon zeggen.
1: Ja,
0: het is van drugs en geld. Was dat jouw doorbraak eigenlijk?
1: Voor mij persoonlijk wel, ja. Ik denk dat DNG was, het was voor mij eerst een vraagteken als producer natuurlijk. Van wat gaat er gebeuren? Ga ik überhaupt de carrière krijgen? En na DNG was het gewoon van gaan. Het was gewoon echt gaan. Alleen maar gaan. Herkend worden, aanvragen overal. Op een gegeven moment kreeg je ook shows, et cetera. Dus voor mij is dat wel altijd mijn doorbraak zijn. Ja. En het is ook echt mijn pareltje. Ja,
0: ja, steeds door op die golf. Ja. Hey, het is tijd even weer voor muziek. Wij gaan luisteren naar Viraal. En dat is dan weer een nummer dat niet op DNG staat.
1: Klopt.
0: Ja. Maar wel van Moola B. Ja. Met Frenna.
1: Met Frenna,
0: en dus van jou. Ja. Is het nummer dat je zelf ook graag draait?
1: Ja, zeker. Ik vind toch wel weer die energie daarin terug. Dus
0: kijk.
1: Ja, dat is belangrijk.

0: rich man? Are you a rich man?
1: Wola moet vragen jongen met de shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan.

0: Je luisterde naar Viraal van Moola B en Frenna en van Ilias op de Beat.
1: Yes. Ja.
0: We zitten even te kijken en we kunnen. Eigenlijk hebben we het hier nu over jou, over Ilias op de Beat.
2: Klopt, ja.
0: Producer. Ja. Omdat je nu shows gaat doen, of aan het doen bent in Paradiso. Klopt. 10 jaar nadat je een album uitbracht en met datzelfde album.
2: Ja, klopt.
0: Dan denk ik toch, hoe kan dat? Dat 10 jaar na dato er nog zoveel mensen losgaan op datzelfde album.
2: Ik denk dat het een hele tijdloze... Nou, ik denk het niet. Ik weet het zeker. Het is een hele tijdloze album. En dat merk je ook gewoon aan alle reacties van de fans natuurlijk. Aan de bezoekers. Ik heb volgens mij 8 shows achter de rug al. En elke keer over waar ik kom heb ik zoveel mooie verhalen mogen horen van mensen. Wat het met hun leven heeft gedaan en waar ze het... Waar het album heeft geholpen met hun in bijvoorbeeld moeilijke tijden of juist in hele goede tijden. Dus
0: Vertel eens dan, wat voor dingen hoor je dan? Specifieke dingen?
2: Ik hoorde bijvoorbeeld laatst iemand die was een, wat was het nou? Die was toen zijn werk kwijt of zo, zijn baan kwijt. En die heeft toen gewoon heel veel naar onze muziek geluisterd en die is op een gegeven moment gewoon gaan produceren bijvoorbeeld. Dus die is nu, maakt nu ook muziek. En
0: wow, dus die is gewoon geïnspireerd geraakt.
2: Ja, en
0: eigenlijk.
2: Die verkoopt nu dus beats online via Beatstars. En daar heeft hij gewoon een inkomen mee weten te genereren. Dus dat is super mooi om te horen. Gewoon, ja.
0: Dus dat kan ook gewoon.
2: Ja,
0: echt.
2: Dat kan. Ja, ja, zeker.
0: Op die schaal. Ja. Hey, dat verklaart dan dus eigenlijk de populariteit. Had Paradiso dat meteen door? Die wisten gewoon van als we hier shows van gaan opzetten, dan komt het helemaal goed.
2: Ja, ik heb dus twee. Even moet ik het goed zeggen. Ik heb 3 keer kleine zaal Paradiso gedaan. Ik heb in Paard gestaan. 2 keer ook in Den Haag. In Nijmegen heb ik gestaan. En in Groningen heb ik gestaan. En Tilburg. En toen dachten we van... Ja, de hele showtour was uitverkocht. Dus we dachten van... Laten we nog 1 keer een grote zaal doen. Om het echt af te sluiten. En toen kwam ik toch weer terug op Paradiso. Omdat ik dacht van ja... Vaak hebben we heel veel luisteraars vanuit Amsterdam. Dus ik dacht laten we het gewoon daar doen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En was... Dit ook het eerste moment waarop je dacht... ik moet ook eens met muizen op de voorgrond?
2: Het spookte eigenlijk al best wel een lange tijd in mijn hoofd. Alleen ik kon nog niet een juiste richting kiezen... om naar voren te treden als artiest. En dit was gewoon, dit kwam op mijn pad... omdat ik een heel goed gesprek had met Moola. Die zei van, wij kunnen D&G niet met z'n drieën doen... omdat er 1 artiest ontbreekt en dat is Louis Vos. En toen zei hij tegen mij van... waarom ga jij dan niet een DJ-set doen... van D&G, zodat de fans toch na 10 jaar iets terug kunnen krijgen van ons. Toen dacht ik, ja, dat is wel een mooi idee. En dat zo, ja, zodoende helemaal uitgewerkt en toch kunnen laten lukken.
0: Hey, je zegt het al een beetje terloos, maar Louis Vos is een beetje verdwenen van uit de schijnwerpers. Een van de grote artiesten met wie jij samenwerkt.
2: Ja, zeker een hele grote artiest.
0: Ja, en kun je iets zeggen over... wat daar is gebeurd?
2: Als ik het gewoon kort en goed kan vertellen... is dat Louis eigenlijk zijn eigen ding wou doen op een gegeven moment. En ja, sindsdien heb ik eigenlijk niet echt contact met hem. Dus ik zou ook niet weten wat hij momenteel doet of waar hij is. Maar ik hoop wel dat hij ooit terugkomt en met ons dit alsnog kan doen.
0: Ja.
2: En vanuit mij weet hij heel erg goed ook dat ik altijd gewoon liefde voor hem heb gehad. En soms moet je iemand ook gewoon de ruimte en tijd geven om... even tot zichzelf te komen en misschien over dingen na te denken... en hopelijk ooit terug te komen.
0: Ja. Ja. Jij staat met open armen op hem te wachten.
2: Altijd, dat weet hij. Hij kan altijd bij mij terecht.
0: Om de shows weer te gaan doen.
2: Ja, ja. Zeker.
0: Nou, daar wachten we dan misschien nog maar op.
2: Ja.
0: Speel jij tijdens je shows alleen de nummers van het album... of doe je ook nog andere dingen van jezelf?
2: Nee, ik speel dus niet alleen van het album af. Ik speel ook mijn eigen hits. Ik heb best wel een catalogus achter de rug momenteel. Dus ik merk ook dat mensen graag de grote hits willen horen. Dus dan heb je bijvoorbeeld Designers, wat ik heb. Een Fully Fendi van Moola B. Zo doen we eigenlijk gewoon heel veel tracks ook naast het album. Ik MC ook heel veel tijdens de shows. En ik zorg ervoor dat mensen gewoon een hele leuke tijd hebben. En dat ze gewoon altijd een goede herinnering hebben aan de show. Ja, zeker.
0: Ja, dus dat ze gewoon helemaal los kunnen gaan op alles wat je... En ik begreep dat je ook wel experimenteert met muziek, eigen muziek, andere
2: heel
0: muziek.
2: Erg.
0: Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat doe je dan bijvoorbeeld?
2: Ik edit heel graag. Dus ik ben eigenlijk iemand die een soort formules bij elkaar probeert te rapen. En daar een heel groot product van probeert te maken. Dus dan probeer ik heel wat genres bij elkaar te mixen. En vaak lukt het me heel goed. Het kan natuurlijk ook soms zijn dat het helemaal naar niks klinkt. Ja. Maar 9 van de 10 keer lukt het me heel goed. En ik probeer daaruit gewoon edits te bouwen. Van bijvoorbeeld tracks die ik heb. Of ik probeer een remix te maken. Ik probeer ook op deze manier nu ook muziek te maken voor mijn aankomende album bijvoorbeeld. En op dit moment werkt dat gewoon hartstikke goed voor mij.
0: Alle input kun je gebruiken.
2: Ja.
0: We hebben een voorbeeld van iets waar jij mee hebt geknutseld. Yes. We luisterden natuurlijk net naar het nummer Viraal.
2: Ja.
0: Nou, here we go.

0: Ja. Dit doe je dus graag.
1: Lekker nostalgisch, hè?
0: Ja, heerlijk. Maar ik zie mezelf ook eigenlijk gewoon weer in de club staan ergens.
1: Ja.
0: Alleen dan wel met een hele fijne DJ die weet hoe die dingen door elkaar heen moet mixen.
1: Ja,
0: wat
1: zeker.
0: Niet altijd een gegeven is als je naar de club gaat natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat ik persoonlijk zelf iemand ben die heel veel gevoel heeft voor muziek. Dus ik kan het echt goed aanvoelen ook. Ik hou ook best wel van dat nostalgische dance gevoel. Zoals je net hoorde bij Viraal met Rhythm is the Dancer. Gewoon een super klassieker. En dat is gewoon iets wat je voor altijd kan blijven luisteren. En ik denk dat het gewoon weer tijd is om dat ook meer te gaan pushen. Gewoon iets wat tijdloos kan worden. En je bepaalt het natuurlijk uiteindelijk niet. Dat bepalen de luisteraars. Maar ik denk wel dat je een bepaald gevoel bij kan hebben.
0: En heb je dan bijvoorbeeld dat je dus inderdaad naar zo'n nummer zit te luisteren. En dan plotseling denkt, wacht, maar daar kan ik gewoon dat nummer zo inmixen.
1: Ja, bij dit nummer bijvoorbeeld zat ik gewoon in de auto. En ik zat te shuffelen op Spotify. En toen kwam ik weer Rhythm is the Dancer tegen. En toevallig had ik net daarvoor Viraal laten afspelen. Want die stond gewoon in mijn lijst op Spotify. En toen kwam gewoon dat refreintje van Frenna weer in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, dit matcht gewoon perfect. Ja. Naar de studio gereden daarna en eigenlijk gelijk in elkaar gezet. Heerlijk. Toen naar Moela gestuurd, want ik was nog wel van, ben ook benieuwd wat iemand anders ervan vindt. En die zei gelijk van, ja, maar dit moet je ook tijdens je shows doen.
0: En Frenna, heb je het ook naar hem gestuurd?
1: Frenna heeft het later gehoord, want ik dacht van, ik had het toen op TikTok geteased en ik had bij BKS had ik gedraaid, Best Kept Secret. En dat filmpje wat ik had ik dus gepost op TikTok. En hij reageerde gelijk met vuurtekens.
0: Wow.
1: Dus dat was wel heel supportive.
0: Was ook enthousiast.
1: Ja, zeker.
0: Nice.
1: Ja.
0: Hey, je maakt dus verschillende soorten muziek. Trap met Moola B, afro-invloeden op Spotify, edits op Soundcloud. Nou ja, we hebben van alles ook gehoord vanavond.
1: Yes.
0: Is er nou een specifieke richting waarvan je zegt, oh, daar wil ik nog wel eens heen?
1: Ja, mijn uiteindelijke richting, wat ik dus wil bereiken, is de invloeden wat ik heb gebracht in de trap, dat samen te kunnen brengen met de dancewereld. En dat kan dus zijn techno, dat kan zijn house, dat kan zijn tech house, dat kan alle richtingen zijn in de house. Maar dat is wel mijn einddoel, om dat bij elkaar te kunnen brengen. Dus de invloeden die ik gebruik, dat kan melodieën zijn die ik in de trap heb gebruikt, of bepaalde ritmes. Dat gewoon terug te brengen en gewoon samen te brengen met de dancewereld. Ja.
0: Nice. En is er dan nog iemand in speciaal waar je pijl op hebt gericht?
1: In een featuring, samenwerking?
0: Een artiest?
1: Ik denk dat ik wel juist heel erg naar uitkijk om met grote DJ's te werken. Dus dan heb ik het over een Afrojack of een Chucky of een Starry James, Ryan Marciano. Eigenlijk allemaal mensen naar wie ik heb opgekeken.
0: Verhuurt je tante daar toevallig ook kamers aan?
1: Nee. Daar niet, helaas. Nee, jammer. Daar niet. Mijn grootste droom was wel ooit om met Avicii een nummer te hebben, maar die is helaas overleden. Dat was wel mijn in de dance mijn grootste inspiratiebron. Van zijn melodie, hartstikke mooi. En dat doet niemand hem na. Maar deze lijstje staat er ook nog. Dus hopelijk kan ik dat ooit laten lukken.
0: Het is het universum ingezonden bij deze. We gaan het horen. Morgen je laatste show in Paradiso. Veel succes. Geniet ervan vooral.
1: Hartstikke bedankt.
0: En wie weet tot ziens. Dankjewel.
1: Jullie bedankt ook.
0: Ilias Takditi.
1: Yes, dankjewel.

0: Dat was Olivia Dean met Nice to Each Other.
1: De nacht van EO.
0: Wat zie je voor je als je aan de Romeinen denkt? Vechtende mannen misschien, wachttorens, een grensmuur. Zo zagen de plaatjes er in de schoolboeken immers uit. Maar klopt dat beeld eigenlijk wel? In Museum Valkhof opent morgen de tentoonstelling Anders dan gedacht, waarbij het team van Constructing the Limes met nieuwe technieken en manieren van kijken de geschiedenis onderzoekt. Projectleider bij Museum Valkhof Niels Wijdkamp en amateurarcheoloog Wil nemen ons mee langs de Limes. Niels en Wil, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Niels. Vandaag over de tentoonstelling. Even, hoe gaan jullie dat vieren?
2: Nou ja, wij gaan dat vieren door met de mensen die aan de tentoonstelling hebben gewerkt, de onderzoekers samen te komen en de verhalen te delen en door samen langs alle mooie vondsten te lopen.
0: Ja. Kijk, gewoon door alles te laten zien. Hey, ik zei natuurlijk Constructing the Limes. Wij kennen het ook als de Limes. Wat zeggen we nou eigenlijk? Wat is de titel?
2: Het is de Limes.
0: De Limes, hè?
2: Ja, precies. De grens die inderdaad van het Romeinse Rijk die door Nederland liep.
0: Ja, dus ik zei het helemaal verkeerd.
2: Ja, maar maakt het niet uit.
0: Hey, dus inderdaad, wat is de Limes?
2: Nou ja, de Limes is de Neder-Germaanse Limes, zoals dat heet, is de noordgrens van het Romeinse Rijk. Die liep ook door Nederland en door Duitsland. En die eindigt zo ongeveer in Nijmegen dan nog een stukje verder ten oosten daarvan. En Nijmegen is een belangrijk punt op die grens. Belangrijke stad waar veel mensen elkaar ontmoet hebben en waar ja, dus die grens gelopen heeft.
0: Juist, ja. Kijk. En was dat dan een hele harde grens?
2: Nou ja, dat blijkt dus eigenlijk uit onderzoek, en daar gaat deze tentoonstelling ook over, het anders dan gedacht. Dat blijkt dus niet een hele harde grens te zijn. Je hebt beelden misschien van schoolplaten van vroeger met torens en dingen die je ook wel uit games kent. Van mannen die het fort bewaken. Maar het blijkt dat toch eigenlijk dat een grens is waar mensen ook overheen gingen, waar mensen elkaar ontmoeten en waar ook mensen elkaar troffen.
0: En je zegt dus allemaal wachttorens, ook mensen die daar. Was het gevaarlijk rond die lijn?
2: Nou ja, dat niet per se. Er is, dat denk je misschien, hè, dat Romeinen hier komen en die gaan alleen maar vechten en dat is het enige wat ze doen. Ja. Maar het blijkt eigenlijk dat die Romeinen ook hier gaan wonen, die gaan hier werken, die dragen bij ook aan de economie. En er vindt heel veel uitwisseling plaats toen. Mensen uit allerlei delen komen bij elkaar daar van boven de grens. Dat blijkt ook uit archeologisch onderzoek. Dat mensen uit andere delen van Europa daar naartoe komen en hier gaan wonen en ook onder die grens gaan wonen.
0: Juist. Nou zit Wil ook aan de lijn. Hij is archeoloog, amateurarcheoloog. En jij werkte langs de Limes als archeoloog, hè?
3: Ja, ik doe al jaren onderzoek langs de baggerlocaties, waar ik materiaal uit de grindhoop haalt en de afvalhopen die daar worden opgebaggerd.
0: Hoe is dat daar?
3: Achterlangs de Gelderse Limes.
0: Juist. En hoe is het om daar te werken?
3: Ontzettend leuk. Ik ga een keer of 3-4 in de week ga ik op pad. En dat is niet lang, zo'n 1 uur, 1,5 uur. Het is elke keer weer spannend. Wat ligt er vandaag op te hopen? Of wat kan ik er vandaag met mijn detector uit de grindhoopen halen?
0: Ja. Ja, dus diep onderzoek aan het doen eigenlijk.
3: Onderzoek doen, ja.
0: Ja, ik was even nieuwsgierig, Niels. Het onderzoek is dus gedaan door het team van Constructing the Limes. Hoe is dat team eigenlijk ontstaan? Wat was het idee?
2: Nou ja, het is een langlopend onderzoek waarbij de Universiteit van Utrecht een belangrijke rol heeft gespeeld. En wij als museum zijn daar ook bij betrokken geweest. Het Valkhof Museum staat op die Limes. En we zijn deel van dat werelderfgoedgebied van die Limes. Want in 2021 is dat werelderfgoed. En uiteindelijk zijn wij als museum de instelling die dan al deze mooie vondsten samen met de onderzoekers presenteert. Dus het is een langlopend, meerjarig onderzoeksproject waar eigenlijk dit een belangrijke schakel in is, deze tentoonstelling.
0: Ja, en dat is dus een heel team wat zich met dat onderzoek bezighoudt. Ik begreep ook dat team uit allerlei verschillende disciplines bestaat. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou ja, je hebt dus die archeologen die dat onderzoek doen, maar dat dus er worden voorwerpen opgegraven. Maar vervolgens wordt er ook chemisch onderzoek gedaan, dateringsonderzoek. Dat zijn natuurlijk weer andere mensen die dat doen. En er zijn historici bij betrokken. En al die mensen samen kijken naar wat er gevonden wordt en kijken eigenlijk ook of die vondsten wat die opleveren aan beeld. En die leveren dus nieuwe inzichten op perspectiefwissels. Mm. En dan blijkt dus dat het beeld wat we hebben uit het verleden van inderdaad die schoolplaten, maar ook een beeld wat in andere jaren is gecreëerd van die Romeinen en ook van de Bataven, de mensen die hier wonen. En dan blijkt toch dat je dat er op sommige punten wel moet nuanceren. En dat het soms wat anders ligt.
0: Ja, en kun je eens wat voorbeelden noemen? Wat zijn dan die verschillen met hoe wij denken dat het was?
2: Ja, nou ja, kijk, het eerste is zo'n harde grens. En die Romeinen die hier alleen maar komen om eigenlijk strijd te voeren. Dat blijkt toch wel inderdaad anders te liggen. Die grens is niet hard. Er komen ook mensen uit het Baltisch gebied komen hier naartoe. Er is in Valkenburg een Romeins grafveld gevonden waarbij DNA-onderzoek is gedaan. Je kan namelijk onderzoek doen op die lichamen. En dan kan je ook zien waar mensen vandaan komen. En blijkt dat daar iemand uit Estland begraven ligt. Dus dat is een beeld wat bijvoorbeeld veranderd is. Er wordt ook hard gewerkt. Er zijn bakstenen gevonden met namen erop en teksten. Dat betekent gewoon dat er ook economisch verkeer plaatsvindt. Dus het is niet alleen maar mensen in wachttorens, maar nou ja, er wordt ook gewerkt wordt samengeleefd.
0: Ja, Wil, ik ben dan toch even benieuwd. Was dat eigenlijk ook dat oudere beeld van die platen uit de schoolboeken? Was dat ook het beeld dat jij had voordat je aan dit project begon?
3: Ik ben al heel lang met de Romeinen bezig. Maar inderdaad, dat is wel het eerste beeld waar je mee opgroeit natuurlijk.
0: Ja. En wat was dan bijvoorbeeld een van de dingen die jij tegenkwam in jouw werk als amateurarcheoloog, waardoor jij echt dacht, hey, dit zet mijn hele beeld ook op zijn kop?
3: Wat ik wel heel bijzonder vond, ik heb dan bij Spijk, dat is aan de grens van ons land, waar de Rijn ons land binnenstroomt. Daar heb ik zo'n 5000 vondsten gedaan. En er zaten heel veel visnetverzwaringen bij. En heel veel visloden. En dan hebben we het over zo'n 200 stuks en zo'n paar duizend visloden. En als je die gaat onderzoeken, vergelijken met elkaar, dan zie je dat die een soort standaardmaat hebben. En ja, dan lijkt het erop dat ze dus een soort professionele visindustrie hadden die met standaardmaten. En dan krijg je ineens een ander beeld van, ja, er wordt ook gewoon gewerkt. En dat gaat op een andere manier dan je eigenlijk dacht dat het alleen maar om militaria gaat. Hè? Want natuurlijk, ik heb ook een stuk of 100 Romeinse militaria gevonden, zoals zwaarden, speerpunten en dergelijke. Mm. Maar zoiets gewoon als, we zijn aan het werk als visser ook. Ja, dat vond ik wel heel opmerkelijk. En dan zie je eigenlijk dat zo'n grens als de Rijn, als rivier, ja, toch ook een functie had als voedselbron.
0: Ja, eigenlijk ook wel logisch natuurlijk, die Romeinen. En moesten ook eten.
3: Natuurlijk.
0: Ja, ja, maar inderdaad, het is niet helemaal het beeld wat wij hadden natuurlijk.
3: Nee, dat is anders. En je ziet het ook bij de tempel van in Elst. Dat blijkt eigenlijk hoofdzakelijk het materiaal aangevoerd te zijn door Romeinse soldaten.
0: Ja.
3: Die waren echt niet in staat. Ik bedoel, de civiele bewoning, de Bataven, waren echt niet in staat om zo'n enorme hoeveelheid tufstenen richting in Elst te krijgen. Dat is echt. Dat zijn soldaten geweest die gewoon aan het werk waren. En een soort missiewerk verrichten door er een tempel te bouwen.
0: Juist, ja, precies. Dus zelfs die mystieke kant van het leven werd ook nog aandacht aan besteed.
3: Ja.
0: Ja. Hey Niels, ik zit dan toch even te denken. Hè. Als jullie nou één beeld uit die schoolboeken over de Romeinen mochten uitgummen, welk beeld zou dat dan zijn?
2: Oeh, lastige vraag, hè? Want je vraagt nu aan mij. Wat ik wel bijzonder vind, is hoe mensen elkaar bij zo'n grens ontmoeten. We hebben een beeld bij grenzen, en ook misschien wel door de actualiteit ingegeven. Grenzen zijn hard, hè? Die moeten dicht zijn. Aan de ene kant wonen de ene mensen, aan de andere kant wonen de andere mensen. En ik vind het wel bijzonder dat zo'n beeld vanuit het nu, dat projecteer je ook heel erg terug naar het verleden. Want je denkt dan was het dus vroeger ook zo. En ik vind dat eigenlijk heel bijzonder dat toch wat genuanceerder lag. Dat mensen elkaar ontmoeten bij zo'n grens. En eigenlijk gaat Valkhof Museum daar ook in Den Brede over. We zijn net in juni helemaal heropend. Dit is eigenlijk de eerste wisseltentoonstelling die we maken na de opening. En in dat museum staat die grens überhaupt als thema centraal. Het Nijmegen als stad waar mensen elkaar in 2000 jaar geschiedenis hebben ontmoet. Waar mensen uit alle windstreken van de wereld samenkomen. En dan blijkt toch dat de wereld complexer en groter is. En dat het niet alleen maar de mensen hier zijn, maar dat er handelscontacten zijn. Dat er spullen van over de wereld hier komen. En dat was bij de Romeinen zo en dat was daarna ook zo. En ik vind dat dus heel bijzonder dat onderzoek dat ook aantoont.
0: Ja, en zeg je dan eigenlijk dat die grens zoals die in die tijd er was, de limes, dat die dus eigenlijk flexibeler misschien wel was dan de landsgrenzen die wij nu kennen?
2: Nee, flexibel is inderdaad, ik weet niet of flexibel, je kan zeggen hij is hard in de zin van het is een soort het is een plek.
0: Mm-hmm. Of opener maar misschien?
2: Misschien is die opener is inderdaad wel het goede woord. En dan blijkt dus dat het een ontmoetingspunt wordt waar mensen bij elkaar komen, waar economie elkaar raken. Misschien is hij inderdaad wel minder strak dan grenzen. Dan sommige mensen toch denken dat grenzen nu zijn.
0: Ja, waren mensen misschien minder xenofoob dan tegenwoordig?
2: Ja, weet je dat.
0: Het is moeilijk om wat in te leggen natuurlijk.
2: Het is moeilijk om dat erin te leggen. Want dan leg je uiteindelijk ook toch je blik vanuit het heden weer terug naar het verleden.
0: Ja.
2: Ik denk dat het vooral belangrijk is om bij dit soort onderzoek ook te kijken. Dat bestaat natuurlijk niet. Hè? Je eigen blik loslaat. Je kijkt altijd vanuit je eigen perspectief naar het verleden toe. Maar om toch met een iets openere blik te kijken. En dan, als je dat dus doet, dan levert dat hele bijzondere inzicht op. Nou ja, waar we het net ook over hadden.
0: Ja, ja. En als je dan toch zegt, hè, wat draagt het dan bij dat je dus inderdaad zoveel verschillende disciplines hebt in plaats van alleen geschiedschrijvers?
2: Nou, wat dat bijdraagt is als je dus ook fysisch onderzoek kan doen, als je echt goede datering kan doen, als je in resten kan zien waar bijvoorbeeld dat metaal van die vislootjes vandaan komt, of waar de mens vandaan komt, wat je in aan onderzoek in die tanden van zo'n lichaam vindt, dan je krijgt dus hard bewijs, want dat is gewoon chemisch bewijs, dat levert die discipline op. Je kijkt in het landschap naar sporen van waar mensen hebben gewoond met technologie. Die je eigenlijk op een andere manier als die circus niet gebruikt. Hè. Dus je kijkt van bovenaf naar het landschap en ziet hoe dat landschap, welke sporen er zijn.
0: Ja.
2: Dus je graaft, je kijkt, je onderzoekt de materialiteit van dingen. Al die dingen samen leveren een completer beeld op dan alleen als je als historicus kijkt naar bijvoorbeeld geschreven bronnen. Ik ben zelf historicus, kijk heel vaak naar dingen op schrift natuurlijk. Terwijl niet alles is opgeschreven. En het verhaal wordt completer als je vanuit die verschillende perspectieven kijkt.
0: Ja, morgen opent de tentoonstelling, anders dan gedacht. Niels, wat is er dan te zien in die tentoonstelling? Wat kunnen we allemaal bekijken?
2: Nou, wat je ziet is eigenlijk in het museum volg je een spoor van displays van meubels waar dit soort vondsten die gevonden zijn liggen. Thematisch geordend, dus rondom bijvoorbeeld een thema als eten. En dat staat dan rondom economie. En die thema's, daar kan je langslopen. Je ziet die vondsten liggen, daar liggen klein en groot, liggen daar vondsten bij elkaar. En wat ik heel bijzonder vind, is dat er is één hele grote tafel met al die vondsten waar we het net ook over hadden, die archeologen ook gevonden hebben, die amateur-archeologen. En dan zijn er zoveel, van kledingspelden tot bijzondere kleine persoonlijke voorwerpen, munten. En dan denk je ook, jeetje, wat is er toch veel ook overgebleven? En dat hebben mensen aangeraakt. Ik vind dat altijd heel, heel bijzonder. Hè? Dat heeft iemand ooit 2000 jaar geleden aangeraakt. Misschien op de grond gevallen en achtergebleven.
0: Ja, precies. Fascinerend. Dus eigenlijk ook heel veel fysieke objecten. Dan denk ik ook weer meteen aan jou, Wil. Zijn er ook dingen van jou te zien?
3: Ja hoor, heel veel, ongeveer zo'n 200 stuks. Samen met een collega-zoeker, Dick van Velen, waar ik in het verleden ook veel mee gezocht heb, hebben we bijgedragen aan de tentoonstelling.
0: Ja, en wat zijn dat dan voor dingen?
3: Dan heb je het over aardewerk, maar dat heel weinig. Het gaat vooral om metaalvondsten, dus die met een detector gevonden zijn. En dan moet je denken aan kledingspelden, munten, sieraden, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, sleutels en dat soort zaken.
0: Ja, hele alledaagse dingen dus eigenlijk.
3: Hele alledaagse dingen. Ja, en dat is bijzonder leuk om eraan bij te dragen.
0: Ja. En wat vertellen de dingen die jij gevonden hebt jou over die tijd?
3: Mijn eigen onderzoek, dat is dus van een kastellum wat in de buurt van Spijk heeft gestaan. Wat het mij vertelt is dat het Romeinse Rijk zo enorm georganiseerd was. Eigenlijk heel veel vondsten. Ik heb verschillende reizen gedaan naar Tunesië, naar Algerije, maar ook naar Bulgarije. En als je dan ziet het materialen die gebruikt worden, de voorwerpen die ik in Spijk vind, die vind ik daar ook terug. Iets andere vorm, maar precies hetzelfde. En als je kijkt naar de indeling van straten, de indeling van de forten, de grootte ervan. Het is in Bulgarije vind je hetzelfde wat je in Tunesië vindt, maar ook hier in Nederland. En ja, dat vind ik echt heel fascinerend aan de Romeinen. Dat het zo'n wereldrijk was wat 2000 jaar geleden de boel zo georganiseerd had. Dat blijft me enorm fascineren.
0: Ja, dat je je bijna afvraagt hoe heeft dat zo gecoördineerd kunnen worden over zo'n groot stuk afstand.
3: Ja, dat zijn enorme afstanden. Het zit duizenden kilometers van elkaar, overkant van de Middellandse Zee. Maar ik zeg het zijn dezelfde vormen, dezelfde materialen.
0: Ja.
3: Heel, heel fascinerend.
0: Ja, indrukwekkend. Niels, ik zit nog even zo te denken. Jij bent natuurlijk wat overkoepelend aan het kijken. Je krijgt dan van alles naar je toe, vanuit al die disciplines. Hoe bouw je nou van al die vondsten en al die ontdekkingen weer een samenhangend verhaal op?
4: Nou ja, dat doe je samen met de mensen die het onderzoek doen. Hè. Die weten natuurlijk precies wat het is. En soms weten we dat trouwens ook niet. Maar in de meeste gevallen wel. En dus samen met hen, met die onderzoekers van de universiteit, onze natuurlijk partner, maak je zo'n tentoonstelling. En bij een tentoonstelling gaat het er ook om dat je... Een tentoonstelling gaat over die dingen die gevonden zijn. Dus in eerste instantie begint met de objecten. Je hebt heel veel en dan ga je kiezen. En je kijkt, je maakt clustertjes. Welke verhalen vertellen bepaalde voorwerpen? En die kan je soms thematisch bij elkaar leggen. Nou ja, en dan heb je die clusters van voorwerpen. En dan schrijf je de teksten erbij. Dus zo langzamerhand trechter je naar het verhaal toe. En je kiest zo eigenlijk een lijn. En wat wij wilden was dus inderdaad een aantal nieuwe perspectieven aanbieden. Onder andere, we hebben het gehad over die harde grens, maar ook waren het nou alleen één type mensen, hè, die Romeinen. En dan kijk je ook naar de vondsten en dan kijk je wat die vondsten je vertellen. En dat presenteer je dan uiteindelijk en dan bouw je daar een mooi meubel omheen. En zorg je dat het ook mooi ligt. Dat is ook echt, als je dingen mooi presenteert en daar ook niet altijd al te veel presenteert, dan komt het verhaal goed over.
0: Ja, hey, en hoe weten jullie nou dat deze nieuwe inzichten dan weer betrouwbaarder zijn dan het oude beeld dat wij hadden?
4: Ja, gewetensvragen. Kijk, dat weet je omdat, kijk, bepaalde vormen van onderzoek zijn natuurlijk wat harder, hè, dat chemisch onderzoek echt wel harder. Dit is de stand van de wetenschap van nu. Dat is denk ik misschien het eerlijke antwoord wel. Dus dit beeld zal uiteindelijk ook weer genuanceerd worden. Misschien een beetje aangepast worden. En dat is het mooie ook van wetenschap. Dat het niet statisch is, maar dat het in ontwikkeling is.
0: Ja, precies. Nou, Wil, ik zit dan toch even... jij hebt er zo hard aan gewerkt. Zoveel bloed, zweet en tranen in zitten. Wat hoop jij nou dat de bezoeker meeneemt uit deze tentoonstelling?
3: Ik hoop inderdaad dat ze meenemen dat... waar eigenlijk al het echte doel van die tentoonstelling om veel breder te kijken, om uit dat vaste stramien van, nou ja, dat is de limes, te stappen. Te weten dat je op vele manieren naar de werkelijkheid kan kijken en ook op vele manieren naar die limes.
0: Ja, ja. Wat is je favoriete stuk? Waar moeten mensen absoluut even bij stilstaan?
3: Er ligt een onbekend Romeins militair voorwerp. Maar het bijzondere is dat daar vier namen van soldaten op staan en twee namen van centurio's. Dat is een heel bijzonder stuk, omdat dat laat zien dat materialen in het Romeinse leger werden doorgegeven. Dat het niet een voorwerp was wat men had als persoonlijk bezit.
0: Ja.
3: Maar
0: als, en ook rangoverschrijdend dus.
3: Bezit van een eenheid.
0: En jij, Niels, wat is jouw lievelingsstuk?
4: Nou ja, kijk, wat ik een heel erg mooi voorwerp vind is een heft van een mes in de vorm van een asperge. En dat is een ontzettend klein, lief, persoonlijk voorwerp. Waar het mee gesneden wordt, dat is er niet meer. Maar het heft is er nog wel. Het is gewoon een heel mooi alledaags voorwerp wat gebruikt is, maar wat ook gewoon heel mooi is.
0: Ja.
4: En dat vind ik fijn. Dat maakt het verleden dichtbij voor mij. Dat heeft iemand ooit aangehaakt.
0: Ja. En dat zou je zo weer kunnen gebruiken.
4: Zou je misschien zo weer kunnen gebruiken.
0: Ja, hartelijk dank. Wil en Niels, veel plezier straks bij de opening van de tentoonstelling Anders dan gedacht. De tentoonstelling is te zien in Museum Valkhof tot 22 november. En daarmee zit het er ook weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Eerst hoor je...

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden vervolgens onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn en werd het advies ingetrokken. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. Daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben elkaar ook gisteravond en vannacht weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen.

0: van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar het is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog een enkele bui. Vooral in het binnenland. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Armoede is voor mensen die het niet kennen een moeilijk concept. Dat leidt tot stigma's, vooroordelen. Maar ja, in hoeverre kloppen die vooroordelen?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 2 september. Ja, wat betekent het om in Nederland arm te zijn? Welk beleid is er nodig om armoede te laten verdwijnen? Grote vragen die een uitgebreid gesprek verdienen. Ik ga erover praten met Tim Sjongers, correspondent Samenleven bij. Nou ja, je ziet hem al aankomen. Journalistiek platform De Correspondent. Vanmorgen is er een nieuw artikel van hem verschenen getiteld "Ik haat alle clichés over armoede, juist omdat ik ermee ben opgegroeid." Nou, dat en meer bespreken we deze ochtend vanuit onze studio in Hilversum. Tim, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Oh, we hebben de... Even kijken, ja. Ik moet deze microfoon hebben. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja.
2: Ik moet ook nog even wakker worden. Ja, we gaan het vandaag hebben over armoede, Tim. En nu zitten

0: Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex van Helen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog een enkele bui. Vooral in het binnenland, het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Armoede is voor mensen die het niet kennen een moeilijk concept. Dat leidt tot stigma's, vooroordelen. Maar ja, in hoeverre kloppen die vooroordelen?
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van woensdag 2 september. Ja, wat betekent het om in Nederland arm te zijn? Welk beleid is er nodig om armoede te laten verdwijnen? Grote vragen die een uitgebreid gesprek verdienen. Ik ga erover praten met Tim Sjongers, correspondent Samenleven bij. Nou ja, je ziet hem al aankomen. Journalistiek platform De Correspondent. Vanmorgen is er een nieuw artikel van hem verschenen getiteld "Ik haat alle clichés over armoede, juist omdat ik ermee ben opgegroeid." Nou, dat en meer bespreken we deze ochtend vanuit onze studio in Hilversum. Tim, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Oh, we hebben de... Even kijken, ja. Ik moet deze microfoon hebben. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja.
2: Ik moet ook nog even wakker worden. We gaan het vandaag hebben over armoede, Tim. En nu zitten we natuurlijk midden in allemaal politiek gekonkel in Den Haag. Er wordt gesproken over begrotingen. Of ze daaruit zijn gekomen, ja, in de kranten lezen we van wel. Achter de schermen horen we misschien andere dingen. Met Prinsjesdag om de hoek gaat het over niks anders dan begrotingen, over geld. Hoe kijk jij vanuit jouw expertise naar, nou ja, dit hele politieke gekonkel?
4: Nou, kijk, het is in bredere zin, denk ik, het gekonkel zit er momenteel vooral in dat het lijkt alsof er geen publiek belang meer gediend wordt, maar dat elke partij en elke frank met zijn gedeelde belang bezig is. Mm-hmm. En ja, dan wel over links, niet over rechts. Dat is volgens mij het gekonkel. Als ik kijk vanuit die bril van bestaansonzekerheid of die bril van armoede, nou ja, dat is per definitie gerommel in de marge. Hè. Dat gaat over koopkrachtpraatjes en een beetje meer huurtoeslag of niet. Een beetje meer loonstijging of niet. En dan zie je dat mensen boven die armoedegrens of onder die armoedegrens uitkomen. De schattingen gaan ervan uit dat de armoede dit jaar nog een beetje zal dalen en dat het dan volgend jaar weer zal stijgen. En dan is de vraag, oké, wat betekent die armoedegrens? Hè? Hoe meten we dan armoede in Nederland? Want ja, het is eigenlijk, kijk, je moet het zien als een, je hebt een horloge, zo'n lekkere oude horloge met al die radertjes erin. En je kan dan elk radertje draaien, maar ja, als je het aan ene draait, dan draait er ook aan de andere niets mee.
2: Weer, ja.
4: En dat zijn die praatjes dan, hè, en die knopjes waar men dan draait, van de huurtoeslag tot de zorgtoeslag, noem maar op.
2: Nou, maar je zegt dat zijn dingen in de marge. Vind je dat er genoeg gesproken wordt over de marge bij dit soort onderhandelingen? Ik bedoel, het gaat toch over gewoon de begroting van Nederland?
4: Ja, zeer zeker. En het ging nu wel heel uitgebreid, zeker bij Pro natuurlijk, ging het heel uitgebreid over de sociale zekerheid en de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ja. Anderzijds, ja, er valt ook iets te zeggen voor defensie. Hè. We moeten ook weerbaar zijn. Dus het is natuurlijk, je hebt geld en dat kan je maar één keer uitgeven. En er zijn genoeg uitdagingen in Nederland. Hè. De bruggen staan ook op instorten, hoorde ik gisteravond. Ja. Dus er zijn best wel uitdagingen. Als je dan kijkt naar die armoede, nou, we hebben momenteel 551.000 mensen in Nederland die officieel in armoede leven. Dat wil zeggen, die leven met hun inkomen onder een bepaalde grens. Mm. Maar als we dat wat uitzoomen, dan zie je dat er nog een groep boven zit van 1,1 miljoen Nederlanders en die hebben met hun inkomen 125% van die armoedegrens. Dus om het in cijfers uit te drukken, om en bij, vanaf 1600 euro in Nederland als inkomen, inclusief toeslagen en dergelijke, ben je officieel arm. Maar dan is er een groep die heeft 1800, 1900 euro. Nou, als ik kijk naar mijn inkomen en mijn uitgaven, 1900 euro is wel heel weinig geld momenteel. Als je kijkt, we noemen middenhuur 1100 euro, 1200 euro. Ja, dan is 1900 euro niet
2: veel. Ja, dan blijft er niks over.
4: Nee, dat wordt een ingewikkeld verhaal, ja.
2: Ja, want die grens is nou eenmaal gesteld. We gaan het zo ook wel met elkaar hebben over wat is armoede nou precies? Wanneer is iemand arm en hoe wordt dat bepaald? De vraag is natuurlijk, jij bent correspondent samenleven. Dat is een vrij brede portefeuille.
4: Ja.
2: Hou je ook nog met andere dingen bezig dan armoede? En hoe noem je het nou net? Bestaansonzekerheid.
4: Ja.
2: Dat is wel een mooi woord eigenlijk.
4: Ik hou me zeker met nog andere dingen bezig. Dakloosheid bijvoorbeeld. Hè, daar heb ik al best veel over geschreven. En wat ik nu het laatste anderhalf jaar best veel doe, is eigenlijk...

0: eigenlijk gewoon het rand ingaan, van Groningen tot Maastricht, van Enschede tot Den Haag, zeg maar, om te kijken van hoe helpen burgers elkaar nou, maar ook hoe proberen nou ambtenaren binnen gemeenten het systeem anders vorm te geven. Want je hebt vaak wel de vibe, vind ik, Nederland is kapot, niks werkt nog. En dan denk ik, wow, er valt wat over te zeggen. Maar tegelijkertijd, als ik het rand inga, dan zie ik ook heel veel mensen die echt wel proberen dingen te fixen, die dat vaak belangeloos doen, maar die ongelijkheden op allerlei domeinen proberen weg te werken.
1: Ja.
0: En daar kunnen we van leren. We kunnen leren van, oké, hoe werkt nou sociale verandering? En dat probeer ik dan in kaart te brengen. Ja.
1: Zullen we straks ook over wat van die initiatieven hebben
0: zeer
1: dan?
0: Zeker,
1: ja,
0: zeer
1: want
0: zeker.
1: Ik denk dat dat, ik bedoel, laten we het niet al te zwaar maken.
0: Ja. Ook vroeg, hè?
1: Ja. Ja, precies. Je noemde net Pro al, om daar toch nog even op door te gaan. Want gisteren is natuurlijk uitgelekt dat een deel van die bezuiniging op de sociale zekerheid wordt teruggedraaid. Nou, met het gesprek in mijn achterhoofd wat wij dan met elkaar voeren, dacht ik, dit vind jij geweldig nieuws.
0: Nou, kijk, ik vind vooral dat je moet kijken naar het bredere pakket. Hè. Er is van alles nodig in Nederland. En dan moet je dat op links natuurlijk wat gaan invoegen. En dan moet je op rechts doen. Ik denk dat je dat heel breed moet doen. Ik heb nou heel die begrotingsgesprekken of heel dat debakkel van de laatste dagen niet volledig gevolgd. Ik word er ook een beetje moe van en ik wil ook hoopvol blijven. Dus dan is soms je kop in zand steken.
1: Hoopvol blijven,
0: heel
1: ja. Dan
0: pijnlijk,
1: moet je gewoon...
0: Zelfs voor een journalist kan je kop
1: moet
0: in zand
1: steken. Moet je gewoon niet luisteren, dan. Ja, heel goed.
0: Maar kijk, ik denk dat er natuurlijk wel wat voor te zeggen valt. En ik vind het vooral een mooi iets dat vakbonden in het verweer komen en dat vakbonden terug wil laten zien van hey, wij zijn hier wel voor de werkende mensen en wij weten ons terug te verenigen.
1: Ja.
0: De volgende stap is dat met z'n allen mooi aan tafel gaan zitten en er gewoon op een goede manier uitkomen.
1: Ja.
0: Maar wat ik nu ook denk te zien is dat veel dingen vooruitgeschoven worden. Ja, je kan wel zeggen, oké, we gaan de zorgtoeslag dit jaar niet verhogen, maar ja, dan wordt die volgend jaar verhoogd. Die defensieuitgaven, die ga je volgend jaar ook moeten doen. Dus ik denk dat die uitstelpolitiek...
1: Ja, daarmee los je het structurele probleem wat armoede natuurlijk nog steeds is. Daarmee los je dat niet op.
0: Nee, en ik denk dat daar veel meer voor nodig is. Hè, want dat, kijk, in die sociale zekerheid, het hete hangijzer is volgens mij natuurlijk momenteel... Ja, verkorten van de werkloosheidsuitkeringen en dergelijke, dan naar een jaar. Mm. En dan denk ik, ja, maar we weten wel dat activering niet per se de manier is om uit de armoede te geraken. Het idee dat werken de manier is om uit armoede te geraken, dat ligt complexer. Als je kijkt naar, de mensen die officieel in armoede leven, ongeveer 35-40% daarvan heeft primair inkomen uit arbeid.
1: Ja.
0: Dus ja, dan kan je wel zeggen, de vraag is wat voor werk.
1: Mm.
0: En daar scheelt het natuurlijk aan.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd, als je kijkt naar de armoede, dan de armoedeintensiteit is wel enorm toegenomen de laatste jaren. Dat wil zeggen dat de mensen die arm zijn, dat die lang arm zijn en dat die ver onder die grens van 1600 euro zitten.
1: Ja.
0: Dus het is niet dat die 1599 euro hebben, maar dat die daar echt een stuk onder zitten.
1: Ja.
0: Dus die intensiteit van armoede, die is toegenomen. En ja, hoe langer je aan de zijkant staat, dat is voor jou zo, dat is voor mij zo, dat is voor mensen in armoede zo, hoe langer je aan de zijkant staat, hoe moeilijk het wordt om terug te reïntegreren op die arbeidsmarkt, maar ook om je te verhouden tot die samenleving.
1: Ja. Laten we het daarover hebben, over dat toch complexe probleem. Tenminste, ik hoor al allemaal dingen waarvan ik denk, daar heb ik meer vragen over. We gaan het zo hebben over wat armoede precies is, hoe het ontstaat, wat het ook betekent voor mensen. Dat denk ik, moeten we niet onderschatten ook. En moeten we het zeker over hebben en over die lokale initiatieven. Laten we het daar zo over hebben. Mochten er nou vragen zijn aan de andere kant van de radio en denk je van, oh Tim, dat is een interessant verhaal, maar ik begrijp het nog niet helemaal. Laat de vragen vooral achter in de NPO Luisterapp. Helemaal niet dat jij het onduidelijk uitlegt door Tim, maar meer van misschien stel ik niet de juiste vragen.
0: Komen.
1: Precies. Laat die vragen achter in de NPO Luisterapp en dan gaan we daar zo met elkaar even doorheen.

0: licht, denk ik. Licht en donker van Vrouwtje was dat. En die hoorde je tijdens Vroeg van woensdag 2 september. Goedemorgen. Vandaag hebben we het over armoede. En dan wel specifiek armoede in Nederland. Daar praat ik over met Tim Sjongers, correspondent Samenleven bij De Correspondent. En hij heeft ook een nieuw artikel geschreven. Ik haat alle clichés over armoede. Juist omdat ik ermee ben opgegroeid, gaan we het straks ook over hebben. Ik zei het net al, heb je vragen aan Tim? Stel die vragen vooral in de NPO Luisterapp, want dan gaan we daar straks met elkaar even doorheen.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Tim, laten we even beginnen bij de basis. Ja. Wanneer ben je in Nederland arm?
2: Nou, we werken in Nederland met een zogenaamde armoedegrens. Dat wil zeggen dat we volgens huishoudtypes, bijvoorbeeld de man alleenstaand, man met een kind of een gezin. We hebben verschillende huishoudtypes en daar gaan we de uitgaven voor in kaart brengen. En daar zetten we bepaalde inkomens tegenaf. En als je inkomen onder een bepaalde grens ziet, zodanig jij die uitgaven niet meer kan doen, en dat zijn basisbehoeften, denk aan persoonlijke verzorging, huur betalen, energierekening betalen en dergelijke. Als jouw inkomen dusdanig raak is dat jij niet meer kan voldoen aan die basisbehoeftes, dan ben je officieel arm. Okay. En dat gaat in Nederland momenteel over 551.000 mensen die onder die armoedegrens vallen.
0: En dat betekent dus dat daar een bedrag voor staat?
2: Dat hangt af van huishoudtype. Maar je mag in mijn geval, man alleenstaand, u raadt het nooit, 44 jaar. In dat geval zou je kunnen zeggen, dan zit dat rond €1.600. Ja, het hangt een beetje vanaf ook waar je huurkosten zijn. Dus het is, dat is een best ingewikkeld rekenmodel. Maar je zou kunnen zeggen €1.600 inclusief toeslagen en dergelijke. Ja. Dus al je inkomen samen, inkomen uit
0: inclusief
2: arbeid.
0: Inclusief toeslagen?
2: Dat is al je inkomen samen. Dat mag dan op €1.600 komen.
0: Okay.
2: Dat is geen vetpot.
0: Nee, maar dat is dan een bedrag wat eigenlijk voor iedereen weer net anders ligt. Voor de ene kan dat 1610 zijn, voor de andere 1570.
2: Ja, en kijk, ik ben een alleenstaande man. Mijn energierekeningen is iets anders dan een gezin natuurlijk. Want die hebben 3 kamers te verwarmen. Ik heb er misschien maar 2 te verwarmen. Hè. Dus daar houdt men dan rekening mee dat die energierekening hoger is. Dus dat u ook meer inkomsten moet hebben om die te kunnen betalen. Dat is een beetje basic huishoudlogica.
0: Is het een goede manier om armoede te meten? Zo'n inkomensgrens?
2: Ja, ik denk op zich is dat wel goed, maar dan meet je absolute armoede. Mm-hmm. Dus je meet van je hebt een grens en zoveel mensen zitten eronder, zoveel erboven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de UK of je kijkt naar Europa, zij werken met meer een relatieve grens. Dus dat wil zeggen een grens waarmee je kan gaan vergelijken. En zij nemen 60% van het mediane inkomen. Het mediane inkomen wil zeggen het middelste inkomen van je land. Als je alle inkomens van 18 miljoen Nederlanders op een rijtje zet en je neemt het middelste inkomen daarvan.
0: Wat is het middelste inkomen in Nederland?
2: Ik heb geen idee, maar ik denk dat rond de 45.000 euro bruto zou liggen volgens mij. Dat zou zoiets zijn. En zij zeggen, als je dan 60% van dat mediane inkomen hebt, dan ben je arm. En dan kan je gaan vergelijken. Want dan heb je eigenlijk meer een maatstaf om de inkomens te vergelijken dan dat je zegt, wij bepalen vanaf dit moment dat jij wel of niet arm bent. Ja. En dat is natuurlijk met die armoedegrens het rudimentaire eraan. Want iemand heeft dus bepaald wat jij nodig hebt om te kunnen eten. Ja. Wat jij nodig hebt voor persoonlijke verzorging.
0: Waar vertaalt zich dat in? Kun je een voorbeeld noemen van hoe dat eigenlijk niet werkt in de praktijk?
2: Nou kijk, iemand als ik zou volgens die armoedegrens momenteel, zou ik €8,40 per dag hebben om te ontbijten, om te lunchen, om een avondmaal en gezonde versnaperingen. En heel dat pakket, die €8,40, dat moet gezond zijn. Dat heeft men zo berekend voor €8,40. Nou, als ik woon in Den Haag. Als ik op de Haagse Grote Markt een halve liter bier bestel, dan ben ik €8 kwijt.
0: Ja, maar een halve liter bier is ook niet zo gezond.
2: Nee, maar er zit wel veel koolhydraten in bier. Dus daar valt dan wel weer een verhaal voor te vertellen. Maar dat is maar hoe je er naar kijkt. Maar als je kijkt naar het lunchpakketje, dat is dan €2,40 of zo. Ja, €2,40 om te lunchen. Kijk, en je kan dat natuurlijk wel een tijdje volhouden. Nou, je kan wel eens de tering door de nering zetten. Maar wat we ook zien is dat mensen die onder die armoedegrens leven, dat die er al lang in leven. Hè? Dus dat is niet dat men er onder dondert en er dan weer uit is of zo. Vaak spelen er natuurlijk meerdere problemen.
0: Het is niet zo dat je een maandje moet leven van die 8,40 per dag, zeg maar.
2: Hoe zegt u?
0: Het is niet zo dat je een maand moet leven van die 8,40 per dag.
2: Nee, dat is
0: dat je jaren achter elkaar moet leven.
2: Ja, dat is het punt. Net, wat ik altijd zo interessant vind in Nederland aan deze discussie over dat budget om te eten, dan krijg ik altijd, ik krijg zo 2 van die dominante reacties. reacties. De eerste reactie, ja, u raadt het nooit, maar dat zijn meestal de boomers. En die zeggen dan van ja, maar je moet gewoon de foldertjes in de gaten houden en je moet de bonusartikelen in de gaten houden en dan moet je een weekschema opstellen en dan kom je er wel. Dan denk ik, ja, enerzijds, jij hebt daar tijd voor. Het is niet omdat je arm bent dat je zeer van tijd hebt. En ten tweede, dat vergt wel heel veel rationeel denkvermogen, terwijl je net onder druk staat. Als je in armoede leeft, dan heb je geen fijn leven. Tweede, dat is vaak dan, men moet maar vegetariër worden. Hè? Alsof het een exotische diersoort is die moet leren om zaden en planten te plukken en dan kom je ook wel doorheen.
0: Want dat is goedkoper.
2: Ja, dat is dan het, kijken, dat is ook een feit natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk, een leven in armoede zet je onder druk. He, en kijk, ik heb geen kinderen, maar als je dan kinderen hebt, ja, dan is frikandel sneller klaargemaakt. Het is goedkoper. Het is een vette hap, dat de stresshormonen. Je krijg je gemakkelijker verkocht dan je kinderen. Ik bedoel, dat is snel klaar. Dat is ook nog eens lekker. Dat vind ik dan persoonlijk. Maar kijk, een broccoli kost evenveel als een pak van 20 frikandellen. Hè. Ik bedoel, dat is gewoon een feit. En als je dan alle dagen onder druk staat en je moet die rekensom maken, ja, dan ga je naar die goedkope vette alternatieven.
0: Het is wel interessant, hè? Want dit zijn dan reacties die jij krijgt op stukken die je schrijft. Of je hebt natuurlijk ook een boek geschreven. Je hebt een theatertour gedaan. Dit zijn dan die dominante reacties. Het zijn ook reacties die getuigen van het feit, of eigenlijk getuige van weinig inlevingsvermogen in het leven van een ander.
2: Nou,
0: op een bepaalde manier.
2: Ja, kijk, ik zie mijn armoede altijd. Er is altijd idee, raak wat meer op ons en het komt goed.
0: Ja.
2: Eet net als ons gezond en het komt allemaal in orde. Maar ja, je leeft natuurlijk in een context die ander gedrag stimuleert.
0: Kun je dat uitleggen, hoe dat werkt? Want ik bedoel, ik leef niet in armoede. Ik denk het gros van onze luisteraars ook niet. Hè? Dat gelukkig
2: maar.
0: Dat is
2: maar goed.
0: Dus, ja, precies, dat is goed nieuws. Maar kun je uitleggen wat het betekent? Want je zegt, mensen staan onder druk, het levert stress op. Wat is het leven van iemand die leeft in armoede?
2: Nou kijk, het punt is natuurlijk dat je alle dagen keuzes moet maken. Hè. Ik hoef gelukkig met mijn inkomen, ik hoef ook keuzes te maken. Maar een foute keuze betekent niet dat ik op het eind van de maand niet kan eten. Ik denk dat het punt natuurlijk is. Als ik een rekening krijg of ik ik vergeet een rekening en ik moet een boete van 20 euro betalen op de nieuwe rekening. Ja, ik ga daar geen boterham minder voor moeten eten. Dat is een leven in armoede natuurlijk wel. Tegelijkertijd zijn er heel veel voorzieningen en dat is mooi in Nederland. We hebben heel veel opgetuigd. Maar ja, al die voorzieningen willen wel dat jij bewijst dat je arm genoeg bent. Ja, hoe vaak kan je bewijzen dat je arm genoeg bent alvorens dat je helemaal gek wordt? En kijk, een tekort van geld, en dat zou iedereen van de luisteraars ook wel begrijpen, denk ik. Maar een tekort aan geld kan stress veroorzaken. Ik bedoel, het tekort aan alles kan stress veroorzaken. Iedereen heeft wel eens, al was het in de studententijd, best moeten rekenen om eruit te komen. Of heeft wel eens een tegenslag. Maar dit is niet een tegenslag. Dit is een leven waarin je constant die stress voelt. En financiële stress doet wat met mensen. Stress in het algemeen doet al wat met mensen. Als ik iemand op de trein zie en die persoon denkt dat die de iPhone verloren is, nou, dan zie ik heel veel irrationeel gedrag ontstaan. Hè. Dan gaan ze onder het treinstel kijken, dan gaan ze de tas uitraden.
0: Ja.
2: Overal, terwijl ik denk, doe rationeel, kijk eerst in je binnenzak en waarschijnlijk vind je iPhone. Maar ja, dat is stress. Als je kijkt naar een luchthaven en je ziet mannen die, als je ooit nog eens een vlucht neemt in Schiphol, wat je echt moet doen, die ze op een bankje gaan zitten en mannen observeren die denken dat ze hun vlucht gaan missen. Je ziet enorm veel irrationeel gedrag ontstaan.
0: Ja.
2: En dat is dan het rare, dat mensen met geld tegen mensen in armoede zeggen, ja, je moet rationeel zijn.
0: Ja.
2: Maar we merken
0: je moet
2: dat
0: naar
2: stress,
0: die bonusfolder kijken.
2: Ja, maar we merken dat stress ons heel irrationeel maakt.
0: Ja.
2: En dan kom je op het punt dat keuzes die voor ons rationeel kunnen lijken, als in gezonde voeding, kijk naar die bonusproducten, dat voor mensen in armoede eigenlijk, ja, dat de irrationele keuzes voor mensen in armoede veel rationeler zijn. Zoals bijvoorbeeld een frikandel. Ik bedoel, wat ik al zei, het is goedkoper, het is een vette hap, dempt onze stresshormonen, het is snel klaar. Je kan een frikandel los eten, je kan het tussen een puntje eten, je kan het met patat eten. Nou, broccoli tussen een puntje is volgens mij echt die. Ik zou er niet aan beginnen.
0: Nee.
2: Dus het
0: nou ja, misschien die vrouwen
2: keuze
0: die reageren op jouw stukken van
2: ja,
0: ga vegetarisch eten, die vinden dat misschien best lekker.
2: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ja.
2: Creatief met broccoli.
0: Maar het is wel interessant wat je zegt. Het vertoont eigenlijk, je gaat irrationeel gedrag vertonen omdat je onder stress staat. Klinkt op zich best logisch. Maar toch beseffen we dat niet. Of toch staan we daar niet zo bij stil. Nee, dat mensen in armoede dat gedrag vertonen of dat ze simpelweg niet anders kunnen.
2: Ja, kijk, en dan nog, ik bedoel, naast die stress. Ik bedoel, ik woon in Den Haag aan de Schilderswijk, vlak bij een voedselbank. Ja, zie ik al die mensen in een rij staan, die gaan zelfs niet over hun eigen voeding. Hè. Die moeten gewoon tevreden zijn met het pakketje van de voedselbank. Nou, dat is volgens mij een pakketje schaamte dat daar bovenop komt, dat best ingewikkeld is. Maar je moet dat je inbeelden, hè, dat je dus al niet meer de vrije keuze hebt om zelf te gaan over wat je als voeding tot je neemt of wat je kiest als voeding. Ja. Nu vind ik wel dat voedselbanken, dat moet ik wel zeggen, de laatste jaren een gigantische inhaalslag gemaakt hebben. Het worden meer voedselwinkels, hè, waar mensen dan zelf hun pakketje kunnen samenstellen. Dus dat vind ik een mooie beweging.
0: Dus ook kunnen voldoen aan dat gezonde voedsel waar jij het net over had.
2: Dat vind ik een mooie beweging. En ik denk dat daar de kern ook in zit. Hè. Dat is, ja. We hebben allemaal, kijk, we hebben fysieke basisbehoeften. Hè. Dat is een dak boven ons hoofd, dat is voeding. Maar we hebben ook psychologische basisbehoeften. En dat is een gevoel van vrijheid, autonomie.
0: Ja.
2: Zelf kunnen kiezen waar je over gaat in je leven.
0: Ja.
2: En dat is die keuzevrijheid, die is voor arme mensen heel beperkt.
0: Ja. Je noemt zo'n voorziening als de voedselbank. Dat gaat dan om fysieke voorzieningen eigenlijk. Of fysieke behoeftes, moet ik zeggen. Zijn er voldoende voorzieningen voor die mentale behoeftes die mensen hebben?
2: Ja, ik zie wel een toename in aandacht daaraan. En kijk, wat wel, ik denk dat een voedselbank wel iets heel exemplarisch is voor hoe we nou in Nederland de laatste jaren met armoede zijn omgegaan. Want dat hebben we 15 jaar geleden, was de voedselbank een absolute noodoplossing. Hè, voor mensen die echt niet anders konden. En we wilden dat echt niet dat bestond, de voedselbank. Maar het kon even niet anders. Nou, nu zijn er ongeveer 170.000 tot 180.000 mensen per week afhankelijk van hun eten van een voedselbank. En heeft iedere gemeente minimaal één voedselbank. Dus dat de noodoplossing is eigenlijk een soort van structureel oplossing geworden.
0: Maar je kunt ook zeggen, dat is geen goed teken. Want meer mensen in armoede, of meer mensen die voedselbank nodig hebben.
2: Ik heb niet gezegd dat het een goed teken is, maar dat het heel symbolisch is over hoe armoede dan werkt in Nederland. Hè. Dat wat we 15 jaar geleden als noodoplossing zien, nu als een soort structureel normaal iets zijn gaan zien. En je vraag op die basisbehoeften, die psychologische basisbehoeften. Kijk, wat mij altijd opvalt is dat, en nu ga ik even een plat onderscheid maken, maar als ik me hoog opgeleide, denk aan ambtenaren, denk aan mensen van een gemeente, maar als ik me, of met wetenschappers, als ik met hen praat over armoede, dan gaat het heel snel over geld en over gezondheid. En want we weten
0: eigenlijk waar wij het tot nu toe ook over hebben.
2: Ja, tuurlijk. Ja, dat hoort
0: had je al wel weer verwacht.
2: Dat is altijd de basis.
0: Ja, zit je met zo'n stomme interviewer bij Radio 1. Waarschijnlijk hoog opgeleid. Hij zal het wel weer over voedsel en
2: je wil gewoon ook weten hoe het zit. Hè? Dus er spreekt wel iets in je voordeel. Maar dat is in principe de basis. En kijk, dat geld dat is natuurlijk omdat we denken, geef wat meer geld en ze komen boven die armoedegrens uit. Nou ja, of je dan officieel niet meer in armen, maar nog altijd een armoedig bestaan. Dat kan gewoon. Want als je nu onder die grens zit met €50 eronder en ik geef jou €70 extra, ja, dan zit je €20 boven die grens. Dat gaat eigenlijk niets aan je bestaan veranderen. Dus daar moeten we rekening mee houden. En de gezondheid natuurlijk. Hè, want we weten ondertussen dat arme mensen gemiddeld zo'n 8 à 9 jaar eerder sterven. Mm-hmm. En dat ze vaak 20 tot 25 jaar minder goede ervaren gezondheid hebben. Nou, dat zijn best dramatische cijfers en daar moet je het met z'n allen over hebben. Dus dan gaat het over geld en over gezondheid. Maar als ik met mensen in armoede praat, gaat het daar nooit over. Die zeggen tegen mij van ja, ik zou willen dat ze mij serieus nemen. En dat ze mij met rust raten, al zien dat ik niet van roket naar roket naar roket ga. En dat ze mij serieus nemen, al zien dat ze op zijn minst een keer vragen naar mij hoe ik er zelf in sta. En hoe ik zelf denk wat een oplossing zou kunnen zijn. Maar ja, je komt naar een roket en ja, je moet allerlei dingen invullen. En snap je het weer niet en ben je weer te laat. En er zit een soort heel hard moraliserend iets in armoede. En dat merk ik wel doorheen de jaren. Is dat, en daar hadden we het er net ook over, dat er toch vaak het idee is van, kijk, ik ben nog nooit arm geweest, maar moest ik nou arm zijn, zou ik 10 keer betere arme persoon zijn dan jij. En dan denk ik, maar waar baseer je dat op? Want je hebt, dan baseer je dat puur op dat geld. Niet op je maatschappelijke positie, niet op je gezondheid, niet op het ontbreken van keuzevrijheid. Het feit dat je heel weinig ontspanning hebt, want ik bedoel, ja, zowat elke ontspanning
0: kost geld.
2: Ja, kost geld. Oké, en dan ga je weer, want dan krijg je dit weer. Hè, dan ga je weer mensen zeggen, ja, maar je kan ook gewoon wandelen een uur, dat kost geen geld. Onlangs En dan met mensen die op vakantie kunnen gaan. Nou, dat kunnen arme mensen niet. Maar dan zie je initiatieven die zeggen, nou, wij zetten onze camping open, kunnen arme mensen daar. En dan was er hier op Radio 1 trouwens iemand die zei van, ja, maar ja, mensen in armoede, ze moeten gaan wandelen. Dat kost geen geld. En op het einde van het verhaal zegt ze, ja, een groetjes uit Noorwegen. Dan denk ik, oké, maar je bent dus wel naar Noorwegen gegaan om te gaan wandelen. En dan ga je Noorwegen naar Radio 1 bellen om te zeggen dat arme mensen meer moeten gaan wandelen. En dat is een beetje de vibe die...
0: Nou ja, dat is eigenlijk wat we net ook aanhaalden. Het is een soort het beperkte inlevingsvermogen in mensen die een totaal ander leven leiden.
2: Ja, toch, en dan zeggen dat je denkt dat je vanuit die positie dezelfde keuzes neemt. Ja. En kijk, onze context, onze sociale context bepaalt... onze wandel in het leven, dat is gewoon een feit.
0: Ja.
2: Als jij veel geld hebt, kan je veel terrasjes doen. Heb je weinig geld, kan je weinig terrasjes doen. Als jij veel geld hebt, kan je veel sociaal contacten opdoen. Want je kan naar de sportschool, je kan naar de bioscoop, je kan met vrienden afspreken. Als je weinig geld hebt, zijn die mogelijkheden minder. Dus geld bepaalt heel veel. En zowat heel onze publieke ruimte is geënt op geld hebben.
0: Ja.
2: Ik bedoel, als ik door Den Haag loop, ja, waar kan je nog gaan zitten zonder dat je geld uitgeeft? Eigenlijk alles is gericht. Hè. We hebben een winkelstraat. Nou ja, dat gaat over geld geven. Op elk pleintje is er horeca. Dat gaat over geld uitgeven. Ja, als je dat allemaal niet hebt, ja, dan is je ruimte gewoon beperkt om een goed leven op te bouwen. En
0: Wat zijn initiatieven? Want jij schrijft ook veel over initiatieven die armoede tegengaan, of in ieder geval met mensen die in armoede zitten werken. Wat zijn initiatieven die hier juist op inspelen? Niet zozeer op dat geld, niet zozeer op het feit dat ze minder geld hebben dan de ander, maar juist op die mentale weerbaarheid, het serieus genomen worden, eigenlijk dat wat je nu zegt.
2: Nou, ik vind een heel mooi project, vind ik, en dat is ook een heel succesvol project trouwens. Dat is in Groningen. Uh-huh. En dat is, het noemt Kansrijk Groningen. Het is ondertussen Kansrijk voor Kinderen geworden. Maar het komt erop neer dat als jij daar in armoede leeft, dan krijg je een buddy toegewezen. Die buddy is iemand die zelf armoede kent en heeft meegemaakt, maar die ook het systeem kent. En die buddy is een beetje jouw outsourcingsmechanisme. Dus die buddy gaat voor jou mee naar die roketten. En die buddy weet hoe die roketten werken. En dan krijg je al een heel andere vibe. Want kijk, als ik merkte het destijds ook als...
0: En destijds bedoel je?
2: Als, ja, een paar jaar geleden, als mijn buurvrouw naar de gemeente belt, die, ja, gebrekkig Nederlands, komt niet goed uit haar woorden, weet het niet goed uit te leggen, die wordt niet serieus genomen. Als ik naar die gemeente bel, ja, ik weet echt wel hoe ik die ambtenaar moet aanmaden om in actie te schieten. Ik word wel serieus genomen. En dat is wat die buddy doet. Die gaat mee naar die gemeente en dan zie je dat binnen anderhalf jaar, maximaal twee jaar, dat eigenlijk iedereen daar gewoon zijn leven op de rit heeft. En dat is omdat er een outsourcingsmechanisme in zit. Kijk, als ik behoor tot de outsourcingsklasse. Als ik problemen heb met belastingen, juridische problemen, ik moet een huis zoeken, ik wil niet koken, ik kan dat allemaal outsourcen. Ik kan voor elk probleem iemand inhuren. En als ik nou naar mijn belastingadviseur bel, dat is raar hoe dat gaat, toch? Ik bel naar mijn belastingadviseur, ik krijg mijn probleem uit en ik krijg twee weken later een mail en alles is opgelost. Nou, zo werkt het echt niet. Als je naar een gemeente belt met een probleem, en dan heb je zo'n buddy die zegt, ja, maar ik ga mee, ik weet hoe ik met die gemeente moet praten. Nou, dat is ondertussen uitgegroeid tot een provinciebrede aanpak. Er is financiering voor 30 jaar. En dat is, kijk, we hebben dat klassieke welzijnswerk nodig, maar dit zijn mensen die kunnen echt nog wel, die willen echt nog wel, maar die worden gek van dat doolhof wat een gemeente geworden is, en zet daar dan iemand mee die de weg wijst.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat een heel mooi initiatief
0: maar
2: is.
0: Ik vind het tegelijkertijd, het is een prachtig project, maar ik vind het tegelijkertijd veelzeggend. He, je zegt van die mensen die bellen, die niet precies weten waar die loketten zijn, die onder die stress staan waar wij het net over hadden, die worden niet serieus genomen. Dat is nogal een statement, toch?
2: Ja, dat is zeker een statement, maar het is ook gewoon een feit, toch? En
0: of denk jij nu van, oh, het feit dat hij het een statement vindt, dat zegt eigenlijk hoe weinig hij weet van armoede?
2: Kijk, het punt is nee, dat denk ik niet, maar kijk, ik vind als we naar die overheid kijken, in contact met burgers bijvoorbeeld, dan denk ik dat die overheid voor ongeveer 80% van de burgers prima werkt. Voor mij werkt de overheid prima. Ik kan me echt wel frustreren over het feit dat mijn parkeervergunning 3 dagen langer op zich gaat wachten. Of dat ik die belastingsbrief te ingewikkeld vind. Maar ja, een belastingadviseur komt helemaal in orde. Voor 80% werkt die overheid prima. 80% is cum laude. Hè? Ik ben afgestudeerd op de universiteit. Ik heb nooit 80% gehaald. Dus dan mogen we ook een keer zeggen, 80% is wel wat. Voor die andere 20% is dat een heel ander verhaal. Is de overheid echt een bureaucratisch monster van je welste, waar mensen zitten die elkaar... We begrijpen elkaar taal niet. Hè. Ambtenaren of gemeentes praten echt wel op een bepaalde manier. En die hebben niet het vermogen om hun shit uit te sourcen.
0: Ja.
2: Die kunnen geen adviseur bellen. En voor die mensen zeg ik van ja, daar moet je op aanvulling op die overheid iets mee doen. En dat kan een buddyproject zijn, dat kan, zoals we dat in bepaalde gemeentes nu begingen te zien, zijn dat als je daar in de shit zit, dat je gewoon één persoon krijgt aangewezen, die voor jou alles op een rijtje zet, en die dan achteraf naar jou komt van, hey, dit is tekenen bij het crashen, en dan krijg je die toeslag, ja. En dan krijg je die toeslag. En dat zou wel veel helpen. Hè? Als we het over armoede hebben, er zijn heel veel regelingen, het zou enorm helpen, moesten we zorgen dat die regelingen al op de juiste plek komen, en dat dat project actief wordt uitgekeerd.
0: Mm-hmm.
2: Maar we rekenen er zelfs niet op dat dat allemaal gebeurt, want dat kost natuurlijk dan ook weer heel veel geld. En die begroting, Prinsjesweg, die moet natuurlijk ook kloppen.
0: Ja, ja. Zullen we eens naar vragen van luisteraars gaan?
2: Ja.
0: Want die komen volop binnen, dat had je denk ik wel verwacht.
2: Geen idee, maar ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd.
1: Vroege vragen.
0: Eens even kijken, er komt echt heel veel binnen. Menno die heeft het nog even over het vegetarische eten. Nou ja, we zien wel dat mensen erop aangaan. Menno zegt, deze man weet niet waar hij over praat. Vegetarisch eten is absoluut duurder in Nederland.
2: Nee, het is vorige week was er een bericht ook dat het voor het eerst is dat vleesvervangers goedkoper zijn geworden dan vlees zelf.
0: Heb ik ook gelezen, ja.
2: Als jij zegt van we eten geen vlees bij onze aardappelen en broccoli.
0: Mm.
2: Dan is het goedkoper toch, want dan eet je geen vlees bij aardappelen en broccoli. En die aardappelen en broccoli moet je toch betalen. Dus het hangt er me vanaf hoe, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat ik vind dat arme mensen vegetarisch moeten eten. Dat is totaal niet wat ik gezegd heb. Voor de duidelijkheid, Menno.
0: Maar Menno ging er wel even op aan. Eens even kijken. Mario die heeft een statement. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Hij zegt, ik denk dat je als arme persoon verdwaalt in een log systeem. Onze overheid lijkt meer bezig te zijn met stikstofoorlog en zichzelf.
2: Dat tweede deel van de overheid meer bezig met stikstof en zichzelf, dat raad ik bij Mario. Mensen geraken gewoon verdwaald in dat bureaucratisch doolhof. En dat is waarom dat ik zo'n buddyproject zoals in Groningen heel mooi vind. Maar dat het ook gewoon goed is om... je kan op heel veel plekken binnen gemeenten echt wel laagdrempelig hulp zoeken.
0: Ja.
2: En die hulp die kent drempels. Hè. Dat kan schaamte zijn, dat kan stress zijn, dat kan zijn dat je het niet weet of dat je de taal wat minder goed begrijpt en dergelijke. Maar ik zie ook wel dat er heel veel initiatieven zijn, ook vanuit de overheid bijvoorbeeld, die het echt wel anders proberen te doen. En als het dan echt gaat over de harde knaken, zeg maar, het geld, dan vind ik Wageningen een heel mooie idee. Wat ze daar gedaan hebben, is zeggen van oké, maar je komt één keer per jaar kom je als persoon in armoede naar ons. Wij zetten alles op een rijtje, wij gaan alle toeslagen die we maar kunnen bedenken. En we gaan goochelen, we hebben dan een rekenmethode ontwikkeld. We gaan goochelen en wij willen dat iedereen die in armoede leeft, maandelijks of wekelijks ongeveer €50 heeft om nog

0: iets te kunnen doen. Dus dat is het maatschappelijke meedoenbudget. Dus dat wil zeggen dat je na al je kosten toch nog €50 overhoudt.
1: En dat kan zijn om te sporten, om naar de bioscoop te gaan.
0: Een biertje te gaan drinken. Ja, kijk, en dat is het punt, dat zegt de gemeente daar ook van. We gaan niet controleren wat mensen ermee doen, want dat is raar. Maar we willen dat mensen meedoen. We willen dat mensen gewoon ruimte hebben om zich mens te voelen. En wij zorgen dat dat €50 tot €60 is. En dat kan ook zijn om een keer zorgkost op te vangen die er is. Hè. Je weet het niet. Daar gaan ze dan anders mee om. Maar dat hebben ze zo berekend. En dat zou eigenlijk, en dat is dan het mooie, dat is dan zo'n gemeente die dat opstart, en dat zou eigenlijk een blauwdruk kunnen zijn, hoe je eigenlijk heel het hulpverleningssysteem op armoede wil inrichten, of tenminste het inkomenssysteem op armoede zou willen inrichten in heel Nederland.
1: Ja, Henry heeft een goede vraag, ook wel een originele vraag vind ik. Hij zegt, hoe kunnen personen die langdurig in diepe armoede leven de kosten van een eenvoudige uitvaart betalen? Het gaat vaak om hele stevige uitgaven. Een eenvoudige crematie, het startbedrag begint met €3.000 tot €5.000. Hoe gaat dat?
0: Dat gaat volgens mij niet, denk ik. En daar heb ik me nog nooit in verdiept, maar ik ga het zeker doen. Kijk, en ik zeg zelf
1: ook... Het is natuurlijk iets heel werkelijks voor heel veel mensen. Op een gegeven moment ga je dood.
0: Dan zijn het de nabestaanden die het moeten opvangen natuurlijk. En kijk, ook daarin, en dat weet ik nu toevallig wel zelf, en daar ben ik van de week toevallig wel in gedoken. Ja, een verzekering kost je dan ook €15 per kwartaal of zoiets. Hè? Zo'n uitvaartverzekering. Maar kijk, dat is net het punt. Hè? Daarom vind ik dit wel echt een heel goede vraag, want dat lijkt allemaal vanzelfsprekend voor ons. Maar als je geen geld hebt, is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Dan ben je daar helemaal niet mee bezig.
1: Ja.
0: En dat is wel iets waar we, denk ik, wat breder naar moeten kijken. Hè, van veel dingen zijn dusdanig vanzelfsprekend geworden, waardoor we een mening hebben over hoe we dingen moeten regelen voor elkaar. Maar dat we eigenlijk vergeten dat geld is toch... Als je echt een goed en gelukkig leven wil, is geld toch een hele goede voorwaarde. En dan kan iedereen tegen mij zeggen, geld maakt niet gelukkig. Maar ik denk het niet hebben is wel een heel goede voorwaarde om heel ongelukkig te worden.
1: Ja. Sjoerd heeft ook een interessante vraag, of eigenlijk meer opmerking. Hij zegt, hallo, goed dat het dus over armoede gaat hier op NPO Radio 1. Armoede wordt zwaar onderschat in Nederland. Mijn vriendin en ik zijn allebei in armoede opgegroeid. En zelfs nu we van middelbare leeftijd zijn en het best goed doen, ze verdienen samen €150.000 per jaar, zit armoede nog altijd in ons systeem. Zo staan we nog altijd in de supermarkt in bakken te graaien met de bijna overdatum artikelen en zitten we bij elke aankoop te dubben of er niet een goedkopere optie is. Armoede blijft lang in je systeem zitten, zegt Sjoerd.
0: Ja, ik zeg soms, armoede kruipt in je vezels en je organen en laat je nooit meer los. En dat zien we ook. Hè. Ik bedoel, en we zien dat ook dat overeen generaties is. Maar we zien zeker ook dat mensen die in armoede geleefd hebben, dat die bepaalde reflexen ontwikkelen, en ik ben er ook één iemand van, die het heel moeilijk maken om je nog staande te houden in de samenleving op een beetje normale manier. Hè. Ik herinner me nog dat ik 4 jaar geleden een fiets wilde kopen. Voor het eerst een nieuwe fiets kopen in mijn leven. En dat ik dat heel ingewikkeld vond. En dat ik echt hulp heb moeten vragen. Als in hulp vragen, mijn beste vriendin bellen. Van, ik ben dit van plan. En ben ik nou niet een beetje gek aan het worden dat ik €1000 wil uitgeven aan een fiets. Is dit aan het worden? Maar we zien ook natuurlijk, wat ik zei, die gezondheidsverschillen. We zien dat armoede echt wel effect heeft. En dan vooral de stress, de levensomstandigheden. Vaak in minder gezonde woningen, minder veilige buurten, minder toegang tot gezonde voeding, dat effect heeft op je psychisch en fysiek welbevinden.
1: Ja.
0: En vaak zeggen mensen dan tegen mij van, ik ben arm geweest, en dan verwijzen ze naar hun studententijd natuurlijk. Ik ben arm geweest, want studententijd gaat, en ik heb dit geleerd en dat geleerd. En dan denk ik, maar als je echt... En dat is dit verhaal, denk ik. Als je echt in diepe armoede hebt geleefd, dan heb je waarschijnlijk ook heel veel onveiligheid meegemaakt, omwille van bepaalde situaties. En dan vergelijk ik het me van, je hebt ooit een tijger in de ogen gezien. En dan weet je, tijger, dat is geen poes. Ik moet een tijger niet willen aaien. Ik moet wegblijven van een tijger. En dat heb je gezien. En wat je dan heel je leven doet, is je gaat niet meer door het bos, de kortste route, maar je gaat langs het bos heen. De langste route. En dan zegt men, heel goed dat je tijgers hebt weten vermijden. Ja, maar ik moet nu wel, omwille van mijn programmering, omwille van die armoede, graaien in die bak bij de appie, of de bonusproducten. Ik ben heel lang bezig is de eigen ook heel simpel. Is gewoon het leukste product pakken en afrekenen. Maar ik ben er toch heel lang mee bezig gekropen rond dat bos. Ja. En dat is fucking vermoeiend om daar zo mee bezig te
1: blijven. Precies, en het zit dus helemaal diep in je systeem, zoals Sjoerd hier ook vertelt. Ik wil eindigen met een

0: opmerking van iemand die zich iemand die zich Dik noemt. Er stond LE boven, maar hij Dik. Hij zegt: goedemorgen, ik merk of zie dat veel stellen of gezinnen met weinig geld vaak roken en of een huis vol huisdieren hebben. Dat vind ik altijd een rare combinatie.
1: Ja, daar ben ik het mee eens, maar dat valt natuurlijk best te verklaren. Laten we bij dat roken beginnen. Nou, er zijn bepaalde groepen die meer roken dan andere groepen. Hè. Dat is gewoon een feit. Hè. Roken is een verslaving. Ik denk dat het heel goed is dat vanaf dit jaar je twee keer, als ik me niet vergis, mag je gratis via de basisverzekering proberen te stoppen met roken met een programma. Krijg je nicotineproducten vergoed, krijg je therapie vergoed als dat nodig is. Die huisdieren, dat vind ik een ander verhaal. En dat zie ik ook vaak met bijvoorbeeld een flatscreen televisie. Hè. Heel Nederland heeft een flatscreen televisie, maar als arme mensen een flatscreen televisie hebben, vinden we het ingewikkeld. Maar wat ik een mooi ding vind bij huisdieren, ik ken bijvoorbeeld, en dat heb ik in mijn theatertour ook gebruikt, dit voorbeeld. Dat is een vrouw die heeft een hondje. Leeft in armoede, heeft een hondje. En dat vinden we dan ingewikkeld, want ja, dat eten kost geld, die verzekering kost geld, dat hondje zelf kost geld, die verzorgingsproducten voor dat hondje kost geld. Maar mijn vrouw is dankzij dat hondje niet meer eenzaam. Nou, eenzaamheid of de gevolgen van eenzaamheid kosten ons 1,5 miljard euro per jaar als samenleving, aan zorgkosten en arbeidsimproductiviteit. Mijn vrouw is minder beginnen roken omdat ze de beste voeding voor haar hond wou. Mijn vrouw is op ongeveer 1,5 jaar tijd 15 kilogram afgevallen, want een heel actief hondje, dus ze moest veel naar buiten. En mijn vrouw heeft sinds dat hondje heeft mijn vrouw dus terug een sociaal netwerk van koetsie, koetsie, koetsie, wat een leuk hondje. Nu is mijn vraag aan deze persoon, want ik, welke sociaal werker krijgt voor de prijs van een hondje eenzaamheid bestreden, gezondheid bevorderd, mensen minder doen roken en een sociaal netwerk opgebouwd? En ik snap dat 3 slangen, 5 cavia's en 2 pitbulls, dat geen goed idee is, dat snap ik volledig natuurlijk, maar iets heel simpels als een hondje, als een gezelschapsdier, we noemen het ook gezelschapsdier, kan echt wel heel veel positieve effecten op ons leven hebben. En ik denk dat we dat dit dan weer zo is van, oké, dan kijken we het weer heel economisch. Dat kost geld en dat begrijp ik. Hij had wel gezegd, Dick, van de combinatie met roken. Nou, roken is een verslaving en het zou beter zijn dan niemand ertoe. Maar daar zit dan vaak de vibe nog achter. Komen ze dit ook nog afpakken? Mm-hmm. En komen ze mijn sigaretje nu ook nog afpakken? En ik denk dat in dit geval dan vaak de boodschapper is die meer weerstand oproept dan de boodschap. Als in ze komen mij dit ook nog afpakken, wie dan ook ze is natuurlijk.
0: De reden dat ik het appje voorlas is, dit gaat natuurlijk op een bepaalde manier over een soort clichés, hè, die verteld worden over mensen die leven in armoede. Daar heb je een stuk over geschreven. Ook omdat je klaar was met die clichés. En tegelijkertijd zijn sommige clichés ook gewoon waar.
1: 100%.
0: Ja, daar gaan we het zo verder over hebben. Mochten er nou nog andere vragen zijn, laat het vooral weten in de NPO Luister. Heb sowieso goede vragen en goede opmerkingen. Mensen zijn wakker, Tim.
1: Ja, ik denk u wel allemaal.
0: Ja, we zijn helemaal verbaasd hier. Dank, en als er nog meer is, laat maar weten.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Je luistert naar Vroeg van woensdag 2 september. Armoede gaat over meer dan alleen inkomen. Het raakt je gezondheid, je sociale leven, je toekomstperspectief en is daarmee een groot maatschappelijk vraagstuk, zo kunnen we het wel stellen. Maar achter die cijfers zitten ook persoonlijke verhalen. Hè? Hoe verandert je blik op armoede als je er zelf mee bent opgegroeid? En hoe kijk je dan naar de clichés die er over armoede bestaan? Daar ga ik dit laatste kwartier over verder praten met journalist bij de correspondent Tim Sjongers. Zit je nou te luisteren, heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Je refereerde er al een paar keer kort aan, Tim. We hebben natuurlijk heel technisch gepraat. Of ja, ook weer niet heel technisch, maar we hebben het over armoede gehad. Voor jou is dit natuurlijk ook een persoonlijk onderwerp. Je hebt zelf in armoede geleefd. Hoe was die tijd? Dat is een verschrikkelijke vraag. Maar hoe verwerk je die tijd in je werk nu?
1: Nou, kijk. Dan is het misschien goed te beginnen op. Ik heb nu al een paar boeken over het thema geschreven. Ik heb er best al een paar jaar onderzoek naar gedaan. En de reden waarom ik dat ben beginnen doen, is net omdat ik zelf ook ambtenaar ben geweest. Ik heb bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gewerkt, bijvoorbeeld. En dat zijn de mensen die met ideeën moeten komen om de armoede aan te pakken. En daar zag ik echt wel van, ja, zij hebben geen idee van wat dit inhoudt. Hm. En dat hoor je aan de clichés

0: dat hoor je aan hoe daar gepraat wordt. En dat is onbewuste onbekwaamheid. Al zien de meerderheid van mensen in die ambtelijke torens in Den Haag, ja, weten gewoon echt niet meer wat armoede is. En dat is goed, hè, want hoe minder mensen weten wat armoede is, hoe beter het ervoor staat met het land.
1: Ja.
0: Maar het zijn wel mensen die beleid maken voor andere mensen. En dan wil je niet dat daar vooroordelen tussen zitten. Dan wil je dat ambtenaren voorbij die clichés gaan kijken. En ik zag dat dat nog best ingewikkeld was. En toen ben ik me beginnen uitspreken. En toen dacht ik, oké, maar eigenlijk in heel dat armoededebat is er één aspect dat vaak ontbreekt, en dat is ervaringskennis. We hebben wetenschappelijke kennis. Hè? Er zijn wetenschappers genoeg die over armoede praten en dingen becijferen. We hebben beleidskennis. Dat zijn mensen die weten hoe de hazen lopen en hoe je beleid moet maken. En we hebben natuurlijk die bestuurlijke kennis. Hè? Hoe je beleid omzet in wetten en noem maar op. Maar ervaringskennis van wat is het nou om in armoede te leven? En wat betekent dat? En wat zijn al die verschillende aspecten? Die zie je heel weinig. En ik vond het heel belangrijk om te zeggen van ik ben zelf wetenschapper. Ik doe hier onderzoek naar journalistiek, maar ik wil ook die ervaringskennis erin leggen. Want dan kan je dingen vertellen, bijvoorbeeld met dat voorbeeld van een hondje daarnet, dat dingen die voor ons misschien heel raar lijken, dat als je er net wat anders naar kijkt, misschien heel logische, simpele dingen zijn.
1: En vond je het moeilijk om die ervaringen in eerste instantie te delen? Wisten mensen het bijvoorbeeld?
0: Nee, dat heeft heel lang geduurd. En kijk, ik zet het in. Ik noem het in mijn boek Armoede uitgericht aan mensen met geld, noem ik het functioneel exhibitionisme. Als in, ik zet armoede neer vanuit wetenschap, vanuit wat we weten uit de wetenschap. Maar mensen hebben het natuurlijk af en toe nodig om echt net een voorbeeld te krijgen uit de praktijk om te begrijpen wat daar dan perfect staat. En dus daar waar het mogelijk is, heb ik wel stukken van mijn eigen verhaal. Maar het is geen jankverhaal geworden of zo, want daar ben ik helemaal niet van. Het is meer van als mijn verhaal kan ondersteunen om dingen beter te begrijpen, maar wel met de vette disclaimer altijd van ene armoede is de andere niet. En het is niet omdat armoede bij mij zoiets gedaan heeft, dat het bij een ander niet iets anders kan doen. Dus dat moet je toch altijd wel erbij zeggen.
1: In een essay dat je schreef naar aanleiding van je theatertour rondom je boek Armoede uitgelegd aan mensen met geld, schreef je het volgende, ik vond het wel een mooi zinnetje. Op dat Haagse terras begint het me, na de derde halve liter bier, stil aan te dagen. Al die keer op het podium vertelde ik geen verhaal, ik was het verhaal. En die vreselijke, innige betrokkenheid bij het thema begint zijn tol te eisen. Ik voel me vol en leeg tegelijkertijd.
0: Ja.
1: Je zegt net, ik ben niet zo persoonlijk. Ik hou daar niet zo van.
0: Ja, oké, dat is nou een essay en dit is heel mooi dat je dat zegt. Want kijk, dit ging over de theatertour. Ik heb 23 avonden gedaan. Volle zalen telkens. En dit was avond nummer 18. En dat was in Rotterdam, in het Oude Ruxer. En ik weet niet of je ooit al eens in het Oude Ruxer bent geweest, maar als je daar op het podium staat en dat is uitverkocht, dan sta je van een muur van mensen. En Rotterdam is een pittige stad die echt de schouders eronder zet. En ja, dat was echt een heel heftige avond, positieve zin.
1: Mm-hmm. Wat gebeurde dan?
0: Gewoon wat je terugkrijgt uit die zaal. Ook de energie die je dan voelt. En ja, wat ik zei, de 18e avond dat je een verhaal vertelt over armoede, waar je eigenlijk zelf cynisch in staat. Hè? Want ik ben wel aan die theatertour begonnen met het idee, hoe fucked up is het dat ik een verhaal over armoede ga vertellen en dat mensen €20 voor een kaartje betalen. Nou, blijkbaar was er behoefte aan, want 23 uitverkochte avonden. Maar
1: waarschijnlijk geen mensen in de zaal die in armoede leven.
0: Nee, maar dat is net het punt. Tegen de 18e avond, dat was in Rotterdam dan. Ja, ik ben er cynisch aan begonnen en ik begon heel veel hoop te krijgen. Omdat ik echt wel zag in mijn mailbox, na iedere show, maar ook zeker op social media, dat mensen echt dingen gingen doen. Mensen die zeiden van, ik heb me bij die organisatie aangesloten. Of je hebt echt gelijk, ik ben nu eens met die persoon in mijn omgeving gaan praten, want ik heb er anders naar gekeken. En dan dacht ik, het kan dus echt dat als je mensen een keer iets goed uitlegt en daar iets van jezelf in stopt, dat mensen denken van, nu ga ik er even de schouders onder zetten. Dus dat was wel mooi.
1: Dit was maar dat functionele, precies. En dit was dat functionele exhibitionisme.
0: 100%.
1: In een uitverkocht oud Luxor in Rotterdam. Ja. Ja, dat is best confronterend natuurlijk. We hebben, een primeur wil ik niet zeggen, want je hebt zelf het stuk geschreven, maar dat komt zo meteen online bij de correspondent. Dat heet Ik haat alle clichés over armoede, juist omdat ik ermee ben opgegroeid. Om welke clichés gaat het? Dick noemde er net al een in de NPO Luister-app.
0: Ja, het gaat over die typische beelden van mensen in armoede, van ze roken. Ja, vrij vertaald naar de hedendaagse tijd, ze hebben geen geld, maar wel de vetste fatbike. Dat soort ideeën. Ze hebben allemaal de nieuwste gadgets. Ze dragen merkkleding met een nadruk op ze. Ja, alsof het iedere keer een exotisch diersoort is. Werkschuw. Dat soort zaken. En kijk, wat mij daaraan irriteert is dat eigenlijk, als je een televisieshow opzet over armoede of zo, zijn dat de clichébeelden toch? We kennen ze wel. Iemand die er allemaal netjes uitziet en om 11 uur 's ochtends biertje opentrekt en met zijn twee pitbulls op de bank en een jointje draait. En dat wordt een beetje ons publieke beeld van mensen die in armoede leven. En ik zeg daarvan, kijk, we dat beeld bestaat. En dat is kut dat dat bestaat, maar dat beeld bestaat. Maar het is de absolute minderheid van mensen die in armoede leven, maar ze bepalen wel het beeld van de meerderheid van mensen die in armoede leven. Aan de andere kant, kijk, als je het dan pratpolitiek, we zijn met politiek begonnen, als je het pratpolitiek slaagt, zou je kunnen zeggen, bij rechts is dat de uitkering is een hangmat, ze willen niet werken. VVD heeft daar ooit een keer campagne mee gevoerd, met de uitkering is een hangmat. Maar bij links is het dan weer van, ja, iedereen is slachtoffer van het systeem, armoede is een politieke keuze. En dan denk ik, ja, maar beide kunnen tegelijkertijd waar zijn. Maar de vraag is, wat bepaalt nou het publieke beeld? En ja, dan is de VVD, het VVD-idee van de hangmat is dan echt gewoon in de absolute meerderheid.
1: Zeg je daarmee ook dat sommige van die clichés waar je het dan over hebt, die hangmat of die man met zijn biertje en twee pitbulls op de bank, dat sommige van die clichés ook simpelweg waar zijn?
0: Ja, dat is gewoon ook waar. Maar dat is het punt. Kijk, het is bijna taboe geworden om het daarover te hebben. Ja. Hè? Dat is iedereen slachtoffer van het systeem. Maar het is tegelijkertijd een meerderheidsbeeld. En dan zeg ik van, kijk, dingen kunnen naast elkaar bestaan. En als ik dan kijk, in al mijn gesprekken die ik heb gevoerd de laatste jaren met politici, met bestuurders, met wetenschappers, iedereen zegt van, ja, dit bestaat. Maar dit is een absolute minderheid. Maar waar iedereen gek van wordt, is dat het beeld is van de meerderheid. En dan moet je inderdaad telkens gaan uitleggen dat hondje misschien wel een heel andere functie kan hebben dan jij denkt. Dat als heel Nederland een flatscreen televisie heeft, dat het misschien logisch is dat arme mensen ook een flatscreen televisie hebben. Ik bedoel, die moeten ook iets doen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, want die kunnen niet zoals wij naar de bioscoop en een biertje gaan drinken, want dan is hun eetgeld tof voor die dag. Dus er zit natuurlijk achter dat gedrag een bepaald iets. Maar er is ook een groep, en ik noem het dan de groep met de armoedecultuur, die zijn door die armoede, vaak over generaties heen, die zijn door die armoede gedragingen gaan ontwikkelen om zich staande te houden in de samenleving. Maar die gedragingen zelf helpen niet om die armoede te verhelpen. En dan gaat het inderdaad over het begin van de maand kan het niet op en gaan we lekker koning zijn. En op het eind van de maand is geld op en zijn we terug hofnaar.
1: Ja, je hebt ook een voorbeeld, schrijf je in het stuk over dat je in het begin van de maand heb je nieuwe sneakers. En iedereen vindt die hele mooie, die sneakers vinden ze hartstikke mooi. En aan het einde van de maand moet diezelfde persoon vragen aan een ander, heb je nog wat geld?
0: Want ja, en kijk, daar kan je dan ook weer snel van zeggen van, kijk, dat het niet slim is, dat weten we allemaal.
1: Ja.
0: Als je weinig geld hebt, is het gewoon heel slim om te kijken dat je wat goedkopere sneakers, al dan nog, hè, want als je heel goedkope sneakers koopt, dan moet je waarschijnlijk 5 keer per jaar sneakers kopen. Dus dan ben je misschien eigenlijk beter af met 1 keer dure sneakers. Dat is vaak goedkoper dan. Maar ja, dan moet je durven investeren vooruit. En dat geld is er niet natuurlijk bij arme mensen. Ja.
1: En ik hoorde mensen over het vegetarische eten alweer zeggen, en het is ook nog eens duurzamer, toch?
0: Ja dat ook. Maar kijk, wat die sneakers natuurlijk, en dat zag ik dan vroeger heel hard, is, het is een soort statussymbool.
1: Ja.
0: En kijk, we hebben het allemaal nodig. We vergelijken ons constant met anderen. En we hebben het allemaal nodig om ons een keer goed te voelen. En mensen die in armoede leven, die weten echt wel dat er op en neer gekeken wordt. Die weten dat wel. Die voelen dat er op en neer gekeken wordt. Hè. We hadden het er ook over. Dat ze voelen dat ze niet serieus genomen worden. Maar als je nou in een groep leeft met heel veel armoede, in een buurt bijvoorbeeld leeft met heel veel armoede, en jij bent degene met de hippe sneakers, ja, dan sta je wel boven de groep. Dan ben je wel degene die zich goed kan voelen. Dan ben je degene die aanzien heeft, die status heeft.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk, zijn die sneakers gewoon impressiemanagement. Want mensen kijken op je neer en dankzij die sneakers wordt er misschien even niet op je neer gekeken.
1: Je noemde net dat woord armoedecultuur. Als ik je stuk moet geloven, en dat geloof ik natuurlijk, dan is dat best wel een omstreden begrip.
0: Dat is een heel omstreden begrip, ja.
1: Ja, kun je dat uitleggen?
0: Net omdat er de vibe achter zit van armoede is een cultuur. Dus arme mensen maken het er zelf naar. En het is een soort van blaming the victim vibe die erachter zit. Hè? Van arme mensen maken het er zelf naar. En dan zeg ik van kijk, nee, sommige arme mensen hebben gedragingen ontwikkeld die niet helpen om aan hun armoede te ontkomen.
1: Ja.
0: Maar de meeste arme mensen die ik tegenkom, en die komen er heel veel tegen, nou, dat is vaak een kwestie van nog niet kunnen. Dat is wel een kwestie van willen, maar nog niet kunnen. En dan zie je met de juiste hulp dat die echt hun leven weer op de rit krijgen en eruit komen. Maar dat is natuurlijk een klein groepje. Ik schat 6-10% van de arme mensen maximaal. Ja, die hebben gedragingen ontwikkeld. Dat wordt heel ingewikkeld om daar nog iets aan te gaan doen. Net omwille van dat daar bepaalde zaken gewoon niet zijn gerand, zoals die bij ons zouden randen. Met hoe je met geld omgaat, wat dan inderdaad de rationele, slimme beslissingen zijn. Maar de vraag is, moeten we ons daar blind op staren? Want als wij denken van oké, deze groep is het standaardbeeld, dan gaan we op die groep beleid maken voor 100%. En als dat maar een groep van 6% is, dan doen we voor 94% misschien het fout als we die beelden gebruiken. En dan zeg ik van kijk, verspil je energie, ook in de media, ook in de politiek, verspil je energie niet aan dat klein groepje met al die clichébeelden, maar kijk vooral naar die grotere groep die wel wil, die echt wel vooruit wil en
1: met de juiste genomen wil worden.
0: Ja, en die met de juiste hulp wel vooruit komt. Kijk naar dat project in Groningen dat ik benoemde. En zo kan ik nog projecten noemen. Dus mensen willen echt wel vooruit, maar hebben daar net wat andere hulp voor nodig. Het zijn de mensen waar die overheid nog niet zo voor werkt zoals je zou willen. En kijk heel hard naar generatiearmoede. En bijna zou je kunnen zeggen, en dat zeg ik in dat stuk ook van, eigenlijk zouden ambtenaren, beleidsmedewerkers en sociaal professionals, mensen die bij sociale zaken werken of mensen die bij welzijn werken, ze zouden eigenlijk moeten leren om veel antropologisch naar dit vraagstuk te kijken. Bekijk dat als een andere wereld.
1: Mm-hmm.
0: Bekijk dat als een wereld waar inderdaad andere gedragingen, normen en opvattingen en overtuigingen leven.
1: Is dat de oplossing uiteindelijk?
0: Ja, ik denk het wel, want je wil vooral dat er geen kinderen opgroeien in die armoedecultuur, of dat als kinderen daarin opgroeien, dat je ze andere handvatten kan meegeven om daaraan te ontsnappen.
1: Ja.
0: En daar zou je nog wel op kunnen ingrijpen, maar dan moet je wel voor op die kinderen focussen en mag je niet al je energie en al je negativiteit op die kleine groep van mensen die het er zelf naar maken steken. Ja. Want dat is zonde van jouw energie, zonde van ons geld, want al die interventies kosten ook geld. En vooral zonde van de volgende generatie die eraan komt.
1: We zijn er doorheen, Tim. Je hebt er een stuk over geschreven, je hebt er een boek over geschreven, je hebt een theatertour gedaan, binnenkort komt er een roman van je.
0: Ja.
1: Ben je ook een keer klaar met dit onderwerp, denk je?
0: Dat is een goede vraag. Ik voel soms wel van, ik moet wat anders doen. En ik ben nu met hoopvolle dingen bezig, hè, met mijn reportages. Dus ik denk dat ik het komende jaar vooral op zoek ga gaan naar de hoop. Van waar werkt het nou wel? Ja. En wat kunnen we daar als Nederland van leren?
1: En dan kunnen we jou volgen bij De Correspondent. Dank dat je er was, journalist voor De Correspondent, Tim Sjongers. Fijn dat je je dag met ons wilde beginnen hier op NPO Radio 1. En dit was Vroeg van woensdag 2 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en uiteraard een nieuw onderwerp. Zometeen hier op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens je een hele fijne woensdag.
2: Doei. NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is woensdag 2 september. Mensen in Overasselt hoeven niet meer binnen te blijven. En justitieminister Van Wil reageert op de gebeurtenissen daar gisteren. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Volgens de minister is de schietpartij iets wat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond. Van Wil wil niet ingaan op wie erachter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. De 34 mensen die gisteren zijn opgepakt komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is dat een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk even niet het gemeentehuis uit.

Volgens de politie was er een vervelende sfeer. Er waren veel agenten op de been. Zij riepen mensen op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen weg en keerde de rust in Tole weer terug. Het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. Daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog.

0: Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. Daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez is de duurste speler in het Britse voetbal dit jaar. Manchester City heeft €145 miljoen betaald om hem over te nemen van Chelsea. Een keer eerder legde een club €145 miljoen neer voor een speler. Dat was vorig jaar met de overstap van de Zweed Alexander Isak naar Liverpool. Het weer droog en een graad of 12. In het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Overasselt heeft de politie gisteren in de loop van de dag 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. In de vroege ochtend werd een beveiliger doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. 1 van de 2 zelfs een tijd levensbedreigend. Mensen in Overasselt kregen te horen dat ze beter binnen konden blijven vanwege het gevaar. Pas rond 22:45 gisteravond werd die oproep ingetrokken. Verslaggever Mark Hamer is in Overasselt. Mark, hoe is de situatie nu?
3: Ja, hier heerst wel weer de rust die volgens mij gebruikelijk is voor Overasselt. De meeste afzettingen zijn weggehaald, behalve rond Ewijkse weg nummer 6, het pand van Jan G., waar gisteren dus de Mexicaanse taferelen plaatsvonden. Er zijn nu zwarte hekken geplaatst, waardoor je niet verder kan kijken. En ongeveer 30 meter daarvoor staat 1 politieauto en een dun lint hebben ze gespannen. Moet je zeggen, toen ik hier een kwartiertje geleden aankwam rijden, was het niet te zien dat daar een lint stond. Dus dat was nog bijna een kleine confrontatie met de 2 gewapende politieagenten die daar stonden. Maar het is hier een hele andere situatie natuurlijk dan 24 uur geleden. Je zei het net al, gisteravond aanvankelijk gaf de politie het advies: mensen, blijf binnen, ga niet de straat op. Pas laat in de avond werd dat ingetrokken. Danny Simons, collega, was hier gisteravond eerder op de avond.
4: Voor de supermarkt in Overasselt sta ik. Het is in de avond rond etenstijd. Het is vlakbij de plek waar de schietpartij was. En het advies van de politie is: blijf binnen vanwege mogelijk gevaar. Best bijzonder. We hoorden het bij de tramaanslag in Utrecht in 2019. En bij de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Alleen lijken de bewoners nu niet echt onder de indruk. U moet snel wat halen, zegt u?
5: Ja, in de winkel.
4: Even snel naar de supermarkt.
5: Ja, ja, ja.
4: Maar de politie zegt, blijf binnen.
5: Ja, klopt. Ja, we moeten toch eten.
4: Ik zie totaal geen angst of bezorgdheid in uw ogen.
5: Het ziet er niet echt heel angstaanjagend uit. Tenminste, dit gedeelte. Daarachter natuurlijk wel. Maar...
4: Ja, want daarachter, dan hebben we het over de straat waar de schietpartij was vanochtend vroeg.
5: Ja.
4: Even naar de buurman die met zijn frikandelbroodjes naar buiten komt.
6: Nee, ik wil een keer iets.
4: De politie zegt het niet zomaar, toch? Blijf binnen.
6: Moet dan 2 weken lang binnen blijven en hoop dat ze een keer weggaan.
4: Zakken snoep gehaald, zie ik. En een blikje energy volgens mij.
7: Zeker. Ik bedoel, de politie zal hun werk goed doen. Dus ik denk dat je je gewoon veilig zou moeten voelen hier in het dorp.
8: Ik ben niet zo bang aangelegd wat dat betreft. Ja, wat willen ze doen? Die zijn natuurlijk allemaal al gevlucht. En de politie had de weg goed afgezet. Dus ik ben eigenlijk nergens bang voor.
4: U bent op de fiets. Ik kijk eventjes wat er achter op uw fiets ligt. Kipfilet, 2 stuks. Ja, want de boodschappen moeten gewoon gedaan worden.
9: Er moet wat gegeten worden, meneer.
4: Ja.
9: Maar ik heb net met mijn vrienden afgesproken om vanavond onze wekelijkse bijeenkomst uit te stellen tot morgen.
4: Wat zou u doen vanavond?
9: Wij zouden met een paar vrienden gaan sleutelen met z'n allen, zoals elke dinsdagavond. Maar we hebben net contact gehad van we slaan nu een keer over, we gaan naar moeder de vrouw. Het voelt niet fijn om nu het dorp in te gaan, toch?
4: Nee, want wat is er nu aan de hand in het dorp? Op dit moment dat we dit opnemen is het na bijna 7 uur.
9: Dit is zeker geen normale dinsdag.
4: Maar normaal is het wel drukker hier.
9: Normaal is het denk ik wel wat drukker. Wat mensen die van het werk afkomen nog eventjes een boodschapje doen om de avondmaaltijd te verzorgen. En dat zie je nu niet. Dus ik denk dat het wat minder is.
4: En wat is het gevoel erbij? Is dat vooral bezorgdheid of misschien ook een beetje angst?
9: Angst, maar

0: ook wel een beetje boosheid. Want verdorie, het komt wel dichtbij. En het is wel niet dat het onoverrassend is, maar het is on-Nederlands. Dat denk ik wel. Het is groter dan dat ik vanmorgen, toen ik het nieuws hoorde, kon bevatten. En ik denk nu van, zo, het is echt wel een groot dingetje. Nou ja, je staat er niet voor niks natuurlijk.
1: Ik zie, je komt net van de overkant lopen.
2: Ja, klopt, ja.
1: Je woont hier?
2: Ik woon hier. Ja, bij mijn ouders. Ja, een klein sprongetje naar de overkant om toch even die boodschapjes te halen. Maar normaal zou ik gaan sporten en dan fiets ik naar Malden toe. Maar dat, s'avonds alleen op de fiets, dat ga ik even niet doen. Nee, dus ik blijf lekker binnen, lekker thuis. Op het boodschap binnen.
1: En dan weer naar binnen.
2: En even snel koken, ja, zeker.
1: Eet smakelijk.
2: Dankjewel, fijne avond.
3: Een bijdrage van verslaggever Danny Simons gisteravond bij de supermarkt in Overasselt. En de burgemeester noemde die gebeurtenissen gisteren on-Nederlands. David van Wiel, minister van Justitie en Veiligheid, is op werkbezoek op Curaçao. Correspondent Dick Draaien vroeg hem daar naar de gebeurtenissen. Is deze situatie wel zo on-Nederlands?
4: Nou, wat niet on-Nederlands is, helaas zeg ik erbij, en ik hoop dat we dat tijd kunnen keren, is dat georganiseerde misdaad echt een ondermijnende invloed heeft op Nederland. Dat we dat zien oprukken en dat we dat moeten uitroeien. En dat gaat van de top, van mensen als Bolle Jos, die zich schuilhoudt in Sierra Leone, tot de wijken waarin jongeren worden geronseld voor een appel naar ei om criminele activiteiten uit te voeren. Dat probleem, daar zijn we ons van bewust. En we weten ook dat die georganiseerde misdaad heeft geleid tot liquidaties, zoals we die hebben gezien op Dirk Wiersum en Peter R. de Vries. Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten, maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten. Ik ben ontzettend blij dat de politie in staat is geweest om zoveel mensen op te pakken, om met hulp van de dienst speciale interventies de omgeving uit te kammen en maar liefst 34 mensen op te pakken. Dat is echt een ongekende prestatie, maar dat geeft ook aan wat een ongekende omvang deze aanval had.
5: Ja, en die 34 komen uit verschillende landen. Wat zegt dat eigenlijk over de hele situatie?
4: Nou, wat dat zegt is dat deze georganiseerde verbanden over grenzen heen gaan. Dit zijn multinationals, en dan zeg ik het vriendelijk, maar het zijn natuurlijk gewoon drugskartels. Het is maffia die opereert over onze grenzen heen, die verbanden heeft met mensen uit verschillende landen. En dat is ook de uitdaging. We kunnen dit ook niet alleen als Nederland stoppen. Dat is ook een van de redenen dat ik hier ben nu op Curaçao om te praten over georganiseerde misdaad met de landen uit het Koninkrijk. Maar zo ben ik ook in Ghana geweest, in West-Afrika, waar we dit probleem zien oprukken. We hebben nauwe verbanden met Colombia, Ecuador. Dit is echt een internationaal probleem.
5: Ja, er is gewaarschuwd wel dat Nederland dreigt af te glijden naar een narcostaat. Zijn we dan ook zover?
4: Nee, zover zijn we niet. Maar wat we wel hebben gezien is dat een aantal van die hele grote internationale netwerken ontsprongen zijn in Nederland. Het netwerk van Ridwan Taghi, het netwerk van Jos Leidekkers, die komen echt uit Nederland. Die maken gebruik van onze fantastische logistiek die we hebben in Nederland, van de goede financiële omgeving die we hebben in Nederland. Dus met alles wat onze welvaart heeft gebracht, hebben deze mensen daar het slechtste mee gedaan. En inderdaad gezorgd dat gewortelde, georganiseerde misdaad in Nederland zit.
5: Ja, nog even terug naar de politie. Is die eigenlijk wel equipped voor dit soort overwhelming criminaliteit?
4: Nou, we hebben eigenlijk gezien dat de politie nu heel adequaat heeft opgetreden vandaag. Dus na de eerste verrassing, een inbraakmelding, en daar blijken ineens tientallen gewapende mensen staan die meteen het vuur openen, is heel adequaat gereageerd. De collega's zijn weggevoerd van die plek, de gewonde collega's zijn gestabiliseerd. En ik hoop dat ze er snel weer bovenop komen. Maar de DSI, de dienst speciale interventies, is ook vanuit de omgeving direct ter plekke gekomen. Er zijn helikopters ingezet. Het feit dat 34 mensen zijn opgepakt geeft aan dat de politie hier echt heel goed op reageert. Ja, die eerste melding, dat is vermoedelijk een verrassing geweest om deze overmacht te hebben gezien.
5: U had het net over Bolle Jos. Zijn er aanwijzingen richting Bolle Jos?
4: Nou, in belang van het onderzoek kan ik verder helemaal geen uitspraken doen over motieven of wie daar verder achter zit. Dat is nu echt aan het OM en de politie om daar verdere communicatie over te doen in de toekomst.
5: U bent hier voor het justitieel vier landen overleggen, de vier landen in het Koninkrijk. Laat dit dan zien dat die internationale samenwerking zo ontzettend nodig is, ook binnen het Koninkrijk?
4: Ja, absoluut. Dit is een fenomeen waar alle landen last van hebben. Waarbij deze georganiseerde misdadigers misbruik maken van de verschillende regimes die in verschillende landen gelden. Dus waar wij grenzen hebben en soms niet goed kunnen samenwerken over die grenzen heen, hebben die criminelen daar geen enkele last van. Die maken er misbruik van. En dat is waarom we met alle landen, binnen Koninkrijk, maar ook buiten Koninkrijk, de handen ineen moeten slaan en zorgen dat we deze netwerken gezamenlijk aanpakken.
3: Zei minister van Justitie en Veiligheid David van Weel.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 12 minuten over 6. En er was ook in andere media gisteravond volop aandacht voor overrasseld. In Nieuwsuur vertelde hoofdredacteur van de Gelderlander, Joris Gerritsen, over het contact dat zijn redactie had met het vermeende doelwit van de gewapende groep.
7: Hij heeft alleen maar teruggeappt dat hij oké is en zijn familie. Maar we weten niet wat daar nou achter die bewaker gebeurd is. En je ziet wel wat schoten ook. Wat we wel weten is dat er ook bij een ander huis in overrasseld geweld gebruikt is.
8: Bij familie van hem?
7: Familie, ja. Van Jan G. Daar zien we, daar hebben we foto's van, dat daar ook de deur zo'n beetje uit de sponning ligt, dat de klink weg is.
3: Bij Pauw en de Wit was politiechef Rob van Bree. Hij zei dat de gebeurtenissen in Overasselt schokkend zijn voor het politiekorps.
9: We weten allemaal, we werken dit bedrijf, zeker voor de collega's op straat, dit is een risico, hoe klein dat gelukkig in Nederland ook is, maar het is het wel. Ik denk het tweede gevoel wat overheerst is ook vastberadenheid. Want dit accepteren wij niet. Wij doen dit vak om Nederland veilig te maken. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk vanaf de start van zo'n incident in Oost-Nederland, maar ook vanuit mijn eenheid support, doen we er alles aan om zoveel mogelijk verdachten aan te houden. En we zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat we weten wie hierachter zitten en te kijken of we die ook voor de rechter kunnen brengen.
3: Ook vertelde Van Bree hoe het gaat met de agenten die werden neergeschoten.
9: Ze zijn allebei geopereerd. Een van de twee is behoorlijk ernstig gewond geraakt. En ook zodanig ernstig dat dankzij ongelooflijk goed optreden van de collega's van het uniform in Oost-Nederland, in combinatie van collega's van mijn eenheid, van de DSI, ik denk dat ze levensreddende handelingen hebben verricht daar te plaatsen. Dus daar mogen we heel dankbaar voor zijn.
3: In Pauw en de Wit ging het ook over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Ja, 21-fractievoorzitter Joost Eertmans hoopt dat de coalitie nog wil praten over aanpassingen. Want nu krijgt ze volgens Eertmans geen meerderheid.
10: Er valt met ons te praten. Volgens mij liggen die mogelijkheden ook. Het is niet onmogelijk. En de prijs van naar links afslaan is veel hoger. Denk ik voor met name de VVD, maar ik denk voor het hele kabinet. Dus we moeten de ballen hebben, en dat heb ik ook gezegd tegen Jette, om te kiezen. Want zo stel je eigenlijk iedereen teleur.
3: SGP-leider Chris Stoffer voelt weinig voor de plannen. Zo gaat er volgens hem te weinig geld naar het herstel van bruggen en wegen.
11: Daar hebben wij vaak aan gerefereerd. Ja, wat hierin staat is 1,5 miljard één keer. Is de komende jaren minstens 4,35 miljard nodig. Dat zien we niet in structureel. Dus wat dat betreft, het is leuk, maar een druppel op een groeiende plaat. Als we zo doorgaan, dan staat heel Nederland over een paar jaar nog steeds
10: maar toch
11: stil.
3: En in Renze zei BBB-leider Henk Vermeer dat de coalitie bij het maken van de plannen te weinig contact had met andere partijen.
12: Nou, het is een teringbende qua proces. Er is geen contact met de oppositie. Men probeert niet verbindingen te leggen en met elkaar ergens iets uit te komen.
13: Ja.
12: Overigens is het niet zo dat ze niet alleen met ons niet praten, maar ook met de andere partijen hebben ze inhoudelijk niets uitgewisseld. Mm-hmm. Dat hebben wij echt steeds gecheckt. Ik heb natuurlijk ook contact met Jesse Klaver, met Michiel Hogeveen van JA21, met Christoffer.
3: En dat was gisteravond op tv.

0: Izzy Bizu, White Tiger. Ook op de voorpagina's van de kranten veel aandacht voor Overhasselt.
1: De Telegraaf spreekt van een klopjacht op de bestormers van de boerderij en schrijft ook over Mexicaanse praktijken hier in Nederland. Op de voorpagina van het AD staat dat het Wildwestgeweld Overhasselt heeft geschokt. En ook Trouw trekt de vergelijking met Wildwest-taferelen in Overhasselt. De Volkskrant en NRC gebruiken allebei het woord ongekend op de voorpagina om het geweld daar te omschrijven. Die laatste krant vat de situatie zo samen. Knallen, lichtflitsen, een dode en tientallen mannen met bivakmutsen, gevolgd door een grote politieactie. Donateurs aan goede doelen richten steeds vaker een zogeheten fonds op naam op. Dat meldt Trouw. Ze doen een grote donatie en mogen daar zelf een doelstelling aan koppelen. De krant sprak met Ernst-Jan Bergman uit Den Haag. Hij richtte een fonds op dat de biodiversiteit in Drenthe moet bevorderen. Dat fonds is onderdeel van Natuurmonumenten. Die regelen alles, het opkopen van Drentse weilanden, er een natuurgebied van maken, de administratie en het bijpraten van Bergman over hoe het gaat. Volgens Goede Doelen Nederland willen donateurs vaker begrijpen wat hun bijdrage concreet mogelijk maakt. Ingezonden opiniestukken in Nederlandse kranten zijn lang niet allemaal opgesteld door lezers. Dat blijkt uit een onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Van alle ingezonden opiniestukken in de Volkskrant, NRC, het Parool, FD en Trouw, die de afgelopen maand zijn gepubliceerd, is een vijfde bijna helemaal of zelfs volledig geschreven door een AI-model. Een onderzoeksplatform haalde de brieven door een detectieprogramma. De Volkskrant, die dus zelf schrijft over dit onderzoek, scoort van de vijf onderzochte kranten het slechtst. Maar liefst 29% van de opiniebijdragen in de krant zijn voor minimaal 80% door AI geschreven. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt dat hij verrast is door de schaal en de schaamteloosheid van de schrijvers.
0: Ja, maar het is dan weer AI, dus die voelen zich niet beledigd.
1: De inzenders, denk ik inderdaad, dat bedoeld wordt. Het aantal ouderen dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, neemt toe, weet het AD. De krant schrijft over cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat de groep 60-plussers die de relatie beëindigt hard is gegroeid. Hun aandeel in het aantal echtscheidingen steeg van ruim 8% in 2015 naar ruim 13% in 2025. Vorig jaar gooiden 143 stellen na 50 jaar huwelijk de handdoek in de ring. Begin deze eeuw waren dat er bijna 100 minder. Een relatietherapeut geeft in het AD een verklaring. Er ligt een minder groot taboe op scheiden en het uit huis gaan van kinderen en een naderend pensioen zijn ook redenen om een relatie te beëindigen.
0: Meer dan 230 oud-bewindspersonen, oud-ambassadeurs, oud-diplomaten en ambtenaren roepen in een brief aan premier Rob Jetten op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze vragen aandacht voor de manier waarop premier Netanyahu en zijn regering de mensenrechten van Palestijnen schenden. Angelique Eijpen is oud-diplomaat en ondertekenaar van deze brief. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom deze brief nu?
2: Ja, nou, voor velen van ons is het onverteerbaar om nu al bijna 3 jaar aan te zien wat er in Gaza gebeurt. Maar vooral ook hoe opeenvolgende Nederlandse regeringen zich daartoe verhouden, daarop reageren. En we hadden voorzichtig gehoopt dat het kabinet Jetten een andere koers zou kiezen. Daar was ook reden toe. Hè. Jetten liep vorig jaar zelf nog bijvoorbeeld prominent mee bij een rode lijn protest. Maar het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Dus dat bracht ons ertoe om deze oproep nu te doen.
0: En wat zijn volgens u de belangrijkste mensenrechten die worden geschonden?
2: Nou ja, kijk, we zien dat de slow motion genocide in Gaza eigenlijk gewoon doorgaat. Ook onder het zogenaamde staakt het vuren worden nog steeds dagelijks mensen vermoord. 1300 sinds oktober vorig jaar. Op de westelijke Jordaan-oever zien we verdere annexatie, etnische zuivering en het daarmee gepaardgaande geweld. En ik moet ook de situatie van Palestijnse gevangenen noemen. Met breed gedocumenteerde marteling, verhongering en verkrachting in detentie, eerder als regels uitzondering. Dus dat is wat er daar fout gaat. En tegelijkertijd blijft het Nederlandse beleid in essentie business as usual. En dat staat niet met elkaar in verhouding, tot elkaar in verhouding.
0: Want wat wilt u van het kabinet? Welke maatregelen moeten ze nemen?
2: Nou ja, we willen dat Nederland maatregelen neemt die daadwerkelijk impact hebben en die in verhouding staan tot de ernst en de omvang van de schendingen waarvan sprake is. En een voorbeeld wat we noemen is een wapenembargo. We roepen op tot actief onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij internationale misdrijven van Nederlanders en Israëliërs die zich hier bevinden. En in het Israëlische leger hebben gediend. Maar het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
0: Want u ziet werkelijk geen enkele stappen in die richting, of toch wel voorzichtige stappen?
2: Ja, maar we zien stappen die vooral symbolische impact hebben, maar die niet. Het zijn geen maatregelen die, die tot een gedragsverandering bijdragen.
0: En als het kabinet zegt, ja, wij willen vooral dat er EU-breed, dus vanuit de Europese Unie, maatregelen komen.
2: Ja, dat zegt het kabinet ook. Hè? En wat wij zeggen is, ja, kijk, Nederland is een klein land. En je moet daarbij natuurlijk realistisch zijn wat mogelijk is. Maar kijk daarbij bijvoorbeeld naar Luxemburg. Dat is een nog kleiner land. Dat heeft onlangs besloten om goedkeuring voor de uitgifte van Israël bonds niet te verlengen. En daarmee wordt het voor Israël moeilijk om via de Europese markt financiering aan te trekken. Wat laat zien dat je ook dat je niet een volledige afhankelijkheid hebt van Europa ten eerste om zelf iets te doen. En dat je ook geen geografische of geopolitieke reus hoeft te zijn om impact te hebben. Het staat of valt om met de bereidheid om voor de internationale rechtsorde te gaan staan. En dat kan ook zonder zonder dat dat in het Europese kader moet.
0: Het is niet de eerste keer dat zo'n soort brief wordt verstuurd, hè? Wat denkt u, dat dit iets gaat veranderen?
2: Het gaat ook gewoon om aan de bel te blijven trekken. Wij verwachten natuurlijk niet een 180 graden te gaan naar aanleiding van deze brief. Maar de situatie is zodanig ernstig dat we het noodzakelijk achten om dat steeds weer op de radar te zetten. Ook nu weer.
0: Dank u wel. Angelique Uijpen, oud-diplomaat en ondertekenaar dus van deze brief. Het is 6:55. Alex van Halen is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nou, die naam laat misschien niet meteen een bel rinkelen, maar waarschijnlijk wel als ik hem uitspreek als Alex van Halen. Hij was 9 toen hij met ouders en broer Eddie vanuit Nijmegen naar Amerika vertrok. En de broers begonnen een bandje. Juist, Van Halen. Eddie de gitarist, Alex de drummer. Eddie is inmiddels overleden, maar Alex heeft nu dus die koninklijke onderscheiding. Zou je daarvoor een gat in de lucht hebben gesprongen?

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. De VS en Iran hebben weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen. Een Russische webwinkel neemt maatregelen na meerdere aanvallen van Oekraïne op hun distributiecentra. Het bedrijf Ozon biedt hun klanten nu aan om hun producten niet in Rusland op te slaan, maar in buurland Kazachstan. Oekraïne valt de webwinkel aan omdat hij ook spullen verkoopt die door het Russische leger worden gebruikt. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. Daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. Het weer droog en een graad of 12. In het westen is er meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 21.
1: Het was een tijdje rustig rond de straat van Hormuz, maar dat lijkt voorbij. Het conflict tussen Iran en de VS leidt weer op. Zo onze correspondent.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Het was een paar maanden relatief rustig in het Midden-Oosten. De VS en Iran leken een zomerpauze te houden. Maar inmiddels worden er nu al 3 dagen op rij aanvallen over en weer uitgevoerd. Bij een Amerikaanse aanval gisteren zou een van de raketten zijn neergekomen op een huis waar op dat moment een bruiloft was. Daarbij zouden 5 mensen zijn omgekomen en ook zou er gewonden zijn gevallen. Correspondent David Poort vanuit Doha in Qatar. David, wat voor aanvallen gaan er over en weer?
10: Nou, de Amerikanen die hebben gisteravond en vannacht op meer dan 10 locaties in het zuiden van Iran dus luchtaanvallen uitgevoerd. En de meeste waren rondom de straat van Hormuz. En dus ook die aanval op die trouwerij die je noemde, dat was in de stad Sirik. Dat is net aan de overkant bij Oman. En vervolgens heeft Iran dus raketten en drones afgevuurd op Bahrein, dat hier vlakbij ligt, op Kuwait en op Jordanië. En Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit. En een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
1: En wie is er dan weer begonnen?
10: Nou, dit laatste is dus allemaal begonnen afgelopen weekend weer met een tanker die is beschoten in die straat van Hormuz. We weten natuurlijk dat Iran niet wil dat er zonder toestemming van Iran gevaren wordt door die zeestraat. Terwijl Trump juist dit weekend zei dat Hormuz weer helemaal open was voor het scheepverkeer. En de Amerikanen die hebben vervolgens beweerd dat Iran zeemijnen aan het lanceren was. En toen hebben ze dus die lanceerinstallaties op Larak Island, een Iraans eiland, aangevallen in die straat van Hormuz. En toen zijn we dus in deze laatste soort van tit-for-tat terechtgekomen.
1: Jij zit dus in Qatar. Is het te merken dat het weer alle hens aan dek is?
10: Ja, nou ja, zeker. We hebben het natuurlijk op social media gezien. Kijk, alle Amerikaanse diplomaten die zijn eigenlijk sinds afgelopen weekend net weer terug op hun posten in de Golfstaten. En dat werd door heel veel mensen hier gezien als een goed teken. Een soort van zijn veilig. Maar toen kwam er dus gisteren plotseling een waarschuwing van de Amerikaanse ambassade hier in Qatar. En dezelfde waarschuwing ging ook uit in Jordanië en in Israël. Een waarschuwing dus dat Amerikaanse burgers in het Midden-Oosten op hun hoede moesten zijn. Dat ze rekening moesten houden met luchtverkeer dat eventueel verstoord zou kunnen worden. Dus dat was zeker wel een teken aan de wand dat het hier weer serieus aan het escaleren is.
1: Dus wat verwacht jij dan voor de komende dagen?
10: Nou kijk, het regime, het Iraanse regime neemt zijn

0: eigen afschrikkende werking enorm serieus. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang om over te komen als zwak. Dus de verwachting is hier dat ze toch wel echt zoveel mogelijk daad bij woord zouden willen voegen. En ja, dat maakt natuurlijk enorm zenuwachtig aan deze kant van de Persische Golf. De Iraanse revolutionaire garde die heeft ook zojuist een waarschuwing eruit laten gaan dat alle Arabische landen in de regio hier met Amerikaanse aanwezigheid ervan langs zullen krijgen. Dus de oproep van Iran is vooral om die Amerikanen weg te sturen in die landen. En anders worden zij ook aangemerkt als legitieme doelen. Eigenlijk wat we dus in de afgelopen maanden ook weer hebben gezien. Dus de verwachting is hier dat dit nog lang niet voorbij is.
1: David, dankjewel. Correspondent David Poort.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De Italiaanse tv-journalist Sigfrido Ranucci is zijn baan kwijt. De presentator van het onderzoeksjournalistieke programma Report werd in oktober vorig jaar slachtoffer van een bomaanslag bij zijn huis. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zat er wel goed in. Report graaft diep en heeft in het verleden veel vijanden gemaakt. Dus de intimidatie zou uit iedere hoek kunnen komen. Maar deze hoek had niemand verwacht. Een bijdrage van correspondent Angelo van Schaik.
4: Questa notte la macchina di Sigfrido Ranucci, nostro collega, è stata fatta saltare in aria.
5: Het is 16 oktober 2025. Voor het huis van Sigfrido Ranucci ontploft een bom. Zijn auto wordt compleet verwoest en die van zijn dochter flink beschadigd. De verdenking van de aanslag gaat in eerste instantie naar de georganiseerde misdaad. Report was bezig met een onderzoek naar de Albanese maffia in Italië. Dit zou een poging zijn om dat onderzoek te stoppen. Dat was het idee. Tot augustus dit jaar.
6: Eccolo Walter Lavitola mentre viene trasferito prima in caserma per le formalità di rito, poi da lì al carcere di Rebibbia.
5: Walter Lavitola wordt gearresteerd. Lavitola is een duister figuur die in het verleden vuile klusjes opknapte voor verschillende Italiaanse politici.
7: Un certo stordimento perché con Walter abbiamo un rapporto di amicizia.
5: Rapport, presentator en slachtoffer van de aanslag, Sigfrido Ranucci, zegt geschokt te zijn, omdat hij bevriend is met de opdrachtgever van de aanslag. Lavitola verklaart dat hij de aanslag heeft gepleegd om Ranucci's populariteit te vergroten.
8: A noi sembra chiaro, perché non può essere una coincidenza, una semplice coincidenza, che questa campagna mediatica contro Report, contro Ranucci, contro il programma, contro quello che viene definito il metodo Report.
5: Sinds Ranucci's verklaring is er een ware mediacampagne van start gegaan om Report onderuit te halen, zegt Claudia Di Pasquale, journalist van het programma. Er zijn ruim 2800 artikelen verschenen in rechtse kranten, eigendom van een parlementariër van de Lega. In die artikelen wordt Report frontaal aangevallen, wordt gesuggereerd dat Ranucci zelf betrokken was bij de aanslag en wordt het aftreden van de presentator geëist. Maar Ranucci zelf weet nergens van. En ook volgens het Openbaar Ministerie is hij slachtoffer.
8: Allora, Report è sicuramente la più importante trasmissione giornalistica italiana.
5: Report is het belangrijkste journalistieke onderzoeksprogramma van de Italiaanse televisie, zegt journaliste Di Pasquale. Een programma dat al 30 jaar lang de luis in de Italiaanse politieke pels is en menig schandaal boven water heeft gehaald.
8: No, non è amato per nulla, c'è ovviamente chi ci sostiene.
5: Een programma dat niet erg geliefd is door politici, van zowel links als rechts. De mediacampagne heeft succes. De RAI zwicht voor de politieke druk, zet presentator Ranucci op non-actief en schuift twee nieuwe presentatoren naar voren. De redactie dreigt nu met opstappen, omdat volgens hen de persvrijheid in het geding is. Ik kan geen deel uitmaken van een programma dat op enigerlei wijze wordt gecontroleerd door de politiek, zegt journaliste Di Pasquale. Zeker niet nu, een jaar voor de verkiezingen.
1: Zei Angelo van Schaik. De redactie van Report heeft vanmiddag een afspraak met de leiding van de Italiaanse publieke televisie, de RAI, over hoe het nu verder moet. Droogte, natuurbranden en een tekort aan water zetten veengebieden in Europa onder druk. Meer dan 700 wetenschappers, natuurbeheerders, beleidsmakers en bestuurders wereldwijd komen samen in Den Bosch. 3 dagen bespreken ze daar hoe veengebieden beter kunnen worden beschermd en hersteld. Wiebe Born is hydroloog bij Natuurmonumenten. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Want hoe staan de veengebieden erbij na deze zomer?
3: Ze staan er eigenlijk altijd al wat minder goed bij, het veengebied in Europa. De meeste van deze veengebieden die hebben toch te maken met structurele verdroging. En zo'n droge zomer zoals we dit jaar hadden, die komt daar dan eigenlijk bovenop.
1: En waarom is dat slecht voor een veengebied?
3: Nou, veen bestaat uit plantenresten die in de loop van honderden tot duizenden jaren zijn opgestapeld en bewaard gebleven. En op het moment dat dat verdroogt, dan kan het gaan oxideren zodra het aan de lucht blootgesteld wordt. En als het oxideert, dan verdwijnt het en wordt er bijvoorbeeld CO2 uitgestoten uit die gebieden.
1: En wat is dan daarna dus het effect daarvan?
3: Nou, ten eerste natuurlijk CO2-uitstoten draagt bij aan klimaatverandering. Mm-hmm. We weten allemaal dat CO2 een broeikasgas is. Maar dat, omdat het veen verdwijnt, daalt ook de bodem. Want er verdwijnt gewoon een stukje bodem. Vandaar dat we in Nederland ook in grote delen van in ieder geval van West-Nederland onder zeeniveau zitten. En we zien dan ook dat er biodiversiteit verloren gaat. Want veengebieden hebben toch een hele unieke biodiversiteit. En als dat verdwijnt, dan dan zijn we dat kwijt.
1: Ja, dat zal door verdroging. Maar we hadden natuurlijk ook die enorme brand bij Hoogeveen, net over de grens in België. Daar werd meer dan 3000 hectare ook echt vernietigd voor een deel. Wat is het effect daarvan?
3: Ja, nou, ten eerste inderdaad dat er gewoon een heel groot areaal aan veen verdwenen is. Of tenminste de bovenste laag daarvan. Kijk, daar was het was ook sprake van vrij diepe ontwatering en verdroging door het warme weer, zeg maar. En dan als dat eenmaal gaat branden, dan heb je eigenlijk een hele mooie brandstof, zou je kunnen zeggen. Want wij hebben vroeger datzelfde spul in vorm van turf ook gebruikt voor onze energieproductie in Nederland. En dat ook in België dus. En dat is eigenlijk een hele goede brandstof. Dus dat zie je dan ook meteen gebeuren. Dat gelijk tot een hele grote brand leidt. Die ook moeilijk onder controle te brengen is. En dat zou mij eerlijk gezegd ook niet verbazen. Dat het nog steeds niet helemaal uit is. Die brand. Omdat het vrij diep in de bodem doordringt. En het daar misschien nog aan het smeulen is. Maar dat weet ik ook niet zeker. En dat is ook vaak ook niet goed te voorspellen. Maar er is soms al een hele natte winter voor nodig. Om het echt helemaal uit te krijgen.
1: Ja. Nu dus dit grote congres. Wat moet dat gaan opleveren?
3: Wij zien dat overal in Europa, dus niet alleen in Nederland, deze veengebieden onder druk staan. Er zijn natuurlijk nog steeds wel hele mooie veengebieden die wel goed functioneren, maar een groot deel daarvan staat toch onder druk. En om dat te kunnen herstellen, die veengebieden, om die broeikasgasuitstoot tegen te gaan, dat die bodemdaling tegen te gaan en ook die biodiversiteit niet verloren te laten gaan, is het nodig om ze te vernatten. Dus als veen gewoon goed nat blijft, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar voor dat vernatten is gewoon heel veel nodig. Dus niet alleen maar werk dat door natuurbeheerders gedaan wordt, maar juist ook daarbuiten in landbouwgebieden. En er moet ook dus beleid op gemaakt worden. Dus vandaar dat je ook beleidsmakers nodig hebt.
1: Ja, want wat
3: daar
1: kun je
3: is dan ook weer politieke wil voor nodig. Sorry?
1: Wat kun je doen om het vernatten tegen te gaan, om het weer natter te maken?
3: Ja, dat is de waterpeilen verhogen. Dus dat kan door water gewoon goed vast te houden in gebieden, niet weg te laten lekken. Vaak moet dan in de omgeving moet ook het waterpeil wat omhoog. En op die manier wil je eigenlijk vooral zorgen dat het grondwater zo hoog mogelijk staat in die veenbodem. Maar we hebben natuurlijk allerlei verschillende belangen in het landschap zitten. Er zijn ook belangen die er baat bij hebben dat het juist iets dieper wordt ontwaterd. En dat is dus al het gesprek wat je met elkaar moet voeren. Kan het hoger en wat is daar dan voor nodig met z'n allen? Dus je hebt een waterschap nodig, je hebt andere grondgebruikers nodig.
1: En dus de politiek.
3: En dus de politiek om ook dat beleid mogelijk te maken.
1: Dank, Wiebe Born, hydroloog bij Natuurmonumenten. De schietpartij in Overasselt wordt on-Nederlands genoemd, maar nu.nl vraagt zich af, is dat eigenlijk wel zo?
9: Nee, is het antwoord volgens de nieuwssite. De afgelopen jaren laten volgens Nu juist zien dat in Nederland al veel langer extreem geweld wordt toegepast door de georganiseerde misdaad. Zo werden in 2012 al motoragenten beschoten door drugscriminelen en 4 jaar later lag een afgehakt hoofd op de stoep in Amsterdam. Nu.nl haalt ook de moorden aan die zijn gelinkt aan het Marengo-proces. Op advocaat

0: Dirk Wiersum, Peter R. de Vries en de broer van de kroongetuige Nabil B. Volgens Nu heeft het er alle schijn van dat het geweld in Overasselt ook uit de drugshoek komt. Banken en de Belastingdienst maken zich zorgen over besluiteloosheid van het kabinet. Daarover gaat het bij het FD. In de uitgelekte Prinsjesdagplannen is nog geen knoop doorgehakt over belasting over vermogen, de zogenoemde box 3-belasting. Banken worden door het uitstel op kosten gejaagd, zegt deze journalist in de podcast Dagkoers.
1: De banken hadden vooraf aangegeven, als wij nu voor 1 juli 2026 het wetsvoorstel krijgen en we krijgen de uitwerking wat er op IT-gebied allemaal veranderd moet worden. Wij kunnen daarover praten met de Belastingdienst. Als je ons dan 18 maanden geeft, dan kunnen wij dat wetsvoorstel in onze systemen opnemen.
0: Maar het lijkt er dus op dat dat niet gaat gebeuren. Volgens het FD kost het de schatkist 2,4 miljard euro per jaar als er niets verandert. Ik vertelde al dat de brandstofprijzen vandaag naar een nieuw record stijgen. Wordt bijgehouden door een consumentencollectief en BNR sprak met de oprichter daarvan. Hij denkt dat we er maar aan moeten wennen. De hoge prijzen zullen structureel zo hoog blijven. De spanningen tussen Iran en de VS lopen weer op. Er zijn aanvallen over en weer. Daardoor is de kans volgens hem klein dat de straat van Hormuz snel weer open kan. Ook zijn door het conflict olieraffinaderijen beschadigd geraakt en daardoor kan er minder brandstof worden geproduceerd. En het stormseizoen is weer begonnen. Gisteren hadden we het ook al even over de nieuwe stormnamen van het KNMI. Een van de Nederlandse inzendingen was Gwendoline, vernoemd naar Gwendoline Jansen. Hart van Nederland zocht haar op. Het is een levenslange droom die uitkomt.
2: Wie kan dat maar zeggen? Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Echt, ja, helemaal blij. Weet je wel, nou ja, een levensdoel is toch voltooid.
0: Gwendolines moeder kwam ooit met het idee, omdat haar kamer eruit zag alsof er een storm was doorgeraasd. Als je nu niet opruimt, dan wordt er een storm genoemd naar jou, zei ze. En dat is nu dus gebeurd. En ja, of het toeval is of niet, dat weet ik niet. Maar de kamer van mijn oudste zag er gisteren ook weer zo bij, van Olaf. En ik heb de lijst er even bij gepakt. Daar staat hij, bij de O.
3: Nou.
0: Olaf.
3: En dat is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen.
4: Ah ja, steeds goedemorgen. Ja, het wordt langzaam zeker wat drukker op de weg. De eerste dagelijkse files zien we ontstaan. Wat vooral opvalt nu is de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost staat 4 kilometer file met bijna een kwartier op onthoud.

0: The Bellamy Brothers. Let your love flow. Treinreizigers hoeven nooit meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. Als je het in de NS Reis-app aanvinkt onder het kopje toegankelijkheid, dan wordt de route automatisch aangepast naar stations waar de lift het doet. Vooral rolstoelgebruikers zijn er heel blij mee. Zoals Nick Bootsman uit Dordrecht. Want hij doet alles met de trein. Verslaggever Roel Pauw reist met hem mee.
1: We gaan de trein pakken vanaf spoor 3A. Dat is de trein richting Den Haag Centraal. Ja. En daar gaan we opschieten, want die vertrekt over 6 minuten.
2: U zit in een rolstoel, dus reizen is iets ingewikkelder voor u dan voor de meeste mensen.
1: Zeker.
2: Een obstakel is bijvoorbeeld een lift die het niet doet.
1: Ja, dat is helaas wel een groot probleem. En die doen het relatief vaak niet, helaas.
3: Ja, is dat zo?
1: Dus dat betekent dat je dat obstakel ook relatief vaak tegenkomt.
2: En daar is nu een oplossing voor, een app?
1: Ja, ja, je kan nu in de NS-app kan je dus zien in je reisadvies of er een lift op jouw traject kapot is. Dat is natuurlijk heel fijn, ja. Want dan kan je iets beter plannen. En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld.
3: Ja.
1: Kijk ik in de app. En dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
3: Ja.
1: Dan moet ik naar Centraal, op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen. Maar dat weet ik dat ik dat moet doen, omdat ik hier nu heb gezien dat al die liften kapot zijn.
2: Hoe zou dat anders gegaan zijn?
1: Dan zou ik gewoon de reis gaan maken zoals je het normaal maakt.
3: Mm-hmm.
1: En dan sta je vast en dan sta je voor een kapotte lift.
2: En dat is in het verleden vaak gebeurd?
1: Ja, tientallen keren.
3: Ja?
1: Ja, echt heel vaak. Een paar weken geleden nog stond ik hier op perron 3 en Dordrecht stond ik gewoon vast.
3: Mm-hmm.
1: Want de lift naar beneden deed het niet. Ik heb een keer gehad dat ik vanuit Oosterwijk eerst 3 stations die kant op moest om daar weer om te draaien vanwege een kapotte lift. Dat gebeurt best vaak.
3: Ja.
1: En daarom is het zo fijn dat je het van tevoren nu kan zien, dat je eromheen kan plannen.
2: Oké, okay, daar komt de lift.
1: Ja, deze deed het van het weekend dus niet. Maar nu doet hij het gelukkig wel.
2: Joost Nachtzaam, u bent adviseur toegankelijkheid bij de NS. Dat is wel een gedoe zeg, met die liften.
4: Ja, nee, klopt dat het gedoe is. Kijk, ik denk het mooie van wel deze vooruitgang is dat je nu zometeen in de app gewoon kunt zien, doet die lift het wel of niet. En zoals Nick net al mooi vertelde, ja, dan kun je daar je plan op bijstellen.
2: Ja, je komt niet voor verrassingen te staan.
4: Ja, je komt in ieder geval minder vaak voor verrassingen te staan, denk ik.
2: Hoe werkt het systeem nou eigenlijk? Die liften zijn van ProRail. Wat hebben zij gedaan waardoor deze app doet wat hij doet?
4: Ik ben natuurlijk niet van ProRail, maar ik kan er wel iets over vertellen. Op 157 stations zijn liften. Dat zijn er zo'n 430. ProRail heeft in de afgelopen jaren al die liften voorzien van sensoren.
3: Mm-hmm.
4: En die sensoren die geven eigenlijk zelf aan, een beetje hetzelfde als met een detectiesysteem van auto's. Ik doe het niet meer.
3: Ja.
4: En in eerste plaats benutten zij dat vooral om zo snel mogelijk herstel in werking te zetten. En vervolgens, doordat zij nu die sensoren aangebracht hebben, is er ook gewoon informatie beschikbaar. Die hebben zij gewoon publiekelijk beschikbaar gesteld. En zo is de informatie ook in de app terechtgekomen.
1: Moeten we wel opschieten, want hij staat hier maar kort.
4: Kijk, dit is natuurlijk onmisbare informatie voor Nick. Maar ook voor als je onderweg bent met je 2 dreumissen en een kinderwagen, met 3 koffers op weg naar Schiphol.
3: Ja.
4: Want dan moet je met diezelfde lift. En ook dan kun je van tevoren zien, ja, hoe gaat mijn reis er nou uitzien?
2: Volgende lift.
1: Volgende lift, ja. Kijk, hij is bijgewerkt. Dus net stond hij nog niet als defect erin. Ja. En in die 20 minuutjes dat wij in de trein hebben gezeten, is dat netjes bijgewerkt. De lift naar perron 3-4 is kapot.
3: Ja.
1: Ik vind het vooral heel rot dat ik nog wekelijks mensen spreek die in een rolstoel zitten en die zeggen, wij durven niet met de trein, want stel je voor dat de lift kapot is.
2: Dit kan mensen over de drempel heen helpen.
1: Ja, dat hoop ik wel. Want ik heb ervaren hoeveel vrijheid reizen met de trein mij geeft. En ik hoop dat andere rolstoelgebruikers die vrijheid ook durven te gaan ervaren. Voor mij is het echt onmisbaar.
0: Zij rolstoelgebruiker Nick Bootsman tegen verslaggever Roel Pauw.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
5: In de podcast Kunststof vanaf het Lowlands Festival rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
7: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
5: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
8: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me daarin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
10: Onaf, denk ik.
9: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
3: Nou, daar ben ik toch af.
9: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: NPO Radio 1. 7 uur.
16: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Bewoners van Overasselt hoeven niet meer binnen te blijven. En justitieminister Van Wil heeft gereageerd op het geweld daar. Een overzicht tot nieuws. Thomas Delsing.
17: De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt de minister. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Van Wil wil niet ingaan op wie erachter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. De 34 mensen die gisteren zijn opgepakt komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is dat een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. Daarom mocht tijdelijk niemand het gemeentehuis uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. Een Russische webwinkel neemt maatregelen na meerdere aanvallen van Oekraïne op hun distributiecentra. Het bedrijf Ozon biedt hun klanten nu aan om hun producten niet in Rusland op te slaan, maar in buurland Kazachstan. Oekraïne valt de webwinkel aan dat er ook spullen worden verkocht die door het Russische leger worden gebruikt. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez is de duurste speler in het Britse voetbal dit jaar. Manchester City heeft 145 miljoen euro betaald om hem over te nemen van Chelsea. Eén keer eerder legde een club 145 miljoen neer voor een speler. Dat was vorig jaar met de overstap van de Zweed Alexander Isak naar Liverpool. Het weer droog en een graad of 12. In het westen is er meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook dan kans op een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
3: Ja, het wordt langzaam zeker wat drukker op de weg. De eerste dagelijkse files ontstaan, maar ze hebben eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging. Op 1A, dat is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.
0: Hoe komen jongeren in een criminele organisatie terecht, zoals die gisteren in Overasselt te werk leek te gaan? Zo'n deskundige.
18: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
19: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
18: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
20: Morgen, 8:45, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
21: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het.

0: Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex van Helen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez is de duurste speler in het Britse voetbal dit jaar. Manchester City heeft 145 miljoen euro betaald om hem over te nemen van Chelsea. Eén keer eerder legde een club 145 miljoen neer voor een speler. Dat was vorig jaar met de overstap van de Zweed Alexander Isak naar Liverpool. Het weer droog en een graad of 12. In het westen is er meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook dan kans op een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Ja, het wordt langzaam maar zeker wat drukker op de weg. De eerste dagelijkse files ontstaan, maar ze hebben eigenlijk allemaal maar 5 minuten vertraging. Op 1A, dat is de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Hardingsveld Giessendam 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.
1: Hoe komen jongeren in een criminele organisatie terecht, zoals die gisteren in Overasselt te werk leek te gaan? Zo'n deskundige.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Morgen 8:45, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Ga zaal voor zaal bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut, maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
13: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij gisternacht in Overasselt. Een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 politiemensen raakten gewond. De politie pakte in de loop van de dag 34 mensen op uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie vroeg mensen niet de straat op te gaan als het niet nodig was. En rond 11:15 gisteravond pas werd die oproep ingetrokken. Verslaggever Mark Hamer is in Overasselt. Mark, is bekend waarom de oproep toen werd ingetrokken?
15: Ja, de politie wilde echt het zekere voor het onzekere nemen. Je zei al 34 man gearresteerd. We zagen de beelden. Er waren heel veel personen hier aanwezig in Overasselt. Ja, en ze wilden zeker weten dat niemand zich zou schuilhouden in de omgeving. Deed mij denken aan die diamantroof in Amsterdam-Noord. Toen de verdachten, de overvallers, zich schuilhielden in Broek in Waterland. Eentje zelfs probeerde zich schuil te houden in een kliko. Nou, dat soort dingen wilde de politie absoluut uitsluiten. Er is een grote zoekactie. actie geweest. Men heeft alles uitgekant. En toen inderdaad om 22:45 gisteravond, toen gaf men het zijn. Nee, we hebben echt niks kunnen vinden. Het is weer veilig. Afzettingen zijn wat ingedikt. Minder plekken over Asselt zijn afgezet. Alleen eigenlijk nog het gebied rond dat Ewijkse weg nummer 6 is nu afgezet. Er staan blauwe schermen, er staan zwaar bewapende politieagenten, helmen op, kogelvrije vesten en ook een gepantserde auto. En

0: hangt een rood-wit lint hiervoor. Inmiddels melden ook de eerste mensen uit de omgeving zich hier weer in de omgeving. Een man die hier dagelijks zijn hond uitlaat. Hij was hier ook vanochtend. En hij had altijd het gevoel dat het daar niet helemaal pluis was.
1: Het viel me wel op dat daar altijd een duister gebied was, zeg maar. Want inderdaad, altijd bewaking erbij en camera's en donker. Dus ik wist wel dat er iets speelde. Maar ja, dit verwacht je niet, zeker niet in zo'n rustig dorp, zeg maar. Dus.
0: U laat altijd de hond hieruit, dus loopt er ook, loopt ook er langs dus eigenlijk.
1: Ja, loopt er altijd langs en dan ga ik daar. Nou ga ik zo daar het weiland in en dan laat ik ze los. Af en toe zie je wel eens een wagen of dan denk je, waar is er? Maar
0: Jan G. woont er.
1: Ja.
0: Kent u hem?
1: Ik ken hem niet. Denk het niet.
0: Ja, kent u de verhalen inmiddels?
1: Een beetje, ja. Ik woon hier pas een paar jaar, maar ja, links en rechts hoor je wel eens iets. Dus,
0: Een raar idee, hè? Want er staan nu zwaar bewapende agenten. Ja, er staat er nog.
1: Gisteren moest ik. Ik ben hoofd niet. Ik moest gisteren hier. Daar kon ik hier de plaats af. Maar gisteren kon ik hier bijna helemaal niet afkomen. En de bus werd onderzocht of ik niemand had meegenomen. Dus het zijn rare tafereelen.
0: U bent zelf ook onderzocht?
1: Ja.
0: Okay.
1: Dus ik moest even. Of ze mochten kijken in mijn laadruimte. Ik zei ja. Altijd goed. Dus,
0: Namen het zekere voor het onzekere hebben. En gisteravond mocht je eigenlijk de straat niet op?
1: Nee, maar ja.
0: Het moest wel.
1: Het moest wel.
0: Dus u bent wel naar buiten geweest.
1: Ja, dus.
0: Ja, de hond moest worden uitgelaten. En aan het temperament van het beestje te zien, was dat ook echt nodig. Inmiddels is alleen het kleine stukje hier dan op de Ewijkseweg is nog afgezet. En voor de rest, we gaan zomaar eens even kijken hoe de rest hier van Over Asselt wakker wordt deze ochtend.
2: Verslaggever Mark Hamer. En op de beelden van die bewakingscamera's in Over Asselt is dus een grote groep jonge mannen te zien die uit twee bestelbusjes komen, voorafgaand aan die schietpartij. Misschien zijn het zelfs nog jongens. Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: We weten dus inderdaad nog weinig over de daders, maar u kent vanuit uw werk wel veel jongeren die onder druk worden gezet om mee te doen aan criminele activiteiten. Hoe komen jonge mensen terecht in deze vormen van zware criminaliteit?
3: Ja, ik kan inderdaad mogelijk wat zeggen over de gebeurtenissen in Over Asselt. Maar wat we wel al een tijd lang zien, is dat het heel makkelijk is voor vaak kwetsbare jongeren om geronseld te worden. Dat kan via vrienden, maar ook via platforms als TikTok of Telegram of andere social media platforms. Waar ze worden gevraagd om klusjes te doen. En vaak wordt er dan gezegd, weinig risico, snel geld. Je kan worden toegevoegd door iemand op TikTok met de vraag of je dat wil doen. En de drempel om dat te doen is heel erg klein. En dan kan het zijn of je een pakketje drugs wil vervoeren of voor een huis een vuurwerkbom te plaatsen. Daarvan foto's te nemen en heel snel te verdwijnen.
2: En als u zegt kwetsbare jongeren, wat bedoelt u daar dan mee?
3: Dat bovengemiddeld vaak deze jongeren die hiervoor worden ingezet uit omgevingen komen die kwetsbaar zijn. Dus daar kan sprake zijn van armoede of schulden of dat ze al bekend zijn met de jeugdzorg. Die zijn vaak wat ontvankelijker om te gaan voor het perspectief van het snelle geld. Dus dat is wat we vaak terug zien komen.
2: Ja, en dan rollen ze als het ware die criminaliteit op die manier in. Uw collega's hebben ook contact met jongeren die op die manier onder druk op een gegeven moment worden gezet. Wat zijn hun verhalen?
3: Ja, een paar jaar geleden hebben we vanuit het CKM hebben we Keerpunt opgericht. Dat is een chat waar jongeren terechtkomen die vastzitten in de criminaliteit. Ja, vorig jaar waren dat meer dan 200, een verdubbeling van het jaar daarvoor. Dus je ziet ook echt dat een groeiend probleem is. Ja, en dan vertellen ze over het feit dat ze vastzitten, dat er hun gevraagd wordt om iets te doen waar ze eigenlijk niet of niet meer aan willen meewerken. Maar dat ze bang zijn voor de gevolgen en dat ze er lastig uitkomen.
2: Er zijn dus ook mensen opgepakt gisteren die uit België, Frankrijk, Algerije komen. Is dat herkenbaar?
3: Ja, over de exacte situatie kan ik weinig zeggen natuurlijk. Maar wat we wel zien, voor de zomer hebben we ook een rapport uitgebracht over grensoverschrijdende mensenhandel. Dat gaat over seksuele uitbuiting, maar ook criminele uitbuiting van jongeren die net over de grens worden uitgebuit. Maar ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er mensen of jonge mannen uit buitenlanden hier worden gehaald. Die krijgen dan ook een aanbod van snel geld verdienen. Die weten vaak niet eens precies wat ze moeten doen of waar ze terechtkomen. En er zit heel veel risico aan vast, zonder dat ze weten wat ze, waar ze in terecht zijn gekomen. Ja. Dat is dat komt inderdaad voor.
2: En het is dus voor de politie sowieso, ook bij Nederlandse jongeren, moeilijk om ze in beeld te krijgen?
3: Ja, ik hoorde gisteren misdaadjournalist John van de Heuvel bij uw collega's vertellen dat er enerzijds best goed zijn in het verstoren van het drugscircuit. We hebben Tachi te pakken gehad en zijn hard op zoek naar Bolle Jos. Maar wat erg lastig is om de drempel te verhogen voor jongeren die afglijden in de criminaliteit. Er wordt wel keihard aan gewerkt. Keerpunt wordt ook gefinancierd door de overheid. Maar het is lastig omdat het aanbod zo groot is en de drempel heel erg laag. En het is voor de drugscriminelen heel erg aantrekkelijk om deze groep in te zetten. Want voor hun is het risico heel erg klein. Ja. Zij blijven buiten schot. We weten vaak niet precies wie de echte opdrachtgevers zijn. Maar degenen die dan wel in contact komen met de politie, dat zijn vaak deze jongeren.
2: En ze worden dus benaderd via sociale media. Is dat nog een weg die eventueel afgesloten zou kunnen worden?
3: Ja, sowieso vinden wij over het algemeen dat platforms, of het nu gaat over seksadvertentieplatforms, maar ook de TikToks en de Telegrams, die nemen zelf heel erg weinig verantwoordelijkheid op hun platforms om dit te voorkomen. Dus daar pleiten wij ook voor. Alleen dat is iets wat Nederland natuurlijk niet in zijn eentje kan. Maar er zijn ook andere dingen waar wij aandacht voor vragen, want het is ook voor jongeren, zeker een jongere die gedwongen wordt, want dan ben je een slachtoffer van mensenhandel, heel lastig om hier uit te komen. Omdat de kans dat iemand veroordeeld is nog altijd reëel is. Maar ook het veiligheidsprobleem. Als je gaat snitchen, als je gaat praten met de politie, dan heb je een veiligheidsprobleem. En ook daar, dat is reëel. Dus die gaan niet verklaren. Dus dat maakt het voor de politie, het OM en de rechter heel erg lastig om daar iets aan te doen. Dat zijn onderdelen waar we echt op moeten drukken de komende jaren.
2: Dank u wel. Shamir Keuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het is 7:15. Terwijl het in Den Haag vooral over de begroting voor volgend jaar gaat, zit vandaag een deel van het kabinet bij elkaar om te praten over nieuwe klimaatmaatregelen. Na een kurkdroge zomer wil minister Van Veldhoven komend voorjaar met een flink pakket aan nieuwe maatregelen komen, omdat de klimaatdoelen voor 2040 uit zicht raken. Dat zegt ze tegen politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: Mensen in het land hebben natuurlijk ook gezien hoe droog het afgelopen zomer was. Willen actie op klimaat en hebben daar zelf ook ideeën voor.
5: Ja, en die mensen die kijken naar Den Haag en dan zien ze dat er heel erg wordt gesproken over geld voor vermogens of geld voor uitkeringen. Maar het gaat helemaal niet over klimaat. Vindt u dat gek eigenlijk?
4: Nou, er wordt heel erg gesproken over de uitdagingen die we hebben. En ook op klimaat hebben we grote uitdagingen. Daarom heeft het kabinet ook gezegd dat we in het volgende voorjaar, als het nodig is, en dat is nodig, nieuwe maatregelen voor klimaat gaan nemen. En dat is belangrijk voor onze economie. Dat is belangrijk ook voor de weerbaarheid van Nederland. En natuurlijk voor onze concurrentiekracht. Dus daar gaan we komende maanden met het hele kabinet hard mee aan de slag.
5: U zegt nu al, komend voorjaar komt er een nieuw extra beleid.
4: Komend voorjaar gaan we met aanvullende maatregelen komen. Want we zien eigenlijk in de cijfers die ook natuurlijk straks weer naar buiten komen, dat we er nog niet zijn.
5: U zegt dus nu al, de huidige plannen die we hebben is niet genoeg om de doelen te halen.
4: Nou, voor de doelen in 2040 hadden we nog geen beleid vastgesteld. En wat we wel weten is dat met het beleid wat tot nu toe is gemaakt, de 2040 doelstellingen in ieder geval niet zullen kunnen halen. Kijk, zo'n beleid, zo'n klimaatbeleid is natuurlijk niet iets wat je vandaag invoert en morgen effect heeft. Het bouwen van de windmolen duurt een aantal jaren. Was afgelopen vrijdag nog bij een spectaculair windmolenpark op zee. Het meest innovatieve windmolenpark van heel Europa. Maar dat kost toch zo'n 4 jaar voordat dat park er staat, als alle vergunningen al op orde zijn. Dus dat kost tijd. Dus we weten dat we voor 2040 meer zullen moeten doen. En daar beginnen we dus al vandaag mee.
5: Maar heeft u daar wel genoeg geld voor? Want het geld van het Klimaatfonds is door een van uw voorgangers, meneer Jetten, toen grotendeels al besteed?
4: Nou ja, de overheid heeft natuurlijk altijd meerdere manieren om ervoor te zorgen dat dingen gebeuren. Je kunt ook iets wettelijk verplicht maken. Je kunt ook gebruik maken van eigenlijk slimmer, efficiënter omgaan met wat er is.

0: Natuurlijk kun je prikkels veranderen. Dus er zijn veel manieren en dat wordt natuurlijk ook onderdeel van het gesprek.
1: Dus u gaat komend voorjaar normeren?
0: Het kabinet, het coalitieakkoord zegt ook dat we ook normeren gebruiken. We weten ook dat subsidies soms nodig zijn. We weten ook dat er wetgeving uit Europa komt.
1: Maar hebben we die tijd wel, als we deze zomer zien, dat het zo droog is, dat we dat ook steeds meer gaan zien waarschijnlijk de komende jaren. Hebben we dan die tijd wel om te zeggen, nou, we gaan langzaam afbouwen?
0: Nou ja, we moeten vooral ook duurzame energie opbouwen. Dus daarom zijn die investeringen in wind op zee bijvoorbeeld zo belangrijk. En daar heeft het kabinet ook het plan om elk jaar 2 windmolenparken aan te besteden. Dus er wordt op allerlei manieren, is op dit moment al de schop in de grond, om te werken aan de maatregelen die nodig zijn.
1: Maar gaat het nu snel genoeg?
0: Mij gaat het natuurlijk nooit snel genoeg, maar het is belangrijk dat we zorgen dat we met alles wat er nog meer speelt in Nederland, zorgen dat we zo hard mogelijk hier aan werken.
2: Zei minister Stientje van Veldhoven tegen politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Volgens de Vlaamse omroep VRT staat Rusland open voor concrete gesprekken over oorlog in Oekraïne.
3: President Poetin zou dat hebben gezegd op een top in Kirgizië. Hij wil het conflict liever beëindigen dan bevriezen. Wij willen een einde maken aan de oorlog en duurzame, volledige vrede bereiken in heel Oekraïne en Europa, zegt hij. We zijn bereid om daarover te onderhandelen met iedereen die daar ook toe bereid is, aldus Poetin. In datzelfde gesprek stelde Poetin wel dat hij er zeker van is dat het Oekraïense leger op instorten staat en dat Rusland grote aanvallen voorbereidt op de energieinfrastructuur van het land. De man die verdacht wordt van het doodschieten van de Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk zei in de rechtbank dat hij niet schuldig is. Dat weet NBC. Tyler Robinson ontkent dat hij Kirk een jaar geleden in de staat Utah heeft doodgeschoten. Hij kan daar de doodstraf voor krijgen. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs tegen Robinson om hem te vervolgen voor de moord. De rechter vindt dat ook. Volgende maand gaat de zaak weer verder. Charlie Kirk werd vorig jaar doodgeschoten tijdens een conservatieve bijeenkomst op een universiteit in Utah. De tour van Ariana Grande zit erop en dat betekent dat de zangeres zich nu terugtrekt uit het publieke leven. Gisteren was haar laatste show in Londen en de zangeres had het zichtbaar moeilijk, schrijft de BBC. Vooral het liedje One Last Time, dat extra betekenis kreeg als anthem voor de overlevenden van de terreuraanslag in Manchester in 2017, hakte erin.

0: De zangeres wil na deze show niet meer in de schijnwerper staan, omdat ze de laatste jaren veel kritiek kreeg op haar uiterlijk. En Canada is in de ban van een eiland dat er wel en niet is. Het is een flink stuk land van ongeveer 140 bij 70 meter, compleet met bomen en andere begroeiing. Het werd in een stuwmeer gespot door een watersporter die er een filmpje van maakte.
1: Just trying to make everybody aware of it. It was a pretty amazing sight to see. Never seen anything like that in 40 years in this country.
0: Hij had nog nooit zoiets gezien en later had hij het ook niet meer gezien, want het eiland was verdwenen. De energiemaatschappij die het meer beheert dacht daarom dat het filmpje met AI was gemaakt. Waarschijnlijk is dat niet het geval. Door de hoge waterstand is mogelijk een stuk land losgebroken dat nu dus ronddrijft in het meer.
2: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal.
3: De wedstrijd van tennisser Jesper de Jong op de US Open werd opgeschort. Aranska Rus speelde haar wedstrijd wel uit, maar zij werd uitgeschakeld. Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, het lukte maar niet om echt in dat toernooi te komen, hè?
4: Nee, 10 maal is ook geen scheepsrecht voor Rus in de US Open. 10 keer deed ze mee en ze kwam nooit verder dan de tweede ronde. En nu moest ze dus na de eerste ronde alweer naar huis. Ze had zich wel knap geplaatst door het kwalificatietoernooi heen gewerkt, maar moest het nu dus afleggen tegen de Franse Leolalia Jean-Jean, de nummer 127 van de wereld. In de eerste set was het nog heel spannend. Kon Rus het goed bijbenen, maar verloor ze uiteindelijk op een tiebreak, 7-6. En de tweede set gaf ze makkelijker weg. 6-2 en dus einde toernooi voor haar. Jesper de Jong dan, die mocht door de regen na 3 games tegen Francesco Passaro alweer naar binnen. Zijn partij wordt vanavond weer hervat bij een 2-1 in games achterstand voor de Nederlander. En Botik van de Zandschulp, die stond ook op het programma tegen de Brit Jan Chonsky. Maar die werd al voor de start afgelast door de regenval. En ook deze partij staat nu dus voor vanavond op de rol.
3: De transfermarkt dan voor in de grote voetbalcompetities, die is sinds vannacht 12 uur dicht. Op de valreep was er nog een grote transfer. De Argentijn Enzo Fernandez vertrekt voor 145 miljoen van Chelsea naar Manchester City. En de bekende transfervolger Fabrizio Romano, die was er weer als de kippen bij.
5: Enzo Fernandez to Manchester City. Here we go. Deal done for the Argentinian midfielder who is joining Man City on a record British deal worth 125 million pounds.
3: Core deal dus, zegt hij.
4: Ja. Het was de duurste transfer van gisteren, 145 miljoen euro omgerekend. Overstap tussen twee grootmachten. Die 145 miljoen is in evenaring van het Britse transferrecord dat vorig jaar werd gevestigd met de overgang van Alexander Isak naar Liverpool. Manchester City trok sowieso de portemonnee gisteravond, want het nam een uurtje voor het sluiten van de markt ook nog Iliman Ndiaye over van Everton voor 75 miljoen. Newcastle United maakte de transfer compleet van de Belg Matthias Fernandes Pardo. Naar verluid moet er zo'n 60 miljoen worden overgemaakt aan Lille. Nou, dat is de top 3 grootste bedragen van alleen gisteren, die dus tot middernacht over de tafel zijn gevlogen. In totaal heeft de Premier League zijn eigen record ook weer verbroken. Nooit eerder werd er zoveel geld uitgegeven in een transferwindow. 4,1 miljard euro. Dat is een 500 miljoen meer dan vorig jaar. Dus ook absoluut de gekte wederom.
3: Ja. In Nederland mag er dus nog een dagje extra worden gekocht en verkocht. Verwacht jij nog iets?
4: Nou, PSV die lijkt zich nog te versterken met het Deense toptalent Mikkel Bro Hansen. Een spits van 17 jaar oud, van Bodø/Glimt. Er zijn heel veel kapers voor hem op de kust. De onderhandelingen hebben heel lang geduurd. Maar dat moet vandaag dus rondkomen. En Sammy Weissa werd gisteren eindelijk gepresenteerd in Eindhoven. Die van NEC komt. Smaakmaker natuurlijk, zat al een tijdje in het vat, maar werd gisteren officieel. Ajax dan, die zouden zo gewenste vleugelaanvaller en centrale verdediger binnen hebben. De Ivoriaanse aanvaller Simon Adingra komt op huurbasis over van Sunderland. En volgens meerdere media voegt Ajax vandaag ook nog een speler toe aan de selectie. Want de ervaren Duitse centrale verdediger Thilo Kehrer zou op weg zijn naar Amsterdam en worden gehuurd van AS Monaco. Bij Feyenoord zijn er financieel weinig mogelijkheden. Het bereikte gisteravond wel een akkoord met de Duitse doelman Florian Kastenmeijer. Die kwam transfervrij van Fortuna Düsseldorf. Ik denk wel dat de Feyenoord supporter toch wel een beetje teleurgesteld is in de bewegingen van de Rotterdamse club deze transfermarkt. Want er is bijvoorbeeld ook geen spits gehaald als vervanger van Ueda. Nog niet in ieder geval. NEC dan versterkte zich met de 19-jarige jeugdinternational Dele Thomas. Talentvolle vleugelaanvaller, opgeleid bij PSV, komt nu over van Leipzig. En PSV-talent Babadi die staat ook nog in de belangstelling van zowel Fortuna Sittard als Sparta. Dus daar kan ook vandaag nog wat gebeuren. Plus nog veel meer, wat we nu nog niet weten.
3: Suze, dankjewel.

0: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Verloren zaak. Of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: Het leven zit vol spontane momenten.
7: Een lach.
6: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Verloren zaak of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
10: Mensen in Overasselt hoeven niet meer binnen te blijven. De politie heeft die oproep gisteravond ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen na de schietpartij gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden daarom onderzoek, maar troffen niets of niemand meer aan. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk terug naar de VS. En de VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat daarna Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door die oorlog tussen de VS en Iran.
0: Bij Weerplaza, Alfred Snoek. Alfred, wat kunnen we vandaag verwachten?
11: Nou, een beetje van alles en nog wat in de vorm van bewolking, maar ook momenten dat de zon eventjes doorbreekt en een plaatselijke bui. Nou, als we over een bui nu praten, dan heb ik het over die ene bui die er op dit moment zit in de buurt van Brielle, die richting Maassluis trekt. Ja, dat betekent dat het eigenlijk in de rest van Nederland op dit moment droog is en vanmiddag dan komt met name in de oostelijke helft van Nederland een enkele bui tot ontwikkeling. Er zijn dus echt heel veel plekken waar deze dag gewoon droog verloopt. Ja, met regelmatig zonneschijn, een briesje uit zuidwestelijke richting. Vanmiddag is die matig van kracht, windkracht 3 tot 4. En bij dat alles loopt de temperatuur op naar zo'n 20 tot 22 graden. Voor begin september hele normale temperaturen.
0: En de komende dagen dan ook hele normale temperaturen?
11: Ja, die temperatuur die verandert niet zo heel veel. Alleen de vraag is of die heel veel aangenamer gaat aanvoelen. Morgen bijvoorbeeld is het zo'n 21 tot 23 graden. Maar het is eigenlijk een bewolkte dag. Er valt af en toe wat regen, wat motregen. Er staat een stevige wind uit westelijke richting. Dus je hebt een jas nodig tegen de wind en tegen de regen die af en toe valt. Maar voor de temperatuur heb je hem niet nodig. Dus op de momenten dat het vooral in de middag even droog is, ja, dan kan die eigenlijk wel weer uit. Vrijdag ook temperaturen van zo'n 20 tot 24 graden van noord naar zuid. Maar dan valt op veel meer plaatsen regen. Regen van betekenis. We moeten wachten tot het weekeinde. Dan is het op de meeste plekken weer droog. En vooral zondag zien we dat de temperaturen ook weer wat omhoog gaat. Want zaterdag is het een graad of 20, zondag 23.
0: Alfred, dankjewel.
11: Alsjeblieft.
0: En Erik, hoe gaat het op de weg?
7: De ochtendspits bestaat vooral uit wat korte dagelijkse files. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan zo'n 5 minuten. Een paar uitzonderingen. De A15 om te beginnen. Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht-Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord liggen voorwerpen op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. En tenslotte de N9 Alkmaar-Den Helder. Die is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Egmond en Schorrel. En omrijden kan via de omleidingsroute de U80 of de U79.
0: Hoe nu verder met het kabinet Jetten na de afgelopen dagen? Zo onze politiek verslaggever.
12: Ster. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
14: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Jan, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
15: Drugsdelta. Vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
17: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
16: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
18: Ik lijk wel gek!
17: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
19: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
20: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
19: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
21: Morgen, 8:45, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
22: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Het moest geheim blijven tot Prinsjesdag over 2 weken... maar gistermiddag al lekte de nieuwe begroting van het kabinet de Jetten aan uit. Een begroting die pas na veel duwen en trekwerk tussen de regeringspartijen D66, VVD en CDA tot stand was gekomen. En wat blijkt, misschien ook niet een verrassing, geen enkele oppositiepartij is tevreden met wat er naar buiten is gekomen. Politieke verslaggever Wilco Boom. En dan is de vraag, wat nu? Hoe moet dat dan de komende weken?
23: Ja, voorlopig zit het kabinet met de gebakken peren. De ministers hadden gehoopt met die begroting door een aantal handreikingen te doen voldoende steun te krijgen. Denk aan uitstel van de ingrepen in de sociale zekerheid. Uitstel of het niet verhogen van de benzineaccijns. Maar ja, daar ziet het toch allemaal niet naar uit. Alle oppositiepartijen reageerden gisteren negatief en willen tot Prinsjesdag ook helemaal niet meer onderhandelen. En reken maar dat de prijs voor steun omhoog zal gaan. Dus het minderheidskabinet zal nog dieper in de buitel moeten tasten om plannen af te zwakken en aan te passen om aan de meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer te komen. Voor alle afzonderlijke begrotingen en ook voor het belastingplan.
0: Maar dat dit nou alweer zo snel op straat lag, wie zou het dan gedaan hebben?
23: Nou, dit is in elk geval geen ongeluk, want dat alle of bijna alle stukken een dag nadat ze zijn vastgesteld 2 weken voor Prinsjesdag uitlekken, ja, dat is wel heel zeldzaam. Dus de dader heeft er een bedoeling mee. Alles wat ik er verder over zeg is speculatie. Het ligt natuurlijk voor de hand dat het uit een van de regeringspartijen afkomstig is en dat ze hopen hiermee de beeldvorming en of de oppositie gunstig te beïnvloeden. Maar gelet op de reacties is dat niet erg gelukt.
0: Nee, en je kunt ook wel stellen dat ze nu zo ongeveer de hele oppositie tegen zich in het harnas hebben gejaagd, hè?
23: Ja, zeker. En wat het kabinet duidelijk in de weg zit, is dat de regeringspartijen in de formatie hebben besloten geen keuze te maken voor samenwerking met of de linkse oppositie of de rechtse oppositie om aan de meerderheid te komen. Ze gokken erop dat het de ene keer wel met PRO zal lukken en de andere keer met bijvoorbeeld JA21 en de SGP of andere partijen. Dat zie je ook terug in die uitgelekte begroting, waarin ze proberen links en rechts een beetje tegemoet te komen. Ja, en dat is toch een weeffout in de formatie, want het resultaat is nergens applaus van niemand. Want geen enkele oppositiepartij vindt het genoeg. En dit zeiden bijvoorbeeld gisteren Stoffer van de SGP, Eertmans van JA21 en Klaver van PRO.
1: Op zijn best zijn er dingen vooruitgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan. En tegelijkertijd zie je via box 3 dat die wet van tafel gaat. Dat betekent dat er miljarden per jaar naar de allerrijkste mensen gaan, naar miljonairs. En mensen die bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering nodig hebben en die daar zelf voor hebben betaald. Hè? Dat is gewoon een verzekering. Ja, daar blijft nog steeds op bezuinigd worden en hetzelfde geldt voor de mensen die ziek worden. En daarmee wordt er geen stap richting ons gezet. Wat ik hier zie is een politiek compromis.
2: De energiebelasting die gaat stijgen. Waterbelasting, box 3 wordt geparkeerd. Ondertussen de hervormingen in de sociale zekerheid, daar hoor ik niks meer over. En dat lijkt me weer een hele duidelijke toezegging naar PRO. Dus al met al worden wij hier niet vrolijk van.
3: Het lijkt dat kwetsbare gezinnen erop vooruit gaan met 62 miljoen. Er wordt ook 150 miljoen bij gezinnen weggehaald. Oftewel, het gezin komt hier getalsmatig er al bekaaid af als deze getallen kloppen. Dus ik word hier niet vrolijk van.
23: Ja, en dit waren dus politici van partijen die in beginsel zeker zaken willen doen met het kabinet. Nou, en nog kritischer zijn partijen waarmee samenwerking minder voor de hand ligt, doordat de meningsverschillen nog groter zijn. Luister maar eens naar Teunissen van de Partij voor de Dieren, Dijk van de SP en Wilders van de PVV.
4: Als je een ontzettend slecht regeerakkoord maakt, of coalitieakkoord, de honden lussen er geen brood van. Miljarden bezuinigen en de burger krijgt ongeveer niks en je doet niks aan asiel. En je zegt dan volgens 2 maanden later, weet je wat, laten we het iets minder doen. Dan blijft het bagger. Het is misschien bagger -2, maar het is nog steeds bagger. En dat steunen wij gewoon niet.
24: En er staan nog steeds forse bezuinigingen op de zorg. Daar hoor je geen mensen over hier in Den Haag, vind ik verpand. Want dat gaat mensen aan elkaar keihard treffen, dus de vlag kan zeker niet uit.
25: Ik moet de begroting natuurlijk nog zien. Maar we hebben zo'n vreselijke zomer gehad met bosbranden, met de hitte, met de droogte. Dat er echt extra maatregelen zijn. Daar zal de Partij voor de Dieren ook bovenop gaan zitten dat die extra klimaatmaatregelen komen.
0: Maar dat zijn dus inderdaad partijen die het sowieso allemaal niet zien zitten. Als het gaat over die partijen die misschien wel willen onderhandelen. Als je wil onderhandelen ga je nu ook natuurlijk niet heel erg positief zijn, toch?
23: Nee, zeker. Dat ligt inderdaad voor de hand. Ze houden de kaarten aan de borst. En we zullen ook pas na Prinsjesdag gaan zien hoe dit nu verder gaat. Dan gaat het spel op de wagen. Dan hebben we eerst de algemene politieke beschouwingen. Dan de afzonderlijke begrotingsbehandelingen. Ja, en voor en achter de schermen zal het dan worden onderhandeld. En zal het kabinet nog veel water in de wijn moeten doen om meerderheden te organiseren. We weten niet of ze nog ergens een zak geld hebben staan, want ze hebben hier natuurlijk wel rekening mee gehouden. En wie weet kan het dus nog wel het een en ander. Maar de vraag is ook of de regeringspartijen het daar onderling dan wel over eens zullen worden. Het vaststellen van de begroting was ook al een heel gevecht. Ja, en of ze dan tot overeenstemming met voldoende oppositiepartijen kunnen komen. Ja, dat is dus echt nog niet zeker.
0: En wat nou als de begroting wordt afgekeurd door de Tweede Kamer? Is daar ervaring mee?
23: Het is vaker gebeurd, maar daar moeten we heel ver voor terug in de geschiedenis. In 1919 was dat voor het laatst, meer dan 100 jaar geleden. Het ging toen om de begroting van de marine. En het gevolg was dat de toenmalige minister die daarover ging, Bijleveld, zich gedwongen voelde af te treden. En ook in eerdere gevallen leidde het afkeuren van een begroting tot het vertrek van de verantwoordelijke bewindsman. Het waren toen nog altijd alleen maar mannen. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar het lijkt me ook nu in het huidige tijdperk toch nog ondenkbaar dat een minister kan blijven zitten als zijn of haar begroting is afgekeurd. Maar goed, het is echt nog wel de vraag of het zover zal komen. Want het is voor de oppositie ook een zware verantwoordelijkheid om een begroting af te keuren. Het is niet voor niks meer dan 100 jaar niet gebeurd. Eerst dus maar eens Prinsjesdag en dan een nieuwe ronde begrotingsonderhandelingen. Voor iedereen in Den Haag wordt het een hele drukke herfst.
0: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
5: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
6: Goedemorgen.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
8: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
5: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
9: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
5: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
10: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: In Iran is een nieuwe wet in de maak die contact met buitenlandse media en NGO's strafbaar stelt. De wet is een volgende stap in de repressie in Iran. Journalist en Iran-kenner Yaqoub Shahani, onder meer verbonden aan de Groene Amsterdammer. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Wat gaat zo'n wet betekenen?
11: Nou, de wet is nog steeds in de maak. Het parlement heeft het al goedgekeurd, maar die moet nog goedgekeurd worden door de Raad van de Hoeders. En de deelname of interviews met wat Iran als vijandige media of NGO's noemt, is verboden. En wie dat doet, riskeert een gevangenisstraf tussen 6 maanden en 2 jaar. Maar goed, belangrijk om te noemen, denk ik, er bestaan al zware wetten tegen vermeende samenwerking met wat Iran vijandige landen noemt. De zaken van veel Iraniërs laten zien dat hoe serieus dat risico is. Laatst nog een Iraanse fotograaf kreeg een gevangenisstraf van 15 jaar. En de beschuldigingen hadden onder meer betrekking op het interviews met media die Iran als vijandige ziet. En ook het verstrekken van foto's aan organisaties met Amerikaanse of Israëlische banden. Wat het betekent, ik zie deze wet meer als onderdeel van een veel breder patroon. De autoriteiten proberen niet alleen te controleren nou, wie met buitenlandse media spreekt, maar ook op welke informatie naar buiten komt, hoe mensen onderling kunnen organiseren. Het is ook een soort van afschrikkingmiddel. En de boodschap natuurlijk, pas op met wie je praat, pas op met wat je deelt, want het kan strafbaar worden. En dan hoef je niet iedereen te arresteren als mensen gewoon bang worden en zichzelf gaan censureren, heeft hun maatregel al effect.
0: Dus in de praktijk is het eigenlijk al zo, zeg je. Merk jij daar ook wat van?
11: Nou, ik merk vooral van deze nieuwe wet die in de opmaak is. Ik merk zo meer een beetje in mijn eigen netwerk. Mensen zijn huiveriger geworden, mijn eigen netwerk in Iran. Ze denken nou veel na voordat ze iets zeggen of delen. Als ik praat, dan willen ze op een andere manier met mij communiceren. En dat is natuurlijk heel anekdotisch. Ik kan niet zeggen dat iedereen in Iran zo reageert. Ik merk wel zo meer voorzichtigheid. En natuurlijk is het regime zelf zeer bezorgd over nieuwe binnenlandse onrust en vrees dat de economische crisis opnieuw tot massale protesten zal leiden. Er is een interne rapport verschenen vanuit gelekt van de regering zelf. En de regering heeft een Iraanse onderzoekbureau laat onderzoeken van wat Iraniërs willen. En dat bleek dat 9% maar is tevreden met de huidige status quo. En 91% willen verandering. En dat is echt veel.
0: Maar is het regime dan bang dat er weer protesten komen?
11: Ja, absoluut. Dat zie je. En dat zo'n wet is eigenlijk zo bedoeld is. Om een soort afschrikkingmiddel te zijn. En zo'n protesten dat mensen bang maken om niet de straat op te gaan. En je ziet ja, eigenlijk dat ook dat die onzekerheid door de oorlog gaat door. Gisteren natuurlijk heen en weer gebombardeerd. De economische ellende. Er is geen oplossing. Hè? En zo'n afschrikkingmodel, zo'n wet dus, kan dan even werken. Maar ik denk dat dat effect tijdelijk zal zijn. Want de economische druk is steeds groter. Zie je in Iran, is echt enorm, ja. De inflatie. En als mensen het gevoel krijgen dat ze ook door thuis te blijven niets meer kunnen beschermen, dan kan op een gegeven moment de wanhoop groter worden dan de angst. Dat
0: ze weinig te verliezen hebben, zeg maar.
11: Ja, maar wanneer is dat gebeurd? Natuurlijk weet niemand.
0: Dankjewel, journalist Yaqoub Shahani. Het geweld van gisteren in Overasselt is wereldnieuws. Dat is te zien bij Omroep Gelderland.
6: De Omroep vond berichten op nieuwsites en in kranten in België, Frankrijk, Duitsland en zelfs Amerika. Daar wordt geschreven over een drug-related shooting in a small town. De Engelse krant The Guardian spreekt van een fatal pre-dawn shootout. Een schietpartij voor dag en dauw in een Nederlands dorp. Terwijl The Independent en ABC News de gebeurtenis omschrijven als een gangland attack. Duitse media benadrukken dat Overasselt in de buurt van de grens ligt. De Hamburger Morgenpost spreekt van een Ausnahmezustand na het Deutsche Grenze en beschrijft hoe het dorp urenlang werd afgezet. Omroep Zeeland was gisteravond bij een bijeenkomst in het gemeentehuis in Tholen, waar het buiten onrustig was. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang voor 150 asielzoekers. Buiten werd gedemonstreerd, dus iedereen moest binnenblijven. Ook de burgemeester.
7: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
6: Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter boven Tholen vloog en ook de ME erbij kwam. Een besluit over de komst van een opvang is nog niet gevallen. Het Utrechtse zwembad De Kromme Rijn gaat op extreem warme dagen niet meer langer open. Dat heeft volgens RTV Utrecht te maken met ongeregeldheden eerder deze zomer. Een groep van 70 tot 100 mensen kreeg toen ruzie. Ook zouden er mensen zonder toegangskaartje over het hek zijn geklommen. De politie besloot toen om het zwembad te ontruimen. De gemeente gaat extra beveiligers inzetten. Er mogen voortaan minder mensen het zwembad in. De gemeente Utrecht ziet de afgelopen jaren bij binnen- en buitenzwembaden een toename van overlast, intimidatie en ordeverstoring. De politie in Dordrecht heeft dinsdagavond een tijd lang de handen vol gehad aan twee losgebroken Schotse hooglanders. Dat schrijft Omroep Rijnmond. Ondanks pogingen om de dieren in te sluiten belanden de twee tussen het verkeer op de rondweg N3. De hooglanders liepen daar tegen het verkeer in. Daarom besloot de politie uiteindelijk om de hele weg af te sluiten. Zo'n anderhalf uur na de eerste melding lukte het de hulpdiensten om de twee runderen tussen politiewagens en de vangrail vast te zetten. Niemand raakte gewond. Hoe de dieren konden ontsnappen is niet duidelijk.
0: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
12: Ja, een opvallend file op de A15. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorinchem en Rotterdam, ter hoogte van Sliedrecht-Oost. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is inmiddels bijna een half uur.

0: James Brown met I Got You, oftewel I Feel Good. Je zou het niet verwachten, maar voor de Engelse zuidkust worden deze zomer recordaantallen mediterrane octopussen gevangen. De oorzaak, het zeewater, wordt warmer. Die octopus-explosie heeft grote gevolgen voor de lokale visindustrie en verandert ook het ecosysteem onder water. En wat doen de Britten met die gevangen octopussen? Correspondent Fleur Langsbach ging kijken bij de visafslag.
1: Het heeft 3 harten, 8 armen en geen ruggengraat. De octopus. Je vindt ze in de Mediterraanse Zee. Maar dankzij warmer water is de octopus nu opeens massaal opgedoken in Zuid-Engeland. Het begon met een paar, vertelt Barry Young, de baas van de vismarkt in Brixham.
2: There was just a landing of a great big octopus. And it's like, oh my god, look at that sort of thing. Where's that come from? And
1: de eerste keer dachten we, huh? Waar komt dit ding vandaan? Maar toen volgden er honderden en honderden.
2: And you know, there was hundreds and hundreds of them.
1: Op de recorddag deze zomer 200.000 kilo octopus.
2: And who knows what that may bring later this year.
1: Yeah. Barry houdt er eentje omhoog.
2: So these are the octopus that we've made in our waters.
1: Een alienachtig, wittig, doorzichtig schepsel met tentakels tot aan de grond.
2: That's 2,500 tons of octopus.
3: That has never happened.
2: No, never happened before.
1: De vissers zijn verbaasd over de invasie aan octopus, maar zien het ook als een gelukje, want je kan er goed geld mee verdienen.
2: Well, you know, for us that's a, you know, it's a very, very good income for the fishermen. Across the port, it's probably a value of probably 13 million pounds. So that's great for us.
1: Overigens is niet iedereen er blij mee, want de octopus eet ontzettend veel, 8% van hun eigen gewicht elke dag. Dus de krabben- en kreeftenvissers in Brixham, die zijn beteuterd, want al hun krabben en kreeften worden nu onder water opgegeten. Voor wie het goede handel betekent, is de vishandelaar Ian Perkins.
4: We've been inundated with Spanish companies coming to visit us, because they know the fish is here. Prior to buying here, they were buying uit de Mauritania.
1: We hebben ontzettend veel interesse van landen zoals Spanje, Portugal en Italië. Daar is het een delicatesse, vertelt hij. Maar moeten de Britten de octopus niet zelf gaan eten dan?
5: Ja, yeah, so I mean maybe we should all eat more octopus.
4: The British public don't want to eat it. They're very happy to have it when they're on holiday.
1: De Britten eten ze niet echt, vertelt hij.
4: Your average housewife mustn't say that. House person to take some home and cook it. It's just not happening.
1: We eten ze wel als we op vakantie zijn, zegt hij. Maar een gemiddelde Brit ziet hij nog geen zuignappen thuis schoonmaken en klaarmaken.
5: It can get a bit chewy, you know, if you leave it too long.
4: Be like eating a tire.
5: Ja, ja.
1: Het wordt ook een beetje taai en rubberachtig als je het niet goed bereidt. En dus vriezen we ze in en verkopen we ze aan Zuid-Europa. Meer dan 90% wordt geëxporteerd. Goed, Ian en de andere vissers zijn blij met de komst van de octopus, maar wat vinden biologen ervan? Is dit een goede ontwikkeling?
6: We think there's a strong link with climate change on this occasion.
1: Er is een link met klimaatverandering, vertelt bioloog Bryce Stewart.
6: Over the last few years, we've seen the result of climate change just ramping up and up. We've had exceptionally warm temperatures.
1: Maar dit is de nieuwe realiteit, zegt hij.
6: I think it is the new reality, and so we have to adapt to it.
1: En het heeft gevolgen voor het hele ecosysteem onder water.
6: Octopus are also being eaten by other bigger things. Sharks, seals. But the one I think is really interesting, it's called a Risso's dolphin.
1: De octopus trekt ook weer andere roofdieren aan, zoals Risso dolphins. Dat heet in Nederland de gramper.
6: So it's a very large species of dolphin. There are a number of them have been seen with octopus in their mouths.
1: Er zijn ook al kleine baby octopusjes gezien, dus het lijkt erop dat ze hier in Zuid-Engeland gaan blijven, vertelt de bioloog.
6: Now we know they're breeding. The water's much warmer, the conditions are right for them. So there's a very good chance they'll still be here next year.
1: Als de octopus hier blijft, dan kunnen we maar beter zelf meer octopus gaan eten in plaats van het naar Spanje exporteren. Dat zijn de meeste mensen met me eens. Alleen of de Britten dat ook echt gaan omarmen, dat is de vraag. In plaats van vis en chips, octo en chips, een tentakeltje met friet.
0: Een verslag van correspondent Fleur Langsbach.
3: NPO Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakte dat er een einde kwam aan je carrière.
9: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
10: Nou, ik ben denk ik, zeker toen ik begon, best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
11: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zondagmiddag, 12 uur.
3: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hé, is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
17: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
18: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
17: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
7: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Goedemorgen. Het dorp Overasselt is nog aan het bijkomen van wat er gisteren gebeurde. En een oproep om meer maatregelen tegen Israël. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
20: Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief schrijven ze dat er geen wapens vanuit Nederland naar Israël zouden moeten gaan. Ook willen ze dat een Europees handelsverdrag wordt opgeschort. Nu worden al bijvoorbeeld producten geweerd uit illegale nederzettingen, maar dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Zij willen dat de grove schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever gevolgen hebben. Nederland zou met maatregelen niet op de EU moeten wachten. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien. Dat zegt justitieminister Van Weel. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Van Weel wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. De 34 mensen die gisteren zijn opgepakt komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse basis in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Een vliegtuigschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. Daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege die oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En de US Open zit er alweer op voor Arantxa Rus. Ze verloor in de eerste ronde van een Française.

0: in 2 sets. Rus was de laatste Nederlandse in het toernooi bij de vrouwen. Bij de mannen komen Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp nog in actie. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Met eerst in het westen kans op een bui, later ook in het binnenland. Het wordt een graad of 21.
1: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Ja, een ochtendspits met vooral veel dagelijkse files en 2 opvallende. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij het Prins Klausplein zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. En ook een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Dit gebeurde ter hoogte van Sliedrecht. De linker rijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur.
1: Het onderzoek in Overasselt is nog lang niet afgerond. Zometeen onze justitieredacteur.
3: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
4: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
6: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een

0: A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Dit gebeurde ter hoogte van Sliedrecht. De linkerrijstrook is dicht, vertraging bijna een half uur.
1: Het onderzoek in Overasselt is nog lang niet afgerond. Zometeen onze justitieredacteur.
2: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
3: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
8: Onaf, denk ik.
7: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
8: Nou, daar ben ik toch af.
7: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Veel vragen zijn er nog over de schietpartij gisternacht in Overasselt. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee politiemensen gewond. In totaal 34 mensen werden opgepakt. Minister Van Wil van Justitie zegt dat het geweld van gisteren iets is wat Nederland niet eerder in deze vorm heeft gezien.
11: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren voor de omgeving van dien. En wat dat betreft ook echt alle steun aan de bevolking van Overasselt die dit heeft moeten meemaken, deze angstige momenten. Maar ook de politie die daar aankwamen en zo'n enorme overmacht van gewapende mensen op zich af zagen komen en ook meteen werden beschoten. Ik ben ontzettend blij dat de politie in staat is geweest om zoveel mensen op te pakken. Met hulp van de dienst speciale interventies de omgeving uit te kammen en maar liefst 34 mensen op te pakken. Dat is echt een ongekende prestatie, maar dat geeft ook aan wat een ongekende omvang deze aanval had.
1: In de loop van de dag werden dus 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. En bewoners kregen het advies niet de straat op te gaan als het niet nodig was. Die oproep is gisteravond laat ingetrokken. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in Overasselt. Is er nog iets te merken van wat zich allemaal heeft afgespeeld?
12: Nou, het is een beetje gek, want waar het gisteren dus die schietpartij was waar er geschoten is, dat is eigenlijk een beetje in het buitengebied, echt aan de rand van Overasselt. Maar ben je nou in het andere gedeelte van Overasselt, 3000 inwoners, 1 basisschool, 1 supermarkt, 1 voetbalclub, dan merk je er eigenlijk niet zoveel van. Ik sprak zojuist met wat kinderen, die waren gisteren geschrokken, met de auto naar school gebracht, vandaag gewoon weer op de fiets. Ja, voor hun was het zoiets van, het is wel over. Maar spreek je nou volwassenen, dan merk je toch wel dat de schrik nog wat behoorlijk in zit.
13: Toch wel een beetje nog met de trillende benen, moet ik zeggen. Vannacht hoorde ik, dacht ik, weer een helikopter. Dus ik denk, het zal toch niet zo zijn dat er toch weer iets hier rondloopt. Dus je bent wel alert, moet ik zeggen.
12: Ja, gisteravond werd het signaal gegeven, u kan wel weer de straat op.
13: Ja, klopt. Maar ik ben toch veilig binnen gebleven. Ik denk, ik ga het er niet op riskeren. Want je weet bij God niet waar die mensen overal zitten. En dan zeggen ze wel, het zijn maar zoveel mensen. Maar ik ga het niet

0: Ik weet het gewoon niet.
1: Wat betekent dit voor Overasselt?
0: Een hele grote strop. Ja, het wordt tijd eigenlijk dat die mensen weggaan. Ja.
1: Want, ja, het speelde al, hè. Het hele dorp wist het eigenlijk. Maar het is één van ons, dus nou ja, dan kan het maar een beetje. Was dat het ook?
0: Nee.
1: Nee,
0: we hebben allemaal zoiets van, het is klaar nou. Die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar. En dat moet gewoon een keer ophouden.
1: Ja,
0: en ik hoop echt dat de burgemeester en van mijn part Den Haag eens een keer goed gaat kijken van, het is klaar, het is genoeg.
1: Ik begrijp dat het pand wel al 2 keer gesloten is geweest.
0: Ja, klopt. Al 2 keer eerder. Ja, ja.
1: Maar dan mogen ze toch weer terugkomen?
0: Ja, dat is toch gewoon apart. Ja, het is gewoon niet veilig daar. Mensen durven s'nachts niet eigenlijk of s'avonds als het donker is er neven op. En dan staat er wel beveiliging, maar toch, ja, het voelt niet veilig hier. Voor zo'n klein dorpje.
1: Nee. U trilt nog een beetje of is het nu wel over?
0: Nee, het begint wel te landen.
1: Ja. Er kunnen gewoon weer boodschappen gedaan worden.
0: Ja, gelukkig wel. Ja, het is hopelijk weer veilig. Politie staat nog aan alle kanten, dus ik hoop dat ze het nog in de gaten houden.
1: Politieonderzoek is nog bezig. Het gebied daar waar de schietpartij was is dus echt afgezet. Er staan zwaar bewapende agenten ook omheen. Ja, en het verhaal hier in Overasselt gaat wel door. Je hoort het. Ze willen dat Jan G., zo is de persoon, die wordt ook gelieerd aan Bolle Jos, aan zijn bende. Dat er het in het drugs, in het criminele circuit zat. Ja, men hoopt dat deze man gewoon niet meer terugkomt. Dat zijn familie daar niet meer terugkomt. En dat het hier in Overasselt weer helemaal veilig wordt.
2: Verslaggever Mark Hamer. Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, dat onderzoek in Overasselt, dat is dus nog in volle gang?
3: Ja, absoluut. Daar zal ook vandaag nog volop onderzoek worden gedaan. Ook in de omgeving. Denk aan sporenonderzoek, dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. Dat bekijken van beelden, dat is iets waar de politie de komende dagen absoluut heel druk mee zal zijn. Er zijn 34 mensen gearresteerd en het OM zei gisteren al, nu moeten we uitvinden wat de rol van al die verdachten nou precies is geweest. Wie was waar, wie heeft wat gedaan. Nou, de ervaring leert dat beelden daarbij heel belangrijk zijn. En ook nog een klus, al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. Wat ze daar deden in Overasselt en wat er achter die schietpartij zit. En telefoons kunnen ook heel belangrijk zijn, leert de ervaring. De politie liet al weten dat er gegevensdragers in beslag zijn genomen. Nou, daar zal nu ook volop onderzoek naar worden gedaan. Zijn er chatberichten die inzicht geven in wat daar heeft gespeeld? En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar op de Ewijksweg in Overasselt?
2: En is dan de verwachting dat het bij deze 34 blijft? Of worden er misschien nog meer mensen opgepakt?
3: Nou, niet meer ter plekke, denk ik. Het laatste bericht van de politie van gisteravond laat is dat er geen aanwijzingen meer waren, dat er nog verdachten verstopt zaten, hè, ergens rond het dorp. Het werd allemaal weer veilig verklaard nadat het gebied was uitgekampt. Maar de politie heeft steeds gezegd, we sluiten nieuwe aanhoudingen niet uit. Behalve dat, dat er een grote groep verdachten is daar ter plaatse, waren er ongetwijfeld nog wel meer mensen bij betrokken. Denk aan tussenpersonen, opdrachtgevers natuurlijk. Dus ook daar wordt volop onderzoek naar gedaan.
2: En is er al iets bekend geworden over wie nu zijn aangehouden?
3: Niet meer dan gisteren, dat het een mengelmoes is van verdachten uit verschillende landen. Uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Algerije. Ja, en dat laat zien hoe internationaal criminele netwerken zijn. Kennelijk wordt er in verschillende landen geronseld om hier een klus uit te voeren. In welk land iets moet gebeuren, dat maakt in de criminele praktijk niet zoveel uit. We zien Nederlandse verdachten die zelf de grens overgaan, bijvoorbeeld naar Duitsland of België om een aanslag te plegen. Maar ja, we zien dus ook verdachten uit omringende landen die hier naartoe komen om iets te doen, zoals nu in Overasselt.
2: En vrij snel werd gezegd, dit heeft te maken met de drugswereld. Dus is er iets te zeggen over waarom deze aanval was?
3: Ja, daar gingen gisteren vrij snel verhalen over rond, maar ja, die zijn tot op dit moment niet bevestigd. De familie die hier doelwit lijkt te zijn, is in ieder geval wel vaker in verband gebracht met drugscriminaliteit. De zoon des huizes is eerder dit jaar nog veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab. En een scenario dat gisteren in de media is gekomen is dat er ruzie is over een grote partij cocaïne. Nou, die zou mogelijk achterover zijn gedrukt en daar in Overasselt liggen. En dat zou dan verklaren waarom er zo'n enorme groep mensen op de been is gebracht. Want ja, mogelijk was het idee om daar die drugs op te gaan halen. Nou, de politie wil tot nu toe niet zeggen of er ook drugs zijn gevonden in of bij de loods in Overasselt en de woning die daar staat. Hopelijk horen we daar vandaag wat meer over, want dat zou weer iets meer inzicht kunnen geven.
2: Remco, dankjewel. Justitieredacteur Remco Andringa. Die schietpartij wordt on-Nederlands genoemd, maar nu.nl vraagt zich af, is dat eigenlijk wel zo?
4: En nee is het antwoord volgens de nieuwssite. Nederland kampt al veel langer met extreem geweld van de georganiseerde misdaad. Zo werden in 2012 al motoragenten beschoten en lag er 4 jaar later een afgehakt hoofd op een stoep in Amsterdam. Nu.nl haalt ook de moorden aan die gelinkt zijn aan het Marengo-proces. Volgens Nu heeft het er alle schijn van dat het geweld in Overasselt ook uit de drugshoek komt. Ingezonde opiniestukken in Nederlandse kranten zijn lang niet allemaal opgesteld door lezers. Dat blijkt uit een onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Van alle ingezonde opiniestukken in de Volkskrant, NRC, het Parool, het FD en Trouw, die de afgelopen maand zijn gepubliceerd, is een vijfde bijna helemaal of zelfs volledig geschreven door een AI-model. In de Volkskrant was maar liefst 29% van de opiniebijdragen voor minimaal 80% door AI geschreven. En China heeft een groene mijlpaal bereikt. In het land zijn zoveel zonnepanelen geïnstalleerd dat ze bij elkaar opgeteld meer capaciteit hebben dan de kolencentrales daar. De South China Morning Post schrijft dat ruim 31% van de stroom in het land nu kan worden opgewekt door de zon. Er moeten nog wel miljarden geïnvesteerd worden in de energieinfrastructuur in China, want het stroomnet kan ook daar alle groene energie die wordt opgewekt niet aan. De man die verdacht wordt van het doodschieten van de Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk zei in de rechtbank dat hij niet schuldig is. Dat weet NBC. Tyler Robinson ontkent dat hij Kirk een jaar geleden in de staat Utah heeft doodgeschoten. Hij kan daar de doodstraf voor krijgen. Volgens de OM en de rechter is er genoeg bewijs tegen Robinson om hem te vervolgen voor de moord op Kirk. Volgende maand gaat de zaak weer verder. En we hadden het eerder over Gwendolyn, die het tof vond dat een storm naar haar vernoemd was. Haar moeder dreigde daar vroeger mee als ze haar kamer niet goed had opgeruimd. Dat vertelt zij, die moeder dus, aan Hart van Nederland.
5: Gwendolyn, luister. Het KNMI zoekt altijd kinderen uit die voor de storm namen. Kinderen die ontzettend veel troep maken. En als je dus heel veel troep maakt, dan wordt er een storm naar je vernoemd. En dan weet iedereen welk kind er zoveel rotzooi heeft gemaakt.
4: Nou, dat maakt Gwendolyn niets uit. Die is juist heel trots op haar stormnaam.
2: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, naast vooral veel dagelijkse files een paar opvallende, waaronder de A59 knoopt Zonsheel richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Heusden. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je nu een kwartier extra.
2: Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend voor samenzwering met buitenlandse partijen. Joshua Wong, nu 29, zat al vast en blijft dus waarschijnlijk langer in de cel. Correspondent Gabi Verberg, wat houdt dat in, samenzwering met buitenlandse partijen?
7: Volgens de aanklagers heeft Wong buitenlandse organisaties en landen aangezet tot het hinderen van Hongkong en China. Daar komt het eigenlijk op neer. Voorbeelden die aangehaald zijn is dat Wong buitenlandse bedrijven aangespoord heeft om geen zaken te doen met Chinese bedrijven. Hij heeft landen gevraagd geen spullen te leveren aan de politie van Hongkong die gebruikt werden tegen de demonstranten. Hij heeft met Amerikaanse politici gesproken. Hij heeft allerlei dingen gedaan. En sinds de invoering van de Nationale Veiligheidswet, dat is een wet die onder druk van Peking is ingevoerd en erop gericht is om iedereen aan te pakken die dingen doet waar Peking geen zin in heeft, is wat Wong gedaan heeft blijkbaar strafbaar. Maar de definitie van samenzwering, dat blijft eigenlijk een beetje vaag nog.
2: En wat voor straf hangt hem boven het hoofd?
7: Hij kan hiervoor maximaal 10 jaar cel krijgen. Onder het Hongkongse recht kun je strafvermindering krijgen van 1/3 van de opgelegde straf als je bekent. Nou, dat heeft hij dus gedaan. Dus dan zou hij in het meest gunstige scenario nog ruim 6 jaar cel krijgen. Maar de advocaten en de mensenrechtenorganisaties die ik de afgelopen dagen gesproken heb, die denken dat de kans heel klein is. Zij vrezen echt dat Wong een hoge straf krijgt. En dat heeft eigenlijk twee doelen. 1, hem van de straat houden. En 2, aan de jeugd van Hongkong laten zien dat iedereen die Peking dwarsboomt keihard aangepakt zal worden. Ja, met de hoop dat mensen die dus nog dachten aan, zal ik me misschien gaan verzetten, dat die dat zich uit het hoofd houden.
2: Nou, hij werd echt het gezicht van de protesten in 2014. Hè? Wat heeft hij betekend voor die beweging?
7: Ja, dat klopt. Hij is echt jarenlang een van de bekendste gezichten geweest, inderdaad, van de pro-democratie beweging. Even een korte schets van Wong en zijn carrière. Hij begon ontzettend jong met het bedrijven van politiek. En hij brak op 15-jarige leeftijd eigenlijk door toen hij een protest organiseerde tegen een nieuwe onderwijswet uit Peking. En hij kreeg daarvoor 100.000 mensen op de been in Hongkong. Ja, op 15-jarige leeftijd is natuurlijk ontzettend veel en ontzettend knap ook. En in de jaren daarna werd hij eigenlijk steeds bekendere protestleider. En was hij actief bij zo'n beetje alle grote protesten die zich richtten tegen het inperken van de invloed van Peking in Hongkong. Later richtte hij ook een politieke partij op, overigens. Behalve dat hij geprobeerd heeft om de democratie levend te houden in Hongkong, is het zijn grootste verdienste, denk ik, erin dat hij de ogen van de wereld op Hongkong wist te vestigen. Deze jongen, hij was zo jong, hij is een beetje klein, een beetje timide, verlegen eigenlijk ook, maar ontzettend strijdbaar. En die het dus blijkbaar lukt om de jeugd van Hongkong te overtuigen om de straat op te gaan en de strijd aan te gaan met het machtige Peking. Het is echt de klassieke David versus Goliath verhaal wat hij jaren volgehouden heeft. Ja, dat trok natuurlijk ontzettend veel aandacht wereldwijd. En omdat er met zoveel interesse naar hem gekeken werd en nieuwsgierigheid, kreeg Peking internationaal ook heel veel kritiek te verduren, wat het lastiger voor ze maakte om door te pakken in Hongkong. Dus daarin heeft hij vooral, denk ik, heel veel tijd gewonnen ook voor de democratiebeweging in Hongkong.
2: Ja, maar nu heeft hij dus zelf schuld bekend, hè, voor samenzwering met buitenlandse partijen. Is dat tekenend voor hoe de pro-democratische beweging ervoor staat?
7: Ik denk dat in de hoofden en misschien ook wel in de harten van de mensen dat democratische ideaal niet verdwenen is. Maar wat deze rechtszaak ook laat zien, er kan niks meer gedaan worden. Alle pro-democratische partijen hebben zichzelf inmiddels opgeheven omdat het te gevaarlijk is geworden. Er is geen vrijheid van meningsuiting meer. Niet alleen in de publieke ruimte, zoals in de politiek of in de media of voor de klas of als je een boek schrijft. Daar moet je oppassen, maar ook privé is de ruimte maar zeer beperkt. Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die in groepschats, familiechats, die wij ook allemaal hebben op ons telefoon, ideeën delen en daarvoor al opgepakt worden. Dus het is simpelweg niet meer mogelijk om je vrij uit te spreken in Hongkong, laat staan je te organiseren zonder grote risico's te lopen. Dus in het kort, ik denk dat deze veroordeling, zijn bekenning van schuld, inderdaad laat zien dat de democratiebeweging niet verdwenen is, maar wel monddood gemaakt is door Peking.
2: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. Duitsland weet het zeker. Rusland zat achter de drone die begin vorige maand werd gevonden bij het vliegveld van Leipzig. De drone bleek geladen met zeer explosieve stoffen en een ontsteker. En daarmee was het een mislukte droneaanval op een Oekraïns vrachtvliegtuig op een Duits vliegveld.
8: Samen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster en nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
2: Uit alle onderzoeken blijkt dat de Russen verantwoordelijk zijn voor de aanval. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. En de Duitsers laten het niet over hun kant gaan. Ze sluiten het Russische consulaat in Bonn en roepen de Russische ambassadeur op het matje. En er komen ook strengere inreiscontroles voor Russische staatsburgers. Hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, Frans Ozinga. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Astrid.
2: Ja, gaan de Russen daarvan schrikken, van deze sancties?
9: Ze gaan er niet van schrikken, maar daarvoor is dit signaal ook niet bedoeld. Het is natuurlijk ook voor de binnenlandse consumptie bedoeld, om te laten zien dat de regering Merz dit soort sabotageactiviteiten heel serieus neemt en er steeds robuuster tegen gaat optreden. Nu wordt er ook een consulaat gesloten van Rusland. Een cultuurhuis in Berlijn wordt gesloten van Rusland. En waarschijnlijk zal de toegang tot Duitsland van Russische burgers worden beperkt. En dan worden economische sancties verder opgelegd. Dus Duitsland neemt duidelijke maatregelen, maar we moeten het ook een beetje zien in een Europese context. Kijk, hybride activiteiten, zoals het heet, sabotageactiviteiten, beïnvloedingsactiviteiten, zijn al aan de gang door Rusland sinds 2014, na de annexatie van de Krim. En we hebben natuurlijk vorig jaar al gezien dat steeds meer drones Europese luchtruim binnendrongen. En toen kwam er steeds meer roep van, hé, daar moeten we toch wat aan doen. Nou, initieel waren Europese landen erg terughoudend daarin. Want we konden inderdaad niet heel duidelijk de vinger wijzen dat Rusland erachter zat. Maar het patroon werd wel steeds duidelijker. We hebben ook in Nederland drones gezien. We hebben in Denemarken en Engeland steeds meer drones gezien. Maar er zijn ook moordaanslagen gewoon verijdeld op bijvoorbeeld de baas van de militaire industrie Rheinmetall. Gisteren is ook nog explosieven gevonden bij een Poolse militaire drone-industrie. Dus er is een duidelijk patroon aanwezig. En wat er nu, waarom dit significant is wat in Duitsland gebeurt, is dat nu wordt duidelijk voor het eerst expliciet de vinger gewezen naar Duitsland. Duitsland was tot nu toe zeer terughoudend. Ook als het gaat over het onderscheppen van de Shadow Fleet, die tankervloot van Rusland, die illegale opereert. Nou, hier verhardt Duitsland zijn standpunt. Wordt daarbij ondersteund door Europa, door de Europese Unie en door de NAVO. Dus dit is wat dat betreft een belangrijk signaal, ook in Europees verband. En natuurlijk zal het Kremlin zijn beleid niet veranderen. Nee. Maar het betekent wel dat Europa op weg is naar een verharding van de tegenmaatregelen richting Rusland.
2: Maar toch lijkt het nog wel met de handrem erop. Want ja, eigenlijk zegt Duitsland, we zijn aangevallen met een drone.
9: Ja, Merz heeft een aantal maanden geleden ook gezegd van luister, we zijn niet in oorlog, maar we zijn zeker ook niet meer in vrede. Maar dan zit je natuurlijk wel met een beperkt arsenaal aan tegenmaatregelen, totdat je uiteindelijk militair wil ingrijpen. Nou, dat wil je eigenlijk natuurlijk liever niet. Dus kijk naar het economische instrument, sancties. En ik geloof dat er 1600 bedrijven alsnog op de sanctielijsten worden gezet. En je praat over het uitwijzen van diplomaten. Maar achter de schermen zullen ook dingen gebeuren. Cyberaanvallen. En we hebben ook gezien, net zoals in Nederland, dat ook Duitsland de inlichtingendiensten grotere bevoegdheden krijgt. Dus we gaan ook niet alle tegenmaatregelen zien.
2: Nou, het is natuurlijk ook een NAVO-land, hè? Een belangrijk NAVO-land. Ja. Mark Rutte, de NAVO-baas, zegt NAVO solidair met Duitsland. Hoe valt het daar? Gaat de NAVO hier nog iets in ondernemen?
9: Nou, er zijn hele intense contacten tussen de NAVO en de Europese Unie. Tussen van der Leyen, Kallas van de Europese Unie en Rutte van de NAVO. Maar daar waar Duitsland niet direct de steun inroept van de NAVO, gaat de NAVO ook geen acties ondernemen. Er was overwogen in Duitsland om artikel 4 in te roepen. Dan is een consultatieverzoek om te praten met NAVO-partners van wij zien dit gebeuren, hier moet collectief actie worden ondernomen. Duitsland heeft het niet gedaan, vindt dat niet nodig. Terwijl in Europees verband worden er wel acties ondernomen. De NAVO is namelijk een militaire organisatie en heeft dus vooral militaire instrumenten ter beschikking. Het kan leiden tot een verhoogde oefenactiviteit langs de Russische grens, zoals we vorige week gezien hebben langs de grens met Kaliningrad, om een signaal af te geven. Maar in dit geval vond Duitsland niet nodig. Waar wel toe wordt opgeroepen, ook door Mark Rutte, is van luister, Rusland probeert Europese landen te intimideren met dit soort acties en daarmee de steun aan Oekraïne een beetje te stoppen. Nou zegt de Europese Unie en zegt ook Mark Rutte, wij gaan juist de steun aan Oekraïne intensiveren. En ook vandaag is er weer een oproep gedaan naar Spanje en naar Griekenland om toch Patriot-raketten aan Oekraïne te sturen. Dus dat is natuurlijk iets wat Poetin helemaal niet op zit te wachten.
2: Dank u wel. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies. Na 9:30, Stand.nl, Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
10: Astrid, goedemorgen. We gaan het hebben over het huwelijk op late leeftijd. Het aantal 60-plussers, namelijk dat na een lang huwelijk uit elkaar gaat, is de afgelopen jaren flink gegroeid. 10 jaar geleden strandde zo'n 8% van deze huwelijken. Inmiddels houdt ruim 13% van de huwelijken geen stand. Blijkt uit cijfers van het CBS. Het AD schrijft er vanmorgen over. Redenen die genoemd worden. Het is meer geaccepteerd onder deze leeftijdsgroep om te scheiden. Ook het uit huis gaan van kinderen en een naderend pensioen zijn aanleidingen voor scheidingen, zeggen deskundigen. We gaan erover praten aan de hand van de stelling. Het is begrijpelijk dat meer 60-plussers scheiden. Het wordt ook wel de grijze scheiding genoemd. Ik ben benieuwd, bent u grijs gescheiden? Herkent u zich in de redenen die ik net noemde? Of zegt u nou, ik wilde dat wel of wij wilden dat wel, maar we hebben juist heel hard gewerkt om het huwelijk in stand te houden. En met succes. Waar zat hem dat in? Kunt u zich überhaupt niet voorstellen om ooit zonder uw man of vrouw te leven? Of bent u kind van gescheiden ouders op latere leeftijd? Ben ik ook benieuwd naar. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, praat hierover mee. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luisterapp.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
13: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
13: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
15: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar iex.nl/actie.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
21: NPO Radio 1.
2: De hoofdpunten, Thomas.
22: Bij een busongeluk in Egypte zijn 16 mensen omgekomen. Ook raakten 28 mensen gewond, meldt het Egyptische ministerie van Gezondheid. Het ging mis op het schiereiland Sinaï. Over het ongeluk is verder nog weinig bekend. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets wat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Na Google heeft ook Apple de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America. Dat is de naam die president Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Trump heeft Amerikaanse bedrijven gedwongen de naam aan te passen. Buiten de VS heet Lake Ontario nog gewoon Lake Ontario. En de US Open zit er alweer op voor Arantxa Rus. Ze verloor in de eerste ronde van een Française in 2 sets. Rus was de laatste Nederlandse in het toernooi bij de vrouwen. Bij de mannen komen Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp nog in actie.
2: Bij Weerplaza Alfred Snoek. Alfred, ik zie hier de zon schijnen.
23: En dat is op meer plekken, met name in Midden-Nederland het geval. Er zijn namelijk ook wel regio's waar wolkenvelden op dit moment nog de overhand hebben. En er is 1 bui actief in het Rijnmondgebied via Vlaardingen, Schiedam richting Rotterdam geschoven. En Nieuwekerk en IJssel en Capelle aan de IJssel krijgen daar nog een laatste schampschot van mee. Want die bui die is aan het oplossen. En de komende uren verwacht ik eigenlijk dat het in heel Nederland droog is. Maar er ligt wel regen klaar boven Wils. En dat schuift geleidelijk aan onze kant op. Dus het is wachten op die regen die gaat komen. Maar goed, voordat het zover is, kan er vanmiddag in het binnenland nog een enkele bui tot ontwikkeling komen. Verder zien we vanmiddag regelmatig de zon doorbreken. En dan wordt het tussen de 20 en de plaatselijk 22 graden. Bij een matige zuidwestenwind. Vanavond dan volgt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen en motregen. Een beetje druilerig weer. En ook vannacht is dat het geval. Temperatuur daalt dan naar een graad of 15. En ook morgen Veel bewolking, af en toe wat regen, wat motregen, met name in de ochtend. In de middag zullen de droge momenten overheersen. En zo her en der probeert dan even de zon door te breken. Staat een stevige wind uit westelijke richting. En het wordt 20 tot 23 graden.
2: En is dat ook een beetje het beeld van de dagen daarna? Alfred? Nee, hij is al weg. Alfred, dankjewel. Dan gaan we naar Erik.

0: Ja, ik weet niet hoe het later is in de week. Maar goed, het verkeer valt reuze mee. Het zijn vooral korte dagelijkse files deze ochtendspits. Met een paar uitzonderingen. 130 kilometer staat er in totaal. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor het Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Rotterdam. Daar was ook een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De weg is inmiddels weer vrij. Vertraging nog 10 minuten. En tenslotte valt nog op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Heusden een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
1: Een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal zijn tienduizenden mensen afhankelijk van noodhulp. Zo'n hulpverlener van UNICEF die in het rampgebied was.
2: Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Het aantal getelde doden in Nepal is gestegen tot boven de 1000. Hele dorpen zijn van de kaart geveegd door de ramp nu een week geleden. Bijna iedereen in het getroffen gebied is wel iemand verloren. En onder de slachtoffers zijn ook veel kinderen. Florien Bos is van kinderhulporganisatie UNICEF. En ze is net terug uit een van de gebieden waar de ramp het hardst heeft toegeslagen. Ze vertelt wat ze heeft gezien.
10: Ik denk wat het meeste indruk maakte, dat je gewoon zag dat die enorme golf van water en modder, die heeft gewoon hele huizen weggevaagd. Met zo'n hele dikke modderdrap die er helemaal over de huizen heen ligt eigenlijk. En als je daar bent, dan denk je ook echt van, hier kunnen jarenlang geen mensen meer wonen, geen mensen meer leven. En dat heeft natuurlijk een gigantische impact, ook op de kinderen die gewoon niet terug kunnen naar hun huis, naar hun plek die ze kennen. Dus dat heeft denk ik de meeste indruk gemaakt. En natuurlijk wat de mensen delen. Ik sprak met een moeder van een 13 dagen oude baby. En de moeder toen ze het water hoorde komen, rende ze weg met haar baby in haar armen. Ze verbleef 4 dagen lang in het bos. En pas na 4 dagen kon ze naar een andere plek komen waar er iets meer hulp was. Maar dat geeft gewoon aan dat het gewoon mensen compleet overviel. En dat ze toen ze het water hoorden komen echt gewoon weg moesten rennen voor hun leven.
1: Als UNICEF zijn jullie daar natuurlijk vooral voor de kinderen. Hoe gaat het met kinderen in zo'n situatie?
10: Ja, daar maken we ons heel erg zorgen over. Op dit moment zijn er meer dan 22.000 kinderen in nood. En dat aantal wordt nog hoger. We maken ons vooral zorgen om de vele kinderen die hun ouders kwijt zijn. Dus onze grootste zorg is voor deze groep kinderen. Maar natuurlijk de andere kinderen die nog wel een moeder hebben, vader hebben, die hebben ook veel zorg nodig. We moeten zorgen dat er water is voor de kinderen om te drinken, schoon water. Dat er psychosociale steun is. En natuurlijk ook dat de kinderen weer zo gauw mogelijk terug kunnen naar onderwijs.
1: Want ja, wat kunnen jullie echt doen dan, concreet?
10: Nou, veel. Want we zijn al vanaf de eerste dag daar. Tot nu toe hebben we 19.000 supplies daarheen gebracht. Supplies voor 19.000 mensen. En dit zijn bijvoorbeeld kits met onderbroeken, tandpasta, tandenborstel, maandverband, emmers, zeep. Dus echte spullen die mensen de eerste uren en de eerste dagen nodig hebben. Dus we hebben ook geleverd medische tenten, spulletjes voor baby's. Dus dat zijn eigenlijk de eerste dingen die we daar zo heen hebben gebracht. Maar als we daar zijn, dan zien we dat de noden nog veel hoger zijn. Dus nu hebben we ook nog extra auto's die we zeg maar inzetten om te zorgen dat alle spullen die we hebben zo gauw mogelijk bij de kinderen en hun ouders komt.
5: En hoe moeilijk is het om die spullen daar te krijgen?
10: Dat is moeilijk. Het hangt er vanaf waar zo. Want de dichtstbijzijnde plek is ongeveer drie uur rijden vanaf hier. Dat is niet al te moeilijk. Maar als je verder naar het noorden wil, is de weg helemaal weg eigenlijk. Dus er is geen weg meer die verder loopt naar de dorpen in het noorden. Dus dat maakt het heel moeilijk. Dus het moet allemaal via helikopters van het leger. Maar ook via een andere weg die ze nu hebben geopend. Maar het is een modderweggetje over de bergen heen. En dat duurt nog eens een keer 8 uur. Dus het is gewoon heel lastig om verder naar het noorden te reizen met auto's. En vooral als het grote auto's zijn, dan is dat heel moeilijk.
5: Ja, je kunt dus niet met hele grote vrachtwagens ernaartoe.
10: Nee, dat doen ze wel. Maar dat is heel moeilijk, vooral als er een andere auto komt van de andere weg. Wij zeg maar reden op zeg maar zondag zeg maar deel van die weg. En het was gewoon zelfs voor zeg maar ons, onze auto's heel zeg maar moeilijk.
5: En is het nog gevaarlijk? Want er zijn toch ook iedere keer nog berichten dat het misschien nog een vloedgolf aan kan komen?
10: Ja, en ook toen wij daar waren op zondag, toen kwam er iemand naar ons toe die zei van rennen, want er komt weer een zeg maar, golf aan. En dat gebeurt vaker, dat ze dat zeggen dat het aankomt. Tot nu toe is het nog niet gebeurd dat er weer zo'n grote golf komt. Maar het risico is er wel. En je merkt ook dat mensen zijn heel erg bang daar zo voor. Dus iedereen is gewoon heel bang dat het nog een keer gebeurt. Dat ze weer moeten rennen voor hun leven.
5: Zei Florien Bos van UNICEF. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, oud-ambassadeurs, oud-diplomaten en ambtenaren roepen in een brief aan premier Rob Jetten op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze vragen aandacht voor de manier waarop premier Netanyahu en zijn regering de mensenrechten van Palestijnen schendt. Angelique Eijpen, oud-diplomaat en mede-ondertekenaar, legt uit waarom deze brief nu is verstuurd.
11: Voor velen van ons is het onverteerbaar om nu al bijna 3 jaar aan te zien wat er in Gaza gebeurt. Maar vooral ook hoe opeenvolgende Nederlandse regeringen zich daartoe verhouden, daarop reageren. En we hadden voorzichtig gehoopt dat het kabinet Jetten een andere koers zou kiezen. Daar was ook reden toe. Hè. Jetten liep vorig jaar zelf nog bijvoorbeeld prominent mee bij een Rode Lijn protest. Maar het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Dus dat bracht ons ertoe om deze oproeping te doen.
5: En wat zijn volgens u de belangrijkste mensenrechten die worden geschonden?
11: Nou ja, kijk, we zien dat de slow motion genocide in Gaza eigenlijk gewoon doorgaat. Ook onder het zogenaamde staakt het vuren worden nog steeds dagelijks mensen vermoord. 1300 sinds oktober vorig jaar. Op de westelijke Jordaan-oever zien we verdere annexatie, etnische zuivering en het daarmee gepaardgaande geweld. En ik moet ook de situatie van Palestijnse gevangenen noemen. Met breed gedocumenteerde marteling, verhongering en verkrachting in detentie, als eerder als regel als uitzondering. Dus dat is wat er daar fout gaat. En tegelijkertijd blijft het Nederlandse beleid in essentie business as usual. En dat staat niet met elkaar in verhouding, tot elkaar in verhouding.
5: Want wat wilt u van het kabinet? Welke maatregelen moeten ze nemen?
11: Nou ja, we willen dat Nederland maatregelen neemt die daadwerkelijk impact hebben en die in verhouding staan tot de ernst en de omvang van de schendingen waarvan sprake is. En een voorbeeld wat we noemen is een wapenembargo. We roepen op tot actief onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij internationale misdrijven van Nederlanders en Israëliërs die zich hier bevinden. En in het Israëlische leger hebben gediend. Maar het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken, dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
1: Want u ziet werkelijk geen

0: enkele stappen in die richting of toch wel voorzichtige stappen?
1: Ja, maar we zien stappen die vooral symbolische impact hebben, maar die niet. Het zijn geen maatregelen die, die tot een gedragsverandering bijdragen.
0: En als het kabinet zegt, ja, wij willen vooral dat er EU-breed, dus vanuit de Europese Unie, maatregelen komen.
1: Ja, dat zegt het kabinet ook, hè. En wat wij zeggen is, ja, kijk, Nederland is een klein land en je moet daarbij natuurlijk realistisch zijn wat mogelijk is. Maar kijk daarbij bijvoorbeeld naar Luxemburg. Dat is een nog kleiner land. Dat heeft onlangs besloten om goedkeuring voor de uitgifte van Israël bonds niet te verlengen. En daarmee wordt het voor Israël moeilijk om via de Europese markt financiering aan te trekken. Wat laat zien dat je ook dat je niet een volledige afhankelijkheid hebt van Europa ten eerste om zelf iets te doen. En dat je ook geen geografische of geopolitieke reus hoeft te zijn om impact te hebben. Het staat of valt om met de bereidheid om voor de internationale rechtsorde te gaan staan. En dat kan ook zonder zonder dat dat in het Europese kader moet.
0: Het is niet de eerste keer dat zo'n soort brief wordt verstuurd, hè? Dat denkt u dat dit iets gaat veranderen?
1: Kijk, het gaat ook gewoon om aan de bel te blijven trekken. Wij verwachten natuurlijk niet een 180 graden te gaan naar aanleiding van deze brief. Maar de situatie is zodanig ernstig dat we het noodzakelijk achten om dat steeds weer op de radar te zetten. Ook nu weer.
0: Zij Angelique Rijpen, oud-diplomaat en mede-ondertekenaar van die brief aan premier Rutte. Pardon, Jetten. Deadline day, de laatste transferdag voor voetbalclubs, is vandaag. En dat betekent bellen, appen en vooral heel weinig rust voor transferjournalisten.
2: Een van hen is Mounir Boualine uit Helmond. Bij Omroep Brabant noemt die deadline day één groot gekkenhuis. Hij krijgt van alle kanten tips over mogelijke transfers die hij vervolgens via zijn netwerk probeert te checken, vertelt hij aan de regionale omroep. Soms begint een primeur gewoon met iemand die bij een club, een speler en zijn zaakwaarnemer naar binnen ziet lopen. Nederlandse clubs hebben nog tot middernacht om zaken te doen. De telefoon van Boualine zal voorlopig dus nog wel even blijven rinkelen. Veel buitenlandse competities sloten gisteren nacht al hun deuren, waaronder de Premier League. En daar weet Cody Gakpo alles van, schrijft het AD. Hij is deze transferperiode behoorlijk heen en weer geslingerd door zijn club Liverpool. In mei kreeg hij nog te horen dat hij mocht vertrekken om ruimte te maken voor vers bloed in de aanval. En dus zette Gakpo zijn zinnen op Manchester City. Maar ineens draaide Liverpool bij. AD-voetbaljournalist Sjoerd Mossou legt uit waarom.
3: Kijk, Liverpool heeft natuurlijk de laatste 2 jaar het probleem gehad, en eigenlijk de jaren daarvoor ook wel, dat het vooral in de breedte heel dun was. En in dat licht zou je misschien wel vanuit Liverpool-perspectief kunnen begrijpen dat je een speler als Gakpo, dat je die er gewoon bij wil houden, omdat je wil hebben dat er 22 volwaardige spelers zijn.
2: Volgens de krant is Gakpo teleurgesteld en boos over de gang van zaken. 6 Grand Slam toernooien op rij, waarbij Tellen Griekspoor niet verder komt dan de eerste ronde. Hij verloor gisteren op de US Open in de eerste ronde van Ben Shelton. Dat is volgens de Telegraaf inmiddels wel een patroon. Dat is opmerkelijk, zeker voor een speler die 3 ATP-toernooien won. Oud-tennisser Paul Haarhuis ziet een mogelijke verklaring. Griekspoor beleeft een minder jaar en heeft ook een tijd zonder vaste coach gezeten. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over de toekomst van de 30-jarige tennisser. Op de US Open komen alleen nog Nederlanders Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong in actie. In de regionale omroep LN Nieuws ging langs bij de familie Schuurs uit Nieuwstad, Limburg. Want 3 jaar werkte Per Schuurs aan zijn herstel na een zware knieblessure. Zaterdag stond hij na al die tijd eindelijk weer op het veld bij NEC was het. En zijn eerste balcontact was meteen raak. Moeder Monique houdt het nog steeds niet droog als ze de beelden terugziet van de rentree van haar zoon.
4: Ja, ik heb je nu echt druk van zaterdag.
5: En wat is die emotie?
4: Ja, zo beleven we hem. Dat er na 3 jaar eindelijk weer kan voetballen. Blijdschap, ook nog een beetje misschien laat verdriet of zo. Ik weet niet wie je het moet omschrijven, maar.
2: 3 jaar langs de kant staan en dan meteen voor je nieuwe club scoren. Is bijzonder.
0: Geweldige beelden.
2: Ja, mede dankzij goal. Sympathieke jongen ook trouwens. Won zijn goal. Mede dankzij zijn goal won NEC, moet ik zeggen, met 3-1 van PEC Zwolle afgelopen zaterdag.
0: Erik, hoe gaat het op de weg?
6: Ja, weinig bijzonderheden deze ochtendspits. Wat wel opvalt nu is de A2, Utrecht richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost. 1 rijstrook is daar maar open en de vertraging is opgelopen tot bijna een kwartier.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan en Snoop Dogg met Boogies in My Soul. Treinreizigers hoeven nooit meer onverwacht voor een kapotte lift te staan. Als je het in de NS-reis-app aanvinkt onder het kopje toegankelijkheid, dan wordt de route automatisch aangepast naar stations waar de lift het doet. Vooral rolstoelgebruikers zijn daar heel blij mee. Zoals Nick Bootsman uit Dordrecht. Hij doet alles met de trein. Verslaggever Roel Pauw reisde met hem mee.
3: We gaan de trein pakken vanaf spoor 3A, dat is de trein richting Den Haag Centraal. Ja. En daar gaan we opschieten, want die vertrekt over 6 minuten.
4: U zit in een rolstoel, dus reizen is iets ingewikkelder voor u dan voor de meeste mensen.
3: Zeker.
4: Een obstakel is bijvoorbeeld een lift die het niet doet.
3: Ja, dat is helaas wel een groot probleem. En die doen het relatief vaak niet, helaas.
5: Ja, is dat zo?
3: Dus dat betekent dat je dat obstakel ook relatief vaak tegenkomt.
4: En daar is nu een oplossing voor, een app.
3: Ja, ja, je kan nu in de NS-app kan je dus zien in je reisadvies of er een lift op jouw traject kapot is. Dat is natuurlijk heel fijn, ja. Want dan kan je iets beter plannen. En ik heb hier nu al een reisje van Dordrecht naar Rotterdam-Alexander heb ik bijvoorbeeld ingevuld.
5: Ja.
3: Kijk ik in de app en dan zie je dat die reis, hoe ik hem ook wil maken, kan ik hem niet maken. Bij Braak zie je hier nu duidelijk in de app staan, de lift van perron 1-2 is kapot, dus daar kan ik niet heen. Dus in principe, ik weet nu wel een manier waarop ik hier kan komen.
5: Ja.
3: Dan moet ik naar Centraal.
5: Ja.
3: Op Centraal de metro naar Beurs, daar overstappen op de metro naar Alexander en dan kan ik daar alsnog komen. Maar dat weet ik dat ik dat moet doen, omdat ik hier nu heb gezien dat al die liften kapot zijn.
4: Hoe zou dat anders gegaan zijn?
3: Dan zou ik gewoon de reis gaan maken zoals je het normaal maakt.
5: Mm-hmm.
3: En dan sta je vast en dan sta je voor een kapotte lift.
4: En dat is in het verleden vaak gebeurd?
3: Ja, tientallen keren.
5: Ja?
3: Ja, echt heel vaak. Een paar weken geleden nog stond ik hier op perron 3 en Dordrecht stond ik gewoon vast.
5: Mm-hmm.
3: Want de lift naar beneden deed het niet. Ik heb een keer gehad dat ik vanuit Oosterwijk eerst 3 stations die kant op moest om daar weer om te draaien vanwege een kapotte lift. Dus dat gebeurt best vaak.
5: Ja.
3: En daarom is het zo fijn dat je het van tevoren nu kan zien, dat je eromheen kan plannen.
4: Oké, okay, daar komt de lift.
3: Ja, deze deed het van het weekend dus niet. Maar nu doet hij het gelukkig wel.
4: Joost Nachtzaan, u bent adviseur toegankelijkheid bij de NS. Dat is wel een gedoe zeg, met die liften.
6: Ja, nee, klopt dat het gedoe is. Kijk, ik denk het mooie van wel deze vooruitgang is, is dat je nu zometeen in de app gewoon kunt zien, doet die lift het wel of niet. En zoals Nick net al mooi vertelde, ja, dan kun je daar je plan op bijstellen.
4: Ja, je komt niet voor verrassingen te staan.
6: Ja, je komt in ieder geval minder vaak voor verrassingen te staan, denk ik.
4: Hoe werkt het systeem nou eigenlijk? Die liften zijn van ProRail. Wat hebben zij gedaan waardoor deze app doet wat hij doet?
6: Ik ben natuurlijk niet van ProRail, maar ik kan er wel iets over vertellen. Op 157 stations zijn liften. Dat zijn er zo'n 430. ProRail heeft in de afgelopen jaren al die liften voorzien van sensoren.
5: Mm-hmm.
6: En die sensoren die geven eigenlijk zelf aan, een beetje hetzelfde als met een detectiesysteem van auto's. Ik doe het niet meer.
5: Ja.
6: En in eerste plaats benutten zij dat vooral om zo snel mogelijk herstel in werking te zetten. En vervolgens, doordat zij nu die sensoren aangebracht hebben, is er ook gewoon informatie beschikbaar. Die hebben zij gewoon publiekelijk beschikbaar gesteld. En zo is de informatie ook in de app terechtgekomen.
3: Moeten we wel opschieten, want hij staat hier maar kort.
6: Kijk, dit is natuurlijk onmisbare informatie voor Nick. Maar ook voor als je onderweg bent met je 2 dreumissen en een kinderwagen, met 3 koffers op weg naar Schiphol.
5: Ja.
6: Want dan moet je met diezelfde lift. En ook dan kun je van tevoren zien, ja, hoe gaat mijn reis er nou uitzien?
4: Volgende lift.
3: Volgende lift, ja. Kijk, hij is bijgewerkt. Dus net stond hij nog niet als defect erin.
5: Ja.
3: En in die 20 minuutjes dat wij in de trein hebben gezeten, is dat netjes bijgewerkt. De lift naar perron 3-4 is kapot.
5: Ja.
3: Ik vind het vooral heel rot dat ik nog wekelijks mensen spreek die in een rolstoel zitten en die zeggen, wij durven niet met de trein, want stel je voor dat de lift kapot is.
4: Dit kan mensen over de drempel heen helpen.
3: Ja, dat hoop ik wel. Want ik heb ervaren hoeveel vrijheid reizen met de trein mij geeft. En ik hoop dat andere rolstoelgebruikers die vrijheid ook durven te gaan ervaren. Voor mij is het echt onmisbaar.
2: De rolstoelgebruiker Nick Bootsman tegen verslaggever Roel Pauw.
7: NPO Radio 1. Podcast. Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
8: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
7: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
8: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
9: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
8: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
7: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
8: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Ik lijk wel gek!
11: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
12: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.

0: je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
0: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Nog veel politie in Overasselt na de schietpartij gisteren. Een overzicht van nieuws. Thomas Delsing.
5: In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Bij de schietpartij waren tientallen mensen betrokken. Na afloop vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd meer materiaal te verzamelen. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief schrijven ze dat er geen wapens vanuit Nederland naar Israël zouden moeten gaan. Ook willen ze dat een Europees handelsverdrag wordt opgeschort. Nu worden al bijvoorbeeld producten geweerd uit illegale nederzettingen. Dat is volgens de ondertekenaars niet genoeg. Ze willen dat de grove schendingen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever gevolgen hebben. Nederland zou met maatregelen niet op de EU moeten wachten. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. De uitbraak is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Er zijn meer doden dan tijdens de uitbraak van 2018 tot 2020, toen ebola ruim 2000 levens eiste. Vorige week begon Congo met het vaccineren van mensen. Tegen het huidige ebola-type bestaat nog geen vaccin. Er wordt daarom een vaccin gebruikt dat eigenlijk bedoeld is voor een ander type. Na Google heeft ook Apple de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America. Dat is de naam die president Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Trump heeft Amerikaanse bedrijven gedwongen de naam aan te passen. Buiten de VS heet Lake Ontario nog gewoon Lake Ontario. Oranje International Quinten Timber heeft vlak voor het sluiten van de transferdeadline vannacht nog een nieuwe club gevonden. De middenvelder verruilt Olympique Marseille voor het Engelse Crystal Palace. Timber heeft voor 5 seizoenen getekend bij de winnaar van de Conference League van afgelopen seizoen. Crystal Palace betaalt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met Nijmegen. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Nou, de temperatuur verandert dan weinig.
4: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, bijna 100 kilometer file staat er nog. Vooral veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden. Zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is bij knooppunt de Hoogte een auto gestrand met pech. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. De A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Breukelen. Er is maar één rijstrook vrij op dit moment en de vertraging een kwartier. En het is opvallend druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier op onthoud.
4: Zometeen. Overasselt is aan het bijkomen van wat er gisteren gebeurde, terwijl het onderzoek nog volop doorgaat.
7: Ster.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
10: Zo.
11: Interpolis. Glashelder.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Er is nog veel onduidelijk over wat zich gisteren heeft afgespeeld in Overasselt. In de vroege ochtend werd een beveiliger doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. 1 van de 2 zelfs even levensbedreigend. Mensen in Overasselt kregen te horen dat ze beter binnen konden blijven vanwege het gevaar. Pas rond 11:15 gisteravond werd die oproep ingetrokken. In totaal 34 mensen zijn opgepakt. Verslaggever Mark Hamer in Overasselt. Mark, is de rust

0: hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: Er is nog veel onduidelijk over wat zich gisteren heeft afgespeeld in Overasselt. In de vroege ochtend werd een beveiliger doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. 1 van de 2 zelfs even levensbedreigend. Mensen in Overasselt kregen te horen dat ze beter binnen konden blijven vanwege het gevaar. Pas rond 11:15 gisteravond werd die oproep ingetrokken. In totaal 34 mensen zijn opgepakt. Verslaggever Mark Hamer in Overasselt. Mark, is de rust inmiddels wel weer terug?
6: Nou, de hectiek is wel weg. Er hangen geen helikopters meer. Je ziet niet massaal de politie hier aanwezig. Af en toe nog wel een wagen hoor rijden. Maar voor de rest, ja, inderdaad, lijkt het gewone leven weer door te gaan. Alhoewel, ja, ik was vanochtend vroeg, hè, toen er nog pikken donker was, op de plek waar gisteren de schietpartij was. Het was nog zo donker dat ik bijna door de afzetting heen reed. De politieagent zei ook, ja, misschien was het niet zo slim dat ik met groot licht jou aan het verblinden was. Het is daar helemaal afgezet. Er staan daar hekken omheen, schermen omheen. En er staan zwaar beveiligde, zwaar bewapende politieagenten. Ja, dat is daar, dat gebied. Ik kwam daar vanochtend ook al een man tegen die daar dagelijks zijn hond uitlaat.
7: Het viel me wel op dat dat altijd een duister gebied was, zeg maar. Want inderdaad, altijd bewaking erbij en camera's en donker. Dus ik wist wel dat er iets speelde. Maar ja, dit verwacht je niet, zeker niet in zo'n rustig dorp, zeg maar.
6: Jan G. woont er.
7: Ja.
6: Kent u hem?
7: Ik ken hem niet.
6: Nee.
7: Denk het niet.
6: Ja, kent u de verhalen inmiddels?
7: Een beetje, ja. Ik woon hier pas een paar jaar, maar ja, links en rechts hoor je wel eens iets. Dus,
6: Raar idee, hè? Want er staan nu zwaar bewapende agenten. Ja, er staat er nog.
7: Gisteren moest ik. Ik ben hoofd niet. Ik moest gisteren hier. Daar kon ik hier de plaats af. Maar gisteren kon ik hier bijna helemaal niet afkomen. En de bus werd onderzocht of ik niemand had meegenomen. Dus ja, het zijn rare tafereelen.
6: En dat was het voor iedereen eigenlijk wel. Ook voor de kinderen hier in het dorp. 3000 inwoners, 1 basisschool. Kinderen van de basisschool moesten. Tijdens de dag werd bevolen om binnen te blijven. Dat vroeg de politie. Ja, en ook voor de wat oudere kinderen was het een spannende dag.
8: Maar toen werd ik in de ochtend wakker. En toen zei mijn vader tegen me dat. Dat er weer iets was gebeurd daar.
6: Ja, en jij?
8: Ja, ik heb er ook niet veel van meegekregen. Maar ik werd wakker. En toen zei mama dat ik in 1 keer werd gebracht naar school.
6: Ja, hoe voelen jullie er nu over, een dag later?
8: Ja, nu vind ik het wel anders. Nu maakt het me niet heel veel meer uit, want het is gewoon weer normaal.
6: Voel je je nu nog wel veilig?
8: Ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt, maar je weet het nooit zeker.
6: Maar is dat zo? Hoort dat zo Overasselt dan?
8: Nee, vind ik niet.
6: Nee. Een heel rustig dorp volgens mij.
8: Ja, volgens mij wel.
6: Ja. Maar de schijnbedrichten, als je wat oudere mensen spreekt, die vertellen je dat ze zich al langer onveilig voelen. Een mevrouw die ik tegenkwam, die stond eigenlijk hier nog wel met trillende benen.
9: Vannacht hoorde ik, dacht ik, weer een helikopter. Dus ik denk, het zal toch niet zo zijn dat er toch weer iets hier rondloopt. Dus je bent wel alert, moet ik zeggen.
6: Ja, gisteravond werd het signaal gegeven, ja, u kan wel weer de straat op.
9: Ja, klopt. Maar ik ben toch veilig binnen gebleven. Ik denk, ik ga het er niet op riskeren. Want je weet bij God niet waar die mensen overal zitten. En dan zeggen ze wel, ja, het zijn maar zoveel mensen. Maar ik ga het niet. Ik weet het gewoon niet.
6: Wat betekent dit voor Overasselt?
9: Een hele grote strop. Ja, het wordt tijd eigenlijk dat die mensen weggaan. Het is klaar nou. Die mensen moeten gewoon vertrekken. Er is zoveel ellende elke keer daar. En dat moet gewoon een keer ophouden.
6: Ja.
9: En ik hoop echt dat de burgemeester en van mij van Den Haag nou eens een keer goed gaat kijken van het is klaar, het is genoeg.
6: Ik begrijp dat het pand wel al 2 keer gesloten is geweest.

0: geweest?
1: Ja, klopt. Al 2 keer eerder. Ja. Ja.
0: Maar dan mogen ze toch weer terugkomen?
1: Ja, dat is toch gewoon apart. Ja, het is gewoon niet veilig daar. Mensen durven s'nachts niet eigenlijk, of s'avonds als het donker is, er even op. En dan staat er wel beveiliging, maar toch, ja, het voelt niet veilig hier.
0: Het signaal is duidelijk vanuit de mensen die hier wonen. De drugscriminaliteit in Overasselt, ja, dat moet stoppen. Dit soort taferelen willen ze hier niet meer hebben. De mensen die hierachter zitten, ja, die moeten maar weg uiteindelijk. Dat is het signaal wat de bevolking hier vanochtend afgeeft.
2: Verslaggever Mark Hamer. En het onderzoek naar wat zich afspeelde gaat intussen door, vertelt justitieredacteur Remco Andringa.
3: Ja, absoluut. Daar zal ook vandaag nog volop onderzoek worden gedaan. Ook in de omgeving. Denk aan sporenonderzoek, dat nu bij daglicht gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. Dat bekijken van beelden, dat is iets waar de politie de komende dagen absoluut heel druk mee zal zijn. Er zijn 34 mensen gearresteerd en het OM zei gisteren al, nu moeten we uitvinden wat de rol van al die verdachten nou precies is geweest. Wie was waar, wie heeft wat gedaan. Nou, de ervaring leert dat beelden daarbij heel belangrijk zijn. En ook nog een klus, al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. Wat ze daar deden in Overasselt en wat er achter die schietpartij zit. En telefoons kunnen ook heel belangrijk zijn, leert de ervaring. De politie liet al weten dat er gegevensdragers in beslag zijn genomen. Nou, daar zal nu ook volop onderzoek naar worden gedaan. Zijn er chatberichten die inzicht geven in wat daar heeft gespeeld? En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar op de Ewijksweg in Overasselt?
2: Zeg Remco Andringa. Op de beelden van de bewakingscamera's in Overasselt is een grote groep jonge mannen te zien die uit de 2 bestelbusjes komen, voorafgaand aan die schietpartij. Misschien zelfs nog jongens, maar er is dus inderdaad nog weinig over bekend. Shamir Keuliers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel werkt veel met jongeren die onder druk worden gezet om mee te doen aan criminele activiteiten. En hij legt uit hoe jongeren terechtkomen in deze vormen van zware criminaliteit.
4: Wat we al een tijd lang zien is dat het heel makkelijk is voor vaak kwetsbare jongeren om geronseld te worden. Dat kan via vrienden, maar ook via platforms als TikTok of Telegram of andere social media platforms. Waar ze worden gevraagd om klusjes te doen. En vaak wordt er dan gezegd, nou, weinig risico, snel geld. Je kan worden toegevoegd door iemand op TikTok met de vraag of je dat wil doen. En de drempel om dat te doen is heel erg klein. En dan kan het zijn of je een pakketje drugs wil vervoeren of voor een huis een vuurwerkbom te plaatsen. Daarvan foto's te nemen en heel snel te verdwijnen.
2: En als u zegt kwetsbare jongeren, wat bedoelt u daar dan mee?
4: Dat bovengemiddeld vaak deze jongeren die hiervoor worden ingezet uit omgevingen komen die kwetsbaar zijn. Dus daar kan sprake zijn van armoede of schulden dat ze al bekend zijn met de jeugdzorg. Die zijn vaak wat ontvankelijker om te gaan voor het perspectief van het snelle geld. Dus dat is wat we vaak terug zien komen.
2: Ja. En dan rollen ze als het ware die criminaliteit op die manier in.
4: Ja.
2: Uw collega's hebben ook contact met jongeren die op die manier onder druk op een gegeven moment worden gezet. Wat zijn hun verhalen?
4: Ja, een paar jaar geleden hebben we vanuit het CKM hebben we Keerpunt opgericht. Dat is een chat waar jongeren terechtkomen die vastzitten in de criminaliteit. Ja, vorig jaar waren dat meer dan 200, een verdubbeling van het jaar daarvoor. Dus je ziet ook echt dat een groeiend probleem is. Ja, en dan vertellen ze over het feit dat ze vastzitten, dat er hun gevraagd wordt om iets te doen waar ze eigenlijk niet of niet meer aan willen meewerken. Maar dat ze bang zijn voor de gevolgen en dat ze er lastig uitkomen.
2: Zij Shamir Keuliers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Erik, staan er nog files?
5: Ja, er staan er nog zo'n 25 om precies te zijn. Maar de meeste worden nu snel korter of lossen op. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost. 1 rijstrook is daar nog altijd maar open en er staat 8 kilometer file met een kwartier vertraging.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Het was een paar maanden relatief rustig in het Midden-Oosten. De VS en Iran leken een zomerpauze te houden. Maar inmiddels wordt er nu weer 3 dagen op rij aanvallen over en weer uitgevoerd. Bij een Amerikaanse aanval gisteren zou een van de raketten zijn neergekomen op een huis waar op dat moment een bruiloft was. En daarbij zouden 5 mensen zijn omgekomen en er zijn ook gewonden gevallen. Correspondent David Poort vanuit de Doha in Qatar vertelt wat voor aanvallen er over en weer gaan tussen Amerika en Iran.
1: Nou, de Amerikanen die hebben gisteravond en vannacht op meer dan 10 locaties in het zuiden van Iran dus luchtaanvallen uitgevoerd. En de meeste waren rondom de straat van Hormuz. En dus ook die aanval op die trouwerij die je noemde. Dat was in de stad Sirik. Dat is net aan de overkant bij Oman. En vervolgens heeft Iran dus raketten en drones afgevuurd op Bahrein, dat hier vlakbij ligt, op Kuwait en op Jordanië. En Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus ja, het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
0: En wie is er dan weer begonnen?
1: Nou, dit laatste is dus allemaal begonnen afgelopen weekend weer met een tanker die is beschoten in die straat van Hormuz. We weten natuurlijk dat Iran niet wil dat er zonder toestemming van Iran gevaren wordt door die zeestraat. Terwijl Trump juist dit weekend zei dat Hormuz weer helemaal open was voor het scheepverkeer. En de Amerikanen die hebben vervolgens beweerd dat Iran zeemijnen aan het lanceren was. En toen hebben ze dus die lanceerinstallaties op Larak Island, een Iraans eiland, aangevallen in die straat van Hormuz. En toen zijn we dus in deze laatste soort van tit-for-tat terechtgekomen.
0: Jij zit dus in Qatar. Is het te merken dat het weer alle hens aan dek is?
1: Ja, nou ja, zeker. We hebben het natuurlijk op social media gezien. Kijk, alle Amerikaanse diplomaten die zijn eigenlijk sinds afgelopen weekend net weer terug op hun posten in de Golfstaten. En dat werd door heel veel mensen hier gezien als een goed teken. Een soort van zijn veilig. Maar toen kwam er dus gisteren plotseling een waarschuwing van de Amerikaanse ambassade hier in Qatar. En dezelfde waarschuwing ging ook uit in Jordanië en in Israël. Een waarschuwing dus dat Amerikaanse burgers in het Midden-Oosten op hun hoede moesten zijn. Dat ze rekening moesten houden met luchtverkeer dat eventueel verstoord zou kunnen worden. Dus dat was zeker wel een teken aan de wand dat het hier weer serieus aan het escaleren is.
0: Dus wat verwacht jij dan voor de komende dagen?
1: Nou, kijk, het Iraanse regime neemt zijn eigen afschrikkende werking enorm serieus. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang om over te komen als zwak. Dus de verwachting is hier dat ze toch wel echt zoveel mogelijk daad bij woord zouden willen voegen. En ja, dat maakt natuurlijk enorm zenuwachtig aan deze kant van de Persische Golf. De Iraanse Revolutionaire Garde die heeft ook zojuist een waarschuwing eruit laten gaan dat alle Arabische landen in de regio hier met Amerikaanse aanwezigheid ervan langs zullen krijgen. Dus de oproep van Iran is vooral om die Amerikanen weg te sturen in die landen. En anders worden zij ook aangemerkt als legitieme doelen. Eigenlijk wat we dus in de afgelopen maanden ook weer hebben gezien. Dus de verwachting is hier dat dit nog lang niet voorbij is.
0: Zei correspondent David Poort.
2: Reactie aan de redactie. In de NS-reis-app kun je voorkomen dat je voor een kapotte lift komt te staan. Door het vakje Toon liftinformatie aan te vinken kun je controleren of de lift defect is of niet. En vooral rolstoelgebruikers zijn daar heel blij mee. Dat hoorden we van Nick Bootsman. Hij gebruikt zelf een rolstoel en reist veel met de trein. Marco vroeg zich af hoe het zit met reizigers die vanwege een kapotte lift moeten omrijden. Moeten die eigenlijk meer betalen voor hun rit? Want dat komt dan wel een beetje neer op een liftboete, stuurt hij.
0: Nou, Nick Bootsman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En moet u dan meer betalen?
3: dat ligt er een beetje aan. Als je gewoon je reis maakt en je checkt in en uit op hetzelfde station als wat je gewend was, dan meestal niet, in mijn ervaring. Maar als je natuurlijk andere vormen van OV gaat gebruiken om de kapotte lift heen te reizen, dus bijvoorbeeld je pakt de metro in plaats van de trein, ja, dan moet je ook de metro betalen.
0: Ja, want in principe dat in- en uitchecken, dat bepaalt de prijzen en niet hoe je bent gereisd.
3: Klopt, ja. En het kan natuurlijk dan wel zo zijn dat de conducteur jou de vraag stelt, hey, ik zie dat je daar en daar bent ingecheckt, hoezo zit jij in deze trein, hoe kan dit? Maar als je dan uitlegt dat het door een kapotte lift komt, dan komt het eigenlijk altijd goed.
0: Ah, zo. Er kwam nog een andere vraag binnen van Nick, die wil weten wanneer het dan hopelijk in het verleden gebeurde, dat je aankwam op een bron met een kapotte lift, hoe los je dat dan op?
3: Ja, er zijn verschillende dingen die je kan doen. Je kan bellen naar NS Reisassistentie. Dat is ook een telefoonnummer, wat op iedere lift zit een sticker met dat telefoonnummer. Waar je dan naar kan bellen. En die helpen je dan met het maken van een alternatieve reis. Of je kan dat, ik bedenk het meestal zelf. Want ik weet gewoon heel veel van hoe het OV werkt. Dus ik ben meestal van, oké, de lift is hier kapot. Wat ga ik nu doen? Maar ja, het kan wel eens voorkomen, dat is mij gelukkig nog nooit gebeurd, dat je echt vaststaat. Dat er geen trein meer gaat vanaf dat perron of wat dan ook. En dan zou je inderdaad NS moeten bellen voor een oplossing.
0: Maar het kwam er dus tot nu toe altijd op neer dat wanneer dat zo was, dan moest je de trein weer in.
3: Ja, precies. Dan moet je dus een trein, dan moet je een paar stations verder en dan weer een paar stations terug. Dat soort oplossingen zijn het meestal.
0: Ja, dat neemt wel veel tijd in beslag, zeg.
3: Ja, dat is het. Dus vandaar dat die nieuwe functie zo fijn is. Dan kan je er hopelijk een beetje van tevoren al omheen reizen. En dat je niet op het perron vaststaat.
0: Hartelijk dank weer, Nick Boosman.
2: Van alle ingezonden opiniestukken in de Volkskrant, NRC, het Parool, het FD en Trouw die de afgelopen maand zijn gepubliceerd, is een vijfde bijna helemaal of zelfs volledig geschreven door een AI-model. Dat blijkt uit een onderzoek waar de Volkskrant over schrijft. Marcel wilde weten hoe je dat eigenlijk kunt checken, dus dat die opiniestukken door AI zijn samengesteld. Vragen ze dat soms ook aan AI, aan ChatGPT bijvoorbeeld?
0: Dat hebben we even opgezocht op een site van de AI Report, die dat onderzoek gedaan hebben. Ze hebben inderdaad gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie, ja. Namelijk het programma Pangram, ik weet niet, ken jij het?
2: Pangram, mag ik ook gewoon zeggen. Het is volgens mij, ik heb geleerd dat het een zin is waar alle letters van het alfabet in zitten. Dus het zal ook gewoon Nederlands zijn. Dat terzijde. Ik ken het inderdaad niet, maar het is een tool die speciaal getraind is om teksten van AI-taalmodellen als ChatGPT te herkennen.
0: En daar hebben ze dus honderden ingezonden opiniestukken doorheen gehaald door dat Pangram.
2: Ja.
0: En toen kregen ze die resultaten.
2: Ja, en ook de hoofdredacteur van de Volkskrant zei dat hij erg verbaasd was over de brutaliteit. Corrigeerde jij me nog op niet van de schrijvers, want dat is dus AI, maar van de inzenders van de brieven.
0: Thomas.
4: Yes.
5: 3 voor de dag.
0: De rechtbank in Den Haag is de eerste zitting tegen de man die in Schoonhoven een ICT-medewerker van de politie zou hebben neergeschoten. De politiemedewerker was van Iraanse afkomst en er werd in maart op straat neergeschoten en raakte ernstig gewond. In de voetbalwereld zijn de grote Europese transfermarkten dicht, maar in Nederland mag er nog een dagje langer worden gekocht en verkocht. Sportcommentator Suze van Kleef, of er nog wat in het vat zit voor de Nederlandse clubs.
6: Nou, PSV die lijkt zich nog te versterken met het Deense toptalent Mikkel Bro Hansen, een spits van 17 jaar oud, van Bodø/Glimt. En Sammy Wijsa werd gisteren eindelijk gepresenteerd in Eindhoven, die van NEC komt. Ajax dan, die zouden zo gewenste vleugelaanvaller en centrale verdediger binnen hebben. De Ivoriaanse aanvaller Simon Adingra komt op huurbasis over van Sunderland. Bij Feyenoord zijn er financieel weinig mogelijkheden. Het bereikte gisteravond wel een akkoord met de Duitse doelman Florian Kastenmeijer. Die kwam transfervrij van Fortuna Düsseldorf. NEC dan versterkte zich met de 19-jarige jeugdinternational Dele Thomas. Talentvolle vleugelaanvaller, opgeleid bij PSV, komt nu over van Leipzig, plus nog veel meer wat we nu nog niet weten.
0: En de Franse president Macron is in Eindhoven. Economieverslaggever Nick Wouters, je bent ook van plan daar naartoe te gaan. Wat gaat Macron daar doen?
7: Ja, hij gaat naar het hart van de Nederlandse tech-industrie. En zijn gastheer is Rob Jette, de Nederlandse premier. Spreekt over allerlei actuele zaken, zoals de oorlog in Oekraïne, situatie in het Midden-Oosten. Maar hij is natuurlijk in Eindhoven in de Brainport-regio. Dus het gaat ook over economische samenwerking. Het is natuurlijk de regio waar ook het meest waardevolle bedrijf van Europa, als je naar de beurskoers kijkt, is gevestigd, ASML. En ASML schuift dan ook aan, ook een aantal Franse techbedrijven. Waarschijnlijk zit daar ook Mistral bij. Dat is de Europese tegenhanger van ChatGPT, Gemini, Claude. Dat moet de AI-toepassing worden van Europa. En daar zal ook over gesproken worden, over hoe dat versneld kan worden, die ontwikkeling.
0: Dus Nederland en Frankrijk hebben echt wel wat aan elkaar op het gebied van tech.
7: Ja, zeker. En die samenwerking die is ook al gaande. ASML heeft in het verleden bijvoorbeeld geld gestoken in Mistral. Dus ASML heeft er ook baat bij dat die AI-toepassing gaat groeien. En daar zijn natuurlijk ook veel chips voor nodig. Dus daar zit ook weer daar zit ook handel in voor ASML. Frankrijk heeft al bedrijven die chips maken, maar wil graag ook geavanceerde chips maken. Nou, daar zijn dan weer die machines van ASML bij nodig. Dus je snapt dat de landen kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Hebben ze in het verleden ook gedaan. In 2023 kwamen ze ook al samen. Werd er ook al afgesproken om meer samen te werken. Dus ongetwijfeld gaat er vandaag gesproken worden over hoe dat versneld kan worden. En het ligt ook wel gevoelig, want ASML heeft in het verleden wel eens gezegd, nou, misschien moeten we Nederland wel eens gaan verlaten en ons ergens anders gaan vestigen. Toen ging het dan over vestigen in Frankrijk. Nou, die plannen die zijn inmiddels wel in de prullenbak verdwenen. Maar samenwerken, dat ligt wel degelijk op tafel.
0: Ja, want een sterk front vormen dus tegen Amerika en China?
7: Ja, vooral ook zelf in Europa belangrijke chips kunnen produceren. Dat je niet afhankelijk bent van landen als Taiwan of Zuid-Korea. Maar dat je het ook zelf kunt doen. Die wens is er in Europa al langer. Het lijkt erop dat Nederland en Frankrijk samen voorop willen lopen in die ontwikkeling.
0: Nick, dankjewel. Economieverslaggever Nick Wouters. Zometeen, Spraakmakers Roos.
4: Ja, gaan we het hebben over scheiden op late leeftijd. Het AD schrijft erover. Dat neemt toe. 10 jaar geleden strandde zo'n 8% van deze huwelijken. Inmiddels houdt ruim 13% van de huwelijken geen stand. We gaan erover praten in de Stand.nl. Aan de hand van de stellingen, het is begrijpelijk dat steeds meer 60-plussers scheiden. En u kunt hier zoals altijd over meepraten. Bel 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. In het Duitse Augsburg is het treinstation ontruimd na een explosie. 2 mensen raakten licht gewond, ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de Beierse Omroep. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. De oorzaak van de explosie in Augsburg is nog onduidelijk. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Inmiddels is het gevaar geweken. Oranje International Quinten Timber heeft vlak voor het sluiten van de transferdeadline vannacht nog een nieuwe club gevonden. De middenvelder verruilt Olympique Marseille voor het Engelse Crystal Palace. Timber heeft voor 5 seizoenen getekend bij de winnaar van de Conference League van afgelopen seizoen. Crystal Palace betaalt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert dan weinig.
2: ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Nog 3 opvallende files. Om te beginnen de A1 namens Voort richting Apeldoorn. Bij Hoenderlo is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk nog 7 kilometer met een kwartier vertraging. En een ongeluk gebeurde er op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Ter hoogte van Amsterdam Zuidoost. De weg is vrij, maar er staat nog wel 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: NPO Radio 1. KRO en CRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is filosoof Beer Prakke. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er bent. Humor is om te lachen, zou je zeggen. Maar wat nou als politici humor gebruiken als een wapen dat hun supporters mobiliseert en verder radicaliseert? Jij onderzocht wat de kracht van de cynische grap is en waarschuwt ook voor de effecten daarvan. Dat betekent dus dat het niet echt schateren van het lachen wordt zometeen?
4: Misschien niet, nee, helaas.
3: Nee, we gaan wel wat voorbij horen komen, hè?
4: Ja, zeker.
3: In audiofragmenten.
4: Ja.
3: Je hebt onder meer onderzoek gedaan in Amerika.
4: Ja.
3: Daar wordt het veelvuldig ingezet. Voor het Mediaforum, alvast hier, Vrij Nederland, hoofdredacteur Sander Heijnen. Hallo, Xander.
5: Goedemorgen.
3: Daarin kijken we zo naar de gebeurtenissen in Overasselt met speciale aandacht voor deze veelgebruikte kwalificatie.
6: Dit is on-Nederlands.
3: Is Stand.nl nu grijs scheiden, lijden of bevrijden? Het aantal huwelijken van ouderen dat stuk loopt stijgt. De stelling is vanmorgen: het is begrijpelijk dat steeds meer 60-plussers scheiden.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: AD schrijft dat er steeds meer mensen zijn die na 50 jaar huwelijk toch nog gaan scheiden.
9: Wie had dat gedacht?
10: Volgens een relatietherapeut in de krant komt dat omdat scheiden meer geaccepteerd wordt.
11: We zijn al 35 jaar getrouwd.
12: Scheiden is veel meer geaccepteerd dan 10 of 20 jaar geleden. Zeker in christelijke kringen, zegt de relatietherapeut.
11: En toch gaat het niet meer samen.
12: De kinderen zijn het huis uit, het pensioen komt eraan.
1: Vorig jaar gooiden 143 stellen na 50 jaar huwelijk de handdoek in de ring. Begin deze eeuw waren dat er bijna 100 minder.
3: Spraakmaker en filosoof Beer Prakke. Beer, voor jouw eigen ervaring met het onderwerp moeten we terug, begreep ik, naar opa en oma.
4: Ja, mijn opa en oma hadden een beetje turbulente relatie, laat ik zo noemen. En ja, zij zijn dus een keer uit elkaar gegaan. En weer terug bij elkaar gekomen.
3: Oh.
4: En dit was dus wel echt in jaren

0: 50, 70. Oh, ja. Mijn ouders waren heel jong nog. Maar dat was echt een enorm taboe toen.
1: Ja.
0: En ook niet zo fijn voor mijn ouders, volgens mij. Ik bedoel, voor mijn moeder.
1: Ja.
0: Maar ja, het lijkt nu dat het taboe een beetje aan het verschuiven is.
1: Ja, dat
0: misschien wel goed nieuws.
1: Als een van de redenen genoemd, hè, dat voor deze leeftijdsgroep het wat acceptabeler is om te scheiden.
0: Ja.
1: Ja, en dan is natuurlijk de vraag, is dat bevrijdend of juist niet? Dat weten we niet. Dat zal voor ieder individu weer anders zijn. Sander Heijnen, jij zei dat je hier eigenlijk nog nooit over had nagedacht.
2: Nee, ja. Nee,
1: je bent ook niet de leeftijdsgroep, denk ik.
2: Nog niet, nee, gelukkig niet. De vraag was of ik me er iets bij kon voorstellen, volgens mij. Ja, kan me er op zich. Wat ik me erbij kan voorstellen is dat mensen ouder worden, maar vitaler blijven. En dat er nog veel levenslust is. En die laatste levenslustige jaren, die wil je dan misschien toch even herevalueren met wie je dat doorbrengt. Dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Of dat de een meer levenslust blijkt te hebben dan de ander.
2: Dat zou ook kunnen, ja. Dat zou ook heel goed kunnen. Nee, en op zich, het is logisch, denk ik. Ik bedoel, alle leeftijdscategorieën kunnen op elkaar uitgekeken raken.
1: Maar je ziet in diezelfde cijfers dat jongere stellen dan weer minder snel scheiden.
2: Ja, omdat er misschien ook minder druk ligt. Want de gevoelsmatig is de verklaring dat er minder druk ligt om te trouwen nu. Maar volgens mij is dat niet zo. Want als ik kijk naar mijn eigen jeugd, de 60-plussers van nu, die zijn echt wel een stuk jonger dan mijn ouders. Nou, ik kan me wel herinneren, in de jaren 80 en 90 als kind waren scheidingen van ouders echt schering en inslag. Dus volgens mij is dat taboe al veel eerder geslecht. Dus dat kan het bijna niet zijn. Maar mensen beginnen ook later aan relaties. Mensen beginnen later aan kinderen. Dus misschien zijn ze ook gewoon wat later aan een echtscheiding toe.
1: Ja,
2: maar dit is puur speculatief.
1: Ja, ja. We gaan naar Ruben van Galen. Hij is demograaf bij het CBS. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U heeft de cijfers hierover. Het aantal scheidingen daalt al jaren, zien we dus. Over het algemeen. Maar behalve dus in deze leeftijdsgroep. Welke stijging zien jullie?
3: Ja, nou ja. Er zijn simpelweg steeds meer ouderen. Dus als je gewoon kijkt naar de risicopopulatie over de tijd, ja, dan groeit het aantal gehuwde ouderen. Dat groeit gewoon erg snel. Dus we zien het echtscheidingspercentage wel op onderdelen, ook binnen die groep, stijgen. Dan relateer je, zeg maar, aan de risicopopulatie. Mm-hmm. En dan zit het met name bij 60-plussers die 20, 35 jaar getrouwd zijn daartussenin. Oh, ja. Dus daar zie je wel een lichte stijging. En je ziet het ook een beetje, vooral in de leeftijd rond het pensioen. Dus daar is tussen de 60 en de 70, daar zie je dan wel wat stijging, onafhankelijk van dat de risicopopulatie stijgt.
1: Oh ja.
3: En dan verandert er ook veel in het leven. Mensen gaan hun dag anders indelen en worden elkaar misschien op een nieuwe manier zat of niet.
1: Mm-hmm.
3: Dus, en er speelt ook mee dat er gewoon, omdat er meer ouderen zijn, er ook meer vergelijkingsmateriaal om je heen loopt. Dus dat vergroot misschien ook wel de kans dat mensen alternatieven zien of een alternatieve manier van ouder worden voor zich gespiegeld krijgen. Zeg maar.
1: Oh zo. Oh, dus ze zien gewoon ouderen die hun leven anders inrichten en dan denken ze, wacht heel even, kijken ze even naar hun eigen leven, dat wil ik eigenlijk niet meer zo.
3: Ja, het is wat geaccepteerder misschien ook. De kinderen zijn het huis uit. En zeker rond pensioen ga je toch nadenken van, ja, wat ga ik dan de komende jaren nog doen? De meesten hebben nog jaren te gaan.
1: Ja.
3: En het feit dat we ouder worden is ook interessant. Kijk, we zijn op zich, men gaat later trouwen. En als je trouwt is je kans dat je uit elkaar gaat kleiner dan dat je samenwoont. Maar we denken langer na voordat we gaan trouwen. Dus op zich neemt het echtscheidingspercentage generiek af.
1: Mm-hmm.
3: Dus de getrouwden zijn stabieler dan de niet getrouwden.
1: Yeah.
3: Maar het is ook zo dat je gewoon veel meer levenstijd hebt om ook dat mee te maken dan vroeger.
1: Ja, we worden gewoon veel en veel ouder.
3: Ja.
1: Ja, en dan ook dat is nog een hele lange tijd zonder de kinderen in huis. En dan moet je het maar net, ja. Maar dan, ja, Sander, jij lacht.
2: Ja, sorry, ja.
1: Maar ik bedoel, ik kan me dat heel goed voorstellen.
2: Nee, kinderen leiden wel af, inderdaad.
1: En je werkt misschien ook en dan stopt dat allemaal. En dan kijk je elkaar aan en denk je, nou, Kees, ik heb je eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. En nou, ik moet nog 20 jaar. Ja.
3: Er komt ook niet iets bij dat gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste met de tijd. Hè, dat je gezond en fit blijft. En er kunnen ook verschillen groeien tussen binnen partnerrelaties. Hè. Dus de een wordt behoeftig of wordt eerder wat passief. Of heeft ook niet zoveel energie meer. En de andere denkt, nou, ik heb weer meer tijd. Ik ga weer op de fiets en ik wil weer op vakantie. Dus de behoeften kunnen ook weer wat uit elkaar groeien.
1: Ja, dus dat je dan mantelzorger bent bijvoorbeeld voor je partner.
3: Ja.
1: En dat je dan denkt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
3: Nee, en er is ook wel wat zicht op dat we, vooral mannen hebben relaties nodig om ouder te worden. En vrouwen kunnen toch wat beter ook latten bijvoorbeeld. Dus wat op afstand relaties onderhouden. Mannen willen toch zeker in die leeftijdsgroep en uit die generatie, het huidige ouderen, dat zijn toch, ja, die hebben toch meestal wel een verzorger om zich heen gehad.
2: Maar wij gaan ook eerder dood, toch?
3: We gaan eerder dood, ja. Dat maakt het ook wel weer goed, hè. Dus dat, in de zin van... Nee, dat is ook klopt. Er zit nog steeds gemiddeld een paar jaar tussen.
1: Ja,
3: nee, dat is waar.
1: Wat u gemeten heeft, zijn natuurlijk de mensen van wie u het weet... kunt registreren dat ze gescheiden zijn. Dat is dan bijvoorbeeld bij de gemeente, et cetera, allemaal aangegeven. Het kan dus zijn, in theorie en praktijk... dat er veel meer mensen zijn die gescheiden zijn. Maar daar weten we dan niet van.
3: Dat is waar, dat is altijd. Ik denk dat als mensen echt scheiden, dus hun boedel willen scheiden, dan moet je het ook wel echt formaliseren. En ik denk ook niet. Maar ik onder ons gezegd, op de radio dan, het kan ook heel goed zijn dat mensen in één huishouden blijven, maar feitelijk gescheiden zijn natuurlijk. Dus ook niets meer met elkaar te van doen hebben. Dat is een andere correctie, die zou je dan ook mee moeten nemen.
1: Ja.
3: Dus ik denk dat het allebei wel voorkomt.
1: Ja, is dit nou, ze noemen het de grijze scheiding. Ja. Is dit nou iets waarvan het CBS zegt... Ja, interessant dat we dit nu hebben waargenomen. Dan moeten we nog eens even dieper induiken.
3: Ja, we hebben recentelijk naar de algemene trends in scheiding gekeken. Ook voor deze 60-plussers. Maar een collega gaat begin volgend jaar, dat is de planning, ook weer eens naar die grijze gray divorce. Kijk, het neemt getalsmatig toe. Dus het is ook wel, los dat het ook gewoon per risicopopulatie groeit. Mm-hmm. Maar het is zeker ook een belangrijke transitie die mensen in Nederland doormaken. Dus we willen daar zeker nog wat meer naar gaan kijken.
1: Nou, wie weet spreken we u dan nog een keertje. Dank u wel nu voor uw tijd. Ruben van Galen, demograaf bij het CBS. De stelling is vandaag, het is begrijpelijk dat steeds meer 60-plussers scheiden. Marielle die appt ons. Ik ben gescheiden na ruim 40 jaar getrouwd te zijn. Geen beroerd huwelijk, zeker niet. Maar na 40 jaar samen een bedrijf te hebben gehad, bleek na verkoop dat er niets meer was dat ons bond. We zijn snel en probleemloos uit elkaar gegaan. We gaan naar Hans van de Weideven, die is lid van ons collectief en reageerde vanmorgen op de stelling. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Herkent u zich in het verhaal van Ruben van Galen van net, van CBS?
4: Jazeker, absoluut.
1: Want u
4: allereerst, ik ben nog net geen 60 plus. Ik loop tegen 58, ik ben 57. Maar heb ondertussen wel een huwelijk op zitten van ruim 31 jaar.
1: Oh ja.
4: Dus ik denk dat we dan wel eigenlijk kunnen spreken dat we in dezelfde categorie gaan vallen.
1: Ja. En u bent gescheiden nu van uw partner?
4: Ja, sinds 2 jaar. Ja. Ja.
1: En hoe bent u zo tot dat besluit gekomen?
4: Ja. Nou, dat zijn natuurlijk door de gebeurtenissen in je leven. Je leven verandert. En het was net ook al even ter sprake van gezondheid. Nou, dat is in ons geval denk ik ook zeker zo. Ik heb in 2009 heb ik een best wel pittig ongeluk gehad zelf. Dus ben ik thuis komen zitten. Ik ben in de WIA geweest. Mijn vrouw heeft gezondheidsproblemen. En toenmalige vrouw. Dan ga je merken dat het leven heel anders gaat worden dan je eigenlijk voorgesteld hebt.
1: Ja.
4: En dan ga je toch keuzes maken. En dan wordt er natuurlijk gepraat en alles. Maar dan ga je merken dat je eigenlijk heel anders in het leven staat om je oude dag in te vullen als dat je eigenlijk voor ogen hebt.
1: Ja.
4: En dat is heel beknellend. Echt slapeloze nachten heb ik ervan gehad.
1: Ja?
4: Ja, absoluut. Ik heb aan de antidepressiva gezeten. Ik wist gewoon niet meer wat ik ermee aan moest.
1: En dat was dan op het moment dat u zich dat realiseerde. Zo van, ik zit in een situatie waar ik helemaal niet in wil zitten.
4: Ja, ik ben ooit veranderd van werk. En toen merkte ik het al. Mijn toenmalige vrouw kon daar helemaal niet mee omgaan. Die werd er heel onzeker van. Die dacht echt dat er heel de toekomst in duigen viel. Terwijl er helemaal geen sprake van was. Wat ik net al zei, ik heb de ongeluk mee mogen maken. Mm-hmm. Daar werkte natuurlijk ook niet mee. Het zijn gewoon de gebeurtenissen in je leven. Plus je wordt ouder. Je gaat anders kijken in de toekomst als dat je 25 bent.
1: Ja.
4: Als je 50 wordt of 55 of tegen de 60 aangaat, ja, dan ga je toch anders naar het leven kijken als iemand die 20 jaar jonger is.
1: Dan wil ik dit nog wel, want ik mag nog even als het goed is. En dan bent u dus ruim 30 jaar getrouwd geweest. Hoe was het dan om die wens voor een scheiding uit te spreken als je zo lang samen bent met iemand?
4: Aan de ene kant denk je van, daar zit je heel erg tegenop. Maar op het moment dat het echt vertelde van, dit gaat stoppen en dat gaat ook niet meer goed komen. Dat klinkt raar, maar dat was gewoon één grote bevrijding.
1: Ja?
4: Ja,
1: ook voor
4: absoluut.
1: Uw partner of voor uw vrouw? Of?
4: Nee, zeker niet. Nee. Nee, voor mijn partner, toenmalige vrouw, zeker niet. Nee. Maar voor mij wel, absoluut.
1: Ja, maar goed, het hoeft het niet makkelijker te maken natuurlijk. Ja, wel dat het voor u bevrijdend is, is fijn. Maar als je natuurlijk ziet dat je partner waar je 31 jaar mee samen bent, kinderen mee hebt ook, begreep ik?
4: Ja, ik heb 2 kinderen. Ja.
1: Ja.
4: Ja.
1: Heeft
4: dat zijn lastige dingen.
1: Ja.
4: Maar ik kan het me eigenlijk heel goed voorstellen hoor.
1: Heeft u daar hulp bij gezocht ook?
4: Jazeker, ik heb 2 jaar naar een psycholoog gelopen. Ja, zeker.
1: Ja.
4: Ja, en wat ik net al zei, ik heb antidepressiva gehad. Ja, daar hakt me best wel in. En dan kom je erachter hoe dat je eigenlijke karakter is. En ik ben eigenlijk veel te empathisch. Dat werd net ook al een beetje gezegd. De man vindt het belangrijker om een relatie te hebben. Lekker knus en lekker samen zijn. Als een vrouw is misschien daar wel makkelijker in. Dat zou best kunnen. Maar ik had er heel veel moeite mee, ja.
1: Ja. Ja. En nu heeft u dus 2 kinderen, die zijn inmiddels al wat ouder, hè? 28 en 30.
4: Ja. Ja.
1: Wat voor rol speelde zij bij zo'n beslissing? Maakt het uit dat zij volwassen zijn? Speelde dat nog een rol?
4: Nou ja, ik had net een collega, u ook al aan de telefoon, een voorgesprek en toen ging het daar ook over. En er wordt wel eens gezegd, als je ouder bent en je kinderen zijn wel ouder, dan gaat het wat makkelijker als dat je kleine kinderen hebt. Ik twijfel daar zelf over. Mijn kinderen hebben er eigenlijk met bescheiding niet mee bemoeid. En dan denken heel veel mensen, nou, dat is eigenlijk wel prettig, maar dat vind ik juist niet prettig. Ik vind het juist belangrijk, het zijn volwassen mensen, dat we er als gezin uit gaan komen om een zo goed mogelijke oplossing te creëren. Want dat is eigenlijk wel het doel.
1: Ja.
4: En mijn kinderen hebben zich daarvan afgehouden. En dat begrijp ik dan ook aan één kant wel, maar ik vind het wel jammer.
1: Ja.
4: Ik had hun er graag bij betrokken. Niet op de verantwoordelijkheid, maar wel dat ze ons ook even konden sturen. Of dat ze konden zeggen van luister eens even, pa, dat kan zo niet. Of we moeten dit.
1: Ja.
4: Ik denk zelf dat ik dat wel prettig gevonden heb.
1: Ja, ja.
4: Maar dat is niet het geval, dat is bij ons niet gebeurd. Dus
1: nee.
4: Ja.
1: Nee, ik begrijp maar ook dat is, u inmiddels een nieuwe vriendin heeft en erg gelukkig bent.
4: Yes. Ja, ik ben gelukkig als ik ooit geweest ben. En dat voel ik ook echt. Absoluut.
1: Nou, dat is fijn om te horen. Dat voor u was het dus een bevrijding uiteindelijk, scheiden op late leeftijd, zo te horen. Oh, en daar gaat de verbinding. Dat was het verhaal van Hans van de Weide-Ven, lid van ons Spraakmakerscollectief. Dank Hans voor het delen van uw ervaring. We gaan naar Esther van Doorn, relatietherapeut. En vertelde vanmorgen dat ouderen een scheiding wel eens te rooskleurig inzien. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hoe zit dat?
5: Nou, ja, weet je, als je denkt, we passen niet meer bij elkaar of we gaan uit elkaar, we zijn zo verschillend geworden, laten we maar gaan scheiden, dan besef je ook niet wat er daarna nog allemaal komt. Dat toch wel een impact heeft op je leven.
1: Mm-hmm.
5: Nou, denk alleen maar aan alle herinneringen die je met iemand op hebt gebouwd, samen met de kinderen vaak ook, vakanties die je met... Nou, als gezin hebt meegemaakt en die je dan ook niet meer kan delen met een partner. Tuurlijk kan je erover vertellen, maar de echte herinneringen, ja, die heb je alleen maar als gezin meegemaakt. Dus als met de kinderen of met je partner. Vaak kiezen vrienden, gaan een kant kiezen van nou, ik blijf bij die wel bevriend en bij de ander niet. Dus dat heeft impact. Het heeft ook impact dat je vaak moet gaan verhuizen, dat huis wat je samen had, dat niet meer te betalen valt. Dus je gaat allebei naar een andere plek, waar je ook weer moet wennen. Misschien in een ander dorp, stad, wat dan ook.
1: Ja, ja, dus als stellen nou bij u komen, stellen op oudere leeftijd dus, die al lang getrouwd zijn. Zegt u dit dan ook, als ze op scheiden staan, van let op?
5: Soms. Ja, het ligt er natuurlijk ook aan hoe zo'n gesprek loopt. Kijk, ik hoef ze daar niet op te wijzen. Vaak weten mensen dat ook wel. Ik kan wel een vraag stellen. Van, goh, heb je dan een idee hoe het dan straks gaat als jullie gescheiden zijn? Of wat zie je dan voor je? Want het gaat er dan ook natuurlijk om van wat mis je dan in je relatie? Dat je bepaalde dingen niet meer met je partner wilt doen. Wat wil je dan wat je nu niet hebt? En dat is vaak niet een halveren van mijn vriendengroep of een kleiner huis of wat dan ook. Maar dat zijn natuurlijk wel de wezenlijke dingen van een relatie.
1: Ja, Beer?
0: Ja, ik had ook nog wel een vraagje. Want mijn ouders, die hebben net een leeg huis, een leeg nest. Mijn jongste broertje is denk ik een jaar geleden weggegaan. Dus ik begin me een beetje zorgen te maken.
1: Ja, er gaan alarmbellen bij jou af nu.
0: Maar ik vraag me ook een beetje...
5: Stuur ze maar even langs.
0: Ja, ik stuur ze wel even langs. Ik vraag je contactgegevens wel binnenkort. Ik vraag me ook af dit idee dat... Volgens mij heel veel oudere mensen doen, ik ben dat zelf niet, maar ik weet niet zeker, dat als je kinderen hebt, dat je gaat wachten tot je kinderen uit huis zijn. Wat is jouw professionele mening daarover? Is het een goed idee of juist een slecht idee?
5: Het is wat voor jezelf goed voelt. Ik ben er niet zo voor om daar mijn mening over te geven, want het is ook wat voor jezelf goed voelt. Kijk, als het thuis echt niet meer gaat en je hebt continu ruzie met je partner en je kinderen lijden daaronder... Ja, dan kan ik me als stel voorstellen dat het misschien op zo'n moment goed is. Ja, je kan ook zeggen, we gaan aanpakken, waarom hebben we altijd ruzie?
1: Ja.
5: Het is wel zo dat als er ineens iets verandert in de relatie, de kinderen in een eenzaam huis zijn en je ouders allebei ineens zoiets hebben van oké, we hebben ineens veel meer tijd voor elkaar. Mm-hmm. Of elkaar aan gaan zitten kijken op de bank van goh, wat willen we nou nog samen? Kijk, daar zit natuurlijk wel de crux. Daar kan het fout op lopen.
1: Ja. Dank, Esther van Doorn, relatietherapeut. We gaan naar Hans Zwijnenburg, lid van ons collectief. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Henk trouwens.
1: Oh, Henk. Hoi, Henk.
6: Ja.
1: Excuus.
6: Hallo.
1: Toen u 65 jaar was, lees ik, bent u gescheiden.
6: Ja.
1: Hoe bent u zo tot dat besluit gekomen na een lang huwelijk?
6: Ik denk dat als je het heel kort samenvat, zou je kunnen zeggen dat het huwelijk wat eigenlijk altijd en het samenleven wat altijd harmonieus was geweest, dat was geëvolueerd in een samenleven als vrienden. En dat noemen ze ook wel eens een broer- en zusrelatie.
1: Ja.
6: Dus dat was niet meer eigenlijk toch wat je er beide van hoopt dat het is.
1: En dat had u allebei?
6: Ik minder. Maar dat komt ook omdat ik nou niet zo gek ben op verandering.
1: Oh ja.
6: Hè? Dus ik had geen zin om dat nou dan te beëindigen en dan weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. En huis zoeken. En nou heel de mikmak. Ik had daar niet zoveel behoefte aan en niet zoveel zin in. Maar het zat dus meer bij mijn echtgenoten toe.
1: Ja, ja, u dacht eigenlijk, ik zing het zo wel uit. Ik vind het eigenlijk wel prettig zo.
6: Ja, dat is exact wat het is. Ik kende de beperkingen en dat niet alles top was. Maar ik kon ermee leven, letterlijk.
1: Ja, ja. Ja. U schrijft in het collectief dat de kinderen uit huis waren al.
6: Ja.
1: En dat eigenlijk dus uw taak als ouders erop zat.
6: Zo zou je het zeker kunnen zeggen.
1: Ja, dat lees je ook als een pijnlijke constatering. Hè? Dat je dan dus, je hebt zo'n taak verricht, zal ik maar zeggen. Strikt erom en dan kijken jullie elkaar aan. Ging dat ook zo voor uw vrouw, was het dan in ieder geval zo? Die keek dus toen ineens naar die relatie en die dacht, wacht even.
6: Dat is nooit zo letterlijk besproken. Hè? Zo van, luister eens, onze taak zit erop. Zo niet.
1: Nee.
6: Maar ik denk dat dat op de daaronder, dat dat wel speelde.
1: Ja. Ja. Ja.
7: Bent u gelukkiger geworden na de scheiding?
6: Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, ik fiets nog wel eens door mijn oude buurt waar we als gezin leefden, niet zo ver van waar ik nu woon.
1: Mm-hmm.
6: En dan realiseer ik me dat. Dan dat ik toen eigenlijk gelukkiger was dan nu. Waarmee ik niet kan zeggen dat ik pech heb in mijn leven, hoor. Ik heb nog steeds een leuk leven. Maar
1: mm-hmm. Ja, gelukkiger dus een beetje niet. Wat we ook net voorbij hoorden komen, is dat je dus dan ook afscheid moet nemen van dat gedeelde leven. Inclusief al die herinneringen.
6: Precies.
1: Ja. Dank, Henk, voor het delen van je verhaal. Janneke Mulder, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Familierechtadvocaat en scheidsmediator, zeg ik het zo goed, bij Bijeen.
8: Familierechtadvocaat en scheidingsmediator bij Uiteen.
1: Scheidingsmediator, ja.
8: Ja.
1: En wat doet u dan in die rol?
8: Dan ben ik of familierechtadvocaat, waarbij ik dan één cliënt bijsta in een scheiding. Dus vaak probeer je dat in onderling overleg wel te regelen. Maar als het niet kan, moeten we naar de rechtbank. En als ik scheidingsmediator ben, dan zit ik met beide echtgenoten aan tafel.
1: Oké, dat zijn twee totaal verschillende petten, lijkt me. Wel over hetzelfde onderwerp, maar bij de een ben je bezig toch om het meer wat vloeiender te laten gaan. Bij de ander is het al geëscaleerd, althans.
8: Nee hoor, nee hoor.
1: Nee?
8: Nee, dat hoeft niet. Het is net waar iemand voor kiest. Als iemand zegt van nou, ik heb net wat meer hulp nodig, dan kiezen ze vaak nog voor een familierechtadvocaat die echt aan zijn of haar kant staat.
1: Mm-hmm.
8: En met mediation ben ik meer onpartijdig of meervoudig partijdig.
1: Ja.
8: En dan probeer ik ze samen te helpen.
1: Ja. Ik zou toch altijd een beetje schrikken als je gaat scheiden en iemand komt met een advocaat aanzetten. Dat heb je toch liever niet?
8: Nee, dat is vaak wel schrikken. Ja. Dus dan adviseer ik mijn cliënt wel van kondig even aan dat er misschien een mailtje of een brief aankomt. Want ik kan me ook voorstellen inderdaad dat mensen ook denken wat gebeurt hier.
1: Ja.
8: Het is natuurlijk best wel iets privés als je uit elkaar gaat. Dat er dan een advocaat moet komen kijken. Maar zo hebben we dat geregeld in Nederland dat als je wil scheiden dat je dat de rechtbank je scheiding moet uitspreken.
1: Mm-hmm. En wat voor verhalen hoort u nou in de praktijk van mensen die op latere leeftijd gaan scheiden?
8: Die zijn wisselend. Aan de ene kant, we horen verhalen van, ik realiseerde me dat mensen steeds ouder worden. Ik ben nu 60, ik heb gewoon nog 30 jaar. En moet ik nu 30 jaar met deze chagrijnige man nog door? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Je ziet ook vaak dat, want ik heb het nu over inderdaad een vrouw die daarin de beslissing nam. Dat zien we denk ik wel vaker.
1: Ja.
8: Ook omdat de vrouwen die zijn op die leeftijd ook zelfstandiger. Je ziet nog steeds in Nederland dat vrouwen nadat die kinderen hebben minder gaan werken. Waardoor ze wat ook wel financieel wat afhankelijker zijn. Vrouwen die wat ouder zijn, die hebben waarschijnlijk zelf ook al een baan. Wat overwaarde in hun huis opgebouwd. Oh, ja. Waardoor het ook makkelijker is. En ze moeten een kleiner huis vinden en in eentje. Nog maar waardoor het ook makkelijker is om uit de relatie te stappen.
1: Ja, dus ik zou je kunnen zeggen, dat gaat misschien te ver nu hoor, het is niet onderzocht voor zover ik weet, maar dat dan dus de vrouwen verantwoordelijk zijn voor die stijging die we nu zien. Ze zijn dus onafhankelijker, financieel onafhankelijker.
8: Ja, maar dat is alleen maar goed, zou ik zeggen. Dat ze zelfstandiger zijn, want anders moet je inderdaad altijd bij die chagrijn blijven of bij die man die niet goed voor je is.
1: Mm-hmm.
8: Dus het zou niet per se iets slechts zijn.
1: Nee. Dank, Janneke Mulder. Zij is dus familierechtadvocaat en scheidingsmediator. En we zouden nu met Nico gaan praten, maar ik begrijp nu net dat Nico niet hangt. Ja, en dat rest ons dan Sander Heijnen en Beer Prakken bij de stelling. Het is begrijpelijk dat zoveel 60-plussers scheiden, steeds meer 60-plussers scheiden. Waar komen we op uit? Eigenlijk wel ja, hè?
7: Zeker, ja.
1: Ja.
7: Nee, het is heel fijn dat mensen de vrijheid voelen om voor zichzelf te kiezen. Ik was wel gegrepen ook hoor, door die man die ook eerlijk zei dat hij er niet gelukkiger van is geworden. En mm-hmm. Ik zie om me heen best wat echtscheidingen, vaak op iets jongere leeftijd. En ik vraag me ook echt af, ik heb verder helemaal niks principieels tegen scheiden. Laat ik dat vooropstellen. Maar ja, ik vraag me soms wel af van, helpt het mensen nou echt vooruit? Zeker als er kinderen zijn. Dat is wel een...
1: Ja, of je er echt gelukkiger van wordt op de lange termijn.
7: Ja.
1: Ja, ik begrijp dat Nico nu wel bij ons is. Gaan we tot slot nog even kort naar Nico Mul. Goedemorgen, Nico.
9: Goedemorgen.
1: Ik begreep dat u tijdens uw studie geneeskunde al over scheiding op latere leeftijd hoorde.
9: Nou, dat hoorden we in de colleges levensfase van een zekere professor Michels, nou helaas overleden, hier aan de Radboud Universiteit.
1: Ja.
9: En die man die er behandelde in zijn colleges, de drie fases in een relatie, die leiden tot een crisis en een hoog aantal echtscheidingen.
1: Ja.
9: En daar zei hij als illustratie, die man was zo schitterend in zijn college gegeven, maar die zei bijvoorbeeld, huwelijk is wel goed, maar niet voor 24 uur per dag. En dan zegt hij erachteraan, dat zie ik aan het enthousiasme waarmee mijn vrouw mij maandagochtend staat uit te zwaaien.
1: Ja, ja, ja.
9: En als je dat zo zegt, dat vergeet je niet meer. Maar die man die sprak uit het leven.
1: Ja, ja.
9: Dat maakte hem als hoogleraar zo goed.
1: Ja.
9: Dat onthoud je.
1: Ja, maar dat aantal mensen, dus dat was natuurlijk toen ook al zo, dat mensen ook op latere leeftijd scheiden, is dus enorm toegenomen. Begrijpt u dat?
9: Nee, dat begrijp ik. Dat heb ik ook gevolgd in uw programma.
1: Mm.
9: Maar dat is ook een verklaring is dat tegenwoordig vrouwen meer zelfstandig kunnen zijn dan vroeger. Vroeger was de scheidingsbeslissing om niet te nemen, was veel moeilijker.
1: Mm.
9: Die was vroeger omdat, er werd net gezegd trouwens, dat vrouwen vaak afhankelijk waren van de man.
1: Ja.
9: En tegenwoordig is dat gewoon wat minder.
1: Ja.
9: En dan zou je eerder een stap kunnen nemen tot scheiding.
1: Ja, dat verklaart
9: dus
1: al een
9: dat
1: verklaart
9: goede
1: een
9: dingen gehoord.
1: Ja, dank u wel nog, Nico Mul. Fijn er even gesproken te hebben. Het is over Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is begrijpelijk dat steeds meer 60-plussers scheiden. Monique zegt nog tot slot, we hebben een leven achter de rug met ziekte, werkloosheid, problemen rond de kinderen. Nadat de kinderen het huis uit waren, hebben we elkaar juist weer gevonden. We weten weer waarom we ooit getrouwd zijn. En we zijn blij dat we in de moeilijke periode niet gescheiden zijn. Nu gaan we samen genieten van de tijd die ons nog gegeven is.
10: NPO Radio 1.
11: Dit weekend vindt in Rotterdam de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Nu de straat van Hormuz nog steeds is afgesloten, is de veiligheid op het water belangrijker dan ooit. Daarom zijn te gast commandeur Frank Lensen van de Koninklijke Marine, KNVR-directeur Annette Koster en schipper Emma van Grevenbroek. WNL in de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekies.
12: Live vanaf het motorpassagiersschip De Zonnebloem in Rotterdam.
11: Zaterdagmiddag om 5 uur.
10: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Ster. Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
16: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
15: En voor Harold met een staalopstoel.
17: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Mama!
19: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
18: Mama, een kleurplaat!
19: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
19: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
22: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
11: NPO Radio 1. 10 uur.
1: Roos Abelman. Ongekend. Nieuw. Iets wat Nederland niet eerder heeft gezien. On-Nederlands. In die termen worden de gebeurtenissen in Over Asselt gretig getypeerd. Klopt dat of zeggen deze woorden vooral veel over ons zelfbeeld? Bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen.
23: Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met een vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP voorlopig niet geven. Na de ramp vorige week raakten 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000... en nog altijd worden duizenden mensen vermist. In Overasselt bij Nijmegen doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar meer bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Inmiddels is het gevaar geweken. Toch voelt niet iedereen zich weer prettig.
24: Ja, dat is toch gewoon apart. Ja, het is gewoon niet veilig daar. Mensen durven s'nachts niet eigenlijk of s'avonds als donker is er even op. En dan staat er wel beveiliging, maar toch, ja, het voelt niet veilig hier. Voor zo'n klein dorpje.
23: En tot nu toe zijn er 34 mensen aangehouden voor het geweld. Bij dat geweld kwam een beveiliger om het leven. 2 agenten raakten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Justitieminister Van Wil is geschrokken van al dat geweld.
25: Dat je hier hordes hebt van tientallen jongeren vooral, die gewapend door de straten van een dorp gaan en ook meteen het vuur openen op politie, dat is wel ongekend en nieuw. En dat geweld kunnen we niet tolereren.
23: Van Wil wilde niet ingaan op wie er mogelijk achter het geweld zit. Wel sprak hij van een vermoedelijk criminele afrekening. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden bij de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Berendsen. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op die luchthaven. Duitsland heeft daarom ook de ambassadeur ontboden, zegt deze hoogleraar.
26: Het is natuurlijk ook voor binnenlandse consumptie bedoeld, om te laten zien dat de regering met dit soort sabotageactiviteiten heel serieus neemt en er steeds robuuster tegen gaat optreden. Nu wordt er ook een consulaat gesloten van Rusland. Een cultuurhuis in Berlijn wordt gesloten van Rusland. En waarschijnlijk zal de toegang tot Duitsland van Russische burgers worden beperkt. En dan worden economische sancties verder opgelegd.
23: En Rusland dreigt nu met tegenmaatregelen tegen Duitsland. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. Het is daarmee de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vorige week is begonnen met het vaccineren van mensen, maar dat is met een ander vaccin. Het is namelijk bedoeld voor een ander type ebola. De US Open zit er alweer op voor Arantxa Rus. Ze had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdtoernooi. Maar na de eerste ronde is ze al klaar. Rus verloor in 2 sets van een Française. Na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. Google Maps deed dat ook al. Het is de naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en ook willen ze het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd grove misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Het is de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen verkopen of halen. Vannacht sluit de transfermarkt. Voor veel andere grote Europese competities was de deadline middernacht al. De Argentijn Enzo Fernandez gaat voor 145 miljoen euro van Chelsea naar Manchester City, zegt sportverslaggever Suze van Kleef.
0: Die 145 miljoen is in evenaring van het Britse transferrecord dat vorig jaar werd gevestigd met de overgang van Alexander Isak naar Liverpool. Manchester City trok sowieso de portemonnee gisteravond, want het nam een uurtje voor het sluiten van de markt ook nog Iliman Ndiaye over van Everton voor 75 miljoen.
23: Ja, dat zijn nogal bedragen. De Engelse Premier League, overal ter wereld uitgezonden, heeft met de hoge bedragen zijn eigen record ook verbroken.
0: Nooit eerder werd er zoveel geld uitgegeven in een transferwindow. 4,1 miljard euro. Dat is een half miljard meer dan vorig jaar. Dus ook absoluut de gekte wederom.
23: Ja, maar het wordt met tv-gelden heel snel weer terugverdiend. Oranje International Quinten Timber, die verruilt Olympique Marseille ook voor de Premier League. Hij gaat spelen voor het Engelse Crystal Palace. Het weer nog, geregeld zon, lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, valt soms wat regen of motregen. En aan de temperatuur verandert dan weinig.
1: Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, goedemorgen.
2: Hi Roos, goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
2: Nou, drie files wel geteld. Tot het begin de A1, Amersfoort richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk net bij afrit Hoenderlo. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijst ook is dicht en de vertraging bijna een half uur. Op de A1 de andere kant op, van Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk, 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Rijndijk staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook dicht en dat kost je ook daar 10 minuten.

0: Gisteravond, want het nam een uurtje voor het sluiten van de markt. Ook nog Iliman Ndiaye over van Everton voor 75 miljoen.
1: Ja, dat zijn nogal bedragen. De Engelse Premier League, overal ter wereld uitgezonden, heeft met de hoge bedragen zijn eigen record ook verbroken.
0: Nooit eerder werd er zoveel geld uitgegeven in een transferwindow. 4,1 miljard euro. Dat is een 500 miljoen meer dan vorig jaar. Dus ook absolute gekte wederom.
1: Ja, maar het wordt met tv-gelden heel snel weer terugverdiend. Oranje International Quinten Timber, die verruilt Olympique Marseille ook voor de Premier League. Hij gaat spelen voor het Engelse Crystal Palace. Het weer nog, geregeld zon, lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, valt soms wat regen of motregen. En aan de temperatuur verandert dan weinig.
2: Gaan we naar Erik Evengroen bij de ANWB. Erik, goedemorgen.
3: Hi Roos, goedemorgen.
2: Hoe is het op de weg?
3: Nou, drie files wel geteld. Tot het begin de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar gebeurde een ongeluk net bij afrit Hoenderlo. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijst ook is dicht en de vertraging bijna een half uur. Op de A1 de andere kant op van Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tenslotte de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Rijndijk staat een auto met pech. Hier is de linkerrijst ook dicht en dat kost je ook daar 10 minuten.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
2: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
10: Roos Abelman.
11: Spraakmakers.
10: Met nu het Mediaforum.
12: Er is heel veel te zeggen over de schietpartij in Overasselt. Maar on-Nederlands? Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? En opinieartikelen waarbij AI wordt gebruikt. Daar vinden onze forumleden zelf wat van. Dat zijn vandaag Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Roos Slikker, columnist bij Parool. Nee, bij Trouw inmiddels. Goedemorgen, Roos.
13: Goedemorgen.
12: Goed dat je er bent. En spraakmaker is Beer Prakke, promovendus filosofie aan de Universiteit van Groningen.
14: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt.
12: Daar ging ik naartoe praten. We gaan namelijk beginnen. Precies met Overasselt. Je kon er gisteren niet omheen. De gebeurtenissen in dat dorp. Een groep gewapende mannen schoot in de nacht van maandag op dinsdag een bewaker dood. Verwonden 2 politieagenten. En vervolgens zagen we de hele dag het nieuws rondom dit waarschijnlijk geëscaleerde drugsconflict zich verder ontwikkelen. En in de berichtgeving vielen vooral de woorden ongekend en on-Nederlands op.
14: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten.
15: Ja, als we kijken naar wat hier heeft afgespeeld de afgelopen nacht, dan is dat voor, ook voor de politie in Nederland ongekend.
16: Tientallen jongeren vooral, die gewapend

0: door de straten van een dorp gaan en ook meteen het vuur openen op politie. Dat is wel ongekend en nieuw.
1: Ongekend geweld.
2: Dit is on-Nederlands.
3: Ja, nu.nl schreef vanmorgen: het pijnlijke van het geweld in Overasselt is dat het juist niet on-Nederlands is. Roos, hoe verklaar je dat je toch steeds die term voorbij hoort komen?
4: Ja, ik vind het heel Nederlands om iets on-Nederlands te noemen. Het is ook wel de lieve verbazing dat ook in ons land er dit soort geweld voorkomt. Maar laten we eerlijk wezen, dit komt nergens vaak voor. Het is ook on-Duits of on... Nou, noem eens wat.
3: Tsjechisch.
4: Want het is gewoon natuurlijk niet zo vaak dat er een dertigtal mensen met grote zware wapens richting een huis marcheert. Maar we zijn denk ik toch in Nederland nogal geneigd om nog steeds een soort van Efteling-gevoel te creëren. Een land met tuinkabouters en laven in de tuinen, waar dit soort geweld helemaal niet thuis hoort.
3: Ja,
4: ja, het gebeurt dus wel.
3: Ja, wat zeg je er eigenlijk mee, Sander? Je zegt het is on-Nederlands.
5: Nou, ik vind het ergens, vind ik het ook wel mooi dat we gewoon het gevoel hebben dat dit niet normaal is. Dit is namelijk niet normaal.
3: Ja.
5: En ik denk dat je met on-Nederlands eigenlijk bedoelt, we vinden dit niet normaal, we wijzen dit af. Volgens mij is dat het. En ik denk dat het gevoel ook heel erg voortkomt omdat we die beelden hebben. He, dus als je kijkt naar de moordcijfers, en dat is heel fijn, die dalen gewoon in Nederland. He, dus dat is heel prettig. Alleen, we zien ook binnen de georganiseerde misdaad dat er gewoon soms hele heftige geweldsincidenten zijn. En daar zit er één van. En het verschil is denk ik met veel andere liquidaties dat dit is gefilmd. De beelden zijn meteen bekend en we zien inderdaad een hele grote groep jonge mannen met zware wapens over straat lopen.
3: Ja, dat zou het anders kunnen maken. Zometeen over die beelden meer. Beerprakken, als ik aan jou vraag, wat zeg je eigenlijk als je het on-Nederlands noemt?
6: Ja, van mijn perspectief, mijn onderzoek naar populisme is het een heel interessante term. Want je maakt natuurlijk het probleem ook meteen een buitenlands extern probleem. Dus als dat opgelost is, er zijn allemaal buitenlanders gekomen, die hebben mensen neergeschoten, het is niet iets Nederlands, dan is het opgelost. Maar dat is natuurlijk naïef en helaas ook niet de waarheid.
3: Ja, ja. Suggereer je daarmee eigenlijk ook dat zoiets hier sowieso niet gebeurt?
6: Ja, dus als het gebeurt, is het niet door Nederlanders of door iets in wat Nederlands is, maar door iets externs.
3: Ja.
6: En dat is wel iets problematisch misschien wel.
3: Ja. Ja, en het klopt misschien ook niet helemaal bij de realiteit, zou je kunnen zeggen.
6: Zeker, als je ziet met Taghi en wat er überhaupt afgelopen jaren is gebeurd, advocaten die worden neergeschoten. Nederland lijkt echt een narco-staat te zijn geworden. Dus.
3: Ja, er zijn de meningen een beetje over verdeeld. Maar ik kan me ook nog herinneren, ik weet niet hoe lang geleden, 2012 ongeveer, 13 jaar rond die tijd, Wild West schietpartij in de Statiedebuurt in Amsterdam. Ja, reden ze schietend door de straten.
4: Ja, dat werd toen ook on-Nederlands genoemd, volgens mij.
3: Ja, maar dat was dus al in 2012, wil ik maar zeggen.
4: Ja.
3: Maar zit het dan misschien meer dus in die beelden, denk jij, Sanne, dat we die nu hebben, dat je het ziet?
5: Dat denk ik, ja. Kijk, op het moment dat
3: dat het eigenlijk echt on-Nederlands is.
5: Nou, als je kijkt naar, als je die beelden, zien dat iemand wordt neergeschoten, dat is gruwelijk. Als je de beelden niet had gehad, dan was dit een veel kleiner bericht geweest. Dan was het bericht geweest, er is een man geliquideerd, vermoedelijk in het criminele milieu, politie doet onderzoek. En dan waren we er als media nooit zo massaal opgesprongen.
3: Nee.
5: En dat we nu gezien hebben hoe dit eruit ziet, wordt het nog een stuk heftiger.
3: Ja, ik kan me ook bijna niet voorstellen, maar dat is allemaal speculatie, dat deze criminelen dit voor het eerst bedenken om het zo aan te pakken. Zal ik maar zeggen, om met een grote groep ergens op af te gaan met Kalashnikovs.
4: Ik denk dan wel, hoe werkt dat dan? Hoe krijg je zo'n groep bij elkaar? Heb je een appgroep of Signal? Ga je eerst van tevoren dit bespreken? Ik heb geen flauw idee.
3: Nee.
4: Maar wat hier wel heel interessant aan is, is het feit dat die beelden er zijn.
3: Ja.
4: Want daardoor verandert de dynamiek enorm. Want dan dat geeft namelijk ook journalisten kans en mogelijkheid om bijvoorbeeld een live blog te doen. En iedere keer komt er een nieuwtje bij.
3: Mm-hmm.
4: Ik merkte bij mezelf ook gisteren dat ik toch steeds even zat te kijken van, is er al wat bekend? En dan zit ik te kijken naar die schimmige beelden. Ja, ik zie mannen lopen. Wat zie ik nou? Dat zitten we met z'n allen ook te doen, waardoor dit verhaal, wat wel een groot verhaal is, maar nog veel groter wordt.
5: En het contrast is ook nog groter omdat het in een dorp is. Hè? Dus dat zie je ook. En volgens mij heb je een heel setje klaar liggen met lieflijke beschrijvingen van het dorpsleven.
3: Ja, daar gaan we zo naartoe.
5: Die journalisten aantroffen.
3: Ja.
5: Maar als zoiets gebeurt in Rotterdam-Zuid of in Amsterdam-West, dan zijn we denk ik toch iets minder geschokt dan als dat in een klein dorpje ergens in Gelderland is.
3: Ja, ja. De namen die in deze zaak genoemd worden zijn Jan G. en Bolle Jos Leidekkers. Dat zijn ook nogal Nederlandse namen.
5: Klinkt Nederlands, ja.
4: Het lijkt nogal Nederlands.
3: Ja.
4: Ja.
3: Dus ja, dan toch weer even tot slot over dat on-Nederlands om daarop terug te komen. Waar baseren we dat dan op?
5: Ja, nou ja, ja, nogmaals, ik denk echt dat het is en dat we het graag buiten onszelf willen plaatsen en dit niet normaal willen vinden. Dus ik denk dat dat de primaire reden is dat we dat zo noemen. Ja.
3: Maar als je dat blijft doen, zie je dan wel voldoende onder ogen dat het juist heel erg Nederlands is en dat het al best wel een tijdje heel erg Nederlands is en dat daar misschien ja iets meer aan gedaan moet worden dan tot nu toe.
5: Ja, maar ik denk dat het breder is. Dit is iets wat gewoon in menselijke samenlevingen zit. Er zit criminaliteit in samenlevingen, dat zit in iedere samenleving en dus ook in de onze.
3: Ja.
5: En als wapens makkelijker toegankelijk worden en de belangen groter worden, dan neemt het geweld ook toe.
3: Ja, maar als je zegt het is on-Nederlands, voelt het ook een beetje alsof het je nu pas overkomt, zal ik maar zeggen. Zo van, nou, moeten we nou eens even gaan kijken wat we hiermee gaan doen, want dit is echt on-Nederlands.
4: Ja, maar aan de andere kant, dit hebben we ook nog niet eerder zo gezien. Dus in die zin was er ook iets nieuws.
3: Ja.
4: Dus dat...
3: Maar dan zijn die beelden eerder misschien onwerkelijk om te zien eerst. Ja,
4: ja, maar onwerkelijk was ook een goed woord.
3: Ja, ja. Goed, wat dan misschien juist weer heel Nederlands is, en dan gaan we naar het blokje nu toe, Sander. Zijn de hoeveelheid details die we over de gebeurtenissen en over Asselt kunnen lezen en horen. Vooral ook over de inwoners.
1: Ja, ik moet boodschappen doen. En ik woon hier een paar huizen verderop, dus ik dacht...
2: Zakken snoep gehaald, zie ik. En een blikje energy, volgens mij.
7: Zeker. Ik moest toch maar tasje even vullen voor... Je moet af en toe wat eten.
2: Even naar de buurman die met zijn frikandelbroodjes naar buiten komt.
8: Maar ik heb net met mijn vrienden afgesproken om vanavond onze... wekelijkse bijeenkomst uit te stellen tot morgen.
2: Wat zou u doen vanavond?
8: Wij zouden met een paar vrienden gaan sleutelen met z'n allen.
7: Paprika chips. Ja, ik ben morgen jarig, dus komt goed uit.
3: Ja, we horen wat de mensen toch maar aan boodschap hebben ingekocht, ondanks het advies om binnen te blijven. In de Telegraaf kunnen we lezen hoe bewoner Henk normaal niet aan het snoeien van zijn hecht toe komt, omdat fietsers zo hard door zijn straat razen. Maar nu de straat is afgesloten, kan hij mooi aan de slag. Roos, is dit iets waar jij van kan smullen? Helpen jou dit soort details?
4: Ze helpen me niet bij de duiding van het nieuws, niet zozeer. Maar ik heb er wel erg plezier in, moet ik zeggen. Jawel, kijk, en ik snap het ook heel goed. Want je wordt als journalist daar naartoe gestuurd en je wil een beetje couleur lokaal schetsen. En je wil een beetje schetsen ook hoe de mensen toch maar gewoon even chips gaan halen. Want je bent jarig, weet je. Dus dit soort kleine, banale details schetsen ook een beeld. Dus ik heb er wel plezier in. Maar om nou te zeggen... Het voegt veel nieuws. Het heeft veel nieuwswaarde.
3: Mm-hmm.
4: Dat waag ik hier wel te betwijfelen.
3: Ja, ja. Je leest het ook veel in de geschreven stukken, Sander. Nou, jij bent hoofdredacteur van een blad. Daar wordt veel geschreven. Wat voegt dat toe? Dat soort details. Ik heb er ook een paar opgeschreven die ik bijvoorbeeld uit de Volkskrant optekende. Ik sprak iemand achter een winkelkarretje. Bij de slager. Achter de kinderwagen. Iemand had een boodschappentas waarop stond I love Over Asselt.
5: Ja, nou ja, kijk, wat je natuurlijk wel wilt doen als auteur van een stuk is een beetje couleur lokaal meegeven.
3: Mm-hmm.
5: Dus enerzijds is dat de functie daarvan, dat je bronnen een beetje tot leven komen en dat je ter plaatse bent. Anderzijds is dit ook wel een beetje paginavulling. He, dus er is heel veel vraag naar, want omdat we die beelden hebben gezien, is er heel veel vraag naar verslaggeving uit zo'n dorp.
3: Mm-hmm.
5: Maar er is eigenlijk niet zoveel te melden.
3: Nee.
5: Dus ga je vertellen dat mensen chips hebben gekocht voor hun verjaardag. Dat zou normaal het journaal niet gehaald hebben, zeg maar.
3: Ja, Beer?
6: Ja, eigenlijk zou je eens kunnen afvragen of dat wel goed is dat gebeurt. Want misschien maakt het iets heel banaals van een hele serieuze zaak. Dus ja, dat vind ik wel een interessante vraag. Ik weet niet hoe de journalisten naar kijken.
4: Nou, het geeft ook aan dat mensen toch nog... Je kunt, als we er iets dieper op ingaan misschien... Het geeft ook aan dat mensen bijvoorbeeld proberen... toch nog een gewone leventje op te pakken. Weet je wel, zich niet zo snel uit het veld willen laten slaan. Dat soort dingen. Dus het is een iets te diepe interpretatie, denk ik, van al deze details. Want het is inderdaad ook paginavulling. Maar het voegt ook altijd. Het zit ook vaak in gewone reportages. Hè, in iets minder nieuwswaardige reportages. Ik heb ze zelf ook heel veel geschreven. Ja, dan is het ook smeuiger en lekkerder om eventjes die meneer te beschrijven die net zijn hondje aan het uitlaten is. En het hondje wil niet meelopen, zou ik maar zeggen.
5: Ja, en het is ook gewoon hoe het leven gaat. Hè. Ik bedoel, ik heb dus mij in de straat een keer iemand geliquideerd, ergens waar ik eerder woonde. Ja, de politie doet zijn onderzoek en ik doe mijn boodschappen. Want ja, ik moet toch eten, weet je wel. Dus dat is ook gewoon weer hoe simpel het is. En dit dan als contrast tegenover elkaar zetten, ja, dat kan. Maar het is natuurlijk ook natuurlijk eigenlijk een beetje onzinnig.
3: Ja, tot slot over dit onderwerp gaan we nog even hebben over die beelden. Jij zei net eigenlijk al, Sander, zonder die beelden was het misschien helemaal niet zo heel erg groot nieuws geweest. De allereerste beelden die we allemaal gezien hebben, die kwamen van de Telegraaf. Dat zijn die beelden van die bewakingscamera, die zwart-wit beelden. Nou, we hebben even gebeld met Kamran Oela, de hoofdredacteur van de krant. Hij kan niet zeggen, natuurlijk zou ik zeggen, wie de bron is, maar hij zegt, via de contacten van onze journalisten kregen we al vroeg op de ochtend de beelden tot onze beschikking. Deze beelden vertelden voor een groot deel het verhaal. En ze zorgen aan de ene kant voor verbazing, maar vulden ook een hoop vraagtekens in. Hij zegt erbij, we hebben er niet voor betaald. Wij betalen in principe niet voor beelden. In dit geval is het ook niet gebeurd. Maar Sander, ja, als krant dit soort beelden krijgen, of als medium eigenlijk, ja, dat kun je niet publiceren. Hè?
5: Nee, zeker niet als je de Telegraaf bent. Dan, maar kijk, dit zijn hele nieuwswaardige beelden. Wat ik wel, denk ik, een gesprek vind dat we zouden moeten hebben als samenleving, naar aanleiding hiervan. Kijk, bijna alles wordt gefilmd tegenwoordig wat in de openbare ruimte gebeurt. En niet alleen door politiecamera's of door de overheid, maar door deurbelcamera's, door beveiligingscamera's van particulieren. En al die beelden worden ook ergens verwerkt. En in dit geval kan je zeggen, dit helpt de politie bij de opsporing, dus is het ook zinvol, maakt het ons uiteindelijk misschien wel veiliger. Maar deze week zat ik een podcast van de New York Times te luisteren. En daar heb je particuliere bedrijven die vrij wat hele straatleven in kaart brengen en dat met AI monitoren. En daar kun je bijvoorbeeld heel makkelijk als politiedienst, als een vrouw een abortus gaat plegen in een staat waar dat niet mag, gewoon helemaal in kaart brengen hoe iemand door het land is gereisd om iets te doen waarvoor ze vervolgd kan worden.
3: Dus
5: en
3: dan die kanttekening wil jij nog even plaatsen hierbij.
5: Dat lijkt me wel, ja.
3: We gaan naar jullie media moment. Roos, jij wilt hebben over het nieuwe talkshowseizoen.
9: Goedenavond, welkom bij Pauw en de Witte. Het is gedaan met de zondagsrust.
10: Goedenavond, welkom allemaal. Welkom in de hallen in een standpuntsvolle studio.
9: Olke.
11: Renze.
9: Wat gezellig dat ik met jou mag beginnen.
11: Ja, ik vind het ook leuk. En wat een fantastische studio heb jij.
3: Ja, wat viel je op?
4: Nou, wat een fantastische studio. Goedenavond allemaal, wat leuk dat u er bent. Nee, ja, dit is wat ik interessant vind om deze week een beetje te bekijken. Die talkshows zijn allemaal begonnen. Maar we leven natuurlijk tegenwoordig in een tijd waarin we ook eigenlijk meteen iets gaan vinden van de kijkcijfers. En Tina Nijkamp, wel bekend natuurlijk, die deelt die ook meteen de volgende dag. En vaak al met een analyse erbij. Ik begrijp dat helemaal. En ik ben ook echt fan van Tina Nijkamp, want ze weet waar ze het over heeft. En ze kletst niet zomaar in de ruimte. Maar wat je wel een beetje ziet natuurlijk, is Renze bijvoorbeeld is pas 2 dagen bezig. De kijkcijfers gaan nog niet door het dak. En ik vraag me wel af hoe die dynamiek werkt. Dat we, als die kijkcijfers over een week nog niet beter zijn, is het dan voorbij?
3: Oh ja. Wordt iemand bij voorbaat al...
4: Nou, het gaat wel hard.
3: De put ingepraat.
4: En daarmee zeg ik dus niet, je moet het niet over die kijkcijfers hebben op het Tina Nijkamp moeten mee stoppen. Maar het is wel... Vroeger keek natuurlijk geen kijker naar die kijkcijfers. Er keken alleen maar zenuwachtige zendercoördinatoren naar en ijdele presentatoren. En inmiddels zitten we toch met z'n allen... Ja, Renze viel een beetje tegen.
5: Ben jij nu de eerste die het opwerpt over Renze dit seizoen? Of?
4: Van die kijkcijfers? Ja? Nee, dat is Tina.
5: Oké, okay, ja.
4: Ben ik niet. Ja. Nee, maar het is wel... En dan komen er natuurlijk ook meteen adviezen. Ja, misschien moet hij toch minder entertainment. Misschien moet hij toch meer nieuws. Ja, hij scoort toch wel lager dan Pauw en de Wit. En dat ik snap het helemaal en ik volg het ook allemaal.
3: Ja.
4: Maar het is wel dat ik denk... Ah, jongens, hangt het allemaal af van die eerste week.
3: Ja,
4: wow.
3: Je zou het toch liever hebben, als ik het zo tussen de regels doorhoor, dat ze er even mee wachten.
4: Nou, dat kan natuurlijk niet, want het nieuws is het nieuws. Kijk, je kan niet zeggen, we gaan een week wachten met die kijkcijfers.
3: Het nieuws wordt ook gemaakt, toch? Dat is een keuze.
4: Ja, maar je kunt niet zeggen, die kijkcijfers zijn er en dan gaan we er bewust niet over praten. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik vind het wel interessant hoe zeer we het er tegenwoordig over hebben.
5: Ja. Goed, als je op elke zender een talkshow hebt op hetzelfde moment, dan is het ook wel een beetje ingewikkeld om al die talkshows, niet al die talkshows kunnen goed bekeken worden.
4: Nee,
5: daarvoor zijn er te veel.
4: Ja. Ja,
5: dus misschien zouden omroepen daar ook naar kunnen kijken met elkaar.
3: Sander, voor jouw moment wil je het hebben over het overlijden van Volkskrant-journalist Wilco Dekker. Vertel.
5: Ja. Na het momentje, dat viel me op in de krant. Stond een mooi memoriam over hem. En ik moet er ook bij zeggen, ik ken hem persoonlijk. Ik heb een aantal jaar naast hem gezeten toen ik bij de Volkskrant werkte. Maar ik wilde gewoon even benoemen, naar aanleiding van dit bericht. Hè. Kijk, in dit soort programma's zitten natuurlijk veel hoofdredacteuren of columnisten. Aan de talkshowtafels zijn een aantal mensen, zie je daar steeds. Maar ons vak draait op mensen die dag in dag uit, gewoon met grote nieuwsgierigheid, de wereld onderzoeken en de wereld bevragen en daar heel gedegen journalistiek over bedrijven. En hij was iemand die dat deed. En ik vind, als ik kijk naar de waardering voor de journalistiek in de breedte en de persvrijheid, dan denk ik dat er gewoon te, eigenlijk is er iets te veel opinievorming en iets te veel, er wordt iets te veel, hoe zeg je dat? Meningen die niet gefundeerd zijn gemaakt. En we moeten juist dat vak koesteren. Dat gewoon dat handwerk dat
3: het
5: wordt
3: gedaan.
5: Het
3: ouderwetse handwerk. En hij staat daar een beetje persoon voor je.
5: Nou ja, dat zeker ja. En zoals hij zijn er vele honderden bij de kranten. Misschien wel duizenden, laten we het hopen. Ja. Maar ja, ik dacht, dit is een mooi moment om daar heel veel bij stil te staan. Dat eigenlijk de essentie is van wat we moeten beschermen en koesteren.
3: Hij was economieverslaggever bij de Volkskrant.
5: Ja.
3: En ik begrijp jarenlang de drijvende kracht achter producties zoals de top 200 van de meest invloedrijke bestuurders. Waar heel veel bestuurders heel graag in wilden.
5: Ja, en sommigen ook niet. Nee, en hij zat met enorm plezier zat hij dat soort lijsten samen te stellen.
3: Bij het salarisoverzicht wilden heel veel mensen er niet in.
5: Ja, nee, mensen willen niet altijd vertellen wat ze verdienen.
3: Ja.
5: Nee, en wat dat doet, en dat is toch wel belangrijk, is gewoon in kaart brengen hoe werkt informele macht in Nederland. He, dus zeker zo'n meest invloedrijke Nederlanders index.
3: Mm-hmm.
5: Ja, dat is een hele ingewikkelde onderzoek om te doen.
3: Ja.
5: Maar het is heel belangrijk dat we een beetje snappen van, we kijken natuurlijk altijd met de macht, kijken we naar de minister-president. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen die wat meer in de schaduw opereren. En die heel veel invloed hebben. En als we Nederland echt willen veranderen en de macht echt willen controleren. Dat begint ermee met dat we weten wie überhaupt mensen zijn die de macht en die invloed hebben.
3: En daar heb je dus dit soort verslaggevers bij
5: zeker
3: nodig en het handwerk dat ze doen.
5: Zeker.
3: Dan naar onderzoek van het nieuwsplatform AI Report van onder meer techjournalist Alexander Klupping. Van alle ingezonden opiniestukken in 5 grote Nederlandse kranten die de afgelopen maand zijn gepubliceerd, blijkt 1/5 vrijwel geheel geschreven door een AI-model, zegt AI, want dat heeft hij gebruikt bij dit onderzoek. Sanne, dat laatste is ook meteen de kanttekening die jij hierbij wil plaatsen, begreep ik.
5: Ja, ik heb toevallig niet zo heel lang geleden een paar stukken waarvan ik 100% weet dat ze door mensen zijn geschreven, ook op deze manier aan AI gevraagd, is dit AI?
3: Door en hetzelfde
5: AI
3: systeem?
5: Oh? Ja, okay, AI begon op te scheppen dat zo was.
3: Oh ja?
5: Deel. Ja, en dan denk ik, als ik dat zo, dus ten eerste, AI iets vragen, dat is niet betrouwbaar. Ten tweede denk ik dat journalistiek werk uitbesteden aan AI is ook niet heel erg betrouwbaar. Dus in dit geval, ik hoor dit bericht en het wordt overgenomen als zijnde, dit is dus zo.
3: Mm-hmm.
5: Ja, ik heb daar grote vraagtekens bij. Ik ben niet overtuigd op basis van wat ik lees dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
3: Ja, maar ik begrijp dat de makers van de opiniestukken, Roos, niet ontkennen dat ze AI hebben gebruikt.
4: Ja. Dat maakt het iets sterker.
3: Ja.
4: Sander. Nee, ja, ik denk dat er ontzettend veel AI wordt gebruikt. En ook zeker als mensen nu denken, ik wil een mooi goed doorvrocht stuk. En ik wil eindelijk een keer dat door een krant geplaatst wordt.
3: Ja.
4: Dus ik laat me helpen. Ik vind het wel veel. 1 op de 5. En inderdaad, als jij dan zegt,
5: ik denk ook niet dat 1 op de 5 schrijvers van die stukken zijn gevraagd.
4: Nee, dat exact. Daar wou ik eigenlijk naartoe. Inderdaad, dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat 1 op de 5 heeft toegegeven van ik heb AI gebruikt. Maar nog steeds, ik denk wel dat we er niet omheen kunnen dat het veel gebruikt wordt. Wat ik vooral interessant vond eigenlijk aan dit hele verhaal, was het verschil in reactie van diverse hoofdredacteuren.
3: Ja. Pieter Klok van de Volkskrant, die wil geen flinter AI in de krant, of althans niet geschreven, zal ik maar zeggen. Dat moet echt door mensen worden gedaan. Perry Veenstra, hoofdredacteur van het FD, die ziet juist ook wel voordelen. Hij zegt, ja, mensen die voorheen geen opiniestuk konden schrijven, hè, die gewoon, die kunnen gewoon niet goed schrijven, die kunnen nu wel hun stem laten horen.
5: Ja, dat is
3: waar zit jij wat dat betreft, Sander?
5: Nou, ik zit dichter bij Pieter Klok. Het is natuurlijk onzin dat mensen die niet kunnen schrijven geen opiniestuk kunnen schrijven. Wij drukken ook regelmatig opinies af. Dan zeggen we, tegen sommige mensen zeggen, lever het maar in bullets aan wat je ongeveer wil zeggen.
3: Okay.
5: En dan helpen we je om het goed op te schrijven.
3: Dus helpt de redacteur.
5: En volgens mij, bij de Telegraaf is ook bekend, dat Johan Cruijff bijvoorbeeld, die schreef zijn column niet zelf, maar die belt dat door en dat wordt opgeschreven. Dus het idee dat je niet mee kan doen in het publieke debat zonder AI, dat is natuurlijk gewoon onzinnig. En ik denk ook dat het goed is om toch in herinnering te roepen dat AI uiteindelijk zijn die taalmodellen in grote mate nog steeds plagiaatmodellen. En op het moment dat jij je opiniestukken met AI gaat schrijven, dan is de kans best aanwezig dat daar geplagieerde teksten in terechtkomen.
3: Roos, waar zit jij?
4: Ja, ik zit ook veel meer in deze richting. En ik ben ook nog iemand die heel erg van het geschreven woord houdt. Ja. Van het goed geschreven woord en het mooi geschreven woord. En AI-teksten vind ik doorgaans echt bloedeloos. Ik pik ze er makkelijk uit. Mm-hmm. Maar het feit is natuurlijk wel, we kunnen niet ontkennen dat het bestaat. Mm-hmm. En dat het waarschijnlijk beter gaat worden. Dus dat is natuurlijk.
3: Dat zegt Alexander Klupping ook. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat je over pakweg 2 jaar het verschil tussen menselijke en AI-teksten niet meer met het blote oog kunt zien. En wat is dan, zegt hij, het probleem? Maakt het te lezen nog uit. Beer, wat denk jij?
6: Ja, ik vind het eerlijk gezegd wel een beetje. Ik ben er kritisch over zeker het checken van AI, door middel van AI. Eigenlijk weten we. Ik ben niet een AI-expert, maar enige dingen die ik weet over AI in de context van de wetenschap, is het zo dat je niet echt weet waarom AI bij bepaalde resultaten komt. Je kan er dingen ingooien, maar je weet niet per se waar het op komt. Mm-hmm. Dus we kunnen nooit de controlemachine controleren. Dus we weten niet precies hoe de AI-systeem heeft bedacht dat 1 op de 5 nieuwsartikelen AI zijn. We kunnen enigszins dat achterkomen.
3: Ja.
6: Maar dat is gewoon heel lastig.
3: Het ontbreekt ons dus om te beginnen aan die controlefunctie.
6: Ja, en als je controlefunctie aan AI overlegt, en bijvoorbeeld ook geldt voor de wetenschap, als je AI een grote rol geeft in de wetenschap, dan kan je zelfs de wetenschap ook niet meer controleren.
3: Ja.
6: Of de controlefunctie. En dan komen we echt in een grijs gebied, denk ik. En een verkeerd gebied.
3: Ja. Maar de vraag is natuurlijk, even los van de percentages, vind je het wenselijk of niet? Dat blijft een keuze natuurlijk die je hebt, ook als hoofdredacteur. Hoe voorkom je nou, Sander, dat er niet met AI geschreven wordt?
12: Nou, ik kan niet volledig voorkomen, maar wat Roos terecht zegt, vaak haait er wel uit. Ten tweede vragen wij toch altijd wat door op wat zijn bronnen van dingen. Dus daar komt dan ook wat een en ander aan het licht. En voor een deel, en dat blijft natuurlijk het lastige ook als hoofdredacteur van een titel. Ja, je moet er ook op vertrouwen dat mensen naar eer en geweten werken. Hè? Als een journalist feiten gaat verzinnen.
3: Ja.
12: Dat soort dingen zijn heel moeilijk.
3: Maar dan zijn het nog journalisten. Maar als je het hebt over gewoon burgers die een stuk insturen, zal ik maar zeggen. Pieter Klok zei ook, ik vertrouwde er gewoon op. Wij zeggen namelijk ook, je mag niet schrijven met AI. En dan blijkt het toch te gebeuren.
12: Nee, dus voor een deel is dat ook een probleem, dat je daarop moet kunnen vertrouwen. En tegelijkertijd, af en toe zal daar misbruik van worden gemaakt. Maar dat is in een samenleving die uitgaat van vertrouwen. Daar zullen mensen misbruik van maken. Toch denk ik dat je wel dat vertrouwen moet houden.
3: Dank. Dit was het Mediaforum. Sander Heijnen en Roos Slikker, dank nogmaals voor jullie komst. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over noodhulp aan Nepal? Bel 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen.
13: NPO Radio 1.
14: In Duitsland is gisteravond opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in Noord-Rijn-Westfalen. Meerdere stroomleidingen vielen uit na kortsluiting, vermoedelijk veroorzaakt door sabotage, zegt de politie. In de ochtend was er al een explosie in een hoogspanningsstation in de zuidoostelijke deelstaat Brandenburg. En daar werden zelfgemaakte explosieven gevonden. In Overasselt bij Nijmegen gaan politie en justitie verder met het onderzoek naar de schietpartij gisteren. Een grote groep gewapende mannen trok door de straten. Er werd een man van 51 doodgeschoten. Waarschijnlijk had het iets te maken met een drugsconflict. De buurtbewoners mogen weer naar binnen na een oproep om binnen te blijven. Het meer naar buiten dus. En veel inwoners die willen dat de woning wordt gesloten waar de schietpartij gisteren was. En die woning werd al eerder beschoten. Er is contact geweest met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt buitenlandminister Berendsen. Ze is nu in de hoofdstad Kathmandu. Met 2 Nederlanders is nog altijd geen contact geweest na de vloedgolven van vorige week in het grensgebied met Nepal en Tibet. En na Google heeft ook Apple de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America. Dat is de naam die president Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Trump dwong Amerikaanse bedrijven om de naam aan te passen, maar buiten de VS heet Lake Ontario nog gewoon Lake Ontario.
3: Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
15: Nou, 2 opvallende files. Om te beginnen de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rozenburg is de rechte rijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En op dezelfde A15, maar dan van Nijmegen naar Gorinchem. Voor Afrit Arkel, ook hier is de rechte rijstrook dicht. Er gebeurde daar een ongeluk. Vertraging 1 kwartier.
16: Tot 11:30. Roos Abelman.
3: Met spraakmaker, filosoof Beer Prakke, hebben we het zo over cynische grappen van politici die daarmee hun kiezers mobiliseren en ook verder radicaliseren. Hij promoveert op dit helemaal niet grappige onderwerp. En we horen zo meteen waarom we dit heel serieus moeten nemen, die grappen. Precies een week geleden werd Nepal getroffen door een verwoestende overstroming. Er zijn tot nu toe meer dan 1000 doden gemeld en er worden nog bijna 4000 mensen vermist. Een ramp, kortom, van enorme omvang. En dat betekent ook dat de hulpverlening in volle gang is. En daarom gaan we het daar vandaag en zijn nog vragen over hebben over hulpverlening aan Nepal. En daarvoor is aangeschoven Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Goedemorgen, Danielle.
17: Goedemorgen.
3: Ja, gisteren kwam in het nieuws naar buiten dat de hoop op het vinden van overlevenden is opgegeven. Zijn het ook berichten die jullie bereiken?
17: Ja, zeker. En eigenlijk is dat bij elke ramp zo. Dus of het nou over een aardbeving gaat of zo'n gigantische overstroming zoals nu in Nepal. De eerste 72 uur zijn dan echt cruciaal. Dan kunnen mensen nog levend gered worden. Er is nu zelfs wel nieuws gekomen dat er ook na 4 dagen nog een oudere vrouw van 92 volgens mij levend is gered. Maar de kans wordt steeds kleiner. En ja, we weten allemaal die beelden van die gigantische watermuur die op mensen af is gekomen. Ja, als je meters onder de modder ligt, dan overleef je dat echt niet.
3: Ja, dus de hulp naar het zoeken van mensen, is dat dan niet meer nodig vanuit het buitenland? Hoe zit dat?
17: Nou, dat gaat heel erg over of Nepal dat wil. Dus een land dat zelf geraakt is, die vraagt eigenlijk altijd om hulp van buitenlandse mensen, experts. Mm-hmm. In dit geval heeft Nepal gezegd, bij de zoek- en reddingsacties hebben we geen hulp nodig. Ze hebben de politie, militairen ingezet om massaal te gaan zoeken. Dat zijn echt honderden hulpverleners. Ze hebben ze allemaal waarschijnlijk op beelden wel gezien. Mm-hmm. Zij hebben nu wel gezegd dat ze bijvoorbeeld experts nodig hebben op het identificeren van mensen en lichamen die worden gevonden.
3: Ja, ik begreep ook dat ze zeggen, als je hulp wil bieden, koop het dan in eigenlijk hier.
17: Ja, dat klopt. Ja, en dat is ook heel begrijpelijk, want de economie van zo'n land wordt natuurlijk gigantisch geraakt. Je wil dat er heel veel hulpgoederen ergens naartoe komen. We hebben als Rode Kruis bijvoorbeeld in Kathmandu dan een groot magazijn liggen. Dat hebben we in elk land, ook hier in Nederland. Met heel veel hulpgoederen die heel snel daar naartoe kunnen. Maar als je meer nodig hebt, ja, dan kan je het inderdaad lokaal aankopen. En dan doet het ook wat voor de economie in een land.
3: Dat is een logische vraag eigenlijk vanuit de regering daar. Ja.
17: Op zich is het wel begrijpelijk. Je wil natuurlijk wel dat alles zo snel mogelijk komt. En we hebben als Rode Kruis natuurlijk ook bepaalde standaarden van bepaalde goederen. Ja. We hebben in Kuala Lumpur en in Dubai hele grote magazijnen liggen. Dus ja, het gaat ook om snelheid. We kunnen mensen niet langer laten wachten. Dus je wil ook dat die hulpgoederen zo snel mogelijk mensen kunnen.
3: En er is nu een collega daar, Fleur Ferwer. Waarom is het belangrijk dat er iemand vanuit Nederland daar aanwezig is? Toch?
17: Nou, goede vraag. Het is niet zozeer, denk ik, belangrijk dat er echt iemand vanuit Nederland is. Maar het gaat heel erg om, wat heeft het Rode Kruis nodig in een bepaald land? Nederland heeft bijvoorbeeld heel veel waterexperts. Hebben we bij het Rode Kruis in dienst. Dus die kunnen heel snel naar een land. Maar dan gaat het wel echt om of het Nepalese Rode Kruis dat in dit geval wil. Ja. En of ze dat nodig achten.
3: Oh ja.
17: En Fleur ondersteunt specifiek op communicatie. Dus die zorgt ervoor dat de beelden en de verhalen vanuit Nepal worden gedeeld met de rest van de wereld. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen ook weer dat er zoveel mogelijk hulp.
3: En daar heeft het Nepalese Rode Kruis dan om gevraagd.
17: Exact. Ja.
3: Zouden jullie haar, iemand willen sturen?
17: Iemand willen sturen. En dat kan iemand uit de hele wereld zijn. Hè. Dat hoeft niet per se iemand uit Nederland te zijn. En het liefst wil je eigenlijk altijd dat het iemand is die de taal spreekt, de cultuur kent in eerste instantie. En ja, we hebben als Rode Kruis ook daar echt heel veel hulpverleners ter plekke.
3: Ja.
17: Dus alleen als het echt nodig is, dan komt er buitenlandse ondersteuning.
3: Ja. Heeft u vragen over de hulpverlening die nu op gang komt? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het geld dat nu via Giro 6868 wordt ingezameld? Heeft u andere vragen? Bel 0800 1101 of stuur een bericht via de NPO-luisterapp.
18: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
3: Ja, u weet het, in deze rubriek zijn de verslaggevers op pad voor de spraakmaker. En dat kan dan overal zijn waar ze belanden. Altijd weer een verrassing. Vandaag verrast Thomas Schuurman ons. Thomas, goedemorgen. Vertel, waar ben je?
19: Goedemorgen, Roos. Ik heb mazzel gewoon deze morgen, mag ik toch wel zeggen. Ik zit namelijk heerlijk in de bioscoop in een uitermate klein zaaltje. Ik heb in de gauwigheid net iets meer dan 20 stoelen geteld. En dat zaaltje bevindt zich in de Verkadefabriek in Den Bosch, een filmhuis. Waar voor ons ook een film is aangezet. Een moeilijke film, mag ik er toch wel direct bij zeggen. Sunny Dancer. Maar we zitten met z'n tweetjes hier gezellig, lekker popcorn erbij. En daar had u nou juist een vraagje over, Beerprakken.
20: Ja, zeker, want ik woon in Amsterdam. En ik woon best wel ver van het centrum. En eigenlijk hou ik wel een beetje van slechte films. Superheldenfilms, patéfilms. En ik ben altijd zo blij dat er dan lekker veel popcorn is. Dus ik heb nu zo'n cinefielpas. En ik ga, want daar al die mooie bioscopen zijn daar in de buurt. Arthouse bioscopen. Maar ze hebben nooit popcorn. En het vroeg me, wat was de reden daarvoor? En daarom dacht ik ook, waarom ben ik zo emotioneel verbonden aan die popcorn hebben in een bioscoop? Waarom is dat nodig? Waar komt dat nou precies vandaan?
19: Ja. Ja, ja, hoe komt het toch dat je automatisch popcorn wil eten, hè, als je een filmpje pakt? De belangrijkste vraag stel ik meteen even aan culinair historicus hier naast mij, Lisette Kruijf. Zoet of zout?
0: Zout natuurlijk.
19: Want?
0: Ja, dat zoete geklef, dat hoeft voor mij niet. Nee. Dat is geen snack.
19: Pas ik hem toch meteen even terug naar jou, Beer. Voor jou ook zoet of zout?
20: Oh, hoi. Ja, combinatie graag. Zoet en zout. En misschien wel M&M's erin.
19: Dat kan ook tegenwoordig. Ja, ja, dat ging even met het geluid niet helemaal lekker. Dat hoort erbij natuurlijk als je op afstand zit. Je kan dat trouwens mengen tegenwoordig. Maar in die filmhuizen hebben ze dat dus niet, hè? Gaan we zo meteen een antwoord op geven. Eerst even een geschiedenislesje, Lisette. Popcorn, sinds wanneer bestaat dat eigenlijk?
0: De oudste die gevonden is bij opgravingen is bijna 7000 jaar geleden. En dat is in Noord-Peru geweest. Ja. Mais komt natuurlijk uit de Amerika's. En daar kenden ze dus al popcorn. Het is eigenlijk de oudste snack die we kennen.
19: Ja, maar in de middeleeuwen zo, daar heb ik het volgens mij nooit bij geschiedenis teruggezien. Sinds wanneer is het eigenlijk mainstream geworden?
0: In Nederland en in Europa de 19e eeuw. In Amerika zaten ze ietsje eerder. Maar populair werd het in 1885... Toen is de eerste popcornmachine ontwikkeld. En vanaf dat moment overal popcorn. Ja. Kermis, partijen en later ook de theaters.
19: Ja. Circus heb ik ook veel gezien. Maar het gaat nu om de bioscoop. Waarom eten we dat spul zo massaal in die grote bakken in die bioscoop?
0: Ja, ik denk dat het is wat je ook in vliegtuigen een beetje ziet. Hoe hou je de mensen op hun plek? Laat ze iets eten. Anders gaan ze allemaal rondlopen.
19: Cynisch.
0: Ja, dit is zoethoudertjes, letterlijk. Ja, ja. Gewoon blijf zitten, ga wat eten. Hou je rustig. En het is ook een beetje, ze zien iets spannends. Wil je mensen kalm hebben, dan geef je ze iets zoets of iets te eten. Dan gaat de spanning in het kouwen zitten. En blijven ze rustig zitten naar een film kijken. En het is ook, hoort een beetje bij een avondje uit.
19: Ja. Ja. En, het is ook iets Amerikaans voor mijn gevoel. Is het, ja, is dat het ook? Voor Amerikanisering van onze maatschappij?
0: Ja, we nemen natuurlijk heel veel uit Amerika over. Over het nut daarvan en de wenselijkheid kan je het lang hebben. Maar laten we wel wezen, Coca-Cola en popcorn hoort bij de cultuur die zeker na de Tweede Wereldoorlog ook Nederland heeft bereikt.
19: Ja, ik heb het even opgezocht, want ik bestel niet dagelijks zo'n bakje. Hè? Zo'n volle bak, medium, bij de grote ketens kost €5. Er zit dan 100 gram zoute popcorn in, 180 gram zoete popcorn, om aan te geven ja, hoeveel calorieën er toch ook weer in zitten. Dus let ook op wat je naar binnen werkt. Ondertussen, ja, die arthouses hebben dat niet. Al is mij verteld net dat hier in de verkadefabriek er een zaal komt waar dat binnenkort wel mag om wat te eten. Maar waarom hebben die filmhuizen ja helemaal niks met die witte dingen?
0: Het is altijd een beetje een haat- en liefdeverhouding geweest tussen popcorn eten en de theaters. Aanvankelijk bij de tijd van de stomme film, dan hoorde je al de gekraak van dat eten en zagen de mensen de film niet. En later, toen de film voor iedereen toegankelijk werd en er geluid bij kwam, ja, dan maakt het niet uit of er ook nog wat gegeten werd. En dan was het ook wel gezellig. Het was natuurlijk ook extra omzet voor de theaters. Oh, niet onbelangrijk, zeker niet in de crisistijd 100 jaar geleden. Maar het geeft natuurlijk ook een hoop rommel. Ja. En zeker popcorn wil nog wel eens naast de bak vallen. En dan zijn er altijd meeeters in de vorm van muizen en ratten.
19: Ja, ga zelf maar eens naar Beerprakken als je klaar bent na een bioscoopbezoekje. Kijk maar om je heen. Het is een enorme zooi natuurlijk in die zalen. Eet je zelf wel een beetje netjes je popcorn op?
20: Ik doe mijn best.
3: Ja, Thomas Schuurman, dankjewel. Ik heb nog één vraag. Beer, wat doe je nou als je in zo'n arthouse bioscoop zit en je weet, daar is geen popcorn, maar je weet ook dat je die behoefte wel hebt. Neem je het dan stiekem mee?
20: Ik durf het maar niet te zeggen, maar heel vaak wel, ja.
3: Ja. Ja, ze zullen het weten nu ook dat jij dat was die er zat. Als ja, er zo'n stoel was met een beetje...
20: gaan verzinnen nu.
3: Ja, leuk. Nogmaals dank, Thomas Schuurman. Spraakmakers. Precies een week geleden werd Nepal samen met Tibet getroffen door een verwoestende overstroming.
21: Het gebeurt hoog in het Himalaya-gebergte op de grens met Tibet. Een lawine aan Nepalese kant veroorzaakt een enorme modderstroom die door het dal naar beneden dendert.
22: Het water komt onverwacht en razendsnel.
21: Dorpen zijn volledig bedolven onder de modder.
22: En dit blijft achter. totale verwoesting.
1: Waar begin je met zoeken onder zoveel puin en slib?
22: Alles wordt meegesleurd. Mensen, dieren en complete huizenblokken verdwijnen in het water.
2: Bijna een week na de stortvloed is de situatie in het rampgebied nog altijd instabiel.
21: Meerdere landen hebben gezegd hulpgoederen naar het gebied te sturen.
3: U kunt met ons meepraten over de hulpverlening in Nepal. Danielle Brouwer van het Rode Kruis is hier om onze vragen te beantwoorden. En ik ga meteen naar de eerste beller, dat is Walter Schrader vanmorgen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
3: Ik begrijp dat u zelf ook actief bent geweest als rampenarts. Ja, bijvoorbeeld bij de tsunami in 2004. Brengt dit dan wat u nu ziet uit Nepal, die beelden, dat ook weer terug, die herinnering van toen?
8: Ja, zeker. En het brengt ook enorm veel vragen bij mij naar voren. Want ik begrijp dat iemand van het Rode Kruis bij zit om vragen te beantwoorden. En het is enorm belangrijk dat het Rode Kruis weet welke rol ze gaan spelen. Vooral in de secundaire preventie van ziekte. Want na die tsunami waren we enorm bang voor allerlei ziekten. Hepatitis A, B, tyfus, dysenterie en dat soort dingen.
3: Ja.
8: En ik denk dat Nederland daar een rol in kan spelen in de preventie en de monitoring van de uitbreiding. En dat is ook voor ons eigen personeel belangrijk. Hè?
3: Ja.
8: Krijgen we situatierapporten. En ik heb ook begrepen vooral buitenlandse mensen, ook toeristen, niet op de hoogte waren van het gevaar.
3: Mm-hmm.
8: Dus hoe is het met de communicatie?
3: Ja.
8: Ook over ziekte en over eventueel chemische, bacteriële, virale calamiteiten die opnieuw kunnen ontstaan.
3: Ja.
8: En welke medicijnen kunnen we dan bijvoorbeeld meenemen? En welke middelen om dat te monitoren?
3: Oké, dus dat zijn eigenlijk twee vragen. Hoe staat het met de communicatie en welke geneesmiddelen?
17: Ja.
3: Hoe is die voorziening geregeld?
17: Ja, hele goede vraag. Allereerst inderdaad, de volgende ramp staat alweer voor de deur bij zo'n gigantische overstroming. Overal staat water. Hele waterleidingen, even wat achtergrond bij de vraag van Walter. Hele waterleidingen zijn kapot. Er zijn misschien wc's omhoog gekomen. Er drijven uitwerpselen. Er zijn natuurlijk lichamen van mensen. Dus de volgende ramp staat alweer voor de deur. En dat is dat er heel veel ziektes uit kunnen breken. En die ziektes die worden ook overgedragen door dat stilstaande water. Dus dan zijn een aantal dingen belangrijk. Het Rode Kruis brengt nu bijvoorbeeld heel veel hygiënekits het gebied in. Daar zitten simpele dingen in als zeep, tabletten om water schoon te maken. Mm-hmm. Dus dan doe je een aantal druppeltjes of een tablet doe je in je fles water en dan kan je het veilig drinken. Maar er zitten ook tandenborstels in, ondergoed. Om ervoor te zorgen dat die ziektes niet uitbreken. Daarbij is communicatie dan ontzettend belangrijk. En dit zijn echt de hulpverleners van het Rode Kruis die de taal spreken, de cultuur kennen, die zelf uit het gebied soms zelfs komen. Het Nepalese Rode Kruis dus. Mm-hmm. En zij gaan van deur tot deur of in de vluchtelingenkampen waar mensen nu op worden gevangen om te communiceren over dit is wat je moet doen. Was je handen, drink geen vervuild water. Pas op met contact zomaar met andere mensen. Om ervoor te voorkomen dat niet die volgende ramp alweer voor de deur staat.
3: Ja. Is er wel water beschikbaar, voldoende?
17: Er wordt nu water naar veel gebieden gebracht. Maar je kan je ook voorstellen, we hebben de beelden. Ik zag gisteren bij de NOS een hele reportage over een dorp dat 5 dagen lang afgesneden was van hulp. Daar is een helikopter met voor het eerst hulpgoederen nu naartoe gekomen. Ja, die dorpen die zijn niet begaanbaar nog met de weg. Dus je ziet nu heel veel hulpverleners die echt de wegen aan het herstellen zijn om ervoor te zorgen dat er weer vrachtwagens overheen kunnen met hulp. Maar heel veel gaat nu echt met helikopters.
3: Ja.
17: En daar kan je natuurlijk waterflessen in meenemen, absoluut. Mm-hmm. Maar daar kan veel minder hulp in dan in zo'n vrachtwagen.
3: Ja.
17: En dan is er zeker de kans dat mensen vervuild water gaan drinken. Ja. Want je wil overleven.
3: Ja. Walter Schrader, hoe was dat in de tijd van de tsunami? Want ik kan me voorstellen dat toen ook iedereen natuurlijk met mannenmacht probeerde om iedereen zo gezond mogelijk te houden. Begreep iedereen eigenlijk wel wat de hulpverlening wilde en bedoelde?
8: Dit ging toen om een enorm groot gebied, dus lang niet iedereen begreep wat er aan de hand was. En er werd gewoon water gedronken wat vervuild was. En die beelden, daar schrik je natuurlijk enorm van, want je weet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Nou, wat heel erg belangrijk is dat er ook lokale middelen zijn om water veiliger te maken.
3: Ja.
8: En dat zijn druppeltjes chloor. Gewoon huishoudelijk chloor en jodium.
3: Oh ja.
8: Een paar druppeltjes jodium in een doorzichtige fles. En die instructie die kun je dus wel met een helikopter verspreiden. En dat zijn dingen die die pamfletten die zijn zo te maken.
3: Ja.
8: In onderling overleg met het Rode Kruis lokaal.
3: Mm-hmm.
8: Die ook die natuurlijk dit soort dingen ook misschien wel weten. Maar dat was toen de tijd met de tsunami niet het geval.
3: Okay.
8: En
3: ja.
8: Wat ook een enorm belangrijk. Ik zat ook in een overstromingsramp in Jakarta. Wat een enorme fout van de regering toen was dat er want we hebben het over een heleboel mensen die bij elkaar komen, dat er tankwagens werden gebracht naar één locatie waar enorm veel mensen bij elkaar kwamen, duizenden mensen, die elkaar weer gingen besmetten.
3: Oh ja.
8: Om dat water te tanken. Dus je moest dat in kleine containers, kleinere containers, verspreiden. Dan heb je geen massa's mensen. Dan is er geen crowding, waardoor je infectieziekten elkaar kunnen aanhoesten.
3: Ja.
8: En dat kun je voorkomen. En ik denk dat het Rode Kruis enorm veel kennis en ervaring heeft om dit soort protocollen los te laten. Maar dat gaat natuurlijk ook via situatierapports waar we hopelijk al van op de hoogte worden gehouden.
3: Mm-hmm.
8: In die veranderende situatie.
3: Ja.
8: Waardoor je kunt inspringen op gaten. Dat is enorm belangrijk.
3: Ja.
8: Want wij hebben hier allerlei middelen. Maar neem de juiste middelen mee.
3: Ja, ja. Hij zegt, je kunt op heel veel verschillende manieren, eigenlijk buiten die bekende protocollen om, ook wel mensen helpen. Is dat ook iets wat de Rode Kruis wel doet?
17: Ja, zeker.
3: Buiten de gebaande paden?
17: Ja, en het is ook wel dit soort flyers inderdaad ophangen. Mensen zitten inderdaad vaak bovenop elkaar, gaan ook in zo'n tijden van ramp heel erg op zoek naar elkaar. Mm-hmm. Hè? Dus dan zie je ook dat mensen nu met honderden bijvoorbeeld in een opvanglocatie wonen. Ja, daar moet je gewoon heel snel bij zijn om ervoor te zorgen dat mensen de juiste maatregelen nemen.
3: Ja.
17: En er wordt constant gemonitord of er geen ziektes uitbreken, maar het is ook een hele grote zorg. Ja. Ja.
3: Dank Walter Schrader dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen? U kunt dus ook bellen 0800 1101 of stel uw vraag via de NPO Luister app. Daar kunt u dan een berichtje achterlaten als u Radio 1 kiest. Mailen kan ook naar spraakmakers@kroncrv.nl. Beer Prakke, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag hierover stellen. En jij had een vraag, begreep ik, over wanneer je als hulporganisatie op het vliegtuig mag stappen.
20: Ja, eigenlijk is die vraag misschien al deels beantwoord. Ja, Danielle, ik vroeg me toch af, moet je echt altijd gevraagd worden door het land om ergens heen te gaan? Is er niet soms een grijs gebied waar je iets mee kan doen? Dus ja, ik ben heel erg benieuwd.
17: Ja, het is voor het Rode Kruis is het misschien net anders. Wij zijn in 191 landen actief en hebben daar in ieder land echt honderden en vaak wel duizenden hulpverleners ter plekke. Ja, dat zijn al best veel mensen die je soms niet eens allemaal in kan zetten. Niet iedereen heeft de juiste expertise, niet iedereen heeft net de juiste diploma's. Dus je wil niet dat het één grote chaos wordt. Dus het moet heel gecoördineerd. En dan wil je juist als eerst, ik denk dat in Nederland veel mensen die, stel dat hier een overstroming is, dat wij toch ook heel fijn vinden dat we worden geholpen als eerste door de mensen die onze taal spreken, die onze cultuur kennen, die ons helpen. En mocht dat nou niet genoeg zijn, dan kun je inderdaad aanspraak maken op, of dan kun je zeggen, het is niet genoeg, we hebben deze expertise nodig. Maar daar met z'n allen op ingaan. Misschien, je ziet ook vaak bijvoorbeeld dat er acties komen van mensen in Nederland die heel veel spullen gaan inzamelen. Dekens, kleding, dat zie je bij heel veel rampen gebeuren. Mm-hmm. Daarvan zeggen wij ook altijd, echt heel erg goed dat jullie dit doen. Maar het beste kan je eigenlijk gewoon geld geven. Dan kunnen mensen zelf daar bepalen.
3: Ja.
17: Want stel dat je nu je huis verloren bent en er staat 3 zakken kleding naast je. Ja, misschien wil jij wel gewoon geld. Heb je geld nodig om je huis te verstevigen?
3: Ja, ja. Jullie hebben een noodnummer of een Giro-nummer geopend daar hiervoor. Hoeveel geld is er nu al binnengekomen? Giro 6868?
17: Er is nu, ik heb het net toevallig aan een collega gevraagd, hebben we meer dan 1,9 miljoen euro opgehaald. Echt een gigantisch bedrag.
3: Mm-hmm.
17: Er is sowieso 25 miljoen euro nodig de komende tijd om mensen te helpen. Maar dat bedrag kan nog oplopen.
3: Hoe bereken je dat bedrag?
17: Ja, dat zijn hele knappe koppen bij het Rode Kruis die echt een inschatting maken van hoeveel mensen zijn er getroffen. Hoeveel mensen zijn hun huis verloren. Bijvoorbeeld 6.000 huizen die volledig weg zijn. 90.000 mensen getroffen in totaal.
3: Ja.
17: Hebben die geen baan meer? Zijn die afhankelijk van voedselhulp op dit moment? Hoeveel medische hulp is er nodig? En daar wordt dan echt een inschatting op gemaakt.
3: Dus het geld gaat sowieso, dus zou je zeggen, fysiek dan dus naar mensen, zeg maar, naar een bankrekening, zodat ze kunnen leven. Maar het gaat ook naar de eerste benodigdheden voor
17: levensonderhoud. Absoluut. Op dit moment gaat het echt naar die noodhulp. Dus voedsel, water, eerste hulpkits, hygiëne.
3: Ja. Want de Nepalese regering zelf zegt, ja, voor de wederopbouw en zo, om weer terug te komen op het niveau van voor de ramp, daar zijn miljarden voor nodig.
17: Ja.
3: Hier 5 miljard zijn.
17: Ja, volgens mij, ja, dat aantal zag ik ook. En dat gaat dan ook echt over het helemaal terugbrengen van de dorpen. Ja, alles is modder op dit moment. Mm-hmm. En er zijn echt plekken, dit zijn plekken waar markten waren, waar mensen, ja, hun hele inkomen verdienden.
3: Ja.
17: En dat moet compleet opnieuw op worden gebouwd. Dat is een gigantisch gebied. Dus daar is heel veel geld voor nodig. Wat het Rode Kruis bijvoorbeeld wel doet, is dat we mensen op een gegeven moment, kijk, nu heeft dat niet zoveel zin. Nu willen mensen gewoon overleven. Mm-hmm. Dus ze hebben die voedsel en dat water nodig. Maar op een gegeven moment gaan we over op cashhulpverlening. En veel mensen denken dan vaak, oh, geef je mensen dan gewoon cash? Ja, we geven mensen inderdaad cash op hun telefoon of op een pasje. Dan kunnen ze namelijk zelf beslissen wat ze willen kopen. Willen zij materialen kopen om hun huis te verstevigen? Hebben zij meer voedsel nodig? Mm-hmm. Hebben ze granen nodig om weer hun landbouwactiviteiten voor te zetten? Mm-hmm. Om weer een inkomen te genereren? Dus op den duur gaat onze hulpverlening echt ook over naar van noodhulp naar wat meer lange termijn ondersteuning.
3: Dan nog even praktisch over hulpverlening daar op de grond, zeg maar nu. In hoeverre is dat mogelijk? Want ik las dat er ook nog een dreiging is van mogelijk nieuwe overstromingen door meren die zijn ontstaan in de rivier.
17: Dat klopt, ja. Die waarschuwingen die blijven echt elke keer. Dus het is heel spannend. Er wordt constant op satellieten ook gekeken van hoe gaat het met die meren en breken die misschien niet door of gaat het oké?
3: Okay? Ja, die zijn ontstaan door puin, hè, wat een beetje is blijven liggen.
17: Ja, achter, ja.
3: Ja,
17: en er zijn nu ook wel beelden van, dus van die meren die dan langzaam nu, in plaats van dat er echt een dam doorbroken is, want mm-hmm. dat is vorige week vrijdag ook gebeurd, maar de meren die heel langzaam leeglopen, gelukkig, want dat zorgt ervoor dat er niet weer een gigantische modderstroom komt.
3: Mm-hmm.
17: Maar ja, gevaar. Het is altijd met gevaar voor eigen leven, hulpverlening. Ja. Dat is, maar goed, de veiligheid van de hulpverlener staat wel voorop. Want anders kan je geen mensenlevens redden. Er zijn constant weer die waarschuwingen die worden gedaan. Dus dat wordt gedaan met megafoons. Dat wordt gedaan met, nou ja, er is de schooldirecteur, hè, die heeft gezegd op tijd, oh, er is een waarschuwingssysteem. Mm-hmm. Alle leerlingen, alle leraren moeten nu hoger de berg op. En die heeft daarmee heel veel levens gered.
3: Ja.
17: Dus dat gebeurt nu nog steeds. En dat gebeurt ook vanuit helikopters.
3: Ja. En hoe is dat in Tibet? Want daar horen we dan iets minder over. Maar die overstroming vond ook daar plaats.
17: Ja.
3: In hoeverre is het voor jullie mogelijk om hulp te verlenen?
17: Ja, daar is dan niet het Nepalese Rode Kruis, maar het Chinese Rode Kruis ter plaatse. Mm-hmm. Ik moet wel heel eerlijk zeggen,
3: staan die er net zo voor open als het Nepalese Rode Kruis?
17: Ja, de hulpverlening gaat net zo goed. Okay. Dus er worden echt allemaal hulpgoederen naartoe gestuurd. Dat is ook weer voedsel, hygiënepakketten, water. Alleen, wij horen er gewoon iets minder van. Dus ook wij als Rode Kruis familie mm-hmm. Zien minder de beelden van wat er in Tibet gebeurt. Dus we weten wel dat er hulpverlening is, maar we zien het niet. Terwijl dat in Nepal heel anders is.
3: Dank, Danielle Brouwer van het Rode Kruis, voor het beantwoorden van al onze vragen over de hulpverlening aan Nepal. Tot zover dus deze editie. Wat zijn er nog vragen? Morgen gaat het over problemen in de ouderenzorg, want mensen leven langer, maar het tekort aan zorgpersoneel stijgt. Welke vragen heeft u daarover? Mail spraakmakers @KRO-NCRV of bel tot 11:30 met 0800-1101.
7: NPO Radio 1.
9: Podcast.
10: Ik heb zwaar haar.
23: Dit is Nidal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
10: Brown ogen.
23: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
10: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
23: Zijn familie mist hem.
24: Would you listen to your dad?
25: Hello.
23: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
10: I want to live. I don't want to be far away from my family.
23: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
26: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
27: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
28: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's.
4: Meer informatie op ster.nl/politiek.
5: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
6: Blijf thuis.
5: Dan weet u hoe het echt zit.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
11: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
12: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
11: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
26: NPO Radio 1. 11 uur.
25: Roos Abelman.
3: Humor niet om te lachen, maar om je achterban te mobiliseren en te radicaliseren. Het is een beproefde methode van bepaalde politici. Dat is onderzocht door onze spraakmaker, filosoof Beer Prakke. Zometeen meer erover. Nu het NOS Journaal met Michel Koenen.
14: In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar al het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar meer bewijsmateriaal. Verslaggever Sander van Hoorn is al de hele ochtend in Overasselt. Sander, hoe is de afgelopen uren gegaan daar?
28: Ja, rustig. Als je niks zou weten, dan zou je denken dat het normale gang van zaken is. Mensen die het dorp uitrijden op weg naar hun werk. Het is op dit moment druk bij de supermarkt. De parkeerplaats staat vol, maar dan zie je wel dat mensen elkaar aanspreken. Er is nogal wat te vertellen. Iedereen is zich doodgeschrokken, ondanks het feit dat ze weten waar ze mee te maken hebben. Dat pand, dat is bekend. Maar ja, een normale leven weer oppakken, dat is natuurlijk ingewikkeld. Bijvoorbeeld op de basisschool.
29: Onze hele klas die was ook van verbaasd. En er waren ook allemaal kinderen daardoor wakker geworden. Ja. En er was ook bij iemand in de straat van een vriend van mij. Die had het ook op camera gezien.
30: Ik hoor van de directeur en de leerkrachten dat het... Ja, dat het wel wat onrustig is en dat ze wat drukker zijn. Maar dat het op zich prima gaat, eigenlijk wel.
31: Kinderen naar school gebracht, nog even getwijfeld vandaag?
30: Nee, ik heb wel het idee dat de situatie goed onder controle is nu. Ja, ja. Dus we moesten alleen even met de auto, want de fietsen stonden nog hier. Die konden we gisteren niet ophalen. Dus ja, maar niet getwijfeld, nee.
32: Het zal blijken ook vandaag of er kinderen zijn die wat extra aandacht nodig hebben. Leerkrachten zijn daar heel aandachtig voor. Het programma wat vandaag wordt gedraaid is eigenlijk het programma wat ze altijd doen. Ze gaan wat langer naar buiten, ze kijken wat er nodig is.
31: Maar wel gewoon normale vakken?
32: Normale vakken, ja. Dat is toch zo snel mogelijk in de structuur. En dan wel daar heel flexibel mee omgaan om te kijken wat er nodig is.
14: Het leven gaat dus door, maar nog altijd het gesprek van de dag. Sander, de politie doet dus nog altijd onderzoek daar dus in Overasselt. Welke antwoorden hopen ze nog te vinden vandaag?
28: ja, wie de opdracht gegeven heeft, hoe dat precies gegaan is, dat is onderzoek wat natuurlijk niet per se hier in Overasselt plaatsvindt. Wat je hier wel merkt is dat er nog sporenonderzoek gedaan wordt in dat pand. Bijvoorbeeld die straat is ook nog steeds afgezet. Het is de enige straat in het dorp die nog gesloten is. En dat is dan wel ook meteen weer een ME-busje, zwaar bewapende politie, gemaskerde politie. Dus echt wel serieus. En ik heb ook wel gezien dat een auto die even te lang stil stond met te veel dingen in de achterbak, die meteen eventjes aan de kant werd gezet en dat er een gesprek werd gevoerd. Dus ja, de politie is nog altijd alert. En wat ze hopen te vinden, ja, dat zijn dus typisch dingen die we later vandaag weer van de politie hopen te horen.
14: Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Overasselt, dankjewel. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim, dat is in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan, gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg. Dat is in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er zeker één ontploffing. En wie er achter de incidenten in Duitsland zit, dat is nog niet duidelijk. Minister Berendsen roept de Russische ambassadeur in Nederland op het matje vanwege de drone die is gevonden op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Die werd begin vorige maand ontdekt en was geladen met explosieve stoffen. Gisteren zei Duitsland dat Rusland daar verantwoordelijk voor is. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. Het is daarmee de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Vorige week is begonnen met het vaccineren van mensen. Dat gebeurt met een vaccin dat is bedoeld voor een ander type ebola. Maar er wordt gehoopt dat het vaccin wel werkt. De US Open zit er alweer op voor Arantxa Rus. De Nederlandse die had zich via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het hoofdtoernooi. Maar na de eerste ronde is ze alweer klaar. Rus verloor in 2 sets van een Française. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met 1 vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat ze nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolven van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. Nog altijd worden er duizenden mensen vermist. Na Google heeft ook Apple de naam van het Ontario-meer veranderd in Lake America. Dat is de naam die president Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de 2 landen verder verslechterd. Trump heeft Amerikaanse bedrijven gedwongen om de naam aan te passen. En buiten de VS heet Lake Ontario nog gewoon Lake Ontario. En Oranje International Quinton Timber heeft vlak voor het sluiten van de transfer deadline vannacht nog een nieuwe club gevonden. De middenvelder verruilt Olympique Marseille uit Frankrijk voor het Engelse Crystal Palace. Timber heeft voor 5 seizoenen getekend bij de winnaar van de Conference League van afgelopen seizoen. Crystal Palace betaalt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Het geld vloeit rijkelijk in Engeland, want de afgelopen transferperiode is weer een recordbedrag uitgegeven door de clubs uit de Premier League. Bijna 4,1 miljard euro. En vorig jaar was dat nog een 500 miljoen minder. Het weer nog geregeld zon vandaag. Lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen of motregen. En aan de temperatuur verandert dan weinig.
3: Erik, waar staat het nog vast?
0: Nou, op de meeste plekken is het in ieder geval prima doorrijden. Alleen vertraging op de A15. Op 2 plekken om te beginnen de A15 van Europoort naar Rotterdam. Voor Rozenburg is de rechte rijstrook dicht, kost je 5 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Afrit Arkel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen.

0: gedwongen om de naam aan te passen. En buiten de VS heet Lake Ontario nog gewoon Lake Ontario. En Oranje International Quinton Timber heeft vlak voor het sluiten van de transfer deadline vannacht nog een nieuwe club gevonden. De middenvelder verruilt Olympique Marseille uit Frankrijk voor het Engelse Crystal Palace. Timber heeft voor 5 seizoenen getekend bij de winnaar van de Conference League van afgelopen seizoen. En Crystal Palace betaalt naar verluid zo'n 20 miljoen euro voor Timber. Het geld vloeit rijkelijk in Engeland, want de afgelopen transferperiode is weer een recordbedrag uitgegeven door de clubs uit de Premier League. Bijna 4,1 miljard euro. En vorig jaar was dat nog een half miljard minder. Het weer nog, geregeld zon vandaag, lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen of motregen. En aan de temperatuur verandert dan weinig.
1: Erik, waar staat er nog vast?
2: Nou, op de meeste plekken is het in ieder geval prima doorrijden. Alleen vertraging op de A15 op twee plekken. Om te beginnen de A15 van Europoort naar Rotterdam. Voor Rozenburg is de rechte rijstrook dicht, kost je 5 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Afrit Arkel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Roos Abelman. Het is 9 over 11. We spelen dit half uur zoals altijd de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing krijgt u nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Netflix komt met een driedelige serie over welke overleden Friends-acteur.
11: Could that report be any later?
12: Could I be wearing any more clothes?
13: Could I be any more turned on?
1: Ja, tegen 11:30 het antwoord. En u kunt ook bellen met 0800 1101 om een keertje ingedeeld te worden voor die quiz. Dan kunt u hem live hier in de studio komen spelen. Gaan we nu eens even serieus praten over humor. En meer specifiek over humor in de politiek. Want er zit meer achter een goede grap en een gulle lach dan je denkt. Beer Prakke is filosoof aan de Universiteit Groningen en promoveert volgende week op dit onderwerp na uitgebreid onderzoek hiernaar te hebben gedaan. En hij is vandaag ook onze spraakmaker. Beer, laten we even beginnen met de vraag wat we hier onder humor verstaan. Want dan hebben we het niet over een mop à la er komt een man bij de dokter. Maar meer over dit.
14: In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.

0: country.
1: Ja, waarom hoort dit bij je humoronderzoek?
2: Dit is ook een teken van hoe humor in de politiek een beetje veranderd is. Vroeger denk je bijvoorbeeld aan Reagan die echt een mop heeft. Of aan Nederlandse politici die gewoon een mop vertellen. En dan is het heel duidelijk, oké, dit is gewoon een grapje.
1: Ja.
2: En nu heb je het meer dat, denk ook aan andere opmerkingen van Trump. Los van deze, the eating all the cats. Maar ook wel dat hij grapjes maakt. Of het komt een beetje over als een half grapje. Dat hij bijvoorbeeld voor een derde termijn gaat. Of dat hij Groenland wilt innemen. En die zijn al iets duidelijker speels. Dat hij dan petjes opdoet van ik ga in 2028 weer voor president. Maar hier is het ook, gaat ook het humor heel erg om hoe andere mensen, hoe zijn achterban het interpreteert. Want heel veel mensen, misschien aan de linkerkant, zeiden van, oh, dat kan je echt niet zeggen. Wat vreselijk iets wat hij zegt. Maar heel veel andere mensen denken van, oh, wat grappig. En die maken dan memes over, hebben er plezier achter. En andere mensen van de achterban neemt ook juist heel serieus.
1: Ja.
2: En het humor is dus altijd, net als met de Groenland-opmerking, met deze opmerking van de Eating All the Cats, gaat over normenoverschrijdingen.
1: Ja.
2: Het is transgressief. Het gaat tegen onze, ja, wat wij oké vinden.
1: Ja.
2: Gaat over taboe.
1: Ja. Het maakt denk ik ook het gesprek wat je met elkaar hebt over de politiek een beetje wankel, denk ik, voor heel veel mensen. Want is het nou serieus? Is het nou een grap? Hoe moet ik het interpreteren? Waar dat vroeger veel helderder was dus. Is het nu voor iedereen ook heel vaak een vraag?
2: Toch? Ja, zeker. En dat wordt ook actief gebruikt door dit soort politici. Want je kan altijd zeggen, oh, dat is maar een grapje.
1: Ja.
2: En dan kan je met heel veel dingen wegkomen.
1: Ja, ja. Dus ook als het niet als grap bedoeld is, kan het wel zo ervaren worden bijvoorbeeld. Ik vroeg me af, waarom wilde je dit onderzoek doen?
2: Eigenlijk omdat ik ook dacht iets te zien wat heel veel mensen in de literatuur niet lijken te zien. Want er wordt heel vaak ontkend, ook zeker in mijn eerste paar jaar van mijn onderzoek, van ja, Trump is niet grappig. Dat is geen humor. Dat is beledigen. Maar humor is een heel breed begrip. Als iets niet grappig is, betekent niet dat het geen humor is. Of dat bijvoorbeeld de achterban die opmerking over die cats niet hilarisch vinden. En daarom juist Trump zo leuk vinden.
1: Ja. En hoe ben jij dan te werk gegaan?
2: Ik heb de meer saaie dingen die ik heb gedaan, maar ook heel interessante dingen, is dat ik veel tweets heb geanalyseerd. Ik heb veel campagnespeeches geanalyseerd. En de meer spannende dingen die ik gedaan heb, ik heb interviews gedaan met voormalige en huidige Make America Great MAGA activisten. En ik ben ook naar extreemrechtsconferenties geweest om echt te voelen en te zien en te horen wat die mensen denken.
1: Ja.
2: En waarom ze voor Trump steunen.
1: Want jij dacht dus, ik zie dat politici humor gebruiken, wat door sommige mensen niet eens als humor wordt gezien, maar wel als instrument gebruiken om hun achterban aan te spreken.
2: Ja.
1: En ik wil testen of dat klopt, hoe ze het ontvangen en wat daarmee gebeurt.
2: Ja, want ik voor een groot deel in literatuur en ook in literatuur, maar ook in op de radio of in een publieke debat wordt gezegd dat ja, populist is altijd boos. En worden gedreven door negatieve emoties. Dus mensen die erop stemmen zijn boos. Of verdrietig, of ze voelen schaamte.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk zijn positieve emoties, humor en plezier ook heel belangrijk. En wat we ook zien met deze opmerking van de eating all the cats, is een groot deel van de aanhang, die neemt heel serieus. En die gaat zeggen, ja, het is waar, het is waar.
1: Ja.
2: Ander deel die zegt, oh, ik vond het heel grappig, die maken memes van. En er is een deel, bijvoorbeeld oude vrouwtjes die ik heb gesproken, zei van ja, Trump is like my crazy grandpa. Of als mijn gekke oom. Het was maar een grapje. Ik vond het niet een leuke grap, maar het was maar een grapje.
1: Ja, dus hij bedient zijn achterban er op meerdere lagen mee, zou je kunnen zeggen.
2: En daarom zorgt en altijd dat mensen succesvol in de beweging blijven. Ja.
1: Oh ja, dat is het.
2: Ja.
1: Dus mensen blijven daardoor in beweging.
2: Ja.
1: Ja, je bent dus bij CPAC geweest. Dat is een conservatieve conferentie, zal ik maar zeggen. Daar komen al die republikeinen bij elkaar. Wat hoopte je daar te halen? Want je gaat daar natuurlijk met je onderzoeksbril naartoe. Heb je ook gezegd tegen mensen, ik doe onderzoek hiernaar?
2: Dat vond ze heel leuk.
1: Ja?
2: Dus als je zegt, van, nou, ik doe onderzoek naar humor en in de Trump-beweging, zeggen ze van, nou, geweldig, ja, we love the meme war. Dat was mensen tegen me zeiden. Oh. En je ziet ook van, ik zag Elon Musk die opkwam met de Argentijnse president met een kettingzaag. Mm-hmm. Het was een enorm spektakel. Trump die grappen maakt, maar ook heel veel horror. Heel veel extreme statements over abortus, over democraten. En alles was heel erg normoverschrijdend. Oh, ja. Of transgressief.
1: Ja. Maar neem ons even mee naar die bijeenkomst. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, als je die mensen ziet, dus heb heel veel speeches heb je. Van grote leiders. Dus ik heb bijvoorbeeld van Milei, de Argentijnse president, een speech gezien. Van Elon Musk, van Trump, J.D. Vance. Dus van al de grote conservatieve leiders. Mm-hmm. En je hebt heel veel publiek en media. En het publiek kan je een beetje indelen in twee mensen. De ene mensen is eigenlijk de MAGA Republican. Die zijn ook, hebben allemaal een gekke pet op. En zeggen, ja, ik ben de persoon met de enige groene pet. Ik heb de groene, gekke Trump pet. En dan heb je dat meer soort van misschien traditionele Republikeinen die heel gelikt in pakjes zijn, zich kleden. En dan zie je ook heel veel spanning tussen.
1: Oh ja?
2: Tussen die groepen. Ja.
1: Had je dat verwacht van tevoren?
2: Enigszins, maar niet op die manier.
1: Oké, okay. En dat ontvangen zij die humor ook op een andere manier dan?
2: Nou, ik misschien enigszins. Dat is ook een goede vraag, want ik heb niet in die tussenspanning, heb ik niet over nagedacht. Maar ik denk wel dat het voor een groot deel ook die beweging bij elkaar houdt.
1: Ja, ja.
2: Humor, en, juist.
1: Ja, kunnen we zeggen dat in ieder geval Donald Trump, de MAGA-beweging, er erg goed in is?
2: Enorm.
1: Kun je dat zeggen?
2: Enorm. En een van de beste.
1: Ja. En waar zit hem dat dan in?
2: Los van de context wat hij vandaan komt, dat hij een reality tv star was, dat hij heel vaak bij performative wrestling, performatief worstelen, WWE opkwam als een karakter, dat hij enorm veel ervaring mee heeft, mm-hmm. is hij gewoon heel scherp. Hij zegt gewoon wat in hem opkomt.
1: Ja.
2: Hij heeft wel gewoon een gevoel voor humor, gevoel voor spektakel.
1: Ja.
2: Ik heb hem ook gezien, hij is ook heel charismatisch. Hij weet hoe die op moet komen.
1: Ja.
2: Hij doet na een speech altijd de Trump dance. Ook heel erg humorachtig.
1: Ja.
2: Op die YMCA-nummer doet hij dat.
1: Mm-hmm.
2: Ja, hij heeft gewoon gevoel voor spektakel en humor.
1: Ja. Ja.
2: En dat moet wel gezien worden als tegenbewegingen er iets tegen willen doen.
1: Ja, ja. Is het ook echt met zijn opkomst gekomen, dat humor op deze manier in de politiek wordt ingezet? Of was het er al?
2: Ik denk dat het al was. Het komt ook deels door de internetcultuur, waar je ook ziet dat heel veel memes heel dominant zijn. Maar hij heeft het wel veel groter gemaakt, dat durf ik wel te zeggen. En dat heel veel andere leiders, politici, dit ook een beetje proberen over te nemen.
1: Ja, ja. Wat je daarmee ook kunt doen, is je haalt al een beetje aan, is je kunt ook een beetje de grenzen verkennen. He, dus met die grap over, ik doe in 2028 weer mee. Daarmee kun je ook even een teen in het water stoppen, toch?
2: Ja, en je kan altijd achteraf zeggen dat het grap is. Het is een ideaal instrument om te gebruiken.
1: Ja.
2: En dat zien zijn eigen supporters zelf ook, die ik gesproken heb. Van soms probeert hij gewoon wat uit.
1: Ja, ik heb daar wel een voorbeeld van. We gaan luisteren naar Vice President J.D. Vance op een persconferentie. Nadat hij vragen van verslaggevers kreeg over beledigende memes aan het adres van een aantal democraten.
0: Oh, I think it's funny. The president's joking and we're having a good time. You can negotiate in good faith while also poking a little bit of fun at some of the absurdities of the Democrats' positions and even, you know, poking some fun at the absurdity of the Democrats themselves. I mean, I'll tell Hakeem Jeffries right now, I make this solemn promise to you that if you help us reopen the government, the sombrero memes will stop. And I've talked to the president of the United States about that.
1: Ja, daar kun je niet zoveel tegen inbrengen dan, denk ik, hè?
2: Nee, het is een heel goed werkende tactiek. En laat ook heel duidelijk zien dat hij van zegt, dat wordt ook heel vaak op de conferentie gezegd, we're having fun.
1: Ja.
2: Wij zijn de mensen die plezier hebben en jullie, ja, die hebben geen gevoel voor humor. Jullie kunnen er niet zoveel mee.
3: Ik ben ook wel benieuwd, Peer, want hoe wordt er dan mee omgegaan met die humor door de democraten? Als in, hoe reageer je nou goed op die grappen in de politiek?
2: Ik denk dat voor lange tijd niet gebeurt. Dus voor lange tijd hebben mensen altijd gezegd van, nou, de democraten, het is geen humor. We vinden die grappig. We vinden die oké dat jullie het zeggen. En heel serieus mee omgaan. Deels is dat goed.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ook heel veel zie aan de democratische kant of aan tegenbewegingen, dat een beetje wordt ontkend dat dit humor is. Dus om echt goed erop kunnen reageren, moet je ook begrijpen waar dat vandaan komt. Moet je begrijpen dat dit humor is.
1: Dat lijkt me heel ingewikkeld, want dat is gewoon heel subjectief, toch? Een gevoel voor humor.
2: Het is heel subjectief.
1: Wat de een heel grappig vindt de ander helemaal niet grappig.
2: Het gevoel is, dat klopt, het is heel subjectief. Maar als je met mensen spreekt, dan de ervaring van humor, je kan zien dat mensen een ervaring hebben van humor.
1: Mm-hmm.
2: Of iets grappig is of niet, dat

0: dat is een beetje subjectief. Maar ja, vaak zien we wel dat beetje transgressieve normoverschrijdingen best wel humoristisch worden opgevat. Mm. Of als een enorme belediging, bijvoorbeeld door democraten. Die vinden het vreselijk als die een grapje maken over 2028.
1: Ja.
0: Maar je moet wel een beetje begrijpen waar die waarom Trump zo populair is. En vaak hoor ik dan van ja, nou...
1: Maar dan moet je dus begrijpen dat dit dus voor een hele hoop mensen dus grappig is.
0: Ja.
1: Dat het voor jou niet zo is.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook anders naar humor gaan kijken. En niet zeggen van, dit is grappig omdat wij het grappig vinden. En de rest is geen humor.
1: Ja.
2: En ik denk ook wel dat alles wat gaat over emoties blijft bij mensen beter hangen. Dus heeft het mij aan het lachen gemaakt, dan onthoud ik het beter. Dan als je mij met allemaal feiten doodgooit over hoeveel euro moet er worden geïnvesteerd in onderwijs of wat dan ook. Dus het is ook wel, het blijft bij mensen hangen en ze hebben het erover.
1: Ja. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk wat jij ook zei, dat houdt ze op de been voor je eigenlijk ook dan, hè?
0: Zeker, houdt ze mensen in beweging. Ja. Ja.
1: Hoe belangrijk is de rol van de media hierbij?
0: Ik denk best wel belangrijk. Die maken dit soort, laat maar zeggen, humorconflicten veel groter dan ze zijn. Die gaan er naar vragen. En het is ook heel vaak een interessant onderwerp, wat vaak over taboe gaat.
1: Mm-hmm.
0: Dus je maakt een grapje over, hey, ik ga Groenland innemen. Dan gaat de media natuurlijk meteen op reageren, omdat het ook gewoon nieuwswaardig is.
1: Ja.
0: En hierdoor, dat zie je ook in populisten in andere landen, dan blijf je altijd zeg maar achter de feiten aanrennen.
1: Ja. De vraag is natuurlijk, hoe ga je hiermee om? Hoe ga je ermee om als je een democraat bent? Hoe ga je ermee om als je journalist bent? Als je niet per se herkent dat dit allemaal meteen humor is. Hoe ga je ermee om?
0: Ja, eerst dus wel breder naar het begrip humor gaan kijken.
1: Ja.
0: En proberen te begrijpen dat ze niet alleen door negatieve emoties worden gemobiliseerd. En dat deze mensen, maar ook politici, ook dat humor gewoon centraal is voor hun, voor hun politiek.
1: Mm-hmm.
0: En ten tweede, misschien moet je ook voor je eigen beweging gaan kijken. Dat is vooral voor politici. Van misschien moeten zij juist meer plezier in de politiek terugbrengen. Want Dami is een goed voorbeeld hiervan.
1: Ja, de burgemeester van New York?
0: Ja.
1: Die doet dat? Hoe doet hij dat?
0: Nou, door leuke memes te plaatsen. Maar ook gewoon door een beetje speels over te komen. Maar wat ik erover wil zeggen, is dat de reden dat humor en normoverschrijdingen, antipolitiek correcte humor zo populair is dat er gewoon groeiend wantrouwen, cynisme is naar het systeem.
1: Oh ja.
0: Dus tegenhumor is waardevol, maar eigenlijk moet je de diepere cynisme eerder proberen op te lossen. Dus structurele veranderingen zijn misschien wel veel belangrijker dan.
1: Want anders hou je die voedingsbodem hiervoor.
0: Ja.
1: Ja. Dankjewel, Beer Prakke, filosoof aan de Universiteit van Groningen, en promoveert morgen op dit onderwerp. Ja. Succes daarbij en veel plezier.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Gert Schelle is aangeschoven uit Utrecht. Goedemorgen, Gert.
4: Goedemorgen.
1: Je bent 21 en je studeert taalwetenschappen in Amsterdam. En ik begrijp dat je ook graag nieuwe talen leert.
4: Klopt.
1: Ben je er een beetje, waar zit je nu? Welke taal? Wat ben je aan het doen?
4: Ik spreek Nieuw-Grieks. Ik ben het ook nog aan het leren.
1: Ja.
4: Maar ik spreek een aardig woordje Nieuw-Grieks. Ja.
1: Ja, ingewikkelde taal?
4: Ja, heel ingewikkeld. Heel anders dan Nederlands.
1: Ja.
4: Dus je moet er wel even mee bezig zijn om het onder de knie te krijgen.
1: Ja, en zijn er een beetje mensen die je tegenkomt af en toe waarmee je dat kan oefenen?
4: Nee, dus dat maakt het ook wel maakt het lastig om het te leren. Want je hebt niet echt iemand om mee te oefenen of te communiceren.
1: Ja.
4: Dus het is moeilijk, maar ik heb er ook best lang over gedaan inmiddels. Dus.
1: Ja. En je hebt ook een toepasselijk t-shirt aan, zie ik.
4: Ja.
1: Helaas staat erop.
4: Ja,
1: kan ik dan wel lezen?
4: Dat is toeval.
1: Ja, dat is toeval. Oké. Okay. Je bent hier om de nieuwsquiz te spelen, natuurlijk. Hoogste score tot nu toe was 70 punten. Neergezet door Rob Poort uit Groningen gisteren. Ja. Ik wens jou heel veel plezier.
4: Dankjewel.
5: Het zijn beelden die je eigenlijk alleen maar ziet in films of tv-series.
6: Mexicaanse toestanden, een drugsoorlog wordt er uitgevochten.
7: Ja, het stond hier helemaal vol met politie. Het hele dorp was afgezet. Dus we dachten, wat is er aan de hand?
8: Op bewakingsbeelden is te zien hoe een grote groep uit twee bestelbusjes stapt.
9: Het zijn bizarre beelden die sinds vanochtend rondgaan.
8: Ze dragen gezichtsbedekking en hebben zware wapens bij zich.
10: Dus met drugs te maken, hè? Dus,
11: Eerst kon je echt meetellen met de schoten.
5: Doelwit van het minileger is een woonboerderij.
11: Het was even stil. En toen kon je gewoon niet meer bijhouden zeg maar, hoeveel er werd geschoten. Ja, was wel even schrikken.
1: On-Nederlands en ongekend. Het zijn slechts twee reacties op de gewelddadige gebeurtenissen gisteren in het Gelderse Overasselt. Vraag 1. De politie is de hele dag op zoek geweest naar de daders. Hoeveel zijn er gisteren gearresteerd?
4: 34.
1: Ja, dat is goed. Sommigen hadden zich tussen het gewas in velden en akkers verstopt. Anderen werden opgepakt op verschillende snelwegen en bij een ROC in Nijmegen. Vraag 2 dan. De politie riep in verband met de veiligheid bewoners van Overasselt op om binnen te blijven. Die oproep is gisteravond ingetrokken. Wel geldt nog steeds de oproep aan bewoners om wat te doen als ze een verdachte situatie zien.
4: Ramen en deuren sluiten?
1: Nee, 112 bellen. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël.
13: Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet.
14: Volgens de ondertekenaars blijven de maatregelen die het kabinet tot nu toe heeft genomen achter bij wat nodig is.
1: Zo'n 230 voormalige ministers, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om maatregelen te nemen tegen Israël. Behalve een wapenembargo willen ze ook dat welk verdrag tussen de EU en Israël wordt opgeschort.
4: Handelsverdrag?
1: Ja, dat is goed. Vraag 4 dan. De initiatiefnemers volgen met hun brief een oproep die eind augustus in de Franse krant Le Monde verscheen. Meer dan 100 ambassadeurs uit Frankrijk en welk ander land uiten toen gezamenlijk hun grieven over het beleid ten aanzien van Israël?
4: Spanje.
1: Nee, het Verenigd Koninkrijk. We gaan naar vraag 5. Ik laat nu een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
15: Ik snap best dat die gevoelens er zijn bij de heer Eerdmans. Maar ik heb hem ook horen zeggen dat hij ook in de politiek zit om problemen op te lossen. En dat we het gesprek weer zullen voortzetten.
4: Ilko Heijn?
1: Nee, Ruben Brekelmans. Die staat wel bij de juiste partij. Hij is fractievoorzitter van de VVD. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als je de makkelijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. 1 punt en voor de moeilijke krijg je 2 punten. Wat wordt het?
4: Doe maar een moeilijke.
1: Brekelmans reageerde op de kritiek van de oppositie op het gelekte begrotingsakkoord. De VVD'er riep hen op om in gesprek te gaan. Welke partij is dat niet van plan omdat ze het lekken van een miljoenennota zien als een schoffering van het staatshoofd?
4: SGP?
1: Ja, dat is goed. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. Ik wil dus weten wie we bedoelen.
16: 4.
17: Ik ben gewoon niet zo van het brengen.
16: 3.
17: En jumpte een gat in de lucht.
16: 2.
17: Ik draag deze onderscheiding op aan mijn overleg.
4: Alex van Halen.
1: Ja, Alex van Helen, ik draag deze onderscheiding op. Mijn overleden broer Eddie was voor 2 punten nog de hint. En voor 1 punt gisteren werd ik in Nijmegen benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. En dan komen we bij hem aan. Ja, ik ben gewoon niet zo van het brengen. Nou, van Helen dus meer van het halen. En ik jumpte een gat in de lucht, verwijs naar hun grootste hit, Jump. Eens even kijken, Gert, je hebt 6 punten in de factor. Dat betekent dat je 12 vragen goed moet hebben in het kanonnenmank op te gaan. Daar gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Vanwege asielprotesten konden raadsleden gisteren in welke gemeente niet naar buiten?
4: Zolen.
1: Ja, volgens een VN-rapport staat de aarde op het punt om door de grens van hoeveel graden opwarming te schieten?
4: 1,5.
1: Ja, de bevelhebber van welk Amerikaans legeronderdeel heeft zijn ontslag ingediend?
4: ICE.
1: De Landmacht. Omroep Max-baas Jan Slachter heeft laten weten dat zijn omroep welk muziekevenement niet wil uitzenden?
4: Songfestival.
1: Ja, welk land moet van Duitsland het consulaat-generaal in Bonn sluiten vanwege de aanslag op het vliegveld van Leipzig?
4: Rusland.
1: Ja, het kabinet overweegt om de voorraad van wat te verlagen?
4: Weet ik niet pas.
1: Gas. Het koningspaar gaat samen met prinses Beatrix en welke andere prinses naar de uitvaart van de Noorse koning Harald?
4: Maria.
1: Ja, Netflix komt met een 3-delige serie over welke overleden Friends-acteur?
4: Matthew Perry.
1: Ja, dat is de hintsvraag. In welk land is een petitie voor betere bescherming tegen klimaatschade massaal getekend?
4: Zweden.
1: Frankrijk. Wat voor stukken in Nederlandse kranten blijken massaal door AI te zijn geschreven?
4: Columns.
1: Opiniestukken. Als gevolg van een nieuwe invoerheffing is het aantal pakketjes uit welk land met 46%
4: China
1: afgenomen? Ja. En bij wat voor station zijn in Duitsland explosieven gevonden?
4: Treinstation.
1: Een hoogspanningstation. Oh. Ja, dat staat er vlakbij. Maar het is helaas niet genoeg, Gert. Je hebt 7 vragen goed in het kanon. Je had 6 punten in de factor. Het is helemaal niet slecht. Het is 42 punten. Alleen het is niet meer dan 70 punten.
4: Nee.
1: Ja, dus daar ga je niet door. Maar leuk dat je er was.
4: Dank
1: je
4: wel.
1: Gert Schelle, dank je wel voor het meespelen en voor je komst naar de studio. Dank ook, Beer Prakke, dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. En ook nogmaals dank Danielle Brouwer van het Rode Kruis voor het beantwoorden van al onze vragen over die hulpverlening aan Nepal. En succes daarmee.
2: Dank je wel.
1: We gaan naar Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Wie ben jij zo te gast?
18: Roos, goedemorgen. Hij hangt in de lucht en landt aanstonds in Eindhoven. De Franse president Emmanuel Macron, ontvangen door Rob Jetten, gaat onder andere bij ASML op bezoek aan de vooravond van het debat over Peter Wennings rapport. Ik ga praten met Melanie Maas, gisteravond de CEO van Invest International.
19: Dit was een programma van KRO-NCRV.
3: NPO Radio 1.
20: het NOS-journaal.
12: In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt gezocht naar meer bewijsmateriaal. In het dorp is het openbare leven weer op gang gekomen. Zo gaan de kinderen weer gewoon naar school. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus die ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk in Egypte kon gebeuren is niet bekend. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen die raakten daarbij lichtgewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loosalarm. En in Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van het koninklijk huis zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand na de begrafenis. En die begrafenis is over precies een week, wordt live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig.
20: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
21: Dames en heren, goedemorgen. Hoog bezoek voor Rob Jetten vandaag. Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, is op dit moment onderweg naar Eindhoven. Zojuist het Nederlandse luchtruim binnengevlogen. Tikkie vertraagd, weliswaar als we het oorspronkelijke schema bekijken. Jetten ontvangt Macron in de Brainport-regio en gaat met hem op bezoek bij ASML, de Nederlandse economische parel natuurlijk. En ze gaan om de tafel met tech-ondernemers om te praten over de toekomst. We moeten aan alle kanten benen bijtrekken. Aan de vooravond allemaal van het debat morgen in de Tweede Kamer over het rapport van Peter Wennink. U weet het vast nog wel. Die kwam vlak voor de jaarwisseling met een lijvige analyse over onze welvaart, economische vooruitzichten en verdienmodellen van de toekomst. Tenminste 1,5% economische groei om ons huidige niveau aan te kunnen blijven houden is er nodig. 2% om te groeien. En dan moest een nationale investeringsbank komen waar de overheid 10 miljard in zou storten, waardoor een factor 10 uit de markt zou komen. 100 miljard dus om te werken aan de toekomst. Het rapport werd omarmd, ook door de politiek, maar toen werd het toch een beetje stilletjes. Bespeurt ook Wennink, die vindt dat er veel meer urgentie moet komen. En bovendien, zo zei hij onlangs in Vrij Nederland, wordt er in dit land onder leiding van onze minister van Financiën middeleeuws begroot. Melanie Maas Gisteranis is de CEO van Invest International, een van de twee investeringsinstellingen die we nu hebben. Oud-minister van Infrastructuur is ze ook en ze helpt bedrijven met het groeien over de grens, nu kort gezegd. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Zou Macron bij aankomst een beetje gniffelend tegen Rob Jetten zeggen: heb jij ook eens gelazen met je begroting die je niet zomaar door het parlement krijgt?
22: Nou, dat denk ik niet.
21: Nee.
22: Franse discipline is toch vaak net iets strakker dan de onze.
21: Ja, maar hij is al maanden aan het emmeren om die begroting door het parlement te krijgen. Is nog steeds niet gelukt, geloof ik. Of zou hij stiekem Operation Ravel in zijn binnenzak hebben? Of Debussy, zo u wilt.
22: Ik heb geen idee, maar ik denk dat ze vooral met elkaar over de sterke kanten van de Europese economie gaan praten. De techniek in dit geval.
21: Ik dacht, wij hadden natuurlijk operatie Beethoven een paar jaar geleden om te zorgen dat ASML ook met zijn groeiplannen in Nederland zou blijven. En naar verluid hadden de Fransen miljarden in de aanbieding liggen om in ieder geval de uitbreiding naar Frankrijk te halen. Vandaar operatie Beethoven en dan nu het Franse antwoord.
22: En het mooie is dat ze nu waarschijnlijk bij elkaar zijn om te zorgen dat het niet meer of Nederland of Frankrijk wordt. Maar dat ze moeten praten over hoe gaan we het eigenlijk gezamenlijk doen als Europa.
21: Juist. U bent de optimist, hè?
22: Ja, maar kijk, je moet wel. Want Amerika en China die concurreren natuurlijk met Europa over wie gaat er straks die markten, over die chipmarkten eigenlijk het beste bestieren. En wie wint het gevecht daar? En Europa moet gewoon handen in elkaar slaan om dat te redden. Dus zo'n bezoek is natuurlijk gewoon heel aantrekkelijk.
21: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Vindt u eigenlijk ook dat we in dit land middeleeuws begroten?
22: Nee, ik vind wel goed dat we altijd strak aan begrotingsdiscipline houden. Want als je dat niet doet, dan krijg je ook schulden die weer afgewenteld worden. Maar je kan buiten de begroting om wel veel meer investeren. Dus je hebt andere methoden om dat te doen.
21: Maar dat was precies wat Peter Wennink zei, namelijk. Hij is ook voor strenge begrotingsdiscipline. Maar hij is er ook voor om de baten van investeringen mee te laten tellen. De kosten gaan voor de baat uit. Hij noemde het voorbeeld van het opschrift bij de beurs in Amsterdam. En hij zei, dat doen wij hier niet. Ambtenaren van Financiën en zeker ook deze minister van Financiën denken niet zo. Heeft hij gelijk?
22: Ja, daar is inderdaad een strakke discipline die daar weinig ruimte voor laat. Wel, en ik vind, ben ik even gelijk, maar ook vele anderen die daar de laatste tijd ook voor gepleit hebben.
0: Ja.
22: Je moet goed nadenken dat investeren uiteindelijk ook weer je economie laat groeien.
0: Ja.
22: En dat je dus even, laten we zeggen, die ruimte moet nemen om die investering toe te laten, om daarna ook uiteindelijk daarvan te profiteren.
0: Ja, zegt u daarmee,
22: dus die oproep is gewoon, ja, het is gewoon een no-brainer dat dit moet gebeuren.
0: Ja, dus uw oproep is ook aan het adres van uw partijgenoot Eelco Heijnen, de minister van Financiën. Kom uit je loopgraven, word eens wat moderner.
22: Nou, het minister van Financiën is nu bezig met nog twee ministers om een nationale investeringsinstelling tot stand te brengen.
0: Ja.
22: En het mooie zou zijn als die investeringsinstelling niet alleen geld krijgt van de overheid, dus begrotingsgeld, maar zelf geld uit de markt kan gaan halen.
0: Ja.
22: En dat is hoogst noodzakelijk. Dus de minister moet daarvoor vooral garantie geven. Ja. En dan kunnen wij, laten we zeggen, van geld maken.
0: Ja, dat is de investeringsinstelling. Komen we zo uitgebreid over te spreken, want ook daar zijn verschillende inzichten over. Maar toch nog even naar die begrotingsdiscipline. We kennen allemaal de strenge ambtenaren van Financiën en de Thesaurier-Generaal die op de schatkist let, samen met de minister natuurlijk. U hebt er als minister ook veelvuldig mee te maken gehad. Ook met strenge ministers van Financiën. Jeroen Dijsselbloem was in een van uw periodes ook nog minister van Financiën. Die stond ook bekend als streng. Maar ook hij zegt nu, je moet die hele systematiek veranderen. Dus je moet echt meer naar investeringen en de opbrengsten op termijn van die investeringen kijken. Dus hij zegt ook, je moet op een andere manier van gaan begroten. Vindt u dat ook?
22: Ja, vind ik ook. Kijk, wat we tot nu toe gedaan hebben, als het ging over investeren, dan keken we eigenlijk vooral naar marktfalen.
0: Ja.
22: Dat is natuurlijk een begrip van wanneer kan de markt er niet aan, dan kan de overheid misschien wat risico nemen.
0: Ja.
22: Ik denk dat je nu een stap verder moet. En dat is ook echt kijken naar marktinterventie.
0: Ja.
22: Omdat anderen dat om ons heen ook doen. En dat betekent dat je dus economische activiteiten die niet in de markt tot stand kunnen komen, dat je zorgt dat je daar wat langere tijd in investeert,
0: ja,
22: totdat de markt het kan oppakken.
0: En dan moet je dus eventuele opbrengsten, of geschatte of geraamde, liever gezegd, opbrengsten, ook gewoon opnemen in je begroting, zodat je de inverdieneffecten, zoals dat dan heet, meteen kunt meerekenen.
22: Ja, dat hoeft niet eens, want je kunt het dus ook doen buiten de begroting om. Hè, buiten het emusaldo, zoals dat heet. Kun je investeringen gaan doen door geld uit die kapitaalmarkt te halen, waar je vervolgens winst op maakt. Dat is eigenlijk wat wij als organisatie doen, als investeringsinstelling.
0: Ja.
22: Wij lenen geld uit aan bedrijven die het niet nu uit de markt van banken of van andere financiers kunnen krijgen.
0: Ja.
22: Maar doordat dat, laten we zeggen, leengeld is, verdienen we ook weer op en is revolverend en valt dus buiten die hele begrotingsdiscipline.
0: Ja.
22: Het is vrij technisch,
0: ja,
22: maar
0: zeker.
22: Zo werkt het.
0: Maar goed, we gaan dat allemaal uitrafelen. Maar toch nog even vaststellen, een andere, modernere manier van begroten, waarbij je de baten op termijn meerekent en niet alleen maar investeringen als kosten opneemt in de tabellen, dat zou wat u betreft de goede weg zijn.
22: Ja, en dan moet je even kijken, waar reken je ze dan mee? Doe je dat op de begroting of doe je dat via zo'n investeringsinstelling?
0: Ja.
22: Maar het gaat er eigenlijk om dat we zorgen dat we meer geld aantrekken, zodat we ook meer kunnen doen.
0: Daar is zo'n investeringsinstelling voor.
22: Ja.
0: Het pleidooi van Peter Wennink was een investeringsbank. Het pleidooi van Jeroen Dijsselbloem, ook lid van die commissie en oud-minister van Financiën, was ook een investeringsbank. Niet een instelling, dat is een anoniem instituut. Over het algemeen heeft minder aanzien in de markt. Een bank heeft alle papieren, heeft alle toeters en bellen die erbij horen, en daarmee trek je meer kapitaal aan, was het pleidooi van hun kant. Het wordt een investeringsinstelling, waarom geen bank?
22: Omdat een bank, daar zitten allemaal regels aan. En die regels die maken ook dat het duur is om te opereren als organisatie. En er zit veel meer toezicht op. En juist een investeringsinstelling kan additioneel zijn aan wat onze banken nu kunnen leveren.
0: Maar banken zijn vaak later in het traject pas geïnteresseerd in projecten. Vinden vroeg instappen vaak een veel te hoog risico. En juist vroeg instappen is juist nodig bij die start-ups en grow-ups om te zorgen dat ze verder kunnen.
22: En dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld wat je geeft. Want uiteindelijk, op het moment dat je zelf ook een bank wordt, dan zit je aan diezelfde toezichtregels. Dat betekent dat je minder risico kan nemen.
0: Mm.
22: En eigenlijk willen die banken dat de nationale investeringsinstelling dat die risico's neemt. En zij vervolgens, nadat wij het scherpe randje eraf gehaald hebben, de vervolginvesteringen kunnen doen.
0: Ja.
22: En ja, ik snap heel goed, de term bank klinkt beter dan instelling. Van mij mag het allerlei namen
0: hebben. Maar wat is
22: het
0: meest effectief? Dat is de vraag. Waar haal je het meeste geld mee op?
22: daarvoor hoef je geen bank te heten. Want ook een investeringsinstelling kan samenwerken met banken. We praten nu ook met banken om te kijken, kunnen die voor ons geld uit de markt halen?
0: Ja.
22: Die hebben vaak een AAA-rating. Zo'n investeringsinstelling, dat moet allemaal nog beginnen. Dus je kunt prima via een bank geld uit de markt halen. Ja. Maar een organisatie zelf heeft daar ook mensen werken. Die valt onder een bepaald toezichtregime. En je wil niet dat dat te duur wordt en te risicomijdend. Ja. Want ja, dan heeft het ook geen enkele zin. Dus je wil iets anders dan een bank.
0: Ja, maar tegelijkertijd, als het om een instelling gaat, ook nog door overheidsgeld, dus belastinggeld gefinancierd, mede in eerste instantie, kun je dat ook meer een beetje zien als een fonds. Hè? We hebben het groeifonds gehad en meerdere dingen. En zodra er ergens op de begroting een politiek probleem ontstaat, dan plundert de zittende regering zo'n fonds en is het geld foetsie.
22: Ja, dat is een heel goed punt. Dat kan hier niet. Eén, omdat in de oprichting van die investeringsinstelling zal komen te staan dat het op afstand van de politiek moet gebeuren. Mm. Tot nu toe gebeurt dat ook. Hè. Dus de budgetten die erin zitten, de investeringen die gedaan worden, daar is geen enkele politieke bemoeienis mee. Mm. Maar het belangrijkste is ook nogmaals, wij willen juist niet alleen maar met begrotingsgeld werken. We zeggen, we krijgen nu begrotingsgeld binnen. Van dat is risicokapitaal, zetten we in voor bedrijven. Mm. NL doet dat nationaal, wij doen dat internationaal.
0: Ja, want er zijn twee instellingen, even om het uit te leggen. Ja, we hebben InvestNL voor Nederland en uw club helpt Nederlandse bedrijven over de grens.
22: Ja, wij helpen Nederlandse bedrijven over de grens en zorgen ervoor dat ook Nederlandse belangen, laten we zeggen, verdedigd worden. Dus het kan ook zijn dat je Nederlandse bedrijven beschermt tegen bepaalde constructies uit het buitenland. Maar om nog even af te maken over die begroting. Wij willen dus niet alleen begrotingsgeld hebben. Wij willen straks, als we groter zijn, in staat zijn om ook geld uit die markt te halen. Bijvoorbeeld met obligaties. Dat enige wat we daarvoor nodig hebben is een garantie van de minister van Financiën. En als we dat kunnen doen, dan heb je dus publiek en privaat geld bij elkaar. En dat is nou juist het mooie.
0: Ja, obligaties, staatsobligaties?
22: Ja, dat zijn obligaties. Je kunt allerlei vormen kiezen. Je kunt obligaties, je kunt ook een combinatie maken met private equity, wat je uit de markt wil gaan halen. Je kunt verschillende dingen doen.
0: Maar ook staatsobligaties?
22: Het zijn dan de obligaties van de instelling zelf.
0: Ja, nou, maar het is ik vraag het natuurlijk omdat iedereen bij obligaties denkt aan de staatsschuld. En dat er natuurlijk een pleidooi is van sommigen. Laat die staatsschuld nou voorlopig op korte termijn ietsje oplopen, zodat je bijvoorbeeld infrastructuur kunt bijplussen. Want de bruggen staan op instorten en de wegen kunnen niet meer worden onderhouden. 80 miljard is er de komende jaren tekort op uw oude ministerie. Rekent u zichzelf daar nog iets aan eigenlijk?
22: Nou ja, het is natuurlijk altijd zo. Als je terugkijkt, zeg je, hadden we dat ook nog eerder kunnen zien? Toen ik er zat, kwam net de discussie op. Goh, de bruggen en de wegen zijn in slechte conditie. Ja. Daar moeten we ook in investeren. En de wegen, daar zijn we denk ik een van de beste in de wereld. Qua hoe het ermee staat. Maar die bruggen en die sluizen, daar moet zeker nog wat aan gebeuren. En het is niet altijd makkelijk om daar geld voor te krijgen. Want dat gaat om miljarden in plaats van de miljoenen.
0: Ja.
22: Waar we nu over spreken, gaat dat echt over miljarden.
0: Maar dan denk ik toch weer even aan uw winkel. Niet per se uw winkel nu, maar laten we zeggen investeren en bedrijven op weg helpen. En ook wat Wenning zegt, namelijk je moet wel zorgen dat je infrastructuur op orde is. Anders dan werp je voor jezelf, ik parafraseer, allerlei barrières op om economisch te kunnen groeien.
22: Je moet alleen goed kijken wat doet de overheid, wat doet een investeringsinstelling, wat doet de markt.
0: Ja.
22: Dus de overheid die moet natuurlijk gewoon de basisinfrastructuur, dus de aanleg van de wegen en de sluizen en dergelijke, moet je allemaal daar laten. Je kan dat privaat maken, maar dan krijg je een tolsysteem, zoals je dat bijvoorbeeld hebt in Oostenrijk.
0: Ja, dat ligt politiek allemaal gevoelig en in de maatschappij gevoelig.
22: Tot nu toe gaat dat prima bij een overheid, maar moet daar voldoende geld voor zijn.
0: Vindt u dat de staatsschuld daarvoor zou mogen oplopen eigenlijk, vanuit uw bril van economische groei gedacht?
22: Ik vind dat je eerst keuzes moet maken. Hè, want het is makkelijk om extra uit te geven en dan vervolgens de staatsschuld op te laten lopen en vervolgens zoveel rente te betalen in de toekomst dat onze opvolgers weer geen infra kunnen aanleggen.
0: Ja.
22: Maar ik ben veel meer voor het creatief zoeken naar, ik heb het al een paar keer gezegd, dat geld uit de markt halen. Hè, dus vanavond is er ook weer een bijeenkomst van verzekeraars, pensioenfonds, banken, om te kijken wat zij zouden willen gaan doen richting de markt.
0: Ja, dus wat u betreft mag het Nederlands tolland worden?
22: Nee, dat zeg ik juist niet. Wat mij betreft zou de overheid de basisinfrastructuur moeten doen. Ja. Waar je wel de bedrijven, laten we zeggen de private sector op zou kunnen zetten, is digitale infrastructuur. Of bijvoorbeeld kijken hoe je bepaalde congesties in het energienet oplost. Dus die zaken die, laten we zeggen, niet zozeer in de basis aanleg zitten, maar veel meer een creatieve oplossing vergen. Ja. Daar zou je het bedrijfsleven op kunnen zetten. Wij zijn er zelf ook als investeringsinstelling mee bezig. Bijvoorbeeld als de luchtvaart Sustainable Aviation Fuel, dus de duurzame brandstof.

0: brandstof moet hebben. Maar er geen fabriek gebouwd kan worden omdat er nog geen afnemers zijn. Dan kun je nadenken, hoe ga ik dan vervolgens die afnemers, die fabriek bij elkaar brengen? Kunnen wij voor investering doen, ja, risico nemen totdat het kan. En dat soort zaken, daar is echt heel veel, laat zeggen, extra aandacht en ook geld voor nodig, omdat dat vaak is waar we op vastzitten.
1: Overigens is Emmanuel Macron zojuist geland, zeg ik eventjes, voor mensen die dat interessant vinden om te weten. Dus bezoek kan officieel van start. Dan even naar uw instellingen. Er zijn er nu twee, ik zei het al. Één voor Nederland en één voor Nederlandse bedrijven over de grens. Dat, ja, moet dus straks één instelling worden. Die van u bestaat 5 jaar in oktober. U hebt geloof ik een lustrumfeestje straks, toch?
0: Ja.
1: Aan het strand. Blijft het droog?
0: Ik hoop het
1: ook, voor u. Wordt u de nieuwe baas van het nieuwe vehikel eigenlijk?
0: Nou, dat weet ik absoluut niet.
1: Wilt
0: er zijn
1: u dat
0: twee,
1: worden?
0: Er zijn twee CEO's. Ik denk dat allebei die CEO's geïnteresseerd zijn in een nieuwe investeringsinstelling. Maar het kan ook heel goed dat er een derde persoon komt te zitten. Of misschien wel een heel ander bestuur.
1: Ja.
0: Daar gaan wij in principe ook niet over. Dat doen de aandeelhouders samen met de raden van commissarissen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het belangrijkste voor de huidige twee CEO's die werken in die organisaties samen met de besturen is dat we moeten proberen zo mooi mogelijk een nieuwe instelling neer te zetten.
1: Ja.
0: Zorgen dat Nederland er wat aan heeft, dat de bedrijven er wat aan hebben.
1: Ja.
0: En daarna zien we wel.
1: Ik vroeg ook wie het wilde.
0: In principe zal ik zeker mijn hand opsteken. Zal denk ik de andere CEO ook doen.
1: Ja.
0: Maar of het zo wordt, dat zullen we zien.
1: Hoeveel geld komt er daar in kas?
0: Nou, nu heeft het kabinet daar 3,3 miljard uit Tennet budget.
1: Ja, het verkopen van het Nederlandse aandeel in het Duitse Tennet.
0: Ja? Ja, ik hoop dat er in de toekomst nog meer geld bij komt van de verkoop van staatsdeelnemingen. Maar ik kan niet zien wat het kabinet daarop gaat besluiten. En we hebben zelf ook budget. Dus als je dat nu bij elkaar op zou tellen, zit je op zo'n 6,6 miljard.
1: Ja.
0: Nou, dan met de vraag die er nu is van bedrijven die in Nederland wat willen of in het buitenland, zijn we dan eigenlijk al in 2032 ongeveer weer door het budget heen. Dus dat is ook de reden waarom we zeggen, laat ons nou gewoon zelf ook geld ophalen in die kapitaalmarkt.
1: Ja,
0: anders moet je als overheid steeds blijven bijstorten.
1: Ja, maar het punt is dat volgens Peter Wenneke 10 miljard in kas moet zitten en niet 6,6. Gewoon 10 miljard om vervolgens uit de markt met een factor 10, zo'n multiplier zoals dat dan heet, in technische termen het tienvoudige op te halen in de markt, waardoor je op 100 miljard komt. En de Fransen, de Duitsers, de Britten hebben allemaal al dit soort investeringsinstellingen en er zit veel meer geld in kas dan bij die instelling van u en InvestNL. Dus wij lopen hopeloos achter de feiten aan.
0: We lopen hartstikke achter.
1: Moet er niet gewoon 10 miljard in die nieuwe investeringsinstelling dan zitten?
0: Dat zou prachtig zijn, hè? Maar
1: ja,
0: het moet natuurlijk wel beschikbaar komen.
1: Ja, maar u kunt het vragen. U kunt zeggen, als je dat serieus wil nemen, moet dat erin zitten.
0: Maar meneer Kokkemans, wij zeggen het ook steeds, hè? Dit is voor ons de start en niet het eindpunt, de 6,6 miljard.
1: Dus er moet 10 miljard in kas bij de start van het nieuwe investeringsinstituut of instelling.
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk, we lopen achter, maar we moeten ook inhalen. Dus je moet ook als organisatie het aankunnen. Dus
1: er moet 20 miljard in.
0: Je moet ook kunnen groeien. En we hebben gezegd, wat we uiteindelijk willen is een kapitaal wat leidt tot ongeveer 20 miljard wat beschikbaar is. Daarvoor, als je met de 6,6 miljard begint, moet je eerst, want je kunt niet meteen het geld vertiendubbelen. Dus je begint met een leverage van 2, misschien 3. En uiteindelijk kan je daarop doorgroeien. Maar je kan niet meteen al het geld wat je in de markt zet vertienvoudigen. Dus je zult dat moeten laten groeien.
1: Huh?
0: Is de ambitie, het zal slechts 6,5 miljard zijn? Nee, absoluut niet. Het moet natuurlijk omhoog. Zeker omdat we zoveel vragen hebben, internationaal en nationaal.
1: Ja.
0: Je wil kleine nieuwe technologieën helpen. Je wil bedrijven helpen die een scale-up moeten hebben. Die moeten nu vaak naar het buitenland om geld te halen. Je wil zorgen dat we bepaalde bedrijvigheid beschermen. Dat kost geld. Je wil helpen om nieuwe terreinen op te zetten in andere landen. Bijvoorbeeld voor de semiconductorindustrie. Al die projecten kost gewoon geld.
1: Ja. Ja. Dus wat is het minimumbedrag dat er eigenlijk uiteindelijk nodig is?
0: Wij zeggen dat als we uiteindelijk zo'n 20 miljard in kas hebben, en dat betekent dat we dan zelf ook geld uit de markt gehaald hebben, dat we heel goed kunnen helpen en revolverend, want we zijn ook deels winstgevend, dat we dan heel goed revolverend dat geld weer in kunnen zetten over de jaren heen.
1: Goed, morgen is dus dat Kamerdebat. U gaat dat ongetwijfeld volgen, neem ik aan, toch?
0: Jazeker.
1: Vindt u dat er genoeg urgentie is bij de politiek?

0: breed?
1: Nee, want het rapport ligt er natuurlijk al sinds december.
0: Ja.
1: En iedereen omarmt het.
0: Het is inmiddels september.
1: Ja, en er is natuurlijk een kabinet gevallen en er is een nieuw regeerakkoord enzovoort. Dus ik begrijp wel allemaal waarom. Maar ja, eigenlijk hoef je ook helemaal niet te wachten tot de Nationale Investeringsinstelling er is. Wij kunnen nu al projecten uit het Wenningrapport oppakken met beide organisaties. En het gaat natuurlijk niet alleen om een Wenningrapport, maar het gaat gewoon om helemaal, wat wil je als overheid, welk deel van je economie wil je versterken? Ja. Welk deel van je economie wil je beschermen? En hoe wil je dat doen? Wat is beleid? Wat is investering? Wat zit op heel andere vlakken? Talent in huis halen en noem maar op.
0: Ja. Nou, dan wordt natuurlijk de blik gericht op de tech-sector, AI. Overigens, die AI-producenten, de grote, die maken zich inmiddels zorgen dat AI een eigen leven gaat leiden en biologische wapens kan maken op basis van de kennis die dat AI-systeem heeft. Moeten we ook daar niet een beetje voorzichtig in zijn? Dat we niet
1: Tuurlijk. Tuurlijk moet je voorzichtig zijn. Het is een technologie die ten goede en ten slechte ingezet kan worden.
0: Ja.
1: Maar wat wel belangrijk is, dat je er bovenop blijft zitten. Want als jij niet meer meedoet, omdat je denkt van, er kan misschien ook wat slechts mee gebeuren, en anderen doen het wel, dan heb je natuurlijk uiteindelijk geen positie. Ja. Dus ik denk dat het juist goed is als Europa versterkt in die technologieën. Omdat ik denk dat het kompas, moreel kompas, daar misschien ook wat beter is.
0: Wat is uw oproep eigenlijk aan het kabinet en aan de Tweede Kamer, indachtig dat debat morgen?
1: Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is, het gaat niet alleen over geld. Dat kun je uiteindelijk wel mobiliseren. Het gaat wel ook heel erg om, wat wil je uiteindelijk beschermen en wat wil je uiteindelijk versterken?
0: Dat is wat u net zei. Maar wat is uw oproep?
1: Nou ja, zorg dat er in ieder geval boter bij de vis op alle vlakken. Je basisinfrastructuur begonnen we mee. Geld wat beschikbaar is. En zorg dat wij de kapitaalmarkt op kunnen. Zodat er ook garantie gegeven wordt. Talenten in huis halen. Maar vooral kiezen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, ik wil die chipsector wil ik versterken. Want wij hebben een uniek product met ASML en alle toeleveranciers en bedrijven die erop zitten. Zorg dan ook dat je dat in de brede doet. Denk dan ook na over grondstoffen. Je kan een heel mooi bedrijf hebben, maar als het qua grondstoffen nog van China afhankelijk is, zul je daar wat mee moeten doen. Dus ja, probeer op al die vlakken na te denken, hoe versterk ik dat ecosysteem?
0: Ja.
1: En niet alleen maar, het is een financiering aan een bedrijf. Nee, het is financiering van een ecosysteem om daarin te zorgen dat je de beste blijft.
0: Heb je nog contact gehad met uw oud-collega Ab Klink? U was staatssecretaris in een van de kabinetten Balkenende. Hij was toen minister van Volksgezondheid, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. In elk geval, hij zit tegenwoordig bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij heeft nu een heel levig stuk met de zijnen geschreven, waarin hij zegt, ja, we moeten echt ook assertiever ook naar de Chinezen en naar de Amerikanen, desnoods ook met handelsoorlogen beginnen, of handel of tarieven oorlogen, zo je wilt, sleutelen aan de koers van de euro, om gewoon op eigen benen te staan en terug te blaffen. Bent u dat met hem eens?
1: Helemaal. Kijk, ik geloof ook niet dat wij het in Nederland alleen kunnen doen. Daarom hebben wij ook al contact met die andere investeringsinstellingen in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, ben ik laatst geweest. Wij moeten ook met elkaar, de overheden met elkaar, die instellingen met elkaar, moeten zorgen dat wij dat ecosysteem versterken.
0: Ja.
1: Dus het kan best zijn, wij hebben zelf weinig grondstoffen in Nederland. Hè. We hebben hier geen mijnen met magnetische.
0: De Fransen wel, trouwens. De Fransen wel, geloof ik.
1: Maar de Fransen wel. Dus ja, het is gewoon heel goed dat Macron er nu is. Misschien dat Frankrijk daar wat op kan doen. Dat Duitsland iets anders kan doen. Dat wij iets anders kunnen doen. Daar gebeurt nu ook al van alles op dat vlak. Zorgen dat je onafhankelijker wordt, dat je die grondstoffenketens verplaatst. En dat gaat niet vanzelf, dat kan de markt niet doen. Daar moet je echt geld in stoppen.
0: Ja, rust en een toekomstbestendige visie die ook stap voor stap wordt uitgevoerd. Zodat er ook voor iedereen duidelijkheid is, hoor ik vanuit het bedrijfsleven altijd van essentieel belang. U hebt ongetwijfeld die begrotingsonderhandelingen zitten volgen. Heb je er een beetje vertrouwen in dat dit minderheidskabinet het een tijdje volhoudt eigenlijk?
1: Het is echt complex. Eén als minderheidskabinet, maar je zou eigenlijk best nog goed kunnen doen als je met elkaar dan ook eens was over wat zijn dan de grote opgaven die we moeten oplossen.
0: Ja.
1: En dat mist, dat zie je natuurlijk wel dat mist. Ik hoop dat, ik heb gezien hoe lastig het was. Ik hoop toch dat ze echt allemaal wel over hun schaduw heen kunnen stappen en echt die grote vraagstukken met elkaar oplossen.
0: Ja. Maakt u zich met het bedrijfsleven dat u vertegenwoordigt nog zorgen dat het te links wordt? Ook met het oog op de Box 3, dus de vermogensdiscussie en alles wat daar aan vast zit?
1: Ja, ik weet het niet. We zijn allemaal lekker nu over dingen die misschien gunstig zijn voor links of gunstig zijn voor rechts.
0: Ik nou, meer voor links dan voor rechts is de afdronk.
1: Ja, ik zag ook dat er weer extra geld, las ik, dat er extra geld voor infrastructuur komt.
0: Ja,
1: dat
0: 1,5 miljard.
1: Vermogensaanwasheffing, dat dat ook allemaal niet meer op de agenda staat. Ja. Ik weet niet wat de waarheid is. We zullen het straks zien met Prinsjesdag.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat, dat er evenwicht zit, laten we zeggen, in de pijn die hier geleden wordt. Maar ook de cadeaus die gegeven worden.
0: Goed, boter bij de vis is dus uw oproep aan de politiek. En morgen bij het Kamerdebat over Peter Wennink. Hartelijk dank, Melanie Maas, gisteraners. Hier gaat Hila Noorzaai verder met Eva Vandaag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
3: Jawel!
2: Zaterdag om 8 uur.
3: Dat is een goede bal en daar gaat
2: de eerste topper van dit seizoen.
3: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
2: Ajax PSV.
3: Met een stuit in het doel.
2: Zaterdagavond.
4: Natuurlijk.
2: In NOS Langs de Lijn.
5: Op NPO Radio 1. Wie luistert?
6: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
5: Weet meer.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een staalopstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
17: Onaf, denk ik.
16: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
17: Nou, daar ben ik toch af.
16: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
18: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
16: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
19: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
20: Sloopmelk.
19: Mona?
20: Ja, ook sloopmelk.
19: Milner?
20: Sloopmelk.
19: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
20: Sloopmelk.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
5: Hila
4: Noorzaai.
21: Goedemiddag. Iedereen wist, als Jantje binnenkomt, dan kan je zelf maar beter weggaan. Het was in Overasselt. Algemeen bekend dat het foute boel was met Jan G. De woning was immers al eerder onder vuur genomen. Maar wat voor maatregelen kan een burgemeester eigenlijk nemen? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. En dat krijg je van Levi van Eck.
22: In Duitsland is gisteravond opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Dat was voor de tweede keer binnen een dag. De politie gaat uit van sabotage. Contact met correspondent Gimbal Deuk. Ja, opnieuw een incident dus. Wat is daar gebeurd?
23: Ja, er is nog veel over onduidelijk. De politie kwam gisteren af op een melding van een storing bij het verdeelstation in Bergheim. In de buurt van Keulen is dat. Maar ter plekke bleek dat het niet slechts om een technisch defect gaat, maar dat er echt doelgericht iets kapot is gemaakt. Maar hoe of wat het precies is gebeurd, welke middelen daarvoor zijn gebruikt, dat heeft de politie niet bekendgemaakt. Omwonenden vertellen tegen lokale media dat ze vannacht lichtflitsen hebben gezien en ook een explosie hebben gehoord. En mede door de schade die ontstaan is, is een bruinkoolcentrale deels buiten werking gesteld. De onderdelen daarvan worden vandaag wel weer opgestart, maar een paar eenheden die moeten dagenlang buiten gebruik worden gehouden. En van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.
22: Ja, want gisterochtend was het dus ook al raak. Is daar al iets meer over bekend?
23: Ja, toen was er een soort gelijk incident wat op sabotage lijkt in Brandenburg, in de buurt van Berlijn is dat. Ook in een centrale net buiten Berlijn. En daar is het echt wel sprake van sabotage, heeft de politie inmiddels bekendgemaakt. Daarbij is die sabotage deels gelukt. Er is een explosief afgegaan en er zijn meer explosieven ook daarbij gevonden. En de politie en justitie behandelen deze zaak ook echt als terrorisme, omdat het hierbij ging om een hele specifieke, cruciale schakel in de stroomvoorziening tussen het noorden en zuiden van Duitsland. En ook in Berlijn zijn er eerder al aanslagen geweest op het stroomnetwerk. Begin dit jaar nog. Toen hebben 10.000 huishoudens dagenlang zonder stroom gezeten. Die aanslagen en ook een aantal andere aanslagen zijn eerder opgeëist door een anonieme linkse groepering. Maar de politie zegt nu tegen de publieke omroep RBB dat er echt een andere werkwijze lijkt te zijn en ook andere middelen zijn gebruikt. Wat zou kunnen wijzen op dat het een andere dadergroep is. En dat het misschien niet om een anonieme linkse groepering gaat, anarchisten, maar mogelijk ook om een buitenlandse mogendheid. Zo zegt een politiewoordvoerder. En dan wordt er automatisch al snel gedacht aan Rusland, dat de laatste weken, maanden, jaren in Duitsland meerdere zogeheten hybride aanvallen op kritieke infrastructuur, zoals het stroomnetwerk, heeft uitgevoerd.
22: Ja, want gisteren maakte Duitsland ook bekend dat het Rusland dus verantwoordelijk houdt voor de aanslagpoging op het vliegveld van Leipzig. Vorige maand was dat. Hoe is daarop gereageerd?
23: Ja, daarbij heeft de Duitse regering uiteindelijk naar onderzoek echt vast kunnen stellen dat Rusland daarachter zit vanwege een aantal concrete aanwijzingen. Vervolgens werden er acties aangekondigd. Het Russisch consulaat in Bonn moet dicht. Ook een Russische cultuurinstelling in Berlijn moet sluiten. En de visa-regels voor Russische staatsburgers wordt aangescherpt. Rusland heeft erop gereageerd dat zij ook daarop wraak zullen nemen. Dat zij met soortgelijke acties zullen komen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat dus ook Duitse diplomaten weggestuurd zullen gaan worden. Of bijvoorbeeld het Duitse Goethe-instituut, een Duits cultuurinstituut in Moskou moet gaan sluiten. Maar tegelijkertijd klinkt er in Duitsland ook wel wat onvrede over die Duitse reactie. Ook uit de eigen partij van bondskanselier Merz. De CDU-CSU wordt wel gezegd dat die reactie misschien te zwak is van Duitsland. Dat Duitsland meer had kunnen doen. Bijvoorbeeld Oekraïne wapens leveren waar ze al lange tijd om vragen. Maar Duitsland bewust niet doet om niet te willen escaleren. In de relatie tussen Duitsland en Rusland. En dat zit er ook wel echt achter. De Duitse regering heeft lang nagedacht welke actie precies passend is. Om inderdaad wel terug te slaan en te laten zien dat er een grens is overschreden, opnieuw door Rusland. Maar vooral niet willen escaleren in het belang ook van de Duitse veiligheid.
22: Dankjewel, correspondent Gimbal Deuk. Het dodental na de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 3000. Het is daarmee de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde tussen twee populaire badplaatsen aan de Rode Zee. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er is contact geweest met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Ze is nu in de hoofdstad Kathmandu. Met twee Nederlanders is nog altijd geen contact geweest na de vloedgolven van vorige week. Inwoners van Overasselt willen dat de woning wordt gesloten waar gisteren een schietpartij was. Een van de bewoners van het huis wordt in verband gebracht met drugshandel en zijn plaatsgenoten vinden de situatie te onveilig.
24: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheining eromheen dat er in ieder geval niemand meer op kan. En ik denk ook niet dat diegene waar ze achteraan zitten, dat hij nog terugkomt. Denk ik. Beetje onrust zo, hè. Dat is niet leuk voor van de andere bewoners.
0: Ze zullen nou toch wel zeggen, die burgemeester en het ding is slot erop op die deur. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand. Dan hebben ze al twee keer opnieuw losgegooid en het is gewoon weer zo.
22: Gisternacht werd bij het huis een beveiliger van 51 doodgeschoten. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. De politie heeft vooralsnog 34 mensen opgepakt. Dit soort geweld heeft Nederland niet eerder gezien, zegt minister Van Wil van Justitie.
1: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
22: Waarschijnlijk heeft het geweld te maken met een conflict tussen drugscriminelen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie dat nu onderzoekt.
3: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar?
22: Na de schietpartij vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar sinds gisteravond laat mag iedereen weer naar buiten. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden.
4: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.

0: drugscriminelen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie dat nu onderzoekt.
1: Denk aan sporenonderzoek dat nu bij daglichten gedaan kan worden. Getuigen horen als die er zijn in de buurt. Misschien ook extra camerabeelden vinden. En ook nog een klus. Al die 34 verdachten moeten worden verhoord. Want de politie wil natuurlijk weten wie ze zijn. En wat is nou de toedracht geweest van de massale aanval daar?
0: Na de schietpartij vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar sinds gisteravond laat mag iedereen weer naar buiten. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen, het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
12: NPO Radio 1. Afro Tros.
13: Er is nog veel werk aan de winkel voor het kabinet van premier Jetten. Er ligt een begroting voor volgend jaar. Maar enthousiast worden de kiezers daar niet van, blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. Straks Roosmarijn Lubbe van dat panel en onze politieke duider Joost Vullings. En Julia, we bestellen veel minder in China.
14: Ja, €3 extra moeten betalen voor een klein pakketje. Dat kan toch een groot verschil maken, dat zo.
13: Nu eerst de gereedschapskist van de burgemeester.
15: Hila Noorzaai.
13: En Julia van Gemert.
15: 1 Vandaag.
13: Waarschuwingen, dwangsommen of zelfs een woning sluiten. Wat kun je als burgemeester allemaal doen tegen drugscriminelen? En hoe bescherm je je burgers na zo'n gewelddadig incident als gisteren in Overasselt? Bij ons Bram de Waal, verslaggever bij 1 Vandaag. Hi Bram.
16: Hi.
13: Bij deze woning, we hebben het al eerder gehoord, maar er waren flinke problemen, hè?
16: Ja, al heel lang.

0: eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hè. 7 jaar geleden werd er een drugslaboratorium ontdekt na een brand op dat terrein. Toen is het pand ook een jaar gesloten geweest. Oktober 2024 is er dan kans op ernstig geweld, wordt er ook brand gesticht. Zomer 2025 worden er 25 kogels met een automatisch vuurwapen op het hekwerk van die woning afgevuurd. Ja, en dan nu, gisteren nacht, meer dan 30 mensen met ook weer automatische vuurwapens en een dodelijk slachtoffer.
1: Ja, en nu zijn er dus problemen geweest bij deze woning. Er was op een gegeven moment ook cameratoezicht. Ja. Wanneer is het eigenlijk gebruikelijk dat het wordt afgebouwd? Want momenteel was er dus geen cameratoezicht.
0: Ja, dat is aan de gemeente om dat te bepalen. Hè. Voor alle duidelijkheid, dat waren inderdaad camera's van de gemeente die daar waren opgehangen. Dat kost natuurlijk geld. Er wordt dan een inschatting gemaakt, moeten die blijven hangen? De burgemeester heeft gisteren aangegeven, nee, die hingen er van ons niet meer. Geloof mij, er hingen genoeg andere camera's. Dat hebben we ook kunnen zien op al die beelden. Maar dat
1: er
0: is
1: keek niemand mee, toch?
0: Er keek niet iemand live mee.
1: Nee.
0: Nee, klopt.
1: En in jouw optiek, ik bedoel, je loopt al best wel wat jaartjes mee.
0: Ja.
1: Je denkt, als een woning in 2025 wordt beschoten, zou je dan denken in 2026, nou, we houden die camera's er toch nog eventjes?
0: Ja, ik vind dat heel lastig om in te schatten. Met de wijsheid achteraf zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, had ze laten hangen. Maar dan moet je ook weer mensen hebben die dan meekijken met die beelden. Ja. Had je het dan gezien, dat weet je niet. Dus ik vind dat lastig om in te schatten. Zeker voor een gemeente zoals Overasselt, wat toch een hele kleine gemeente is. Ja, daar is misschien een inschattingsfout gemaakt. Maar je zou ook kunnen zeggen van waarom woont die familie daar nog? Hè? Het is toch een pand wat al 7 jaar in verband wordt gebracht met grote georganiseerde drugshandel. Waar de bewoners ook veroordeeld zijn in het verleden.
1: Klein dorp, grote speler.
0: Daar is het laatste woord denk ik nog niet over gezegd.
1: En waar staat het politieonderzoek op dit moment?
0: Ja, kijk, op dit moment wordt de woning en het perceel wordt nog steeds bewaakt. Eigenlijk door zwaar bewapende politieagenten. Is ook de hele nacht nog onderzoek geweest. De ME heeft daar ook gestaan om het onderzoek mogelijk te maken. Zodat niemand dat in de wielen ging rijden. Is gezocht naar mogelijk overgebleven wapens, kogels, munitie daar in de velden. We weten nog helemaal niet eigenlijk wat er in de woning zelf is aangetroffen. Hè. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Ja, het laatste nieuws is eigenlijk van een half uur geleden is er een video opgedoken. Die is ook al door diverse media gepubliceerd. Waarin eigenlijk 4 gewapende mannen te zien zijn met bivakmutsen op. Die in een video eigenlijk aan die Jan G. Hè, dat is de zoon van de oude Jan G. Die op datzelfde
1: perceel.
0: Jantje junior.
1: Ja.
0: Dat zou dan de grote drugshandelaar zijn. En in die video wordt eigenlijk gedreigd met moord op het hele gezin. En wordt ook 2000 kilo cocaïne teruggevraagd. We weten helemaal nog niet of die video echt is op dit moment. Hè. Wij gaan die ook niet publiceren zolang die authenticiteit niet vaststaat. Vast staat wel, en ik heb net nog met een politiewoordvoerder daarover gesproken, dat de politie die video ook in bezit heeft inmiddels en op dit moment onderzoekt of die echt is. Dat kunnen we op dit moment niet beoordelen. Ik las ook net in de Telegraaf dat een wapenexpert niet kan zeggen of die wapens echt zijn die op die video staan. Maar het ziet er serieus uit. Het zou mij niks verbazen als dat toch op de een of andere manier een dreigvideo is geweest die in de afgelopen dagen is verspreid.
1: Goed, terug naar die woning. Hoogleraar Openbare Orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Michel Volt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, we horen Bram net al zeggen, veel gebeurt bij deze woning. Zo'n schietpartij is uiteraard eerst een zaak voor politie en justitie. Maar ja, die woning, daar waren heel veel problemen. Wanneer kan een burgemeester ingrijpen?
2: Nou, die burgemeester kan ingrijpen eigenlijk om meerdere redenen, hè, dus er werd al genoemd bij drugshandel, dat is al een tijd geleden dat dat echt is geconstateerd daar, en bij geweld. En wat er gisteren is gebeurd, is natuurlijk extreem geweld. En dan kan de burgemeester kan het pand sluiten. Dat heeft hij ook al 2 keer eerder gedaan en verlengd. Ja. Af en toe is door de rechter teruggefloten, omdat er bijzondere omstandigheden zijn. En de eerste keer was de rechter heel soepel, zou ik zeggen. Die zei, ja, het is in een buitengebied, er zijn ook niet zoveel buren, mensen zijn ook niet bang. Dus als er wat gebeurt, is die orde helemaal niet verstoord. Dus toen ging die sluiting onderuit. Maar in juli 2025 is die wel in stand gebleven.
1: Maar niet
2: ondanks
1: lang.
2: Dat de bewoner. Nee, dat gaat dan voor een paar weken. En soms wordt die dan weer verlengd.
3: Kan dat niet voor altijd eigenlijk?
2: Nee, je kan eigenlijk niet een woning voor altijd sluiten. Dat wordt wel bij drugshandel, heb ik wel zaken gezien waar er voor 3 jaar is gesloten. Maar daar zijn rechters dan heel erg streng. Ik denk wel met wat er gisteren is gebeurd, en met zo'n geweldsexplosie, en zeker omdat de woning al eerder is gesloten, dat de rechter daar wel wat soepeler kan zijn. Dus dat kan me voorstellen dat de burgemeester hier zegt, ik sluit echt voor een paar maanden, misschien wel 1 jaar, misschien wel 2 jaar.
3: Dus
2: dat zou een optie kunnen zijn.
3: In zo'n geval kan je de woning niet permanent sluiten.
2: Nee, en dat heeft te maken met grondrechten die je natuurlijk hebt. En ook in dit geval, ja, het is natuurlijk een heel tragisch geval gisteren. Maar het is natuurlijk geweld van buiten dat op die mensen is uitgeoefend, hè, en op deze beveiliger. Dus om dan deze mensen dakloos te maken, omdat zij daar wonen, en er is al een verklaring waarschijnlijk voor van waarom dat geweld op ze gericht is, dat gaat de wetgever te ver. Hij heeft gezegd, dat gaan we niet toestaan. Er zijn wel andere mogelijkheden. Dus de burgemeester zou hier wel, naast dan de sluiting, of in plaats van de sluiting, het beheer van het pand over kunnen nemen. Ah. Dat gebeurt bijna nooit, maar dat is wel gebeurd bijvoorbeeld in het voorbeeld van Fort Oranje, van Kees Engel. Dat kennen mensen waarschijnlijk nog wel van de documentaires. Daar heeft toen de gemeente Sundert, de burgemeester van Sundert, heeft toen gezegd, we nemen dat beheer over. We gaan niet pappen en nat houden, alles steeds een beetje sluiten. En misschien zelfs ook niet voor lange duur sluiten, dan nemen we het beheer over. Nou, dat zou hier ook mogelijk kunnen zijn. Het lastige in de praktijk is natuurlijk om zo'n beheerder te vinden. Want je hebt gezien in wat voor wespennest je steekt. Ernstig geweld, zoals doden. Maar die mogelijkheid is er. En ik kan me voorstellen dat de burgemeester daar echt op gaat inzetten om hier voor lange tijd die rust en de orde in dat dorp te herstellen.
3: Maar een beheerder, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan kan de familie uiteindelijk niet terug, toch? Of zit er dan gewoon iemand bij zijn huis?
2: Nou ja, dan is er dus eigenlijk, dan ben je nog wel de eigenaar, maar dan is er bijvoorbeeld een makelaar of een woningbouwcorporatie of een andere vastgoedbeheerder. Die neemt dat beheer over, die gaat dan het onderhoud doen. Dan moet de eigenaar wel gewoon voor betalen. Maar het onderhoud doen, dan zetten ze er andere bewoners in. Maar dan zorg je dus voor langere tijd dat de problemen rondom dat pand stoppen. Hm. En dan uiteindelijk kan het kan de gemeenteraad zelfs besluiten om het pand te onteigenen. Dus dan betekent een definitief. Dus ik hoorde ook al mensen, ja, gooi het plat of zorg dat ze nooit meer terugkomen.
3: Ja, er is veel boosheid. Want dat was ook mijn volgende. En ook en de laatste vraag. Kijk, de rechtsgang is natuurlijk ook, deze familie kan je niet ineens dakloos maken. Maar er wonen mensen natuurlijk ook in de omgeving die uiteindelijk hierdoor ook in gevaar komen. Dus hebben die mensen dan geen rechten?
2: Natuurlijk. En ik snap heel goed dat die burgemeester hier moet optreden. En dat hij met de handen in het haar zit. Hè? Want heel vaak komt het niet voor dat een woning meerdere keren wordt gesloten. En dat er dan terug blijft keren. Natuurlijk moet de burgemeester hier optreden. Er zijn dus wel mogelijkheden. Maar dat is wel lastig. Hè? Je kan niet permanent die mensen eruit halen. Behalve door ze een enorme afkoopsom te geven. En dan kan je ze onteigenen. Maar deze mensen hebben zich keer op keer ook verzet tegen alle sluitingen. Zijn altijd naar de rechter gegaan. Geef ook aan, ik ben heel erg ziek. Ik heb er allemaal dieren. Ik heb een baby. We zijn slachtoffer. Nou, de rechter gaat daar niet altijd in mee. Er is bijvoorbeeld ook wel eens een foto gevonden met een verscheurde foto met het gezicht van de bewoners. De rechter zegt ook, ja, u bent er wel bij betrokken. U bent zelf dan niet gewelddadig, hè, dat u zelf schiet. Mm-hmm. Maar u bent er wel bij betrokken. Alleen nu zie je dat er eigenlijk tijdelijk steeds is gesloten. Heel kort. Redelijk kort. En ik denk dat de burgemeester nu langer kan gaan sluiten en ook dat beheer kan gaan overnemen.
3: Ja, ik denk dat het ook nog wel eventjes gaat duren voordat Jan en Jantje weer terugkomen. Dank u wel in ieder geval voor nu, Michel Vols, hoogleraar openbare orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En onze verslaggever Bram de Waal. Dank.
4: Je ziet hier een grote groep mensen die zware wapens bij zich hebben.
5: 30 man in de straat met allerlei wapens.
3: Ja, geluid dus uit over Asselt. Daar blijven we nog eventjes. Want de groep mannen die gisternacht door het Gelderse dorp liepen, waren dus zwaar bewapend. Wat waren dat voor wapens? En ook de vraag, hoe komen ze eraan?
6: Huh?
3: Dat vraag ik aan wapenexpert Jas van Driel. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
3: Wat weten we over deze wapens? Die zijn gebruikt en over Asselt. Ik bedoel, ik kijk wel eens films en daar leek het op. Maar kunt u analyseren wat daar nou precies werd gedragen?
7: Nou, officieel weten we nog niet zo heel veel. De politie is nog bezig met onderzoek en die heeft nog niks naar buiten gebracht. Wat we eigenlijk alleen hebben, dat zijn die opnames, die infrarood, van die infraroodcamera. En één wapen waarvan iets te zien is, wat gevonden is. Wat kunnen we ervan zeggen? Niks specifieks, afgezien van dat er zijn in ieder geval 7 lange wapens gebruikt, mogelijk meer. De contouren van die lange wapens, die kan je hier en daar op dat filmpje zien. En die wijzen in de richting van een, laten we zeggen, Kalashnikov-achtig wapen. Mm-hmm. Een schoudervuurwapen dus. En terwijl er ook een flink aantal, in ieder geval 7, ik heb er 7 of 8 geteld, vuistvuurwapens, semi-automatische pistolen. Sommigen hebben een contour dat lijkt op dat van een Glock, maar ook dat is niet met keihard zekerheid vast te stellen.
1: En als u dat allemaal zo een beetje bij elkaar optelt, hoeveel schoten konden er dan gelost worden gisteren?
7: Nou, laten we eens eruit vanuit. Laten we uitgaan van 30 man. Half om half Kalashnikovs en pistolen. Een Kalashnikov kunnen 30 patronen in, zo'n pistool. Pak een beetje 20. Nou ja, dan praat je over, 750 schoten die worden groter.
1: Zo, dat is niet mis. Zo.
7: Nee, dat is niet mis, zeker.
1: Nee. En deze wapens zijn eigenlijk ook ontworpen zodat iedereen ze kan gebruiken, toch? Zo'n Kalashnikov.
7: Nog, dat is niet helemaal waar. Dat wordt vaak verteld, maar je moet best wel leren om ermee om te gaan. Maar op zich, het schieten met een vuurwapen is sowieso niet zo heel erg moeilijk. Dus het is al gauw van, hier hou je hem vast en daar hou je de trekker over. En als je dan met de monding die kant op wijst, gaat het goed.
1: Ja, je moet vuren, maar meestal is de bedoeling natuurlijk dat je dan ook iets raakt. En dat is nog relatief lastig. Maar dit wapen maakt dat wel makkelijker, toch?
7: Nou nee hoor, hier werd op zulke korte afstand geschoten. Toen er op die auto geschoten werd, dat was bijna point blank. Dus met het wapen tegen het raampje, zeg maar. Waar u over praat, dat is schieten op afstanden, zeg 100, 200, 300 meter. Dat moet je leren. Maar voor dit soort werk, nee. Als je op iemand wijst, komt die kogel altijd wel ergens in de buurt van hem.
1: En weten we hoe ze eraan zijn gekomen eigenlijk?
7: Als ik dat wist, had ik zelf ook een grote verzameling.
1: Maar goed, dit soort wapens zwerven wel rond, toch? Op de een of andere manier.
7: Nou, je moet eens zien, dit ging blijkbaar om handel in verdovende middelen. Handel in drugs is erg kapitaalintensief. Die moet dus beschermd worden. Daar gaan veel vuurwapens in. Daar liggen die contacten ook. En daar zijn ook die kanalen voor het aanvoeren van die dingen. Dat loopt parallel met de import van die drugs. Dus als je in die business zit, dan kan je eraan komen. En zelfs in dit soort grote getallen.
8: Is er ook veel namaak eigenlijk?
7: Wat bedoelt u met namaak?
8: Nou ja, zijn het echte wapens of is dit meer om af te schrikken?
7: Namaak zie je veel. Al die filmpjes en alles waar mensen stoer staan te doen, dat is vaak airsoft of namaak. Maar in dit geval, gezien ook het soort actie wat ze hebben gedaan, denk ik niet dat dit namaak was. 'S nachts om 4 uur hoef je niet te zwaaien met een wapen om indruk te maken. Dan moet je echt schieten. En mijn idee is wel dat dit allemaal wel scherpe wapens waren. Dus je praat over pak een beet 30, 35 stuks.
1: En is er ergens af te leiden? Kijk, u zegt dan als ik wist waar ze vandaan kwamen, dan was het ook makkelijk geworden. Maar dit soort wapens komen uiteindelijk uit de oorlog, toch?
7: Kies maar uit, er zijn er zoveel. Deze komen waarschijnlijk toch weer van de Balkan af. Daar lagen er heel veel, er zijn er ook toen de tijd heel veel verdwenen. Heel veel Kalashnikov-achtige wapens. Daar komen ze waarschijnlijk vandaan. Je kunt ze daar niet naartoe terugtraceren, want die dingen hebben wel een nummer, maar die zijn op een zeker moment uit alle administraties verdwenen en hier nu opgedoken. Je kunt hoogstens kijken, zijn de kogels die eraan getroffen zijn, kunnen we daar iets uit afleiden, zijn die wapens al eerder gebruikt bij een overval of wat dan ook. En dan kun je van daaruit terug rechercheren. Maar het is een langdurig en precies werk. En je moet maar net ergens een plek hebben gehad waar ze alles gebruikt zijn. Ja. En het hangt er ook nog een beetje vanaf. Zijn het lange wapens zoals de Kalashnikov? Zijn het korte wapens zoals pistolen? Die pistolen bijvoorbeeld, die komen weer veel meer. Ietsje ander kanaal, die worden dan weer samengesteld ergens. Dat is ook weer lastig zoeken, omdat geen enkel nummer hoort bij elkaar. Het kan wel, maar dan moet je eigenlijk een connectie hebben met een eerdere zaak.
1: Goed, dank u wel, wapenexpert Jas van Driel.

0: net in mijn oor hoe ik dit moet uitspreken. Vajcimbora, Marifroes.
1: Eén vandaag.
0: Julia, het gaat over pakketjes uit China.
2: Ja, heb jij deze zomer nog wat besteld buiten de EU?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, nou. Ik bestel eigenlijk nooit wat uit China.
2: Oh, nou, slim. Ja, en dat blijkt ook dat het aantal pakketjes flink is gedaald. Want sinds 1 juli moet je €3 aan invoerrechten betalen als je voor minder dan €150 bestelt buiten de EU. De douane zegt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU in juli en augustus 46% lager lag dan het gemiddelde van de 6 maanden daarvoor.
0: Ja, ik zeg wel heel arrogant, ik bestel niks uit China. Heel veel wordt natuurlijk wel in China gemaakt, dus uiteindelijk bestel je het alsnog maar rechtstreeks. Mm-hmm. Maar ik zeg dan wel, is dat dan goed nieuws dat het minder is geworden?
2: Nou, dat weet Rico Luman, logistiek-econoom bij ING Research.
3: Ja, het is goed nieuws als je het bekijkt vanuit bijvoorbeeld de douane, die overspoeld werd met pakketten vanuit China en die eigenlijk overbelast raakten. Je kunt ook zeggen...
2: Worden? Nou, dat weet Rico Luman, logistiek-econoom bij ING Research.
3: Ja, het is goed nieuws als je het bekijkt vanuit bijvoorbeeld de douane, die overspoeld werd met pakketten vanuit China en die eigenlijk overbelast raakten. Je kunt ook zeggen van er werd wel erg veel besteld bij die Chinese webwinkels. Wat eigenlijk ook goedkoop consumentengoed vaak is.
2: Nou, wist je dat wij het afgelopen jaar bijna 6 miljard pakketjes onder de €150 naar de Europese Unie hebben laten verschijnen?
0: 6 miljard pakketjes en ja. Komt dat dan merendeel uit China?
2: Ja, zeker.
3: Ja, het is grotendeels China. Als je kijkt naar de webwinkels zoals Shein en Temu, andere. AliExpress is ook een voorbeeld. Dan zijn die in China gevestigd en daar wordt ook het meeste geproduceerd. Dus het is, voor het overgrote deel is het China. Er zijn ook wel wat andere landen waaruit pakjes komen, maar dat is een kleine minderheid.
2: Deze maatregel is ook om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Zo kan een Nederlandse webwinkel een t-shirt of oortjes vaak niet zo goedkoop aanbieden als een Chinese webwinkel.
3: Er is wel een stukje verschuiving aan het plaatsvinden. Ten dele wordt het nu in bulk geïmporteerd, dus in grote hoeveelheden vanuit China, waarbij het in Europa wordt uitgeleverd door de Chinese webwinkels. En dan hoeft er niet in pakjes via Schiphol besteld te worden. Maar dan kan het vanuit Nederlandse distributiecentra gebeuren.
0: Dus die bulk kopen we daar alsnog?
2: Ja, er komen nog steeds heel veel producten die hier op de markt zijn, gewoon uit China.
3: Ja, we zien eigenlijk ook brede macro-economisch dat nog steeds heel veel extra uit China wordt geïmporteerd. Dus die druk blijft hetzelfde. En ook de mogelijke dumping van goederen. Nee, daar is het niet door verbeterd, precies. Het gaat met name ook om de belasting van de douane.
2: Ja, en de douane die kan wel door die bulkbestellingen makkelijker de kwaliteit van de producten weer controleren.
0: En dat is voor ons weer fijn.
2: Ja, zo is het. En daarnaast ziet Rico Luman zelf toch ook dat we minder makkelijk een kleine aankoop in een Chinese webshop doen.
3: Maar we zien ook wel dat consumenten andere keuzes maken. Dat zien we zelf in transactiedata die we hebben. Ja, dus het aantal betalingen aan die Chinese webwinkels was ook lager. Flink lager ook. In aantallen zien we een daling van zo'n 37% vergeleken juni in augustus. Ja, dus dat is best wel fors.
2: Ja, en hij merkt het trouwens ook bij zijn eigen kinderen.
3: Pubers die in China bestellen. Ik kijk maar even naar mijn kinderen bijvoorbeeld.

0: Dan zijn die vaak gedreven doordat het goedkoop wordt aangeboden. Dus dat kan wel een effect hebben als er dan ineens 3 euro bij komt.
1: Ja, met zo'n kleine heffing kun je dus toch wat bereiken.
2: Straks een boerenprotest, maar is dat aan het verkeerde adres? Dat zo, eerst NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
2: En dat krijg je van Levi van Eck.
4: De coronawet is te laat in werking gesteld. Dat zei oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren voor de coronacommissie. Daardoor werden in Nederland maandenlang maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen, zonder wettelijke basis. Ollongren zegt dat daarmee grondrechten geschonden zijn. In Duitsland is gisteravond opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation, ditmaal in de buurt van Keulen. Stroomleidingen vielen uit na kortsluiting, vermoedelijk veroorzaakt door sabotage, zegt de politie. In de ochtend was er al een explosie in een hoogspanningsstation bij Berlijn. Daar werden zelfgemaakte explosieven gevonden. De NVWA gaat beelden onderzoeken die actiegroep Animal Rights maakte op konijnenhouderijen. Te zien is hoe de dieren bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Staatssecretaris Erkens zegt geschokt te zijn door de beelden. De bedrijven kunnen strafrechtelijk worden vervolgd als blijkt dat er sprake is van dierenmishandeling. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het is de vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Over de andere 2 vermiste Nederlanders is nog niets bekend.
2: Eén vandaag. Hila Noorzai. Honderden boeren staan bij het provinciehuis in Leeuwarden te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen dat de plannen van tafel gaan. Maar waarom staan ze eigenlijk in Leeuwarden? Want de provincie, ja, die gaat hier niet over. Marcel Bogers, bijzonder hoogleraar Democratie en Transitie Universiteit Utrecht. En Dennis Terpstra, verslaggever bij Omroep Friesland. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Dennis, ik begin bij jou. Je bent op dit moment in Leeuwarden bij het provinciehuis. Je bent ook meegegaan met de boeren op de trekker. Hoe is het er nu?
6: Op het moment is het rustig. Er staan ongeveer 200 man staan hier te luisteren. Ze hebben een truck neergezet met een podium. En daar is nu een aantal sprekers is hier verhaal aan het houden voor de boeren. Provincie is ook aanwezig. Die heeft ze ontvangen met koffie en cake. Ze zeiden van we willen gastvrij zijn, ondanks dat wij niks kunnen doen. En voor de rest ziet het een klein beetje uit als een oorlogsgebied. Want het is hier helemaal afgezet met betonblokken en stoplichten en sluizen. Maar ondanks dus dat er veel trekkers en veel mensen zijn, is de sfeer nog rustig.
2: Maar je zei rond de 200 mensen, ik dacht dat ze meer boeren verwachten. Dus de opkomst valt mee, valt tegen zelfs.
6: Klopt. Ja, klopt. Ja, ze hadden inderdaad vanochtend kregen ook berichten dat ze ongeveer 400 mensen verwachten. Ik heb dus ook wat je zei een stukje meegereden. Vanuit Oltenterp was dat via Drachten. Toen zagen we al, daar waren best wel veel trekkers. Maar vanuit andere hoeken zijn er niet zoveel gekomen. Dus uiteindelijk, ja, de helft maar opkomen dagen. Ze verwachten nog wel dat er wat trekkers komen, maar dat zullen er echt geen 400 zijn.
2: En er is koffie en cake van de provincie. Dus dat lijkt me in ieder geval een voordeel. Nadeel is, je moet daar niet zijn als je wat wil bereiken, toch? Wat zeggen de boeren daarover?
6: Nee, klopt. Nou, dat is inderdaad zo. Het was is ook heel gezellig. Ik stond hier wat te praten met de gedeputeerden die ook naar buiten zijn gekomen. Ik heb ook natuurlijk met veel boeren gepraat en ze die vraag voorgelegd van ja, waarom staan jullie hier en niet ergens anders? Nou, ja. Je hoort eigenlijk steeds hetzelfde verhaal weer terugkomen. Ze hopen toch op zo'n manier een beetje de provincie aan hun kant te krijgen. Ze zeggen van ja, het is dan misschien niet waar de beslissingen gemaakt worden, maar het is wel een ingang. En de provincie moet natuurlijk wel de plannen uitvoeren. Dus als we die nou aan ons kant krijgen, dan hebben we wel een machtige stem, vinden zij, in de lobby in Den Haag. En dan hopen ze dus via de provincie als bondgenoot toch nog heel veel van tafel te kunnen krijgen.
2: Ja, Marcel Bogers, het is niet voor het eerst dat de boeren bij het provinciehuis staan.
5: Nee, dat zien we eigenlijk al een hele tijd. En op zich is dat ook niet zo raar natuurlijk. Hè? Want de provincie is voor boeren toch de dichtstbijzijnde bestuurslaag. Dus daar klop je ook het eerst aan. En dat is ook natuurlijk wel zo. De provincie is formeel wel het bevoegd gezag. Die verleent en handhaaft vergunningen. Die moet al die stikstofemissieplafonds vertalen naar besluiten die boeren raken. Maar wat provincies nu is gevraagd, En dat is dat stikstofbeleid van minister Van Ressen. Om wat strenger beleid uit te voeren. En daar heeft de provincie echt een uitvoerende taak. Dus provincie kan boeren ontvangen met koffie en cake. Maar heeft nu niet veel meer te bieden. Want het beleid wordt binnenkort door de Eerste en Tweede Kamer vastgesteld. En daar moet je eigenlijk invloed op uitoefenen. Maar ja, wat die boeren dus proberen. Als provincie nou duidelijk uit horen van ja, sorry, dit beleid is wat ons betreft niet wenselijk en ook niet goed uitvoerbaar. Dat ze dan op die manier toch die Tweede Kamer weten te bewerken. Ja. Zodat die wet misschien wordt aangepast of afgezwakt of misschien zelfs helemaal niet wordt aangenomen.
2: Dus eigenlijk een beetje een andere route nemen met je trekker. Maar heeft dat invloed? Ja. Want ze proberen dus eigenlijk gewoon de uitvoeringsorganisatie dan te beïnvloeden. Ja. En dat hebben we eerder gezien.
5: Precies, ja, dat hebben we eigenlijk eerder gezien ook bij een heel ander dossier, namelijk de spreidingswet. Daar zien we ook dat mensen te hoop lopen tegen het gemeentebestuur, terwijl het gemeentebestuur die spreidingswet, die een eerlijke verdeling van asielzoekers nastreeft, alleen maar uitvoert. En daar zie je dus ook dat die organisatie, de gemeente in dit geval, die het rijksbeleid uitvoert, dat die dan wordt benaderd met protesterende boze burgers.
2: Ja. En met chaos tot gevolg, wat zou er eigenlijk voor gevolgen hebben als het provinciebestuur daarin mee zou gaan? Dat is toch eigenlijk niet te overzien?
5: Nee, dat zal ook niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar natuurlijk achter de schermen kunnen provincies, en in dit geval provincie Friesland, natuurlijk wel laten horen, in ieder geval stevig geluid kunnen laten horen, richting Den Haag. Over hoe zij over het beleid denken dat zij straks moeten gaan uitvoeren.
2: Ja, Julia, we hebben de provincie Friesland om reactie gevraagd. Wat zeggen zij?
1: Ze zeggen dat ze hebben aangeboden om in gesprek te gaan met de boeren na afloop van de demonstratie. Er is sprake van een pamflet dat boeren willen overhandigen. Als dat zo is, neemt de provincie dat in ontvangst. Het blijft volgens de woordvoerder een spagaat, waarin ze ook in gesprek zijn met het ministerie, boerenorganisaties en met het gebied. En ook zijn ze bezig met een eigen stikstofplan.
2: Ja, Dennis, jij bent daar dus met die boeren. Wat willen ze vooral?
6: Ja, ze willen eigenlijk gewoon dat het hele plan van tafel gaat. De minister heeft vlak voor de zomer dat plan neergelegd, of die brief. En ze willen eigenlijk dat gewoon de complete inhoud van tafel gaat.
2: Ja, en aandacht dus?
6: Ja, aandacht zeker ook. Nou ja, en daarom vinden ze ook fijn dat de provincie inderdaad, want ik hoorde het al, ze willen inderdaad een ding aanbieden. Inderdaad, een oorkonde. En die moet... Die wordt dus in ontvangst genomen door de provincie. En dat vinden ze heel fijn. En voor de rest willen ze vooral zichtbaarheid. Daarom zijn ze hier ook met trekkers naartoe gegaan. Ze zeiden van, we willen graag dat mensen ons zien en ons horen. Want we hebben het gevoel dat we een beetje alleen voor staan.
2: Ja. En, het pamflet, nou ja, dat is dus wat je dus net bedoelde.
6: Ja, precies. Het pamflet inderdaad. Sorry, ja, ik zei oorkonde, maar ik bedoelde het pamflet.
2: We doen het
6: inderdaad.
2: Samen, Dennis. Maakt niet uit. Het is tenslotte woensdag.
6: Precies.
2: Meneer Boger, zijn provincies eigenlijk afhankelijker geworden van het Rijk? Want je ziet dus eigenlijk ook dat provincies achter de schermen wel hun eigen beleid willen uitvoeren. Maar ja, uiteindelijk is het toch Den Haag die beslist.
5: Nou, niet helemaal. Kijk, provincies hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld natuur en milieu. Ze hebben eigen verantwoordelijkheid voor infrastructuur. Nou ja, dan zit je wel tegen allerlei stikstof. Heb je wel te maken met stikstofproblemen. Als het gaat over natuur en milieu, als het gaat over bouwen en wonen, infrastructuur. En dan heeft de provincie ook wel een belang bij dat het stikstofprobleem eindelijk eens keer wordt aangepakt. En die hebben daar zelf ook, zelfstandig ook al, best een stevige rol in gespeeld de afgelopen jaren. Provincie heeft hier ook wel een eigen belang dat we met z'n allen uit dat stikstofprobleem komen. En natuurlijk hebben boeren ook een eigen belang. Die willen natuurlijk dat het op een andere manier wordt aangepakt. Maar dat er iets mee gebeurt, dat provincies dus ook een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben, dat ze buiten kijf. Dus het is niet zo dat ze alleen dat rijksbeleid uitvoeren. Dat doen ze weliswaar, maar ze hebben ook een eigen belang bij het oplossen van het stikstofvraagstuk.
2: Goed. Marcel Bogers en Dennis Terpstra, dank jullie wel. Straks, camerabrillen zijn vooral voor viezerikken die er stiekem mee willen filmen. Maar ze hebben ook echt nut, blijkt nu. Ze zijn namelijk een goed medisch hulpmiddel.

0: Beyoncé en She Moves in Her Own Way. Camerabrillen worden vooral omschreven als brillen voor gluurders. Je kunt namelijk mensen stiekem filmen. Maar voor blinden en slechtzienden betekent zo'n bril juist vrijheid. Onze verslaggever gaat met de blinde Vincent van Italië op pad en ontdekt wat zijn bril allemaal ziet.
1: Deze camerabril aan je telefoon koppelt, dan kun je dus ook naar je telefoon luisteren terwijl je oren gewoon vrij blijven. Dus dat is ideaal als je bijvoorbeeld op straat loopt in het drukke verkeer. Dan kun je gewoon ook naar het verkeer luisteren, maar ondertussen ook bijvoorbeeld naar je navigatie als je die aan hebt staan.
2: Een stukje geloof.
1: Is goed.
2: Met bril en hond. Die ligt hier lekker voor ons.
1: Ja, die ligt nu lekker, maar die nemen we lekker mee. Dat vindt hij vast leuk.
2: Hoe heet hij?
1: De hond heet Misha.
2: Misha.
1: Ga je mee, Mies?
2: Nou, Misha heeft er zin in.
3: Misha heeft ook zin.
2: Ja. Baarsje ook?
3: Ja.
2: Maar dit is een blinde geleidehond.
1: Dit is een blinde geleidehond, jazeker. En hij is ook veel beter dan deze bril. Misha hallucineert niet zo vaak als AI.
2: Leg eens uit.
1: Ik laat heel vaak deze bril bijvoorbeeld ook op het busstation. Als ik op de bus sta te wachten, laat ik hem de busnummers voorlezen. Nou, en dan komen de buslijnen voorbij. Nou, we zijn hier in Utrecht en laatst had hij het over de bus naar Veghel. Dus je moet het ook nog zeker met een vaatje zout nemen, alles wat er gezegd wordt. Dus ja, het is aan ons, denk ik, nog steeds om te filteren wat klopt en wat niet klopt.
2: Vincent, jij bent blind bij geboorte al?
1: Ja. Ja, ook heel geïnteresseerd geweest in alles wat mogelijk is qua techniek. Toen dit beschikbaar kwam en iemand me de mogelijkheden wees via een podcast, dacht ik, nou, daar moet ik iets mee. Het was toen nog niet makkelijk, ze waren toen nog niet in Nederland verkrijgbaar. En in het begin was het vooral een headset met een camera. En later kwamen er ook AI-functies beschikbaar. Dus in het begin heeft hij me heel veel gebracht toen ik net een nieuwe... Ja, ik had net een jonge glijdenhond, Misha, die hier staat. En ik had heel veel problemen op Utrecht Centraal bijvoorbeeld om de lift te vinden. En ik kon mijn vinger er ook niet goed opleggen wat er nou misging. Heb ik dat eens een keer gefilmd en toen konden we thuis dat terugkijken. En toen bleek dus dat er gewoon heel vaak mensen voor de lift stonden in die tijd. Geen wonder dat hij niet lekker bij de lift kon komen.
2: Ja, het is droog. Wat doet die bril nu?
1: Via de bril hoor ik nu audio van mijn telefoon. Ik denk dat het bijna niet te horen is in de microfoon. Orion, ik zoek de bushalte. Hij is nu aan het zoeken.
2: En jij kijkt nu gewoon de straat in?
1: Ja, en nu zegt hij... Doelwit recht vooruit gevonden, iets naar links.
2: En moet je dan nog iets tegen Misha zeggen, je hond?
1: Ja, daar begint het dan mee. Hè. Misha hoort dit gelukkig allemaal niet. En die ga ik dan aansturen. Dus dan zou ik zeggen, we gaan even recht vooruit.
3: Misha, kom eens naast.
1: Misha heeft ook een eigen wil. Misha, kom eens naast. Hé, hey, kunnen we dat met een snoepje oplossen? Nee?
2: Ja, hij komt al uit zijn mond. Hoor. Ja, hij begint al te kwispelen.
1: Ja, ja. Hé, hey, kom eens even naast jij. Ja, precies. Okay. Misha, zoek eens de stoep vooraan. Over. Ga maar. Doelwit op een paar stappen afstand. Nou, volgens mij is die hier. Ik tik er nu met mijn stok even tegenaan. Dus het is een combinatie van AI, Misha en ik. Een soort samenspel. Kijk, Misha is heel slim en die kan deuren zoeken, die kan bushaltes vinden. Maar hij kan geen bordje lezen. Maar als ik weet dat ik bijvoorbeeld op zoek ben naar de zeeman of zo. En ik weet niet waar die is. Dan kan ik vragen van, lees de winkelbordjes voor als je ze ziet. En dan krijg ik dus informatie over de winkelbordjes. Ja, je moet dit soort ontwikkelingen goed uitzoeken. Want ook voor navigatie gaat dit in de toekomst een rol spelen. En wat ook bijvoorbeeld heel fijn zou zijn... stel dat ik de bushalte niet had kunnen vinden... dan hadden we via WhatsApp mijn vrouw kunnen bellen. En dan had zij even over de camera mee kunnen kijken vanuit deze bril. En dan zou ze hem ook nog kunnen vertellen van... ja, maar je staat toch helemaal verkeerd? Je staat op de hoek van de straat, bij wijze van. Dit illustreert voor mij wel gewoon dat je gewoon zelfstandiger op pad kunt... en dat je gewoon... dat mensen niet bang, veel minder bang hoeven te zijn om dingen uit te proberen in het leven. Met dit soort dingen achter de hand. Dan moet je natuurlijk wel goed weten hoe je ze moet gebruiken. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je mensen iets meegeeft over privacy en zo. Ik werk zelf voor de overheid. Nou, op kantoor zul je mij niet met die dingen opzien. Maar misschien wel op de weg naar kantoor of de weg van kantoor. Dan is de kans vrij groot dat je me met dat ding tegenkomt.
2: Als jij nu naar mij kijkt, kan je dan vragen van wat zie ik voor me?
1: Laten we dat eens even doen. Want dat kan ook namelijk. Meta, kijk en... beschrijf wat je ziet. Ik zie een man met een microfoon in zijn hand met een bord achter hem.
2: Het is een reclamezaal van een grote fastfoodketen.
1: Oh. Bijvoorbeeld de eerste keer toen ik met Misha naar kantoor wandelde... om onderweg te horen van, goh, er zijn ook bloembakken langs het traject. Er staat daar een bankje. Nooit geweten, bij wijze van.
2: Deze smart glasses, deze bril, ja, die ligt ook onder vuur. En niet iedereen vindt het even fijn als je ermee rondloopt natuurlijk.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. Want er zijn ook best wel wat foute dingen mee al gedaan. Hè? Bijvoorbeeld van de mensen die op toiletten gefilmd zijn. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. En daar maakte ik me ook wel gelijk zorgen over. En dat geeft zo'n ding wel een slechte naam. Terwijl er ook goede dingen mee mogelijk zijn. Net als een punt wat ik probeer te maken. En de oogvereniging ziet dat ook zo. Hè? Privacy heel belangrijk.
2: Kunnen mensen zien bijvoorbeeld dat jij filmt?
1: Als ik echt ga filmen, gaat er een lampje branden. Maar gewoon in gebouwen waar mensen wat kwetsbaarder zijn, in wat intiemere settings. Nou, dan zal ik niet zo'n ding op mijn neus zetten.
2: Camera, bril, vrije zones.
1: Het is nog een nieuw begrip, ook voor mij. Ik weet ook niet precies wat dat gaat betekenen. Ik zou dat wel lastig vinden als dat bijvoorbeeld betekent dat het bijvoorbeeld in winkelcentra, openbare gebouwen, stations en supermarkten is. Kijk, als het nou zich beperkt tot zwembaden, restaurants en dergelijke, cafés, helemaal prima. Ik kan me dat ook goed voorstellen. Mensen verdienen ook privacy. Maar ik verdien ook het recht om me te kunnen bewegen en zelfs zo zelfstandig mogelijk rond te kunnen lopen.
0: Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Ja, ze zijn eruit in Den Haag met de begroting voor volgend jaar. Maar over de inhoud zijn kiezers nog niet tevreden. Blijkt uit onderzoek van het 1Vandaag opiniepanel. Gisteren reageerde ook de oppositie kritisch.
4: Deze plannen die er nu liggen, die zijn op zijn best uitstel. Maar niet meer dan dat.
5: Iedereen wat wils is voor niemand wat wils.
6: Allemans vriendje zijn, dat werkt gewoon niet.
0: Ja, pro-JA21 en SGP hoorde je. Steun voor het minderheidskabinet is nog ver weg. Rozemarijn Lubbe van het 1Vandaag opiniepanel is hier. En ook politiek commentator Joost Vullings. Hallo allebei.
7: Goedemiddag. Hallo.
0: Fijn dat jullie er zijn. Rozemarijn, was veel gedoe om het eens te worden over de begroting. Hoe hebben mensen daarnaar gekeken?
8: Ja, over dat gedoe was heel negatief. Ja, ik wou bijna zeggen, hoe vaak heb ik hier niet gezeten om te zeggen dat mensen het gevoel hebben dat partijen meer met zichzelf en met elkaar bezig zijn dan met het land.
0: Nou, ik heb dat nog niet gehoord.
8: Nou, dat gevoel was er de afgelopen weken wel. Ja. Maar hè, ze zijn er dus nu in ieder geval onderling met z'n drieën uit. En daar zijn mensen wel toch opgelucht over. En de meerderheid denkt wel dat het in ieder geval goed is voor het land dat dit eerste plan er nu ligt.
0: Ja, en hoe voelen ze zich over de plannen?
8: Nou ja, jij zei het al aan het begin. De kiezers van de oppositiepartijen waar het nu even om gaat, die van JA21 en van PRO, ja, die hebben in meerderheid toch het gevoel, net als hun leiders, dat dit totaalpakket wat nu is uitgelekt, dat niet ver genoeg gaat. Terwijl wij hebben de meeste van de plannen die nu zijn uitgelegd ook los van elkaar voorgelegd. En dan is er ook nog, nou ja, toch misschien ook wel wat positiviteit te zien. Want kijk, natuurlijk, VVD-stemmers die zijn niet blij dat de belasting voor de rijk omhoog gaat. En pro-stemmers die hadden wel gezien, graag willen zien dat de belasting op vermogen, die er dan nu niet is, hè, zo'n tweede huis, dat wel komt. Maar bijvoorbeeld de AOW-leeftijd die niet omhoog gaat, dat is toch iets op het gebied van de sociale zekerheid, waar pro heel erg op hamerde. Maar daar zie je dat ook rechtse kiezers, die vinden dat heel goed. En die accijnsverlaging op benzine die nu blijft, dat zou dan een handreiking zijn aan rechtspartijen als JA21. Maar ja, er zijn ook linkse kiezers die veel rijden. Dus ook aan de linkerkant is daar wel positiviteit. Dus er zit ook wel wat overlap.
0: Oké, en dan pro- en JA21 kiezers. Hoe kijk je hiernaar?
8: Ja, die vinden het dus in het totaal toch te weinig. En pro-kiezers hebben wel een harde eis. En dat veel van hen. En dat is dat het belasting op vermogen toch omhoog gaat. Dus die willen dat er meer naar hun kant wordt bewogen. Maar ja, dan is er een probleem. Het lijken de partijen wel als je naar de kiezers kijkt. En dat zijn vooral de VVD-kiezers. Want die willen dat echt niet. Sterker nog, een ruime meerderheid van de VVD-stemmers zegt nu, wij hebben liever nieuwe verkiezingen dan dat we meer richting pro bewegen. En heel even kort nog hierover. Kijk, dit gevoel zie ik ook al heel lang. Want dat zit hem natuurlijk aan de ene kant op de inhoud. Deze kiezersgroepen denken net als hun partijen echt wel anders op veel gebieden over hoe er

0: hoe het met Nederland moet gaan en hoe dingen moeten worden aangepakt. Maar het is eigenlijk, ja, ik kan wel zeggen, er zijn gewoon best wel VVD-kiezers die het idee van samenwerken met pro zo erg haten dat ze eigenlijk er alles voor over hebben. Dus om, ja, dat mag gewoon niet.
1: Joost, dat voelt Jesse ook eens goed aan. Die wil dus ook niks weten met samenwerking met Klaver.
2: Ja, dat ligt heel erg lastig. Kijk, ze weet natuurlijk dat er een moment kan komen dat het onvermijdelijk is.
1: Ja.
2: Maar het is interessant wat Rosemarijn allemaal vertelt. Want het is natuurlijk een wisselwerking tussen kiezers en politici. Ik weet dat veel VVD-kiezers dat vinden. En dan kan je zeggen, nou, het is goed dat Jessicus luistert naar haar kiezers. Maar als je ziet hoe Jessicus campagne heeft gevoerd, dan kan je ook zeggen, ja, de kiezers nemen haar beeld van pro over. Kijk, bij de VVD is de laatste jaar in dat fusieproces tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid, daardoor hebben zij gezegd, oh, maar dan wordt de Partij van de Arbeid extreem links. En als jij dat label plakt op een partij en zegt, ja, daar valt er niet meer mee te werken, die hebben rare ideeën, ja, dan moet je niet raar opkijken dat dan vervolgens je eigen achterban zegt, ja, als jij er dan mee gaat samenwerken, ja, hallo, je had ons en centrum rechts beloofd en je hebt gezegd dat die mensen van pro eigenlijk gewoon knettergek zijn, om het maar eens eventjes samen te vatten. En daar ga je mee samenwerken. Maar dat is natuurlijk ook deels een probleem dat je zelf hebt gecreëerd door gewoon vrij forse beelden neer te zetten in een verkiezingscampagne.
1: Maar dan zit je toch eigenlijk sowieso wel heel erg vast als VVD. Want ik bedoel, als zo'n kiezer dan zegt, we hebben zelfs nieuwe verkiezingen hebben we liever dan dat we gaan samenwerken met pro. Maar de kiezer, uiteindelijk heeft hij ook gesproken, en ze zijn niet de grootste partij. Dus nee. Ja, wat moet je dan doen?
2: Nou ja, kijk, het punt was, en daar zit mijn verbazing ook over. Ten eerste, je weet, dit kabinet moet vroeg of laat waarschijnlijk een keer gaan kiezen. Zij zeggen, wij willen breed, maar dat is waarschijnlijk een illusie. Dat weet je ergens. Dan zou je twee dingen moeten doen. Dan zou je als VVD, als ik Jette was, tegen de VVD zeggen, zorg dat je werkrelatie met pro goed is. Investeer gewoon even in de intermenselijke contacten. Is de afgelopen half jaar niet gebeurd. Dus ja, dan zie je dat er wantrouwen van beide kanten nog is. Logisch, want er is niet geïnvesteerd in contacten. Ja, en daarnaast moet je dus je achterban meenemen. Want als jij dus nooit gaat zeggen van, ja, maar luister, als we over rechts, dan hebben we deze problemen. En ja, dus als je dus ook niet de geest rijp maakt bij je eigen achterban, ja, dan valt het ze hartstikke rauw op een dak. Dan begrijp ik wel dat ze denken, hey, wat gebeurt hier nou?
1: Het is een soort van lead by example, als ik het zo hoor.
2: Ja. Ja, je moet uiteindelijk, kijk, bij Klaver heeft uiteindelijk gezegd, toen ze eigenlijk buiten eruit werden gegooid bij de formatie, toen zag je dat zijn achterban echt dacht, de fik erin. Weet je, dit minderheidskabinet, echt no way, gaan we niet helpen. En toen zei hij van, ja, dat wil ik niet. Ik wil openstaan voor deals. En hij zegt, nou, dan zie je langzamerhand, zie je dus in die peilingen, zie je ook dat je achterban uiteindelijk daar toch met je meegaat. Dus daar heb je als politicus echt invloed op.
1: Nu zijn er een aantal zaken gelekt. Dat zou je kunnen bestempelen als het zoet zijn. Heel veel zaken zijn uitgesteld. Hoe het betaald gaat worden, het zuur, dat weten we eigenlijk nog niet. Hè?
2: Nee, dat is traditioneel bij Prinsjesdag. Maakt in deze situatie niet uit. Het zoet lekt vaak snel uit. En inderdaad, bij het zuur, dat rekent nog niet helemaal rond. We missen nog een paar miljarden.
1: Ja, maar ik wil ook zeggen, ik bedoel, een bezuiniging op sociale zekerheid. Het is uitstel, maar het is geen afstel.
2: Nee, kijk, dat is ook wel weer logisch. Kijk, het is natuurlijk zo dat wil pro. Maar je bent ook eigenlijk nog steeds in onderhandeling. Dus als je dat allemaal al weggeeft in deze eigenlijk ontwerpbegroting of dit openingsbod van de coalitie, ja, dan komt Klaver met nog meer. Dus zeggen, we stellen het nu uit. En de volgende stap zou kunnen zijn aan de onderhandeling dat het van tafel is. Maar dan wil je daar dan weer iets voor terug als coalitie. Het is ook onderhandelen. En je moet dus nooit te veel weggeven. En daarom is het, krijg je dat ze het eventjes uitstellen.
0: Maar jij zegt, het is ook onderhandelen. Dus er komt dan, dan gaat nu Eerdmans en Klaver iets zeggen. En misschien gaat het kabinet dan wel of niet nog draaien. Maar hier zie je dus ook waar de irritatie, dat hoorde je gisteren natuurlijk ook bij de oppositie. Waarom worden niet al die begrotingsstukken openbaar? Want hoe kan je nou onderhandelen? En dit is ook, je ziet ook dat kiezers willen dat nu allemaal openbaar wordt. En ook dat zuur. En niet alleen omdat ze per se willen van, nou, dan kan mijn partij dit lekker allemaal afwakkelen. Maar doe dan iets. Als je dan wil onderhandelen, begin dan morgen met onderhandelen. Nee, en niet de dag na Prinsjesdag.
2: Nou, je hebt groot gelijk. Ik zit net te bellen. Hè, dus ik werd al door de eindredacteur met mijn oren de midden geslept. Ik hoor dus, er is nog geen officieel contact opgenomen met Jette en Eerdmans vanuit, of met Klaver en Eerdmans vanuit Jette van, wil je een gesprek voeren?
1: Dat
2: je,
1: nog steeds niet.
2: Nog steeds niet. Dat je denkt,
1: waarom niet?
2: Ja, dat is mijn verbazing. Ik heb ook even natuurlijk rondgebeld van, nou, gaat dat informatiebezoek gehonoreerd worden, dat kabinet? Verwacht aan het eind vanmiddag een briefje. Nee, sorry, dat mag niet in verband met Prinsjesdag, want anders staat de koning voor lul, maar dan diplomatieker verwoord. En dat is ook het gekke, want je ziet dus los van de inhoudelijke discussie, zie je de oppositie eigenlijk afhaken. Dus links en rechts, al midden, op de manier waarop ze worden behandeld. Dus dat is ook nog eens gek. Als je zaken wil doen, je bent een minderheidskabinet. Kijk, je hoeft niet op je rug te gaan liggen en iedereen gelijk te geven. Maar een beetje gewoon goed communiceren en een beetje investeren in de relatie.
0: Maar dit is natuurlijk ook, dit blijft gewoon de hele tijd. Van dan zie je dus, dat zie je hier ook, dan zie je irritatie bij kiezers. Dan zie je dat vertrouwen verdwijnt. Mensen snappen echt wel, je moet je aan de wet houden. En er staat nou eenmaal in, dit zijn de regels. Maar dit is natuurlijk ook niet de oppositie die het heeft gelekt. Want die hadden dit niet.
1: Ja, zou je in zo'n situatie eigenlijk niet moeten besluiten, we gaan het wel doen?
2: Nou, kijk, dat is, nu raak je mijn persoonlijke mening over Prinsjesdag.
1: Ja, dat klopt.
2: Het is raar, en ik zal het even uitleggen. Je hebt eigenlijk, als er een ministerraad is geweest, iedere vrijdag, dan komt de ministers naar buiten en zeggen, dit hebben we besloten. En dat mag, want als je dus dat besluit te doen, dan is dat niet lekker, dan vertel je gewoon wat je hebt besloten. Maar eens per jaar wordt er in augustus besloten over de begroting. Heel ingrijpend. Maar omdat er dan 3 weken later, 4 weken later, de koning een brief voorleest naar het volk, vertellen we het niet. Dus dan is het heel belangrijk.
1: Maar we vertellen het wel aan de andere kant.
2: Ja, maar dan wordt het gelekt, maar selectief. Ja. Maar dan wordt het weer gebruikt. Dus het wordt wel gelekt, maar dan wordt dus de koning wel weer misbruikt om de rest van de informatie te geven. En ik vind het eigenlijk gek in deze tijd om te zeggen, jongens, als je een besluit neemt, en we leven in tijden van transparantie, maak het bekend aan iedereen en verzin een mooi verhaal voor de koning.
1: Goed, ik wil je eigenlijk vragen, wat gaat er nog de komende 2 weken gebeuren tot Prinsjesdag?
2: Nou ja, ja 21 en SGP hebben aangegeven, we wachten gewoon tot Prinsjesdag. Dan pas gaan we praten. Pro zegt open te staan voor gesprekken. Maar als dit informatieverzoek niet wordt voldaan, schat ik in dat zij misschien ook wel zeggen van, nou ja, dan wachten we het wel af op Prinsjesdag en dan pas gaan we verder praten. En dan nadert eigenlijk steeds meer het chaos scenario.
1: Ik hoop het niet. Dat zou toch fijn zijn, maar voor nu in ieder geval wel. En dan de befaamde zin, we gaan het afwachten.
2: Ja, wordt vervolgd.
1: Wordt vervolgd. Ja, dank jullie wel, Rosemarie Lubbe en Joost Villings. Ja, steeds minder mensen hebben een kunstgebit en dat zorgt dus voor problemen. Zometeen meer in 1 Vandaag na het nieuws van 1 uur.
3: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
4: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar.
5: Oh,
4: klopt helemaal niks van.
5: Oh, okay.
4: Klopt geen zak van.
5: Nou, gelukkig.
4: Ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
6: Hey Jurgen, goedemiddag.
4: En wat heb je zelf aan vandaag eigenlijk?
6: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en...
4: Schrik niet.
6: Korte broek.
4: Oh, toch wel?
6: Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik heb er de benen voor.
7: Ja, wij sorteren kleding uit voor ons winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
4: Ja.
7: Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
3: Zometeen om 2 uur.
8: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
12: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Ik lijk wel gek!
11: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
18: Nee, attent met ds.nl.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
16: Hila Noorzai.
1: Goedemiddag. Bedrijven betalen zich in Nederland krom aan belasting, zegt de voorman van VNO-NCW. Of dat echt zo is, hoor je zo in Feit of Fictie. Nu eerst het NOS Journaal. En dat krijg je van Levi van Eck.
5: De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Overasselt. Onno, wat is er te zien op die video?
8: Ja, op die video zijn eigenlijk vier gemaskerde mannen te zien. Hè, ook met zonnebrillen op, dus goed onherkenbaar. En een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel. Dat G, hè, een van de bewoners waar gisteren dus die hele groep naar op weg was. Dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord. Dat is in ieder geval de tekst van het dreigement. Ik moet er wel bij zeggen dat het nog niet duidelijk is of de video echt of nep is. Hè, of die ook echt aan hem verstuurd is. De politie onderzoekt dat. Wij proberen dat zelf ook te achterhalen. Dus ja, de eerlijkheid is dus wel dat we dat nog niet precies op dit moment weten.
5: Nee. Nu is het inmiddels een dag later. Hoe is de sfeer nu in het dorp?
8: Ja, dat merk je wel dat mensen na gisteren denken, ja, dit is wel het zoveelste incident daar. Het pand daar, die boerderij, is al twee keer eerder gesloten geweest. En als je dan vanochtend mensen hoort, dan vragen zij zich wel af, gemeente, burgemeester, wat gaan jullie er deze keer aan doen? Houdt het een keer op? Of is het misschien over een paar maanden of over een jaar of over hoeveel tijd dan ook weer wachten zodat er weer een incident plaatsvindt? Dus dat is wel wat je vanuit ja, bewoners hier ook hoort. Hè. Kijk, tuurlijk, veel mensen gaan ook gewoon weer boodschappen doen. Hè, en het is ook door de politie eigenlijk sinds gisteravond laat al wel weer veilig verklaard, maar ja, je merkt dat dat er nog wel zit. Wat gaat er nu verder gebeuren? En daar is dus nu nog geen duidelijkheid over.
5: Ja, de politie is ook nog aanwezig in het dorp. Wat zijn ze daar aan het doen?
8: Ja, bij de boerderij zelf, daar waar gisteren al de hele dag onderzoek plaatsvond, zie je dat dat nu ook nog steeds gebeurt. Hè. De weg is afgesloten. Wij worden als pers ook op afstand gehouden. Ik ben ietsje verderop, meer in de buurt van Nederasselt nu, bij een weiland. Waar in ieder geval ook een drone net al de lucht in ging. Er staan hier ook nou 7-8 busjes van de ME. Die hier ook al in linie door het veld zijn gegaan om ook op zoek te gaan naar iets. Gisteren werd tijdens de persconferentie ook al duidelijk. Er zijn heel veel plaatsen delict. Hè? Heel veel plekken waar er of iemand gevonden is of spullen gevonden zijn. Ja, en dat soort plekken die worden nu ook nog nagegaan of er nog meer sporen te vinden zijn. En ja, dit lijkt er wel eentje van.
5: Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. In Duitsland is gisteravond opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in de buurt van Keulen. Stroomleidingen vielen uit na kortsluiting, vermoedelijk veroorzaakt door sabotage, zegt de politie. In de ochtend was er al een explosie in een hoogspanningsstation bij Berlijn. Daar werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië, ondanks het nieuwe migratiepact. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. Volgens de rechter kunnen de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers in Italië niet worden gegarandeerd. Bij een busongeluk in Egypte zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar Jordanië. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Er zijn ook zo'n 20 gewonden. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Oud-minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Waarom had die wet volgens Ollongren eerder in moeten gaan?
20: Omdat aan het begin van de crisis het kabinet gebruik maakte van crisiswetgeving. Maar het nadeel daarvan is, als je via noodverordeningen werkt, zoals het kabinet deed, dat de Tweede Kamer er eigenlijk niet zoveel over te vertellen heeft. En dat is een gebrek, dat moest worden gerepareerd. Dat zag de Kamer ook. Toen de crisis langer duurde, moest er wetgeving komen. Die is ook gemaakt en is ook ingediend. Alleen daarna, zei Ollongren, stokte het proces.
21: Het virus dat zwakte wat af. De samenleving ging weer wat meer open. We gingen wat uit de crisismodus waar we in zaten. En daarmee denk ik dat zowel aan de kant van het kabinet, maar ook aan de kant van de Kamer, er niet meer de urgentie was om te zeggen, we moeten nu in het reces onder stoom en kokend water dit wetsvoorstel behandelen. Dus de wetsbehandeling is pas gestart na het reces. Heeft toen een maand of twee geduurd, wat natuurlijk voor normale wetgeving eigenlijk ontzettend snel is. Maar inderdaad, dat leidde er wel toe dat de wet pas op 1 december van dat jaar in werking trad. En dat is naar achteraf gezien te laat, maar in ieder geval laat geweest. Het was prettig geweest als dat wat eerder was gebeurd. Want in die periode leidde het virus natuurlijk weer op en waren er maatregelen nodig.
20: En die maatregelen gingen dan weer via die noodverordeningen waar het kabinet en ook de Kamer van af wilden. En uiteindelijk duurde het tot december voordat er een wet was waarin de Kamer veel meer zeggenschap kreeg.
5: Uit eerdere horen bleek ook dat Ollongren soms lijnrecht tegenover premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid stond. Waar gingen die discussies over? Heeft ze daar wat over gezegd?
20: Nou, de felste discussie ging over het invoeren van de avondklok. Dat was het kabinet al lang mee bezig, of dat nodig zou moeten zijn. En sommige ministers waren daar eerder van overtuigd dan anderen. En Ollongren was een van de mensen die er lang over gedaan heeft om overtuigd te raken van het nut. En sterker nog, had soms het idee dat er ook wel gedaan werd alsof het niet anders kon. Dat bleek wel uit onder meer appverkeer dat ze had met mede D66 bewindspersonen.
22: En dat u uw collega's appt met ze creëren nu in de sfeer alsof je een landverrader bent als je tegen de avondklok bent.
21: Ja.
22: En ik was benieuwd waarom u dat zo voelde destijds.
21: Ja, het is heel moeilijk precies terug te halen. Dat is natuurlijk lang geleden. Maar ik denk, en ik denk dat ook meerdere collega's, voormalige collega's dat hier hebben gezegd, we hadden hele stevige discussies. En dat hoort er denk ik bij.

0: En die maatregelen gingen dan weer via die noodverordeningen waar het kabinet en ook de Kamer van af wilden. En uiteindelijk duurde het tot december voordat er een wet was waarin de Kamer veel meer zeggenschap kreeg.
1: Uit eerdere verhoren bleek ook dat Ollongren soms lijnrecht tegenover premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid stond. Waar gingen die discussies over? Heeft ze daar wat over gezegd?
0: Nou, de felste discussie ging over het invoeren van de avondklok. Dat was het kabinet al lang mee bezig. Of dat nodig zou moeten zijn. En sommige ministers waren daar eerder van overtuigd dan anderen. En Ollongren was een van de mensen die er lang over gedaan heeft om overtuigd te raken van het nut. En sterker nog, had soms het idee dat er ook wel gedaan werd alsof het niet anders kon. Dat bleek wel uit onder meer appverkeer dat ze had met mede D66 bewindspersonen.
2: En dat u uw collega's appt met ze creëren nu in de sfeer alsof je een landverrader bent als je tegen de avondklok bent.
3: Ja.
2: En ik was benieuwd waarom u dat zo voelde destijds.
3: Ja, het is heel moeilijk precies terug te halen. Dat is natuurlijk lang geleden. Maar ik denk, en ik denk dat ook meerdere collega's, voormalige collega's dat hier hebben gezegd, we hadden hele stevige discussies. En dat is, ja, dat hoort er denk ik bij.
2: Landverrader geeft is best wel een zware.
3: Ja,
2: woord.
3: Nou, ik vind het niet een term die ik natuurlijk heel vaak zou gebruiken. Dus het verbaast me ook een heel klein beetje. Maar als dat zo is, dan heb ik dat gedaan. In the heat of the moment, denk ik. En het gaf ook wel iets van de zwaarte aan toch van het besluit.
0: Toch zei Ollongren dat ze zich uiteindelijk niet onder druk gezet voelde, maar dat ze instemde omdat de verspreiding van het virus erom vroeg. Het virus greep zo om zich heen dat het nodig was, ook volgens haar, om het uiteindelijk in te voeren. En achteraf zegt ze dat ze het geruststellend vond dat uit de cijfers van het Outbreak Management Team bleek dat het ook effect had en dat de besmettingen naar beneden gingen.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden.
4: NPO Radio 1.
5: Avro Tros.
6: Is het mogelijk om een ramp zoals in Nepal eerder te zien aankomen? Vraagt luisteraar Arjan Mulman zich af. En wordt de kennis die hierover beschikbaar is eigenlijk wel gedeeld met elkaar? Dat dus straks. En Nederlandse bedrijven gaan gebukt onder belastingen. Julia.
7: Ja, VNO-NCW-voorman Koen van Oostrom die beklaagde zich erover. Is het in het buitenland inderdaad veel beter? Dat hoor je zo in Feit of Fictie.
6: Nu eerst geen gaatjes meer in Agenda van de Tandarts.
8: Hila Noorzaai.
6: En Julia van Gemert.
8: Eén vandaag.
6: In sommige delen van het land is het bijna onmogelijk om aan een tandarts te komen. Minder mensen nemen een kunstgebit en dat is dus een probleem. We gaan zelfs richting een mondzorginfarct, waarschuwt Henry Loor, afdelingshoofd tandheelkunde van het UMC Groningen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
6: Een mondzorginfarct, dat is wel heel heftig.
9: Ja, dat klinkt misschien heel zwaar, maar ik denk als we nu niet echt iets gaan veranderen, dan steven we daar wel heel erg hard op af.
6: En wat zou dat dan inhouden?
9: Nou ja, dan wordt het steeds moeilijker om alle mensen die mondzorg nodig hebben ook daadwerkelijk van mondzorg te voorzien. We leven in een vergrijzende maatschappij en dat betekent we worden met elkaar steeds ouder. En veel mensen worden oud, dus het gaat een beetje dubbel op. Mensen die ouder worden hebben ook meer mondzorg nodig dan in het verleden. Dat heeft te maken met het feit dat veel meer mensen dan nu, dan vroeger hun eigen gebit nog hebben.
6: Ja, dat is goed nieuws lijkt mij.
9: Ja, dat is zeker heel goed nieuws. En daar zijn we ook hebben we de afgelopen jaren heel erg ons best voor gedaan, ook vanuit de mondzorg, om dat met elkaar te realiseren.
6: Maar nu hebben we een probleem.
9: Maar die mensen moeten allemaal wel gezien worden. Ja, precies. Dus het geeft wel enorme druk op de mondzorgcapaciteit. Dat kunnen we nu nog wel aan. Althans, in de meeste gebieden lukt dat nog prima. Maar als dingen niet veranderen, zullen we daar de komende jaren steeds meer moeite mee gaan krijgen.
6: Ja, en dat is dan meestal niet binnen de Randstad, maar vooral in de buitengebieden, toch?
9: Ja, je ziet nu al dat de Randstad over het algemeen de tandartsdichtheid vrij hoog is. Maar in de perifere gebieden, Friesland, Oost-Groningen, Oost-Drenthe, maar ook Zeeland bijvoorbeeld, kent al de nodige problemen in het vinden van een tandarts. Dus dat gaan we daar het eerste merken.
7: En is het dan al zo dat mensen daar dus gewoon niet gaan? Dus dat er mensen komen die al heel lang niet naar de tandarts zijn geweest en daardoor allemaal achterstallig onderhoud nodig hebben?
9: Ja, die groep is er zeker. Of dat nu direct te wijten is aan een tekort aan tandartsen, dat wil ik nou niet zeggen. Er zijn ook heel veel mensen die zorg mijden om allerlei redenen. Soms ook om financiële redenen. Hè, want de zorg is, zoals u weet,
6: wordt
9: niet vergoed vanuit de verzekering. Dus mensen moeten het zelf betalen. Dat leidt ook tot veel zorgmijding. En dus heel veel mensen die geen mond.

0: jeugdzorg afnemen. Dus dat speelt zeker ook mee. Dus ik denk op dit moment dat de meeste mensen die een tandarts willen vinden, die nog wel kunnen vinden. Maar het gaat de komende jaren steeds moeilijker worden om die mensen ook allemaal goede zorg te leveren.
1: Maar meneer Loor, nou denk ik, er zijn genoeg mensen, studenten die tandarts willen worden. Ik bedoel, er is een uitbreiding met 69 plekken, daar hebben zich 600 studenten voor aangemeld. Dan lijkt me niet dat er een heel groot probleem is, toch? Dan leiden we toch gewoon meer mensen op.
0: Ja, dat zouden wij ook wel graag willen vanuit de opleidingen. Maar het kabinet houdt daar in de hand op de knip. We zitten nu midden in de begrotingsdiscussie uiteraard. Dus het gaat om heel veel geld. Het opleiden van tandartsen is best wel duur. En dat betekent dus dat het ministerie van OCNW eigenlijk daar niet de ruimte voor wil vrijmaken. Tenminste, dat is mijn conclusie. Om die opleidingsplekken ook te creëren. Er zijn op dit moment 290 opleidingsplekken in Nederland. Voor heel Nederland 290 tandartsen per jaar worden opgeleid. Terwijl het capaciteitsorgaan eigenlijk heeft geadviseerd om daar 386 van te maken. Dus er zullen 96 plekken bij moeten.
1: Maar kunt u dat aan? Ja, kunnen we dat aan als Nederland om die opleidingsplekken er gewoon bij te doen?
0: We hebben drie opleidingsfaciliteiten in Nederland. Die hebben aangegeven, ook aan het ministerie, als die 96 erbij moeten, dan kunnen we die opnemen. Dus dat is het probleem niet. Er is enorm veel belangstelling van Nederlandse jonge mensen om tandarts te worden. Wij worden 10 keer overtekend. Dus van die bijna 300 mensen die jaarlijks toegelaten worden, melden zich 3000 mensen aan. Dus er is genoeg animo. Alleen ja, we zitten met een numerus fixus. De minister houdt de hand op de knip.
1: Dus eigenlijk is uw oproep aan de minister, zorg dat we gewoon meer tandartsen kunnen opleiden. Want die mensen zijn er en ze willen en wij hebben de plek.
0: Precies, dat is precies de oproep die ik doe. Ja.
1: Nou, kunt u hem dan nog een keer doen?
0: Ja, ik denk dus om de mondzorg in de toekomst ook te waarborgen, zullen we meer mensen moeten opleiden die in het mondzorgteam gaan werken. Ik zeg nadrukkelijk meer mensen, want dat geldt niet alleen voor tandartsen, maar ook voor mondhygiënisten. We moeten goede mondzorgteams gaan formeren. En op dit moment is het volstrekt onvoldoende wat er nu opgeleid wordt. Er moet echt wat bij. Gelijkertijd zeg ik, we moeten ook met elkaar gaan kijken als beroepsgroep hoe we de zorg misschien beter kunnen gaan inrichten. Ja. Misschien anders kunnen gaan inrichten, zodat we ook aan die kant, laten we zeggen, innoveren en kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren en anders kunnen inrichten.
1: En dus dan vooral misschien ook het in de regio's?
0: Nou ja, in de regio's wordt het probleem als eerste gevoeld. Maar ik verwacht eigenlijk dat over de komende tijd ook wel in de wat verstedelijkte gebieden gaat komen. Maar daar zijn de problemen op dit moment het grootste. Dus ja, we zullen daar nu echt mee aan de slag moeten. We hebben daarvoor ook al vanuit de opleidingen tandheelkunde contact met de KNMT, dus de maatschappij van de tandartsen en de mondhygiënisten, om met elkaar in gesprek te gaan over wat zouden we nou kunnen doen om de hele mondzorgorganisatie te verbeteren en te versterken en te innoveren.
1: Zodat
0: we daarmee ook een deel van het probleem kunnen oplossen.
1: Zodat niemand later in de toekomst een kunstgebit nodig heeft en dat uiteindelijk niet ten koste gaat van de zorg. Henry Loor, afdelingshoofd tandheelkunde van het UMCG. Dank u wel. Ja,
2: Vraag 1 vandaag.
1: Ik was te snel, maar ik wilde zeggen, de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet kwamen als een grote verrassing. Zijn dit soort rampen beter te voorspellen? Een vraag van Arjan Mulman uit Oosterhout. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Maakt u zich zorgen over dit soort rampen?
3: Nou ja, we hebben dat natuurlijk heel klein hier gehad natuurlijk met het water en de dijken.
1: Ja.
3: En daar is natuurlijk heel groot. Maar ja, wereldwijd zal natuurlijk door de klimaatverandering zullen er meer van dit soort situaties voor kunnen komen.
1: Ja, en u vroeg zich eigenlijk af, kijk, het komt vaker voor. Kunnen we de kennis die we inmiddels opdoen, kunnen we die ook met elkaar delen, zodat het gevaar minder wordt?
3: Precies, want in Canada hebben ze natuurlijk ervaring met die avalanches en het sturen van die sneeuw een bepaalde richting op dat er minder casualties zijn. In Zwitserland hebben ze veel ervaring. En ja, natuurlijk is het zo dat Nepal niet zo'n welvarend land is. En maar kunnen we daar iets voor doen?
1: Dat vragen we aan Lander van Tricht, glacioloog aan de Vrije Universiteit Brussel. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Is zo'n lawine zoals in Nepal en Tibet te voorspellen?
4: Ja, sommige van dit soort lawines die kunnen we vooraf zien aankomen, doordat bijvoorbeeld een gletsjer of een bergwand stelselmatig sneller begint te bewegen. Dat is dan meestal een voorbode voor een zoninstorting. Maar dat lukt helaas niet altijd, waardoor we regelmatig ook nog wel verrast worden door dit soort grootschalige instortingen van bergen.
1: En hoeveel weten we inmiddels over gletsjers en lawinegevaar in het gebied van de ramp?
4: Ja, we weten wel relatief veel van de potentiële risico's. Dus er zijn duizenden gletsjers in het Himalaya-gebergte. We kunnen die niet allemaal in even groot detail monitoren. Dus wat we daar typisch doen is met satellietbeelden die gletsjers allemaal in de gaten houden en zien hoe dat die zich gedragen, hoe dat die zich verplaatsen over het landschap, of dat die aan het versnellen zijn. Dat geeft ons wel inzicht, maar dat geeft ons nog te weinig inzicht over de lokale kenmerken. En dan is Nepal en in het grotere plaatje, die Himalaya, toch nog wel een blinde spot voor ons. Gewoon ook omdat de bereikbaarheid van die valleien vaak veel moeilijker is dan bijvoorbeeld in de Alpen.
1: Is het de bereikbaarheid of is het wellicht ook wel gewoon een geldkwestie?
4: Ja, het is een combinatie van de twee. We kunnen niet zomaar onze geavanceerde technieken die we bijvoorbeeld in de Rocky Mountains of in de Alpen gebruiken gaan transfereren naar het Himalaya-gebergte. Dus die technieken die zijn vaak heel lokaal afhankelijk. Dus het is niet mogelijk om die gewoon te verplaatsen. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook wel een geldkwestie of een fondsenkwestie. Die technieken, die monitoring, die is heel kostelijk. Dus die wordt meestal maar op een aantal plaatsen in heel groot detail uitgerold. En dat is dus helaas niet mogelijk om die uit te rollen op elk potentieel gevaarlijk gebied in Nepal.
1: Ja, dus we weten uiteindelijk ook minder over de Himalaya dan de Alpen.
4: Ja, absoluut. De gevaarlijke zones in de Alpen, die zijn bijna allemaal geïdentificeerd. We weten precies waar de grote risico's zich bevinden. Zeker in combinatie met waar dorpen liggen, waar infrastructuur aanwezig is. En dat is veel minder helaas het geval in Nepal.
1: Maar goed, we hebben die kennis wel ergens. Er wordt wel informatie verzameld. Wordt die kennis dan ook gedeeld?
4: Ja, ik heb het wel het gevoel dat het de laatste jaren, zeker de laatste 5 jaar, dat die meer en meer gedeeld wordt. Dus wat we nu typisch zien is dat universiteiten in Europa en ook instituten beginnen samen te werken met partneruniversiteiten in Azië om eigenlijk onze kennis over te dragen naar die gebieden. Dus ik heb wel het gevoel dat die kennis meer gedeeld wordt. Maar nu is het een kwestie van tijd en ook de vraag of die kennis zal worden gebruikt om een monitoringnetwerk verder uit te bouwen en uit te rollen in een moeilijker gebied.
1: Ja, want je hoort ook wel vaak het argument: de landen die weinig bijdragen aan klimaatverandering zijn er wel het slachtoffer van.
4: Dat klopt inderdaad. Dus dat zien we historisch. Dat de landen die veel minder hebben uitgestoten in het verleden nu op de eerste rij zitten van de impact van klimaatverandering. Dat is inderdaad zo. En dat is zowel in Afrika als in Azië het geval.
1: Meneer Milman?
5: Ja?
1: Hoe kijkt u naar het antwoord? Bent u tevreden?
5: Ja, ik zou eigenlijk ook, net als volgens mij in Canada gebeurt, kunnen ze niet kleinere instortingen forceren, waardoor ze het meer gedoseerd door de jaren heen sowieso die plekken hun overschot aan dat soort water- en smeltgedeeltes kunnen afvoeren, in plaats van dat het in één keer gebeurt ongecontroleerd.
1: Dus eigenlijk vooraf dat proberen te voorzien door bepaalde dingen te forceren. Tot slot, glacioloog Lander van Tricht, kunt u daar nog kort antwoord op geven?
4: Ja, zoiets is zeker mogelijk bij bijvoorbeeld winterlawines, waarbij we precies kunnen gaan voorspellen hoe die lawine zich verplaatst. Maar het soort systemen dat we nu zien in de winter, instortingen van grootschalige systemen, van bergen, van gletsjers, is veel moeilijker te voorspellen en veel risicovoller. Dus ik denk dat we eerst moeten starten met een risicoanalyse te doen. Waar zitten de gevaarlijke zones in Nepal? Die dan meer in detail gaan monitoren. En dat niet alleen een combinatie is van waar is het gevaar op zo'n instorting het grootst, maar ook hoeveel mensen wonen er in die valleien, welke infrastructuur zijn hieraan blootgesteld en zijn kwetsbaar. Dus dat we meer een geïntegreerd systeem moeten doen en dat we niet heel lokaal kunnen gaan proberen om de oorzaken weg te halen.
1: Goed, dank u wel beide. En heb je een vraag over dingen die je voorbij hebt zien komen in het nieuws, waar je over verbaast, mag van alles zijn, stuur hem in via onze website. Dat is eenvandaag.nl/chat.
6: Feit of fictie?
1: Julia, bedrijven in Nederland betalen zich krom aan belasting. Feit of fictie?
7: Als we VNO-NCW-voorman Koen van Oostrom mogen geloven, wel. Hij was de gast bij Buitenhof en beklaagde zich over de belastingen voor bedrijven.
8: Waar wij van het bedrijfsleven de laatste jaren altijd bang voor zijn geworden, is dat het compromis uiteindelijk betaald moet worden door het bedrijfsleven. Mm-hmm. En dat is jarenlang gebeurd. Daardoor is het op dit moment zo in Nederland dat de belastingen in Nederland veel hoger zijn voor bedrijven dan dat in het buitenland is.
1: De belastingen voor bedrijven zijn hier veel hoger dan in het buitenland. Mm-hmm. Voor welke belasting hebben we het?
7: Het B-woord is makkelijker gezegd dan uitgelegd. Belasting is er in vele soorten en maten. Van Oostrom doelt in Buitenhof op de vennootschapsbelasting. Maar er zijn er nog meer, vertelt Katie Jakma, expert fiscaal beleid van PwC.
9: Als je het over de totale belastingbijdrage hebt, moet je weer een onderscheid maken. Wat betalen ze nou zelf en wat innen ze nou en dragen ze af voor anderen? En dan moet je bijvoorbeeld denken aan loonbelasting en btw. Eerst maar even voor die vennootschapsbelasting. Daar wordt het debat vaak op gericht. Dan denk ik dat je een onderscheid maakt tussen gewoon het wettelijk

0: statutaire tarief en eigenlijk het effectieve tarief. Wat betalen ze nou echt?
1: Het statutaire tarief en het effectieve tarief.
2: Klinkt ingewikkeld, maar het statutaire tarief is wat er in de wet staat en het effectieve tarief is wat er daadwerkelijk betaald wordt.
1: En hoe hoog is dat?
2: Nou, er staan er twee in de wet. Het hoge en het lage tarief, het zogenaamde opstaptarief, is 19%. 95% van de bedrijven hebben alleen met dit tarief te maken. Bedrijven die boven de 200.000 euro winst maken, die hebben te maken met het hoge tarief waar Van Oostrom ook op doelt. Dat is 25,8%.
1: En is die dan hoger dan in het buitenland, die 25,8%?
2: Nou, Katie Jakma van PwC heeft gekeken naar de Europese cijfers van onderzoeksbureau Tax Foundation.
0: Daar zien we bijvoorbeeld dat het statutaire tarief van de EU-gemiddelde lidstaat 21,6% is.
2: Dus we liggen boven het Europese gemiddelde. Al wordt dat gemiddelde ook naar beneden getrokken door landen als Ierland en Hongarije, waar het tarief beduidend lager ligt. Bovendien is het buitenland ook groter dan de EU natuurlijk. Dus Jakma keek naar meer data voor ons.
0: Kijken we naar de OESO-data, heb ik ook al even gekeken. En als we dan kijken naar het statutaire tarief, nou ja, dan is dat ongeveer gemiddeld 21,7. Dus dat ligt wel heel erg bij wat de Tax Foundation doet. En dan kan je ook stellen, nou, dat tarief van Nederland ligt toch wel verdraaid wat hoger.
1: Feit?
2: Nou, niet zo snel, want dat is statutair. Dat is niet wat het bedrijf echt betalen, want dan speelt er veel meer mee, vertelt Jakma.
0: Hou je rekening met verliesverrekening, hou je rekening met fiscale faciliteiten, afschrijvingen, dat soort dingen. Nou, als we daar allemaal naar kijken, dan hebben we het veel meer over het effectieve tarief. Nou, daar zijn ook wel wat staartjes van. Dat is natuurlijk allemaal wel wat genuanceerd qua methodologie. Wat neem je wel mee, wat neem je niet mee? Maar als we daar kijken, bijvoorbeeld naar de OESO-data, dan zien we eigenlijk dat het effectieve tarief ongeveer 20,5% is. En er zijn 105 landen in meegenomen. Nou, als we dan kijken naar de positie van Nederland, nou, dan zie je dat ongeveer 71 landen lagere effectieve tarieven hebben. En 33 landen hoger.
1: Ja, 34ste plek dus.
2: Ja.
1: Dat valt wel mee.
2: Nee, maar de uitspraak veel hoger dan in het buitenland klopt niet. En bovendien liggen de tarieven allemaal dicht bij elkaar, stelt hoogleraar fiscale economie Peter Kavelaars.
3: Conclusie is op dit punt, we liggen inderdaad wat boven de gemiddelde druk, belastingdruk. Maar we kunnen niet zeggen dat we daar nu extreem uitspreken. Ja, want de meeste landen liggen allemaal in die range van tussen de 20% en 25%.
2: Fictie dus.
1: Check. En het is bijna 13:30 en dat betekent dat je hier zo meteen Nadia hoort met Bureau Buitenland. Hi Nadia.
4: Hallo Hila.
1: Waar ga je het over hebben?
4: Ja, wij gaan twee keer in de uitzending naar Oost-Duitsland. Want gisteren was natuurlijk een persconferentie. En we gaan het hebben over de drone die gevonden is, waar ook explosieven aan vastzaten op het vliegveld in Leipzig. En we gaan bespreken wat zou de reactie van Europa moeten zijn. En ook die van de NAVO.
1: Dat is zometeen. Julia, jij sluit nog voor ons af.
2: Ja, het is intussen een imposant rijtje. Een roze kakatoe, een groen vleugel ara, een zuidelijke hoornraaf, een kroeskoppelikaan. Nou, wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal ontsnapt uit avifauna en Alphen van aan de Rijn. Oh. Ben je er wel eens geweest?
1: Nee.
2: Dat is wel leuk hoor. En afgelopen weekend was het weer raak. Drie mara's van die knaagdieren, die ontsnapten uit hun verblijf. Maar de dierentuin maakt zich niet zo'n zorgen. De ontsnappingen waren het gevolg van menselijke fouten en dat is niet te voorkomen, vertelt een dierenverzorger tegen Omroep West. De meeste dieren zijn overigens ook weer teruggevonden. Van de recent ontsnapte mara's is er nog één knaagdier op vrije voeten.
1: Je zegt het wel, het is wel leuk om te gaan, maar dan moeten die dieren wel dus.
2: Ja, nou, ze hebben gelukkig wel genoeg dieren over. Ga je met je kindje naartoe.
1: Dankjewel Julia, dit was het voor nu. Vanavond zijn we er op televisie 18:30 op NPO 1. Online zijn we er natuurlijk altijd 24/7 via 1vandaag.nl. Daar kun je dus ook chatten met onze redactie en je vragen stellen. Van ons nog een hele fijne middag.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
14: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
19: Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de vereiste leefomstandigheden niet gegarandeerd kunnen worden. Er is een nieuwe Europese migratiepact. Maar volgens de rechter is niet duidelijk of asielzoekers beter worden opgevangen in Italië. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen te zien met onder meer AK-47's. Een van hen zegt in gebroken Engels dat de man een partij coke heeft gestolen. En als hij niet binnen 12 uur die partij teruggeeft, dan wordt iedereen die die lief heeft vermoord. De politie onderzoekt of de video echt is. De politie in Duitsland onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de deelstaat Brandenburg. Doel van aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. En gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En in Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Hij overleed vrijdag. Alle activiteiten van de leden van het koninklijk

0: Huis zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag. En dan vinden er geen andere begrafenissen plaats in Oslo. Wat al gepland stond, dat wordt verplaatst, melden Noorse media.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
3: Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, wij gaan ook naar Duitsland en naar Oost-Duitsland om precies te zijn. Want Berlijn wijst officieel Rusland aan dat zij achter de drone zitten op het vliegveld in Leipzig. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat deze acties niet onbeantwoord kunnen blijven. En vicevoorzitter van de Europese Commissie, Kaya Kallas, noemde het door de staat gesponsord terrorisme. En de vraag is hoe Europa en de NAVO moeten reageren. Dat ga ik zo met mijn gasten bespreken. Maar eerst de verkiezingen dit weekend in Oost-Duitsland. Want de extreemrechtse AfD staat hoog in de peilingen. En het klinkt misschien als een klucht, maar de AfD toert op motoren door het gebied. En dan zijn er weer oma's met rollators die ze proberen tegen te houden. Dat is natuurlijk niet letterlijk, maar figuurlijk. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, zondag zijn er verkiezingen in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. En de AfD staat al weken op meer dan 40% in de peilingen. Genoeg om de grootste te worden en misschien zelfs voor een absolute meerderheid in het parlement, als een paar kleine partijen de kiesdrempel niet haalt. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten bestempeld en bewezen als extreem rechts. Wat zou een machtsovername door de partij betekenen? Collega Sophie Derksen reisde door het gebied en sprak met aanhangers en tegenstanders van de AfD. En met Juna Kramer maakte ze dit reisverslag.
4: Die AfD kan regeren. Die AfD wird regeren. Die AfD regiert erfolgreich, liebe Freunde.
5: Ik ben in Kwedlinburg, waar de AfD vandaag een brommertocht organiseert. Een zanderig grasveld aan de rand van de stad. Motoren rijden af en aan, ook trabantjes, maar de meeste mensen komen op een Simson. Een brommer uit de DDR-tijd die de AfD tot symbool van hun campagne heeft gemaakt.
4: Ja, lieve vrienden, ik freue mich dat we zo weer zu tausenden hier samengekomen zijn.
5: Op het podium warmt de partijvoorzitter het publiek vast op.
4: En wenn tausenden zu uns auf die Plätze kommen, dan zijn het honderdtausenden die ons in Sachsen-Anhalt wählen.
5: Ik herken Martin Reichardt, van wie eerder deze zomer een foto opdook waarop hij een Hitlergroet zou brengen. Hij ontkende en bleef aan als partijvoorzitter in Sachsen-Anhalt.
4: En daarom zeg ik: hallo Quedlinburg, hallo Deutschland!
5: Zo dadelijk zullen ze met hun brommers in een lange en mediagenieke optocht door de velden rondom Quedlinburg trekken.
6: Ik ben nu ganz kort, we zijn ook een Simson erbij, beides. Jawohl. Mijn moeder had nog een en die had. En dan had hij mijn en ik heb zijn.
5: Twee mannen van begin 20. Een van hen heeft de oude Simson van zijn moeder geleend.
7: En heute, waarom seid ihr hier op deze zonnige zondag op deze wiese?
6: We willen Ulrich Siegmund zien, denk ik, oder?
5: Ze zijn vooral gekomen om de lijsttrekker van de AfD, Ulrich Siegmund, een keer in het echt te zien.
6: Jawohl, jetzt geht's hier los.
5: Siegmund wordt onthaald als een popster. Dat de AfD in Sachsen-Anhalt door de veiligheidsdiensten is bestempeld als bewezen rechtsextreem, en dat Siegmund volgens media bij een beruchte neonazi-bijeenkomst was, waar remigratieplannen werden gesmeed, het is allemaal laster, vinden ze hier.
8: Eigenlijk is het egal wie deze wahl uitgaat. We hebben het geschafft. We hebben schon Geschichte geschrieben, weil das die Bilder.
5: Dit zijn de beelden die Duitsland nodig heeft, roept Siegmund. Die hoopt een absolute meerderheid te halen. We zullen op 6 september geschiedenis schrijven en ons land weer terugwinnen. En die beelden, daar is de AfD bedreven in. Siegmund heeft 700.000 volgers op TikTok. Ik raak aan de praat met een man voor me die zijn vrouw en twee tienerdochters heeft meegenomen. In de Trabant.
7: Wat zouden die voor sie persoonlijk in ihrem leven ändern?
9: die sollten für mich persönlich im Leben ändern, dass es wieder ganz normal ist, dass man sagt, es gibt Mann und Frau. Dass man nicht gezwungen wird, überall diese Regenbogen fahren. Also meine Kinder sind an der Schule. Da ist eine Art, ich würde mal sagen, Indoktrinationsprogramm am Laufen.
10: Hij wil dat de AfD ervoor zorgt dat er een einde komt aan wat hij de queer-indoctrinatie op scholen noemt. Ooit liep hij rond in de linkse punkscene, maar hij zag zichzelf steeds conservatiever worden. Uit teleurstelling over de christendemocratische CDU sloot hij zich aan bij de AfD. En ik schaam me daar niet voor, zegt hij.
9: Ja, mir geht's wirtschaftlich gut. Ich habe einen guten Job. Aber ich kenne halt viele, die wirklich bangen.
10: Mij gaat het goed, maar ik ken veel mensen die het zwaar hebben. Dit kan zo niet verder gaan. Er moet geld naar ziekenhuizen en infrastructuur in plaats van het uit te geven aan een of andere queer-ideologie.
9: Wie auch immer meint, er is queer, soll er doch sein. Aber wozu muss das jetzt durch Steuergelder gesponsert werden?
7: Ich glaube, ihre Familie ist da. Sie wollen gleich abfahren, oder?
10: En dan is het tijd om te gaan. Een dag eerder ben ik in Maagdenburg tijdens de jaarlijkse Pride. Op het plein voor de domwappere regenboogvlaggen, er is veel politie op de been. Van de zomer was er een islamistische aanslag op de Pride in Berlijn. Maar in Maagdenburg verklaarde de organisatie eerder rekening te houden met geweld uit rechtse hoek. Ik spreek twee mannen aan die hand in hand over het plein lopen.
11: Als man jetzt hier sieht, wie viel Polizei überall in den Kreuzungen in Magdeburg steht zur Absicherung, dann ist das schon krass, wie sich das
10: ook zij ervaren meer agressie tegen de queer gemeenschap. Een regenboogcafé in de stad werd aangevallen, zelf worden ze vaker uitgeschold.
11: Het voelt zich irgendwie niet goed aan.
10: Maar ze maken zich vooral druk om collega's in het onderwijs als de AfD aan de macht zou komen.
11: Wenn ich jetzt zum Beispiel Lehrer wäre, bekannter van mij als Lehrer, daar kan man halt schon dingen verändern. Oder wenn man da im Schuldienst is und selber queer.
7: Warte mal, jetzt kommen alle, so wie heißt es auf Deutsch?
11: Seifenblazen.
7: Er komen allerlei lucht, hoe heet die dingen, zeepbellen voorbij gevlogen. Meneer zegt, ik maak mezelf niet zoveel zorgen. Ik übersetze ganz kurz. Ik maak mezelf niet zoveel zorgen, maar collega's die leraar zijn bijvoorbeeld wel. Meinen Sie auch Lehrer, die auch Teil der Community jetzt sind? Der queer community?
11: Ja, dat meine ich. Also,
10: Matthias is bang dat leraren die queer zijn ontslagen worden. De AfD wil geen regenboogvlaggen op openbare gebouwen. Een familie bestaat uit man en vrouw. Scholen moeten, in plaats van de gevaren van het nationaal socialisme uit te leggen, patriotisme bijbrengen.
11: Schule is Ländersache bei uns in Deutschland und das kann sie, da kann sie halt schon eingreifen.
10: En behalve eigen onderwijsbeleid heeft de deelstaat ook een eigen inlichtingendienst en politiekorps. Als de AfD daar controle over krijgt, zullen ze dan de Pride nog beveiligen.
11: Dat zijn alles dingen waar man niet weet of ze het machen of niet machen, wenn ze halt in de alleinregierung komen.
7: Dat was totaal schön, we hebben jetzt Queen dazu bekommen.

0: Er is angst, maar de stemming op het Domplein is ook strijdbaar. Iets verderop in alle tumult staat het kraampje van een groep die zich fel tegen de AfD verzet.
1: Lauter. Ik glaub lauter.
2: 120 decibel had dat ding.
0: Dit is het domein van de oma's tegen rechts. Ze gaan sinds een paar jaar de straat op om AfD-bijeenkomsten te boycotten, vertelt oma Ingrid.
2: Als ik die gekauft habe, heb ik dem verkäufer gezegd dat ik een laute pfeife brauche.
0: Ze heeft in de winkel om de hardst mogelijke fluit gevraagd, om de nazi's te kunnen wegblazen.
2: Damit ik de nazi's richtig die oren vol pfeifen kan. Dan is hier richtig, meinte er.
0: Naast haar staat oma Christiane.
3: Wie viele seid ihr eigentlich jetzt? Wie viele Omas hier in Magdeburg?
4: Ich war im Moment so 35. Aber wie gesagt, ich habe heute gerade wieder zwei neue gewonnen. Wir wachsen.
0: Inmiddels zijn ze in Magdeburg met zo'n 35 oma's. En ze groeien, vertelt ze.
4: Bei dieser Demonstration viele Omas mit Rollatoren gehabt, sodass es sehr langsam ging.
0: Het begon allemaal toen ze besloten het AfD-partijcongres in de stad met hun rollators te dwarsbomen.
4: Es gab ein tolles TikTok-video.
0: Er zijn oma's door neonazi's bespuugd, maar zelf is ze eigenlijk nooit bang, zegt Christiane. Het geeft haar juist kracht om met zoveel vrouwen op te staan tegen extreem rechts.
4: Dat is bundesweit lauter engagierte, couragierte vrouwen gibt, die vor Ort sich zusammentun, um gegen rechts aufzustehen.
0: Het steekt de voormalig lerares Engels hoe weinig mensen van de geschiedenis lijken te hebben geleerd.
4: Ik vraag me ook immer, wie dat mogelijk is. Dat zoveel mensen zo weinig geschiedsbewustzijn hebben.
0: De oma's gaan ook langs scholen en buurthuizen om in gesprek te gaan over, nou ja, hoe het werkt in een democratie. Ze ondersteunen mensen met een migratieachtergrond, zodat die zich welkom blijven voelen.
4: Das Problem ist mit den wirklichen AfD-Anhängern und Parteimitgliedern hat es eigentlich gar keinen Zweck zu sprechen.
0: Of het helpt? Echte AfD-aanhangers, die bereik je niet, zegt ze. Maar mensen die nog twijfelen, die proberen ze ervan te overtuigen op een partij te stemmen die de rechten van alle burgers respecteert.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die AfD hier nicht die absolute Mehrheit
0: haben. Oma Ingrid houdt in haar regenboogcape de moed erin. De AfD krijgt geen absolute meerderheid, zo bezweert ze.
2: Aber wenn sie das wirklich bekommen sollte, was ich absolut mir nicht vorstellen kann.
0: Maar als de AfD van Siegmund wel het stuur overneemt in Sachsen-Anhalt, dan zal dat rechts in heel Duitsland en daarbuiten sterken.
2: Und noch mehr Nationalsozialismus, noch mehr Faschismus.
0: Dat hebben we alles meegemaakt. En zo wil ik mijn kinderen en kleinkinderen niet achterlaten.
2: Dat möchte ich meinen Kindern und Enkelkindern nicht hinterlassen. Dat is mir ganz wichtig.
0: Maar of de oma's met hun fluitjes een zegentocht van de AfD nog kunnen tegenhouden, dat weten we op 6 september.
5: Reportage van Sophie Derksen en Juna Kramer.
6: Bureau Buitenland.
7: Nadia Moussaïd.
5: Rusland zat achter de drone met explosieven die begin augustus op de luchthaven in Leipzig gevonden werd. Aldus de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gisteravond.
8: Erkenntnisse unserer Dienste und Partnerdienste deuten hierbei gleichermaßen klar auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
5: De Duitse minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken heeft het over hybride acties met Rusland als dader. Wat moet de Europese reactie zijn? En is dit nog een hybride actie te noemen? Welkom Europarlementariër namens de VVD Bart Groothuis, gespecialiseerd in cybersecurity, en Koen Aartsma, specialist inlichtingen en veiligheid bij het instituut Klingendaal. Goedemiddag heren.
9: Goedemiddag
10: uit Brussel.
5: Ja, Koen, ik begin bij jou. Wat weten we op dit moment zeker over deze drone die gevonden is op het vliegveld in Leipzig?
9: Nou ja, hij is geattribueerd aan Rusland. Ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is. Hè. Dus waar daar eerst meer onduidelijkheid nog over was. Je moet altijd ook juist bij hybride dreiging echt rekening houden met scenario's waarin het toch ook anders kan zijn. Dat er bijvoorbeeld ook een andere speler achter zou kunnen zitten. Mm-hmm. Maar dat is door de Duitsers in samenwerking met collega-diensten nu geattribueerd en vastgesteld. Dus dat is de belangrijkste ontwikkeling.
5: Ja.
9: Tegelijkertijd is er natuurlijk ook het een en ander altijd nog steeds onduidelijk rondom dat incident, rondom wat in Leipzig heeft plaatsgevonden.
1: Namelijk?
9: Nou, een kernvraag is bijvoorbeeld wel, is dit nu een mislukte aanslag dat is gepleegd door Rusland? Of zou een andere hypothese misschien ook het geval kunnen zijn? Namelijk, was het misschien de bedoeling dat het niet afging? En is dit dus een manier om te signalen geweest, om te laten zien, wij zijn bereid verder op die escalatieladder door te gaan? Maar ook hebben laten zien, dit doen we nu nog niet, maar het kan wel komen.
1: Ja, en er zijn, dus dat is eigenlijk, die vraag is nog niet te beantwoorden. Dan zijn er ook nog twee andere drones gevonden op dit vliegveld, hè? Zonder explosieven.
9: Ja, en we moeten altijd, dat is het ingewikkelde aan hybride dreiging, ook altijd ingewikkeld om alles meteen aan elkaar te verbinden. Dus daar moet je wel voorzichtig in zijn. Mm-hmm. We hebben eerder ook al heel veel incidenten met drones, ook hier in Nederland bijvoorbeeld gehad. Toen gingen ook snel de vingers naar alleen Rusland. En het blijkt dat toch een aantal keren waarschijnlijk wel het geval toen is geweest, maar toch ook een aantal keren dat het misschien ook een hobbydrone bijvoorbeeld was geweest.
1: Ja.
9: Nu wil ik niet stellen dat dat in Leipzig ook zo is. In Leipzig wordt nu heel duidelijk daarover gesteld, hè, de Russen zaten daarachter. Dus dat is denk ik het...
1: En bovendien, Koen, sorry dat je in de reden valt, gaat het niet alleen maar om een drone, maar het gaat ook om een drone waar explosieven aan vast zaten.
9: Ja.
1: En we hoorden net de Duitse minister, Bart Groothuis, en hij had het over hybride acties. Vind jij die term correct?
7: Daar kun je wel over discussiëren, ja. Sommige mensen zullen zeggen van, wat is hier nog hybride aan? Het is gewoon bijna een oorlogsdaad. Maar van de andere kant is het ook zo. Kijk, de NAVO heeft al gezegd, ja, voor ons is een hybride

0: actie kan ook al aanleiding zijn om artikel 5 in het leven te roepen. Dus op zich is dat ook al aan de Russen kenbaar gemaakt. Uiteindelijk noemt Kaya Kallas hier in Brussel vanochtend, die noemt het staatsterrorisme. Exact. Dat is denk ik wel wat fijner gedefinieerd. Maar het is vooral belangrijk dat je dit niet als incident behandelt. Mm-hmm. Dus het grote valkuil die we hier in Brussel hebben is om helemaal op Leipzig in te gaan. Terwijl het is ook in Roemenië gebeurd, in Polen. En waar ik hier vaak toe oproep is, maak nou eens een zwart boek van 1000 pagina's met alles wat die Russen de afgelopen 5 of 10 jaar al hebben uitgevoerd.
1: En is dat er nog niet dan?
0: Nee, het is nog niet systematisch, systemisch bij elkaar gezet. En daar ook een kost aan verbonden. Dus je moet eigenlijk een keiharde knal uitdelen aan de Russen. Om te zeggen, dit is het resultaat van al die rotzooi. Elke keer als je het uithaalt, dan weten we wel dat volgens het internationaal recht kunnen we niet meteen terugslaan. En het is iedere keer onder die geweldsdrempel. En daarom noemen we het hybride. Dus elke keer is het zo dat je eigenlijk zegt van, nou, het is zo gecalibreerd dat je niet een grote reactie van een staat uitlokt. Maar alles bij elkaar is het, ja, wat de Amerikanen noemen death by a thousand cuts. Mm-hmm. Taylor Swift overigens ook in een liedje. Maar het gaat er even om dat alles bij elkaar is, dan is het een strategisch effect. En het is niet enkel dit, het is ook desinformatie. Het is ook verkiezingen beïnvloeden. Het is ook economische dwang. En het is ook, en alles bij elkaar verstieren ze gewoon die samenleving hier, de maatschappij, onze economie en de manier hoe we hier leven. Dat is onacceptabel en daar moet je kosten voor communiceren. En niet een enkel incident zoals Leipzig.
1: Kosten, heeft u het dan letterlijk over financiële kosten of kosten voor onze democratie en onze veiligheid?
0: Nou, kijk, de calculatie in Peking, in Teheran, maar ook zeker in Moskou, die is dat het low cost, low risk, high reward. Dus lage kosten, laag risico en een hele hoge opbrengst. Dit soort operaties, ze komen er elke keer mee weg. Dus wat je moet doen, is zorgen dat ze er niet mee wegkomen. En dat je zegt, al deze operaties bij elkaar, dat kost je het volgende. Wij steunen Oekraïne, onvoorwaardelijk. We zorgen dat jullie burgers minder makkelijk in Schengen komen. Jullie schaduwvloot gaat eraan. We stoppen met aluminiumproductie van Rusland en Ierland. Schepen bijtanken in Griekenland. Gaat niet meer. En zo moet je sancties. Maar niet alleen op degene die het doen, ook degene die daarboven zitten, die opdracht geven. En je moet zorgen dat je de tengels veel en veel strenger aandraait en kosten communiceert. Dat ze zeggen, ja, dit is toch niet helemaal low cost. We moeten hiermee stoppen. Ja, en dat is wat we nog niet doen.
1: Ik wil even naar Koen. Hoe luister jij hiernaar? Spreek jij nog van een hybride actie? Of is het een verijdelde aanslag? Of is het een staat gesponsord terrorisme, zoals Kaya Kallas het noemt?
2: Nou, wat Bart zegt is denk ik heel belangrijk. Hè? Dus als we te veel op een incident inzoomen, en ook als ik die vraag op een incident krijg, dan moeten we onze nuance op zo'n incident ook houden. Maar als we naar al die verschillende incidenten gezamenlijk kijken, wat kunnen we dan daarover zeggen? Ik denk dat dat heel belangrijk
1: is. Namelijk? En wat zeg je dan daarover?
2: Dan zien we dat de Russische hybride druk op ons opgevoerd wordt. Dan zien we dat ze weten wat onze Achilleshiel is, hè, van die democratische rechtsstaat in Europa, dat het moeilijk voor ons is om daarop te antwoorden. We zien dat bijvoorbeeld hier in Den Haag, maar in Brussel ook, dat wanneer iets niet 100% zeker is, dat het ingewikkeld vinden om daarop op te handelen. Dus op die manier proberen ze ons te beïnvloeden. Zien bijvoorbeeld ook, het vorige item ging over de verkiezingen in Duitsland. Ja. Het is ook verweven met allemaal andere onderwerpen. Dus het gaat ook over de hearts and minds en het beïnvloeden van de mensen hier, zowel politici als ook burgers, om op die manier te proberen onze steun aan Oekraïne te verminderen. Dus zo zit het op heel veel verschillende punten. Onder andere ook het testen van de NAVO. We weten allemaal, dat is helaas geen geheim, dat er nogal wat spanning binnen die NAVO zit. En wat voor een heel groot deel ook vanuit Washington, vanuit de heer Trump ook opgeroerd wordt. Dit is ook een moment om op die manier ons te testen. Dus je kunt best wel goed voorstelbaar maken dat dit het ideale tijdsgewricht is voor Rusland om ons op deze manier te testen met zaken die we niet altijd helemaal kunnen, vaststellen.
1: Ja, dat is nu met deze drone wel het geval. Want anders was het natuurlijk niet een hele persconferentie geweest gisteren. Dus dat is bij deze drone wel het geval, dus heel duidelijk. Maar als we dan even kijken naar, jullie noemen het eigenlijk beide nog hybride oorlogsvoering, hè? Correct?
2: Nou nee? Ja, zelfs voorzichtig met die term, omdat oorlogsvoering, hè, dan suggereert het dat we dus in oorlog zijn.
1: Ja.
2: En we zitten echt in dat schemergebied, denk ik. En dat is ook wat Rusland hier probeert te doen. Die probeert, zeg maar, dicht tegen die artikel 5 lat, om het zo maar te zeggen, aan te gaan zitten. En te kijken, waar zit die? Kunnen we die niet oprekken? Kunnen we op die manier niet ook tot frictie binnen die NAVO ook komen? Mm-hmm. Dus ik heb het vaak over hybride conflictvoering.
1: Oké, hybride conflictvoering. Maar als we dan even naar de reacties kijken. Duitsland reageert met het aankondigen van een aantal maatregelen. Het sluiten van de Russische ambassade in Bonn en het Russische huis in Berlijn. Aangescherpte controles voor Russen die het land in willen. De Russische ambassadeur op het matje. Hoe kijk jij tegen deze maatregelen aan? Hoe kijkt u tegen deze maatregelen aan, Bart Groothuis?
0: Nou kijk, Koen Aertsma begon het verhaal ook denk ik wel goed. En dat te zeggen van Duitsland heeft het geattribueerd. Gezegd wie er achter die aanslagen, of die poging tot aanslagen en sabotage zit. En dat is al heel wat voor een land, omdat het geheime informatie betreft. Het is vooral een competitie die nu gaande is tussen inlichtingendiensten, de Russische diensten, versus die van ons. Daar vindt de grootste machtsconfrontatie vindt daar plaats. En dan vinden we
1: dat
0: het al heel wat.
1: Dat begrijp ik eigenlijk niet. Kunt u dat uitleggen?
0: Het zijn inlichtingendiensten die hier toeslaan. En AIVD en MIVD, maar ook in Duitsland de inlichtingengemeenschap, die heeft ook als taak contra-inlichtingen zorgen dat andere diensten niet op jouw grondgebied kunnen toeslaan. Mm-hmm. En die diensten die treffen elkaar wel eens en die zitten elkaar op de hielen. En die doen onderzoek bij elkaar hoe ze die operaties uitvoeren en dat probeer je tegen te gaan. Dus onze diensten doen dat ook de hele tijd. En dat is een hele nuttige functie van een inlichtingengemeenschap. Het is niet alleen inlichting halen en spioneren. Het is ook spioneren om andere diensten een hak te zetten.
1: Maar we hebben het hier over een drone met explosieven. Dat is toch niet iets wat inlichtingendiensten doen?
0: Nou ja, dat is echt het is geattribueerd, zoals de Aertsma zei, aan de GRU. Dus de Russische militaire inlichtingendienst. Die slaat dan hier toe. En we weten ook wel welke eenheden dat zijn. Die zijn ook wel geregeld in Nederland. Die reizen geregeld door Schiphol. Al dat soort informatie moet je uitwisselen. En je moet zorgen dat voordat ze toeslaan, dat je dat verhindert. En dat is nou typisch een rol die inlichtingendiensten hebben. Dus daar vindt de confrontatie vaak plaats. Mm-hmm. Maar wat belangrijk is, Duitsland op de vraag vindt het al heel wat dat ze dat zeggen. En hier in Brussel vinden ze het vaak al heel wat dat er namens alle 27 lidstaten een reactie komt of een tweet. Maar hoe Poetin dat leest, dat is heel anders. Die zegt dan, ja, als het daarbij blijft, dan concludeer ik dat het allemaal is toegestaan. Als je alleen een tweetje plaatst van foei, mm-hmm, dan zegt hij, nou ja, daar word ik niet warm of koud van. Dus het gaat er dus om dat je nu langzaam ook laat zien dat het je menens is.
1: En wat zou dat hoe moet dat eruit zien dan?
0: Nou, ik heb net al iets gezegd over, mm-hmm, over een zwart boek wat je opstelt. En over een knal uitdelen aan Rusland. En daar echt verder gaat dan je gedaan hebt. Dus
1: maar wat is die knal? Want u had het net over
0: Ierland
1: inderdaad harder.
0: In Ierland wordt nog altijd aluminium geproduceerd door een Russisch bedrijf voor de Russische oorlogsindustrie. Onacceptabel. Nu stoppen. In Griekenland worden nog schepen bijgetankt. Onacceptabel. Stoppen. Schaduwvloot. Enteren. Zorgen dat het echt tot nul wordt teruggedrongen. Ja. Russische burgers in Schengen. Moet je afvragen of je dat wil. Dan moet je een hele goed excuus hebben. Wil je hier nog komen? Ik vind de commerciële belangen die sommige westerse bedrijven nog altijd hebben in Rusland, haal het onderuit. Ik vind ook de steun aan Oekraïne, dat is misschien de allerbelangrijkste maatregel, die moet omhoog. Daar moeten we ze onze eensgezindheid tonen. Dat doet Poetin het meest pijn. De reden dat hij ook dit soort hybride aanvallen doet in Europa is ook omdat hij niet succesvol is in Oekraïne. Zijn machtsbasis staat onder druk. Dat is de reden dat hij nu een Leipzig toeslaat.
1: Dat verklaart de timing, inderdaad. En Koen, heb jij hier nog andere punten waarvan je denkt, dit zou de Europese reactie
2: moeten? Ik denk dat we het nog breder moeten trekken, eerlijk gezegd. Dit is inderdaad ook een strijd tussen diensten dat zich in dat schemergebied plaatsvindt en waar we niet altijd alles van zien. Mm-hmm. Dus nu met Leipzig zien we het naar buiten komen, maar vaak zien we dat ook niet. En we zien in bredere zin dat de Europese veiligheidsdiensten, dat die toch wat terughoudend over het algemeen zijn. En dat vaak, en dat gaat ook voor onze ministerie van Defensies, eigenlijk het altijd om een strategie is gaan, dat gaat om een deterrence by denial. Oftewel, dat we ervoor zorgen dat we de dijken ophogen, dus die contra-inlichtingen goed bijvoorbeeld hebben ingericht, om op die manier dingen te proberen te voorkomen. Een woord als weerbaarheid speelt daar bijvoorbeeld ook een belangrijke rol in. Maar we moeten ook echt na gaan denken, en eigenlijk niet alleen nadenken, we moeten er ook gewoon mee gaan oefenen, denk ik, met deterrence by punishment. Dat we ook echt straffen.
1: Er moeten gewoon consequenties zijn als er zoiets gebeurt.
2: En dat kan dus op het terrein zijn zoals Bart Groothuis dat schetst. Mm-hmm, hè? Dus mm-hmm, dat zijn meer die zichtbare dingen die we kunnen doen. Maar dat kunnen ook over meer onzichtbare dingen gaan. Dus dingen die we als hybride dreiging richting Rusland zouden kunnen gaan zien.
1: Zoals?
2: En ik denk dat dat belangrijk is om mee te nemen. Nou, dat kan echt van alles zijn. En je wil ook dat dat ambigu blijft voor Rusland. Maar ik denk dan bijvoorbeeld, hè, dus dat je een stukje infrastructuur ook in Rusland zou kunnen raken, bijvoorbeeld via cyberwegen, dat ook daar opeens het spoor bijvoorbeeld eruit zou kunnen komen te liggen. En dat dan een beetje onduidelijk is wie daarachter zit.
1: Dus dat zou jij Rusland... een gepaste reactie vinden nu?
2: Ja, of een hack and leak, dat je gewoon echt op die manier inzichtelijk maakt. Laat zien hoe die corruptie in Rusland wel niet eruit ziet. En wat voor mensen nou eigenlijk naar het front in Oekraïne worden gestuurd. En dat dat niet heel eerlijk eraan toe gaat.
1: Goed, dank heren. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen het NOS Journaal en Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat direct na 2:00 dus.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
6: Long live Europe and thank you very much.
7: So, let's get to work.
8: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
9: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
8: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
9: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
8: Luisteren dus.
10: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een sta-opstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
17: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
18: Onaf, denk ik.
17: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
18: Nou, daar ben ik toch af.
17: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
20: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
25: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
26: NPO Radio 1. 2:00.
3: Jurgen van den Berg.
27: Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaan we zometeen praten over de film Ilang Djawane. Het eindresultaat van een zoektocht door historicus Wouter van der Spoel en zijn zoon Srianto naar hun Indische roots. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
28: De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Ondertussen onderzoekt de politie een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand. Daarin zijn gewapende en gemaskerde mannen te zien die eisen dat hij een partij cocaïne teruggeeft. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in Brandenburg. Volgens de Duitse binnenlandminister kan het doel van de aanval zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt correspondent Gimbal Duk.
0: De politie en justitie behandelen deze zaak ook echt als terrorisme, omdat het hierbij ging om een hele specifieke, cruciale schakel in de stroomvoorziening tussen het noorden en zuiden van Duitsland. En ook in Berlijn zijn er eerder al aanslagen geweest op het stroomnetwerk. Begin dit jaar nog, toen hebben 10.000 huishoudens dagenlang zonder stroom gezeten.
28: Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt onderzocht. De NVWA gaat beelden onderzoeken die actiegroep Animal Rights maakte op konijnenhouderijen. Te zien is hoe de dieren bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Als er sprake blijkt te zijn van dierenmishandeling, kunnen de konijnenhouderijen strafrechtelijk vervolgd worden. De coronawet is te laat in werking gesteld, dat zei oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren voor de coronacommissie. Daardoor werden in Nederland maandenlang maatregelen genomen, zoals het sluiten van scholen, zonder wettelijke basis. Ollongren zegt dat daarmee grondrechten geschonden zijn. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee. In het gerechtshof in Leeuwarden is op de derde dag van het hoger beroep tegen Richard K. een nieuwe getuige aangehaald. K. werd vorig jaar maart veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de dubbele moord op een echtpaar uit Wijtenveen. Justitie eiste gisteren opnieuw een levenslange gevangenisstraf tegen K. Contact met Ineke Kemper, verslaggever bij RTV Drenthe. Jij volgt de zaak. Een opvallende wending dus. Wie is die nieuwe getuige?
1: Dat is een voormalig buurman. In 2019 werd hij de buren van de ouders van Ineke in Velsen-Zuid. En Sam en Ineke woonden zo'n 400 meter verderop. Ja, en om het kort samen te vatten, kreeg hij het aan de stok met de ouders van Ineke en met Sam en Ineke zelf. En hij heeft eigenlijk een vergelijkbaar verhaal met Richard K. uit Wijtenveen over ruzies, pesterijen en treiterijen.
28: Een voormalige buurman dus. Waarom doet u nu pas zijn verhaal?
1: Hij heeft destijds wel meerdere aangiftes en alles gedaan. Dat is overigens geseponeerd. En toen de familie verhuisde, eerst de ouders van Ineke en een jaar later Sam en Ineke, zij vertrokken toen naar Wijtenveen, was er bij het gezin vooral opluchting. Ja, dat ze weg waren en dat de rust weer terugkeerde. Toen hoorde hij van de dubbele moord in Wijtenveen en de daaropvolgende rechtszaak. Ja, dat heeft hij allemaal maar met een schuin oog gevolgd. Want ze hadden zoiets van, ik wil daar niks meer mee te maken hebben met die familie. Maar de afgelopen dagen heeft hij alles in de media gevolgd. En had hij zoiets van hoe Richard K. wordt afgeschilderd. Ja, hij was het er gewoon niet helemaal mee eens. Hij zegt wel, ik keur niet goed wat Richard gedaan heeft. Maar deze mensen kunnen je het waanzin drijven. Ik weet daar zelf ook alles van. Ja, toen is hij gaan bellen met de politie, met instanties. En toen kwam hij erachter dat zijn dossier eigenlijk nooit is opgevraagd en geen onderdeel is van deze zaak. En hij zegt, ja, mij is hetzelfde overkomen en ik vind dat het Hof dit moet weten. En daarom heeft hij gisteravond om 9:00 nog contact gehad met de advocaat van Richard K. En heeft hij zich gemeld.
28: En kan dit nog iets gaan veranderen in de zaak?
1: Nou ja, de verdediging hoopt natuurlijk van wel. Die proberen aan te tonen dat het geen moord is geweest, maar doodslag. En ja, die hopen dat dit nog helpt. Er was even het vermoeden, want ze wilden ook de verdediging, dat er dus al die dossiers van deze getuigen, dat die ook zouden worden toegevoegd aan dit dossier. En daarvan heeft het Hof net gezegd, nou, de getuigenis wordt toegevoegd. Wij hebben ook genoeg andere getuigenis van mensen uit Wijtenveen over het conflict dat speelde. Dus wij denken nu dat we genoeg op de hoogte zijn. En daarom gaat de zaak nu gewoon verder. Maar ja, we hebben even gedacht, misschien wordt de boel wel uitgesteld. Maar het Hof wil het liefst vandaag de zaak afronden.
28: Dankjewel, Ineke Kemper van RTV Drenthe. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het koninklijk huis vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag. In Oslo zijn dan geen andere begrafenissen. De koninklijke uitvaart wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zullen er ook bij zijn. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het dan gaan regenen. Morgen opnieuw bewolkt, regen en 21 graden.
27: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
2: Ja, twee opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk net voor Hilversum Noord. De rechterrijstrook is dicht en een vertraging een kwartier. En de A2 Utrecht Den Bosch bij Knoop in Deil ook een ongeluk. Hier zijn twee rijstroken dicht en de vertraging 10 minuten.
4: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
5: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
6: Blijf thuis.
5: Dan weet u hoe het echt zit.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: DJ'en op een festival. Skydiven. Road trip.

0: Maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
1: Blijf thuis.
0: Dan weet u hoe het echt zit.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: NPO Radio 1. Max.
9: Jurgen van den Berg.
10: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag van een dag van iets of iemand. Vandaag is het kokosnootdag. Ik heb hier de gastenlijst. Historicus Wouter van der Spoel komt langs met zijn zoon Srianto over hun film. En die het verhaal eigenlijk vertelt, die film, van hun eigen geschiedenis en die van Indonesische mensen uit het voormalig Nederlands-Indië. Robin Hood, die kennen we als de sympathieke boef die stal van de rijken en gaf aan de armen. Maar in een nieuwe film, die morgen in de bioscoop is te zien, zien we een hele andere Robin Hood. Emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde Frits van Oostrum, die heeft hem al bekeken en die komt er zo meteen over vertellen. En de vraag van vandaag, de Eredivisie bestaat 70 jaar en om dat te vieren kunt u vanaf vandaag bij sportzender ESPN stemmen op uw favoriete Eredivisie-speler. Hier alvast wat inspiratie.
11: Schitterend, Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt.
12: Romario,
11: die even vrij was en die vastgehouden wordt. Toch door kan Romario. Hij scoort!
13: Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu dan is Schieto. Oh,
12: oh, oh. Wouters. Van Basten. Schitterend. Schitterend. Marco van Basten. Prachtig schot. Henning Jensen. Even knappe redding. Jan van Beveren.
11: En doet het. Kuit doet het.
10: Ja, Jan van Beveren, die moet er wat mij betreft zeker in. Wie is uw favoriete Eredivisie voetballer aller tijden? Dus niet per se de beste, maar uw favoriet, zullen we maar zeggen. Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Liefst ook een mooi verhaal erbij natuurlijk. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Gaan we naar de intercom beneden bij de voordeur, want daar staat onze huisvriend en ecoloog en biologiedocent Rick Middelbos. Rick, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
10: Je had op de socials al een soort voorschot gegeven, zag ik, want er is een nieuwe vissoort. Vertel.
14: Ja, ik had even wat gedeeld. Ja, ik krijg van jullie wel eens een bericht met vanaf Nature Today met nieuws uit de natuur. En dan ga ik dat een beetje toelichten. En meestal is dat dan niet mijn eigen onderzoek of zeg, want dat doe ik ook niet zo heel veel. Maar deze die heeft echt alles te maken met wat ik deed, of in ieder geval een aantal jaar geleden. Want er staat een nieuwe vissoort ontdekt voor Europa. En een Atlantische menhaden, een hele gekke vissoort. En ja, die heb ik gevangen in 2020. Dus dat is al 6 jaar geleden, maar ja, dat is mijn vis. Oh, okay. Die ligt al 6 jaar bij mij in de vriezer en daar hebben we onderzoek naar gedaan.
10: Vertel, jij was aan het vissen in 2020. Waar was dat?
14: Ja, ik was bij de kerncentrale van Borselen in Zeeland. En ik was op kamp met de JNM, een Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie. Daar ging ik altijd mee op kamp. Dat mocht tot je 25ste. Nou, inmiddels ben ik dus te oud. En het was mijn laatste kamp. Het was ook de laatste kamp voor corona. Dus er moest iets leuks gebeuren. Daar kwam het wel een beetje op neer. En wij gaan dan altijd met een schepnet bij de uitlaat van de koelwater staan. Dus er wordt koelwater opgezogen voor zo'n kerncentrale. Nou, er worden ook allemaal vissen en zo uit zee opgezogen uit de Westerschelde in dit geval. En die moeten niet in de kerncentrale terechtkomen. Dus die worden gescheiden en die gaan dan via een andere buis weer naar buiten.

0: En dan zetten wij er een heel handig net voor. En dan kunnen we daar allemaal interessante soorten uitvangen. En op die manier heb ik al hele bizarre vissen gezien. Zoals rivierprikken, snotolven, maar ook zeepaardjes. Dus als je in Nederland allemaal gekke vissen wil zien op een relatief makkelijke manier, dan kun je daar een net voor dat ding houden.
1: En dat heeft ook te maken met die hele, dat hele gedoe met die kerncentrale dan of zo?
0: Die kerncentrale zuigt water op. En ja, in dat water zitten vissen. En dat gaat er via een andere buis dan weer uit. En nee, daar kun je een net voor zetten.
1: Maar ik bedoel, is het ook zo dat zeepaardjes en dat soort dingen juist daar dan op afkomen of zoiets? Of is dat weer te veel romantiek in mijn
0: hoofd? Die zitten daar gewoon in die estuaria. Dus de Westerschelde is een heel, heel belangrijke plek voor allerlei vissen. En het zit ondiep water, dus daar komt van alles voor. En daar kan dus ook van alles in voorkomen. Dus die zeepaardjes is inderdaad een ding. Maar dus ook dit beest. Er kwam opeens een haringachtige uit, waarvan ik dacht, wow, ik weet niet eens zeker wat het is. Is het nou een vint of is het misschien zelfs wel een elft? En vint en elft zijn allebei redelijk zeldzaam. Vooral elft, dat is een vissoort die hier door het bouwen van dammen en dijken en zo uitgestorven is geraakt, maar door herintroductie deze eeuw weer terugkomt. Dus wij dachten, misschien is het de eerste elft die op de foto staat weer voor Nederland.
1: Ja.
0: Maar daarvoor moest ik, helaas ging die dood. Het is niet zo heel goed voor die beesten om door een buis heen gezogen te worden. Dus ik kon naar zijn kieuwboog aanhangselen kijken. Dan moest ik hem opensnijden en daar heb ik naar gekeken. En toen bleek dat er meer te zijn dan van vint. Dus toen dachten we hebben een elft. Dus dat was heel leuk. En hij staat ook met deze foto in de visatlas van Nederland en alles. Maar ik heb ook DNA opgestuurd naar verschillende instanties, zodat ze die konden gebruiken voor iDNA barcoding. Dat je een schepje water uit plekken kan nemen en kan kijken welke vissen erin zitten. En toen kreeg ik een bericht van Jelge Herder van de Ravon. Dat het helemaal geen elft was, maar dat we een nieuwe soort voor Europa hadden gevonden.
1: Wow.
0: Die hier eerder nog niet voorkwam. Een Noord-Amerikaanse soort, de Atlantische menhaden. De Brevoortia tyrannus. En dat was dus wel heel interessant. Maar ja, in de tussentijd moest daar dan goed over gepubliceerd worden in een wetenschappelijk artikel. En die is Jelge Herder gaan schrijven. En daar moest ik dan ook nog wat metingen voor doen. Gelukkig, wie wat bewaard heeft, wat het beest heeft al die tijd in mijn vriezer gelegen. Ik wil niet weten wat er nog meer allemaal in de vrieskist zit, maar goed. En daar heb ik nog wat metingen aan gedaan. En uiteindelijk, na heel wat correcties en zo, is die dus afgelopen week eindelijk gepubliceerd. En kwam het bericht gisteren op Nature Today. En mag ik nu dus eindelijk zeggen dat we een nieuwe soort voor Europa hebben gevonden. Wow. En hoop ik dus dat, omdat dat nu bekend is, dat er misschien nog wat exemplaren worden gevonden. Ja. Want de vraag is nu een beetje, ja, hoe kwam die hier terecht?
1: Precies, ja, dat vraag ik me ook af. Want, ja, dus, want het is niet, ja, zeg maar, want kijk, alle eer naar jou natuurlijk, en geweldig hoe je dit ook vertelt, maar de vis bestond al wel ergens anders op de wereld, maar dat hij hier voorkwam, dat is het bijzondere nu.
0: Ik heb hem inderdaad niet geschapen.
1: Nee,
0: dat klopt.
1: Dus hij wordt ook niet naar jou vernoemd.
0: Zo gaaf ben ik nou ook weer niet. Nee, zeker niet. En het is ook helemaal geen zeldzame vis wereldwijd. Het komt voor de kust van, denk aan New York en Canada en zo, Newfoundland, gewoon heel veel voor. Het is een hele algemene vis daar, neemt ook toe. Maar ja, dat is aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.
1: Hoe komt hij
0: en er
1: hier?
0: Zijn nu twee opties waarop zo'n vis hier dan eigenlijk kunnen komen, plausibel. Veel van dit soort vissen en exotische vissen komen via ballastwater van schepen binnen. Die zuigen water op en dat lozen ze weer. Maar dit is een hele gevoelige vissoort, dus die zou dat waarschijnlijk helemaal niet overleven. Dus die kans is echt miniem. Wat een grotere kans is, onder andere door klimaatverandering worden de kusten van Groenland en IJsland geschikter. En ook de ondiepe wateren van het noordelijke plateau van Engeland. En dan kunnen ze zo de Noordzee in. Dus waarschijnlijk is die via daar gegaan.
1: Ja, ja.
0: En er zijn ook gevallen bekend van de soort bij IJsland en Groenland. Maar die zijn niet volledig geverifieerd. Dus dat is nog maar heel erg de vraag. En hopelijk kunnen we, doordat dit nu eruit is, kan er vervolgonderzoek gedaan worden. Zitten die beesten daar al? En gaat zich hier dan ook een populatie vestigen? Want het zou dus kunnen dat door klimaatverandering van dit soort nieuwe migratieroutes als het ware opengaan door geschikt habitat. En dat we dit soort nieuwe soorten op natuurlijke wijze krijgen. Dus dat is super interessant eigenlijk.
1: Ja. Gefeliciteerd, Rick. Mooi verhaal. En het wordt vervolgd, hoor ik dus.
0: Ja, het wordt altijd vervolgd. Ja. Het leven gaat lekker door. Ja.
1: Dankjewel, Rick Middelbos was dat. Hij is ecoloog, hij is biologiedocent en huisvriend van Villa VDB.

0: The Super Supremes and My World is Empty Without You, Babe.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Ja, ik ga praten met Wouter van der Spoel en zijn zoon Srianto. Eigenlijk wilden zij in Indonesië op zoek naar hun Indische familiegeschiedenis. En uiteindelijk is dat uitgemond in de film Ilang Jawane. Waarin niet alleen hun eigen roots centraal staan, maar ook de geschiedenis van Indonesische inwoners van het voormalig Nederlands-Indië. Hartelijk welkom allebei.
3: Dankjewel.
0: Eerst even, wat betekent Ilang Jawane?
3: Ilang Jawane.
0: Jawane,
3: ja,
0: neem me niet
3: en
0: kwalijk.
3: Ik snap de verwarring, want ik zei het in het begin ook zo. Okay. En toen werd ik gecorrigeerd. Maar Ilang Jawane betekent eigenlijk het verloren gaan van het Javaans zijn. En dat komt van de uitspraak Wong Jowo Ilang Jawane. De Javaan die zijn Javaans zijn is verloren. En we hebben voor die titel gekozen omdat Srianto een mooi gesprek heeft gehad met iemand op Java die hem daarop wees. Want eigenlijk is de kernvraag van deze documentaire voor Srianto: in hoeverre ben ik nog Javaans? Mm. Want Srianto heeft meer Javaans DNA dan Nederlands DNA.
0: Ja. Ik kom er zo mee even op hem. Want hoe is dat dan voor jou?
3: Ja, kijk.
0: Want jij zit er dan weer boven als vader.
3: Dat klopt inderdaad. En 3 jaar geleden was ik hier voor mijn boek Nouri en Nino, dat ik met jou heb besproken. En ik ben vanaf dat moment veel op Indische markten geweest, de Passage. En dan merk ik dat wij als Indische gemeenschap best wel vasthouden aan dat romantische koloniale beeld. En daar heb ik zelf wat moeite mee, want mijn vader is daar geboren, maar wel in de kolonie Nederlands-Indië. En mijn zoon, die is via mij Indisch, maar via zijn moeder is hij Javaans-Surinaams. En ik heb altijd wel een beetje gestruggeld met welke verhalen geef ik hem mee. Want ik ken die kant wat minder en die kant hebben we juist tijdens deze reis ontdekt.
0: Ja. Hoe was dat voor jou?
4: Ja, het was sowieso ten eerste een prachtige reis. Er is ook een prachtige documentaire uitgekomen. Het was ook wel confronterend, omdat je natuurlijk aan 2 kanten van de lijn staat. De ene kant van de Surinaams-Javaanse kant van mijn moeder en de Indische kant van papa.
0: Maar was je daar al veel mee bezig ook dan?
4: Ik denk dat ik meer bezig was met de Indische kant dan met de Surinaams-Javaanse kant. Omdat we daar ook al een hele lange tijd mee bezig zijn. Maar dat heeft me wel stil laten staan bij het feit dat ik er wel wat meer bezig mee wil zijn.
0: En hoe uitte zich dat uiteindelijk?
4: Veel met familie praten, vooral na afloop. Ook tijdens de reis zelf heb ik veel familie gesproken van mijn moeders kant. Omdat ik toch wel merkte dat ik een soort van plicht naar mezelf oplegde om ook die kant wat meer uit te gaan zoeken. En dat is het waar ik nu een beetje mee bezig ben.
0: Ja. Want ik begreep dat jij een foto daar te zien kreeg, hè, van een van jouw voorouders.
4: Ja, klopt.
0: Wat deed dat met je?
4: Ja, sowieso wist ik niet dat dat ging gebeuren. Dus het was sowieso al een verrassing. En het maakte het natuurlijk nog een grotere verrassing door het toen in het dorp waar de opa van mijn opa vandaan kwam. Dus dat was wel een moment waar het eventjes voor mij beseffen was wat er gebeurde. En ja, het is eigenlijk een beetje een onbeschrijfelijk gevoel. Ik kan het niet echt het gevoel omschrijven wat er dan naar boven komt. Maar het is wel een warm gevoel om daar te zijn waar hij vandaan kwam.
0: Ja, ja. Je had het net, Wouter, over dat, zeg maar, het romantische beeld wat dan bestaat. Kun je dat eens in een paar zinnen uitleggen? Wat is dat dan?
3: Nou, dat is ook wel wat wij graag opzoeken op zo'n passar. De nostalgische muziek, tantalien, lekker eten. Ja. Maar om het even heel erg plat te slaan, wij als Indische gemeenschap zijn eigenlijk een product van die kolonie. En het boek heb ik toen de tijd geschreven omdat ik heel erg in de media zag dat er werd gesproken vanuit het perspectief van Nederland of vanuit Indonesië. En ik wilde ook dat de verhalen van onze opa's en oma's niet verloren zouden gaan. Vanuit het Indisch perspectief heb ik dat verhaal opgeschreven. Ja. En nu heb ik wel zoiets van, ja, wacht eens eventjes. Welke verhalen wil ik doorgeven aan de volgende generatie, aan mijn kinderen? En dan voel ik mij wel een verantwoording dat ik juist voor Srianto, die dus zowel Javaans is als Nederlands en Indisch, dat ik ook die verhalen de ruimte geef, zodat hij zelf vrij kan ontdekken wat dat voor hem betekent, zonder dat hij die koloniale rugzak steeds hoeft mee te dragen.
0: Speelt dit meer bijvoorbeeld bij generatiegenoten van jou ook bijvoorbeeld?
3: Ja, ik ben, zoals ze dat zeggen, de derde generatie. En je ziet dat er heel veel documentaires worden gemaakt, dat er veel boeken worden geschreven. Dus je ziet dat we wel veel en ook wel de vraag van, ja, wacht eens eventjes, om Indisch te zijn is er wel degelijk ook een deel Indonesisch nodig. En wat betekent dat voor mij? En vandaar ook, de meeste Indo's in Nederland komen van Java. Wat betekent dat dan? En heb ik die Javaanse, dat Javaans zijn verloren? En in hoeverre ben ik dat nog?
0: Ben je daar ook achter bijzondere familiedingen nog gekomen die je niet wist?
3: Nee. Van in die zin wist ik al heel veel over de familie van de Spoel. En het deel van Sriantes kant, dat heb ik net een paar weken voordat we de reis gingen maken, heb ik dat gevonden. En toen heb ik ook de foto gevonden. En toen wist ik, hier heb ik wat waarmee ik het voor Srianto, voor mijn kind, heel visueel kan maken hoe die lijnen lopen in zo'n kolonie. Ja. En hoe de hiërarchie is opgebouwd in een kolonie.
0: Ja, ja. We moeten, misschien spreek ik de naam weer verkeerd uit, hoor.
3: Ilan Jawane.
0: Ja, nee, dat is de film. dat hebben we nu onthouden. Dat ga ik op het eind nog een keer zeggen. Diponegoro.
3: Oh, Diponegoro.
0: Nee, dat zeg ik.
3: Ja, Prins Diponegoro. Ja, dat is een held. Hij
0: speelt een belangrijke rol.
3: Ja, zeker. Omdat in de film worden er nogal wat uitspraken gedaan over Javanen. Hoe daarover werd gedacht. En dan met name contractarbeiders. En dat is ook wel het beeld dat we vanuit de Nederlandse geschiedenis hebben meegekregen. En ik geloof er heilig in dat als je dat beeld wil veranderen, dat je ook het andere perspectief moet laten zien. En ik vind dat het verhaal van Prins Diponegoro, die in opstand kwam in het begin van de 19e eeuw tegen het koloniale bewind, dat dat heel veel mooie verhalen vertelt over dat de dingen die over Javanen werd gezegd, dat hij dat eigenlijk tegenspreekt met zijn manier van handelen. En ik vind het mijn taak als vader om dat ook te laten zien aan mijn zoon.
0: Zeggen, wat werd er over hem gezegd en wat dus niet klopt?
3: Nou, wat over Javanen werd gezegd, zij kunnen niet vooruitkijken. En in zijn opstand tegen het koloniale bewind zie je juist dat hij heel goed vooruitkijkt en dat hij heel strategisch is. En Javanen moest je vooral handwerk laten doen en ze op de plantages laten werken.
0: Niet laten denken. En hij was juist een goede denker, want hij dacht vooruit.
3: Zeker weten. Ja. En dat vind ik juist goed om dat ook aan Srianto te laten zien.
0: Ja. Was jij je bewust van die kant van jouw geschiedenis ook?
4: Deels, niet alles. Natuurlijk zijn er delen die je meekrijgt vanuit de eigen vragen die je hebt als je opgroeit. Maar dat zijn vooral globale vragen van, hey, waar kom ik vandaan? Waar komen jouw ouders vandaan, mama?
0: Ja.
4: Ja, Suriname. En dan stop je eigenlijk met vragen, omdat op die leeftijd interesseert je dat eigenlijk niet. En naarmate je ouder wordt, ga je ook een beetje op zoek naar je eigen identiteit. En naar wat jij zelf gaat vertellen aan jouw kinderen. En daar liep ik toch best wel snel in vast. Ja. Dus dan ga je jezelf ook vragen stellen.
0: Ja. Jij bent dus nog weer een latere generatie. Speelt het ook bij zeg maar jouw leeftijdsgenoten ook dit soort dingen? Dit soort vragen ook?
4: Ik merk wel aan mijn familieleden aan mijn moeders kant dat zij wel ook vragen hebben, maar dat zij wel ook de middelen hebben om achter de antwoorden te komen. Ik heb wel een familie aan mijn moeders kant die erg gedreven is en bezig is met het verleden en de toekomst, maar ook bewust is bij hoe het allemaal tot stand is gekomen.
0: Ja, het is natuurlijk heel logisch dat je als kind gewoon eerst lekker gaat spelen en zo, maar naarmate je ouder wordt komen die vragen natuurlijk van, hoe zit dat eigenlijk allemaal? Ja. Zou dit verplichte kost zijn, deze film, moeten zijn tijdens geschiedenislessen misschien?
3: Ja, dat zou ik natuurlijk fantastisch vinden. Maar ik ben ook wel iemand die het vak geschiedenis ontzettend belangrijk vindt. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Maar ik denk dat dit absoluut een ander perspectief geeft van de geschiedenis, hoe wij als Indische gemeenschap hiernaar kijken, maar ook als... Dit is ook Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, zeker.
3: Nederland is daar ruim 350 jaar geweest. En we hebben best een gekleurde bril op van zo'n koloniale samenleving. En ik denk dat het juist heel goed is om ook die andere kant te laten zien. En dat hoe er over Sukarno werd gedacht, bijvoorbeeld ook door mijn opa. Die zag hem echt wel als het symbool van ik ben door jou mijn land verloren. En ik heb best bewondering voor de persoon Sukarno. Ja. En ik denk dat er ruimte moet zijn voor die verhalen en wat de tijd daar nu ook voor is.
0: De film gaat morgen in première in Dordrecht. Heet dus Ilan Jawane.
3: Dat klopt.
0: En is gemaakt door Wouter en Srianto van de Spoel. Hartelijk dank voor het gesprek hier.
3: Dankjewel.
4: Bedankt.
0: De liefhebbers van Folk en Americana die kijken er nu al naar uit. Half oktober verschijnt namelijk het album Phillies County Fair. En dat is een eerbetoon aan allerlei artiesten aan de Feliz Brothers. Dat zijn broers Ian en James die al heel wat mooie nummers hebben geschreven in dit genre. En er komt in de herfst ook nog eens een keer een documentaire aan over deze twee. En dit is dus een liedje van deze Feliz Brothers, gezongen door Michael McCarthy, een zanger en liedjeschrijver uit Cincinnati. MUZIEK

0: Michael McCarthy en Take This Bread. Een eerbetoon dus aan de Phillies Brothers. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Eerste hoofdpunten uit het NOS Journaal met Levi van Eck.
2: De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt gisternacht. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. De poging tot een droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval vorige maand was geslaagd, had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. De Nederlandse Bank heeft tussen maart en augustus zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud vanuit de VS en Canada naar Londen verplaatst. Het is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. Eerder uitte DNB zorgen over de verharde relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. En Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. Ook niet nu het Europese asiel- en migratiepact van kracht is. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. Volgens de rechter kampt Italië nog altijd met opvangproblemen en kunnen de leefomstandigheden van teruggekeerde asielzoekers niet gegarandeerd worden.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Dennis Mooi.
3: Er staat net geen 50 kilometer file. 6 kilometer daarvan staat op de A6 vanuit Almere naar Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad heb je 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. Een vrachtwagen met pech op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum-Oost en Oorschot levert bijna een half uur vertraging op. Linkerrijstrook is afgekruist. En tot slot de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf doe je er 5 minuten langer over.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. In 1956 was de allereerste speelronde in de Eredivisie. En daarmee viert het profvoetbal in Nederland dus de 70ste verjaardag. En om dat te vieren gaat sportzender ESPN op zoek naar de 1000 beste spelers uit 70 jaar Eredivisie. Stemmen kan vanaf vandaag, maar wij willen natuurlijk al weten, wie is uw favoriete Eredivisievoetballer aller tijden? Zijn er wat reacties binnen? Rondy zegt Hans van Breukelen. De reden, het vingertje waarmee hij tijdens de EK-finale van 1988 de Russische spits Igor Belanov probeerde te intimideren. Kunnen we ons nog wel herinneren, zo onder zijn ogen inderdaad. En Cor moet gelijk denken aan Simon Tamata van Ajax, zegt hij. Maar ik zeg het toch nog even bij als Feyenoord-fan dat hij daar ook heel wat jaren gespeeld heeft. Hij speelde nog tot zijn 40ste profvoetbal in België, waar hij ook betrokken was bij een omkoopschandaal, zegt Cor. Dat is zo. Jan-Joost van Gangelen, goedemiddag Jan-Joost.
4: Goedemiddag.
0: Presentator bij ESPN. We vallen maar gelijk even met de deur in huis. Een fragment van een van jouw favoriete spelers.
5: Ook Olsen weggezet. Cruijff demonstreert zijn klasse in het stadion waar hij is groot geworden. Schitterende omhaal van Houtman. Wat een mooie goal zeg. Goedenavond.
0: Mooie keus, Jan Joost.
4: Ja, weet je wat het is? Dit was trouwens even de Napel volgens mij. Ja, dat is natuurlijk ook mooi, want het is nog steeds een collega van ons. Ja, de lijst is zo ongelooflijk groot. Kijk, er hebben in al die jaren, in 70 jaar tijd, hebben om precies te zijn 8009 spelers in de Eredivisie gevoetbald. We houden even aan dat je in ieder geval een wedstrijd gespeeld moet hebben. Maakt niet zoveel uit hoe lang, maar wedstrijd moet je gespeeld hebben.
0: Weet je dat ik dat eigenlijk nog best weinig vind in al die jaren? 8000?
4: Ja, goed, de 70 jaar. Kijk, in het begin waren natuurlijk spelers ongelooflijk honkvast en clubtrouw.
0: Ja, dat is waar.
4: En de laatste jaren zijn er natuurlijk vrachtladingen tegelijk bijgekomen. En je gaat natuurlijk op zoek naar de niet-standaard. Kijk, wat iedereen noemt Cruijff, Van Basten, Van Hanegem, Rijkaard en ga zo maar door. En ik ben van 1974, dus ik ben zo rond mijn 8e ongeveer ging ik me echt interesseren in voetbal. Mijn vader was ook sport/voetbaljournalist. Ja. Die schreef voor de krant, voor de Parool en het Algemeen Dagblad. En dan ga je een beetje dan luisteren vooral, want live wedstrijden waren er natuurlijk niet op televisie. Dus veel radio en natuurlijk de samenvattingen. De Duitse voetbalbond die zond uit op zaterdagmiddag, dat keken we. En de samenvatting deden we dan bij Studio Sport. Ja, kijk, Peter Houtman is nou echt zo'n... het tafellaken servet spits. Oftewel, hij was heel goed, maar net niet goed genoeg om helemaal voor de top te zijn. Ja. Hij is topscorer aller tijden van FC Groningen. Hij heeft gigantisch veel doelpunten gemaakt voor Feyenoord. En daarnaast, want jij zei net beste spelers, maar het gaat ons echt om jouw favoriete
0: spelers. Ja, oké. Okay. Dus dat is bij jullie ook nadrukkelijk het geval. Dus niet de beste speler, maar de favoriet.
4: Nee, want dan kom je al snel dus bij het lijstje van alle.

0: spelers die in het Nederlands elftal hebben gezeten. En er zijn gewoon heel veel fans, want het is heel leuk. Ik was zondag bij Utrecht PSV. En toen sprak ik met Mark van der Marel. Nou, dat is echt zo'n Utrecht-icoon. En toen zei ik, ja, wie is nou de beste of de leukste of de favoriete? Maar met wie jij hebt gespeeld? Zeiden, ja, Dries Mertens, de kleine Belg. Die furoren gemaakt bij PSV. En zo heeft iedereen zijn favoriete. Kijk, en bij Peter Houtman. Ja, dat is niet alleen een geweldige spits. Bovendien de eerste spits die een hat-trick maakte met het hoofd. Dat vond ik ook een cool feitje. En daarnaast is het echt de allerliefste man van Nederland. Dat speelt dan ook nog wel weer mee. Ja. Die is jarenlang stadionspeaker geweest. Die ontving je altijd met zoveel warmte en liefde en leuke verhalen. En 0,0 omhoog gevallen. Ja, dat speelt dan in mijn keuze ook mee.
1: Ik vind het een mooie keuze, Peter Houtman. Dan even, want die Eredivisie, ja, 70 jaar. We zijn eigenlijk maar een klein landje, maar toch zijn hier al heel wat wereldsterren geweest, hè?
0: Ja, en het is zo leuk of je nou, als je naar de jaren 50 begint met Sjaak Zwart, dan gaat hij zelf ook nogal graag prat op. Die was er toen al bij. Die beslaat natuurlijk bijna 3 decennia. En als we naar de echt grote kijken, en dan hebben we het over, noem maar op, hè, Cruijff uiteraard, Keizer van Hanegem. Maar als we dan wat dichter bij huis gaan kijken, ja, dan komen we bij Van Basten, Gullit, Koeman, Bergkamp, Romario, Ronaldo, Liedmanen, Kluivert. En zo kan ik eigenlijk eindeloos doorgaan.
1: Ibrahimovic,
0: en daarom
1: Suarez.
0: Heb ik ook een schaduwlijstje gemaakt.
1: Ja, ja. Oh, en hoe ziet dat eruit?
0: Oh, klein momentje hoor. Ik hoor jou even nu heel slecht.
1: Oh ja, nee. Ja, er is iets heel geks aan de hand met die verbinding. Ik denk dat de Russen erachter zitten, maar goed.
0: Ik ben er weer.
1: Je had het over een schaduwlijstje. Vertel, wat staat daar dan op?
0: Nou ja, dus die namen, die kanonnen, die horen er logischerwijs op. Want Van Basten, Gullit, Koeman, dat zijn wereldsterren geworden. Dat zijn bovendien wereldvoetballers van het jaar geworden. Hè, dus winnaars van de Gouden Bal. Dus die moeten sowieso in de top 1000. Maar ik vind het bijvoorbeeld leuk. Kijk, we hadden het net over Peter Houtman. Halvar Torresen. Jij bent van, hoe oud ben jij?
1: 1964. Ik ben nog iets ouder dan dat jij bent. Maar Torresen ken ik natuurlijk, ja.
0: Ja, dat is een geweldige kultspits van PSV. Nooit topscorer geworden, maar wel in 6 seizoenen geloof ik 191 doelpunten gemaakt. Jozef Kipriets was geweldig. Ja. Michel Boerenbach vond ik een
1: prachtig fan. Met het matje.
0: Ja, die had een witte mat. Dat zag je natuurlijk sowieso veel in die tijd, dat iedereen een mat had. Maar deze had wit haar en een mat met zo'n prachtige snor. Een verwoestend afstandsschot. En ook zo'n speler een beetje in de categorie van Theo Jansen. Echt een volkse jongen. Misschien ook wel makkelijk goed genoeg voor een echte topclub. Maar uiteindelijk toch gewoon Go Ahead Eagles voornamelijk trouw blijven. Ja, en dat zijn dan spelers. Daar heb ik dan automatisch een zwak voor. En zo kan ik er. Ja, denk maar aan Henny Meijer. Vond ik zo'n geweldige speler. Ja. Zwarte spits van FC Groningen. Ja. Hele dikke kont had hij. En Ajax. En die dikke kont. Hij was echt de eerste spits dat als hij werd aangespeeld, dan draaide hij die hele dikke kont erin. En dan draaide hij weg als een soort draaideur bij de Vrome Dreesman. En dan schoot hij hem erin. Ja, dat zijn spelers die ik in ieder geval nooit ga vergeten.
1: Ik heb 10 jaar in Groningen gewoond, Jan Joos. En we gingen dus naar het Oosterpark inderdaad. Henny Meijer en Milko Djurovski denk ik ook gelijk aan. Die ook gewoon stond te roken en zo na de wedstrijd.
0: Ja, ook een cultheld.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, en die zoeken we ook een beetje. Want je moet ook, kijk, je kan allemaal wel Van der Sar noemen en Gomez als goede keepers. Maar ja, Ed de Goey is natuurlijk ook een echte anti-held. Met een beetje die konijnentandjes en een beetje suffe uitstraling. Maar ook een geweldige keeper. Is nog een keer de beste speler van de Eredivisie geworden een jaar lang. Ja, dat zijn de krenten in de pap, vind ik.
1: Ik denk dat mensen wel genoeg inspiratie hebben. We zijn ook vooral benieuwd naar de verhalen. Zoals jij dat bijvoorbeeld over Peter Houtman vertelt. Want dat is leuk. Ja. Dus namen noemen is leuk. Maar gewoon ook het verhaal erbij en waarom dat dan is. Dus ik ga zo weer ons. Waar kunnen mensen voor jullie meestemmen? Waar moet je dan naartoe?
0: Ja, we gaan dus vanavond los, want een beetje à la top 2000, de Agogo met Van Nieuwkerk en Blokhuis. Hugo Borst is mijn secondant. Oh, ja. Die gaat natuurlijk nog veel langer mee dan ik en dat is ook een romanticus en een liefhebber. De mensen kunnen tot en met november stemmen. vriendenloterijeredivisie.nl/top1000. En dan is het super simpel. Je moet er minimaal 5 kiezen en maximaal 25, want ja, ik heb nu een lijst liggen. Dat is eigenlijk ongeëven. Nou, ik heb nog 1 leuke. Mag ik nog de laatste
1: eentje
0: leuke
1: dan? Eentje.
0: Ja, ik vind dus echt René van Rijswijk. Dat zeg jou misschien niet zo heel erg.
1: NEC, zeg ik uit mijn hoofd.
0: NEC, zeker. RKC ook. Dat was een jongen met die hele lange paardenstaart. Dat was sowieso al typisch, want dat had niemand in het voetbal. En dat was ook een jongen die eigenlijk helemaal niet thuis hoorde in het voetbal. Die was op zijn 10e al gescout door Feyenoord. Mocht hij niet heen van zijn vader. Die was operazanger vanwege het geloof. Is vervolgens via allerlei omzwervingen toch terechtgekomen in de Eredivisie. Was al een hippie. Heeft dat ook altijd breed uitgedragen. Hij las altijd de werken van Faust, terwijl iedereen de ontvoering van Heineken las. En uiteindelijk is hij bondscoach van het dakloze elftal van Nederland geworden. En is hij coach van het vluchtelingenelftal in Nederland. En is hij ook nog bondscoach van de Falklandeilanden geworden. Ja, dat soort gasten. Ja,
1: mooi verhaal.
0: Ja, die zijn ongeëvenaard.
1: Ja, Joost, we gaan allemaal stemmen. We hebben daar de tijd voor tot en met november. Ja. Want ergens in december dan gaan jullie de officiële lijst helemaal bekend maken.
0: Ja, de hele kerstvakantie gaan we terugtellen. 10 uitzendingen van 1000 naar nummer 1.
1: Yo, groetjes. Wie is uw favoriete Eredivisie voetballer aller tijden? Dat wil ik graag weten. Met de verhalen erbij dus. Reageer kan bij VillaVDB@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp.

0: De Boss, Bruce Springsteen, een hungry heart. Hij stal van de rijken en gaf het aan de armen. Met pijl en boog ging die de strijd aan met het bevoegd gezag. Dat is het beeld dat we hebben van Robin Hood. Morgen komt er een nieuwe film over dit fenomeen in de bioscoop, The Death of Robin Hood. En daarin is een heel ander beeld van de sympathieke volksheld te zien.
1: He was not a hero. You were a murderous brigand.
2: I am a monstrous.
3: I am the outlaw.
0: Ik ga erover praten met Frits van Oostrom. Is emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde. Meneer van Oostrom, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U hebt die film al gezien, hè?
4: Ja, ik heb hem al gezien, ja.
0: Ja, ja. We komen straks over de beoordeling. Maar eerst willen we even weten, met welke Robin Hood bent u eigenlijk opgegroeid?
4: Ik denk dat ik hem heb leren kennen, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, uit een stripverhaal. Je had heel lang geleden, want ik heb een zekere leeftijd, 73, laat ik maar bekennen. Je had de Illustrated Classics. En dat waren schriftjes. En daarin werden beroemde verhalen uit de wereldliteratuur, groot woord, in stripvorm verteld.
0: Ja.
4: En daar was er ook eentje van Robin Hood.
0: Oké, okay. En deed u hem na ook dan stiekem in de achtertuin, of?
4: Nee, dat. Hoewel, ik heb wel heus wel eens een keertje met een boog geschoten, als u daar bijvoorbeeld aan denkt. Maar gestolen van de rijken en gegeven aan de armen, dat heb ik nooit gedurfd.
0: Nee, oké. En goed, want dat is het beeld dat we kennen van Robin Hood. Ik zei het al, deze film laat ook even een andere kant zien. Wat vond u van de film?
4: Nou ja, het meest belangrijke is overigens voor de mensen die wat jonger zijn, de enorme invloed die van de Disney-film is uitgegaan, Robin Hood. En daar is die helemaal, dat is een tekenfilm, hè. Mm-hmm. De eerste grote tekenfilm die Disney maakte. Oorspronkelijk, toch wel even leuk om te vertellen, wilde Disney eigenlijk een verhaal maken, een tekenfilm maken over Reinhard de Vos, ook een goede vriend van ons.
0: Ja.
4: Maar die vond hij uiteindelijk, toen hij goed naar dat verhaal keek, te wreed. En toen is hij teruggegaan naar Robin Hood, die toch iets vriendelijker uit de beelden viel. En daarom heeft Robin Hood in zijn film ook een vossenkop. Dat is wat eigenlijk heel gek is. Maar goed.
0: Dat verwijst dus naar de vosrenaarden.
4: Ja, dat is eigenlijk een verwijzing naar van de vosrenaarden. Ja, precies. Alles zit aan elkaar vast. En in deze film is Robin Hood inderdaad een hele sympathieke schelm. Hè? En je kan hem niks kwalijk nemen. Nou, daarmee vergeleken, deze film is inderdaad onder titel niet voor niks He Was Not a Hero. En daar is Robin Hood een onverbeterlijke moordenaar. Behalve dat hij helemaal op het eind van zijn leven, en dat is belangrijk in deze film, krijgt hij toch spijt. Maar daarvoor heeft hij bloedbad na bloedbad aangericht.
0: Oké, en welke komt dan het dichtst in de buurt van de echte Robin Hood? Want kijk, dat die middeleeuwen gewelddadig waren, dat weten we bijvoorbeeld wel.
4: Ja, net als deze tijd trouwens hoor. Maar als je goed kijkt. Maar natuurlijk was het in de dagdagelijksheid wel wat gewelddadiger hoor, dat geef ik toe.
0: Dat beeld ten opzichte van die lieve man die van de rijken steelt en dat dan aan de armen geeft.
4: Ja, nou, het enige wat je kan zeggen, het is namelijk zeer de vraag of er ooit wel een Robin Hood heeft bestaan. Dus er is geen historisch te verifiëren beeld. Dat kan je helemaal niet zeggen. Robin Hood is van meet af aan, lijkt het, een soort legendarische figuur te zijn geweest. En al in de vroege 15e eeuw wordt er gezegd, de mensen luisteren liever naar verhalen over Robin Hood dan dat ze naar de kerk gaan. En in die allervroegste vermeldingen is het al iemand met een boog en ook wel met sympathie voor de armen. Maar of dat, want die allervroegste vermeldingen zijn uit de 15e eeuw, of dat correspondeert met iemand die, zoals in deze film wordt gezegd, in 1247, dat is toch 200 jaar eerder, geleefd heeft, is zeer de vraag. Dus je moet eigenlijk dat legendarische van Robin Hood vergelijken met een muurschildering waar steeds weer nieuwe lagen op worden aangebracht. En dit is er ook weer een.
0: Ja, oké. Dus, want kijk, nu zou dat allemaal geverifieerd worden en gefactcheckt bijvoorbeeld, maar toen, ja.
4: Dat kan in dit geval niet.
0: Nee, daarom.
4: Dus net als met koning Arthur bijvoorbeeld. Daar is ook zeer onzeker van of er ooit wel een Arthur heeft bestaan. Kijk. En koning was hij zeker niet.
0: Nee.
4: Maar we hebben wel die fantastische verhalen. En dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, en die verhalen werden dan misschien ook wel weer een beetje aangedikt hier of daar, of net even veranderd.
4: En veranderd en rondverteld. En daar kwam helemaal geen boek aan te pas. Hè. Voor ons zijn verhalen worden al gauw synoniem met wat er in boeken staat. En ik ben zelf de laatste om daarover te klagen. Ik moet het van boeken hebben. En ik schrijf ook boeken. Maar dat gaat voor een deel dat we via die boeken, die paar vermeldingen op schrift, eigenlijk een deurtje proberen open te zetten of een raam naar die veel grotere wereld erachter van wat mensen elkaar vertellen.
0: Ja. Ja, zeg, en u zei dat al even, hè? Die film wordt hij aan het eind ook een beetje neergezet als een kwetsbare man die schuldgevoel heeft ook. Ja, dat is wel heel erg naar deze tijd misschien ook geschreven.
4: Ja, denk ik ook wel. Denk ook wel. Hoewel ongetwijfeld in de middeleeuwen hebben ook mensen berouw gehad, hè? Vergeet dat niet. Maar het is wel opvallend dat het lijkt vandaag de dag wel bijna in de mode. Want ook de succesfilm over Odysseus, daar hebben we ook te maken met iemand die spijt heeft over dat Trojaanse paard wat hij bedacht had. En van dezelfde regisseur, Oppenheimer, de man die spijt had, dat is overigens ook historisch, van die atoombom. Ja. Dus berouw is in. Meneer Van den Berg.
0: Ja, nee, zeker. Nou, ik doe mijn best elke dag, hoor. Ik wil echt best wel brouw tonen. Ook vandaag de dag kent iedereen nog wel die naam van Robin Hood. Hoe komt dat, hè? Dat zo'n verhaal dus eeuwen later nog steeds wordt verteld?
4: Ja, het heeft toch iets fascinerends. En dat zit vooral aan dat stelen van de rijken en geven van de armen, geven aan de armen vast, denk ik. Dat is toch heel sympathiek. En daaromheen is van alles aangeklonterd. Die boog, die dus ook al heel vroeg met hem wordt geassocieerd, is natuurlijk ook boeiend. De meeste middeleeuwse vechtjassen, die vechten te zwaard. En Robin staat als een mannetje met een zwaard af en toe. Maar het is toch vooral die boog. Mm. Hè? Zoals dat ook bij Wilhelm Tell is. Ja. En dat is ook iets wat we allemaal wel kunnen herkennen. Iedereen heeft wel eens geprobeerd een boog te spannen. Nou, dat is buitengewoon moeilijk.
0: Ja. En dan ook nog die appel van een hoofd.
4: Als je dan op raak wil schieten, is het helemaal moeilijk.
0: Ja. Ja. U bent specialist natuurlijk in de middeleeuwen. Kunt u nog genieten van zo'n film? Of kijkt u ook van, nou, dit kan helemaal niet wat ze hier laten zien en wat ze hier doen?
4: Nee hoor, en bovendien dat laatste viel denk ik erg mee. Het zijn wel hele heftige middeleeuwen die we voorgeschoteld krijgen met veel wreedheid. Ik hou daar persoonlijk niet zo van, maar dat is geen wetenschappelijk oordeel. Want ik geef onmiddellijk toe, deze dingen kwamen wel voor in de middeleeuwen. Ja. Dus ik heb helemaal niet als een schoolmeester zitten kijken. Het is puur de persoonlijke smaak dat ik denk, nou, het had wel een onsje minder me gemogen. Maar ja, een film is natuurlijk ook een heel sterk medium en filmisch is het ijzersterk.
0: Ja, en dat geweld, ja, dat zit toch ook heel ver. En dat komen toch ook weer mensen op af. Maar je moet begrijpen, dus als je daar niet echt van houdt, moet je een sterke maag hebben.
4: Ja, je moet wel tegen een stootje kunnen om in de sfeer te blijven.
0: Okay. Ja. Nou, dan tot slot zeggen we altijd, meneer Van Oostrom, tegen mensen die voor ons naar zo'n film gaan, is het een aanrader? Dus hoeveel sterren krijgt hij van 0 tot 5?
4: Ja, maar dit is, zeg ik toch nog een keer, hè, is helemaal persoonlijk. Ja, dit is niet iemand die verstand heeft van de middeleeuwen. Want het middeleeuwenbeeld is helemaal niet zo verkeerd. Persoonlijk is het dan een beetje flauw. Misschien is het voor mij 3 sterren of zo. Ja. Interessant, knap gemaakt. Maar ik zal het mijn buurvrouw niet aanraden. Want die is ook wat liefdevoller.
0: Ja. Dank voor uw oordeel en dank voor het gesprek. En de uitleg natuurlijk over Robin Hood. Frits van Oosterom is emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde. Vanaf morgen in de bioscoop te zien de film The Death of Robin Hood. Dus een nieuwe versie van dit verhaal. De Eredivisie bestaat vandaag 70 jaar. Om dat te vieren kan je bij sportzender ESPN stemmen op je favoriete spelers. Nou, dan willen wij dus vandaag ook even, we nemen een soort voorschotje. Wie is uw favoriete Eredivisie-speler en waarom? Roeland, goedemiddag. Hallo, Roeland.
5: Ja, hallo.
0: Hallo, zeg het maar.
5: Ja, zeg het maar.
0: Wie is jouw favoriete speler, Roeland?
5: Ja, Ruud Krol, hè.
0: Ruud Krol, oké. Vertel, waarom?
5: Nou, ik praat over 50 jaar geleden. Toen fietste ik 20 kilometer heen en 20 kilometer terug naar de Graafschap, naar de Vijverberg.
0: Jij was fan van de Graafschap?
5: Nou, ja, eigenlijk niet eens zo. Maar ja, we wilden nog wel eens een keer met onze vriendjes een goede voetbalwedstrijd zien. En kochten we een jongenskaartje voor 2,50 gulden. En toen konden we dus de voetbalwedstrijd zien. En na de hand was het natuurlijk van belang om even handtekeningen te jagen. En stond je bij de poort om te wachten op de handtekeningen. En dat lukte meestal wel. En wat me opviel was dat Ruud Krol was de aardigste waar ik ooit een handtekening van heb gekregen.
0: Oh, oké, ja.
5: En vandaar dat Ruud Krol mijn favoriete speler is van de Eredivisie.
0: Ja, omdat hij gewoon aardig was ook. Maar hij kon ook wel aardig voetballen, toch?
5: Ja, nee, dat kon hij ook. En natuurlijk in Nederland zelf toch.
0: Ja, zeker.
5: Ja.
0: Goeie, mooi. Dankjewel daarvoor, Roeland. Ruud Krol, schrijven voor hem op. Voor Johan Brian Ruiz, die bij PSV met Twente heeft gespeeld. En ook nog in België, geloof ik, ergens. En hij zegt wij, Johan, omdat hij altijd na de 80ste minuut scoorde. Mark die zegt, Jaan de Graaf behaalde zijn grootste successen bij de zaterdagamateurs, bij IJsselmeervogels. Maar was ook een tijdje prof bij AZ. Ik weet nog wel, Jaan de Graaf speelde nooit op zondag. Dus als hij op zondag speelde, dan deed Jaan niet mee. Mark vindt hem de enige speler ooit met principes. Ja, Jaan de Graaf, mooi. En Ton stuurt meteen even een top 3. Willy van der Kuilen staat op 1, de topscorer aller tijden in de Eredivisie. Schieten Willy. Ben Schmid-Hansen, Zoef de Haas werd hij wel genoemd. Deense voetballer inderdaad, die kwam ook uit voor PSV. Ik heb het idee dat Ton PSV-fan is. Want zijn derde op het lijstje is Pleun Strik. Die speelde onder meer ook voor Go Ahead Eagles, PSV natuurlijk, NEC en FC VVV. Hij was er ook bij trouwens, volgens mij in 1974 zat hij bij de selectie van het Nederlands elftal, Pleunstrik. Nou, dat zijn zo wat eerste namen die voorbij komen. Kom maar door met de verhalen. We zijn dus op zoek naar uw favoriete eredivisie-speler alle tijden. Hoeven dus niet per se Nederlandse spelers te zijn. Mogen ook buitenlanders zijn die ooit in Nederland hebben gespeeld. En we zoeken dus zeker de favoriet. Dus niet per se de beste, want dan kom je toch al gauw op het bekende rijtje uit. Nou, dat weten we wel. Die staan er ook heus op bij straks. Maar gewoon uw favoriet. Kom maar door bij villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en telefoonnummer er ook even bij. Kunnen we u terugbellen. Of laat een berichtje achter in de NPO-luisteraar. Dat kan ook een gesproken bericht zijn.

0: NPO Radio 1.
1: Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
2: Dat zegt je vrouw ook altijd, ja.
3: Dr. Keldrenko.
1: Als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: En hij is een heel strikt beleid aan het voeren.
5: Maar Wim, strikt beleid, er pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Nu gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging starten.
4: Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. 20 fracties op 75 zetels.
0: Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Morgen, 8:55, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
6: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
7: Drugsdelta, vanavond bij BNNVARA op NPO 2.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: NPO Radio 1. 3 uur.
11: Jurgen van den Berg.
12: Straks deel 3 van de Villa VDB-serie over seks en senioren. Hein Oostdam die kreeg de diagnose prostaatkanker en moest daardoor een hele andere draai geven aan seks en intimiteit met zijn geliefde. Gaat hij straks over vertellen. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
13: De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst naar Londen. Het gaat om zo'n 86 ton goud. Ongeveer een kwart van wat er in totaal in de VS en Canada lag opgeslagen. Ruben Eg van onze economieredactie hier in de studio. Ja, waarom is een deel van dat goud verplaatst?
14: Nou, de Nederlandse bank die dat goud beheert, die zegt dat we zo beter zijn voorbereid op een crisis of meerdere crisis. Ja, het zit zo. We hebben altijd ons goud op 4 plekken in de wereld opgeslagen. Dan verspreiden we de risico's een beetje. Een deel ligt in Zeist en in Londen. Ongeveer 49% was dat. En dan de rest in New York en het Canadese Ottawa. 51%. Nou ja, zo lag dat dus altijd ergens veilig. Maar nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Dat was dus 50-50, maar nou niet meer. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
13: Behoorlijk wat, 86 ton goud dat verplaatst moet worden. Hoe vervoer je zoiets?
14: Ja, dat doe je natuurlijk in diepste geheim. Jaren geleden werd al de goudvoorraad van Amsterdam naar Zeist gebracht. Dat ging ook zonder dat iemand er vanaf wist. De hoofd van het marechaussee zei toen tegen ons, dat doe je door je mond te houden. Dat was dit keer alleen niet nodig, want veel goud is nu verkocht en dan in Londen weer aangekocht. Dat kwam omdat het goud anders zou moeten worden omgesmolten en daardoor werd de puurheid wat minder. En ja, het is natuurlijk ook wel risicovol om dat helemaal vanuit zo'n kluis uit New York en Ottawa op zo'n vliegveld te brengen en dan de oceaan over te sturen. Grote kans dat iemand er misschien vanaf weet en het gaat pikken. Nou ja, nu is dus een deel aangekocht en een heel klein deel is naar Zeist gebracht.
13: Toch is het opvallend. Maakt de Nederlandse bank zich dan zorgen over de banden met de Verenigde Staten sinds Trump weer terug is in het Witte Huis?
14: Nou ja, officieel niet, maar de Nederlandse bank die heeft wel al veel eerder gewaarschuwd voor de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa, die sinds de terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis heel erg aan het verslechteren is. Er zijn handelsoorlogen, maar ja, de Nederlandse bank die zei eerder al een paar keer, we zijn ook heel erg afhankelijk van de Amerikaanse cloud, van betalingssystemen. Ja, dat kan van de een op de andere dag uitgezet worden en met Donald Trump weet je het maar nooit, die blijft ruzie maken. Ja, als dat gebeurt, dan ligt onze economie plat. Nou ja, je ziet wel eens wat er met buurland Canada gebeurt. Ook dat is een grote ruzie geworden. Ja, we hebben de Nederlandse bank wel vaak gevraagd van, hey, hoe zit dat? Maken jullie je dan ook zorgen over de goudvoorraad daar? Nee, zeiden de hoge bazen van de Nederlandse bank. Daar maken we ons nou weer geen zorgen over. Maar op het moment toen we het vroegen, toen was het goud al onderweg van Amerika naar Londen. Want tussen maart en augustus is dat goud allemaal dus verplaatst.
13: Dankjewel, Ruben Echt van de Economie-redactie. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Ondertussen onderzoekt de politie een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien, zegt verslaggever Onno Beukers.
15: En een van hen die praat dan in het Engels, met een zwaar accent wel, dat hij een partij cocaïne zou hebben gestolen en dat hij 12 uur de tijd heeft om die terug te geven. En als dat dan niet gebeurt, dat iedereen die hem lief is, iedereen in zijn omgeving, familie en vrienden, zal worden vermoord. Dat is in ieder geval de tekst van het dreigement.
13: Het is niet duidelijk of de video echt is. De politie onderzoekt dat. Oud-justitieminister Grapperhaus erkent dat hij in de coronatijd te kritisch was op sommige burgemeesters. Dat heeft hij gezegd bij de coronacommissie. Hij vond toen dat de burgemeesters zich onterecht opnieuw gingen bemoeien met besluiten die al door de landelijke politiek waren genomen. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones rond dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegt daaraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jette. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, maar het zal voornamelijk gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jette willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, had dat volgens haar tot doden kunnen leiden.
16: Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. We will not tolerate it.
13: Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten.
16: But it is part of a broader pattern of increasingly dangerous incidents. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
13: Het nieuwe normaal noemt ze het. De EU is volgens von der Leyen meer vastberaden om de druk op Rusland verder op te voeren. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het gaan regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw zo'n 21 graden.
17: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
18: File aan de zuidkant van Amsterdam door een ongeluk op de A10. De A10 Zuid richting de A10 West heb je tussen Over Amstel en Knooppunt de Nieuwe Meer een half uur vertraging. Voor het Knooppunt de Nieuwe Meer zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knooppunt Waterberg doe je er 10 minuten langer over door bergingswerk. En het is aansluiten op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn tussen de A2 bij Vinkeveen en Wilnis doe je er 10 minuten langer over.
19: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
20: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
10: NPO Radio 1. Max.
1: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal, ik kijk even op de gastlijst voor uur nummer 2. Medisch seksuoloog en uroloog Rob Schipper komt langs. En Hein Oosdam, die door zijn diagnose prostaatkanker de intimiteit met zijn geliefde opnieuw moest uitvinden. Zij zijn de gasten in deel 3 van de Villa VDB-serie over seks en senioren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1778.

0: Even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerful Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
3: NPO Radio 1. Max.
4: Jurgen van den Berg.
5: Goedemiddag allemaal, ik kijk even op de gastlijst voor uur nummer 2. Medisch seksuoloog en uroloog Rob Schipper komt langs. En Hein Oosdam, die door zijn diagnose prostaatkanker de intimiteit met zijn geliefde opnieuw moest uitvinden. Zij zijn de gasten in deel 3 van de Villa VDB-serie over seks en senioren. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1778. Toen werd Lodewijk Napoleon Bonaparte geboren, het jongere broertje van Napoleon Bonaparte. En deze Lodewijk die zou later de eerste koning van Holland worden. Kandidaat in het spel een tijdje terug is Edward van Limburg. Nee, zonder van. Edward Limburg uit Groningen. En de vraag van vandaag, wie is uw favoriete eredivisie voetballer aller tijden? Dus we zoeken niet per se de beste, maar gewoon uw favoriet. Met een mooi verhaal erbij. Dat kan naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Even wat eredivisie feitjes. Ajax werd het vaakst kampioen. Willy van der Kuilen scoorde de meeste doelpunten. En Sven van Beek die maakte de meeste treffers in eigen doel. Ook een mooi feitje. De eredivisie bestaat 70 jaar, vandaar die vraag van vandaag. Wie natuurlijk niet kan ontbreken in het lijstje, en die naam werd in het vorige uur al even genoemd door Jan-Joost van Gangelen, want hij begon al in de jaren 50 in de eredivisie. Sjaak Zwart, Mr. Ajax, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
5: Als ik dat vraag, hè, wie is uw favoriete eredivisie voetballer aller tijden? Wat zegt u dan?
6: Nou ja, favoriete eredivisie voetballen, dat hou ik nog maar op Johan. Maar ik vond Van Basten ook fantastisch.
5: Ja, maar je moet kiezen.
6: Kiezen? Ja, dan, Johan op één.
5: Johan op één. En dan hebben we het over Johan Cruijff.
6: Jawel.
5: Ja.
6: En dan heel... En Neeskens was ook ja. Toppertje.
5: Ja, oké, ook een Johan. Ja. Maar Van Basten komt dan heel snel na Cruijff, dus begrijp ik.
6: Ja, vind ik wel, ja.
5: Ja. Maar dat zijn natuurlijk, want als je het hebt over de beste voetballers, nou dan moeten die zeker, ik denk dat Cruijff sowieso, dat iedereen het daar wel over eens is, vriend en vijand, dat de beste is die Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar als ik dan zeg favoriet, hè, wie komt er dan nog meer in uw hoofd op?
6: Van hier, vanuit Nederland? Of
5: ja, ja. Nee, mag ook een buitenlandse speler zijn die in Nederland heeft gespeeld.
6: Ja,
5: want...
6: in Nederland gespeeld. Ja, je hebt zoveel. Maradona, Pelé. Ja, dat nee. Vind ik allemaal van Johan.
5: Nee, maar die heeft niet in de eredivisie gespeeld, Maradona.
6: Nee, dat is waar.
5: Ja.
6: Ja, dat weet ik niet zo gauw, maar je hebt hele goede voetballers. Van Hanegem was ook een geweldige. Neeskens. Ja, ze zijn er nog wel een aantal. Maar ja, als we die allemaal opgenomen, dan zitten we hier nog tot 2 uur.
5: Nee, dat snap ik. Nee, maar ik dacht meer, kijk, Jan-Joost van Gangelen, die had vorige uur, noemde hij bijvoorbeeld Peter Houtman. Die is misschien niet de beste spits van Nederland geweest, maar wel een kleurrijke spits die bij Groningen en bij Feyenoord gedacht.
6: Dat vond ik ook, dat hij veel doelpunten maakte. Kijk, wij hebben nu ook een spits gehaald, maar die maakt nog steeds niks.
5: En welke is dat ook alweer?
6: Nou, die heb je pas gehad, Leonardo.
5: Oh ja. Ja.
6: Maar ja, dat is afwachten. Dat is een nieuwe jongen. Ik zal me meehelpen. Ja. Maar op dit moment heb je nog niet een pepermuntje geraakt. Dus, nee.
5: Zeg, want uiteindelijk leidt dit bij ESPN tot een lijst van 1000 favoriete voetballers van Nederland. Moet Sjaak Zwart daar eigenlijk bij staan, bij die eerste 1000?
6: Ja, 100%.
5: Op welk nummer?
6: Ik heb alle records. Wat willen we allemaal weten? Nee, zeg het maar.
5: Ja.
6: Topscorer tegen Feyenoord. Rotterdamse derby. Dat is niemand. Dat ben ik.
5: Ja.
6: Meeste wedstrijden gevoetbald van alle spelers op de hele wereld. Dat ben ik. Ik heb in 10 plaatsen gespeeld in de eerste helft van Ajax. is ook verder niemand die dat heeft.
7: In het elftal?

0: In het elftal? In het elftal, op 10 verschillende plekken?
1: Ja. Dat maar, heeft niemand gedaan.
0: Nee, maar ook rechtsback en zo bijvoorbeeld.
1: Ja, tuurlijk. Rechtsback, linksback, maakt niet uit. Linksback tegen Arsenal. Okay. Rinus zegt tegen me, vanavond linksback, zei ik. Ik zeg, prima trainer. Nou, 0-1 gewonnen. Ja, ik bedoel maar.
0: Ja.
1: En zo kan ik nog een uurtje doorgaan. De meeste wedstrijden gespeeld voor alle spelers die er zijn.
0: 463.
1: Dus wat moet ik nog meer doen?
0: Ja.
1: En ik ben op een leeftijd dat ik nog speel. Wat anderen niet kunnen.
0: Ja.
1: Ja, maar ben ik toch blij.
0: Ja, ja, ja, ja. Wie was eigenlijk uw voorbeeld vroeger, toen u zelf nog jong was?
1: Guus Dreger.
0: Was dat een speler?
1: Ik heb hem niet gekend.
0: Nee, ken ik niet.
1: Ajax.
0: Van Ajax, oké.
1: Ajax, zowel linksbuiten als rechtsbuiten. Fantastische voetballer.
0: Oké.
1: Marinus Michels, mijn trainer, is ook heel goed. Die kon koppen, er kunnen er maar weinig nu.
0: Ja.
1: Maar ja, dat heb u misschien niet gezien.
0: Ja, nee, maar goed, ik ken Michels vooral als coach natuurlijk. Ik ben van 64 ben ik geboren.
1: Ja, maar hij kom van voetbal ook.
0: Ja, ja, nee, zeker.
1: Ik heb de laatste jaar nog met hem gespeeld.
0: Ja, ja, ja. Ja, en 463 wedstrijden, hè, Sjaak Zwart in de Eredivisie.
1: Hoeveel?
0: 463?
1: Nou, is een beetje weinig. 600 zoveel.
0: Oh, nou, dan klopt onze teller dus niet.
1: Nee, dat denk ik ook. Dat heb ik bij Ajax ook wel eens. 603 staat erop.
0: Oké. Weet
1: je. Kijk, ik heb van mij alles vragen. Ik heb als zoveel wedstrijden gespeeld. Volgens mij niet één op de hele wereld. Meer dan 3000, 3500 wedstrijden. Ja.
0: En welke van die
1: wedstrijden. Ik ben gewoon doorgegaan.
0: Welke van die wedstrijden zult u nooit vergeten? In de Eredivisie?
1: Liverpool. Nou, begin meteen met Liverpool.
0: Nee, maar in de Eredivisie. Want daar gaat die verkiezing over.
1: Nou, maar dat is toch Eredivisie, Liverpool?
0: Ja, die speelt dan niet in de Nederlandse Eredivisie.
1: Ah, oh, je bedoelt Nederlandse
0: Eredivisie. Ja, gewoon in Nederland.
1: Ja, dat zijn de wedstrijden tegen Feyenoord. Dat waren de wedstrijden elk jaar. En daar heb ik er 36 van gespeeld.
0: Ja.
1: Ja, en topscorer met 19 goals tegen Feyenoord.
0: Ja, ja, ja. Ik vind dat als Feyenoord lastig om te horen, maar...
1: Ja, ik weet het dat u het vervelend vindt, maar... Ik ken niet anders.
0: Nee, ik vind het ook eigenlijk niet erg. Maar ik vind het ook
1: en
0: mooi.
1: Heb u wel eens een speler gezien van 88... die nog een beetje competitie en alles speelt?
0: Uit de selectie van 88, hè?
1: Nee, 88.
0: Van 88, oh, sorry. Ja, nee.
1: Ja,
0: ja, nee,
1: ik
0: nee.
1: Ben pas 88 geworden.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, ik vind petje af, meneer Zwart.
1: Nou, dat bedoel ik. Dat is toch ook mooi.
0: Zeker. Hartelijk dank. We noteren al die namen en we zetten Sjaak Zwart zeker bij in die top 1000.
1: Juist. Heel goed, meneer.
0: Dankjewel en een fijne dag.
1: Groeten.
0: Dag.
1: Dank u wel.
0: En we gaan straks nog wel even door met de reacties, want we moeten ook door natuurlijk met het programma. Er worden wel allerlei namen nog genoemd. Ralf Edström hier, legendarische spits natuurlijk van PSV. Chef die stuurt dat in en die zegt, ja, we hebben in 1974 zelfs nog heeft zijn schoonvader het huis verkocht aan Edström. Zo komt het allemaal dichtbij. Wie is uw favoriete Eredivisie voetballer aller tijden? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app.
2: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 2 september 1778.
2: Villa VDB.
0: Op die dag werd Lodewijk of Louis Napoleon Bonaparte geboren. Hij was het jongere broertje van Napoleon Bonaparte. En deze Lodewijk werd later de eerste koning van Holland.
3: We beginnen met een bijzondere gast. Hier is onze eerste koning, Lodewijk Napoleon!
4: Hoe gaat het met jou?
3: Majesteit, wat goed, geweldig!
4: Ik was altijd dol op Hollande. Ook al werd het de Franse bezetter, de dictator.
3: Maar u bent niet de grote keizer. Napoleon Bonaparte.
4: Oh nee, dat is mijn grote broer. Oh la la, die zette mij op de troon.
3: Wat was dat voor een broer?
4: Oh toch, dat was verschrikkelijk. Hè? Als baby al was hij al een dictator. Altijd knokken, altijd een grote mond. Oh la la, we waren allemaal heel erg bang voor hem.
3: En later werd hij generaal en uiteindelijk werd hij gekroond tot keizer.
0: Ja, we hoorden Paul de Leeuw die Lodewijk Napoleon nadeed. Pepijn Rezer is hier, hartelijk welkom.
5: Dankjewel.
0: Historicus, u bent bezig met een biografie ook over Lodewijk Napoleon.
5: Ja.
0: Hoeveel waarheid zit er in die imitatie van Paul?
5: Nou, ik denk in ieder geval niet dat Lodewijk Napoleon zich er enorm in zou hebben herkend. En ik denk niet dat hij er om had kunnen lachen. Ik doe al sinds 2019 onderzoek naar deze man. En ik heb me eigenlijk nog nooit een beetje op humor kunnen betrappen. Het was een hele serieuze man. En hij moest van dit soort dingen ook niks hebben. Ja. Maar hij nam het ook wel heel serieus zijn taak. En dit raakt een beetje aan hoe die in het verleden wel veel gezien is. Iemand waar je een beetje om kan lachen. Schetsfiguur, wordt dan vaak gezegd. Dat, zo zag hij zichzelf in ieder geval niet.
0: Nee, oké. Nou, we gaan zijn levensloop natuurlijk een beetje op een rijtje zetten. Want ik denk dat heel veel mensen dit verhaal toch ook niet kennen. We gaan terug naar 1806. Napoleon zet zijn 27-jarige broertje op de troon in Holland. Waarom wilde hij hier überhaupt een koning hebben in dit kleine land?
5: Dan moet je eigenlijk 2 jaar terug. Misschien zijn mensen wel eens in het Louvre geweest. Hangt een enorm groot schilderij van de kroning van Napoleon. Dat hij zelf kroon op zijn hoofd zet. Op het moment dat hij zichzelf keizer maakt. En dat doet hij eigenlijk. Waarom doet hij dat? Omdat een beetje, er zijn veel aanslagen die gepleegd worden. Hij is bang voor zijn erfenis. Als hij wegvalt, dan blijft er eigenlijk niks over van wat hij tot stand heeft gebracht. En dat wil hij eventueel kunnen overdragen aan familieleden. Dus al zijn broers worden dan prinsen. En eigenlijk is het dan een hele kleine stap om nog te zeggen, hey, er zijn allerlei landen om ons heen en die zijn allemaal eigenwijs, die doen allemaal waar ze zin in hebben. We gaan daar gewoon eens zo'n prins aan toesturen die daar de boel gaat regelen.
0: Dus hij zet eigenlijk zijn familie overal neer als zetbaas.
5: Dat is het. En het is een beetje soms ook verwarring rondom die naam. Want hoe heette die man nou eigenlijk echt? Hij heette gewoon Louis Bonaparte, voornaam, achternaam. Maar waar komt dan Louis Napoleon, Lodewijk Napoleon vandaan? Al die mensen die de keizer wegstuurt, krijgen ook de naam Napoleon mee. Dus dan stuurt hij zijn broer Jozef, die stuurt hij naar Napels. En die wordt daar dan Jozef Napoleon. En wij krijgen dus Lodewijk Napoleon.
0: En u zei Napoleon, de Napoleon, zeg maar, die deed dat ook om alles, zeg maar, de ommelanden een beetje rustig te houden. Want met name Nederland was opstandig, hè?
5: Eigenlijk hebben al die figuren die hij ergens naartoe heeft gestuurd, het zijn niet alleen zijn broers geweest, ook zussen, zwagers, hebben allemaal wel ruzie met hem gekregen, omdat het allemaal niet helemaal ging zoals ze in Parijs wilden. Dat is toch een beetje de bril van Parijs is al geweest. Ja, al die landen zijn opstandig en bleven dat ook. Je wel kan zeggen is dat Napoleon had niet zo heel veel op met de Nederlanders. Hij vond het een beetje vervelende mensen ook. Hij heeft geprobeerd geld te lenen in Nederland van tevoren en dat deden ze allemaal moeilijk over. Dus hij heeft daarbij heel erg het idee gehad van iemand moet ze goed onder de duim gaan houden. En ja, dat is niet heel erg gelukt.
0: Had hij Louis er zin in?
5: Het verhaal is dat het geweest niet heel erg. Ik heb daar veel onderzoek naar gedaan. Ik vind dat een beetje overdreven wordt. Hij zag er tegenop. Ik denk dat dat meer is hoe je het moet omschrijven. Hij is van tevoren even in Nederland geweest. Maar dat was midden in de winter. Toen was het hartstikke koud. Ze kwamen van Corsica. Voor hem was dat wel een beetje van, wil ik hier nu echt gaan wonen? Ja. Hij zag daar tegenop, hij had fysiek ook allerlei kwalen. Maar hij heeft er eigenlijk zich heel snel bij neergelegd.
0: Hij nam eigenlijk de taak dus vrij serieus.
5: Zeker, dat is eigenlijk ook het fascinerende ervan. Veel meer dan de andere familieleden die elders op de troon kwamen, die toch een beetje meer op de winkel kwamen passen. En die is ook vrij makkelijk bijvoorbeeld weer van Napels naar Spanje gingen om dan op een andere troon te gaan zitten. Is het verhaal van Lodewijk wel veel meer geweest dat hij echt zijn gaan geloven dat dit zijn doel was in het leven. Hij heeft het heel zwaar en serieus opgenomen.
0: Hij wilde de Hollanders ook echt leren kennen.
5: Enorm, ja. Dus dat is eigenlijk ook wat bijgedragen aan zijn populariteit. Dus
0: hoe deed hij dat dan? Hoe deed hij dat?
5: Het bekendste voorbeeld zijn de reizen. Dus hij is, wat we tegenwoordig nog wel zien, is dat de Oranjes vaak het land in gaan. Nou, dat is hij eigenlijk begonnen. Het klassieke verhaal klopt ook wel. Hij deed het ook bij rampen. Dus het was een periode waar eigenlijk iedere winter brak er wel een dijk door. Was er een overstroming. Het is begonnen natuurlijk met in Leiden dat verhaal van de kruitramp. Wat veel mensen misschien wel eens ooit van gehoord hebben. Omdat daar ook veel schilderijen en prenten van gemaakt zijn. Dat is wel een soort optreden geweest. Wat heel erg moest bijdragen aan een soort nationale eenheid. En hij wilde dat symboliseren.
0: Daar was hij dus gewoon ook bij dan om zich te laten zien. En hoe was hij populair onder de bevolking?
5: Best wel. Ik denk dat die betrokkenheid ook echt zijn vruchten heeft afgeworpen. Daar zijn ook heel veel bewijzen voor. Hè. Dus als je dan historisch onderzoek doet, ga je dan maar zoeken naar bronnen en papieren. En waar zien we dat dan? En er zijn heel veel gedichten en zo geschreven, maar daarvan kun je nog wel zeggen van ja, was dat nou bedoeld om geld op te halen voor de slachtoffers? Of was het ook, vonden mensen ook echt wat erin staat? Maar dus bijvoorbeeld in 1810 is het zo dat die Brabant en Zeeland moet die afstaan en Frankrijk. En dan zijn mensen daar oprecht echt bedroefd en teneergeslagen dat ze worden afgestaan, dat ze bij Frankrijk komen. Dus dat zegt denk ik wel iets.
0: Ja. En hij probeerde Nederlands te praten.
5: Ja, dat is een bekende anekdote van het konijn van Holland.
0: Wat is het verhaal?
5: Het verhaal is dat hij een soort audiëntie heeft gegeven. En daar spontaan eigenlijk in het Nederlands mensen heeft toegesproken. Dat hij zo blij was om iedereen rondom hun koning verenigd te zijn. En het woord koning zou hij daar hebben uitgesproken als konijn. Het is niet waar. Dat is,
0: ik ben konijn van Holland.
5: Ik ben het konijn van Holland.
0: Maar dat is dus niet waar.
5: Het is een mythe. Als je echt gaat kijken, waar komt dat verhaal nou eigenlijk vandaan? In 1870, dus eigenlijk 60 jaar nadat hij al afgetreden was, heeft iemand een soort biografisch verhaal geschreven. Een dominee in Rotterdam is op zoek gegaan, allemaal mensen geïnterviewd. En toen heeft iemand hem dat verteld, van dat het dan ooit gebeurd zou zijn. Er zitten heel veel haken in. Ja, niemand weet wanneer dat dan precies gebeurd zou zijn. Er is verder helemaal geen bewijs voor. Het past ook heel erg in hoe ze toen hem zagen. Namelijk als iemand die je niet heel serieus moet nemen. Mm. Als een soort Fransman die eigenlijk niet echt onderdeel van de Nederlandse geschiedenis was.
0: Ja, oké. Okay. Nou, niet waar. Jammer. Dan even naar de grote Napoleon Bonaparte. Hoe keek hij naar zijn broertje dan, die hier in de Lage Landen bezig was?
5: Nou, dit is eigenlijk vanaf het begin dat Lodewijk in Nederland komt, wel een heel moeizame relatie geweest. Hij had natuurlijk wel vanuit een bepaald vertrouwen hem hier naartoe gestuurd. De god voor alle broers en zussen die hij ergens op zijn troon heeft geplaatst. Maar Lodewijk heeft dat vertrouwen eigenlijk vrij snel verloren. Dat is ook een beetje een moeilijk proces geweest. Een soort idee van, ja, was het nou terecht? Ik denk zelf dat dat meer een soort beeldvorming is. Dus tegenwoordig heb ik vaak over frames, als je het over politiek hebt. Er is in Parijs eigenlijk heel snel een soort frame ontstaan. Dat eigenlijk ging van, ja, die Lodewijk is helemaal ingepakt door de Nederlanders. Er is heel veel wantrouwen tegen die Nederlandse.
0: Te veel Nederlander geworden.
5: Ja, dat is dan uiteindelijk wat dan de conclusie is. Hij is opgehouden om Fransman te zijn. Hij is Nederlander geworden. En in Nederland is er ook wel vaak zo naar gekeken. Want dat was ook wel fijn achteraf ook een manier om terug te kijken. Ja, in het fragment van Paul de Leeuw, het is wat langer, maar daar wordt ook heel erg over een bezetter gesproken. Dat is natuurlijk geen fijne manier om terug te kijken op je eigen geschiedenis. Dus we hebben wel heel erg ook omarmd dat hij zo heel graag een Nederlander zou zijn geworden. Ja, ik ben het daar niet zo mee eens.
0: Nee, oké. Okay. Nou goed, want die biografie komt nog natuurlijk van hem. Dus daar komt dit allemaal in te staan uiteindelijk.
5: Dat is het plan, maar ik ben nog even bezig. Hopelijk eind van deze winter rond ik het af.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nog even, want we moeten het verhaal helemaal rondmaken. Want in 1810 was Napoleon er helemaal klaar mee, hè, met die broer van hem hier.
5: Ja, dus eigenlijk was hij wel eerder klaar ermee. Bij Napoleon is eigenlijk, bijna alles wat Napoleon doet, is hij enorm besef gehad van hoe komt dat over op de rest van de wereld. Hij is een beetje verantwoordelijk ook voor zijn eigen mythe, dat wij nu denken dat het de meest geniale man ooit is geweest. Nou, dat heeft hij zelf zo de wereld in geholpen. Het was best wel voor hem moeilijk om iemand waar je geen vertrouwen meer in hebt, maar die je zelf op een troon hebt geplaatst, om die weg te sturen. Dat kun je niet zomaar doen, daar vindt iedereen iets van.
0: Ja.
5: En hij had ook allerlei complicaties. Hij was op zoek naar een nieuwe bruid. Hij wilde trouwen. Hij moest heel erg gematigd en mild overkomen. Dus hij is gewoon heel erg het leven van zijn broertje moeilijk gaan maken. Maar in 1810 is die druk op Lodewijk zo groot geworden dat hij toen zelf heeft gezegd van ja, ik vertrek. Hij is als een dief in de nacht, zeggen we, is hij in de nacht van 2 op 3 juli 1810 het land uitgevlucht. Ja.
0: En wat is er daarna met hem gebeurd?
5: Ja, het is eigenlijk best een sneu verhaal. Hij is in een soort kuuroord in Bohemen terechtgekomen, tegenwoordig in Tsjechië. Daar was Goethe ook, toevallig. Dus dat is nog wel figuur, ook wel bekende schrijver.
0: Ja.
5: En die hebben ook wel daar veel met elkaar samen opgetrokken, samen wandelingen gemaakt, samen gedineerd. En Goethe heeft in een brief aan een andere vriend ook wel geschreven, ja, die man is totaal ongeschikt om koning te zijn. Het een beetje wel iets zegt over hoe hij dat toen, denk ik, mentaal aan toe was. Maar hij heeft ook daarna nog gewoon heel lang een beetje door Europa uiteindelijk in Oostenrijk terechtgekomen. Wat het tragische daar wel aan is, hij heeft eigenlijk nooit meer een publieke functie willen uitoefenen. Hij heeft zo gezegd, ja, ik ben koning van Holland en als die functie niet meer bestaat, dan wil ik ook niks anders doen. Ja, dat spreekt wel een soort verbondenheid uit.
0: Ja, dat is hier wel naar zijn zin als ik het toch zo hoor.
5: Het is, ja, ik vind het fascinerend, maar dat moet je natuurlijk ook vinden als je jarenlang in zo iemand vastbijt.
0: Ja, ja, hij is een beetje met u mee, loopt u mee natuurlijk. Dat snap ik wel voor een biograaf uiteindelijk. Ja. Hij was gewoon, ja, hoe je het went of keert, was hij gewoon de eerste koning van Nederland.
5: Ja, zeker. En,
0: 4 jaar lang.
5: Vier lang. En ja, is dat nou lang of kort? Dat is moeilijk om daar iets over te zeggen. Wat je wel kan zeggen is, hij heeft in die 4 jaar echt best wel veel ook tot stand gebracht. En deels was dat ook. Van de 10 jaar daarvoor is er natuurlijk heel veel allerlei bedacht. Maar kwam het eigenlijk allemaal niet echt tot het doorhakken van een knoop. En wat we vaak een beetje vergeten tegenwoordig, omdat hij het knuffel bij imago heeft. Nog nooit had iemand voor hem in Nederland zoveel macht als hij. En deels was dat op papier, want hij moest ook met Parijs rekening houden. Maar hij kon gewoon daadwerkelijk heel veel knopen doorhakken, besluiten nemen. Heeft heel veel qua wetgeving tot stand gebracht. Heeft ook echt veel dingen in gang kunnen zetten. En daar is ook wel in de loop van de 19e eeuw ook wel echt op voortgebouwd.
0: Ja, oké. Okay. We wachten gewoon op die biografie. Daar komt het allemaal in. Het hele volledige verhaal. Niet die 10 minuten die we nu erover hebben gesproken. Maar het was super interessant. Dus hartelijk dank.
5: Nou, dankjewel.
0: Nu alvast. Historicus Pepijn Rezer. We spraken dus met elkaar over de geboortedag. Of dat was de aanleiding eigenlijk van Lodewijk of Louis Napoleon Bonaparte. Vandaag 248 jaar geleden.

0: Dit ging alweer over die broer, die grote Napoleon, zou ik maar zeggen. Want die kreeg daar allerlei problemen bij Waterloo. Bezongen door ABBA natuurlijk. Zometeen de derde ronde in ons spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Levi van Eck.
2: De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van de man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. Er zijn 4 zwaar gewapende gemaskerde mannen te zien. Een van hen zegt in gebroken Engels dat de man een partij kook heeft gestolen. Als hij die niet binnen 12 uur teruggeeft, wordt iedereen die hij lief heeft vermoord. De politie onderzoekt of de video echt is. De vermeende Russische droneaanval op het vliegveld van Leipzig vorige maand is een nieuwe escalatie op Europees grondgebied. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ze zegt dat de EU en de NAVO de druk op Rusland verder zullen opvoeren. Ook NAVO-chef Rutte noemt Rusland steeds roekelozer. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst naar Londen. Het gaat om zo'n 86 ton goud, ongeveer een kwart van wat er in totaal in de VS en Canada lag opgeslagen. De Nederlandse bank zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. En in Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag in Oslo.
0: En waar gaat het mis op de Nederlandse wegen? Dennis Mooij.
3: Nou, het rijdt in ieder geval langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch onder andere. Tussen Beest en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. Bij Amsterdam op de ringweg aan de zuidkant van de stad naar de A10 West, voor het knooppunt de Nieuwe Meer, een kwartier vertraging door een ongeval. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A12 richting Den Haag bij Nooddorp 10 minuten extra door een auto met pech. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Elst en Presikhaven een kwartier extra nodig.
1: Tot 4 uur.
0: Dat is dat spel waarin we in dit programma uw historische nieuwskennis testen. U kunt als weekwinnaar 100 euro verdienen. Dus als u mee wilt doen, meld u gewoon aan. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. Of u kunt ook even een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp. Dan nemen we contact met u op. En plannen we ergens in tussen nu en het eind van dit jaar. De naam van Edward Lienburg staat er al uit Groningen. Want dat is de kandidaat van vandaag. Goedemiddag, Edward.
4: Goedemiddag, Jurgen.
0: En Groningen weten we allemaal. Ik was er nog van het weekend. Wat is dat toch een prachtige stad altijd, hè?
4: Ja, man. Ja, echt waar. En ik wil er nog weer hier, man.
0: Waar woon je? In welk deel?
4: Ja, en je had toch ook echt in Groningen, het stadion en zo.
0: Ja, prachtig.
4: Goedemiddag.
0: Ik kwam vroeger nog in het Oosterpark.
4: Ja, Oosterpark had je al gezegd vanmiddag in de uitzending.
0: Ja. Maar in welk deel woon jij, Edward, van Groningen?
4: In Leeuwborg.
0: Oh, ja.
4: Nou, richting Temoer, zeg maar. Ja. En dat
0: hebben we wel prima hier. Ja, hartstikke mooi. Jij hebt het wereldnieuws een beetje gevolgd door de jaren heen, want anders doe je niet mee aan zo'n spel. Het is heel simpel, ja. Je zegt vroeger of later, als je het fragment hebt gehoord, ten opzichte van het fragment daarvoor. En je hebt in totaal 3 minuutjes de tijd. En we gaan kijken hoeveel je komt. Je moet in ieder geval, als je winnaar wil worden van de 100 euro, meer scoren dan 5.
4: Ja, goed, ja.
0: Want we hebben 2 Friesen gehad, 2 Vrouwen.
4: Ja, 2 Friesen. En een
0: Nijbeet. Ja, een Nijbeet eentje uit Tsemarm. Dus het is ook een beetje een wedstrijdje Groningen-Friesland.
4: Ja.
0: We gaan beginnen, Edward. Wat is jouw geboortedatum? Geboortejaar bedoel ik.
4: 1957.
0: Komt-ie.
1: Ja. Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment.
5: Zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana.
0: Troonsafstand van Wilhelmina, was dat vroeger of later dan 1957?
4: Dat was eerder.
0: Ja, goed, 1948.
6: It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
0: De Cuba-crisis, vroeger of later dan 1948?
4: Later.
0: Goed, was 1962.
7: Scheurgas!
8: Kot op het bikske, hekking. Mag ik een glaasje water voor meneer Bussing?
7: Geen water, meneer, dat is die oranje bitter.
8: Bemoei je er nou niet mee, lange lul.
0: Dit is de eerste uitzending van Coat & Bee. Vroeger of later dan 1962?
4: Later.
0: Dat is goed, dat was 1974.
9: No legendary adventure of the past could be as exciting as this romance of the future.
10: Here they come.
9: May the force be with you in Star Wars.
0: De eerste Star Wars film in de Nederlandse bioscoop, vroeger of later dan 1974.
4: Nou, dat denk ik.
0: Gokje, hè? Maar het is goed, 1977.

0: Ja, zijn ze weer. ABBA, was dit vroeger of later een hit dan 1977?
1: Later, dacht ik.
0: Ja, dat is goed, 1980.
2: The Majesty, the Queen, has asked me to form a new administration. And I have accepted. It is of course the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. There is now work to be done.
0: Woorden Thatcher, de eerste premier van het Verenigd Koninkrijk. Vroeger of later dan 1980?
1: Later.
0: Later, zeg jij dan 1980?
1: Ja.
0: Dat is niet goed. Het is fout zelfs. 1979 was dit. Verkiezingen in Groot-Brittannië. Ja. Toen gewonnen door de conservatieve partij met Margaret Thatcher als boegbeeld. Oh. En daarmee werd ze de eerste premier aan de overkant van de Noordzee.
1: Ja.
0: Het grappige is dat wij opnieuw een score van 5 noteren.
1: Oh.
0: Dus dat betekent dat we in ieder geval 2 nummers 1 hebben. Maar er kan morgen dus nog iemand overheen, Edward.
1: Ja, ja, uiteraard.
0: Voorlopig ga je aardig mee met Bart uit Nijbeet.
1: Ja.
0: Allebei 5. We gaan in ieder geval het Villa VDB keukenschort naar je toe sturen.
1: Prima.
0: Nou, daar maak je dus blitz mee in Leeuwenborg, dat weet ik zeker.
1: Ja.
0: En vanmorgen wordt het nog even spannend. Bedankt voor het meedoen, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Yo. Dankjewel, mooi. Dit zijn de Counting Crows.

0: stars. Adam Duritz en zijn vrienden en Mr. Jones.
1: U luistert naar Villa VVV.
0: Bij ouder worden horen ook kwalen en ziektes, of u wil of niet. Dat gaat gewoon een keer gebeuren. Dat heeft invloed op meerdere aspecten van het leven, bijvoorbeeld ook op het seksleven. Hein Oostdam, hij is 72, kreeg ermee te maken toen hij de diagnose prostaatkanker kreeg. Hij moest de intimiteit met zijn geliefde opnieuw uitvinden. Gaan we over praten, meneer Oostdam. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Zeg maar Hein trouwens, dat vind ik prettig.
0: Dan doen we dat vanaf nu. Rob Schippers, die praat ook met ons mee, is uroloog en medisch seksuoloog. Meneer Schippers, ook goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jullie zitten allebei op afstand, dus niet hier bij mij in de villa. Dat zeg ik er maar even bij, dus we praten via allerlei verbindingen. Ik begin even bij u, meneer Schippers, want gaat het veel over dit onderwerp bij u in de spreekkamer?
3: Ja, bij mij in de spreekkamer vanzelfsprekend wel. Maar dat zijn natuurlijk mensen die zeg maar die stap hebben gezet. Want seksuele problemen na kankerbehandeling is toch wel een heel taboe onderwerp.
0: Ja. En de mensen die bij u komen, ja, dan gaat het gesprek automatisch ook al wel daarover. Hoe ga je verder nadat je die ziekte hebt?
3: Ja, zeker. Die mensen worden natuurlijk speciaal naar mij toegestuurd of naar ons toegestuurd. En dan gaat het natuurlijk over wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de onmogelijkheden en wat kun je vanuit wat je nog wel hebt wel bereiken en toch tevreden zijn over seksualiteit. Hmm.
0: Maar mensen praten er niet makkelijk over, zelfs niet bij u dus als ze dan in de spreekkamer zitten.
3: Nee, en dat, we weten bijvoorbeeld dat mannen met een erectieprobleem, dat driekwart daarvan niet de stap hulpverlener neemt. Dus dat betekent dat heel veel mannen, als het over erectieproblemen gaat, thuis blijven zonder dat ze daar iets aan laten doen.
0: Ja.
3: En als het dan kanker in het spel is of een behandeling daarvoor, dan wordt het nog eens extra lastig. Want heel veel patiënten vinden het toch heel moeilijk om bij de dokter dan toch dat onderwerp ter sprake te brengen.
0: Ja, ik preek wel even voor eigen parochie, want ik heb een podcast gemaakt hierover. Met de billen bloot heet die. Is overal nog te vinden op de podcastplatforms. En dat gaat er juist over dat als mannen problemen ervaren, dat ze juist wel proberen dat gesprek aan te gaan. Want ja, in een vroeg stadium kan je nog misschien iets doen. Dus ik zeg tegen iedereen, luister die podcast. Hein.
2: Ja.
0: Jij kreeg een aantal jaren geleden te maken met die diagnose prostaatkanker.
2: 4 jaar geleden.
0: Ja. Dacht je toen meteen, hoe moet het met mijn seksleven? Of waren het eerst ook nog wel wat andere dingen die je door het hoofd
2: schoten? Nou, ik vond het belangrijkste dat de diagnose goed gesteld werd. En dat we goed voorgelegd werden. En ik praat dan over mezelf en over mijn partner Mali.
0: Ja.
2: We werden beide goed voorgelegd over de twee behandelingsvormen die ik kon krijgen. En dat was prostaat helemaal wegnemen. Met allerlei bijverschijnselen en bijwerkingen daarna natuurlijk. Of een keuze voor bestralen, eventueel begeleid door hormoontherapie. Nou, ik ben toen op vakantie gegaan, 8 of 9 dagen naar Turkije. En ik heb afgesproken met de uroloog van ik bel je de dag dat ik terug ben van vakantie, bel ik je terug.
0: Want jullie gingen
2: een behandeling dat ik wil graag hebben.
0: Want jullie gingen tijdens die vakantie het daar ook over hebben met z'n tweeën natuurlijk.
2: Nee, ik maakte de gordijnen open. En de zon stond stralend aan de hemel. En ik zei tegen Mali, ik ga voor bestralingen. Nou ja, dat hoort een beetje bij mij, van dit soort beslissingen. Ja. Klinkt misschien heel gek, maar het was wel zo. Ik heb voor bestralingen gekozen. En inderdaad, er waren wel bijwerkingen bij. Maar die zijn natuurlijk minder serieus, minder ingrijpend dan wanneer de prostaat geheel weg wordt genomen.
0: En tijdens dat gesprek, want toen werden al die consequenties wel goed verteld ook aan jou.
2: Nou, de uroloog heeft me doorverwezen naar 2 specialisten. Eentje die met een robot dan prostaat zou wegnemen. En eentje van de bestralingskliniek Maastro in Maastricht. En die hebben me beide heel goed voorgelegd.
0: Ja.
2: En ik heb dus uiteindelijk voor bestraling gekozen zonder hormoontherapie, omdat ik een paar procent meer kans had dan op volledige genezing. Maar ik wilde de bijverschijnselen van de hormoontherapie niet hebben.
0: Want leg eens uit, wat zijn de keuzes dan in dit geval? Wat krijg je voor keus voor de kiezer?
2: Nou, er zijn er meer, maar bij mij was dus de keuze heel simpel. Het is bestralen en een aantal in Venlo, een groot aantal of een kleiner aantal zwaarder bestralen in Maastricht. Met of zonder hormoontherapie. En het andere is prostaat wegnemen.
0: Ja, nee, dat is nog
2: andere.
0: Nee, maar ik bedoel, wat zijn de consequenties daarvan? Dus wat kan er dan op het gebied van seks en zo, kan dan wel of niet meer?
2: Nou, het is nu 4 jaar geleden en ik heb toevallig gisteren overleg gehad, mijn laatste overleg met Maastro. Bij mij is het nu zo dat bijvoorbeeld het aantal zaadlozingen minder wordt. Dus minder frequent. En dat ook het krijgen van een erectie ook iets minder frequent wordt. Maar dat heb ik in die 4 jaar wel nog steeds gehad. Hoewel steeds het zaadvocht wat vrij kwam, dat werd steeds minder. Dat kon je gewoon merken. Mali kon het met name merken. En je kon het ook zien. En Mali maakt sindsdien ook altijd die grap van, vroeger was het na een zaadlozing was het wel eens een keer een rommeltje. En tegenwoordig is het wat stoffiger.
0: En als je dus de prostaat helemaal wegneemt, dan zit dit er allemaal niet meer in?
2: Dan heb je een veel grotere kans dat de erectie er niet meer is. Dat kan meneer Schippers dadelijk heel goed toelichten. Ja. Een hele grote kans dat er niet meer is. En dat heb ik dus wel nog steeds. Alleen, en zeker ook gezien mijn leeftijd nu. Ja, ik was 68, toen nu 72. Het wordt wat minder. Het wordt wat minder frequent.
0: Ja. En ja, ik vind het sowieso moedig dat je dit op de radio vertelt. Nogmaals, ik heb die podcast gemaakt ook. En we hebben natuurlijk gezocht naar mensen. Lang niet iedereen wilde over praten. Ik snap dat ook nog wel. Dat is ook helemaal niet verplicht.
2: Ja, voor mij is het geen taboe, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. En want jij hebt ook aan een theatershow meegewerkt.
2: Geweldig. Het was geweldig leuk. En ben ik hier bij Omroep. Ik zit nu ook bij Omroep Venlo. Bij Omroep Venlo is een Dunskoplein op vrijdagavond. Een talkshow, zeg maar. Daar ben ik met Letitia Rompelberg van de toneelgroep Zout Speelt. Ben ik te gast geweest en daar hebben we erover gepraat. Ook heel vrij. Daar heb ik die uitspraak van Mali, van dat stoffige, heb ik daar ook gedaan. In de kranten heeft ons geïnterviewd en ik heb in januari meegespeeld met die groep. Ik was een van de 2 uitgekozen lokale spelers. Ja. En ja, ik heb het nooit zo voor mezelf als een taboe ervaren. Ik heb trouwens na de prostaatkanker ook nog snel daarna de diagnose Parkinson gekregen. En een jaar later kreeg ik nog redelijke hartproblemen. Ja, dus ik kreeg het wel als een stapel op elkaar. Ja. Nou jeetje, valt allemaal wel mee. Want ik kan er makkelijk over praten. En ik kijk nog altijd naar de dingen die ik wel kan. Nou, ik heb net gedoucht omdat ik vanmorgen gevoetbald heb. Okay. Dus dat kan nog.
0: Okay. Zeg, wat betekende het voor jullie seksleven dan? Had het dan helemaal geen consequenties in dit geval?
2: Het had in het begin zeker wat minder consequenties. Nu wat meer. Gewoon omdat het mij minder goed lukt op dit moment. En de mensen van Maastro, die ik gisteren aan de lijn had, die zei ik van hou er rekening mee. We merken dat vaker dat een aantal jaren nadat de laatste bestraling geweest is, dat toch ietsjes minder frequent gaat worden. Ja. Nou goed, maar ik ben minder frequent betekent niet dat het nooit meer gebeurt. Dus ik ben eigenlijk best tevreden, laat ik het zo zeggen.
0: Meneer Schipper, u krijgt in uw spreekkamer dus vaak mensen. We hebben het net gehoord. U herkent dat natuurlijk hoe er met meneer Oostdam is omgegaan en hoe dat zo'n gesprek gaat. En dan moeten mensen dus een keuze maken. Maar ik kan me zo voorstellen, dat horen wij natuurlijk ook nu in de loop van deze week, ook in deze serie, van zeker mensen van een bepaalde leeftijd, die zijn eigenlijk maar gewend om op één manier seks te hebben. En dat kan dan soms niet meer.
3: Nee, en dat is ook precies wat er bij oudere mensen anders moet. Is dat als het op een bepaalde manier niet meer kan, dan moet je proberen om dat op andere manieren te doen.
2: Ja.
3: Een van de dingen is, als je de prostaat wegneemt bijvoorbeeld, nou, dan is er nooit meer een zaadlozing, omdat de prostaat ongeveer de helft van het sperma maakt. Dus daar moet je dan zeg maar afscheid van nemen. En als je bijvoorbeeld na een operatie of na een bestraling geen goede erectie meer kan krijgen, ja, dan moet je seks op andere manieren beleven. Maar seks is natuurlijk meer dan alleen een erectie.
0: Ja. Is het zo dat u inderdaad bij wijze van spreken ook nog weer een soort hernieuwde seksuele voorlichting moet geven misschien wel?
3: Ja en nee. De meeste mensen weten natuurlijk de standaard dingen wel. Maar om het uit te leggen van wat zijn de mogelijkheden daarnaast. En hoe kan je eigen fantasie laten gaan. Dat probeer mensen dan wel mee te geven. Er is natuurlijk niet een standaard recept van hoe moet je het doen. Want dat is voor iedereen ook weer anders. Het is natuurlijk, je moet je eigen seksualiteit beleven. En daar heb ik natuurlijk geen rol in.
0: Nee.
3: Maar wel mensen in een zetje geven de juiste richting op.
2: Ik denk dat de variatie heel erg groot is bij de mensen. Men gaat er heel divers mee om. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit gesproken met een seksuoloog. Dus ook nooit ter sprake gekomen. Omdat ik in de eerdere gesprekken met urologen, met de mensen van de bestralingsdienst van Maastro, dat ik er altijd heel open over geweest ben. En gewoon verteld heb wat wel en wat niet goed ging. Ja. En Mali en ik hebben onze weg erin gezocht. Dat is prima.
0: Ja, ja. Want, kijk, ik kan me zo voorstellen, dat zeg ik ook tegen meneer Schipper even, van mensen krijgen een diagnose, je hebt kanker, hè, dan is misschien ook niet het eerste waar je denkt van, dat betekent ook iets voor de seks, je hebt eerst wel even wat anders aan je hoofd.
2: Mm.
0: Maar op een gegeven moment komt dat natuurlijk ook naar voren en dan moet je dus daarmee omgaan en moet je ook weten wat er allemaal mogelijk is natuurlijk.
3: Ja, de ervaring is dat mensen, als ze de diagnose, tenminste als het over prostaatkanker gaat, de diagnose krijgen, zijn ze vooral bezig met de prostaatkanker, van hoe genees ik daarvan.
2: Ja.
3: Het andere is, krijg ik de bijwerkingen van. En bij een operatie kan dat urineincontinentie zijn. Ja. En dan als na verloop van tijd blijkt dat het allemaal goed is, dan langzaam realiseren zich dat ze nog een leven hebben. En dan komt vraag, de seksuele vraag weer terug. Daar ben je dus in het begin ook niet zomaar bezig. Dat is precies wat Hein beschreef net. Precies zoals we dat vaak zien in de spreekkamer, terug horen van patiënten.
2: Ja, dat was bij mij ook natuurlijk. Ik wilde zo snel mogelijk beginnen aan de behandeling. Of dat er begonnen werd aan de behandeling. Dat de kans op genezen zo groot mogelijk was. En daarna heb je inderdaad een aantal bijverschijnselen. Ik heb 4 keer in mijn broek geplast. Dat heb ik mooi bijgehouden. En 2 keer is de ontlasting me zo weggelopen. En 1 keer tijdens het wandelen in een groep, dat is pijnlijk. Maar ja, goed, er was wel een groep mensen van het Toneelmanshuis hier. Van mensen die allemaal ervaring hebben met kanker. Ja. En dus men weet dat zoiets wel eens een keertje kan gebeuren. Ik heb me er ook nooit voor geschaamd. Ik ben er altijd heel open in geweest. En nou is dat prima. En nou ben ik er niet meer bang voor.
0: Meneer Schipper, wat wordt er eigenlijk onderzoek gedaan specifiek over dit thema? Dus seks na de diagnose prostaatkanker.
3: Maar dan op deelgebieden. Er is bijvoorbeeld een groot onderzoek gedaan, of dat is nu net afgesloten, dat we zeggen, de resultaten worden nog afgewacht. Dat als je na een prostaatkankeroperatie de penis stijf maakt met een hulpmiddel, een pomp, of dat dan de kans op een goede erectie op de lange termijn verbetert. En het aantal patiënten wat daar aan meegedaan heeft, dat is nu gesloten. We hebben nu genoeg patiënten in de studie. En nou wachten we af hoe de resultaten daarvan zijn. Om te kijken of dat misschien een manier is om de kans op succes na zo'n operatie en eventueel ook na bestraling, om die te vergroten.
0: Ja, duidelijk. Hartelijk dank allebei voor deelname aan dit gesprek. Hein Oosdam en Rob Schipper hoor u. En morgen het laatste deel in deze serie. Seks en senioren. We gaan praten over de favoriete Eredivisie voetballers van onze luisteraars. Eredivisie bestaat 70 jaar. En daarvoor maakt sportzender ESPN een top 1000. Daar komen ze pas in december mee. Je kan nu al stemmen. En wij haken daar vandaag dus even een beetje bij aan. Hans, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: We kregen een leuk mailtje van jou. Leg eens uit. Wat is jouw favoriet?
4: Mijn favoriet is Freddy Rode. Dat zal niemand veel zeggen. Voetbalde ooit bij FC Twente. Eerste jaar ging goed. En daarna ging, het eerste jaar had hij al ruzie met spelers. Heb ik hem bij geholpen. En sindsdien is de vriendschap ontstaan.
0: Maar wacht eens even. Hij speelde bij Twente.
4: Hij speelde bij Twente.
0: Ja, was het Duitser, hè?
4: Het was een Duitser. Ja. Dat was niet geliefd toen ik dat deed in Enschede.
0: Nee, oké. Okay. En jij zegt hij kreeg ruzie en daar heb ik mee geholpen. Wat dan? Wat is er gebeurd?
4: Nou ja. Op de training, hij wil ballen zo en zo. In het eerste jaar, in het begin scoorde hij die nogal redelijk. En Halpatoren, ze wou niet luisteren. Die ander, die wou Søren Lindstedt erin. En ze maakte ruzie. En ging behoorlijk heftig. En ik kon vrij goed Duits en dat vertalen.
0: Oké.
4: Ik was 17. Ja, hij was maar 5 jaar ouder. Zoveel verschilde dat niet. Maar je ging als jongen naar de training kijken als je tijd had, weet je wel. Dus,
0: ja. Oké, maar daar is een soort vriendschap ontstaan dus tussen jou en Freddy Rode.
4: In eerste instantie wou het allemaal uitpraten. Ze hebben naar restaurants gegaan en later bij hem thuis te eten en zo. Ja, en toen ging ik altijd op maandag de kikker halen, een voetbalblad in Duitsland. Ja. Daar ging ik op de fiets. Kwam ik ook een paar keer tegen. Nou, sindsdien was de vriendschap ontstaan. Dan ging ik met de auto, daar mocht ik mee. En die ander, de rest maar kijken. Maar dat was natuurlijk prachtig, die 17 bent.
0: Ja, leuk. Dus, mooi verhaal, dankjewel daarvoor, Hans. Dan een audiobericht van Rob.
5: Mijn favoriete voetballer aller tijden is Over Kiempval. Omdat hij als spits van Feyenoord met zijn binnenkant rechtervoet een Nederlandse club voor het eerst Europees kampioen maakte. En dat was heel erg bijzonder. Het werd verslagen door Herman Kuiphoff, die Kiempval zei. En daarom zeiden we later ook Herman Kuiphoff over Kiempval. Op 1.
0: Ja, mooi verhaal. We kregen een mailtje van Ed Jansen, ex-scheidsrechter ook. Zijn favoriet is John Taihutu, die voor VVV speelde. Hij was voor de Limburgers echt een attractie op het veld. En als hij gescoord had destijds, dan had je de stadionspeaker. En die zei dan 1-0 voor VVV, doelpunt te maken, Johnny Taihutu. Denk ik, zoiets moet het zijn gegaan. Dan Els nog even, vanuit Den Haag denk ik. Aartje Mansveld mag dan niet ontbreken. En ze zegt ook nog, Dmitri Bulykin uit Rusland, die heeft ook voor ADO gespeeld. Maakte 22 doelpunten, seizoen 2010-2011. Hij hield blijkbaar ook van een sigaretje en een biertje met een wodkaatje, oftewel een Russische kopstoot. Nou ja, u kunt naar hartelust nog nadenken over uw lijstjes, want ESPN komt dus met een enorme groslijst. Daar kunt u dan, net als bij de top 2000, spelers uitkiezen. En dan eind van het jaar wordt de top 1000 bekend. Goed, morgen dus een nieuwe vraag. Iedereen bedankt vandaag voor het insturen. Morgen een nieuwe vraag na 2 uur. Dan de rest van Villa VDB en zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Villa
6: VDB. Samen Max.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
7: In de podcast Kunststof, vanaf het Lowlands Festival, rapper Soar over zijn nieuwe album Insomnia.
9: Ik wil niet klagen over dingen die andere mensen verkeerd doen. Als ik kan klagen over iets, dan kan ik het beter zelf goed doen.
7: En schrijver Roxane van Ieperen over de maakbaarheid van de werkelijkheid als rode draad in al haar werk.
10: Hier zit meer achter en ik snap dit niet en ik ga me daarin vastbijten en dan snap ik het nog steeds niet.
8: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
13: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
1: Fleur Wallenburg.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
21: Goedemiddag. Wetenschappers zeiden het al langer, maar nu heeft ook de VN bevestigd, het gaat definitief niet lukken om de wereldwijde klimaatopwarming onder de 1,5 graden te houden. Zometeen weerman en klimaatonderzoeker Peter Kuipers-Munneke hierover. Maar eerst het nieuws met Sid van der Linden.
22: De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze een bewaker dood. Ondertussen onderzoekt de politie een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand. Daarin zijn gewapende en gemaskerde mannen te zien die eisen dat hij een partij cocaïne teruggeeft. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een vrachtvliegtuig dat bedoeld was voor Oekraïne. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar hebben ook een Russisch paspoort, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Volgens Duitse media zijn het zogeheten low-level agenten. Dus dat zijn de uitvoerders van de poging tot een aanslag. Niet degenen die het bedacht hebben. Die zitten volgens de Duitse regering in Rusland. Want er zou een Russische inlichtingendienst betrokken zijn bij deze operatie. De twee verdachten die nu in beeld zijn gekomen, die zijn inmiddels niet meer in Duitsland. Dus de zoektocht is nog in volle gang.
22: Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de droneactie in Leipzig zit. Ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst naar Londen. Het gaat om zo'n 86 ton goud. Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. Volgens de Nederlandse bank was dat nodig om beter voorbereid te zijn op crisis. Oud-justitieminister Grapperhaus erkent dat hij in de coronatijd te kritisch was op sommige burgemeesters. Dat heeft hij gezegd bij de coronacommissie. Hij vond toen dat burgemeesters zich onterecht opnieuw gingen bemoeien met besluiten die al door de landelijke politiek waren genomen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat luchtvaartmaatschappijen het Russische luchtruim beter kunnen mijden vanwege de vele Oekraïense drones die daar rondvliegen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer drone-aanvallen uit op Rusland. Zelensky benadrukt dat Oekraïne geen burgertoestellen zal aanvallen. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jette. De twee voeren daar gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het gaat in Eindhoven vooral over de tech-industrie, zegt verslaggever Nick Wouters.
3: Het is natuurlijk de regio waar ook het meest waardevolle bedrijf van Europa, als je naar de beurskoers kijkt, is gevestigd, ASML. En ASML schuift dan ook aan, ook een aantal Franse techbedrijven. Waarschijnlijk zit daar ook Mistral bij. Dat is de Europese tegenhanger van ChatGPT. En daar zal ook over gesproken worden, over hoe dat versneld kan worden, die ontwikkeling.
22: Macron en Jette willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. In België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes en die gebruiken de steps vaak. Als die nu gefilmd worden door bewakingscamera's is niet te achterhalen van wie ze zijn. De nummerplaten moeten daar verandering in brengen. België onderzoekt ook of er extra militairen in Brussel moeten komen in de strijd tegen drugsgeweld. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen is het bewolkt met regen en opnieuw 21 graden.
21: Zometeen de day after in Overasselt.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
23: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Ik lijk wel gek!
5: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
21: De nieuwe Britse premier Andy Burnham onderging vandaag zijn parlementaire vuurdoop. Correspondent Arjen van der Horst, hield hij zich een beetje staande?
9: Het wekelijkse vraaguurtje in het Lagerhuis leent zich voor politiek vuurwerk. Maar de oppositie ging er in deze eerste ronde niet met het gestrekte been in. En premier Burnham kwam dan ook vrij ongeschonden uit deze vuurdoop.
21: De ronde van Spanje is halverwege. Etappe 11 leidt naar Lorca in het zuidoosten van het land. Commentator Sebastian Timmerman, wat is de stand van zaken?
10: We hebben twee koplopers. Ethan Hather, dat is een Brit, en de Amerikaan Larry Warbath. Maar zij hebben maar 27 seconden voorsprong op het peloton dat controleert op 60 kilometer van de finishlijn in Lorca. Alles wijst erop dat het over een kleine anderhalf uur een massasprint gaat worden.
21: Maar eerst gaan we naar Overasselt. Op de tweede dag na de schietpartij in Overasselt in Gelderland zijn er vooral heel veel vragen en nog maar weinig antwoorden. Verslaggever Onno Beukers is weer in Overasselt. Onno, is de rust daar alweer teruggekeerd?
26: Ja, relatief moet ik zeggen hoor, want het houdt het dorp nog steeds wel bezig. Alleen al dat er veel pers over de vloer is natuurlijk, maar ook nog heel veel agenten hier aanwezig hoor. Dus er wordt nog volop onderzoek gedaan. Dat gebeurt dan bij de woning waar die grote groep dus in de buurt was, waar er geschoten is. Maar ook in de omgeving wordt er gezocht, want velen hebben zich verstopt. Er zijn wapens achtergebleven en daarover sprak ik zojuist ook Sven Strijbos van de politie Oost-Gelderland.
27: Ja, exacte aantal kan ik nog niet met u delen. Ook het type wapens niet. Heeft alles met data-info te maken en het feit dat je verdachten daarmee wil kunnen confronteren. Maar in ieder geval gisteren en vandaag meerdere wapens in beslag genomen.
26: Nou wordt deze zaak ook gelinkt aan een grote drugszaak. Daar zien we vandaag ook een video van verschijnen. Heeft u die al kunnen zien en op authenticiteit kunnen waarderen?
27: Nou, wat ik over die video kan zeggen is dat we hem kennen, dat we ermee bezig zijn, dat we het vanzelfsprekend meenemen in ons onderzoek, maar nog wel aan het kijken zijn van die beelden aan het verifiëren zijn het beelden die bestaan, wanneer zijn ze dan gemaakt, waar zijn ze gemaakt, door wie zijn ze gemaakt. Dus we hebben nog wel wat vragen bij die beelden en daar richt het onderzoek zich ook op.
26: Is er ook al drugs in beslag genomen? Het zou gaan om een grote partij cocaïne. Is er al iets van die partij of van andere drugs in beslag genomen?
27: En dan leert u het ook al aan een mogelijke achtergrond. Met dat onderzoek zijn wij echt nog volop bezig. Ik vind het te vroeg om daar conclusies
26: Maar dan zonder die achtergrond, is er drugs in beslag genomen?
27: Wat er in die woningen zijn we nog volop bezig. Dus daar zijn collega's druk. Vanzelfsprekend zullen we ook dat perceel. Het maakt allemaal onderdeel uit van het onderzoek. Wat daar is aangetroffen, kan ik vooralsnog helaas niet delen.
26: Nee, de politie kon wat dat betreft ook nog veel niet zeggen. Hè?

0: ook nog heel veel agenten hier aanwezig, hoor. Dus er wordt nog volop onderzoek gedaan. Dat gebeurt dan bij de woning. Bij de woning waar die grote groep dus in de buurt was, waar er geschoten is. Maar ook in de omgeving wordt er gezocht, want velen hebben zich verstopt. Er zijn wapens achtergebleven. En daarover sprak ik zojuist ook Sven Strijbos van de politie Oost-Gelderland.
1: Ja, exacte aantal kan ik nog niet met u delen. Ook het type wapens niet. Heeft alles met data-info te maken en het feit dat je verdachten daarmee wil kunnen confronteren. Maar in ieder geval gisteren en vandaag meerdere wapens in beslag genomen.
0: Nou wordt deze zaak ook gelinkt aan een grote drugszaak. Daar zien we vandaag ook een video van verschijnen. Heeft u die al kunnen zien en op authenticiteit kunnen waarderen?
1: Nou, wat ik over die video kan zeggen is dat we hem kennen, dat we ermee bezig zijn, dat we het vanzelfsprekend meenemen in ons onderzoek, maar nog wel aan het kijken zijn van die beelden aan het verifiëren zijn het beelden die bestaan, wanneer zijn ze dan gemaakt, waar zijn ze gemaakt, door wie zijn ze gemaakt. Dus we hebben nog wel wat vragen bij die beelden en daar richt het onderzoek zich ook op.
0: Is er ook al drugs in beslag genomen? Het zou gaan om een grote partij cocaïne. Is er al iets van die partij of van andere drugs in beslag genomen?
1: En dan leert u het ook al aan een mogelijke achtergrond. Met dat onderzoek zijn wij echt nog volop bezig. Ik vind het te vroeg om daar conclusies
0: op te... Dan zonder die achtergrond is er drugs in beslag genomen?
1: Wat er in die woningen zijn we nog volop bezig. Dus daar zijn collega's druk. Vanzelfsprekend zullen we ook dat perceel. Het maakt allemaal onderdeel uit van het onderzoek. Wat daar is aangetroffen kan ik vooralsnog helaas niet delen.
0: Nee, de politie kon wat dat betreft ook nog veel niet zeggen. Hè? Bijvoorbeeld ook of de bewoners daar van die woning, of die ook zijn opgepakt. En of die al gehoord zijn, hoeveel verdachten er gehoord zijn, wat de leeftijden zijn van alle verdachten, wat de nationaliteiten zijn. We weten het globaal, gisteren is het genoemd. Er zitten wat Fransen bij, Belgen, Nederlanders, Algerijnen. Maar hoeveel van hoeveel Nederlanders of hoeveel Belgen, ja, en hoe oud die dan allemaal zijn, ja, dat is niet bekend. Het lijkt er wel op dat het een vrij jonge groep van mannen is die daar gisteren bezig is geweest en met wapens daar over straat liep en hebben geschoten.
2: Ja, nou, we zijn gisteren ook de hele dag in Overasselt. Is de sfeer vandaag wel anders of hangt er nog steeds zo'n spanning?
0: Nou ja, je zei het al, het levert vooral nog heel veel vragen op. Hè? En er wordt dus nog volop onderzoek gedaan. Maar dat zorgt er ook voor dat er nog niet alles gedeeld kan worden. En je merkt gewoon dat mensen nu de rust en de dreiging van het actuele moment, dat er misschien nog verdachten rondlopen, dat die wel verdwenen is. Maar dat wel de vraag heel erg speelt, wat gaat er nu gebeuren? We hebben al vaker problemen daar gehad. Er is al eerder geschoten bij die woning. De woning is zelfs al een paar keer op slot gegaan, zeg maar. Dat die mensen daar even niet mochten zijn. Alleen, gaat die woning nou definitief gesloten worden? Dat soort vragen. Wat gaat de gemeente doen? Wat gaat de burgemeester doen? Ja, die vraag leeft wel. En ja, daarvan hoor je dan van de gemeente tot nu toe heel weinig.
2: Oké, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Want we hoorden gisteren een korte reactie van de burgemeester aan het begin van die persconferentie. Maar daar is vandaag dus niks nieuws bijgekomen.
0: Nee, ja, on-Nederlands hebben we toen vooral gehoord. En dat het vreselijk is wat er gebeurd is. Maar iets van een bewonersavond, of dat bewoners op een andere manier worden ingelicht hoe het nu verder gaat, ja, dat blijft voorlopig uit. Mensen weten gewoon niet zo goed waar ze aan toe zijn. Gisteren werd er al tijdens de persconferentie gezegd, ja, we gaan kijken of die woning opnieuw gesloten moet worden. En misschien wel definitief, of dat die mensen daar weg moeten. Maar voorlopig dus nog geen antwoorden daarop. Dus de vragen die blijven staan. En je merkt dat daar veel mensen nu vandaag wel mee bezig zijn. Hoe gaat dit nu verder? Wat zorgt dit? Wat betekent dit voor de veiligheid van ons dorp? En kan dit niet nog een keer gebeuren als alles bij hetzelfde blijft?
2: Dankjewel. Vanuit Overasselt was dat verslaggever Onno Beukers. Ja, naast die onrust bij de inwoners daar wordt er ook vooral verbaasd gereageerd. Want waarom duiken zoveel mannen en jongens met wapens ineens op in een klein dorp? Ik praat er nog even over door met justitieredacteur Remco Andringa. Ja, Onno liet het woord net ook alweer even vallen. On-Nederlands, dat is een woord dat we gisteren heel veel hebben gehoord als het ging over deze schietpartij. Maar we weten toch eigenlijk al langer dat Nederland een heel grote rol speelt in de internationale drugswereld?
3: Ja, we zijn een klein land, maar groot in de drugscriminaliteit. Ik denk het is on-Nederlands omdat we zulke taferelen gewoon niet willen, hè, hier in Nederland. En het is ook uitzonderlijk omdat we nooit eerder hebben meegemaakt dat er zo'n grote groep naar het huis trekt van een rivaal om daar dan iemand neer te schieten en op de politie te schieten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat zulk extreem geweld totaal nieuw is in Nederland. Integendeel, we hebben in

0: inmiddels genoeg schokkende incidenten meegemaakt om te kunnen vaststellen dat met name de cocaïnehandel ook hier heel heftige gevolgen heeft. Er zijn de afgelopen jaren, ik weet niet hoeveel beschietingen geweest van huizen. Er zijn nog veel meer vuurwerkbommen afgegaan in grote steden, maar ook in kleine dorpen. Dat gebeurt echt overal in Nederland. En dat houdt nogal eens verband met drugshandel. Ja, er zitten al jaren mensen in de beveiliging omdat ze bedreigd worden. Er is een advocaat doodgeschoten, Dirk Wiersum. Er is een keer een afgehakt hoofd neergelegd voor een shisha lounge in Amsterdam. Er zijn criminele martelcontainers gevonden in Brabant. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus wat we in Overasselt hebben gezien is misschien een brutale verschijningsvorm van geweld. Maar past zeker in een patroon dat al veel langer zichtbaar is in Nederland.
1: En het feit dat die verdachten, we hoorden het net ook weer, die komen uit onder andere uit Frankrijk, uit België, Algerije, maar dus ook Nederland. Geeft dat ook aan hoe internationaal dit conflict is?
0: Ja, het heeft er wel alle schijn van dat er een groot internationaal conflict op de achtergrond speelt. Vandaag is er dus een dreigvideo verschenen waarvan nog niet is vastgesteld of die nou echt is. Maar ja, je hoorde het net, die wordt door de politie onderzocht. En in die video zie je vier gemaskerde mannen die in matig Engels aan het doelwit in Overasselt laten weten dat hij heel snel zo'n 1300 kilo gestolen kook moet teruggeven of dat er anders doden gaan vallen. Nou, daarin wordt ook gesproken over Spanje, over Belgische betrokkenen. Dus als dit klopt, ja, dan zijn ook daar belanghebbenden. En je ziet dat eigenlijk overal in Europa jongeren geronseld worden voor criminele klussen. Ergens cocaïne ophalen of een aanslag plegen. Dat gebeurt in Nederland, maar zeker ook in andere landen. Criminelen houden zich niet aan grenzen en zeker die cocaïnehandel is heel internationaal. Dus ja, ook Franse of Belgische jongeren die kunnen geronseld worden om hier dan iets uit te voeren. En daar lijkt deze zaak een voorbeeld van.
1: En de naam die ook steeds opduikt in de media althans, is de naam van Bolle Jos, drugscrimineel die in Sierra Leone zou zitten. Is er al meer duidelijkheid over of hij hier echt iets mee te maken heeft?
0: Nee, zijn advocaten laten vandaag weten dat hij er niks mee te maken heeft. Eerder waren er mediaberichten dat de bewoner in Overasselt, om wie het dan gaat, wel met zijn organisatie te maken had. Maar volgens de advocaten van Bolle Jos wordt er ten onrechte naar hun cliënt gewezen. De politie heeft natuurlijk in onderzoek wie er achter het geweld in Overasselt zou kunnen zitten. Maar daar is nog geen uitsluitsel over. Het is wel zo dat Bolle Jos iemand is die niet terugdeinst voor zwaar geweld. Bijvoorbeeld om te proberen om ergens verdwenen cocaïne terug te halen. Dat is eerder gebeurd. Het is ook iemand die jongeren in Nederland en België aan het werk heeft gezet voor zulke klussen. Maar ja, er zijn meer criminelen die zo te werk gaan. Hij is echt niet de enige. En zeker in de cocaïnehandel zijn de belangen groot. Het gaat om veel geld vaak. Dus dat betekent dat ook zwaar geweld vaker voorkomt.
1: Dankjewel, Remco Andringa, onze justitieredacteur. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: Een boerendemonstratie in Leeuwarden is rustig verlopen, schrijft Omroep Friesland. Uit heel Friesland waren boeren op trekkers naar het provinciehuis gereden. Er zouden enkele honderden actievoerders naar Leeuwarden zijn gekomen. Boerenorganisaties riepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Gedeputeerden van de BBB en de ChristenUnie namen een petitie in ontvangst. De bouw van 1300 projecten komt stil te liggen door een schorsing van drie bureaus die de kwaliteit moeten borgen, dat meldt BNR. Waarom de bedrijven hun taken niet meer mogen uitvoeren is niet duidelijk. Maar het is slecht nieuws voor mensen die een nieuwbouwhuis hebben gekocht. Snel een vervanger inschakelen lukt ook niet, zegt brancheorganisatie Bouwend Nederland.
3: Mede omdat het een nieuw systeem is en heel veel van de borgers en de organisatie doen, dat zijn voormalige gemeenteambtenaren. Want het was een oude gemeentelijke taak die overgeheveld is. Dat was nog in ontwikkeling en dat was nog maar in de eerste fase. Dus het is ook niet zo dat we daar een markt hebben van mensen die op de reservebank zitten en zeggen, nou laat mij maar even het veld oplopen.
2: Ja, die kwaliteitsborgers die controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats ook of huizen voldoen aan de wettelijke technische eisen. Ja, een nieuw systeem dus, hoorde je. Daar zijn veel klachten over, omdat niet altijd duidelijk is wie nou waarvoor verantwoordelijk is.
1: En er liggen al zoveel projecten stil.
2: Ja, precies. Ja, dus dit komt er ook nog bij. De politie heeft 5 mensen aangehouden voor een onrustige demonstratie in Tolen. Omroep Zeeland meldt dat ze zijn opgepakt voor belediging en opruiing. Er was een protest gisteravond bij het gemeentehuis tegen een AZC. De organisator zei vanochtend tegen de omroep dat hij ermee stopt. Het protest liep steeds verder uit de hand. En dat was wat hij gisteren juist niet wilde.
4: Het is de bedoeling dat wij vreedzaam gaan demonstreren. Met nadruk op vreedzaam. Wij zullen niks pikken van rottigheid. Wij lopen hier rond met gele vestjes. Dus wij kunnen precies zien wat er gebeurt. We halen het mes eruit. We hebben goed contact met de politie. Dus wij gaan ervan uit dat het allemaal prima gaat verlopen.
2: Ja, dat gebeurde dus niet. Volgens hem sloten zich andere groepen aan met harde muziek en met fakkels. En die maakten de sfeer grimmig.
1: We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
5: Nou, de spits is begonnen. De meeste files staan natuurlijk in de Randstad. En in Brabant en in Gelderland is het ook druk. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur vertraging tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Dat komt door een ongeluk. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je een half uur extra nodig tussen Elst en Westervoort. Daar heeft een auto met pech gestaan, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven.
1: We gaan naar etappe 11 in de Vuelta. Sebastian Timmerman, zijn er nog steeds twee koplopers?
6: Hater en Warbest, ja, die rijden nog altijd voor het peloton uit. Een drie kwartier geleden was het erg onrustig in de wedstrijd. Het eerste deel van deze 11e etappe voerde langs de kust in het zuidoosten van Spanje. Daarna ging het land inwaarts, windschuin in de rug. Even het peloton in drie groepen uiteengeslagen door waaiers. Maar uiteindelijk kwamen die drie delen toch weer bij elkaar en is de rust in het peloton redelijk weergekeerd. Daarna kregen we de ontsnapping van Hater en Warbest. Ja, meer dan een halve minuut hebben ze nooit gekregen. In het peloton controleert de ploeg van Matthew Brennan, de Nederlandse Visma Leasebike-formatie. Brennan won al twee keer de massasprint in deze ronde van Spanje. Ze krijgen wat hulp van de ploeggenoten van Brian Coquard, de Fransman die afgelopen zaterdag de beste sprinter was. Veel topsprinters zijn er niet in de ronde van Spanje, omdat iedereen van tevoren zei, dit is een wedstrijd voor klimmers en niet voor sprinters. Maar als het zo doorgaat, gaan we voor de vijfde keer deze ronde van Spanje een massasprint zien. En dat in 11 etappes. Dat is bijna de helft.

0: The Kid LAROI en Justin Bieber met Stay. Het gaat sowieso niet meer lukken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. Zelfs in het gunstigste scenario warmt de aarde nog steeds met 1,8 graden op. Daar komt het milieuprogramma van de Verenigde Naties vandaag mee. Peter Kuipers-Munneke is hier in de studio, onze eigen weerexpert en klimaatonderzoeker. Peter, verrast het je, dit rapport?
1: Nou, ja en nee. Het zat er wel een heel klein beetje aan te komen. Eerder dit jaar werd bekend dat de meest optimistische klimaatscenario's in het komende IPCC-rapport, dat in 2029 of 2030 moet verschijnen, dat die al niet meer als realistisch werden bestempeld.
0: Oh ja.
1: In 2021 werd er nog gezegd op de grote klimaatbijeenkomst van laten we 1,5 graden binnen de scope houden, dus binnen handbereik houden. In 2024 op de klimaattop werd er nog gezegd, we moeten alles op alles zetten om dat te houden. Alleen toen gingen er al wel geluiden rond van, ja, dit is wel een beetje tegen beter weten in.
0: Ja.
1: En nu, dit klimaatrapport is een klimaatrapport van de Verenigde Naties, van het Environmental Program. En dat is in aanloop naar de volgende klimaattop die dit najaar gaat plaatsvinden. En er wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken. En klaarblijkelijk hebben de auteurs nu gedacht, nou, dit is eigenlijk het moment om die 1,5 graad die in 2015 is afgesproken in Parijs
0: ja,
1: dan maar ten grave te dragen.
0: Ja, wat zijn de gevolgen van die verhoogde opwarming?
1: Nou, wat eigenlijk mag ik een antwoord geven op een iets andere vraag?
0: Wel ja.
1: Kijk, eigenlijk is het zo dat het rapport wat nu verschijnt onderzoekt manieren om tijdelijk even over die 1,5 graad heen te gaan. Dus bijvoorbeeld naar 1,8 of naar 1,9 graden opwarming. Dat is eigenlijk bijna onvermijdelijk. Maar om daarna alsnog weer op die 1,5 graad uit te komen. En dat noemen wij in de klimaatwetenschap overshoot scenario's. En nu kom ik bij jouw vraag, want die overshoot scenario's, dat is eigenlijk totale terra incognita. We weten eigenlijk niet zo goed hoe de aarde reageert als we een tijd lang over die 1,5 graad heen gaan. En dan daarna met technologieën of door veranderingen weer proberen terug te komen op die 1,5 graad. Eigenlijk is het zo dat hoe verder je over die 1,5 graad heen gaat en hoe langer die periode duurt dat de temperatuur over die 1,5 graad heen komt, ja, hoe ongewisser het is, hoe groter de kans dat er toch onherstelbare dingen gaan veranderen in het klimaatsysteem.
0: Maar er is dus wel een soort hoop dat als het even weer een stuk slechter gaat worden, dat het daarna weer enigszins teruggedraaid kan worden?
1: Ja, nou dat is dus, overshoot scenario's, die bestaan er eigenlijk uit dat je, 1,5 graad opwarming gaat ervan uit dat we binnen, hele korte tijd netto geen CO2 meer uitstoten door het verbranden van fossiele brandstoffen. En daarvan zegt de Verenigde Naties nu, dat gaat in de praktijk gewoon niet meer gebeuren. Want dan moet je over 2 jaar van de fossiele brandstoffen af zijn. En dat gaat gewoon niet meer gebeuren. Maar misschien kunnen we onszelf nog wel 15 jaar de tijd geven. En dan daarna met technologieën actief de CO2 uit de atmosfeer halen. En op die manier kun je uiteindelijk op de lange termijn toch op 1,5 graad opwarming uitkomen. En dat is waar zij nu dat rapport over hebben geschreven. Van wat voor mogelijkheden zijn daarvoor en hoe zou dat dan moeten gaan gebeuren?
0: Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. En zometeen spreken we elkaar weer voor het weerbericht. Dankjewel. De witte broodsweken van de nieuwe Britse premier Andy Burnham zijn voorbij. Het is al 6 weken sinds die werd beëdigd, maar vandaag was zijn parlementaire vuurdoop. Gisteren hield hij zijn eerste speech en het was ook even geleden dat hij in het Britse lagerhuis was.
2: It was good to be back at this dispatch box yesterday for the first time in 16 years. And I understand I broke records, Mr. Speaker, on my first day back for the longest statement in modern history.
0: Het is meer dan 16 jaar geleden dus dat Burnham voor het laatst op de sprekersstoel zat. Correspondent Arjen van der Horst, hoe belangrijk is deze vuurdoop voor Burnham?
3: Ja, dat vraaguurtje is natuurlijk een hele oude traditie in de Britse politiek. Een moment dat de premier getest wordt en van alle kanten onder vuur wordt genomen. Dit leent zich voor politiek theater van de bovenste plank. Maar verwacht niet dat hier hele belangrijke politieke besluitvorming bekend wordt gemaakt. Het gaat dus meer over de vorm dan de inhoud. Dat is ook heel bepalend voor de stemming in de eigen partij. Hè. Houdt jouw premier eenvoudig stand? Maakt hij geen al te grote blunders? Ja, en vaak wordt van het vraaguurtje verslag gedaan alsof het een voetbalwedstrijd is. Hè. Wie scoort de meeste punten? Nou, van Burnham werd sowieso verwacht dat hij een betere spreker is dan zijn voorganger Keir Starmer. Hij hield vandaag ook vrij eenvoudig stand. Maar het was ook omdat de oppositie ervoor had gekozen, ja, en niet met het gestrekte been in te gaan. Al met al was het een vrij beschaafd debat vandaag. Hmm.
0: Maar hij ging dan wel zijn plannen ontvouwen, toch? Hoe werd daarop gereageerd?
3: Nou ja, en die plannen gaan natuurlijk vooral over de economie. Die stond echt centraal in het vragenuurtje. Hoe gaat hij zijn begroting rondkrijgen? Gaat hij de belastingen verhogen? Gaat hij meer geld uitgeven? Nou, Burnham's debuut in het Lagerhuis als premier komt op een wel heel moeilijk moment, want de rente op de Britse staatsleningen is flink gestegen de afgelopen dagen. En voor de conservatieve leider Kemi Badenoch, ja, was dat een schot voor open doel.
4: Yesterday, the cost of government borrowing rose to its highest in 18 years. How does he plan to tackle the government's rising debt costs?
3: Ja, die rente is naar recordhoogte gestegen. Dus de Britse regering moet meer geld uitgeven om de rente te kunnen aflossen. En ja, en de financiële ruimte is al beperkt voor de Britse regering. Hoe gaat hij dat onder controle brengen? Ja, en Burnham gaf een antwoord die we eigenlijk wel zo vaak gehoord hebben uit de mond van een Labour-leider de afgelopen jaren. Burnham had nog zo beloofd dat hij anders zou zijn, niet makkelijk politiek punten zou scoren, maar ja, hij kon het toch niet laten.
5: Where are their ideas about growth? When they were in government, we saw 14 years of stagnant growth. We saw 14 years of debt rising as a percentage of GDP. I would say to her that the turbulence on global markets are because of that exposure that they left behind.
3: Met andere woorden, alles is de schuld van de conservatieven. Die hebben er een puinhoop van gemaakt tijdens hun 14 jaar aan de macht. Wij moeten dat puin ruimen. Ja, en dat verklaart ook waarom de rente zo hoog is op dit moment. Maar een echt antwoord geven op die, ja, toch wel terechte vraag deed hij niet.
0: Hmm. En nou was Burnham ook altijd voorstander om het Verenigd Koninkrijk weer lid te maken van de Europese Unie. Heeft hij daar vandaag nog iets over gezegd?
3: Jazeker, en dit is ook een vraag die vaak zal terugkeren, denk ik, tijdens zijn premierschap. Gisteren nog zei Burnham in een toespraak dat Brexit deels de oorzaak is van, ja, de economische stagnatie in het Verenigd Koninkrijk. En Ed Davey, de leider van de kleine pro-Europese oppositiepartij, de Liberaal-Democraten, vroeg dan ook, ligt de oplossing niet voor de hand?
6: The answer is staring him in the face. Join the single market. Get a new deal with Europe. It's the bold step our country desperately needs. Will the Prime Minister take it?
3: Ja, hij zegt dus, waarom gewoon weer niet aansluiten bij de Europese Unie? En dit is wel een pikante vraag voor Burnham. Want inderdaad, in het verleden heeft Burnham zelf meerdere malen gezegd dat het VK, ja, weer lid moet worden van de Europese Unie. Maar je zag dit jaar in de aanloop naar zijn premierschap dat hij al, ja, terugtrekkende bewegingen aan het maken was. En ook nu gaf hij geen antwoord op die vraag. Ja, zo zegt hij, ik wil een hechtere relatie met de Europese Unie. Er komt later ook dit jaar een top met de Europese Commissie daarover. Maar hernieuwd lidmaatschap van de EU, daar wil hij zich niet aan committeren.
0: Dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 4:55. Het nieuws met Zit.
12: Oud-minister Grapperhaus heeft spijt van de schoolsluiting aan het begin van de coronacrisis. Dat zei hij tegen de corona-enquêtecommissie. Het kabinet vond sluiting eerst niet nodig. Maar toen medisch specialisten daarop aandrongen, ontstond er zo'n onrust bij ouders en leerkrachten dat het kabinet toch overstag ging om meer maatschappelijke onrust te voorkomen. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten komen uit Letland en Belarus, maar hebben ook een Russisch paspoort. De politie heeft vandaag nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. De Europese Unie moet op technologisch gebied onafhankelijk worden, dat vindt premier Jette. In Eindhoven ontving hij de Franse president Macron. De twee spraken onder meer over het belang van een sterke Europese tech-industrie. Ook ASML en Franse techbedrijven waren erbij.
0: Peter Kuipers-Munneke is hier nog steeds, nu voor het uitgebreide weerbericht. Een beetje mix van zon en wolken, klopt dat? Is dat in de rest van het land ook?
1: Het begon vrij zonnig, maar het raakte in de loop van de dag bijna overal bewolkt. In het noorden trokken al een paar hele flinke buien over. Die zijn nu naar Duitsland verdwenen. Maar in het zuidwesten, westen en zuiden van het land is het nu opnieuw gaan regenen. Het is inmiddels zwaar bewolkt geworden overal. De zon komt er niet meer aan te pas. En vanavond trekt al die regen over het hele land heen. Vannacht is het ook niet helemaal droog. Onder die bewolking koelt het maar nauwelijks af. Het wordt een vrij zachte nacht met minimumtemperaturen van zo'n 16 graden. En morgen wordt het dan op zich wel weer net zo warm als vandaag, zo'n 20 tot 22 graden. Maar de zon heeft het heel moeilijk. Het is vooral heel veel bewolking en daarbij kan er ook af en toe een bui vallen. Meeste buien waarschijnlijk wel in het noorden van het land, maar ook in het zuiden blijft het niet helemaal droog. En dan hebben we vrijdag, een dag waarin in ieder geval in het noorden heel veel regen gaat vallen. In het midden en het zuiden is het nog een beetje onzeker. Die regen, dat is eigenlijk een soort band van regen die over het land heen trekt. Mm-hmm. Maar hoe zuidelijk die band met regen komt, dat wisselt een beetje van het ene weermodel tot het andere. Dus het kan zijn dat het vrijdag in Maastricht de hele dag droog blijft. Het kan ook zijn dat het daar dan 's middags ook heel hard gaat regenen. Dus luister even naar mijn collega die hier morgen zit. Dit weekend, om met een positieve noot te eindigen, dan is er heel veel zon. Dan blijft het ook vrijwel helemaal droog. En dan wordt het zo'n 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel, Peter. Dennis, hoe is de situatie op de weg?
13: Nou, er staat net geen 400 kilometer file. Het is aansluit op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat komt door een ongeluk. Tussen Hoofddorp en Roelevaar en Sveen ben je een half uur extra kwijt. Rechterrijstrook is dicht. Dan op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Tussen Rotterdam-Charloes en Alblasserdam heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Presikhaaf.
0: Niet eerder waren er zoveel crackgebruikers in Nederland als nu. En dat leidt tot problemen, vooral in grote steden. Onze verslaggever ging naar Amsterdam, waar ze hopen nu een oplossing te hebben.
14: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
17: NOS Radio 1-journaal.
0: Het is een steeds groter probleem in de grote steden, crack. Want nog nooit waren er zoveel crackgebruikers in Nederland als nu. De Amsterdamse burgemeester Halsema luidde deze week al de noodklok. Verslaggever Steef Bouwman ging naar de hoofdstad, want daar wordt nu ook nagedacht over een mogelijke oplossing.
18: Oh ja, die ken ik ook wel.
19: Hoe is het nu?
20: Ja, nog hetzelfde.
17: nog hetzelfde eigenlijk. Ja.
18: Oké, maar ik ga weer.
17: Jij gaat weer.
19: Wat gebeurde daar?
17: Nou, hij stopte. Ja. Hij praatte even met me. Maar je zag ook de gejaagdheid. Ja. Want hij gaat waarschijnlijk blikjes inleveren om een beetje geld te krijgen. Om crack te kunnen kopen.
19: Dat weet u, dat hij dat gebruikt?
17: Nou, dat zie ik aan hem. En ik ken hem al een hele tijd. Dus het is ook geen geheim.
19: Ja, Swanine Siedenburg werkt voor een stichting die crackverslaafden op straat probeert te helpen. Door gewoon een praatje te maken.
17: Loop je voor me weg, Kenny? Ik wil alleen maar weten hoe het met je gaat. Niet zo?
20: Ik ben gewoon lichamelijk moe en ik eet slecht.
17: Ja.
20: Ik knap niet op.
17: Nee.
19: Hoe groot is het probleem nou?
17: Het is zo groot. Er is geen begin aan voor ons. Ik zie ze overal. Maar ik kan niet iedereen redden. Nou, niet dat ik ze... Ik kan ze überhaupt niet redden. Maar ik kan wel mijn best doen.
19: Ja, Gerry, hoe is dit voor u? Een leven met crack? Een leven met onrust?
20: Ja. Met samengemixt met deze gebieden hier zo, met de mensen van straat die vol agressie zitten en boos zijn op de wereld vooral of zo. Je hebt hier geen controle meer. Vooral als je slechte doop loopt, paranoia.
19: Gerry is niet de enige crackgebruiker die vaak op dit plein komt. Zien ook de buurtbewoners.
21: Nou, soms zie je wel eens in de portiek zie je mensen bezig met crackpijpjes.
22: Verwaarloosde mensen, mensen op straat liggen, mensen dealen.
23: Ik vind het een beetje lastig om elke keer tegenkomen geld te vragen.
22: Het is gewoon een zieke ghetto dit, toch?
23: Ze gaan in de avonden allemaal kapot.
19: Daar loopt hij liever niet tussen.
23: Nee.
24: Waar gaat dit een sigaret, meneer? Heeft hij misschien een sigaret, meneer?
19: Wim van den Brink onderzoekt een mogelijke oplossing of deel van een oplossing, crack op recept. Hoe zou dat eruit kunnen zien?
25: Ja, we hebben de gebruikers hebben het gevraagd hoe ze het voor zich zien. En de meesten zeiden van, nou, het zou het mooiste zijn als jullie het thuis komen langsbrengen. Nou, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren.
19: Als ze al een thuis hebben?
25: Als ze al een thuis hebben, ja. Ik denk dat het zo zal zijn dat we ze de mogelijkheid geven om 2 of 3 keer per dag bij ons op een gebruiksruimte te kunnen komen. En dan gedurende een half uur tot een uur kunnen gebruiken. En daarna is het toch de bedoeling dat je weer weggaat. Maar het zou kunnen zijn dat we proberen daar rondomheen ook wat dagactiviteiten. Zodat je niet in die tijd ertussen in een soort ledigheid hoeft door te brengen.
19: Voor wie zou dat ook daadwerkelijk kunnen gaan helpen?
25: Ja, waarschijnlijk niet voor alle problematische crackgebruikers. Ik denk dat het, hoewel we dat niet weten, zal het waarschijnlijk voor de mensen zijn die iets minder gebruiken. Dus misschien tot maximaal 2 gram en niet de mensen die 4-5 gram per dag gebruiken. En mogelijk ook de mensen die enige stabiliteit hebben, bijvoorbeeld die in ieder geval een soort beschermde woonvorm hebben.
19: Terug bij Gerry. Hoe kijkt u naar dit idee?
20: Hoe goed ze het ook bedoelen. Het werkt niet. Allemaal synthetisch. Dan gaan die jongens gaan toch de coke willen hebben. Ze gaan het erbij gebruiken. De extra verslaving, want het gaat niet werken.
17: Zij zeggen, ik heb heel veel nodig. Als ik het gewoon kan krijgen, geeft dat natuurlijk een bepaalde rust. Maar dat betekent dat we eigenlijk accepteren dat ik afhankelijk ben van die crack. Normaal nadenken, dat zit er dan niet meer in, want ik ben altijd in een flow.
19: U zegt, we moeten eerst proberen om ze er helemaal af te krijgen.
17: Ja, toch neig ik daar nu wel naar, na die gesprekken. En ik hoor het de jongens zelf ook zeggen.
19: Voor welke mensen zou het wel kunnen werken?
17: Nou ja, als je dus het besluit met jezelf neemt en met je begeleider van dit is mijn leven en beter gaat het niet worden. De plek waar we nu staan, daar zijn echt wel wat mensen aan te wijzen. Beter gaat het niet worden, want er is geen alternatief voor jou. Jesse, mag ik jou een hele andere vraag stellen die ik nog nooit aan jou gesteld heb? Wat was jij vroeger voor iemand?
0: Dat was geestelijk verzorger Swanine Siedenburg in gesprek met crackverslaafden en met onze verslaggever Steef Bouwman. Dat onderzoek met crack op recept, dat zit nog in de voorbereidende fase. Pas volgend jaar beginnen de eerste pilots. Dan gaan we naar Sebas bij de Vuelta, etappe 11. Hoe zit het met die 2 koplopers?
3: Die zijn teruggepakt inmiddels door het peloton. Ja, heel lang reden ze echt maar een paar honderd meter voor dat peloton uit. En er ontstond zelfs een lacherige sfeer. Want Hayter, de Brit en de Amerikaan Warbest, ja, die starten maar achterom te kijken wanneer komt dat peloton nou. En in het peloton dachten ze ook, nou, we vinden het wel even best dat jullie vooruit rijden. Nou, zij zijn teruggepakt. En inmiddels is het peloton bezig in deze 11e rit van de Ronde van Spanje aan de enige beklimming van vandaag.
2: vandaag. Dat is een klim van derde categorie, de Alto de Aledo. Bijna 10 kilometer lang aan 4% gemiddeld. Dat is voor de meeste beroepsrenners is dat niet al te moeilijk. Ook de meeste sprinters moeten hier wel overheen kunnen komen. Het is nog 4 kilometer na de top en nog 36 kilometer in deze etappe. Geen aanval voorlopig op die klim. Het kabbelt een beetje voort dus. En dat is goed nieuws voor de sprinters. Zoals Brennan en zoals Cocard en de Belg Jordi Meeuws. Zij komen al langzaam maar zeker naar voren in dat peloton. Op de brede wegen van Zuidoost-Spanje. 36 kilometer nog te rijden.
4: Tot 6 uur.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn niet grotendeels geschrapt, zoals het minderheidskabinet met zijn begroting probeert duidelijk te maken. Nee, zeggen de vakbonden, de voorgenomen bezuinigingen zijn gedeeltelijk uitgesteld. En dus gaan de geplande acties gewoon door. Vandaag was daar de aftrap van, met verschillende bijeenkomsten, waaronder een van FNV uitkeringsgerechtigden in Den Haag.
6: Handen af van de WIA!
7: Handen af van de WIA!
6: Handen af van de WW!
7: Handen af van de WW!
18: Stop de diefstal!
7: Stop de diefstal!
26: Ja, er zijn zo'n, als je de AOW niet meetelt, 1,5 miljoen uitkeringsgerechtigden in Nederland. En daarvan zijn er hier zo'n 40, 50 bijeengekomen op het plein tussen het Centraal Station Den Haag en aan de andere kant van dat plein de ingang van de Tweede Kamer. Wie zijn die ministers die hier op de straat liggen? Wiens foto's, moet ik zeggen?
6: Daar ligt in ieder geval vuilbrief, ligt daar. Heine heet hij, daar is nog vuilbrief. Jette hoort daarbij, Bontebal hoort erbij en natuurlijk mevrouw Jesselgus.
26: En op die portretten liggen geldbiljetten ter waarde van vele miljarden?
6: 6,8 miljard om precies te zijn. Dat is het bedrag wat er in de potten zit en wat zij eruit proberen te halen.
26: En dat heeft u net proberen uit te beelden door gekleed in een boevenkostuum. Het klassieke boevenkostuum, hè? Ja. Zwart-wit gestreept.
6: Zwart-wit gestreept.
26: Met zelfs een zwart-wit gestreept mutsje op.
6: Ja. Ja, het is een beetje een soort omgekeerde Robin Hood. Van stil van de armen en geef het vooral aan de rijken.
27: Dat kost pas wel best lukken, meneer.
26: Zo, even het actiejasje passen.
27: Ja, jasje gepast, ja. Nou, om het actie te voeren vandaag en om dan de flyers te delen ga ik zo doen. Dus om de mensen bewust te maken wat de regering aan bezig is. Foute boel dus, voor iedereen. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Ja, ik word in de bouw gesjouwd, altijd hard gewerkt. Chauffeur geweest, ik word altijd gesjouwd. En dat ken je niet meer, dan ben je thuis. En dus niet als je thuis bent, maar dan moet je niet van je geld oppakken. Dat is niet de bedoeling, toch?
6: Mevrouw en meneer, mag ik jullie wat aanbieden? Wat de actie van volgende week?
27: Ik steun jullie wel, maar ik hoef geen volder, dankjewel.
6: Het is belangrijk om te weten en ook op te hangen misschien thuis.
26: Zo, u krijgt de flyer in de handen gedrukt van de FNV.
27: Ja, maar ja, ik ben 82, dus...
26: Gaat u het lezen?
27: Ja, ik weet wat ze voor plannen zijn, ja. Het is altijd wat, hè?
26: Altijd wat.
27: Maar wacht er maar af. Wat, kijk, die mensen hebben natuurlijk al gelijk als ze aan de arme mensen komen. Ja. Dat vind ik ook niet goed natuurlijk. Hè?
26: Ja. Dus u heeft wel sympathie voor deze actie?
27: Ik laat maar in het midden. Ik zie wel waar het schip strandt. Ja. Er moet toch geld op tafel komen, links of rechts. Dus,
26: ja. Ja, links of rechts, dat is de grote vraag hier.
27: Ja,
26: hè?
27: Daarom. Dus ik weet het niet. Ja. Het is moeilijk. En ik ben zelf, ik heb een goed pensioen, dus ik heb geen klagen. Maar ik begrijp ze wel. Als ik zou werken, zou ik het ook doen. Ze komen toch allemaal bestaan. Als je niet meer gaat werken, of je breekt een been, of weet ik veel wat, een ongeluk. En dan minder geld krijgt, dat spijt je schuld om. Ja. Ik vind, daar moeten ze vanaf blijven.
0: Een verslag was dit van Bart Kamphuis. Sid, wat melden de media in het buitenland?
28: De verdachte van een schietpartij op een reef in Zwitserland afgelopen weekend kampt met psychologische problemen. Dat zegt justitie bij de omroep SRF.
29: Diese Angaben deuten darauf hin, dass beim Beschuldigten ein psychisches Leiden vorhanden sein dürfte, was weiter abzuklären sein wird. Über das Motiv des Beschuldigten konnten bislang keine gesicherten Erkenntnisse gewonnen werden.
28: De man heeft nog niets willen zeggen over zijn daad. Vermoedelijk koos hij de slachtoffers willekeurig. Na de schietpartij overleed een 22-jarige Italiaanse. 5 anderen raakten gewond. In Guinea-Bissau hebben inwoners in een referendum gestemd voor een nieuwe grondwet. Volgens Africa News krijgt de president van het West-Afrikaanse land daarmee veel meer macht en wordt het parlement flink verkleind. Vorig jaar november greep het leger de macht na een staatsgreep. Oppositiefiguren in Guinea-Bissau vermoeden dat de coup in scène is gezet om de oppositie te breken. En rechercheurs in Tsjechië zijn begonnen met het opgraven van het lichaam van een oud-minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Radio Praag wordt het onderzoek naar zijn dood in 1948 heropend. Die minister, Jan Masaryk, die viel toen uit het raam. Volgens het communistische regime destijds was het zelfdoding, maar uit nieuwe feiten zou blijken dat hij misschien vermoord is.
0: Zo, maar dat is wel echt heel lang geleden.
28: Ja, en dit jaar is het onderzoek opnieuw heropend. Dus dat kan nog wel eens snel tot een nieuwe conclusie komen. Van alle Europeanen zijn de Belgen het langst onderweg van en naar het werk. Volgens de VRT is de gemiddelde reistijd inmiddels een uur. Het Europese gemiddelde is iets meer dan 3 kwartier. Een uur reizen, dat is te lang, vindt ook deze man.
1: Ja, dat is eigenlijk te veel. Hè. Een uur, dat is 2 uur per dag. Dat is 10 uur op een week. Dat is een werkdag dat je kwijt bent aan een file.
28: Ja, zonde. Hoe komen de Belgen nou aan die lange reistijd? Volgens het onderzoek wonen ze zeer verspreid over het land en werken ze allemaal in dezelfde economische centra, zoals de havens en de steden. En ook zouden Belgen zo gehecht zijn aan hun huis dat ze liever niet willen verhuizen richting de baas.
0: Ah, oké. Okay. Nou. Over reistijd gesproken. Dennis Mooi, hoe is het op de weg?
4: Nou, op een aantal plekken loopt hij behoorlijk op. Zoals bij Rotterdam op de A20 in de richting van Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is de weg namelijk dicht. Er is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. Als je vanuit Hoek van Holland richting Gouda of Utrecht wil, kan je het beste omrijden via Den Haag door de A13.

0: Gorillaz. Nog iets meer dan 7 uur en dan gaat de transfermarkt in Nederland op slot. Transfer deadline day dus. En verslaggever Thierry Boon van de NOS volgt dit op de voet. Ha Thierry.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Zit jij dan nu met allerlei laptops en schermen dat allemaal bij te houden?
1: Ja, dat is wel echt serieus zo. Want op het moment dat ik jou aan de lijn heb, zit ik ondertussen op Twitter. Ik zit nog wat dingen bij te werken. Ja, het is ongelooflijk. Je kunt blijven kijken op al die schermen die er zijn. Want elke seconde gebeurt er wat. Dus wat dat betreft zijn het echt fenomenale dagen, hoor. Er gebeurt echt van alles.
0: En wat is het meest opvallende wat er vandaag is gebeurd of nu gaande is?
1: Wat er nu gaande is, is een vertrek bij Ajax. Voor de mensen die het gevolgd hebben, Ajax heeft nu een technisch directeur, Jordi Cruijff, en die investeert best wel aardig. Die haalt vooral heel veel jongens met ervaring vanuit het buitenland. Ter Stegen, onder andere van Barcelona, Julian Brandt van Borussia Dortmund. Hij wil op korte termijn heel erg presteren. En dat zijn jongens die al wat ouder zijn. Daar zit dan weinig transferwaarde nog op. En wel hoge lasten qua salaris. Dus dat is in zekere zin ook een risico. Maar voor de korte termijn wil hij presteren. En om dat te kunnen betalen allemaal, moet je ook nog wat andere spelers lozen. En nu lijkt het erop dat het lukt om Owen Wijndal te lozen, om het zomaar even met alle respect te zeggen. En dat is een dure jongen in de salarishuishouding van Ajax. En die leek maar niet weg te gaan. Maar het laatste nieuws is dat hij toch weggaat. Het is alleen nog niet duidelijk naar welke club.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, daar moeten we nog even op wachten.
0: Nu hier in Nederland is het nog open, maar in de meeste grote competities is de markt al dicht, hè? Er werd ook met name in Engeland, begreep ik, nog even flink met geld gesmeten. Zie je dat dan ook, dat de druk van zo'n laatste dag de prijzen enorm opstuwt?
1: Ja, er gebeurt echt van alles. Je kunt al heel lang geïnteresseerd zijn in een speler die dan de hele tijd van zijn club te horen krijgt dat hij niet weg mag. Maar ja, als die club dan weer last minute toch nog weer iemand haalt, dan heeft dat ook weer daarvoor gevolgen. Vervolgens haalt club A iemand weg bij club B. Club B denkt, hey, wacht eens even, dan moeten we ook nog weer een vervanger hebben. Dus zo gaat het maar door. En ja, het zijn echt alsof je vliegtickets moet betalen. Hè. Het zijn de prijzen die elke dag weer anders zijn, elk moment van de dag. Dus dat blijft iets wat je niet kunt duiden, maar wat wel heel interessant is om te volgen.
0: Ja, lijkt me ook wel echt zenuwslopend. Allereerst voor die spelers, makelaars, maar ook voor de spelers zelf. Want die zitten hier natuurlijk ook een beetje naar te kijken.
1: Ja, en een gezin ook, hè, achter een speler. Je kunt ineens nu denken dat je naar Duitsland gaat, maar over een half uur ga je toch ineens richting Spanje of richting Leeuwarden, wie weet.
0: Dat scheelt nogal. Er is dus nog een uur of 7 te gaan. Dus zoals je zegt, er kan nog van alles gebeuren. Maar kun je al een beetje zeggen welke eredivisieclubs de winnaars en welke de verliezers zijn van deze transferperiode?
1: Ja, het is altijd moeilijk om te zeggen, omdat je nooit weet hoe een seizoen gaat verlopen natuurlijk. Maar ik noemde de naam van Ajax al. Het is echt een doldwaze transferzomer bij Ajax. Heel veel wisselingen, heel veel spelers weg, heel veel nieuwe spelers. Ik zei Jordi Cruijff, die kiest echt voor ervaren grote namen. Dus dat lijkt op papier behoorlijk indrukwekkend. Hij kiest echt voor de aanval, neemt ook financiële risico's. Is afwachten hoe dat gaat uitpakken. PSV kennen we de TD al een tijdje, Ernest Stewart. Die kiest altijd voor spelers die het in de Eredivisie al hebben laten zien. Waar Ajax dus gaat voor spelers, buitenlanders vooral, die in het buitenland al een cv hebben opgebouwd. Gaat PSV voor jongens die het in de Eredivisie al goed hebben gedaan. Ze gaan nu Sam Lammers halen van FC Twente. Heeft vroeger ook al bij PSV gespeeld. Ze halen Santos, een jonge middenvelder van Sparta. Een talent, maar vooral Sano, die heeft het bij NEC al laten zien. Ze halen Mijnans, die het bij AZ heeft laten zien. Geertruida halen ze terug naar de Eredivisie. Heeft het bij Feyenoord al laten zien. Dus PSV bouwt gestaag verder aan een goed team. En hadden al een behoorlijke voorsprong. Al jarenlang de kampioen van Nederland. En Feyenoord, ja, alle Feyenoord-fans hopen dat Feyenoord nog met miljoenen gaat smijten. Maar dat gaat niet gebeuren.
0: Nee.
1: Er blijken toch wel wat financiële zorgen te zijn bij Feyenoord. Op basis van het beleid van de afgelopen jaren. Toen hebben ze veel geld betaald voor buitenlandse spelers met hoge salarissen. Ze moeten nu een pas op de plaats doen. Ze moeten vooral kijken naar transfervrije spelers. Zogeheten buitenkansjes. En Feyenoord komt nu met Reece Nelson aan. Dat is een buitenspeler uit Engeland. En die werd 5 jaar terug al gehuurd door Feyenoord toen van Arsenal. Zijn contract daar is afgelopen. Hij komt transfervrij. En hij keert dus weer terug naar de Kuip. Maar Feyenoord maakt echt wel een pas op de plaats. Als je kijkt naar wat Ajax doet en wat PSV doet.
0: Ja. En kun je mij nog eens even uitleggen waarom die transfermarkt niet sluit voordat de competities zijn begonnen?
1: Ja, dat is de meest gestelde vraag. Ik denk ook door alle clubs en alle TD's in Nederland. Want de competitie is al lang al begonnen en er gebeurt nog van alles.
0: Zo
1: het is
0: onhandig.
1: Overal onrustig. Ja, want alle spelers ook. Ja, natuurlijk wil je focussen op de club waar je nu speelt. Maar als je ondertussen hoort dat een andere grote club je wil hebben, dan is dat best wel moeilijk. Nou ja, als het aan Nederland ligt, wordt die transfer deadline naar voren gehaald. Het liefst richting half augustus, wanneer ook de Eredivisie begint. Trouwens wel goed om te vertellen dat de Eredivisie vaak eerder begint dan de andere grote voetballanden. Maar Spanje houdt het tegen. Spanje zegt, nee, wij willen gewoon september als transfer deadline. Het is een beetje onduidelijk waarom. Maar als Spanje tegen houdt, ja, dan zegt Engeland ook, ja, dan hallo, wij gaan niet half augustus dicht en dan kunnen ze in Spanje nog al onze spelers halen. En in Italië en Frankrijk zeggen ze dat ook. Dus het houdt een beetje elkaar in stand.
0: Thierry, succes nog de komende uren met alles volgen, al die geruchten en die transfers.
2: Ja,
0: dankjewel, Thierry Boon.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
4: Jawel!
3: Zaterdag om 8 uur.
4: Dat is een goede bal en daar
3: de eerste topper van dit seizoen.
4: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
3: Ajax PSV.
4: Met een stuit in het doel.
3: Zaterdagavond.
5: Natuurlijk.
3: In NOS Langs de Lijn.
6: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert?
8: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
6: Weet meer.
9: Ster. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: NPO Radio 1. 5 uur.
5: NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In Duitsland zijn twee verdachten in beeld van de mislukte aanslag op de luchthaven in Leipzig. Straks onze correspondent daarover. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
13: In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35ste verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. En ondertussen onderzoekt de politie een dreigvideo aan het adres van de bewoner van het pand.
14: Wat ik over die video kan zeggen is dat we hem kennen. Dat we ermee bezig zijn. Dat we het vanzelfsprekend meenemen in ons onderzoek. Maar nog wel aan het kijken zijn van die beelden aan het verifiëren zijn. Zijn het beelden die bestaan? Wanneer zijn ze dan gemaakt? Waar zijn ze gemaakt? Door wie zijn ze gemaakt? Dus we hebben nog wel wat vragen bij die beelden. En daar richt het onderzoek zich ook op.
13: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. Uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. De verdachten komen uit Letland en Belarus, maar hebben ook een Russisch paspoort. België wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En op bewakingsbeelden is vaak niet te zien van wie ze zijn. De NVWA gaat onderzoeken of konijnenhouderijen strafbaar zijn. Op beelden van activisten is te zien hoe de dieren bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Staatssecretaris Erkens zegt geschokt te zijn door de beelden. De Nederlandse Bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht en voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht. Dat heeft DNB bekendgemaakt.
2: Dat kwam omdat het goud anders zou moeten worden omgesmolten en daardoor werd de puurheid wat minder. En ja, het is natuurlijk ook wel risicovol om dat helemaal vanuit zo'n kluis uit New York en Ottawa op zo'n vliegveld te brengen en dan de oceaan over te sturen. Grote kans dat iemand er misschien vanaf weet en het gaat pikken. Nou ja, nu is dus een deel aangekocht en een heel klein deel is naar Zeist gebracht.
13: Dat zei Ruben Eg van de economieredactie. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. De Nederlandse bank is bezorgd over de verslechterde relatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. Golfer Tiger Woods hoeft niet de gevangenis in. Hij heeft een schikking getroffen na het veroorzaken van een auto-ongeluk in maart. Niemand raakte daarbij gewond. Hij werd verdacht van rijden onder invloed. De politie zegt dat hij pijnstillers bij zich had en met grote pupillen achter het stuur zat. Tiger Woods is al vaker betrokken geweest bij auto-ongelukken. Zo werd hij in 2017 gevonden in een beschadigde auto terwijl hij wezenloos achter het stuur zat. Door de schikking van nu mag hij 5 jaar geen auto rijden en ook moet hij een boete van $1000 betalen. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met regen en opnieuw ongeveer 21 graden.
0: Dankjewel, Sid. Dennis Mooi, hoe is het op de weg intussen?
7: Nou, het loopt vooral vast bij Rotterdam en in Twente op de A4. Daar begin ik nu even mee. Vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je ook extra reistijd nodig. Tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen staat namelijk 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, 25 minuten vertraging. Dan bij Rotterdam, de A20 naar Gouda. Die is afgesloten bij Rotterdam Prins Alexander door een ongeval. Verkeer vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt om via Den Haag over de A13 en de A12. Diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland, is ook een ongeluk gebeurd bij Delfshaven. En dat kost je op dit moment 10 minuten extra. Dan naar Twente, de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Enschede West en Delden een half uur vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook.
0: De mislukte droneaanslag op de luchthaven van Leipzig is volgens NAVO-secretaris-generaal Rutte een aanval op Europees grondgebied. Straks meer over wat die uitspraak betekent.
15: Ster. Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
16: Nee, Attents met ds.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In de Vuelta nadert het einde van etappe 11. Betekent dat eindelijk ook wat meer spanning, Sebastian Timmerman?
20: Ja, langzaam maar zeker komt er wat meer spanning. De snelheid is in ieder geval ook omhoog gegaan. In de laatste 16 kilometer zijn we inmiddels aanbeland. Snelheid rond de 60 kilometer per uur. De ploeggenoten van de sprinters werken hard. Brennan wordt naar voren gebracht, onder andere door Wout van Aert. Hij won al 2 keer de massasprint, krijgt straks de kans op ritzegen nummer 3 in de Vuelta.
0: Wat als de stroom uitvalt en zelfs 112 het niet meer doet? Verslaggever Roel Pauw was vanochtend bij een oefening in Weert. Roel, weet jij nu wat je in zo'n geval moet doen?
21: Als het aan de gemeente ligt, ga je in de toekomst naar het noodsteunpunt bij jou in de buurt. Daar hebben ze dan communicatiemiddelen die het blijven doen. Ook zonder internet en met maar een heel klein beetje stroom.
0: Maar eerst, Europese leiders en de NAVO reageren op de mislukte droneaanval in Leipzig. Want die mislukte aanslag vorige maand is een aanval op Europees grondgebied. Dat zeggen Europese leiders en de NAVO. Ze houden Rusland verantwoordelijk. NAVO-chef Rutte zegt dat de Russen steeds roekelozer worden.
22: Russia has grown increasingly reckless. As they continue their terrible war against Ukraine, we have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. Targeting our territory directly.
0: Er komen steeds meer drones en raketten ons luchtruim binnen, aldus Rutte. NAVO en EU-correspondent Kizia Hekster. Ja, Kizia, deze droneaanslag is toch eigenlijk een van de vele. Waarom kiezen Rutte en de EU er dan voor om dan nu zo hard te reageren?
23: Ja, klopt. Het is er eentje van vele die we de afgelopen maanden hebben gezien. Er zijn er steeds meer. Ze worden ook steeds gevaarlijker. Sinds een tijdje zijn er ook explosieven bij die drones. Die zijn nog niet ontploft, maar dat zou een keer kunnen gebeuren. Maar wat die droneaanval, die mislukte droneaanval in Leipzig zo bijzonder maakt, is dat Duitsland nu hardop heeft gezegd dat Rusland erachter zit. En tot nu toe is dat eigenlijk niet op die manier zo hard gebeurd, want het is ook heel ingewikkeld om te bewijzen zonder enige twijfel dat Rusland erachter zit. Nou, dit is nu wel gebeurd. En daarom zeggen nu zowel de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, die we net hoorden, als EU-voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, samen vanmiddag dat dit echt een escalatie is.
0: En jij bent op dit moment in Dublin. Daar komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat dit het gesprek van de dag is.
23: Ja, zeker. Die ministers van Buitenlandse Zaken, die zijn allemaal bijgepraat, ook door de Duitse minister, die hier ook was. En ik vroeg net aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, na afloop van de vergadering, wat hij daar vooral aan overhoudt van wat Wadepoel gezegd heeft.
24: Ik denk dat dit vooral een voorbeeld is van Rusland dat verder onder druk komt. Het laat ook zien.
23: Hoe bedoelt u dat?
24: Nou ja, dat het zo duidelijk is dat Duitsland aangeeft dat dit van Rusland komt. Laat zien dat Rusland verder onder druk komt en dat dit soort acties voorkomen. En dat die gevaarlijk zijn. Zoals ik net nogmaals zei, druk op Rusland werkt dus. Ja, en Rusland heeft al meer dan 4 jaar iedere dag de mogelijkheid om aan tafel te komen en te onderhandelen over een oplossing.
23: Ja, u zegt druk op

0: niet ontploft, maar dat zou een keer kunnen gebeuren. Maar wat die droneaanval, die mislukte droneaanval in Leipzig zo bijzonder maakt, is dat Duitsland nu hardop heeft gezegd dat Rusland erachter zit. En tot nu toe is dat eigenlijk niet op die manier zo hard gebeurd, want het is ook heel ingewikkeld om te bewijzen zonder enige twijfel dat Rusland erachter zit. Nou, dit is nu wel gebeurd. En daarom zeggen nu zowel de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, die we net hoorden, als EU-voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, samen vanmiddag dat dit echt een escalatie is.
1: En jij bent op dit moment in Dublin. Daar komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat dit het gesprek van de dag is.
0: Ja, zeker. Die ministers van Buitenlandse Zaken, die zijn allemaal bijgepraat, ook door de Duitse minister die hier ook was. En ik vroeg net aan onze minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, na afloop van de vergadering, wat hij daar vooral aan overhoudt van wat Wadepoel gezegd heeft.
2: Ik denk dat dit vooral een voorbeeld is van Rusland dat verder onder druk komt. Het laat ook zien.
0: Hoe bedoelt u dat?
2: Nou ja, dat het zo duidelijk is dat Duitsland aangeeft dat dit van Rusland komt. Laat zien dat Rusland verder onder druk komt en dat dit soort acties voorkomen. En dat die gevaarlijk zijn. Zoals ik net nogmaals zei, druk op Rusland werkt dus. En Rusland heeft al meer dan 4 jaar iedere dag de mogelijkheid om aan tafel te komen en te onderhandelen over een oplossing.
0: Ja, u zegt druk op Rusland werkt. Je kan ook denken, nou, ze voelen zich blijkbaar vrij om dit te doen zonder dat er echt iets tegen ons gebeurt.
2: Nou, ik zou het tegenovergestelde zeggen, namelijk dat dit laat zien dat de druk die op Rusland uitgeoefend wordt, werkt. Dat zij
0: maar dan zouden ze toch juist stoppen met dit soort acties?
2: Ze escaleren. Dat is de keuze die ze op dit moment maken. En dat zien we gebeuren, dus meer hybride acties.
1: Meer hybride acties, zegt Berendsen. Maar doen ze daar dan nog iets tegen, behalve wat hij zegt, de druk opvoeren?
0: Ja, wat hebben ze voor een keuze? Er is net de afsluitende persconferentie van Kaya Kallas, de buitenlandchef van de EU, ook geweest. En zij heeft gezegd dat er wel een aantal concrete dingen ook zijn besproken. Bijvoorbeeld strengere regels voor visa voor Russische toeristen die naar de Europese Unie willen komen. Russische militairen die in Oekraïne hebben gevochten zouden helemaal niet meer welkom moeten zijn. We hebben ook gezien bijvoorbeeld dat Nederland de Russische ambassadeur op het matje heeft geroepen. Ook België en de EU-ambassadeur is dat overkomen. Dan is er ook nog vandaag een nieuwe discussie weer gestart of 200 miljard aan Russisch geld dat in België op de bank staat kan worden gebruikt om Oekraïne te steunen. En sowieso is dat wat je veel hoort. Eigenlijk het beste wat we kunnen doen tegen Rusland is Oekraïne versterken. Maar ja, dat blijkt ook niet zo makkelijk, want dat land smeekt al tijden om luchtafweerraketten om die Russische aanvallen te weerstaan. Nou, gisteren hebben we gezien dat landen nog niet over de brug zijn gekomen met die luchtafweerraketten. Ja, wat kun je doen, hè? Je niet uit elkaar laten spelen, dat zegt ook iedereen. Maar alles bij elkaar zie je duidelijk, ook aan wat Rutte en Van der Leyen zeggen. Je moet het breder zien dan alleen wat er in Duitsland gebeurd wordt. Dit is echt een escalatie tussen de slechte relatie van Rusland, de EU en de NAVO.
1: Ja, maar als je dan bedenkt, hè, Kizia, dat het in Leipzig natuurlijk echt goed uit de hand had kunnen lopen als die drone wel was ontploft. Wordt er dan niet gesproken over misschien toch militair terugslaan?
0: Nou, Ursula von der Leyen die verwees daar ook even naar. Die zei ja, het had heel anders kunnen lopen. Er hadden ook doden kunnen vallen. Maar niemand wil eigenlijk hardop over dat scenario spreken. Niemand wil ook nog zeggen, ik heb het Tom Berendsen ook nog even naar gevraagd, wat is dan de rode lijn? Wanneer zou er eventueel wel militair kunnen worden teruggeslaan? Dat is ook expres. Niemand wil laten weten wanneer dat precies is. Maar dat is ook omdat niemand natuurlijk op een gewapend conflict met de Russen zit te wachten. En iedereen weet, de Russen zijn Europa aan het testen. Hoe ver kunnen we gaan? En het antwoord van de EU en de NAVO tegenover wat zij noemen dat roekeloze gedrag van Rusland is vooral kalm blijven, je niet uit de tent laten lokken. En dat zal voorlopig ook het enige antwoord zijn van de Europese Unie en van de NAVO.
1: Dankjewel. Correspondent Kizia Hekster vanuit Dublin. Ja, en in Duitsland zijn er inmiddels ook 2 verdachten in beeld van die mislukte aanslag. Ze hebben allebei banden met Rusland. Dus nu contact met onze Duitsland-correspondent Gimbal Duk. Wat weten we over die 2 verdachten?
3: Ja, het gaat volgens de Süddeutsche Zeitung en de NDR en de WDR om een Rus met een Letts paspoort en een Belarusische man met

0: Russisch paspoort. En zij worden omschreven als zogeheten low-level agenten. Dus de personen die slechts de uitvoerders van deze aanslagpoging zijn. En de ideeën en de verantwoordelijkheid die liggen echt in Rusland bij de inlichtingendienst al daar. En inmiddels weten we ook dat de ene persoon al voor de aanslagpoging Duitsland heeft verlaten. En de ander die kwam ook pas later in beeld door een DNA-spoor op de drone. En een DNA-spoor dat vervolgens ook weer in Europese databases voorkwam. Maar ook die man is inmiddels Duitsland uitgereisd. Ja, dus beide zijn nog op vrije voeten. Twee Russische verdachten dus. En dat is dus voor Duitsland ook weer te meer reden ook om Rusland verantwoordelijk te houden voor die aanslagpoging. En daarom zijn er dus gisteren ook een reeks tegenmaatregelen aangekondigd.
1: Ja, en een van die maatregelen is het sluiten van het Russische huis, een cultuurhuis in Berlijn. En jij was daar vandaag, hè?
2: Hier in het hart van Berlijn staat een megalomaan groot gebouw. Het is nu nog gesloten, maar voor de deur staat al een van de vaste bezoekers, Michael Kanter.
3: We gaan hier alle paar weken essen, of manchmal gibt es auch schöne Puppentheaterstücke, Kino. Übrigens, een sehr schöne Weihnachtsfeste haben hier auch immer stattgefunden. Ja.
2: Hij komt hier al 10 jaar, vertelt hij. Onder meer met zijn zoon. Om bijvoorbeeld balletlessen te volgen. En veel te leren over de Russische taal en cultuur.
3: Het is een unglaublich freundliches Haus. Ganz offen für alle.
2: Michael Kanter is geboren in Oost-Berlijn. En hij vindt het belangrijk dat juist vanwege de Duitse oorlogsgeschiedenis. De Russische cultuur wordt bijgebracht aan de Duitsers.
3: Im Zweiten Weltkrieg, ja, daar. Daar hebben die Leningrader Symphonica haben Beethoven en Bach gespeeld. Dat is cultuur, dat is internationaal.
2: Want zoals zelfs in de Tweede Wereldoorlog Russische soldaten nog Bach en Mozart bleven spelen, moeten wij ook Russische componisten blijven aanhoren.
3: Hier in Duitsland wordt also alles wat Russisch is verboten, gesloten. Het is wirklich unfassbar.
2: Het draait hier binnen echt alleen om kunst en cultuur, zegt hij. Van spionage of politieke beïnvloeding heeft hij al die jaren niets gemerkt.
3: Er is niks politisch drin, niks, aber wirklich gar niks. Dat is einfach cultuur.
2: Die verontwaardiging klinkt breder bij mensen die het huis willen bezoeken, zoals deze vrouw.
4: De mensen zijn erschrokken. Normalerweise is er zoveel mensen erin, maar nu is het leer. Also leer, die zijn alle traurig, vinden.
2: En ook deze moeder wilde eigenlijk voor het eerst het Russische huis bezoeken, maar zij staat voor een dichte deur.
5: Ik vind het schwachsinn. Also, we hebben met de krieg tussen Rusland en Oekraïne niets te doen.
2: Volgens haar heeft Duitsland niks te maken met de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En zou dit huis daarom gewoon zijn gang moeten laten gaan? En van spionage en sabotage, daar gelooft zij helemaal niets van.
5: Waarom zou het jetzt ausgerechnet in, keine Ahnung, nach wie vielen Jahren Krieg sein, dass da Spionage rauskommt?
2: Ja, dat glauben sie nicht.
5: Deswegen nein.
2: Goed, tijd om naar binnen te gaan. We hebben een afspraak gemaakt en zijn welkom om zelf het Russische cultuurhuis met onze eigen ogen te bekijken.
6: Ja. Hallo. Moment, ik moet zaten proeven, ja. Oké.
2: Maar na aanleiding van de laatste ontwikkelingen zijn we plotseling toch niet meer welkom. Het Russische huis blijft vandaag gesloten. Het werk in het pand gaat wel gewoon door. En zo treffen we bij de ingang de concierge. Volgens hem gebeurt hier niets anders dan cultuurevenementen en taallessen.
7: Geen politiek, 100% niet. Dat is niet politiek, maar cultuur.
8: Ja, was halten Sie von diesen Vorwürfen von Spionage zum Beispiel?
7: Das ist nicht hier, nicht possible, das Spionage.
2: Von Spionage ist kein Sprache, sagt er. Und auf die Frage, ob er auch Menschen wohnen in dem Pand, will er kein Kommentar geben.
7: Nun, Wohnungen, ja, aber das ist nicht kommentieren, das ja. Sprechen mit anderen.
1: Intrigerend Verhaal, Giem. Hoe zit dat nou met die Spionage?
0: Ja, het was notabene de Franse inlichtingendienst die vorige maand naar buiten bracht dat dit cultuurhuis waarschijnlijk een dekmantel is voor allerlei spionageoperaties die daar gepland worden. En dat wordt ook beaamd door Roderich Kiezewetter. Hij is de buitenlandvoortvoerder van de CDU-Bondsdagfractie. En hij zegt dat er een aantal meerdere verdachte aspecten aan dit huis zitten, waaronder het aantal Russen dat ook in dit pand zelf woont.
9: Im russischen Haus leben über 100 Menschen, die wir nicht genau zuordnen können, die aber engen Bezug zur russischen Botschaft haben. Zweitens gibt es Personen, die dort ein- und ausgehen, die von unseren Diensten aus bestimmten Gründen beobachtet werden. Und dazu kommt, dass der Energieverbrauch im russischen Haus erheblich höher ist als das, was so rund 100 Menschen benötigen. Deshalb gehen wir davon aus, dass dort elektronische Einrichtungen sind, die nicht unbedingt kulturellen Zwecken dienen.
0: Ja, dus een deel van de mensen die daar regelmatig komen, die zijn in beeld bij de Duitse veiligheidsdiensten. En wat dus ook opvallend is, is het hoge stroomverbruik van het gebouw. Dat is veel hoger dan je zou verwachten. En dat zou mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van bepaalde apparaten. Dat hebben we ook aan die concierge nog even voorgelegd. En hij zei dat dat komt vanwege het

0: airconditioning systeem. En omdat er twee oventjes in gebruik zijn voor baklessen voor kinderen. En dat zou dan daardoor komen.
1: Oké, maar goed, toch op zich veel aanwijzingen. Waarom duurt het dan zo lang voordat dit dicht is gegaan, voordat er iemand ingreep?
0: Ja, Duitsland heeft er ook vooral heel lang niet willen escaleren richting Rusland. Heel erg gehoopt dat ze ook het gesprek met Rusland gaande konden houden. Maar volgens Roderich Kiezewetter, die CDU-politicus, ziet Rusland het eigenlijk ook juist als zwakte en die maken daar ook misbruik van. En hij zegt ook dat er in Duitsland nog altijd een soort valse Rusland-romantiek bestaat als een cultureel rijke natie. En dat mede daarom ook Duitsland vooral heel terughoudend is geweest met dit cultuurhuis. Maar nu, nou ja, een hele lange reeks aan incidenten en meerdere hybride aanvallen, is nu dus toch echt een maat vol en wordt dit huis gesloten. Die sluiting is dus juist, zegt ook Roderich Kiezewetter, maar hij vindt het wel veel te laat. Hij vindt ook de reactie nu eigenlijk nog te slap. Hij wil ook dat Duitsland meer doet. Bijvoorbeeld, zoals Kiesja net zei, lange afstandswapens gaan leveren aan Oekraïne. Maar de Duitse regering wil vooral ook niet te veel escaleren. Juist ook omdat in een deel van Duitsland, zoals je in de reportage ook hoorde, de vrees bestaat dat de oorlog naar Duitsland wordt gebracht. Maar aan de andere kant, ja, op die vrees, daar speelt Rusland ook juist eigenlijk op in. Om zo ook de steun aan Oekraïne onder de Duitse bevolking te ondermijnen.
1: Dankjewel. Correspondent Schienbalduk. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: RTV Utrecht schrijft dat de politie in Bunschoten een man heeft aangehouden die met een bijl door het centrum liep. Toen agenten bij hem in de buurt kwamen, sloeg hij op de vlucht. Agenten zetten de achtervolging in en daarbij is ook geschoten. De man is later aangehouden in een winkel en wordt aan zijn verwondingen behandeld. Mensen kunnen anoniem vuurwerk inleveren bij een speciale bus van de overheid die door het land rijdt. De primeur was voor Terneuzen, maar daar liep het niet echt storm, zag de lokale omroep ZVL. Toch is de wethouder blij met de actie.
3: Aan de voorkant hadden we er geen verwachting op gezet van we verwachten zoveel mensen. Dus ook echt, we zijn de eerste dag van het inlevermoment landelijk. En ik zeg ook eerlijk, ja, met elke gram, elke kilo die ingeleverd wordt, denk ik dat we heel blij moeten zijn dat die in ieder geval dan weer een stukje illegaal vuurwerk op een veilige manier hebben weten in te leveren.
2: Het meeste vuurwerk is sinds 1 augustus verboden en het idee is dat mensen hun restjes of voorraad dan afgeven en dan krijgen ze geen bekeuring. In Kamperland, verderop in Zeeland, worden miljoenen platte oesters gekweekt die de kwaliteit van de bodem in de Noordzee moeten verbeteren, is het weer te zien bij Omroep Zeeland. 11 organisaties onderzoeken welke manier het meest effectief is om zo nieuwe riffen te creëren. Deze stichting laat de oesters hechten op betonblokken en die worden dan later in de Noordzee uitgezet.
4: Ik hoop vooral dat het gewoon echt een hele mooie biodiverse plek wordt in de zee. Vissen, sponsen, zakpijpen, anemonen en hopelijk, maar dat is een hele verre hoop, toch ook nageslacht van de oesters die we daar uitzetten. Heel veel leven, ja.
2: Nou, dat uitzetten dat begint volgend jaar. En veel producten die op de TikTok-shop worden aangeprezen zijn niet zo goed. De Consumentenbond kocht 10 spullen uit die winkel en in de helft van de gevallen was er iets mis mee, schrijft nu.nl. De bond kocht een stopcontactadapter waarvan de knoppen rammelden en die niet echt veilig was. Wel is de Consumentenbond tevreden over de retourafdeling van de TikTok-shop.
1: Dat is dan wel handig, ja. Bij van die kapotte spullen. Snel naar Sebas voor de finish van de Vuelta.
5: 1500 meter nog in de straten van Lorca. Dat is de derde stad van de regio Murcia. En daar komt het peloton dus aan. Het wordt een massasprint. Het is een beetje wringen van voor. Die beelden zijn we natuurlijk wel gewend. In zo'n aanloop naar een massasprint bij Visma Leasebike, de Nederlandse formatie waar de Britse sprinter Matthew Brennan voor rijdt, ging het heel goed. Daarnet waren ze elkaar even kwijt. Ze, Wout van Aert, die gisteren voor eigen kans mocht gaan, maar slechts vierde werd. Diezelfde Brennan en Christophe Laporte, dat is een Fransman in Nederlandse dienst. En die moeten dan, en ze zijn dan van Aert en Laporte, normaal gesproken de sprint voor Brennan gaan aantrekken. Nu hebben ze elkaar wel weer gevonden en komt het trio in de voorlaatste kilometer naar voren. Dadelijk in de laatste kilometer nog een hele gevaarlijke bocht naar links. 180 graden helemaal terugdraaiend als het ware. En nu het drietal van Visma weer vooraan. Brennan won dus 2 massasprints. Afgelopen zaterdag werd hij geklopt door Brian Coquart. Gisteren, toen de Fransman Tronchon won, toen sprintte hij niet mee. Toen was het dus Van Aert die werd uitgespeeld. Aanremmen voor die gevaarlijke bocht. Linksaf Van Aert dendert een beetje naar buiten. Er is ook een valpartij redelijk vooraan. Maar Wout van Aert is er ongeschonden doorgekomen en rijdt op dit moment op kop met die 21-jarige jonge Brennan in zijn wiel. Daarachter zit Coquart. Magnus Kort gaat zich bemoeien met de sprint. sprint. De Deense kampioen. Maar daar gaat Brennan uit het wiel om Wout van Aert heen. Matthew Brennan voorop op weg naar ritzegen nummer 3. Of komt Jordi Mills nog opzetten? Die komt nog in de buurt. Maar het is Brennan die zijn derde ritzegen behaalt in deze 11e etappe van de Ronde van Spanje. Hij is de snelste in Lorca. En Riek Mas ook over de streep. Dat is de man die de leiding behoudt in het algemeen klassement. Morgen moet de Spanjaard weer aan de bak. Want dan is het niet sprinten. Dan is het een aankomst. Bergop.
6: NOS NTR.
7: Fleur Wallenburg.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Wat als de stroom uitvalt en onze communicatiesystemen niet meer werken? Met alle internationale spanningen is zo'n situatie niet meer ondenkbaar. Overheden kijken daarom naar alternatieven. Vandaag was er een oefening in Weert met zogenoemde noodsteunpunten. Dat zijn herkenbare plekken in de stad waar burgers en overheid informatie kunnen uitwisselen als niks het meer doet. En verslaggever Roel Pauw was erbij.
8: We gaan eens even kijken waar we dat willen hebben.
9: In de hal van het gemeentehuis van Weert wordt zo'n noodsteunpunt ingericht. Tafels worden uitgeklapt, taken verdeeld, banners neergezet, zodat mensen weten waar ze moeten zijn.
10: Ja, dat klopt. Wij gaan vandaag oefenen met onze noodsteunpunten die we voor de eerste keer gaan arrangeren. Dus wat wij gaan doen is dat mensen daadwerkelijk een melding komen doen. En we gaan kijken hoe dat proces zich dan voltrekt.
9: De situatie die vandaag geoefend gaat worden is dat normale communicatie niet mogelijk is. Er is een stroomstoring, er is geen internet, er is geen telefonie. Hoe bereik je dan je burgers?
11: Ja, ik heb het jongetje gevonden. Hoi.
12: Ja, hoi.
11: Ik loop al een half uur met hem over straat. Ik kan zijn ouders niet vinden.
12: Oké.
11: Ja, ik denk neem maar even mee hier naartoe.
12: Even kijken. De naam? Heb je hem dat gevraagd? Lukt dat om dat?
9: De medewerker van welzijn schrijft alles op. Want ja, laptops, computers doen het niet.
12: Ouderwets pen en papier, ja. En ook nog wel even zoeken hoe we de talen goed kunnen documenteren natuurlijk. Maar ja, daar gaan we zeker een oplossing in vinden. Ja.
13: Hebben jullie al contact met ze gehad?
14: Nee, we hebben het lijntje gelegd. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk daar iets voor te geven.
9: Er worden vandaag twee systemen getest. Het ene werkt via een satellietverbinding met Starlink. Het andere werkt met een oude vertrouwde radioverbinding. Maar dan wel iets moderner. Je gebruikt je telefoon als toetsenbord, daar tik je dan een berichtje op en met een klein zendertje, net iets groter dan een aansteker, verstuur je dat bericht naar een grotere zender. En op die manier komt dat bericht dan bij alle noodsteunpunten terecht. En dat zullen er dan waarschijnlijk iets van 10, 15 zijn, verspreid over Weert.
14: En dat werkt eigenlijk hetzelfde als WhatsApp, alleen het is allemaal ietsje trager en iets primitiever. Maar ja, Beter deze communicatie dan helemaal geen.
9: Dit doet dit altijd, in principe?
14: Ja. In principe, ja, die aanvulling is goed. Vandaar ook deze pilot dat we testen.
12: Ik wil even iets met je overleggen. Ja? Er is net een kind gevonden van ongeveer 3 jaar. Okay. Die zit in de wachtkamer met de desbetreffende mevrouw Glenn.
14: Oké, dat is de vinder van het
12: kind. Dat is de vinder van het kind. Ik wil even met jou overleggen of het handig is om dit ook te delen naar de andere steunpunten, mochten daar de ouders komen.
14: Goed idee.
12: Ja?
14: Ja.
12: Prima, ga ik dat even doen.
14: Oké.
12: Loop ik even naar die mevrouw toe.
14: Ja, dankjewel.
9: Onder normale omstandigheden zou je misschien een fotootje meesturen, maar dat kan ook niet. Het is alleen tekst.
12: Het is alleen tekst. We kunnen natuurlijk wel een beschrijving neerzetten. Het is een kind van 3 jaar ongeveer. Hoe ziet hij eruit? Wat voor kleding heeft hij aan? Ik wil hem wat breder uitzetten, zodat als er meldingen binnenkomen, dat we dat ook met elkaar kunnen delen.
9: Ja, dat het kind zo snel mogelijk terugkomt bij de ouders.
12: Precies, ja, precies.
11: We hebben hartaanval, dus
12: 1-1-2.
9: Ja. Tussen de bedrijven door is er ook een melding van iemand die een hartstilstand heeft, 70 jaar.
14: Ik heb dit nummer gekregen van Lars.
11: Okay.
14: En zegt, dan kun je daarop bellen.
9: Okay. Maar die telefoons doen het toch helemaal niet?
14: Via Starlink zijn we nu aan het bellen. Ah, wacht, moment. Ik ben heel even 06.
9: Dat is de andere escape, Starlink.
15: Ja, dat is de andere escape, ja.
9: En jullie beslissen zelf welk communicatiekanaal je gebruikt bij welke melding. Dit is heel acuut.
15: De spoed gaat in naar telefonisch.
12: Wat is uw naam en uw...
16: Wat was het? Zwarte jas. Zwarte jas. Even kijken, melding anders in contact.
9: Verstuurd.
16: Ja.
9: En waar is dat berichtje nou allemaal terechtgekomen?
16: Dit berichtje gaat nu alleen maar naar de centrale post.
9: En daar kijken ze wie dat bericht verder allemaal nog moet hebben.
16: Ja, precies. Ja. Er zitten de echte coördinaten met brandweer, politie en dat soort dingen. De hulpdienst. Dus nu is de melding daar. En wordt uitgezocht. Komt er snel op terug. Ja.
9: Nou, nu zijn het een paar berichtjes op dit kleine scherm. Straks zijn het er 500.
16: Ja. Ik begrijp de aankomende stress, ja. Nou ja, het is goed dat we dit oefenen. Dan moet je niet bij een echte crisis gaan doen, dan ben je te laat. Dus goede ervaring.
1: De projectleider vertelde na afloop dat alle apparatuur het naar behoren heeft gedaan. En zelfs het virtuele jongetje is herenigd met zijn virtuele ouders. Verslaggever Roel Paal was dat vanuit Weert.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
20: Vandaag is de laatste dag van de Theatertiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
21: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
22: Onaf, denk ik.
21: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
22: Nou, daar ben ik toch af.
21: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: NPO Radio 1.
1: Het is 5:30, de hoofdpunten met Zit.
2: Vandaag zijn opnieuw wapens gevonden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Alle verdachten worden verhoord. In meerdere Spaanse steden zijn vanavond bijeenkomsten uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe om met oplossingen te komen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat luchtvaartmaatschappijen het Russische luchtruim beter kunnen mijden vanwege de vele Oekraïense drones die daar rondvliegen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer drone-aanvallen uit op Rusland. Zelensky benadrukt dat Oekraïne geen burgertoestellen zal aanvallen. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst naar Londen. Het gaat om zo'n 86 ton goud. Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. Volgens de Nederlandse bank was dat nodig om beter voorbereid te zijn op crisis.
1: Peter Kuipers-Munnik is aangeschoven voor het uitgebreide weerbericht. Best wat regen, hè?
25: Ja, op steeds meer plaatsen gaat het wat regenen. Inmiddels is dat zo in het westen, het midden, het zuiden van het land en zo langzamerhand ook in het oosten. Het is niet een aaneengesloten regengebied, dus het regent even en dan wordt het weer droog en dan komt er weer wat nieuwe regen bij. Het is wel zo dat de zon inmiddels bijna nergens meer een rol speelt van betekenis en dat zal ook een tijdje zo blijven. Want vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt. Vannacht is dat ook zo. Dan wordt het zo'n 15 tot 17 graden. En ook vannacht is er hier en daar kans nog op wat regen. En morgen hebben we ook een behoorlijk bewolkte dag. De zon zal maar weinig te zien zijn. Toch is het niet heel koud. Het wordt zo'n 21 of 22 graden. Maar wel is er door die bewolking ook hier en daar kans op wat regen. Meestal in het noorden en het midden van het land en mogelijk ook wat in het zuiden. Nou, die bewolking en met name de regen die bereikt een voorlopig hoogtepunt op vrijdag. Zeker in de noordelijke helft van het land wordt het dan echt een heel erg natte dag met heel veel regen. Vanaf zaterdag dan is het ineens weer helemaal voorbij met die regen. Dan krijgen we zelfs behoorlijk veel zon op zaterdag en op zondag. Weinig bewolking, straalend blauwe... Je hoorde maar er bijna niet uitkomen, zo enthousiast. Stralend blauwe lucht en een maximum temperatuur van zo'n 21 tot 24 graden. Dus dat voelt als een heerlijk nazomers weekend.
1: Heerlijk. Dankjewel, Peter. Dennis, hoe is het in Rotterdam en Twente? Want daar was het behoorlijk druk, hè?
0: Ja, klopt. Dat waren de grootste knelpunten. Ik heb goed nieuws over Twente zo. Maar ik begin eerst met Rotterdam. Want de A20 richting Gouda, daar moet je geduld hebben door een ongeluk bij Rotterdam Prins Alexander. Ze zijn al bezig met bergen. Twee rijstroken zijn nog steeds dicht. Je kan het beste omrijden via Den Haag. Door dat ongeluk is het inmiddels ook vastgelopen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein heb je 20 minuten vertraging. En het ongeluk op de A35 in Twente vanuit de Enschede naar Almelo is van de weg af. De vertraging is razendsnel opgelost. Bij Delden doe je er nog ongeveer 10 minuten langer over.
1: In de parlementaire enquêtecommissie Corona was het vandaag opnieuw de beurt aan oud-minister Vert Grapperhaus om antwoorden te geven. Onze Haagse verslaggever zet ze zo op een rijtje.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Morgen, 8:45, VPRO, NPO 2, Sander en de Kloof.
7: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
8: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
27: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
28: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
29: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
29: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
31: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik, Sinan Can, de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
32: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
6: NOS Radio 1-journaal.
1: Een bijzonder kijkje achter de schermen van het kabinet in coronatijd vandaag. De parlementaire enquêtecommissie Corona ondervroeg toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. En voor de tweede keer Vert Grapperhaus, voormalig minister van Justitie en Veiligheid. En politiek verslaggever Lars Geerts volgt voor ons die enquête. Lars, hoe zag dat kijkje achter de schermen eruit?
33: Nou, allereerst ging het natuurlijk heel lang over de crisis en hoe dat geregeld was en hoe er bestuurd was en of het niet anders moest en of er wel genoeg tegenspraak was. Dat is allemaal behandeld vandaag, maar wat toch wel opmerkelijk was, was dat de commissie meer dan in het verleden het naar buiten bracht wat zij het berichtenverkeer noemen. Het verkeer tussen ministers onderling. En dan wordt duidelijk dat er in dat kabinet toch stevige discussies zijn geweest. Bijvoorbeeld over de invoering van de avondklok en dat men niet altijd even tevreden over elkaar was. Bij Kajsa Ollongren bijvoorbeeld haalden ze appjes naar voren die ze stuurde binnen de appgroep van D66 bewindspersonen. Een daarvan ging over een persconferentie waarbij die avondklok op tafel lag en ook werd aangeprezen door minister Rutte en minister De Jonge op dit moment. Premier Rutte, moet ik zeggen, en minister De Jonge op dat moment. En daar was Ollongren duidelijk niet van gediend.
34: En dat u uw collega's appt met ze creëren nu in de sfeer alsof je een landverrader bent,
9: als je tegen de avondklok bent.
10: Ja.
9: En ik was benieuwd waarom je dat zo voelde destijds.
10: Ja, dat is heel moeilijk precies terug te halen. Dat is natuurlijk lang geleden. Maar ik denk, en ik denk dat ook meerdere collega's, voormalige collega's dat hier hebben gezegd, we hadden hele stevige discussies. En dat is, ja, dat hoort er denk ik bij.
9: Landvrouw geeft... is best wel een zware.
10: Ja, woord. Nou, ik vind het niet een term die ik natuurlijk heel vaak zou gebruiken. Dus het verbaast me ook een heel klein beetje. Maar als dat zo is, dan heb ik dat gedaan. In the heat of the moment, denk ik. En het gaf ook wel iets van de zwaarte aan, toch, van het besluit.
33: Ja, inderdaad. Het gaf wat aan van de zwaarte van het besluit. Dat ze zich niet meer kon herinneren dat ze het gevoel had als landverrader te worden weggezet.
1: Nee, maar. En ze zegt ook, ja, is eigenlijk niet echt een woord wat ik zou gebruiken. Maar dat geeft misschien aan hoe spannend het was op dat moment?
33: Nou ja, dat is in ieder geval wel wat zij zeggen. Het was een situatie waarbij het kabinet functioneerde onder hoge druk. Waarbij de meningsverschillen groot waren. Want de belangen waren natuurlijk ook heel groot. Maar het is wel degelijk zo dat je uit dat appverkeer dus inderdaad kunt zien dat de frustraties af en toe naar elkaar toe ook heel groot waren. Ook in een interne appgroep werd bijvoorbeeld gezegd dat Rutte, De Jonge en Grapperhaus, die, laat maar zeggen, de voorhoede waren van de bestrijding, elkaar versterkte in hun eigen mening en doof zouden zijn voor anderen. Maar dat wordt dan direct weer weggerelativeerd, want dan zegt ze, ja, dat is wel gezegd, maar dat is een momentopname. Dat moment, dat was zeker niet structureel zo dat iedereen dat altijd vond. Het was een uiting van frustratie. De verdere samenwerking verliep prima.
1: Maar je kunt wel zeggen dat dit gebruikelijk toen was binnen het kabinet?
33: Ja, of het binnen dat kabinet gebruikelijk was of dat het gewoon algemeen in de politiek gebruikelijk is, dat weten we dus niet. Maar het is wel een bijzonder inkijkje. Zeker in het appverkeer tussen minister Grapperhaus van Justitie toen en minister Hugo de Jonge. Die hadden blijkbaar een band opgebouwd waarbij ze veel tegen elkaar konden zeggen, bleek wel uit dat appverkeer.
11: Daarin is meermaals sprake van opvallend taalgebruik. Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Tijdens een debat in de Eerste Kamer appt u naar de heer De Jonge dat u diepe minachting heeft voor deze geriatrische beunhazerij.
33: Ja, creativiteit, wow. Geen gebrek inderdaad bij Grapperhaus als hij het heeft over anderen.
1: Wat zei Grapperhaus toen?
33: Nou, allereerst, je hoort hem een aantal keren in de lach schieten, omdat hij geconfronteerd wordt met dingen die hij heeft gezegd. En hij zegt daar dan ook bij, ja, dat is onderling verkeer tussen ministers. Niet de bedoeling dat dat naar buiten komt. Maar zegt hij, ja, netjes is het niet.
12: Het zegt dat ik af en toe, daar sta ik misschien ook wel een beetje bekend om, maar af en toe fors uitdruk. Maar ik heb met alle mensen die u noemt altijd tot en met 10 januari 2022 met af en toe kritische noten over en weer, maar wel gewoon heel goed samengewerkt. Dus ja, je hebt, in iedere relatie komt wel eens voor dat je, in mijn leven in ieder geval, dat je eventjes niet gelukkig bent, als ik het maar nu wel netjes zeg. Het spijt me, het is allemaal niet zo kwaad bedoeld, maar wat belangrijker is, ja, het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
33: En dit is eigenlijk de lijn die we vaker hebben gezien, ook bij ander intern appverkeer. Arie Slob die zijn frustraties uitte. Wouter Koolmees die het een en het ander heeft gezegd, waarbij zij zeggen, wij stonden onder behoorlijke spanning. We hebben af en toe geventileerd over elkaar en naar elkaar. Maar u moet dat vooral niet zien alsof we niet meer goed met elkaar konden samenwerken.
1: Nee, ze hadden duidelijk niet gerekend dat het allemaal nog op straat zou komen te liggen.
33: Nee, maar in de toekomst verwacht ik zomaar dat politici daar wel rekening mee gaan houden.
1: Ja, lijkt me wel slim. Maar het lijkt er ook een beetje op, kijk, je kunt natuurlijk grappig naar kijken wat Grapperhaus allemaal zei, maar het lijkt er ook een beetje op alsof ze tegenspraak niet helemaal serieus
33: ja, hadden. En dat wordt wel ontkend. Niet alleen trouwens door Grapperhaus, dat werd ook ontkend door Ollongren. Ze zeggen, ja, het is wel degelijk zo dat we dit allemaal gezegd hebben in het berichtenverkeer. Uit het berichtenverkeer blijkt bijvoorbeeld ook dat Grapperhaus stevige kritiek uit op Rutte en op De Jonge. Dus het is niet zo dat het voorbehouden is aan mensen mensen die het permanent met hem oneens waren. Hij verweet Rutte bijvoorbeeld autocratisch te handelen. Hij verweet de jongen dat hij te veel naar zich toetrok. Dan zie je hoe zo'n kabinet van binnen werkt op het moment dat het crisis is. Maar, zegt hij, Grapperhaus, en zei eerder Rutte en de jongen ook erbij, hij bleef binnen en buiten het kabinet ruimte voor tegenspraak, zo zeggen ze zelf. Andere bewindspersonen die we ook hebben gehoord bij de enquêtecommissie en ook Ollongren vandaag weer, zeggen ja, we hebben nooit het gevoel gehad dat we niet gehoord werden of dat we werden weggedrukt. Iedereen kon zijn zegje doen en uiteindelijk hebben we, ondanks dat er blijkbaar achter de schermen nogal het een en het ander werd verteld over elkaar, toch met elkaar altijd besluiten kunnen nemen zonder dat dat tot heel veel vrevel heeft geleid. Mm.
1: Is er morgen weer zo'n dag? Want dan sla ik vast wat popcorn in.
33: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Want morgen is het namelijk beurt aan onder meer Hugo de Jonge voor zijn tweede ronde. En ik ben erg benieuwd wat Hugo de Jonge dan precies over Fred Grapperhaus en anderen heeft gezegd. Of in ieder geval geantwoord heeft op wat Grapperhaus heeft gedeeld.
1: Nou, inderdaad. Dankjewel, ja. Lars. De grote haven van Odessa ligt grotendeels stil door Russische bombardementen. En daarom wijkt Oekraïne nu uit naar havensteden aan de Donau, waar deze rivier de grens vormt met Roemenië. Maar ook deze havens worden geregeld geraakt. En dus komt de oorlog ook voor de Roemenen aan de overkant van de Donau wel heel dichtbij. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp, jij bent nu in Oekraïne. Die drones zijn gericht op de havensteden op Oekraïns grondgebied, maar er zijn ook al afzwaaiers geweest die, waar jij was, in Roemenië dus terechtkwamen.
2: Was ik in Roemenië en we hebben langs de Donau gereisd. We hebben met de mensen daar gesproken en het is een wonderlijk stukje Europa, omdat je eigenlijk vanaf de ene oever gewoon rechtstreeks zicht hebt op de oorlog aan de andere kant. Die mensen zitten gewoon op hun veranda te kijken hoe 's nachts de drones inslaan aan de overkant, of het Oekraïense afweergeschut probeert die drones te onderscheppen. Dus daar is de oorlog heel erg dichtbij. En hier in Roemenië, of daar in Roemenië, zien ze dat het aantal aanvallen op die havensteden zijn toegenomen, omdat Rusland probeert die export te verhinderen. En omdat die aanvallen toenemen, neemt ook het gevaar voor Roemenië toe, omdat dat allemaal zo verschrikkelijk dicht bij elkaar ligt. En dus zien ze in Roemenië dat er meer afzwaaiers zijn. Ze nemen aan dat het voor een belangrijk deel per ongeluk gebeurt, maar ze verwachten eigenlijk ook wel dat een aantal van die drones boven Roemenië belanden om gewoon de Roemeense paraatheid en de NAVO-paraatheid te testen.
1: Ja, en je zei ja, mensen zitten dan op hun veranda naar die drones te kijken. Voelen ze zich dan wel veilig genoeg?
2: Dat ligt er een beetje aan wie je vraagt. De mensen die er echt heel dichtbij zitten, die merken ook wel soms de gevolgen. Ik sprak met een pensioenhouder die zei van ja, we zaten voorheen op de veranda te kijken. Maar ja, toen kwam er een projectiel bij ons op de oprit terecht. En nu als we drones zien, ja, dan zitten we nu wel binnen. In Galati, ietsje hoger aan de rivier, daar is een drone ingeslagen op een flatgebouw. En de mensen in die stad, die zijn echt wel bang als het alarm weer afgaat. En dat gebeurt toch met enige regelmaat in die regio, dat er gewaarschuwd wordt voor drones die overkomen. En die dus ook voor een gevaar kunnen vormen voor de burgers. En veel van die burgers voelen zich niet beschermd. Ze krijgen ook nauwelijks uitleg van de Roemeense autoriteiten. En wat mij vooral opviel, was dat heel veel mensen niet Rusland deze drones verwijten, maar Oekraïne. Want als die oorlog er niet was, dan waren die drones er niet. En hoor ik ook veel van Roemenen. Hoe weten we dat het Russisch leger dit doet? Misschien is het wel een false flag operatie van Oekraïne. Probeert Oekraïne met die drones ons de oorlog in te trekken.
1: Oh, dus zij zijn ook wel gevoelig voor de Russische propaganda dan?
2: Ja, dat zie je heel nadrukkelijk. En dat is niet van één of twee mensen. Dat is verreweg de meeste mensen die wij gesproken hebben gedurende 3 dagen in die regio. Die kwamen met dit verhaal. En dan blijkt toch dat de complottheorieën daar ook behoorlijk rondgaan. Omdat eigenlijk de regering nauwelijks iets uitlegt over wat er gebeurt, er ook heel veel ruimte is voor deze theorieën. Terwijl het Oekraïens of het Roemeense leger, daar hebben we ook een interview mee gehad met een generaal, zegt, ja, uit ons onderzoek blijkt dat, tenminste van de drones waar nog voldoende over was zodat we dat konden onderzoeken, blijkt dat die drones Russische drones zijn. Maar dat komt in de regio niet aan en daar voelen ze zich vooral heel erg onbeschermd en bedreigd door de oorlog die aan de andere kant van de Donau plaatsvindt.
1: Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. En jouw hele verslag van die spanningen aan de Roemeens-Oekraïense grens is vanavond te zien om 10:00 in Nieuwsuur op NPO 2. Gaan we naar het sportnieuws, Sid.
0: Nederlandse clubs hebben tot vanavond 12:00 om de selectie te versterken. En ze zijn druk. Ajax bijvoorbeeld, dat heeft de verdediging versterkt met Thilo Kehrer. De derde Duitser na keeper Mark ter Stegen en middenvelder Julian Brandt. Kehrer wordt gehuurd van AS Monaco. En bij Feyenoord keert aanvaller Reece Nelson terug. De club heeft zijn komst nog niet officieel bevestigd, maar de Engelsman zou al medisch gekeurd zijn in Rotterdam, meldt ook Sky Sports.
13: Yeah, just a bit of breaking news for you now, because the former Arsenal winger Reece Nelson is undergoing a medical with Feyenoord. The 26-year-old has agreed terms with the Eredivisie club. You may remember he's a free agent now after leaving the English champions last week, so free to move around.
0: Nelson speelde in het seizoen 2021-22 ook al voor Feyenoord en is transfervrij omdat zijn contract bij Arsenal vorige week ontbonden is. En PSV heeft zojuist de komst van spits Sam Lammers bekendgemaakt. Ook voor hem een terugkeer, want hij doorliep de jeugdopleiding van PSV en haalde ook al het eerste elftal. Hij speelde daarna onder meer voor Atalanta, Rangers FC en FC Utrecht. PSV neemt hem nu over van FC Twente. Vivianne Miedema schrijft in haar column in het AD over haar knieblessure. Gisteren werd bekend dat de international en speelster van Manchester City opnieuw een tijd aan de kant staat. Ze liep de blessure op tijdens een training 2 weken geleden al. Het liefst had Miedema gezien dat haar club het toen al bekend had gemaakt, zodat er geen roddels waren ontstaan dat ze weer een kruisband had gescheurd. Maar het is de andere knie en deze blessure is minder zwaar. En na het afscheid van Zandvoort is het Formule 1-circus neergestreken in Italië. Komende zondag wordt er geraced op Monza. En de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, Isaac Hadjar, moet ook deze Grand Prix aan zich voorbij laten gaan. Hij heeft nog steeds last van de polsblessure, waardoor hij ook in Zandvoort niet kon racen. Hadjar wordt opnieuw vervangen door Liam Lawson.
1: Dennis, hoe is het op de weg?
14: Nou, het drugsmoment ligt er weer achter ons. Er staat nog 270 kilometer file. Deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen doe je er 30 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam 3 kwartier extra door een ongeluk tussen Sliedrecht Oost en Hendrikje de Ambacht.
1: In maart dit jaar werd Schoonhoven opgeschrikt door pistoolschoten. Het bleek een moordpoging op een medewerker van de politie. Iemand van Iraanse komaf. En online was te zien dat de verdachte zich actief keert tegen het Iraanse regime. Vanmiddag was de voorbereidende rechtszitting in Den Haag. En verslaggever Henrik Willem Hols, jij was daarbij. Is vanmiddag dan duidelijk geworden of er ook echt een link is met Iran?
15: Nee, dat is niet duidelijk geworden. Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran. En de advocaat van de verdachte, dat is Gerald Roethoff, ja, die zegt het als volgt.
16: Nee, kijk, de zaak heeft een extra lading gekregen omdat dit delict plaatsvond kort nadat Amerika Iran aanviel. En meneer zei dat de slachtoffer zelf van Iraanse achtergrond is en daar ook flink over vlocht, flink kritisch is naar het Iraanse regime. Maar het onderzoek zelf heeft wat mij betreft niets opgeleverd met een link met Iran. Een cliënt van zijn kant zegt, ik heb niets met Iran, ik weet niets van Iran. En de persoon die het aan mij gevraagd heeft, heeft ook niets met Iran.
1: En Henrik Willem, de verdachte kwam na die moordpoging al snel in beeld. Hoe ging dat?
15: De politie heeft toen een heel groot onderzoek opgezet en kwam er ook achter dat de verdachte ook al op camerabeelden te zien is in Schoonhoven in de dagen voorafgaand aan de aanslag. Uiteindelijk hebben ze ook achterhaald wat de vluchtauto was en de officier van justitie die legt uit wat er daarna gebeurde.
17: Een verdachte vlucht met een gestolen Toyota Yaris. 4 minuten na zijn vlucht ongeveer gooit hij dat vuurwapen wat hij heeft gebruikt uit zijn auto. Dat vuurwapen wordt door de politie gevonden, veiliggesteld en via spoedonderzoek naar DNA bij het NFI blijkt dat op dat DNA, dat op dat vuurwapen DNA aanwezig is van verdachten.
1: En die verdachte werd uiteindelijk aangehouden in Duitsland en heeft bekend. Ja, dat lijkt dan ook niet zo moeilijk.
15: Nee, dat lijkt het ook niet te zijn. Maar er is nog wel iets anders. De verdachte is een asielzoeker van Turkse komaf die in Duitsland verbleef. Hij zegt dat hij in de tijd van de aanslag eigenlijk psychisch in de war was. Wil ook een psychologisch onderzoek. Heeft zijn advocaat omgevraagd en krijgt dat ook. Hij zegt, ja, ik voelde me gedwongen op dat moment om die aanslag uit te voeren. Ja, daarnaast zegt hij ook van op het moment dat ik geschoten heb, heb ik op de arm van de Iraanse politieagent geschoten en ik heb hem bewust niet doodgeschoten. Ja, dat zou dan betekenen dat het gaat om pogingszware mishandeling in plaats van poging tot moord. Maar dat moet uiteindelijk de rechtbank natuurlijk allemaal gaan uitzoeken. Het lijkt dus een makkelijke, tussen aanhalingstekens, klus voor het Openbaar Ministerie. Maar er moet echt nog uitgezocht worden wat nou de intentie was van de verdachte, maar ook de lijn richting de opdrachtgever. Wie heeft dit verzonnen en waarom? Minister Van Wil zei bijvoorbeeld in die tijd dat hij dacht dat het Iraanse regime erachter zat. Maar zo makkelijk is dat niet voor het Openbaar Ministerie en de politie om dat uit te zoeken.
1: Dankjewel, verslaggever Herik Willem Hols bij de rechtbank in Den Haag.
3: Vanavond
1: treffen de vrouwen van Ajax de speelsters van Real Madrid in de play-offs van de Champions League. En de vrouwen van Feyenoord spelen Europees tegen Anderlecht. En in Italië begint vanavond het filmfestival van Venetië. Bor Beekman is filmjournalist van de Volkskrant. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Jij bent in Venetië, het oudste filmfestival ter wereld, hè? En George Clooney krijgt daar vanavond een gouden leeuw. Dat is een oeuvre, of een gouden leeuw voor zijn oeuvre, hè? Waarom ontvangt hij dat?
4: Het is een ere award. Nou ja, ik denk dat hij hem zeker heeft verdiend, de man. Hij is inmiddels 65.
1: Hij is al een tijdje bezig, hè?
4: Een mooie en glansrijke carrière. Maar ik denk ook, het is ook de ultieme zet van een festival om zeker te zijn dat de eerste dag van dat festival als het begint, de hele wereld het over jouw festival heeft. Want George Clooney komt en meert hier aan met een bootje, met zijn vrouw Amal. Beter kan eigenlijk niet voor de paparazzi en voor de wereldpers.
1: Slimme zet. En er is een Nederlandse film die zijn première beleeft in Venetië, Al Baranaya. Heb je hem al gezien?
4: Eigenlijk mag ik dat nog niet zeggen. Hij gaat morgen in première.
1: Mag je niet eens zeggen of je hem gezien hebt?
4: Ik heb hem wel gezien. Of vanavond is pas de officiële persvertoning. Ik mag alleen niks over de film zeggen, want er zijn embargo's tot na de première. Dus
1: interessant. Dan ga ik vragen, denk je dat hij het goed gaat doen daar?
4: Allereerst, het is een debuutfilm, een drama van Eshken Elhams. En als je met je debuut in Venetië komt, ze zit in een prestigieus zijprogramma, de Giornati della Tori. Er zijn maar een paar plekjes en uit heel de wereld worden films ingezonden. Dus eigenlijk door hier te zijn, door hier te staan met je film, doe je het al goed. Want alle filmfestivals op aarde, en dat zijn er echt heel veel, die weten wat hier te zien is. Dus die gaan dan ook jouw film in de gaten houden.
1: Dat is
4: kijken
1: een goed,
4: en
1: wellicht
4: van festival boeken.
1: Ja, precies. Zijn er nog meer dingen waar je naar uitkijkt tijdens de komende festival?
4: Er is van alles. Maar de nieuwste speelfilms van grote filmacteurs zoals de Zuid-Koreaan Lee Chang-dong. Mensen kennen hem misschien van Poetry of van Burning, zijn Murakami-verfilming. Die zou ik wel tippen als een echte serieuze kandidaat voor de Gouden Leeuw over een dag of 10. Maar er is meer. Bijvoorbeeld gaat er ook de concertfilm van Oasis in wereldpremière.
1: Oh ja, geweldig.
4: Dus komen de Gallagher Broers dit weekend ook nog even langs.
1: Leuk als ze samen in een bootje aankomen.
4: Dat wil ik ook wel zien.
1: Die beelden zit ik wel op te wachten.
4: Ik denk ze zullen vast wel weer een eigen boot hebben. Maar goed, dat kunnen
1: dankjewel, ze Boor. En heel veel succes daar in Venetië. Dit was het NOS Radio 1 Journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Zit. En een heel fijne avond.
5: NPO Radio.
3: Radio 1.
5: Eerder in de perstribune van Max.
7: Bericht van jou op Instagram waarin je bekend maakt dat er een einde kwam aan je carrière.
8: Ja, als je op laatste drukt, dan kan je niet meer terug.
18: Nou, ik ben denk ik zeker toen ik begon best wel heel erg pedant geweest, moet ik eerlijk zeggen.
19: Nou, ik analyseer mezelf niet zo heel erg, behalve als ik door jou geïnterviewd word.
5: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week actrice Focaline Ouwekerk over de tv-serie Zussen. En acteur Chris Peters over zijn rol als Marco van Basten in Basta. Zondagmiddag, 12 uur.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
23: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
23: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
30: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
24: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
25: Jan-Willem Wesselink.
26: Goedenavond, dit is de dag waarop uit onderzoek van onze DIT-redactie blijkt dat in ruim 20 gemeenten buurtbewoners in opstand komen tegen nieuwe zorginstellingen in hun eigen straat. Er is veel protest tegen nieuwe zorglocaties voor gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdhulp en maatschappelijke opvang. Maar zijn die protesten terecht of een teken van onverdraagzaamheid? Dat bespreken we zo meteen in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Sit van der Linden.
0: In Overasselt zitten inwoners nog met veel vragen een dag na de dodelijke schietpartij waarbij een beveiliger omkwam. Waar eerst de schrik er goed in zat, is er nu vooral boosheid. Meerdere inwoners van Overasselt willen dat de woning wordt gesloten waar de schietpartij plaatsvond. Maar dat besluit ligt bij de gemeente. Verslaggever Onno Beukers is in Overasselt. Onno, jij bent bij de gemeente geweest. Wat zeggen zij daarover?
27: Ja, het bleef eigenlijk vandaag de hele dag vrij stil vanuit de gemeente. En terwijl je in het dorp toch vooral merkte dat mensen heel veel vragen hadden. De gemeente die gaf nu wel aan dat ze die zorgen die er leven onder de bevolking heel goed begrijpen. Dat ze ook aan het kijken zijn of ze op korte termijn een bijeenkomst voor de inwoners kunnen plannen. En ze hebben ook wel wat gezegd over het pand en het perceel eromheen. Kijk, ze zijn aan het kijken of dat gesloten kan worden. Daar zal vandaag nog geen duidelijkheid over komen. Maar, zo heeft de burgemeester wel laten weten, waarschijnlijk wordt daar morgen een beslissing over genomen en een knoop over doorgehakt.
0: Oké, ja, want intussen gaat het politieonderzoek naar die schietpartij in volle gang door. Wat is er vandaag allemaal gebeurd?
27: Ja, vandaag merk je dat er hier bij de woning waar ik sta, dat daar eigenlijk de hele dag door nog steeds mensen af en aan rijden. Politie, aan één kant staat dan de ME. Aan de andere kant waar ik nu sta, staat toch echt wel zwaar bewapende politie hier nog steeds aanwezig. Maar ook hier in de omgevingen wordt gezocht naar allerlei spullen die nog gevonden kunnen worden. Kijk, die daders die zijn op de vlucht gegaan, hebben zich verspreid over verschillende plekken. En vandaag was ik ook bij Nederland. Dus hier een paar kilometer verderop. Daar zijn ook wat spullen gevonden. Ik sprak daarover zojuist met de politie Oost-Nederland.
34: Gisteren hebben we wapens in beslag genomen, vandaag ook. Ja, exacte aantal kan ik nog niet met u delen. Ook het type wapens niet. Heeft alles met data-info te maken en het feit dat je verdachten daarmee wil kunnen confronteren. Maar in ieder geval gisteren en vandaag meerdere wapens in beslag genomen.
27: hebben die beelden dan inderdaad gezien. Hè? Nou wordt er rond die woning ook heel veel onderzoek gedaan. Er worden ook spullen in beslag genomen, hebben we gisteren ook al gezien. Er zijn ook voertuigen meegenomen. Wat kunt u daarvan zeggen?
34: Ja, er is in die zin van alles in beslag genomen. Wapens in beslag genomen, voertuigen in beslag genomen. Gegevensdragers, denk aan telefoons waar een hoop informatie in kan staan, in beslag genomen. Dus ook daar is voldoende werk te doen om dat allemaal uit te lezen en te onderzoeken. Plus het horen van die getuigen en verdachten. Dus er zijn inderdaad de nodige zaken in beslag genomen.
27: Ja, dat zei Sven Strijbos van de politie Oost-Nederland. Ik vroeg ook aan de politie, hebben jullie ook drugs gevonden? Hè? Want
2: ja.
27: Deze persoon en deze woning wordt ook in verband gebracht dus met een grotere drugszaak. Maar ja, daar wilde de politie op dit moment dus nog niks over zeggen. En dat, ja, daar bleef het dan ook bij.
0: Ja, jij zegt veel zwaar bewapende agenten ook vandaag daar. Enig idee hoe lang dat onderzoek daar nog gaat duren in Overasselt?
27: Ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, dat het onderzoek in de breedte nog lang niet is afgerond, dat kun je wel voorstellen. Er zijn meer dan 30 mensen opgepakt, dus die zullen allemaal gehoord moeten worden. Maar omdat de burgemeester ook zegt, morgen kunnen we wel een beslissing nemen over misschien die woning en wat daarmee gaat gebeuren. Dat zou wel een indicatie kunnen zijn dat het onderzoek hier bijna is afgerond. Want de burgemeester wilde daar nu nog geen beslissing over nemen, zolang ze hier bezig waren.
0: Dankjewel voor het laatste nieuws uit Overasselt. Verslaggever Onno Beukers was dat. Premier Jette wil van de Europese Unie een techreus maken. Dat benadrukte de minister-president vandaag tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Samen bezochten zij Brainport in Eindhoven en spraken ze met de hoogste bazen van technologiebedrijven zoals ASML. Economieverslaggever Nick Wouters, jij volgde dat bezoek. Wat bedoelt Jette precies met een techreus worden?
3: Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat de Europese Unie vooral zoiets moet worden wat de Verenigde Staten nu is. Want ga maar eens na, als je een AI-chatbot nu om hulp vraagt, dan ga je meestal naar ChatGPT, ja. Gemini of Copilot van Microsoft. Het zijn toch allemaal Amerikaanse bedrijven. En wat Jette en Macron willen is dat je ook uitkomt bij Mistral. Dat is de Franse chatbot, nou, nu nog niet massaal gebruikt. Zeker niet door particulieren, maar ook bedrijven zijn nu snel aan het schakelen naar bedrijven die iets met AI doen. En ze hopen dat bedrijven in Europa dat ook bij dat Franse Mistral gaan doen. Het gaat niet alleen om AI, het gaat ook om bredere technologische toepassingen, zei Rob Jette vanochtend.
6: En ik ben ervan overtuigd dat de Frans-Nederlandse as de komende jaren echt kan leveren. We tekenen vanmiddag een aantal MOU's van Franse en Nederlandse bedrijven op het gebied van halfgeleiders en kwantumtechnologie, waar we de komende tijd enorme stappen zullen zetten. Technologie bijvoorbeeld waarmee we medicijnen beter kunnen ontwikkelen en optimalere routes in de logistiek kunnen bepalen. Allemaal zaken die zullen bijdragen aan onze welvaart en ons welzijn.
0: Ja, en Nick, wat kunnen Frankrijk en Nederland hierin dan voor elkaar betekenen?
3: Nou, ze hebben bedrijven die elkaar kunnen helpen met orders bijvoorbeeld. ASML, wat in Veldhoven zit, maakt chipmachines. En die machines kunnen bedrijven in Frankrijk weer gebruiken, chipbedrijven, om chips mee te maken. Nou, je hoorde Jette net over MOU's. Dat zijn,
0: ja, dat zijn
3: afspraken
0: dat,
3: die nog niet helemaal vast liggen. Het zijn nog niet helemaal contracten die uitgewerkt zijn, maar het zijn wel beloftes om meer zaken met elkaar te gaan doen. ASML doet dat voor een deel al, heeft al geld gestoken in Mistral en is ook klant van dat Franse AI-bedrijf. En zo moet dat in de toekomst meer gaan worden. En er is ook afgesproken dat er eind dit jaar in Parijs nog eens samengekomen wordt. Dus dan komen Jette en Macron nog eens samen, maar niet alleen Nederland en Frankrijk, maar dan mag ook Duitsland aanschuiven, de Europese Commissie. Want er is dus ambitie om dit Europees groot te maken, waarbij Nederland en Frankrijk duidelijk voorop lopen.
0: En ging het dan alleen over technologie vandaag in Eindhoven?
3: Nee, het ging ook over defensie. En er werd ook uitgesproken door Macron steun aan Duitsland vanwege de drone die daar gevonden is met explosieven die uit Rusland zou komen. En daarbij werd nog eens gezegd dat dit toch het belang aangeeft om meer in technologie te investeren. Want als je meer technologie hebt, dan kun je beter ook deze strijd aan.
0: Bedankt voor de uitleg. Economieverslaggever Nick Wouters. De vermeende Russische droneaanval op het vliegveld van Leipzig vorige maand is een nieuwe escalatie op Europees grondgebied. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ze zegt dat de EU en de NAVO de druk op Rusland verder zullen opvoeren. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van die aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft werd gevierd. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege. De Fransman Brian Coquard werd 2e, Jordi Meus uit België 3e en Henrik Mas behoudt de rode trui. België, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken bij natuurbranden. Vandaag tekenden de ministers van de landen een overeenkomst over de inzet van brandweerkorpsen over de landsgrenzen heen. Ook wordt in het vervolg meer informatie uitgewisseld, bijvoorbeeld van camerasystemen. Dat zegt de Belgische minister van Omgeving, Jo Broens.
2: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn bij wijze van spreken en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter. Dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
0: En er komt een gezamenlijk communicatieplatform waarop meldingen en informatie uit België, Nederland en Duitsland samenkomen. Vandaag is de laatste dag waarop Nederlandse voetbalclubs spelers kunnen halen. Het is deadline day. Tot klokslag middernacht kunnen spelers worden gekocht of gehuurd. Veel voetbalfans houden al de hele dag het transfernieuws in de gaten. Verslaggever Dagmar Mul ging langs bij FC Afkikken en het AD. Want zij livestreamen vandaag de hele dag op YouTube. Ze sprak met Bart Obbink, een van de presentatoren daar.
9: Hele goede morgen. Het is weer de allermooiste dag van het jaar. Transfer Deadline Day. Welkom iedereen in de stream op YouTube.
10: We zijn achter de schermen in het hoofdkwartier. Allemaal mensen met laptops die zenuwachtig zitten te scrollen.
11: Ja, de redactieruimte van onze grote Transfer Deadline Day live show.
10: Als je nou deze dag moet omschrijven, Deadline Day, wat is dat voor dag?
11: Ja, de meest hectische dag per half jaar. Je houdt alles in de gaten. Wat kan er nog op het laatste moment gebeuren qua transfers? Wat gaat bij mijn club nog gebeuren? Welke club gaat op het laatste moment nog een paniekaankoop doen en heel veel geld uitgeven.
10: Paniekvoetbal dus.
11: Paniekvoetbal, ja zeker. Dat zie je wel eens op zo'n dag.
10: Mikkel Gauka, voetbaljournalist, komt net uit de studio gelopen. Hoe ging het?
12: Het is een hele vreemde dag, omdat je moet het nieuws in de gaten houden. Maar ondertussen zit je ook 2 uur te praten. Dus ik vind het altijd een beetje onfatsoenlijk om in een gesprek op je telefoon te kijken.
10: Gaat de telefoon de hele dag?
12: Ja, je krijgt heel vaak geruchten door die je eigenlijk zou moeten checken. Maar dan moet je dan eigenlijk bellen, dus dat gaat niet in zo'n uitzending.
10: U volgt Feyenoord op de voet. Is het een spannende dag voor de club?
12: Voor Feyenoord wel, ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk een topscorer verkocht en eigenlijk niet of nauwelijks iets voor teruggehaald. En toen kwam ook nog naar buiten dat er eigenlijk ook geen geld voor is om dat te doen. Dus ja, dat geeft wel wat stress. Clubs en trainers tellen vaak in doelpunten. Nou, u weet, daar maken ze de 25 in de competitie. Als je die laat gaan en je haalt niets terug, dan ben je 25 doelpunten kwijt. Daar moeten ze eigenlijk nog wel iets op verzinnen. En dat moet nu transfervrij of op huurbasis. En dat is over het algemeen geen wilde qua spelers natuurlijk.
10: Bart Obbink, zijn er al gekke dingen gebeurd op de transfermarkt vandaag?
11: Ajax zou een linksbuiten halen. Simon Adingra van

0: horen daar.
1: Hele, hele goedemorgen. Het is weer de allermooiste dag van het jaar. Transfer Deadline Day. Welkom iedereen in de stream op YouTube.
2: We zijn achter de schermen in het hoofdkwartier. Allemaal mensen met laptops die zenuwachtig zitten te scrollen.
3: Ja, de redactieruimte van onze grote Transfer Deadline Day live show.
2: Als je nou deze dag moet omschrijven, Deadline Day, wat is dat voor dag?
3: Ja, de meest hectische dag per half jaar. Je houdt alles in de gaten. Wat kan er nog op het laatste moment gebeuren qua transfers? Wat gaat bij mijn club nog gebeuren? Welke club gaat op het laatste moment nog een paniekaankoop doen en heel veel geld uitgeven.
2: Paniekvoetbal dus.
3: Paniekvoetbal, ja zeker. Dat zie je wel eens op zo'n dag.
2: Mikkel Schauka, voetbaljournalist, komt net uit de studio gelopen. Hoe ging het?
4: Het is een hele vreemde dag, omdat je moet het nieuws in de gaten houden. Maar ondertussen zit je ook 2 uur te praten. Dus ik vind dat een beetje onfatsoenlijk om in een gesprek op je telefoon te kijken.
2: Gaat de telefoon de hele dag?
4: Ja, je krijgt heel vaak geruchten door die je eigenlijk zou moeten checken. Maar dan moet je dan eigenlijk bellen, dus dat gaat niet in zo'n uitzending.
2: U volgt Feyenoord op de voet. Is het een spannende dag voor de club?
4: Voor Feyenoord wel, ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk een topscorer verkocht en eigenlijk niet of nauwelijks iets voor teruggehaald. En toen kwam ook nog naar buiten dat er eigenlijk ook geen geld voor is om dat te doen. Dus ja, dat geeft wel wat stress. Clubs en trainers tellen vaak in doelpunten. Nou, u weet, daar maken ze de 25 in de competitie. Als je die laat gaan en haalt niets terug, dan ben je 25 doelpunten kwijt. Daar moeten ze eigenlijk nog wel iets op verzinnen. En dat moet nu transfervrij of op huurbasis. En dat is over het algemeen geen wilde qua spelers natuurlijk.
2: Bart Obbink, zijn er al gekke dingen gebeurd op de transfermarkt vandaag?
3: Ajax zou een linksbuiten halen. Simon Adingra van Sunderland. Die zou gehuurd worden met optie tot koop. Dat leek allemaal goed te gaan. Maar nu op het laatste moment zijn er toch weer problemen bij de medische keuring.
2: Best wel spannend.
3: Zeker, ik ben zelf ook Ajax-ziet. Dus dat is even pittig.
2: Je gaat niet zelf je hand nog opsteken.
3: Ik zou het graag willen. Maar nee, ik denk niet dat ze een middelmatige middenvelder die derde klasse speelt kunnen gebruiken bij Ajax.
5: Dat was een bijdrage van verslaggever Dagmar Mul. 6:11. Het weer. Vanavond is het bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag is het vaker droog met ook wat zon. En dan wordt het maximaal 22 graden.
6: Dankjewel, Sid. Hoe is het op de weg, Dennis Mooi? Nou, heel stil. In ieder geval bij ons. Ik hoop dat Dennis ons meldt. En anders dan gaan we gewoon beginnen met ons programma. Let's go!
7: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
6: Goedenavond, dit is de dag waarop uit onderzoek van onze DIT-redactie blijkt dat ruim 20 gemeentes buurtbewoners kent die in opstand komen tegen zorginstellingen in hun wijk, als die een nieuwe locatie willen openen.
8: We willen wel met z'n allen, we roepen het dan wel met onze mond heel groot open van we willen een inclusiemaatschappij, maar zodra de mensen komen uit de psychiatrie, of mensen met een beperking, ja, dan doen ze allemaal, ja, niet, overal mag het wonen, maar niet bij mij.
6: En soms is de weerstand zo groot dat de plannen moeten worden stopgezet of omgegooid. Wat doet dat met de mensen die zorg nodig hebben en waar komt de weerstand vandaan?
7: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
6: Dat ga ik bespreken met Douwe van Riet. Hij is bestuurslid van zorginstelling Cordaan met Esther Bouma. Zij zocht een plek voor haar ernstig verstandelijk beperkte dochter. En ook met Michael van Leeuwen. Hij is betrokken bij verzet tegen nieuwe instellingen in Amsterdam-Osdorp. Goedenavond allemaal, fijn dat jullie er zijn. In de rondgang van onze collega's van Dit is de Kwestie laten meer dan 10 zorginstellingen weten dat ze te maken hebben met de flinke weerstand van omwonenden. Het speelt dus in zeker 20 gemeenten. En het gaat om instellingen die bijvoorbeeld gehandicaptenzorg bieden, psychosociale zorg en jeugdhulp. Esther Bouma, goedenavond. U heeft dat meegemaakt. Uw dochter is 21 en heeft veel zorg nodig, toch?
9: Jazeker. Ja, onze dochter is momenteel is het dus 22 jaar geworden intussen. Wij hebben iets heel naars meegemaakt. Wij zouden een eenpersoons instellingsplek aan huis krijgen. Dat was een Dexterhuis. Dat was nieuw in Nederland. En dat is voor kinderen die eigenlijk geen plek binnen een instelling kunnen krijgen.
6: En wat werkt, hoe werkt zo'n Dexterhuis dan?
9: Dan ga je samenwerken met een instelling, zodat de instelling zeg maar langzamerhand je dochter of je kind kan leren kennen. En dan ga je samenwerken. En zodra dan de ouders zeggen van nu werken we niet meer mee, dan nemen zij de gehele zorg over.
6: Oké. En u wilde een nieuw woonhuis laten bouwen om daar dan een instellingsplek voor uw dochter te krijgen. En dan moest er ook nog iemand anders gaan wonen en verzorgd worden, toch?
9: Nou, dat moest niet, maar die kwam op ons pad. We hadden het huis klaar. We hadden twee huizen en in het midden hadden we mijn praktijk.

0: praktijk gebouwd. En toen kwam er een gezin bij ons op het pad. Die zochten ook voor hun jongetje een plekje. En toen had ik zelf bedacht van, nou, dan geven we het huis van onze Mima aan het jongetje. En dan gaan wij in ons eigen huis met je Mima wonen. En als wij dan vrij van zorg zijn, gaan we naar onze andere kinderen in ons andere huis in een dorp verderop.
1: Ja.
0: En nou, dat heb ik gedeeld met de buurt. En één buurman die was er toen niet. En toen ben ik daar persoonlijk geweest. En het eerste wat de buurman zei van, oh, daar kunnen wij bezwaar in gaan dienen.
1: Oké, want waarom was er bezwaar bij buurtgenoten?
0: Ja, ik denk dat ze bang zijn voor het onbekende.
1: Maar zeggen ze dat tegen u? Of wat zeggen ze, wat zeggen ze tegen u?
0: Nou, een heel vreselijk iets. De buurvrouw die zei van, nou, in het lul waren ze dan van, het kan niks schelen hoor, als die met een gehandicapt kind komt wonen.
1: Oh, en in het Nederlands? Even voor de duidelijkheid.
0: Ja, nou ja, zo werd het dus gezegd. Maar er werd gezegd van, het hindert niks hoor, dat je met een gehandicapt kind hier komt wonen.
1: Ja, en dan komt er dus verzet. Heeft dat uiteindelijk die plannen ook tegengehouden?
0: Ja, nou, wij hebben onszelf teruggetrokken. Want op een gegeven moment moesten we voor ons gevoel van Joegoslavië in het tribunaal. Hmm. En als er dan zoveel weerstand is, dan denk ik van, ja, wil ik hier nog van wonen? Nou, ik denk, nee, het was wel ons droomhuis. Maar daar wil je dood niet eens liggen. Met zulke buurtbewoners niet.
1: Hmm.
0: Nee, die denken dat hun huizen, omdat ze eeuwig leven. Nou, iedereen gaat dood en dan blijft je huis gewoon staan.
1: Oké. Want zijn ze dan ook bang voor waardedalingen bijvoorbeeld? Moet ik aan dat soort argumenten denken?
0: Ja, ik moest een papier ondertekenen van de gemeente T. Jacksterdeel om €40.000 per huis. Dat minder waard zou zijn als wij daar met twee kinderen met een beperking hebben.
1: Toen maar dat snap ik nu niet helemaal. Want wat heeft de gemeente daar dan mee te maken? Met zo'n aanname?
0: Nou, omdat de buurtbewoners erop tegen waren. Hmm. En als zij daarmee bezig zijn, dan moet je dat ondertekenen. Dus dat moet je altijd ondertekenen. En het ging om €40.000 per huis.
1: Ja.
0: Nou ja, dat kan je niet betalen. Dus ja, toen zijn we maar met de staart tussen de benen weer vertrokken.
1: Ja, wat deed dat met u?
0: Nou, heel erg. Dan denk je van, jeetje, van iedereen kan het overkomen. Dat je een kind met een beperking krijgt. Of je kunt zelf op latere leeftijd beperkt worden. Je kunt een niet aangeboren hersenletsel krijgen. Ja, en ieder mens heeft het recht om een plekje op deze wereld.
1: Ja. U wilde dus een soort mini-zorginstelling bouwen voor uw dochter en nog één iemand anders. Douwe van Riet, uw organisatie Cordaan biedt gehandicaptenzorg, jeugdzorg en psychische zorg aan nog veel meer mensen. Hebben jullie zelf ook vaak te maken met weerstand als jullie nieuwe locaties willen openen?
2: Ja, dat komen we helaas op een heel aantal plekken tegen. En nu ook in ons dorp, waar we een mooi nieuwbouwproject aan het ontwikkelen zijn. En daar toch veel vragen van de buurt komen over wat onze plannen daar precies zijn. En in die wijk wordt veel overlast ervaren, ook vanuit andere zorgorganisaties. Terwijl wij daar Amsterdammers willen laten wonen die uit die buurt ook komen, die in die buurt gehecht zijn. Mensen met een verstandelijke beperking die eigenlijk geen overlast veroorzaken. En dat we daar toch vragen over krijgen die we niet direct kunnen relateren aan de mensen die we daar beogen een mooie woonzorgplek te geven. Ja.
1: En zijn dat vragen en geeft u een antwoord en is het dan klaar? Of is het echt bezwaar tegen zo'n nieuwe instelling?
2: Nou, dat zijn vragen die we natuurlijk heel graag beantwoorden. Maar daar komt inderdaad ook echt veel bezwaar achter kijken. Er is grote weerstand vanuit de buurt.
1: Meneer Van Leeuwen, u bent zo iemand die weerstand biedt. Ook in deze wijk in Osdorp. Tegen een instelling voor mensen met een beperking die dan in uw buurt moeten komen wonen. Waarom bent u daar tegen?
3: Ja, laat ik eerst vooropstellen dat ik het verhaal van Esther wel mij aangrijpt. Ik heb zelf 12 jaar voor Cordaan zelf gewerkt.
1: Oh.
3: Ja, ik ben verzorgende geweest. Uh-huh. In een vorig leven, inmiddels 10 jaar geleden.
1: U zo klaar mee dat u ze nu ook niet meer in uw wijk wil?
3: Nou, ik heb zelfs een eervol ontslagbrief gekregen van Cordaan, van de directie notabene. Nou, ik ben er niet zo klaar mee, zeker niet. En ik denk dat de situatie misschien in Friesland totaal anders is dan in Amsterdam. Uh-huh. Ik ken eigenlijk geen één Amsterdammer die mordicus is tegen het opvangen van mensen met een rugzakje. Amsterdam staat bekend om haar paradijsvogels. Dat is ooit de reden geweest waarom ik naar Amsterdam vertrokken ben. Denk aan de stringskater. Elke Amsterdammer kent hem wel. Dus die altijd.
1: Ja, ik niet, want ik woon daar niet.
3: In zijn haki, behalve in zijn string rond skaten.
1: Okay.
3: Maar goed, we gaan wijken een beetje af. Wat het probleem is, denk ik, in Amsterdam, is dat Amsterdam heeft wel een aanzuigende werking van heel veel zorgvragers.
1: Mm-hmm.
3: En er wordt niet altijd met de buurt gecommuniceerd wat er gaat gebeuren. Nu is het zo dat, ik hoor Cordaan ook zeggen, deze bewoners komen uit Osdorp. Dat is deels waar. Het is ook zo dat Osdorp

0: Dorp aangemerkt is als een van de kwetsbaarste buurten van Amsterdam. Mm-hmm. En daarmee wil ik ook zeggen dat wij een oververtegenwoordiging van zorginstellingen hebben. We hebben er 7 op 6000 mensen. U zei het al een beetje in de aanloop. Het zijn ook mensen soms met een dubbele diagnose. Dus die hebben bijvoorbeeld een laag IQ, maar dan ook een verslavingscomponent of een agressie, gedragsprobleem. Mm-hmm. En dat wordt allemaal in de wijk gestopt waar meer dan 70% van de buurt sociaal-economisch kwetsbaar is. Moet eigenlijk ook een beetje. Ja.
1: Dus dan zegt u eigenlijk, het is te veel. En het klinkt idyllisch. Je hebt gewoon ergens waar je zorg biedt. Maar dat zijn soms ook gewoon mensen die heel veel problemen aanzuigen voor een wijk.
0: Ja, ja, je kan bijvoorbeeld bedenken, wij zien ze letterlijk, bijvoorbeeld loverboys die dat aantrekken. Maar deze mensen zijn soms ook kwetsbaar voor om ingezet te worden voor drugspakketjes. Dus ze wonen, deze instelling komt naast de Wildemanbuurt. Dus waar meerdere generaties aan criminelen worden gerecruiteerd. Ja. Dus het is ook voor deze mensen heel erg onveilig. En wat Cordaan gedaan heeft in dit verhaal, is dat zij een jaar lang al wisten dat ze in onze buurt kwamen, dat voor zich hebben gehouden, ondanks dat de lokale politiek heeft gezegd, ga met bewoners in gesprek, want het draagvlak is al zo slecht. En wat Cordaan ook, wat de directeur nu niet vertelt, is dat zij geen 100% garantie willen geven aan de doelgroep die in onze buurt komt wonen. Mm. Als ik hoor de doelgroep van mevrouw Esther, waarvan ik de achternaam even kwijt ben.
1: Esther Bouma.
0: Ja, ja, mm-hmm. Precies, dan zie ik daar geen enkel probleem in. Waar we wel problemen mee hebben, en dat heeft Cordaan ook in het verleden gedaan, is dat ze de eerste jaren doelgroep A plaatsen en dan later, een paar jaar, doelgroep B. En welke doelgroep zijn we op dit moment ongerust over? Is LVB+. En LVB+ zijn dus mannen en vrouwen met een laag IQ, maar met een agressie of een sociaal probleem.
1: Ja. Meneer Van Riet.
2: Daar zou Cordaan toch ook een handtekening voor kunnen zetten. Ik heb ook contact met Sabrina van der Laan. Haar zoon Ernst, die heeft dezelfde diagnose als ons. En die plek waar Cordaan wil gaan bouwen, die plek is al van Cordaan. Mm. En dat was ook al een dagbestedingsplek. Dus dat was al een plek voor mensen.
1: Ja, nu gaat het heel erg over precies 1 instelling. Ja. Terwijl het dus best een breed probleem is. Dat wil ik ook wel voorleggen aan Douwe van Riet van Cordaan. Want is er inderdaad weerstand tegen alle vormen, alle instellingen die u aanbiedt? Of gaat het inderdaad vooral mensen die bijvoorbeeld verward zijn of ook andere problematiek aantrekken?
3: Het gaat inderdaad voornamelijk, de discussie gaat voornamelijk over die laatste groep, die inderdaad overlastgevend gedrag veroorzaken. We zijn er ook heel bekend mee. We zijn ook bijvoorbeeld in de Wildemanbuurt en in Osdorp, maar in alle delen van Amsterdam. We hebben zo'n 120 locaties, dus we weten heel goed wat er speelt in de haarvaten van de stad.
1: U erkent dus ook wel dat sommige van uw instellingen tot problemen voor de buurt leiden?
3: Ja hoor, dat herkennen wij ook. En daar zijn we ook heel actief mee in overleg met de buurt. Maar het is zo jammer dat de discussie eigenlijk over 1 kam geschoren wordt. Hè. Dat nu mensen die daar komen te wonen, die eigenlijk heel ontwapenend, heel lief en eigenlijk hele originele mensen zijn die daar gaan komen te wonen op het Schuitenhuis, dat die nu de dupe worden van een discussie die over een heel ander vraagstuk gaat. En vaak ook over Amsterdammers gaat die hele andere vraagstukken met
1: zich meenemen. En wat is dan het vraagstuk waar het over gaat wat u betreft?
3: Nou, ik denk dat we inderdaad te maken hebben met hier ook een wijk die sociaal-economisch heel kwetsbaar is. En dat daar inderdaad een aanzuigende werking is van ook crimineel gedrag, et cetera. En dat we in een veel breder vraagstuk moeten kijken hoe we de welvaart in die buurten kunnen gaan vergroten.
1: Ja, maar op dit moment feit is ook... Ja.
3: Nou, feit is ook dat daar ook Amsterdammers wonen met een verstandelijke beperking. Of Amsterdammers die een zoon of een dochter hebben met een verstandelijke beperking, die hen ook graag in de buurt willen houden. En ook voor hen moet er echt een woonplek zijn in hun buurt. We willen ook heel graag dat zij kunnen participeren en kunnen bijdragen aan het versterken van die buurt. Want dit zijn mensen die zelf ook echt iets kunnen bijdragen en ook professionele begeleiders met zich meebrengen. Dat we het Schuitenhuis een bijdrage kunnen laten leveren aan een gezonde woonomgeving.
1: Maar Michael van Leeuwen.
2: Ja, en de ouders willen ook heel graag helpen. De moeder van Ernst, die zit ook al van, ik wil Ernst graag vlakbij me in de buurt hebben, want dan kan ik ook helpen met de zorg.
1: Ja, maar Michael van Leeuwen, dat is de andere kant, toch? Mensen ja, die moeten wel ergens wonen om die zorg te kunnen krijgen.
0: Ja, maar dat is een. Ik vind het een onterecht argument. En waarom zeg ik dat? Zoals ik al zei, er zijn 7 zorginstellingen op dit moment in 1 van de kwetsbaarste buurten van Amsterdam. Dit is niet gerelateerd aan een generatie of aan een bepaalde doelgroep van mensen. In heel Amsterdam, door de hele populatie heen, vind je deze mensen. Dus ik zou zeggen tegen Cordaan en tegen de gemeente. Politiek is niks anders dan schaars te verdelen. Doe het lekker een keertje in Amsterdam-Zuid. En zet
1: want daar dat is een betere wijk, een rijkere wijk.
0: Excuus voor de niet-Amsterdammers, sorry, daar is maar Amsterdamse arrogantie. Uh-huh. Inderdaad, Amsterdam-Zuid is inderdaad de rijkste buurt van Amsterdam.
1: Ja.
0: En dan gelijk mijn vraag voor Cordaan. Want ik denk dat er al heel wat stress weggehaald wordt. Wat Esther ook zegt, geeft garantie dat de doelgroep waar Sabrina van der Laan, wat een vrij bekende moeder is met een zoon, ja, inderdaad, mij echt aan het hart gaat. En ik ken Sabrina ook vrij goed. Ook al is Amsterdam zo groot, soms is het net een klein dorp. Geeft die garantie dat deze doelgroep voor minimaal 10 jaar in onze buurt zit, blijft bestaan. En tot op dit moment, tot op heden, wordt dat geweigerd.
1: Oké,
0: okay,
1: 2 vragen. Die eerste is heel concreet. Die laatste is het eigenlijk voor nu. Laten we die ook aan Douwe van Riet dan stellen. Waarom kunnen dan aan zo'n buurt niet garanties gegeven worden? Van ja, het is al een kwetsbare buurt. Dan doen we niet mensen die bijvoorbeeld verslavingsgevoelig zijn, maar mensen met andere problemen. En nou ja, kunt u zo'n garantie geven?
3: Ja, zo'n garantie is op de lange termijn natuurlijk heel lastig af te geven. Ook omdat we niet weten hoe de buurt zich ontwikkelt, hoe de doelgroep zich ontwikkelt, hoe de zorgvraag zich ontwikkelt. Mm. Maar niet voor niks dat we daar juist op die plek ook een woonzorgcentrum ontwikkelen. Met dagbesteding, met woonplekken, met logeerplekken. Ja. Juist voor deze doelgroep. Die echt een bijdrage kunnen leveren aan deze wijk. Dus garanties kan ik niet afgeven. Dat zou ook echt niet gezond zijn.
2: Dat is misschien wel heel belangrijk om garanties te geven. Want dan duurt het ook niet meer zo lang. Want deze ouders die wachten al jaren. Sabrina is al 60 jaar geweest. En de wachtlijsten zijn.
1: Maar nu gaat het heel erg over 1 casus. En ik wil toch nog even naar die andere vraag. Die net gesteld wordt door Michael van Leeuwen. Ook aan meneer Van Riet. Want moet je dit soort instellingen niet veel beter door het land verspreiden? Bijvoorbeeld ook zo nu dan in een wat chiquere wijk neerzetten.
3: Ja, zeker. Nee, dat doen wij ook. Ik zei al, we hebben 120 plekken, 120 locaties in Amsterdam. Dat zijn zo'n 20.000 Amsterdammers die wij elke dag zorg verlenen door de hele stad. En ook dit soort locaties zoals we nu ontwikkelen op de Schuitenhuis. Dat doen we ook in Amsterdam-Zuid, ook in de chiquere buurten van de stad. Ja. Dus juist door de verspreiding en echt een doelgroepsspreiding, zodat Amsterdammers die een zorgvraag hebben in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Daar zijn we helemaal van.
1: Ja.
3: Ik herken niet het beeld dat we daar niet zouden doen.
1: Zijn er op dit moment mensen die, als we het landelijk trekken, die geen zorg kunnen ontvangen omdat er mensen bezwaarprocedures starten tegen dit soort nieuwe instellingen?
3: Nou, het is in elk geval zo dat het veel langer duurt dan dat het eigenlijk zou hoeven. Want ik ben helemaal eens dat wij ook gewoon heel specifiek cliënten nu, die eigenlijk in de Schuitenhuisstraat morgen terecht zouden moeten kunnen, nu niet kunnen huisvesten. Omdat door bezwaarprocedures dit soort ontwikkelingen veel te lang duren en ook veel te veel geld kosten.
0: Zou ik daar even op
1: mogen, tot slot.
0: Ja, op mogen inhaken inderdaad. Cordaan had gewoon van het begin af aan de bewoners in onze buurt, wat ook beloofd was, ook door de gemeente, mee moeten nemen wat er gebeurde op de Schuitenhuisstraat en niet 12 januari dit jaar ons overvallen met nog een zorginstelling. En zo creëer je dus door heel lang plannen onder de pet te houden je eigen verzet. En ik denk echt dat Cordaan daar een enorme risicocorrelatie misgerekend heeft.
1: En daar komt dus in uw ogen dan ook dat verzet tegen dit soort zorginstellingen vandaan. Goed, dank jullie wel. Esther Bouma is moeder van de verstandelijk beperkte Jemima. Douwe van Riet, bestuurslid van zorginstelling Cordaan. En Michael van Leeuwen is betrokken bij het verzet tegen nieuwe instellingen in Amsterdam-Osdorp. En u kunt de uitzending van Dit is de Kwestie over dit onderwerp nu ook al bekijken via YouTube. Vanavond ook te zien op NPO 2 om 9:55. Na het drugsgeweld in Overasselt gisteren zijn inmiddels 35 verdachten opgepakt. Betekent dat dat drugsgeweld dat dus nu gebeurd is ook iets voor het drugsbeleid in ons land? En zijn drugsgebruikers ook mede verantwoordelijk voor die criminaliteit? Dat ga ik zo meteen vragen aan een oud-hoogleraar verslavingszorg en aan Tweede Kamerlid Mona Keijzer.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een staalopstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: NPO Radio 1.
14: Het is precies 6:30, het NOS Journaal met Katrien Straam.
15: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. In Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Ook heeft de politie weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Daarbij kwam een bewaker om het leven. Het dodental na de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. 4 van hen zouden om het leven zijn gekomen toen er een huis werd geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Ook zouden er 4 leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn gedood en 3 leden van een paramilitaire militie in Iran. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Elisebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquard werd 2e en Jordi Meus uit België 3e.
1: Dennis, ben je er weer?
16: Zeker, ik was de hele tijd al. Kijk. Alleen jullie hoorden mij niet.
1: Nee, maar dat is wel belangrijk dat wij je horen. Ja, want dan kun jij vertellen
16: dat
1: waar
16: is essentieel
1: staan
16: voor de radio, hè?
1: Ja, waar staan ze?
16: Nou, de files nemen sowieso snel af. Er staat nog 40 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelof Arendsveen ben je nog een kwartier langer onderweg. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Alblasserdam heb je een kwartier vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. En in Friesland viel er door een ongeluk op de N356 van Drachten naar Holwert. Bij Hardegerijp 20 minuten extra reistijd.
17: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
14: Duitsland weet het zeker. De droneaanval op het vliegveld van Leipzig is een aanval van de Russen. Nederland roept net als Duitsland de Russische ambassadeur op het matje. Het is natuurlijk de zoveelste Russische aanval op NAVO-rondgebied. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, is Duitsland niet in oorlog met de Russen.
18: We bevinden ons niet in krieg. Maar we zijn tägliches Ziel. Hybride krijgsvoering.
14: Maar wordt het niet tijd voor NAVO-landen om met gelijke munt terug te slaan tegen de Russen? Dat bespreken we zo meteen.
17: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
19: Nederland, narco-staat.
20: Narco-staat.
21: Narco-staat.
22: Narco-staat.
23: Nederland als narco-staat.
24: Nederland is een narco-staat. Dat moeten mensen als keer begrijpen.
14: Ja, het is een term die we de laatste dagen veel horen. Nadat er 35 verdachten zijn opgepakt naar aanleiding van die grote schietpartij gisteren in Overasselt. Wat betekent dat drugsgeweld voor de manier waarop we met drugs moeten omgaan in Nederland? Dat ga ik vragen aan Wim van der Brink. Hij is emeritus hoogleraar verslavingszorg. En ook aan Tweede Kamerlid Mona Keijzer. Goedenavond allebei. Fijn dat jullie er zijn.
25: Goedenavond.
14: Mevrouw Keijzer, vindt u dat eigenlijk ook? Leven we in een narco-staat?
25: Nou, als je naar de beelden kijkt van wat is het eergisteravond, bekruip je gevoel dat je zo langzamerhand wel. Daarnaast is het zo dat uit onderzoek blijkt dat wij in Nederland, ja, wij zeg ik, dat geldt niet voor mij, maar in overdrachtelijke zin, veel meer drugs gebruiken dan mensen in de Europese landen om ons heen. Dus zorgwekkend is het meer dan zeker wel.
14: Ja, en koppelt u die twee dingen ook aan elkaar? Zegt u daarmee eigenlijk ook een drugsgebruiker heeft ook gedeelde verantwoordelijkheid voor drugscriminaliteit?
25: Zonder drugsgebruikers heb je geen dealers, heb je geen drugsmakers, heb je geen criminelen. Dus uiteraard heeft dat verbinding met elkaar.
14: Ja, en hoeveel neemt u dan de gebruiker kwalijk en hoeveel de criminelen zelf?
25: Nou, weet je, het is, ik vind het altijd veel te makkelijk om te zeggen, daar ligt de oorzaak. Want dit is gewoon een probleem wat een veelkoppig monster is. Mm-hmm. Het is natuurlijk al begonnen toen wij in Nederland een jointje volstrekt normaal vinden. De joint uit de jaren 60 is niet meer die van nu. Dat weten heel veel mensen niet, maar dat is zeker zo.
14: Wat is het verschil dan?
25: Het is de gehaltes verslavende middelen of datgene waar je suf of ja high van wordt, net hoe je het noemt natuurlijk, zijn veel hoger. En we zijn inmiddels zover dat het volstrekt normaal is om bij een avond stappen een pilletje te nemen of een snuif te nemen. En ja, op een of andere manier is dan de discussie ook, ach ja, wat maakt dat uit? Het is maar een pilletje. Terwijl dat pilletje wordt gemaakt. Er is ook heel veel problemen met drugsafval, wat weer gedumpt wordt met negatief effect op de waterkwaliteit. En je hebt er een gigantische verslaving, hè, sowieso. Alleen al van wiet, waar we het nu niet over hebben, maar zeker ook problematisch zitten 10.000 mensen in de verslavingszorg. Dan heb ik het nog niet eens over de ellende in de levens van die personen en de familie
2: omheen.
25: Dat
2: zijn ook voornamelijk alcoholisten,
25: hè? Dit is meneer
14: Van der Brink.
25: Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, dat is, zo gaat het altijd. Dan gaan we het over alcohol hebben. En dan heb ik altijd de neiging om te zeggen, oké, dus u vindt dat dezelfde problemen met alcohol er zijn. Is dat dan een reden om het met drugs ook zo te gaan redenen?
2: Regelen, maar
14: even laten zien van mevrouw Keizer, ja, en dan kom ik bij u, meneer Van der Brink.
25: En vervolgens heb je ook te maken met een gigantische criminaliteit die er aan vast zit, waar we dus nu weer van hebben gezien wat dat betekent in de praktijk.
14: Ja. Wim Van der Brink, trekt u datzelfde verband tussen de criminaliteit en de drugsgebruiker?
2: Nee, het is denk ik toch iets ingewikkelder. En dat is natuurlijk altijd niet leuk als het ingewikkeld is, maar dat is natuurlijk toch wel zo.
14: Oh, kijk,
2: het zeggen dat de verslaafden eigenlijk de criminaliteit uitlokken, ja, dat is natuurlijk toch een beetje raar. Kijk, we weten als we de verslaafden gaan, of de gebruikers gaan veroordelen en stigmatiseren, dan weet elke preventieonderzoeker weet dat dat eigenlijk negatieve gevolgen heeft op het gebruik. Dan gaan er meer mensen meer gebruiken. Dus het bestempelen van gebruikers.
14: Kunt u dat verband uitleggen? Waarom zouden mensen meer gaan snuiven als Mona Keizer zegt dat er een verband is tussen drugscriminaliteit en drugsgebruik?
2: Ja, waarom dat precies zo is, dat is ingewikkeld. Maar de feiten.
14: Dat is nogal een beschuldiging.
25: Ja, ik zou zeggen, kom maar door, leg het maar uit.
2: Nee, maar de feiten maken uit het onderzoek duidelijk dat stigmatiserende boodschappen naar gebruikers toe eigenlijk leiden tot meer gebruik dan tot minder gebruik. Dus of je het ermee eens bent of niet, het helpt in ieder geval niet om het aantal gebruikers naar beneden te krijgen. Het tweede is, stel je voor dat alle gebruikers zouden stoppen met hun gebruik, wat niet erg waarschijnlijk is, dan zou je kunnen denken, dan is er geen criminele markt meer en dan zal er geen criminaliteit meer zijn. Nou, ook dat zal niet gebeuren, dan zal dezelfde crimineel zal zich met andere zaken bezighouden. Dan zal hij zich gaan bezighouden met vrouwenhandel, wapenhandel enzovoort. Ja. En natuurlijk moeten we ook niet vergeten dat een deel van de criminaliteit natuurlijk ook het gevolg is van dat we bepaalde drugs illegaal hebben gemaakt. Het is eigenlijk nog niet zo lang geleden, ongeveer 100 jaar geleden, dat in Amerika, maar ook in Nederland, alcohol illegaal werd gemaakt.
14: Ja,
2: en dat
14: de drooglegging.
2: De drooglegging in Amerika. En tot dan toe was er geen alcoholgerelateerde georganiseerde criminaliteit. Maar die ontstond heel snel. En dat heeft geleid tot een enorme veroorzakende maffia in de Verenigde Staten. Dus ja, het is ook zo dat als je het illegaal maakt, dan trekt het georganiseerde criminelen aan.
14: Maar draait u het dan ook om? Zegt u ook, als je deze criminaliteit niet wil, dan moet je dus legaliseren?
2: Ja, of je moet legaliseren, is ook weer zo'n woord. Wij zeggen van, je moet misschien gaan denken aan reguleren. Hmm. Nou, we hebben dat gedaan met cannabis. En wij dachten ooit dat we daar de enige in waren. Ondertussen is heel Europa, maar eigenlijk ook de Verenigde Staten, de meeste staten in de Verenigde Staten, zijn tot het inzicht gekomen dat een vorm van reguleren, wat niet hetzelfde is als legaliseren, dat een vorm van reguleren misschien wel de betere oplossing is.
1: Ja.
2: En dat dat misschien wel gaat zorgen voor minder criminaliteit en misschien ook wel voor minder gebruik op lange termijn.
1: Mevrouw Keijzer, zit daar wat in? Als je het legaliseert of reguleert, dan ontneem je de criminelen in ieder geval een grote markt.
25: Nou, dat blijkt niet zo te zijn. In Canada hebben ze bijvoorbeeld geprobeerd om kleine hoeveelheid harddrugs te decriminaliseren. Dat zou dan de oplossing zijn. In de praktijk bleek dat de fentanyl-zombies over de straten liepen en het liep dus uit de hand. Ook bleek dat er geen duidelijk...
1: Eerst even mevrouw Keijzer en dan kom ik weer bij u, meneer Van der Brink. Het gaat niet door elkaar. Mevrouw Keijzer eerst.
25: Ja, dank u wel. Het bleek ook niet zo te zijn dat er minder overdoses waren. Dat was ook niet het geval. Dus dat waag ik ook te bestrijden. En daar waar overigens ook in Canada geprobeerd is om te legaliseren, leidde dat niet tot minder criminaliteit. Dus weet je, en het is ook trouwens wel logisch, hè? Een crimineel denkt niet van, interessant, mag ik nu 50% belasting gaan betalen nadat ik een vergunning heb aangevraagd en verkregen. Zo werkt het gewoon helaas niet. Het is absoluut waar, hoor, en daar ben ik met de heer Van der Brink eens. Het is iets wat waarschijnlijk nooit zal verdwijnen. We leven in een gebroken schepping, heb ik ooit geleerd. Maar dan vervolgens denken dat als je het legaliseert, dat je van de problemen af bent. In Canada hebben ze het geprobeerd. Het is het tegenovergestelde wat er vervolgens gebeurt.
1: Okay. Wat wilde u zeggen, meneer Van der Brink?
2: Ja, en opnieuw, we moeten de zaken wel netjes blijven beschrijven als we zeggen dat de fentanylprobleem in Canada, dat door de legalisering komt, dat is natuurlijk niet waar. Het gaat niet om legalisering van fentanyl. Er is in Canada wel een regulering plaatsgevonden van cannabis. En dat heeft betekend dat onder jongeren is er eigenlijk geen toename van het gebruik gekomen, zoals door iedereen voorspeld was. Onder ouderen is er een lichte toename van het gebruik, maar dat zijn mensen die er kennelijk zelf voor gekozen hebben. En zo gaat dat eigenlijk ook in Nederland. Mevrouw zei net dat in Nederland gebruiken we veel meer dan in andere landen. Dat geldt voor ecstasy, overigens geen verslavend middel. Dat geldt voor ecstasy, maar dat geldt niet voor cannabis. Dat geldt ook niet voor cocaïne. We zijn in Europa eigenlijk met z'n allen, zou je kunnen zeggen, veel gebruikers, maar Nederland springt daar echt niet uit. Met uitzondering misschien van de ecstasy.
1: Oké. Okay. Dus, en bent u niet bang dat als u gaat reguleren, zoals u net voorstelt, dat dan het gebruik enorm de lucht inschiet en dat je, dat er in uw business de verslavingszorg allemaal nieuwe klanten bij komen?
2: Ja, dat zou je kunnen denken. In de eerste plaats, dan moet je eerst naar de verschillende middelen kijken. Als we wat we gezien hebben met cannabis. Wij hebben eigenlijk niet meer cannabis verslaafden en mensen in de verslavingszorg dan andere landen. Ecstasy is geen verslavend stof. We hebben dat ongeveer een jaar of 40 nu beschikbaar in Nederland. We zijn wel grootgebruikers, maar wij zien natuurlijk eigenlijk nauwelijks enige mensen met een ecstasyverslaving in de verslavingszorg. Ja. Dus we moeten goed onderscheid maken tussen de verschillende middelen en de manieren waarop we daar op verschillende landen en in Nederland ook mee omgaan. Ja. En ik zeg helemaal niet dat we alles vrij moeten geven, maar alleen maar zeggen van de war on drugs en we gaan alles verbieden, dat heeft tot nu toe eigenlijk helemaal niets opgeleverd. Nee. Je zou denken als je heel veel drugsvangst doet in Rotterdam, dat dan de prijs wel van de cocaïne omhoog zou moeten gaan. Nou, die is al 10 tot 15 jaar precies hetzelfde. Dus eigenlijk heeft al dat jagen op de middelen en jagen op de gebruikers heeft geen enkel effect gehad.
1: Okay. Maar mevrouw Keijzer, wat stelt u voor? U trekt dus dat verband tussen gebruik en criminaliteit. Vindt u ook dat de overheid dan anders om moet gaan met drugs?
25: Nou ja, in Rotterdam hebben ze op een gegeven moment een paar jaar geleden een hele interessante publiekscampagne gehad. Jouw lijntje, zijn liquidatie. Ik zie dat ook echt wel als iets wat verstandig is om te doen. Het is gewoon niet zonder risico's. Ook ecstasy kan verkeerd uitpakken. We gebruiken met z'n allen steeds meer middelen. Er komen ook steeds meer middelen bij, chemische middelen. De mensen die daaraan verslaafd raken, of zo, en dan psychisch verslaafd of lichamelijk kapot daaraan gaan, dat vind ik ook nog wel iets wat we in ogenschouw mogen nemen. Het
14: is maar vindt u alleen publiek voorlichting een goed idee? Of moet bijvoorbeeld ook de politie gaan controleren bij festivals met drugsgebruik?
25: Een van de zaken die wij in dit land ook doen, dat zijn de strafvorderingsrichtlijnen van het Openbaar Ministerie. Als je één pil bij je hebt, nou, dan is er niks aan de hand, dan moet je hem overgeven. En pas vanaf twee pillen is de eis die dan gevraagd wordt door het Openbaar Ministerie, als het al voor een rechter komt, €375. Nou, we weten allemaal dat een rechter lang niet altijd oplegt wat geëist wordt. En daarmee zijn we dubbelhartig in hoe wij communiceren over drugs. Volgens mij moet je daar veel helderder over zijn. Dit is slecht voor onze maatschappij. Het is slecht voor de mensen die het gebruiken. Maar, en daar hebben we het vandaag over, het leidt tot grote criminaliteit. En dat wordt steeds extremer, zoals je in Overasselt op 1 september hebt gezien. Ja. En dat is gewoon iets wat we met elkaar onder ogen moeten zien. En daar moeten maatregelen op worden genomen.
14: Kan dat helpen, meneer Van der Brink, een duidelijker normerende overheid?
2: Ik denk dat we heel duidelijk moeten zijn over wat mag en wat niet mag. Over het algemeen betekent het wel, als je nog strenger gaat optreden, bijvoorbeeld op festivals, dat mensen het geheimer zullen doen, hun pillen niet meer zullen laten testen en dat het ondergronds gaat en dat er geen afname zijn van gebruik, maar wel een toename van gezondheidsincidenten. Dus ik weet niet of we die kant op moeten gaan. En ja, het is nog niet zo lang geleden dat het staatscommissie MDMA een rapport heeft uitgebracht en die heeft heel duidelijk gepleit tegen campagnes zoals van zijn lijntje, jouw moord. Ja. Dat klinkt een beetje als van als je mensen met een mooie fiets verantwoordelijk stelt voor het grote aantal fietsendiefstallen met van mooie fietsen. Maar dat is toch echt de schuld van de dief en niet de eigenaar.
14: Maar heling is ook verboden.
2: Wat?
14: Heling is ook verboden.
2: Maar het blijft wel, de oorzaak is wel de dief, dus de heler. Okay. En het is niet de fietseigenaar.
25: Okay. Nee, maar wel dus de heler. En ja, we hebben met elkaar gewoon een verantwoordelijkheid. Een overheid kan het allemaal niet voor je oplossen. Daar ben ik volledig met de heer Van den Brink eens. Maar de eigen verantwoordelijkheid om niet bij te dragen aan die criminaliteit, die is er zeer zeker wel. Okay.
14: Stel nog 3 reacties uit de NPO Luister-app. Elise stuurt: goedenavond Jan-Willem, iedere drugsgebruiker heeft bloed aan zijn handen. Groetjes van Elise. Michiel die stuurt: wiet en pilletjes zijn feitelijk minder verslavend dan alcohol. Rond alcohol is geen criminaliteit. Dat kan er bijvoorbeeld wel bij de drooglegging. Dus waarom niet legaliseren? Dat voorkomt effectief criminaliteit. En Willem die stuurt: wie gebruikt neemt risico's, maar wie bedreigt, schiet of afperst, die pleegt een misdaad. Dank jullie wel. Emeritus hoogleraar verslavingszorg Wim van den Brink en Tweede Kamerlid Mona Keijzer.
0: Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling.
14: Duitsland weet het zeker. Rusland zit achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Vandaag werd ook bekend dat er 2 verdachten in beeld zijn.
3: So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
14: Wij tolereren dit niet. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zojuist tijdens een bijeenkomst in Brussel met NAVO-baas Mark Rutte. Maar wat moeten de Europese Unie en de NAVO nu doen? Is het tijd om met gelijke munt terug te slaan tegen de Russen? Dat ga ik vragen aan Sikko van der Meer, onderzoeker bij Klingendaal. Goedenavond.
20: Goedenavond.
14: En aan Laurien Krump, universitair docent en onderzoeker in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ook goedenavond.
21: Goedenavond.
14: Om het maar meteen duidelijk te hebben, moet Europa nu in de aanval? Is de grens bereikt, meneer van der Meer?
20: Nou, in de aanval is een groot woord, maar ik denk wel dat we een lijn moeten gaan trekken. Rusland komt al jarenlang ongestraft weg met allerlei sabotageacties en dergelijke. Ze doen iedere keer een schepje bovenop. En ik denk, zolang wij niks terug doen, behalve een ambassadeur matje roepen en minimale sancties, ja, dan gaan ze door blijven proberen. Dus je moet een lijn trekken ergens.
14: En dus moeten we terugslaan, Laurien Krump, wat vindt u?
4: Een lijn moet er zeker getrokken worden. Want als dit onder het tapijt wordt geveegd, dan gaat Rusland nog verder escaleren. Alleen met gelijke munt terugslaan is weer wat anders. Er is nog van alles mogelijk. Harder optreden tegen de Russische schaduwvloot. Bijvoorbeeld Oekraïne meer steunen, onder andere met Patriot-raketten, waarvan sommige Europese landen nog een paar op voorraad hebben. En daarnaast is de grote olifant in de Kamer, en daar gaan we het misschien straks nog over hebben, natuurlijk de rol van de Verenigde Staten. Van Trump hebben we vandaag weinig gehoord, behalve dat hij de straat van Hormuz Trumps straat wil gaan noemen, niet verbazend. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke speler in de mate waarin we in ieder geval als NAVO gemeenschappelijk kunnen optreden.
14: Maar op dit moment komen er dan misschien wat sancties. Duitsland voelt strengere inreiscontroles in, sluit een culturele instelling. En dan roepen er wat landen de Russische ambassadeur op het matje. Denkt u dat Poetin daarvan onder de indruk is?
4: Nou, ik denk dit is het 22e sanctiepakket en dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus dat zal Poetin na die andere 21 niet van koers doen veranderen. Daarnaast is de retoriek vanuit Europa natuurlijk ook juist koren op de molen voor Poetin. Omdat dat hem ertoe in staat stelt om binnen Rusland te laten zien van zie je wel, Europa is in oorlog met ons. Dus het is wel belangrijk dat die woorden ook door bepaalde daden gevolgd worden, waardoor Rusland ziet dat dit niet straffeloos door kan gaan met dit soort zaken.
14: Sikko van der Meer, u zegt dit is wel echt een hele grote grens die is overgegaan in Leipzig. Waarom was dit zo erg wat de Russen deden?
20: Nou, ik zeg niet dat dit het incident is, maar het is de opeenstapeling van incidenten. Al sinds 2014 eigenlijk, sinds ook de Krim werd bezet, zie je een toename in dit soort sabotageacties.
14: Maar sabotageacties, het ging nog ergens vriendelijk, maar dit was gewoon een drone met explosieven die ze in Duitsland wilden laten ontploffen. Dat is toch ook, dat is best agressief, toch?
20: Ja, het neigt naar terrorisme. Het neigt zelfs al naar oorlogsvoering. Maar de Russen zijn natuurlijk heel slim dat ze voortdurend onder die drempel van echte oorlogsvoering blijven. Dat hoorden de Duitsers nu ook weer zeggen. We zijn niet in oorlog met Rusland. Maar ja, wanneer bereid je die drempel wel? Ik denk dus dat we wel, gelijke munt werd even net genoemd. Ja, misschien wel eens met een soort gelijke munt moeten gaan terugslaan. Alleen wel voorkomen dat we gaan escaleren. We moeten niet Rusland in de kaart spelen. Dat zij zeggen, zie je wel, de Europeanen zijn zo slecht. Nu hebben we het recht om, laat ik maar zeggen, Estland binnen te vallen.
14: Ja, oké, maar dan laat dat eens concreet maken. Want zegt u dan, we moeten zo'n drone aanval op Rusland gaan uitvoeren?
20: Nou, nee, dat niet. Het is oog om oog, tand om tand, gaat iets te ver. Maar ik pleit wel voor iets harder zijn. Dat bijvoorbeeld, we zouden als Europa of als Coalition of the Willing, een groep landen van de NAVO kunnen zeggen, Rusland, je bent nu te ver gegaan. Wij gaan je terugpakken op een manier die je vanzelf zult merken. Dat zullen we niet laten zien, maar gewoon een beetje heimelijk houden. En vervolgens bijvoorbeeld cyberaanvallen op veiligheidsdiensten van Rusland. Of op de overheid, overheidskantoren.
14: Maar een stroomstoring veroorzaken in Rusland.
20: Precies. Ja? Maar als Rusland zegt, dat hebben de Europeanen gedaan, dan gaan we niet zeggen. Net als Rusland zeggen we dan, nee, weten wij niks van. Dus dan hoop je dat de Russen nou denken, maar dit kan gewoon pech zijn, die stroomstoring. Of de Europeanen zitten erachter. Als die Europeanen erachter zitten, dat laat toch zien dat we ze toch een beetje met de stok slaan. Als jij ons slaat, slaan we jou terug.
14: Oké, mevrouw Krump, goed idee om die Russen gewoon terug te gaan pesten?
4: Nou, ik noemde al, er zijn een heleboel dingen zoals het aanpakken van de schaduwvloot en steunen van Oekraïne met Patriots die nog gedaan kunnen worden, die denk ik effectiever zijn.
14: Waarom bent u hier geen groot fan van?
4: Nou, het risico hiervan is dat we ook zien met bijvoorbeeld de Oekraïnse aanvallen op Russische bodem, terwijl die enerzijds militair gezien heel succesvol zijn, zien we ook dat waar die aanvallen plaatsvinden, eigenlijk de steun van de Russen aan de oorlog tegen Oekraïne alleen maar toeneemt. Dus als wij ons in Rusland gaan mengen, dan is de kans ook groot dat eigenlijk weer als een boemerang in ons gezicht terugkomt. Dus ik denk dat we daar echt heel voorzichtig mee moeten zijn. En ik denk dat het belangrijk is om ook te bedenken, niet alleen hoe welke houding gaan we bepalen richting Rusland, maar ook hoe gaan we meer een gesloten front vormen richting de Verenigde Staten. Poetin heeft vandaag nog in een persconferentie gezegd dat Jared Kushner en Steve Witkoff, de gezant van Donald Trump, van harte welkom zijn in Rusland. Zolang hij denkt dat de Verenigde Staten aan de Russische kant staan en daar ook aanleiding toe heeft om dat te denken, dan hebben we als Europa een ander probleem en dat moeten we ook oplossen voordat Rusland ook op dit perk kan worden ingetoond. Okay. Want we zien dat dit soort speldenprikjes, en het is nu veel groter dan een speldenprik, als een eufemisme, enorm zijn toegenomen sinds Trump voor de tweede keer aan de macht is.
14: Zegt u eigenlijk, zonder goede rugdekking van de Amerikanen kunnen we helemaal niet terugslaan?
4: Nou, het zij Rugdekking, het zij een Europees antwoord op het gebrek aan rugdekking van de Amerikanen. Ja. En dat antwoord is er nog niet.
14: Het zijn twee punten, meneer Van der Meer. Zijn die terecht? Even bij die laatste beginnend. Ja, zonder de rugdekking van de Amerikanen. We weten niet wat Trump gaat doen. Is het veel te risicovol om terug te slaan?
20: Nou ja, ik ben niet voor een van risico's, maar...
14: Wel een beetje, want u zegt, zorg maar voor een stroomstoring daar in Rusland.
20: Precies, ja. En ik denk dat de Europeanen sterker zijn dan we denken, zeker op dit vlak. Ja, als we echt in oorlog gaan komen, wat ik echt absoluut niet hoop en ook niet verwacht, want dat kunnen de Russen ook niet aan, dan hebben de Amerikanen nodig. Maar voor dit soort spelden prikken terug toe, dat soort onzichtbare cyberaanvallen en dergelijke, gewoon om Rusland te laten zien, je komt hier niet mee weg. Daar hebben de Amerikanen volgens mij niet voor nodig. Zeker niet als we inderdaad meer Europese eenheid krijgen. Of in ieder geval een groep landen die met elkaar wil optrekken. Ja. Dus dat risico, we moeten het goed balanceren. Maar ja, ik denk wel, ik zat voorheen, 2 jaar geleden ook nog op de lijn van mevrouw Krum. We moeten niet escaleren, laten we vooral deescaleren. Maar ja, het duurt nu zo lang en de Russen gaan steeds verder. We moeten toch iets gaan doen, denk ik.
14: En het andere punt van mevrouw Krump, dat is als wij ook gaan terugpesten, dan leidt het alleen maar tot meer steun voor Poetin in Rusland en tot meer steun voor de oorlog in Oekraïne. En is dat een risico dat u wilt nemen?
20: Ja, dat risico wil ik nemen. Ik denk inderdaad, de Russische overheid is heel goed in het gebruik van desinformatie, ook richting eigen bevolking. Zolang inderdaad wij niet te openlijk terugslaan, dat ze echt met hard bewijs kunnen laten zien dat Europa erachter

0: zit, denk ik dat het prima kan. Er zijn nu ook stroomstoringen in Rusland. Daar kunnen ze ook de Europeanen de schuld van geven in desinformatie. Het ligt aan een balans. Een delicate balans tussen wat je doet. Houd het onzichtbaar. Zorg dat de Russen niet openlijk echt bewijs in handen hebben dat je hierachter zit. Eigenlijk wat zij dus ook proberen. Hier, vaak hebben wij ook geen bewijs dat de Russen erachter zitten. En zij ontkennen ook alles.
1: Ja, mevrouw Krum, bent u dan ook niet te bang als je het gewoon een beetje heimelijk doet? Hoeveel kwaad kan het dan?
2: Nou, waar het mij om gaat, ik hoorde net het woord deescaleren en ik pleit absoluut niet voor deescalatie. Wat ik alleen zeg is dat de risico's zijn verbonden aan al dan niet heimelijke aanslagen in Rusland. En die Russen hebben hun inlichting ook wel op orde, dus die komen daar wel achter. En in ieder geval kunnen ze het voor een retoriek gebruiken. Maar dat er nog van alles is, hè, de Russische schaduwvloot harder aanpakken, Oekraïne voorzien van Patriots, meer een lijn trekken tegen Trump. Er zijn nog allemaal stappen die men vanuit Europa kan nemen om slagvaardiger en eensgezinder en ook bedreigender richting Rusland over te komen, waarvoor geen eens die heimelijke aanvallen op Russisch grondgebied nodig zijn. En ik pleit er dus voor dat die stappen eerst worden genomen.
1: Ja. Sikke van der Meer, we hebben de geniepige tactieken helemaal niet nodig, want andere dingen zijn veel effectiever.
0: Nou, ik ben heel erg ook voor die andere tactieken. Bij elke Russische sabotageactie in Europa zeggen, oké, dat is weer een miljard extra voor Oekraïense wapens. Dat zou ook mooi zijn. Maar omdat het nu al zo lang duurt en de Russen tot nu toe nergens door teruggeschrokken worden, denk ik dat we echt een stapje verder moeten gaan. Dat we echt, net zoals je een kind opvoedt, af en toe moet je ook straf uitdelen, omdat ze anders snoepjes blijven stelen.
1: Maar is het er ook nog een morele component aan? Dat je zegt, Rusland die wil onze burgers treffen met bijvoorbeeld cyberaanvallen, maar dat doen wij niet, want wij staan daarboven?
0: Ja, daar heb je gelijk in. Je hebt ook internationaal recht. Je hebt hoe je optreedt in conflict. Ik zou dus inderdaad echt goed willen balanceren dat er geen slachtoffers vallen. Het moet echt delicate acties zijn. Niet zomaar in het wilde weg operaties.
1: Oké, maar een stroomstoring kan ook tot stroomuitval bij een ziekenhuis leiden, toch?
0: Nou, dan moet je er goed voor oppassen. Pak alleen dat gebouw van de inlichtingendienst in Rusland.
1: Oké, en dan moet het kunnen. Goed. Dank jullie wel voor dit gesprek. Sikke van der Meer is onderzoeker bij Klingendaal. En Laurien Krump is dus universitair docent en onderzoeker in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Zometeen, dan presenteert Natasha Gibbs De Rode Draad om 9 uur. Dan zijn wij weer met Langs de Lijn en Omstreken. Dat is alweer over 2 uurtjes. Dus graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Dag.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
5: Podcast. Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
6: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
5: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
6: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
7: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
6: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
5: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
6: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
10: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: NPO Radio 1, 7 uur.
17: Natasha Gibbs.
18: Ja, sinds gisteren is iedereen in de greep van de gebeurtenissen in Overasselt. On-Nederlands noemde de burgemeester het. Maar in de nieuwe documentaire serie Drugs Delta zie je dat dat helemaal niet het geval is. Zometeen praat ik met de regisseur van die serie over de wereld achter Overasselt. Na het NOS-journaal van 7 uur met Katrien Straatman.
19: En in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35ste verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praatte ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Hun bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. Nederland heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de drones met explosieven op het vliegveld van Leipzig vorige maand. Duitsland zei gisteren dat Rusland daarachter zit. En ook de leiders van de EU en de NAVO houden Rusland nu verantwoordelijk. Rusland wordt steeds overmoediger, zei NAVO-chef Rutte op een top met de EU in Ierland.
20: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. We have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly.
19: Ook volgens EU-commissievoorzitter von der Leyen staat het incident in Leipzig niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten in Europa. Maar dat maakt de EU juist meer vastberaden om de druk op Rusland op te voeren, zei ze. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Eg.
21: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
19: Het goud is dus niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquard werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Enric Mas behoudt de rode trui. Het weer vanavond bewolkt met af en toe ook een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen eerst grijs, met vooral in het noorden kans op een bui. In de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. Het wordt zo'n 22 graden.
22: Ster. Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
23: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
24: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
23: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
0: Morgen 21:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Jack Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ik lijk wel gek!
3: Nachtwacht, terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
25: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
26: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
29: Oh, nu al zin in zaterdag.
28: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
30: Zijn we op weg naar een narcostaat? Samen met Rudy Franks volg ik Sinan Jan de drugsroutes van Zuid-Amerika tot in Nederland en België. Kartels, corruptie, extreem geweld en miljarden aan drugsgeld. Het komt samen in onze eigen achtertuin.
31: Drugsdelta, vanavond bij Bien & Vara op NPO 2.
16: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij het begin van de Rode Draad van woensdag 2 september... waarin we vandaag de drugsdelta onderzoeken en de kenmerken van islamitisch onderwijs bespreken, maar ook onze eigen socials kritisch onder de loep nemen. En de luisterlijn, die gaan we in het zonnetje zetten. Genoeg te beluisteren dus de komende 2 uur. Snel langs de velden eigenlijk, hè? En die begint in Leeuwarden. Vandaag togen boeren naar het provinciehuis van Friesland in Leeuwarden. Deze verslaggever van de Leeuwarder Courant legt uit waarom.
1: Vandaag rijden honderden boeren met hun trekkers naar het provinciehuis om te protesteren. Maar waarom eigenlijk? De aanleiding is het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen.
0: Ja, de boeren arriveerden met tientallen trekkers. De demonstranten willen uiteraard dat de provincie Friesland afstand neemt van het Haagse stikstofbeleid. Ook in Spanje wordt vanavond in veel steden gedemonstreerd, officieel om de bewoners van de Spaanse exclave Ceuta een hart onder de riem te steken. Daar wachten duizenden jongeren uit Marokko en andere Afrikaanse landen nog steeds tot er over hun lot wordt beslist. De burgemeester van Ceuta, Juan Jesús Vivas, zei vandaag dat zijn stad in groot gevaar verkeert, verdrietig is en gewond is, maar er bovenal nog steeds staat.
2: Ceuta está en peligro. Ceuta está triste. Ceuta está herida, pero lo más importante de todo es que Ceuta está en pie.
0: And action! Filmliefhebbers kunnen zich weer te goed doen aan cinema op het jaarlijks filmfestival in Venetië. Hier een stukje uit de openingsfilm Ink van de Britse regisseur Danny Boyle.
3: The newspapers say the war is over. They show pictures of rebuilding.
0: We zien of deze film in de prijzen gaat vallen dit jaar. Dan opvallend culinair nieuws. In Seoul staat dan de eigenaar van een restaurant voor de rechter. Hij serveerde mieren aan zijn gasten. Dat is niet toegestaan in Zuid-Korea. Grote vraag, wat zou mevrouw Mier hiervan vinden? Ja, dat was al een tijdje in het nieuws, maar nu wordt dus de rechtszaak gehouden. Gasten konden overigens zelf kiezen of ze de mieren wilden eten. Dus liefhebbers van juffrouw Mier hoeven zich niet druk te maken. In Miley Cyrus op de voet volgt zag het al aankomen. Ze brengt een nieuw album uit. Op 18 september komt Bass Persuaders eraan. Miley zal met dit album ook haar recent overleden peetmoeder Dolly Parton eren, schrijft Rolling Stone, van wie ook Miley altijd zal houden. Hier horen we ze samen.

0: dan naar de US Open. Naar iemand die always van tennis zal houden. Toch, Marcelle Mesker?
1: Ja, zo is het. En we volgen natuurlijk de Nederlanders in New York. Er liggen er al een paar uit. Koevermans, Rus bij de vrouwen. Tellen Griekspoor verloor van top-tiener Ben Shelton. En nu is het de beurt aan Botik van de Zandschulp voor zijn eerste ronde. Zou oorspronkelijk gisteren spelen, maar toen regende het, dus uitgesteld naar vandaag. Maar hij staat nu op de baan. 5 games zijn er gespeeld. Hij speelt tegen de Brit Jan Czoinski. Geen Britse naam, klopt. Vader is Pools, moeder is Britse, geboren in Duitsland. Dus ingewikkeld, maar een goede agressieve tennisser. Die 76 staat op de ranglijst. Botik staat 70, maar heeft natuurlijk ook 22 gestaan. Eigenlijk een meer ervaren speler, een betere speler. Dus je zou zeggen, maar ja, wat is het waard? Op papier moet Botik dit winnen. Het is best een goede loting voor hem. Maar hij heeft wel als eerste 2 breakpoints moeten overleven in deze 6e game. Het is nu halverwege de eerste set. Het is een best of 5. Het gaat dus om 3 gewonnen sets. Het is 3-3 als die Jan Czoinski gaat serveren. En er zijn dus wel breakpoints geweest, maar nog geen breaks.
0: De schietpartij in het Gelderse Overasselt houdt heel Nederland bezig. Het huis waarvoor de schietpartij plaatsvond is van Jan G., eerder in verband gebracht met drugscriminaliteit. En die drugscriminaliteit speelt de hoofdrol in de docuserie Drugs Delta, gemaakt door mijn collega Sinan Chan.

0: dan naar de US Open. Naar iemand die always van tennis zal houden. Toch, Marcelle Mesker?
1: Ja, zo is het. En we volgen natuurlijk de Nederlanders in New York. Er liggen er al een paar uit. Koevermans, Rus bij de vrouwen. Tellen Griekspoor verloor van toptiener Ben Shelton. En nu is het de beurt aan Botik van de Zandschulp voor zijn eerste ronde. Zou oorspronkelijk gisteren spelen, maar toen regende het, dus uitgesteld naar vandaag. Maar hij staat nu op de baan. 5 games zijn er gespeeld. Hij speelt tegen de Brit Jan Czojnski. Geen Britse naam, klopt. Vader is Pools, moeder is Britse. Geboren in Duitsland, dus ingewikkeld. Maar een goede agressieve tennisser die 76 staat op de ranglijst. Botik staat 70, maar heeft natuurlijk ook 22 gestaan. Eigenlijk een meer ervaren speler, een betere speler. Dus je zou zeggen, maar ja, wat is het waard? Op papier moet Botik dit winnen. Het is best een goede loting voor hem. Maar hij heeft wel als eerste 2 breakpoints moeten overleven in deze 6e game. Het is nu halverwege de eerste set. Het is een best of 5. Het gaat dus om 3 gewonnen sets. Het is 3-3 als die Jan Czojnski gaat serveren. En er zijn dus wel breakpoints geweest, maar nog geen breaks.
0: De schietpartij in het Gelderse Overasselt houdt heel Nederland bezig. Het huis waarvoor de schietpartij plaatsvond is van Jan G., eerder in verband gebracht met drugscriminaliteit. En die drugscriminaliteit speelt de hoofdrol in de docuserie Drugs Delta, gemaakt door mij en collega Sinan Chan en Rudy Franks.
2: Van de cocaïne aanvoerlijnen tot het witwassen door de kartels. In onze drugsdelta komt het allemaal samen. We hebben als oorlogsjournalist overal in de wereld talloze conflicten gezien. Maar nu slaat het geweld ook toe in onze eigen achtertuin. Hoe is het zo ver kunnen komen? En zijn we ook hier op weg om een narco-staat te worden?
0: Vanavond wordt de eerste aflevering uitgezonden op NPO 2 om 8:30 om precies te zijn. De regisseur van de serie zit inmiddels bij mij aan tafel, Thomas Blom. Goedenavond, Thomas.
3: Goeiedag, het is 5:30. 5:30.
0: 9:30. Nou, dus dat kan nogal een verschil uitmaken,
3: kijkers,
0: toch?
3: Ja, zeker.
0: Maar Thomas, wat een timing, zeg. Dat overrasselt nieuws en dan nu deze docu-serie.
3: Triest genoeg. Ja. Maar eerlijk gezegd, met dit onderwerp is er heel vaak een soort van goede timing. Ja? Hoe erg het ook is.
0: Ja? Want hoe duidelijk is het voor jou, de link met drugscriminaliteit in deze zaak?
3: Nou, kijk, we moeten allemaal een beetje voorzichtig zijn, omdat nog niet alles duidelijk is. Maar die link lijkt me wel duidelijk. Ik denk dat wordt ook wel hardop gezegd. Het gaat over internationale drugshandel. Ja. En wij zien, kijk, we hebben eigenlijk onder de radar gewerkt aan deze serie, jarenlang. Omdat we al jaren geleden zagen dat het helemaal uit de hand is gelopen. En er zijn zoveel voorbeelden van en die kunnen we blijven ontkennen. Ja. Maar wij dachten van, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het dat die internationale drugshandel zo blijft groeien? En als je het praat over internationale drugshandel, praat je over corruptie, over witwassen. Praat je over extreem geweld. Mm. Dus dat zolang er zoveel drugs wordt verhandeld, zal extreem geweld, naar ons idee of naar mijn idee, om de hoek komen kijken.
0: Ja. En dan heeft de burgemeester het over on-Nederlands geweld.
3: Ja, er zijn echt nog wel hele gewelddadige en trieste zaken geweest. Dus ik snap het van zijn oogpunt. Maar om iets te noemen, in 2023 gingen 2 auto's naar de haven van Antwerpen. Mm. En daar zaten jongens in en die dachten, wij gaan de in beslag genomen cocaïne, door de douane in beslag genomen, gaan we wel even uit het pakhuis halen.
0: Zo.
3: Met AK-47's, Kalashnikov zoals ze dan heten. Dus net op het laatste moment is dat verijdeld. Ik heb een douanier gesproken die toen de tijd dienst had. Mm-hmm. En voor hen was het een totale wake-up call. Want dit gaat alle grenzen over. Dus er zijn al heel veel wake-up calls in België, in Nederland geweest.
0: Ja.
3: Dus hoe triest ook, over Asselt is schokkend. Hè? 34 van die gasten die daar lopen in een rustig dorpje. Maar het geweld, dat hoort er tegenwoordig helaas bij.
0: Hoe komt het dan dat we het toch nog steeds hebben over on-Nederlands geweld? Zijn we dan met z'n allen naïef?
3: Zeker. Of we doen naïef, ja, kan ook.
0: Kan ook,
3: ja. Ja.
0: Doen naïef? Waarom zouden we dat doen?
3: Nou ja, kijk, we hebben het goed hier. Hè. Ja. De meeste mensen kunnen hier gewoon hun leven leiden. Het is wat anders dan in Zuid-Amerika. Waar het misschien wat, daar heeft het ook veel meer nog met diepe armoede te maken. Hier is zeker ook armoede. Maar daar ziet het er nog anders uit.
0: Mm-hmm.
3: Dus ja, zolang wij ons leventje kunnen leiden, dan is het eigenlijk wel prima.
0: Mm. Je noemde Zuid-Amerika, want we hebben het

0: hier over een internationaal drugsnetwerk, hè?
1: Ja, want ik wil echt alle misdaad of heel veel misdaadjournalisten in Nederland applaudisseren. Dat zijn, wij hebben echt hele, hele goede misdaadjournalisten. Ik kan wat namen noemen. Ik had toevallig nog met Paul Vugts contact.
0: Van Parool.
1: Van Parool. En zo kan ik veel meer namen noemen. Alleen wij wilden die internationale drugshandel ontrafelen, volgen. Hoe kan het dat het zo gegroeid is? En zijn we op weg naar een narco-staat? Dat woord valt nu ook heel erg.
0: Ja.
1: En dat is weer, dan begeef je in het buitenland, in gevaarlijke gebieden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik heb eerder series met Sinan gemaakt, Saudi-Arabië, noem maar op. En wij waren altijd een. Wij vinden Rudy Franks, dat is een beetje, nou wel haast onze leermeester. En wij dachten van, het is zo'n probleem voor Nederland en België. Laten we deze twee oorlogsjournalisten die route laten volgen.
0: Ja. Oorlogsjournalisten?
1: Ja.
0: Is het oorlog?
1: Daar waar wij geweest zijn?
0: Überhaupt?
1: Jazeker. Ja, we waren in de eerste aflevering waren we in de Amazone. Als je nu vraagt waarom groeit Bolle Jos en groeit Taggi. Ja. Dat is omdat de PCC, dat is een enorme bende daar, die heeft langzamerhand de Amazone in handen.
0: Mm.
1: Daar wordt elke week in sommige gebieden, bijna dagelijks wordt er iemand neergeschoten. Dus toen wij er waren, werd op 30 meter afstand iemand neergeschoten. Dat was puur oorlogsgebied.
0: Ja, ja. En dat heeft dus direct weer linken naar Nederland. Hè? Want in de allereerste aflevering van de serie, overigens de titel daarvan heet Groeiende Bendes.
1: Ja.
0: Toch, zeg ik goed, hè?
1: Ja.
0: Daarin praat Sinan Can met een politieagent uit Amsterdam.
2: Ja. We hebben hier ook te maken gehad met een criminele groep, hè, die toch wel echt netwerken hadden met internationale drugshandel. En ook hier voor die bekende criminelen het klussen uitvoeren.
3: En aan wie moet ik dan denken?
2: Bolle Jos bijvoorbeeld.
3: Bolle Jos?
2: Ja. Dus we hebben het niet over de minste.
3: Nee.
2: Ik denk dat Bolle Jos zelf niet is geweest om te recruteren. Maar die heeft natuurlijk gewoon bijvoorbeeld een uitvraag gedaan. En bijvoorbeeld een uithaalklus in België. En dat komt dan via bij een groep terecht in deze wijk.
0: Ja, dit haakt dus in wat jij net vertelde, Thomas ook. Mm-hmm. Hè, misdaadjournalist van Parool en de Telegraaf linken deze zaak aan drugscrimineel Bolle Jos. Mm-hmm. Wat vertelde de politie nog meer over het recruteren van die jongeren?
1: Nou ja, dat het vaak kwetsbare jongeren zijn.
0: Mm-hmm.
1: En kijk, wat mij wel fascineert is dat wij hebben eigenlijk ook toegekeken hoe honderden van deze jongeren zijn gerecruiteerd. We hebben dat niet kunnen voorkomen. En Gregory, dus de politieagent die je hoort, dat zijn echt fantastische mensen die daar heel hard werken om dat te voorkomen. Maar blijkbaar heeft die internationale drugshandel, die bendes zoals van Bolle Jos, van Taggi, hebben daar vrij spel. Genoeg vrij spel om deze jongens te recruteren. En dit is de eerste scène van de serie.
0: Yes.
1: Vanuit hier vertrekken we.
0: Yes.
1: Naar alle bendes, naar alle bad guys, naar alle kartelleden, om maar te laten zien hoe dat allemaal in onze achtertuin en triest genoeg nu in Overasselt terechtkomt.
0: Mm-hmm. En je zegt van ja, ze krijgen dan vrij spel eigenlijk om die jongeren te recruteren. Hoe gaan deze jongeren dan uiteindelijk over tot geweld?
1: Nou ja, dat is natuurlijk iets anders dan uithalen of een klusje doen.
0: Ja, of met een AK ergens naartoe rijden.
1: Ik zei ook genoeg vrijspel. Dus het is ons niet gelukt om dat tegen te komen. Ja, kijk maar, de AK-47, dat is weer een gradatie verder.
0: Hmm.
1: Dat is bijna zo, ja, dat noemen ze kamikaze. Dat zijn jongens die helemaal niks te verliezen hebben. Soms ook een crimineel strafblad al hebben. Of soms al naar de gevangenis moeten.
0: Okay.
1: Die huur je in om de meest waanzinnige klussen te doen met kans om gepakt te worden. Daar zitten dus stappen in. En dat is ook waar de politie bijvoorbeeld in Zuidoosten heel erg zorgen om maken. Want ze zien dat die stappen naar steeds meer geweld en ook op steeds jongere leeftijd makkelijker gezet worden.
0: Ja, ja. En dan worden die jongeren op vrij jonge leeftijd dus al gerecruiteerd. En als ze dan eenmaal binnen zijn, dan gaat het van kwaad naar erg tot erger?
1: Dat zou kunnen,
0: Kunnen. Dat het begint met uithalen en dan vervolgens misschien wel met wapens op pad gaan.
1: Nou ja, als je die stap zet en het lukt, je gaat door. En je wordt betaald. Want dat is ook nog het wrange is dat deze jongens, die wordt ook van alles beloofd, wordt niet altijd uitbetaald. Dat zegt de politie ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze nemen enorme risico's. eigenlijk om die internationale drugshandel gaande te houden.
0: Worden deze jongeren ook onder

0: druk gezet?
1: Ook, maar we hebben het nu heel erg over Zuidoost. Maar we hebben, ik bedoel, die heel...
0: Het is veel breder dan dat.
1: Nou, nee, ja. In die hele lijn worden juist, ook bijvoorbeeld de coca-boer in Colombia. Die man heeft weinig keuze. Kijk, het geld wat wij allemaal geïnvesteerd hebben daar in Colombia om de boeren andere gewassen, dat is ook vaak verdwenen. Dus die boeren zien geen andere uitweg. Ja. Maar het is niet dat zij een keuze hebben van, oh, ik verkoop mijn cocaïne naar die of naar
0: precies,
1: die.
0: Ja.
1: Dus zij moeten bijvoorbeeld aan de Clan del Golfo verkopen. Ja. Want anders kunnen ze het leven laten. Dus die natuurlijk, onderdrukking en geweld zit in die hele keten. Ja. Van de straat af, waar we het net over hadden, tot de hoogste bazen.
0: Goed, we begonnen in Nederland dus. Ja, met de jongeren, met het recruteren, maar ook gewoon de havens die we natuurlijk hier hebben, België en Nederland. Dan reizen jullie naar Colombia af. Mm-hmm. Daar spreekt Rudy een commandant van een drugsclan.
2: Ik heb hier een afspraak met Anton, een schuilnaam uiteraard, een commandant van de Clan del Golfo, die gezocht wordt, een gevaarlijk man naar verluidt. En de afspraak is in een safe house, een geheime plaats. Ik hoop echt dat hij ons iets kan vertellen over hoe het verloopt, die transporten, en wie zijn contacten zijn, vooral in België en Nederland.
3: Is it dangerous for you to speak with us?
4: Obvio. Sí, mucho. Porque tengo orden, plan de captura, en la policía.
0: Nou, deze clan-leider die zegt eigenlijk dat het best wel gevaarlijk is, hè? Wat hij doet door te praten met...
1: Ja, hij werd gezocht door de politie, dus het is sowieso gevaarlijk. Ja. En wat hij was heel erg open. Dit is een van die interviews en zo hebben we er echt heel veel gehad. Dat je denkt, wat horen we? Dat is ongelooflijk. Ja. En hij legt helemaal uit hoe die drugshandel ook is veranderd. Dus heel veel van de Europese bendes hebben eigenlijk mensen naar Colombia gestuurd om dat meer te stroomlijnen. En hij was degene die Europese handlangers opving. En hij vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
0: En dat ze dus dan direct onder leiding van bijvoorbeeld Europese bendeleiders staan.
1: Zeker.
0: Daar weer in Colombia.
1: Ja, hij heeft het over Razuki. Nou ja, Razuki was de rechterhand van Tanguy.
0: Ja, inderdaad. Jullie merken tijdens jullie zoektocht dat dit verhaal niet alleen maar over geweld gaat, maar ook over echt wel een drugseconomie. Hè? Je hint er net al naartoe, de afhankelijkheid, de druk waaronder verschillende mensen opereren. Kun je daar iets meer over uitleggen, over deze drugseconomie?
1: Nou, wat wij heel erg, en wat dat betreft, kijk, Rudy en Sinan, dat was echt geweldig om mee te werken. Omdat we komen in hele lastige gebieden onder heel veel druk. En wij zitten vaak op één lijn en hun oog gaat ook echt uit naar die onderdrukking. Wie betaalt nou de tol van deze drugshandel? Ja, dat is heel vaak echt schrikken. En wat wij ook heel erg belangrijk vonden is dat die drugseconomie in die landen, mensen hebben daar ook genoeg van. Wij kunnen wel kijken van, oh, in Mexico gebeurt dat en dat. Alsof mensen in Mexico daarop zitten te wachten. Helemaal niet. En hetzelfde geldt voor Ecuador. En al die... In al die economieën en al die landen, ook veel misdaadjournalisten. We spraken een fantastische vrouw die zei van, ik was gewoon journalist, maar ik ben misdaadjournalist geworden, omdat ik het niet kan aanzien wat het met mijn maatschappij doet.
0: Nou, daar zeg je wat maatschappij, want het houdt hele dorp, het houdt hele inderdaad een hele maatschappij in zijn greep, eigenlijk, deze drugseconomie. Als je dan ziet hoe diep het in de haarvaten van verschillende maatschappijen, internationaal, wereldwijd, gedrongen is, zijn we dan niet met z'n allen veel te laat? Kunnen we dit nog terugdraaien?
1: Ja, dat is een goede vraag, ja. De meest beveiligde man ongeveer in Ecuador, is de hoofdaanklager. Dus hij heeft de taak om al die bendes achter de tralies te krijgen. Die is nog steeds hoopvol. En hij heeft zijn land in 5 jaar helemaal gezien als een narco-staat. Mm. Maar hij zegt iets heel belangrijks. En zijn hoop is daarop gericht. Als de politieke wil er is, dan kan het.
0: Ja.
1: En kijk, wij moeten niet heel verbaasd zijn dat we allerlei stevige regeringen gaan krijgen in Zuid-Amerika. Mensen zijn het gewoon echt beu. Die kartels zijn ze beu, de moorden en noem maar op. En ook deze hoofdaanklager is echt erg voorstander van de harde aanpak. Dus,
0: en wat moet ik verstaan onder harde aanpak? Gewoon iedereen arresteren en opsluiten die maar een beetje verdacht
1: landen,
0: is? Dat zien we nu gebeuren, toch?
1: Heb je in veel landen gezien. Ja. Maar hij geeft aan dat, dat het kan. Maar dan moet de politieke wil er zijn. En vooral, er moet veel meer internationaal samengewerkt worden. Ja. En dat zien we ook in deze serie. Ook de hoofdprocureur hoofdprocureur des Konings, zo heet het dan in Antwerpen, die roept echt op veel meer samenwerking tussen Nederland en België. Ja. Terwijl ik dacht van ja, dat is er al. Maar, nee,
0: maar blijkbaar dus niet. Ja, de criminelen werken samen.
1: Precies.
0: Ja, maar wij niet. Goed, dankjewel. Thomas Blom, regisseur van de docuserie Drugs Delta. Vanavond dus de eerste aflevering te zien om...
1: 8:30. Waarom? En de hele serie staat al op NPO Start. Zelfs.
0: Ah, kijk, dat is hartstikke goed. En vanavond op NPO 2. Dan naar de US Open. Marcella Mesker kijkt naar de verrichtingen van Botik van de Zandschulp tegen Brit Chomsky. Hoe doet hij het?
5: Ja, goed nieuws. Hij heeft zojuist de eerste set gewonnen. Dus eigenlijk hartstikke goed. 3-2 stond hij achter. Moest 2 breakpoints overleven. Moeilijke game van 7-8 minuten. Overleeft die breakpoints. Het wordt 3-3. En daarna geen game meer verloren. 6-3 dus op het scorebord voor Van de Zandschulp. In 38 minuten. Dus hij zit er ook lekker in. Hij speelt graag in New York. Houdt van de omstandigheden. Vindt de stad geweldig. Voorafgaand hoorde ik een interview van hem. Wel grappig. Toen hadden ze het over de stad. Van al die eetentjes, of die daar geen last had als je op de baan stond. Toen zei hij, nou nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ik heb meer last van de stank van weed, oftewel hash in de stad zelf. Hij zegt, maar ja, dat zijn we wel gewend in Nederland. Dus een beetje aansluitend op jullie gesprekje. Maar 6-3 in ieder geval voor Van de Zandschulp. Hij doet het lekker, begint met serveren, staat alweer 40-0 voor goede service hier, backhand. Hij gaat naar het net en dan slaat Chomsky de bal in het net. Dus 1-0 ook alweer voor de Nederlander.

0: Team Impala hoor je met Loser.
1: NPO Radio 1.
0: 19:30, het NOS-journaal met Katrien Straatman.
2: Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt uit wat erin zit. Ook zijn er vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. In Frankrijk wordt een 18-jarige man verdacht van het voorbereiden van ontvoering van Kylian Mbappé. Clément L., die in april werd aangehouden, zou het brein zijn van een criminele bende. Die pleegde overvallen en beraamde ontvoeringen van vermogende mensen, onder wie de Franse topvoetballer. En bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer gewoon bezorgd.
1: NPO Radio 1.
3: De Rode Draad.
0: Als je afgaat op mediaberichten en de vele vooroordelen die rondgaan over islamitische scholen, heb je misschien een beeld van een gesloten bastion waar we voor moeten vrezen en waar misschien zelfs wel kinderen gehersenspoeld worden. Totale onzin, zo valt te lezen in het nieuwe boek van Tjerk van der Ooy. Hij besloot na jaren in Egypte gewoond te hebben aan de slag te gaan op een islamitische school in ons land. En zijn bevindingen hoor je zo meteen. Maar nu eerst.
3: De week van.
0: Voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen redacteuren in een onderwerp. En deze week doet Floor Meiboom onderzoek naar het gebruik van AI-chatbots voor je mentale gezondheid. Gisteren onderzocht zij de risico's en vandaag kijkt ze naar de kansen.
4: Therapie en gezelschap zijn inmiddels de belangrijkste redenen waarom mensen ChatGPT gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Harvard Business Review. Hoe kunnen we daar dan op een verantwoorde manier mee omgaan? Ik praat erover met Hedda van het Land. Zij is psycholoog en lector gezonde leefomgeving aan Eres Hogeschool Almere. We hoorden haar gisteren ook al. Zij pleit ervoor om bij AI-tools meer rekening te houden met het mentale welzijn.
5: Als een jongere heel lang een gesprek heeft over de emotionele problemen, dat chat ook actief gaat stimuleren om in een werkelijke leven, de fysieke omgeving, met mensen contact te zoeken over de problemen. Dus herken jij iemand in je omgeving met wie je hierover kunt praten? Wordt het niet tijd dat je je mobiel neerlegt? Zodat er zeg maar in dat algoritme weer aantoonbaar gezonde gedragingen gestimuleerd gaan worden. Laten we niet vasthouden aan dat ene doel, namelijk commerciële redenen om een jongere zo lang mogelijk vast te houden in de digitale wereld.
4: Daar ligt dus een taak voor de politiek en de commerciële bedrijven achter deze chatbots. Zorgen dat AI veilig gebruikt kan worden. Maar wat kan AI, als we die risico's kunnen ondervangen, betekenen voor de geestelijke gezondheidszorg? Daar doet klinisch psycholoog Annette Kleiboer onder andere onderzoek naar.
6: Mensen die bijvoorbeeld zelfstandig aan de slag gaan met hun klachten, als onderdeel van therapie of helemaal zelfstandig, die zouden ondersteuning kunnen krijgen van zo'n chatbot die ze feedback geeft of misschien een oefening laat doen die past bij hun klachten of motiveert om aan klachten te werken. En dan hoop je dat de therapie wat sneller gaat, omdat je eigenlijk ook tussen sessies door aan je klachten kunt werken.
4: Hoe zit het in de psychiatrie? Wim Veling, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG, werkt met jongeren die in een psychose zijn beland. Soms ook mede dankzij het gebruik van AI-chatbots. Dat hoorde je gisteren al. Nu legt hij uit waarom hij toch ook kansen ziet.
7: Die modellen kan je heel goed trainen op veel specifieke toepassingen, zoals psychologische behandelingen. Dus ik verwacht dat de komende jaren er wat meer toegepaste, ook gecertificeerde toepassingen gaan komen die je veilig en verantwoord kunt gebruiken en waarvan je dan ook van mag verwachten dat ze goede kwaliteit behandeling kunnen geven. In aanvulling op de menselijke therapeut die ergens wel altijd toezicht en overzicht moet kunnen houden.
4: Hoe ver zijn we eigenlijk met het ontwikkelen van dit soort tools? Dat vraag ik aan Annette.
6: Er zijn allerlei partijen die dit soort chatbots aan het ontwikkelen zijn. Er zijn ook wel, en dat is niet in Nederland al wat, eerste chatbots getest die veilig zijn. En daar komen ook wel positieve resultaten uit.
4: Daarnaast benadrukt Wim dat er ook nog richtlijnen nodig zijn.
7: Waar is de menselijke toezicht, maar ook waar blijven al die gegevens? Je typt dingen, je spreekt dingen in. Van wie zijn die dan? En waar worden ze opgeslagen? Hoe lang worden ze bewaard? Waar mogen ze voor gebruikt worden? Alleen we zitten nog wel in een vroeg stadium daarvan.
4: Morgen maken we de balans op. Dan is onderzoeker mens-machine-communicatie Margot van der Goot te gast. Zij weet alles over hoe AI-chatbots steun kunnen bieden, maar je ook afhankelijk maakt.

0: Robin hoor je met Talk To Me. Botik van der Zandschulp in actie op de US Open. Marcella, de laatste keer dat ik je sprak had hij de eerste set net gewonnen. Heeft Botik die lijn doorgetrokken?
1: Ja, hij gaat steeds beter spelen. Of je kan ook zeggen die Jan Czojnski, die Brit van Poolse en Duitse afkomst. Ja, die gaat steeds minder spelen. Levert zijn service in met een dubbele fout. Dus 3-1 al in de tweede set. Eerste set met 6-3 gewonnen. Ja, en die Czojnski, zo grappig, hele grote vent. 1 meter 96. Ja, je zou niet zeggen dat hij de zoon van twee balletdansers is. Want zo lichtvoetig is hij niet. Van de Zandschulp op dit moment veel beter. Dus het ziet er bijzonder goed uit. 6-3, 3-1.
0: De rode draad. Na een lang verblijf in Egypte besluit journalist Dirk Van Rooy bij terugkomst in Nederland het basisonderwijs in te gaan. Hij doet de PABO, gaat stage lopen. Ook de optie om het vak op een islamitische basisschool te gaan leren komt voorbij. En na wat twijfel besluit Dirk ervoor te gaan. Wat hij daar zoal meemaakt en hoe zijn beeld van het islamitisch onderwijs, maar ook dat van moslims in Nederland veranderde, is te lezen in zijn boek dat net is uitgekomen. De islam hoort wel bij Nederland. En hij zit hier bij mij aan tafel. Dirk, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Laten we even bij het begin beginnen. Ja, je hebt het boek hier al uitgestald. De titel, de islam hoort wel bij Nederland. Mm. Op een soort van, als een soort strafhuiswerk staat dat op een bord. Moet ik het zo interpreteren?
2: Nou ja, het zijn strafregels. Ja. Ja. Zo is het ontwerp inderdaad. Zo ziet het eruit.
0: Waarom?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Wie de schoen past, trek hem aan. Als jij je aangesproken voelt daardoor, dan is het misschien aan jou gericht.
0: Ja?
2: Maar kijk, ik denk... ten eerste, het is natuurlijk... Heel logisch. Ik denk iedereen die in Nederland is, die hoort bij Nederland. En ik denk dat het tegendeel juist heel erg vaak benadrukt is. Of een soort van. Dat is een uitspraak die toch wel vaak soort van bevraagd wordt. Is dat wel zo? En die uitingen die daarbij horen, horen die wel bij Nederland?
0: Ja, nou precies. Dat was inderdaad mijn allereerste gedachte van bij deze titel. De islam hoort wel bij Nederland. Ja, natuurlijk hoort dat bij Nederland.
2: Natuurlijk
0: we hebben daar toch gewoon. In geschiedenislessen hebben we daar toch ook les over gehad. Volgens mij in de 80-jarige oorlog komt het nog naar voren, of niet?
2: Oh, nou, dat zou je mij moeten vertellen. Maar ik vind het even logisch als dat jij het vindt, ja, absoluut.
0: Ja, ja. Hoe ben jij eigenlijk op die islamitische basisschool terechtgekomen? Laten we daar beginnen.
2: Ja, laten we daar beginnen. Ik ben begonnen als zijnstromer, zoals je vertelde. Mm-hmm. En dan is het zo dat je in een soort poeltje terechtkomt, of dat was in mijn geval zo, waar scholen die bereid zijn om een zijnstromer te begeleiden, eigenlijk kunnen kiezen uit de verschillende cv's die zij aangeboden krijgen. En toen kreeg ik een mailtje op een dag van, wil je bij ons komen? En dat was een islamitische school.
0: Ja, maar je twijfelde.
2: Nou, ik twijfelde, ja, ik had wel even mijn bedenkingen. Ik dacht van, nou ja, is dat nou, past dat wel? Wil ik dat wel?
0: Waarom?
2: Nou, omdat ik had in eerste instantie had ik het gevoel van onderwijs, dat moet een soort afspiegeling zijn van de samenleving. En dat is niet per se dat ik het gevoel heb dat daar een religieus geïnspireerd onderwijs, dat ik me daar...
0: Je had niks met religie eigenlijk.
2: Nee, dat ik me daar zou voor willen geven.
0: Ja. Ja.
2: Dus daar kwam mijn gevoel van weerstand kwam er een beetje vandaan.
0: Ja, ja. Ben je zelf religieus opgevoed?
2: Nee.
0: Helemaal
2: nee,
0: niet?
2: Nee, helemaal
0: okay.
2: niet. Nee.
0: Ja, dus dan is het een beetje een gekke keuze misschien, hè?
2: Ja.
0: Toch ben je over de streep gegaan. Waarom?
2: Nou ja, kijk, het was natuurlijk ook ergens interessant. Dus dat ten eerste. Ik vond het ook
0: prikkelde
2: boeiend.
0: Je toch wel?
2: Het prikkelde me. Helemaal met mijn achtergrond. Ik heb, wat je zegt, ik heb lange tijd in de Arabische wereld gewoond. Ja. Ik heb Arabisch gestudeerd en... Dus vanuit die achtergrond was er natuurlijk een extra belangstelling, zou je kunnen zeggen. Maar ook dat ik erover nadacht en het gevoel had van, nou ja, we hebben het altijd vaak over inclusiviteit en dat soort dingen. Maar het gaat altijd over het verwelkomen van kleur in witte instituties, om het zo maar te zeggen. Maar ik begon me toen te denken van, misschien moet ik het ook wel omdraaien. En moet ik ook bereid zijn om een minderheid te zijn in een, tussen aanhalingstekens, gekleurde... school.
0: Ja, want zelf ben je niet in Nederland geboren, toch?
2: Niet in Nederland geboren, maar wel in Nederlandse ouders.
0: Ja.
2: Als dat ertoe doet. Ja, maar niet in Nederland geboren, in Jemen geboren.
0: Ja,
2: dus, eerste 3-4 jaar van mijn leven daar gewoond.
0: En toch, ja, maar ik snap het hoor. Dan voel je toch geprikkeld. Denk je, nou, laat ik eens toch eens kijken hoe dat dan zou werken in de praktijk.
2: Ja.
0: Toen je daar binnenliep, hè, wat was het eerste wat jou opviel?
2: Nou, kijk, het eerste wat me daar opviel is dat het gewoon een Nederlandse school is.
0: Ja.
2: En dat het ruikt, voelt en klinkt als een Nederlandse school. En dat
0: hoe ruikt, voelt en klinkt een Nederlandse school?
2: Nou ja, je ruikt natuurlijk...
0: Dat is een stomme vraag. Ik heb zelf een Nederlandse school gegeten. maar hoe ruikt en voelt een Nederlandse school volgens jou?
2: Ja, als elke basisschool, weet je wel.
0: Ja,
2: de geur is toch een beetje... afwasmiddel. En, ja, ja, ja. Maar ook een beetje zweet.
3: Ja, en een beetje wc's die niet die best wel
2: die
3: lang...
2: Die misschien met, een aantal uur niet schoon zijn gemaakt. Ja, dat soort dingen. Ja, ja. Nee, zo raakt een basisschool.
3: Ja, maar gewoon een typische basisschool.
2: Ja, gewoon een typische
3: dus
2: Hollandse basisschool. Ja, en zo voelde het toen ik daar binnenkwam. En dat, daar werd ik ook meteen door getroffen van... Oh ja, dit is gewoon... Ja. Want ik had natuurlijk ook ideeën van... Dat is misschien iets anders. Of dat is, en dat is natuurlijk wat ik vaak tegenkwam. Als ik met mensen in gesprek erover ging. Van wat ik dan... wat ik deed of waar ik werkte. Dat mensen mij toch vroegen van, nou ja, is het dan iets anders? Of ik bespeurde in de reacties bij mensen toch wel een soort gevoel van, is het niet onderwijs?
3: Want toen jij zei van, nou, ik ga stage lopen bij een islamitische basisschool, reageerde jouw omgeving dus een beetje sceptisch? Of wat?
2: Nou ja, sceptisch is misschien niet het woord, maar ik kreeg vragen zoals van, wordt daar dan wel gewoon Nederlands gesproken? En kan dat dan wel als... en dan zag je ze meteen twijfelen van, is hij dan ook gelovig of religieus of moslim?
3: Ja, inderdaad. Moet je niet moslim zijn om daar les te geven?
2: Blijkbaar niet. Dat is toch ook niet zo op christelijke scholen over het algemeen?
3: Is dat zo?
2: Sterker nog, ik weet van de school waar ik heb gewerkt... dat ze daar graag willen dat er meer niet-moslims reageren op de vacatures. Maar dat gebeurt heel weinig.
3: Ja, maar je moet toch wel iets met de religie hebben?
2: Nou, ik denk dat je ten eerste gewoon een leerkracht moet zijn. Een goede leerkracht. Mm. En je moet er natuurlijk wel voor openstaan. Je moet niet denken van, weet je wel, het tegendeel van wat op de kaft van mijn boek staat. Als je dat denkt, dan zit je daar niet op de juiste plek.
3: Als je denkt van, islam hoort niet bij Nederland.
2: Bijvoorbeeld, ja. Oh, ja. Dus je moet er wel voor openstaan. Maar verder, je moet gewoon een leerkracht zijn. En, dan doet het er niet zoveel toe... dat je misschien iets anders gelooft dan de kinderen waar je voor staat.
3: Als je maar goed les kunt geven.
2: Als je maar les kan geven, ja.
3: Laten we even teruggaan naar dat moment, je komt daar binnen dus. Ja. Er is nog iets wat je ook beschrijft in je boek, wat jou opvalt dus bij binnenkomst. Een tekst met de grondbeginselen van de school, op een poster staat dat.
2: Oh ja, ja.
3: Weet je wat je bedoelt?
2: Ja. Want dan daar wordt eigenlijk de profeet Mohammed wordt dan aangehaald als voorbeeld.
3: Inderdaad.
2: En wij gedragen ons naar het voorbeeld van de profeet Mohammed door. En dan staan er de schoolregels die we wel allemaal wel een beetje kennen.
3: Je weet het niet uit je hoofd.
2: Die ken ik niet uit mijn hoofd.
3: Ik heb het hier voor me staan hoor. Hier op school volgen wij het voorbeeld van de profeet Mohammed. Vrede zijn met hem. Omdat iedereen hier zichzelf mag zijn door respect te hebben voor groot en klein. Door samen conflicten op te lossen door respect te hebben voor elkaar, onszelf en de omgeving. Mm. Je hebt dit niet voor niets aangehaald in je boek.
2: Nou, kijk, een van de dingen waar ik, en dat was niet de eerste dag, maar waar ik in de loop van mijn tijd op de islamitische school door getroffen werd, is dat voor degene die wel de Koran en de islamitische geschriften kennen, is het natuurlijk een ontzettende bron om uit te putten in de communicatie naar de kinderen toe. Want de kinderen zijn er ook bekend mee. En daar valt natuurlijk een heleboel morele lessen uit te halen.
3: Ja, respectvol met elkaar omgaan.
2: Respectvol met elkaar omgaan. En dus om het daarin te aarden of in te gronden of op te baseren. Dat begrijp ik heel goed.
3: Ja. Goed idee?
2: Goed idee, denk het wel. Want het zijn goede voorbeelden. Het is niet zo dat er hele kwalijke dingen bij staan. Het is allemaal dezelfde regels die we allemaal op school zouden willen hanteren.
3: Okay.
2: En dus die worden dan... gewoon het gaat er dan met name om dat de kinderen bekend zijn met de context en met de bron waar het vandaan komt.
3: Ja.
2: En dat werkt, denk ik wel.
3: Ja, dat werkt. Waren er trouwens ook andere niet-moslims werkzaam op die school?
2: Die zijn er wel geweest. Maar ook een tijdje dat ik daar werkte, waren die er niet.
3: Nee.
2: Dus,
3: of in het klaslokaal, dat kan natuurlijk ook, ja, toch? Dat je als leerling...
2: Zeker, ja. Ik had gewoon ook kinderen uit de buurt die om de hoek woonden. En die gewoon naar de school in de buurt kwamen. En dat waren niet per se moslims.
3: Nee.
2: Dus die liepen daar ook rond, absoluut. Ja. Ja.
3: Zijn er dingen waarvan je je beeld hebt bijgesteld doordat je op die school les hebt gegeven? Waar je eerst een andere aanname over had?
2: Nou, dit is natuurlijk de hele tijd dat ik ook... Kijk, het boek is ook een verslag van een soort van mijn ontwikkeling. En de dingen die ik bij mezelf tegenkom over hoe ik er blijkbaar ook tegenaan kijk. Ik kom erachter dat ik ook bepaalde aannames had die ook gewoon niet klopten. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld met de overblijfmoeders.
3: Oh ja.
2: En ik, Er wordt al geklaagd door de kinderen dat er een soort toezichtsprobleem is. Er is eerst een soort anarchie tijdens het overblijven.
3: Ja, ze respecteren die moeders niet voldoende.
2: Nou ja,
3: of zo.
2: Ja, dat.
3: Die hebben niet genoeg overhoofd. Dat was vroeger bij ons op school ook.
2: Nou ja, maar daar ga ik dus naartoe. Want ik bezie dat dan meteen in mijn eerste periode daar als een soort integratieprobleem. En ik denk, of een kenmerk van iets wat met integratie te maken zou kunnen hebben. Oh, ja. Waar de eerste generatie, de tweede generatie niet begrijpt. Weet je wel, zoiets. Ja. Want die moeders, dat zijn over het algemeen eerste generatie. Migranten. En die kinderen zijn natuurlijk allemaal niet. En dus ik dacht, oh ja, die spreken mekaars taal niet. En ik dacht meteen in zo'n soort mal begon ik het te analyseren. Terwijl, ik zei dat toen tegen een collega. En de collega zei, nou, doe niet zo raar. Want weet je wel, deze problemen hebben we overal. En het ligt aan, het zijn een soort van systemische fouten, zou je bijna kunnen zeggen. Want de leerkrachten die hebben pauzes. Dus die gaan gewoon chillen in de lerarenkamer.
3: Ja, je weet natuurlijk dat die moeders het overal niet hebben. Nee, let's go!
2: Precies. En dus dat is, die kom je overal tegen. Maar dan merk je dat ik ook de neiging heb om dat meteen in een soort migratie context te gaan te willen plaatsen eigenlijk.
3: Ja. En waar herken je in het lesmateriaal nou aan dat het echt een islamitische basisschool is?
2: Goeie vraag. Ik denk dat je in het lesmateriaal er bijna niet achter komt als je het blind zou moeten analyseren dat het een islamitische school is. Ja. Wel, als je kijkt naar het dagschema vanaf de bovenbouw, groep 6, 7, 8, wordt er over het algemeen gebeden in de middag.
3: 5 keer per dag?
2: Nee, nou ja, nee, er is 1 keer. Het middaggebed wordt op school gedaan.
3: Ja. Ik weet er ook niet zo heel veel van.
2: Nou ja, kijk, je gaat niet 5 keer op school bidden. Want dan kom je niet aan rekenen natuurlijk.
3: Chill.
2: Maar er wordt wel gebeden op school en het gebeurt dan collectief. Dat is wel anders dan op andere scholen.
3: Ja, ja. Vaak hebben we hier op Radio 1 wel eens de discussie over hoe er over homoseksualiteit bijvoorbeeld wordt gepraat bij christelijke scholen. Ja. Is dat ook iets wat op islamitische scholen speelt?
2: In die zin, ik noem het ook in mijn boek. Op een gegeven moment is het Paarse Vrijdag.
3: Ja,
2: en dan wordt er besloten om daar niet aan mee te doen als school. Ja. Dat is een besluit dat komt vanuit de directie in overleg met de gemeenschap, soort van om de school. De MR's erbij betrokken. Kijk, voor mij, ik kan heel dan zeker ook duidelijk maken dat ik daar bijvoorbeeld anders in sta. Mm. Maar het is het beleid van de school, dus daar ga je in mee als werknemer. Maar ik heb dan ook een scène in mijn boek waarmee ik eigenlijk wil laten zien dat niet iedereen een soort van hetzelfde denkt en het dan maar aanneemt. Er komt dan een meisje naar me toe en die laat haar paarse sokken zien. Ja. Dat is gewoon een klein inkijkje in er zijn dus verschillen van mening ook daar. Ja. En nou ja.
3: Net zoals we ook op de christelijke scholen bijvoorbeeld tegenkomen met betrekking tot Paarse Vrijdag.
2: Zeker, dat denk ik ook. Ja.
3: Wat jou opvalt verder, dat schrijf je ook in je boek, is dat de docenten zich hyperkeurig houden aan het nastreven van de kerndoelen die de overheid heeft gesteld voor primair onderwijs.
2: Ja.
3: Waarom zijn ze daar zo extra op gefocust?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat je wel kan stellen dat er een bewustzijn is dat extra naar ze gekeken wordt. Mm. Dus er ligt een vergrootglas op het islamitisch onderwijs, islamitische scholen. Als daar iets misgaat, dan wordt het meteen heel breed uitgemeten. En dat wordt wel gevoeld. En dus is er eigenlijk heel weinig ruimte om af te wijken van soort van het gangbare. Mm. En wat er verwacht wordt. En dingetjes gaan juist extreem volgens het boekje.
3: Ja.
2: Ik heb het sindsdien ook op andere scholen gemerkt dat het vaak wel wat losser is of dat er iets meer. Maar dat heeft in mijn interpretatie te maken met het gevoel van er wordt naar ons gekeken en we moeten zorgen dat wij het misschien wel beter doen dan de gemiddelde andere school. Omdat wij toch iets strenger beoordeeld worden. Misschien niet door de inspectie, maar wel door in het publieke domein. Ja.
3: Ja, ik herken dat ook wel hoor. Dat mijn ouders bijvoorbeeld tegen mij zeiden, doe maar goed je best en zorg dat je niet opvalt. Loop in de pas.
2: Nou ja, dat zeker.
3: Geef ze geen aanleiding.
2: En dat werd ook wel expliciet gezegd. Soms door bijvoorbeeld het hoofd van de school die dan een kind corrigeerde op het plein. Van, doe nou even gedraag je. Want je vertegenwoordigt ons. Weet je wel.
3: En heeft dat impact op die kinderen ook? Merkte je dat?
2: Nou ja, ik denk dat het wel heel erg vooral meespeelt in de hoofden van de ouders. Het bewustzijn van er wordt naar ons gekeken. En als die kinderen te wild, te brutaal, te zijn, dan kunnen ze een stempel krijgen van de buitenwacht. En het is heel moeilijk om daar vanaf te komen. En dat zijn dan stempels die te maken hebben met, weet je wel, jochies op straat en noem maar op wat er over gezegd wordt.
3: En daardoor weer minder kansen en mogelijkheden en et cetera.
2: Ja, en er zijn genoeg voorbeelden, ook in Amsterdam, waar toch als je daar tegenaan loopt, dat je dat je, ja, dat je de, dat het toch lang kan beklijven, om het zo maar te zeggen.
3: Ja. Over stempels gesproken, je hebt het ook over een soort stempel A-status of een A.
2: Niet A-status, zou ik het niet willen noemen. Ik probeer een soort onderscheid te maken. Omdat...
3: Ja, want je noemt jezelf, jij bent een A, de kinderen zijn niet A's.
2: Ja, ik probeer een soort schematisch weer te geven hoe ik word gezien. Kijk, ik word meteen door die kinderen als volbloed Hollander gezien.
3: Oh.
2: En terwijl ik altijd het idee heb gehad, ik heb bijna de helft van mijn leven in het buitenland gewoond.
3: Ja.
2: Daar valt nogal wat op af te dingen. Terwijl de kinderen zichzelf niet als Nederlander zouden beschouwen.
3: Terwijl ze in Nederland zijn geboren
2: en getogen. Ja. En waarschijnlijk hun hele leven wonen.
3: Ja.
2: Nou ja, dat is gek. En, ja. Dus dat probeer ik soort van te analyseren en in een mal te gieten. En dan kom ik met het A en het niet A. Is moeilijk om uit te leggen, denk ik.
3: Moet het uitleggen, jij hebt het geschreven.
2: Nou ja, maar dan om aan te geven van wat de verschillen daartussen zijn. Dat zijn dan de stempels die ik daarvoor gebruik. Ja.
3: Maar is het een soort privilege dan of iets dergelijks?
2: Oh, zeker.
3: Moet ik dat zien?
2: Zeker. Kijk, het feit dat ik meteen daartoe word gerekend. Zonder dat ik hoef mijn mond niet open te trekken. Ik hoef me niet te bewijzen. Nee. Ik heb helemaal niks ik hoef daar helemaal niks voor te doen.
3: Je hoeft niet op je beste gedrag te zijn.
2: Sterker nog, ik kan mijn hele leven in het buitenland wonen. En nog heb ik dat. Mag ik me daartoe bijvoegen?
3: Ja, ik snap het.
2: En in hun geval, zij wonen hier al in hun leven. En ze zijn er nog steeds niet, bij wijze van spreken.
3: Ja, ja.
2: Dus daar zit natuurlijk een heel, heel gek verschil.
3: Ja.
2: En dat probeer ik op die manier aan te geven. Want ik denk ook dat het boek is ook een beetje een verslag van hoe ik erachter kwam dat ik echt tot een meerderheid behoor. En wat dat betekent. En welke blinde vlekken dat bij mij oplevert. En hoe het dan dus ook is voor de minderheid in relatie tot ons. En hoe kijken we naar elkaar
3: inderdaad. Ja. En welke vooroordelen zijn er? En hoe zit dat dan met die hamkaaschips? Ja. Want die blijken dus wel halal te zijn.
2: Die blijken
3: gewoon. Ik had daar vroeger een hele rel over op de middelbare school.
2: Er werden bij ons op school gewoon handenvol hamkaaschips naar binnen gewerkt.
3: Oh, oké. Okay.
2: En toen zag ik tot mijn verbazing op zo'n zak staan gewoon halal.
3: Halal.
2: Dat vond ik moeilijk om er zit dus blijkbaar helemaal geen ham in.
3: Ja, want je kwam erachter tijdens een personeelsuitje waarbij je jonge collega Kreem dus een stunt uithaalde. Wat gebeurde daar?
2: Juist. Nou ja, het boek gaat best wel veel over Kreem. Mijn zeer gewaardeerde collega en absolute topper in het onderwijs. En die is ook een soort gangmaker in de school. En we gaan met een personeelsuitje in een bootje varen over de grachten in Amsterdam. En hij begint een beetje mensen uit te dagen in de boot. Durf je het zo lang mogelijk te blijven staan als we onder de brug doorgaan?
3: Oh mijn god.
2: En die krijgt hij dus teruggekaatst. Ja. En hij wil zich dan een beetje opjutten. En hij besluit niet alleen zo lang mogelijk te blijven staan, maar over een brug heen te klimmen terwijl het bootje eronder doorgaat. En hij komt vervolgens aan de andere kant van die brug, komt hij het bootje weer in. En is helemaal soort van, wordt geapplaudisseerd. Maar ook, op dat moment word ik me bewust van het feit, want bij mij in de boot, de collega's die kijken toch een beetje verkrampt naar de reactie van de mensen op de brug.
3: Ja.
2: Die daar iemand plotseling de brug op zagen klimmen. Die eruit ziet als een moslim. Dus mijn collega's, de ouders van de kinderen die ik lesgeef, zijn zich continu bewust van de blik van de buitenwereld.
3: Mm.
2: En op dat moment voel ik dat ook. Van, oh ja, zo is dat dus. Mm. Zo zijn er dus een aantal momenten waarin ik dat inzicht eigenlijk vergroot wordt, om het zo maar te zeggen.
3: Hebben je oud-collega's het boek al gelezen?
2: Die lezen het nu.
3: Nu? Maar je zegt dat een beetje zo ongemakkelijk.
2: Dat vind ik natuurlijk spannend.
3: Spannend.
2: Ik ben zeer benieuwd ook wel wat ze ervan vinden. Eentje heeft al gezegd, hartstikke mooi. En als iemand het op een mooie manier had kunnen schrijven, dan ben jij. Dus dat vond ik een mooi compliment.
3: Oh, wat mooi. Waar werk je nu eigenlijk?
2: Ik ben nu invaldocent. In het basisonderwijs nog steeds. Maar dat heeft meer met het feit te maken dat ik zo meer thuis moet zijn. Oh. Vanwege het werk van mijn vrouw.
3: Ah, zo. Oké. Okay. Ja. Goed verdeeld, inderdaad. Ja. Zit er nog een islamitische school in voor de toekomst?
2: Ik sta daar volledig open voor.
3: Je bent tenslotte invalkracht.
2: Maar ik ben ook gewoon leerkracht.
3: Daarom.
2: Precies.
3: Inderdaad. Ja. Dankjewel, Dirk van der Rooij. Het boek De Islam Hoort Wel Bij Nederland ligt dus vanaf vrijdag in de winkels. Eerste uur van de Rode Draad zit er bijna op, maar niet voordat we langs gaan bij Botik van de Zandschulp op de US Open. Marcella Mesker.
1: Ja, hij leidt met 2 sets tegen 0. 6-3, 6-1 is echt een paar baten te groot voor die tegenstander, die Brit Choynski. 1-0 nu in de derde set voor Choynski. Die won dan nipt zijn service. Maar als je naar de feiten en cijfers krijgt, alles is zoveel beter. 2 keer zoveel punten, heel veel winners. En Choynski kan eigenlijk geen potten breken. Dus het lijkt een makkelijk avondje te worden voor Van de Zandschulp. 2 sets tegen 0 voor de Nederlander.
3: Nou, en het volgende uur zeker ook meer tennis, dus blijf hangen hier.

0: NPO Radio 1.
1: Dit weekend vindt in Rotterdam de 49e editie van de Wereldhavendagen plaats. Nu de straat van Hormuz nog steeds is afgesloten, is de veiligheid op het water belangrijker dan ooit. Daarom zijn te gast commandeur Frank Lensen van de Koninklijke Marine, KNVR-directeur Annette Koster en schipper Emma van Grevenbroek. WNL in de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekies.
2: Live vanaf het motorpassagiersschip De Zonnebloem in Rotterdam.
1: Zaterdagmiddag om 5 uur.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
6: NPO Radio 1, 8 uur.
7: Natasha Gibbs.
8: Een kritisch onderzoek van Vrij Nederland naar de sociale media-uitingen van publieke omroepen. Wij zouden meewerken aan de verspreiding van extreemrechts gedachtegoed, volgens dat onderzoek. Tekst en uitleg en een reactie van de NPO-ombudsman hoor je zometeen na het NOS-journaal van 8 uur met Katrien Straatman.
9: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de binnenlandse veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Het Openbaar Ministerie heeft geen link gevonden tussen de schietpartij afgelopen maart in Schoonhoven en het Iraanse regime, bleek vandaag tijdens de eerste pro forma zitting van verdachte Hassan B. Bij de schietpartij raakte een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond zwaar gewond. Hij stond bekend als tegenstander van het Iraanse regime. Minister Van Weel van Justitie zei na de aanslag er rekening mee te houden dat Iran erachter zat, maar B. zei vandaag niets te weten van een opdracht van het Iraanse regime. Het OM kon dat tot dusver ook niet aantonen, maar stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
10: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
9: De Belgische minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de studentverpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak, waarmee hij EHBO-diensten bij evenementen aanbiedt. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de wethouder is tevreden over de opbrengst.
11: Eigenlijk aan de voorkant had ik er geen verwachting op gezet van we verwachten zoveel mensen. Dus ook echt, we zijn de eerste dag van het inlevermoment landelijk. En ik zeg ook eerlijk, ja, met elke gram, elke kilo die ingeleverd wordt, denk ik dat we heel blij moeten zijn dat die in ieder geval dan weer een stukje illegaal vuurwerk op een veilige manier hebben weten in te leveren.
9: De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Het weer nog vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind en af en toe regen en het wordt dan maximaal 22 graden.
12: Wij zijn IZZ.
1: Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Hij is onderweg.
14: Wie?
15: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
14: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goede avond. Een boel gedoe hè, in de culturele wereld vandaag. Influencer Defano Holwijn maakt zich namelijk enorm boos op een supermarktketen.
1: Boempia met Rotti, wat in de culturele samenwerking zonder vergunning is hier aan de hand? Lido, kom naar buiten, we moeten praten.
0: Ja, de Rotti Loempia. Rond de klok van 8:30 duik ik er met een kenner in en hoor je of we in het grote debat Kamp Defano of Kamp Lido moeten zijn. Dit uur ook updates van tennis. Botik van de Zandschulp ging als een speer in zijn partij op het US Open. Marcella, is dat nog steeds zo?
2: Ja, speelt goed. 3 games gespeeld in de 3e set on serve. Dus die Choinski leidt nu met 2-1. Maar goh, 25 winners, 10 aces. Ja, Botik speelt gewoon met heel veel vertrouwen. Heeft ook een goede voorbereiding gehad. Kwartfinale in Winston-Salem. 4e ronde in Montreal. Hij bulkt van het vertrouwen. Staat goed te spelen. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog een set verliest. Maar je weet het nooit. Hij leidt in ieder geval 6-3, 6-1 en on serve in de 3e.
0: Nou, later meer tennis. Eerst naar een verhaal van een van onze onderzoeksjournalistieke partners. Publieke omroepen werken op hun socials bewust en onbewust mee aan de verspreiding van extreem rechts gedachtegoed. En dan heb ik het niet alleen over Hitlerfragmenten bij Ongehoord Nederland, maar ook bijvoorbeeld over WNL en de NOS. En ook BNNVARA zou zich er schuldig gaan maken. Hoe dit zit ga ik bespreken met Sander Heijnen en Leonie Koppes van Vrij Nederland. Ze hebben hier namelijk onderzoek naar gedaan in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. En ook aangeschoven hier is ombudsman van de publieke omroep Margot Smit. Goedenavond.
3: Goedenavond. En ik ga je meteen een heel klein beetje corrigeren. In jouw voordeel overigens.
0: Oh.
3: Het voordeel van jouw omroep. Nee, BNNVARA maakt zich er niet schuldig aan.
0: Nee,
3: daar is ook naar gekeken. We hebben niks gevonden.
0: Oh, jullie hebben niks gevonden. Nee. Oh, dan moeten we het zo uitgebreid
3: dus dat over. Dus dat is misschien het tweede. Maar misschien weet jij meer, dus kan je ons onderzoek aanvullen.
0: Nee. Ik ben graag heel kritisch over onszelf hoor. Maar laten we eerst even naar de aanleiding gaan, Sander, van dit onderzoek. Wat was voor jullie de aanleiding om de socials van publieke omroepen onder de loep te nemen?
3: Nou, de aanleiding was eigenlijk vrij simpel. Het valt mij op in mijn tijdlijnen dat je met een zekere regelmaat zie je vanuit uit kanalen van publieke omroepen zie je content voorbij komen die ja, toch wel hele bruine randjes heeft. En het is wel vrij wonderlijk als je een publieke omroepbestel hebt, dus met belastinggeld betaald.
0: Ja.
3: Als je daarmee content verspreidt die een potentie ondermijnend is voor je democratie. Dat lijkt me niet de bedoeling van de NPO. Dat is volgens mij ook niet hoe het in de mediawet staat. Dus op dat moment dat we dat zagen, dachten we, dit moeten we eens een kaart gaan brengen van hoe breed is dit.
0: Ja, wat bedoel je met bruine randjes?
3: Wat mij opviel was een post, dat was volgens mij heel concreet. Ik zag een post rond Loosdrecht. Waar de rellen waren.
0: Of demonstraties bij het AZC ook.
3: Precies. Ja. Hè, toen het zo uit de hand liep. En dat oogde echt als een filmtrailer voor een actiefilm. En daarin werden niet eens heel erg extreemrechtse oproepen gedaan.
0: Mm-hmm.
3: Maar daarin het oogde echt als een trailer voor een spannende actiefilm met Bruce Willis. Weet je wel? Met een climax van. En eigenlijk was die climax: kom hier naartoe.
0: Oh.
3: Hier gaat het los, hier moet je zijn. En. Op hetzelfde moment was de overheid aan het oproepen van blijf alsjeblieft weg. En het loopt heel erg uit de hand. Dus aan de hand daarvan dachten we, dat was de heel concrete aanleiding. Maar het viel me vaker op. Hebben we Leonie Koppes gevraagd om gewoon eens een kaart te brengen. Van ja. Is het nou zo, hè, mijn beeld dat ik heb. Dat, ja. dat er toch wel steeds meer doorheen glipt. Hè, laat ik het heel voorzichtig formuleren.
0: Mm-hmm.
3: Want ik denk dat bij Ongehoord Nederland het meer is dan er doorheen geglipte. Maar dat gewoon het doel van de omroep is. Maar je ziet ook bijvoorbeeld binnen de socials van de NOS. Af en toe zie je iets voorbij glippen. Of je denkt, ja, als je dit op deze manier brengt.
0: Mm-hmm.
3: Ja, daarmee in feite verspreid je hiermee en normaliseer je extreemrechtse ideeën.
0: Daar gaan we zo meteen dieper op in. Want ik wil eerst even bij jou, Leonie, inchecken. Want jij hebt dat onderzocht dus. Je hebt dat in kaart gebracht, in beeld gebracht.

0: je hebt daarbij vooral naar de Instagram-posts gekeken, hè, van het publiek. Waarom Instagram?
1: Ja, je moet afbakenen, maar ook omdat Instagram ook een hele populaire, natuurlijk een populair platform is onder jonge gebruikers. Mm-hmm. TikTok kan er natuurlijk ook wat van. De NPO is ook heel actief op TikTok, maar voor de afbakening dacht ik kiezen voor Instagram. Jonge gebruikers maken steeds vaker gebruik alleen van Instagram. Dat wordt het News Find Me principe genoemd in de mediawetenschap. Dus het idee dat je het nieuws op je af laat komen.
0: Via Instagram vooral.
1: Dus je gaat, je opent gewoon je Insta en dan komt het wel naar je toe.
0: Ja.
1: Dus vanuit dat fenomeen is het gewoon eigenlijk een enorm belangrijk platform voor jonge gebruikers om nieuws te consumeren.
0: En waar hebben jullie dan op gelet verder?
1: Ja, dus we zijn eigenlijk gaan kijken samen met de mediawetenschapper van de Universiteit van Amsterdam, Stijn Peters, hebben we eigenlijk naar de afgelopen 2 jaar gekeken naar posts van de verschillende publieke omroepen over het hele bestel verspreid. Dus we hebben BNNVARA en Omroep Zwart aan de meer progressieve zijde bekeken. NOS als taakomroep en dan vervolgens aan de meer conservatieve zijde WNL en Ongehoord Nederland. En toen zijn we gaan kijken welke op thema's die op dit moment politiek heel actueel zijn. Dus asiel, klimaatbeleid, Israël-Palestina. En nog een aantal andere. En op basis daarvan zijn er posters naar boven gekomen. En die hebben we geanalyseerd. Daar hebben we gekeken naar bijvoorbeeld toon. Sander noemde het bijvoorbeeld al. Als het gaat om de wijze waarop bijvoorbeeld een item wordt gemaakt. Een aflevering kan al een bepaalde insteek hebben. Een enorm populistisch frame bijvoorbeeld heeft. We hebben bijvoorbeeld gekeken of er onafhankelijke media bijvoorbeeld zwart wordt gemaakt. Of rechtsstaatsprincipes in twijfel worden getrokken. Dat zijn natuurlijk zaken die uit het populist playbook zeg maar komen. Die hebben we vervolgens geanalyseerd. Dus populist playbook toon, wie mag er aanschuiven, die zaken.
0: Juist, helder. Oké. Even voor de duidelijkheid, ombudsman Margot Smit. Uitingen op social media moeten aan dezelfde journalistieke code.

0: komen.
1: Dus, via Instagram vooral. Dus
2: je gaat, je opent gewoon je Insta en dan komt het wel naar je toe.
1: Ja.
2: Dus vanuit dat fenomeen is het gewoon eigenlijk een enorm belangrijk platform voor jonge gebruikers om nieuwsconsumptie. Om nieuws te consumeren.
1: En waar hebben jullie dan op gelet verder?
2: Ja, dus we zijn eigenlijk gaan kijken samen met de mediawetenschapper van de Universiteit van Amsterdam, Stijn Peters, hebben we eigenlijk naar de afgelopen 2 jaar gekeken naar posts van de verschillende publieke omroepen over het hele bestel verspreid. Dus we hebben BNNVARA en Omroep Zwart aan de meer progressieve zijde bekeken, NOS als taakomroep en dan vervolgens aan de meer conservatieve zijde WNL en Ongehoord Nederland. En toen zijn we gaan kijken welke op thema's die op dit moment politiek heel actueel zijn. Dus asiel, klimaatbeleid, Israël-Palestina. En nog een aantal andere. En op basis daarvan zijn er posts dus, naar boven gekomen. En die hebben we geanalyseerd. Daar hebben we gekeken naar bijvoorbeeld toon. Sander noemde het bijvoorbeeld al. Als het gaat om de wijze waarop bijvoorbeeld een item wordt gemaakt. Een aflevering kan al een bepaalde insteek hebben. Een enorm populistisch frame bijvoorbeeld heeft. We hebben bijvoorbeeld gekeken of er onafhankelijke media bijvoorbeeld zwart wordt gemaakt. Of rechtsstaatsprincipes in twijfel worden getrokken. Dat zijn natuurlijk zaken die uit het populist playbook zeg maar komen. Die hebben we vervolgens geanalyseerd. Dus populist playbook toon, wie mag er aanschuiven, die zaken.
1: Juist, helder. Oké. Even voor de duidelijkheid, ombudsman Margot Smit. Uitingen op social media moeten aan dezelfde journalistieke codes voldoen als lineaire uitzendingen?
3: In principe hebben we het over journalistiek op alle platforms.
1: Juist.
3: En daar vallen dus dit type platforms ook onder. Dan zie je wel dat veel programma's gebruiken socials om hun bestaande uitzending. Dat doen jullie misschien ook wel. Ja. Haal je een klein fragmentje uit, zet je op de socials. Ja. Als een soort reclame van luister naar dit programma. Mm. Er wordt natuurlijk ook door sommige spelers wordt er speciaal voor die socials content gemaakt.
1: Juist.
3: In principe, als het journalistiek is, als het een eend is, als die loopt als een eend, kwaakt als een eend, vliegt als een eend, dan is het een eend. En dan heb je aan de journalistieke code te houden, zoals wij die bij de publieke omroepen hanteren.
1: Aha.
3: En bijvoorbeeld met zo'n geknipt fragmentje heb je ook nog dat zoiets de oorspronkelijke uitzending niet uit zijn verband. Hè, je kan in zo'n social dingetje, wat soms maar heel kort is, niet ineens iets heel anders gaan zeggen dan je in je uitzending hebt gedaan.
1: Maar vaak,
3: door een fragmentje te knippen. Of
1: maar vaak kiezen we wel voor fragmenten die natuurlijk spannend zijn.
3: En die luisteraars of kijkers trekken, absoluut.
1: Ja. Hoe kijkt u dan als ombudsman naar de rol van social media binnen de publieke omroep?
3: Daar heb ik als ombudsman niet onmiddellijk een rol of een taak in of een oordeel over. Wij kijken ernaar of ze inderdaad langs diezelfde meetlat kunnen.
1: Oké.
3: En die, daar staat van alles in die code. Maar in dit geval is het heel vaak, doet het geen afbreuk aan de oorspronkelijke uitzending of de oorspronkelijke productie.
1: Juist, oké. Sander, je had het net over Ongehoord Nederland. Hè? Weinig verrassend, komt dus ook uit dat onderzoek. Verderweg geven zij de meeste ruimte aan uiterst rechtse denkers en complottheorieën zelfs ook. Kun je een voorbeeld noemen van hoe ze dat doen?
4: Nou, een voorbeeld is de extreemrechtse complottheorie over omvolking. Hè, waarin gesuggereerd, waarin gesteld wordt dat er een elite zou zijn die de oorspronkelijke witte bevolking van Europa zou vervangen.
1: Mm-hmm.
4: Wat totaal onzin is. Wat ook aantoonbare onzin is. En waarvan ook al heel vaak is aangetoond dat het echt onzin is.
1: Feitelijk onjuiste informatie.
4: Precies, dus. En dat is ook heel vaak is het door experts verspreiden van extreemrechts gedachtegoed ook gesteld van hier moet je het niet over hebben, want dit is eigenlijk gewoon promotie van dit soort ideeën. En we zien Ongehoord Nederland, die hebben het daar regelmatig over en die plaatsen daar posts over. En dat is gewoon echt niet anders te duiden dan gewoon het verspreiden van extreemrechtse propaganda.
1: En Leonie, voor de duidelijkheid, wat kunnen de gevolgen daarvan zijn? Of wat zijn de gevolgen daarvan?
2: Ja, dus onderzoekers waarschuwen afgelopen, mei, nog na de gemeenteraadsverkiezingen, toen de FVD zo ontzettend was gegroeid, nog in of op Villa Media, dus het belangrijkste journalistieke platform voor journalisten over de journalistiek. Dat dus de gevolgen daarvan zijn dat legitimering, normalisering verder plaatsvindt. En zij zeggen dus eigenlijk, je kan beter dus helemaal niet de ruimte geven aan extreemrechtse ideeën. Tenzij je ze dus gewoon heel kritisch zo benoemt. En wij dus nu met elkaar aan het doen zijn, denk ik.
1: Ja.
2: Benoemen dat het een extreemrechtse theorie is.

0: En ze bevraagt inderdaad, niet dus zonder tegenspraak de ruimte geeft.
1: Ja, ja, om het man Margot Smit, hoe vindt u dat er mee om moet worden gegaan? Moet er ruimte zijn op de publieke omroep om zoiets als de omvolkingstheorie te bespreken?
2: Wat mij betreft, om te beginnen, is de keuze waar je het over hebt, is aan redacties. Uh-huh. Redactionele autonomie noemen we dat, staat in de mediawet. Staat ook als een persvrijheid in de grondwet.
1: Ook een journalistieke vrijheid inderdaad.
2: Absoluut,
1: ja.
2: Hè, zoals jullie hier kiezen om het hierover te hebben. Mm-hmm. Zo mag, in de grond van het argument, mag je ervoor kiezen om het over omvolking te hebben. Mm. Wij kijken dan verder altijd kritisch naar hoe doet de journalistiek het dan? Want het gaat niet eens zozeer om de opvatting van jouw gast, nee, maar het gaat erom hoe jij die journalistiek aanvliegt. Doe je dat kritisch? Vraag je erop door? Scheid je feiten van meningen? Geef je wederhoor op het moment dat mensen beschuldigd worden van zaken? Dat is de manier waarop je dan zegt, alles kan in principe bevraagd worden.
1: Ja.
2: Maar hoe je dat doet, daarop luistert het naar.
1: Juist. En gebaseerd op feiten dus. De hoor, wederhoor, al die journalistieke taken waar
2: en
1: wij
2: doorvragen, aan moeten voeren. En doorvragen.
3: Ja, dan mis ik toch nog wel één ding erin. Kijk, in essentie draait journalistiek om waarheidsvinding. Dat is gewoon het grondprincipe van ons beroep. En dat zou ook het grondprincipe moeten zijn van iedere uiting van de, in ieder geval de publieke omroep. Ja. Wat mij betreft ook van commerciële omroepen. Ja. Maar in ieder geval met publiek geld doen, zou dat gewoon centraal moeten staan.
2: Mm-hmm. Werkelijkheid.
3: En, precies. Ja, en ook als je kijkt, want ook als je breder kijkt, we hebben nu naar social media gekeken, maar als je naar talkshows kijkt, daar worden ook heel vaak gasten uitgenodigd die zaken verkondigen die gewoon feitelijk niet waar zijn. Die aantoonbaar onzin zijn. En we maken, redacties maken altijd keuzes, selecties van wie nodigen we wel uit, wie nodigen we niet uit. En ik denk dat we eigenlijk nog een stap verder debat zouden moeten trekken, nog los van wat er op de socials gebeurt. Mm. Als waarheidsvinding de kern is van ons vak, dan moet je op een gegeven moment ook stoppen met het podium geven aan mensen waarvan je weet of kan verwachten dat die niet feitelijk geïnformeerd standpunten de wereld in gaan slingeren, omdat dat ook het publieke debat vervuilt. En uiteindelijk hebben we daar gewoon allemaal heel erg veel last van.
1: Dan wil ik toch nog even naar onze eigen omroep gaan, BNNVARA. Ja, je zegt, in het onderzoek zijn jullie er mild over. Althans, dat is mild uit het onderzoek gekomen.
3: Nou,
1: er is niks uit het onderzoek gekomen met betrekking tot BNNVARA. Zeg ik dat goed?
4: Ja, klopt.
1: Ja? Maar goed, onze collega's van Pauw en de Wit hebben bijvoorbeeld Gidi Markesauer uitgenodigd vlak nadat hij de PVV verlaten had. Zij zeggen dat is nieuws. Ik zie jou al een beetje met je wenkbrauw trekken, Sander.
3: Nee, kijk,
1: want je bent daar kritisch over, of niet?
3: Ja, dat is niet dit verhaal. Maar zeker, want dat is ook een politicus die kiezers probeert te binden met leugens. En met desinformatie en met oproepen tot geweld en met oproepen tot het opzij zetten van de rechtsstaat.
1: Ja.
3: En ik vind inderdaad dat je als publieke omroep dat het niet je taak is om dat soort geluiden te versterken. Want
2: is
3: daarmee
2: het niet wel je taak om het dan te bevragen, heel kritisch, dat je het er niet over hebt, gaat het een ander kanaal op en komt het alsnog bij mensen binnen?
3: Je kan het er ook over hebben. Je weet van tevoren, kun je precies uittekenen wat zo'n man gaat vertellen. Dus je kan het daar ook over hebben. Je kan ook een goede politiek journalist aan tafel zetten die dan uitlegt, ja, er is Gidi Markesauer afgesplitst. Hij zegt dit en dit. Hij wil dat en dat. Maar dit is wat erachter zit. Dit is wat het eigenlijk betekent.
1: Maar voldoe je dan ook aan die eis wederhoor? Ik bedoel, je wil de persoon zelf toch ook bevragen?
3: Ja, maar je hebt twee verschillende doelen. Kijk, wat er gebeurt. Dus extreemrechtse denkers, hun hoofddoel, de hoofddoel van het gedachtegoed, is die democratie ondermijnen en opzij schuiven. En op het moment dat dat het politieke doel is, dan word je als journalistiek per definitie onderdeel gemaakt van het publieke debat. Je wordt het debat ingezogen. Daar willen we niet in zitten. We zijn van nature geneigd om te zeggen, wij zijn neutraal, we moeten iedereen met elkaar laten praten en we moeten kijken maar beslissen. Alleen de consequentie, dat blijkt uit heel veel onderzoek dat Leonie ook terecht aanhaalt in haar artikel. De consequentie daarvan is dat het gedachtegoed normaliseert en dat de bewegingen die de democratie willen ondermijnen sterker worden. En uiteindelijk, krijgen we dit weekend in Duitsland verkiezingen in een deelstaat. Daar kan het zijn dat een extreemrechtse partij, een neonazistische partij, dat die de grootste wordt. Nou ja, tel maar uit wat dan de uitkomst is van je journalistieke werk.
1: Maar wat stel jij dan voor? Een cordon sanitair voor dit soort gedachtegoed dan?
3: Dat lijkt mij heel gezond, ja.
1: Ja?
2: Ik vind het altijd lastig om in België, een deel van België doen ze het, in Wallonië hebben ze het vrij strak gedaan, zo'n cordon sanitaire, ook door de journalistiek. En daar zeggen ze dan van ja, wij hebben dus ook geen extreemrechtse partij in ons Waalse parlement. En dan zeggen onderzoekers ook weer van ja, maar het is een beetje kip en ei, weet je. Dus ik vind het ook altijd lastig van is het toch ook met die mensen praten, from the horse's mouth, laten zien, dit is wat zij zeggen. En als jij als journalist daar met je argumenten en je feitelijke informatie tegenin kan gaan om het zichzelf misschien wel te laten deconstrueren, ben je misschien ook wel heel sterk.
3: Ja, maar dat gebeurt op dit moment amper. Dus dat is natuurlijk het hele probleem.
1: Dat moeten we leren.
3: En dat is zeker in live-uitzending is dat ook ongelooflijk moeilijk. Dus uiteindelijk, als je dat niet kan faciliteren, als je dat niet kan garanderen dat je lukt, dan moet je het niet doen. En ik zeg niet, kijk, als bij talkshows heel duidelijke regels er zijn, als je dingen verkondigt die onzin zijn, dan word je nooit meer uitgenodigd. Dat zou ook een heel erg zuiverend effect hebben, maar dat doen we ook niet.
1: Dat is met Forum voor Democratie natuurlijk wel een tijdje gebeurd met Thierry Baudet, die dus allerlei complottheorieën de wereld inslingerde. En dat ook talkshows op een gegeven moment zeiden, ja, maar hier valt geen gesprek meer mee te voeren.
3: Nee, alleen uiteindelijk is vervang je het poppetje. En zeg je er openlijk bij, het doel is om weer onzin te mogen verkondigen aan talkshowtafels.
1: Je bedoelt dat Lidewijde Vos dus partijleider werd en toen wel werd uitgenodigd.
3: Ja, daar zijn ze heel openlijk over geweest. Dat de doelstelling was. En dat dan vervolgens ook nog eens werkte gehonoreerd wordt. En vervolgens, want dat komt in het onderzoek van Leonie weer naar voren. Dan zien we, de NOS heeft ook posts op de socials waarin zij remigratie, wat ook een rechtsextremistisch ideologisch thema is, gewoon kan uitleggen. En ik vind het een beetje fijn dat ik nu steeds
0: uitzekend.
3: Maar wat jij ook heel goed laat zien en wat wetenschappers in jouw artikel ook uitleggen, dat zeker jongeren die gaan überhaupt niet naar die hele uitzendingen. Die kijken vooral naar de socials. Die weten heel veel is onbetrouwbaar. Dus die kijken naar wat zijn betrouwbare merken. En als ze een publieke omroep daarbij zien, dan denken ze dat is een betrouwbaar merk. En dan krijgt dat gewicht en krijgt dat een zeker waarheidsgehalte in de beleving van die mensen die dat volgen. En daarom is het zo belangrijk dat omroepen en alle media overigens, hè, gewoon hun verantwoordelijkheid nemen en gewoon echt heel precies op die waarheidsvinding blijven zitten. Ja,
1: maar dat hangt dus ook samen met de context, hè, Leonie. Daar hebben jullie ook naar gekeken in het onderzoek. Want Margot haalde ook al aan, je kunt natuurlijk een stukje knippen uit een uitzending, maar als dat buiten die context valt of alleen maar heel spannend is, wat komt daarover uit?
0: Ja, dat was inderdaad, daar raakten jullie net ook al even aan. Er kwam heel duidelijk naar voren dat het vaak zo wordt geknipt dat het meest spannende element naar boven komt. Ja. Of dat er eventjes een redacteur nog van tevoren iets spannend zegt om de frictie op te zoeken. Dat is heel duidelijk naar voren gekomen als waarin dan dus ook wordt gestuurd op een manier die misschien in de uitzending zelf veel meer, waarin de uitzending zelf veel meer nuance zit.
1: Juist.
0: Gaat dat verloren online.
1: Ja. En hoe zouden we dat kunnen oplossen? Los je dat op door een begeleidende tekst erbij te tikken? Lezen mensen dat überhaupt dan nog?
0: Ja, goede vraag. Dat weet ik niet. Maar dat kan me voorstellen dat dat wel iets al doet. In ieder geval het weglaten van even nog zo'n juicy intro zou misschien al iets helpen. Gewoon laten zien dat je persoon A met mening A hebt en persoon B met mening B in de uitzending, dat alleen al laten zien zou al goed zijn, denk ik.
1: Ja.
0: Die nuance die moet je gewoon niet verloren laten gaan online.
2: En dat geldt natuurlijk bij het uitlichten van willekeurig welk onderwerp, maar bij dit misschien wel iets extra. Maar ook bij klimaat of zelfs bij een voetbalwedstrijd, als je er een stukje uitknipt wat echt totaal geen recht doet aan de rest, dan zou je verantwoordelijkheidsgevoel als journalist toch wel moeten gaan knagen.
1: Ja, ja. Heeft u daar wel eens een oordeel ook al over moeten
2: stellen?
1: Er is
2: het ons wel eens gevraagd en ik heb het ook wel eens bij een fragment meegemaakt, dat iemand in een heel lang interview één zin zegt, hè, in de zin van, waar ging het over? Ik geloof dat het over Israël-Palestina ging. Want daar hebben we natuurlijk heel veel van langs zien komen in de loop der tijd. Van ja, weet je, Hezbollah, de een zijn vrijheidsstrijder is, de ander zijn terrorist. Je knipt dat eruit uit een heel lang gesprek, wat heel genuanceerd de standpunten en de achtergronden schetst.
1: Mm-hmm.
2: En je hebt een lekkere rel.
1: Ja.
2: En dan hoop ik dat de redacteur die dat eruit geknipt heeft en het vervolgens om zijn oren heeft gekregen, die nacht slecht geslapen heeft.
1: Ja, hoopt u dat dan?
2: Ja, want dan blijft het misschien bij. Van let op wat jij zelf weer in gang zet op die socials, wetende, want dat weten wij in ons vakgebied goed genoeg, dat mensen toch met regelmaat alleen maar dat knipseltje zien en niet meer.
1: Ja, ja.
2: Dus voel je verantwoordelijk om recht te doen aan een hele uitzending.
1: Dat zijn dan de waarschuwingen. We hebben het over Omroep Ongehoord gehad. Nou ja, goed, veel in het nieuws op dit moment ook. Hè. Ophef na die ene uitzending van eind juli was dat, waarin een uitspraak van Adolf Hitler werd besproken. Daar buigde...
3: Ja, positief werd besproken, dat moet je er...
1: Ja, dat werd daar ook alweer in gezegd.
3: Poef, ik weet het niet meer, maar het ligt natuurlijk ook...
0: Zijn ideeën, sommige van zijn ideeën zouden zo slecht nog niet zijn.
1: Ja, dat werd erin gezet. Er zijn heel veel klachten over binnengekomen, toch, Margot Smit? Nou buigt de politiek zich erover. Gaat u de minister daarin adviseren? Hoe werkt dat?
2: Dat is niet de rol van de ombudsman. Nee. De ombudsman adviseert redacties en hoofdredacties. Ja. En wat die daar vervolgens mee doen, dat vindt op die redactievloer plaats. Ja. Wij zijn geen adviseur van de minister. De minister kan onze website opzoeken en zien wat wij in de loop van inmiddels 4 jaar... want zo lang kijken we natuurlijk al mee met Ongehoord Nederland... over de omroep hebben geschreven. Maar ook over alle andere omroepen, want we kijken naar alle omroepen.
1: Juist. Ja, de vraag is of het nog in het publiek bestel thuis hoort... en of er mogelijkheid is om ze eruit te zetten, als ik het goed heb begrepen. Is politieke bemoeienis met de journalistiek op deze manier wel wenselijk? Wat vinden jullie?
3: Nou ja, als je de vraag zo formuleert, politieke bemoeienis met journalistiek is natuurlijk in principe niet wenselijk. Alleen wat wel heel wenselijk is, is dat we een hele sterke publieke omroep hebben die heel hoog kwalitatief journalistiek werk verricht om tegenwicht te bieden aan alle desinformatie die we op internet over ons heen krijgen. En op het moment dat je dan als politiek, kijk, uiteindelijk besluit de minister welke omroepen wel niet toegang hebben tot die publieke omroep. Dat is nou allemaal zo geregeld in Nederland. Ja, en als je dan omroepen binnenlaat in dat publieke bestel...
1: Op basis van wel een lijst aan criteria. Het is niet dat de minister dat op willekeur
3: natuurlijk
1: doet.
3: Nee, dat klopt.
1: Misschien wel goed om te vermelden.
3: Dat klopt, maar je kan je echt afvragen of Ongehoord Nederland aan die criteria voldeed toen ze werden toegelaten. Ik denk het niet, want volgens mij was het heel duidelijk dat ze niet op waarheidsvinding uit waren, maar dat ze gewoon bepaalde standpunten de wereld
1: Margot Smit, is dat zo?
2: De enige criteria die op dat moment golden, we spreken inmiddels 4 jaar terug, waren een ledenaantal. En als ik het goed heb, was dat toen nog iets van 55.000. En het andere was dat ze een geluid zouden brengen dat we nog niet met elkaar vertegenwoordigden binnen de publieke omroep. Dat was ook zo, dat hele conservatieve. Ja.
3: Ja, extreem rechts zat nog niet in het omroepbestel, dat klopt.
2: Dat mag jij zeggen, ja. Dat mag jij zeggen, inderdaad. En er is gezegd, dan laten we ze binnen. Dat wordt in de toekomst anders, want er komt een nieuwe omroepwet aan. De nieuwe mediawet. Dat is heel ingewikkeld, gaan we het hier niet over hebben. Maar dan vervalt dit soort, flinterdunne onderbouwing om iets toe te laten tot het bestel.
3: Nou, dat zou mijn pleidooi zijn. Ga niet ook met publiek geld ook nog eens desinformatie verspreiden. Want als we dat toelaten, dan kunnen we ook, zou ik zeggen, dan kan je ook net zo goed stoppen met je hele publieke omroep.
2: Er staan in de mediawet waarden die je geacht wordt uit te dragen als publieke omroep.
1: En daar word je op
2: verspreiden van desinformatie staat daar niet bij, nee. Nee.
1: Dus dat moet daar wel in opgenomen worden?
2: Nou, nee, je kunt je afvragen of inderdaad het ondersteunen van de rechtsstaat... Ja. Hè, of dat iets zou zijn dat je zou willen hebben als waarde binnen de publieke omroepen. Ik ben benieuwd wat de nieuwe mediawet doet.
1: Goed, voor nu wil ik jullie even bedanken. Sander Heijnen, Leonie Koppes van Vrij Nederland en uiteraard ombudsman Margot Smit. Dan naar US Open. Botik van de Zandschulp tegen de Brit Chomsky. Marcella Mesker, hoe doet Botik het?
4: Nou, de eerste 2 sets waren dus makkelijk, 6-3, 6-1. Derde set is een test voor het eerst in de wedstrijd. Het is 5-5. We hebben nog geen breaks gezien. En het verschil is ondertussen veel kleiner geworden. Iets meer foutjes bij Van der Zandschulp. Chomsky die goed serveert, minder fouten maakt. Zo werkt het dan. Dus het is wel een kwestie van de concentratie, de focus vasthouden voor Van der Zandschulp. Want ja, een foutje zit in een klein hoekje en dan ben je zo de set kwijt. En dan moet je nog een set in de 4e set. En dat wil hij toch voorkomen. Want ik denk als hij wint vandaag, dat die morgen weer moet. Omdat hij dus gisteren zou spelen. Maar vanwege de regen was die wedstrijd uitgesteld naar vandaag. Dus kortom, het komt er nu op aan. Service is hier goed van Jan Chomsky. 6-5 leidt de Brit. Van de Zandschulp moet dadelijk gelijk zien te maken. En de tiebreak bereiken in die 3e set.
5: NPO Radio 1.
1: 8:30 inmiddels het NOS Nieuws met Katrien Straatman.
6: Een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. Daar zit hij vanwege een overval. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijke mensen wilde ontvoeren en beroven. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Veel van Justitie zei er rekening mee te houden dat Iran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt nu uit wat erin zit. Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. En een nep hulpverlener uit Groningen moet van de inspectie direct stoppen met zijn bedrijf. De man deed zich de afgelopen jaren meermaals voor als hulpverlener, terwijl hij geen zorgdiploma's heeft. De man heeft een bedrijf waarmee hij EHBO-diensten op feesten aanbiedt, maar de inspectie wil dat hij daarmee stopt.
5: NPO Radio 1.
7: De Rode Draad.
1: Misschien heb je er wel eens mee gebeld toen je niet lekker in je vel zat of met een probleem rondliep waarmee je in je omgeving niet kwijt komt. De luisterlijn, 24/7 bereikbaar en gerund door vrijwilligers, maar nu ook onder druk vanuit Politiek Den Haag. Zometeen hoor je waarom en vooral waarom dat een slecht plan is.
7: Tegen draad.
1: Iedere dag geven we in de rubriek Tegen draad een stem aan mensen die zich ergens druk om maken. Ja, en vandaag is dat kritiek van influencer Dewano Holwijn op de nieuwe Rotti Lumpia van de supermarkt. De kritiek krijgt online veel bijval. Aan de telefoon heb ik een stand-up comedian en kenner van de Surinaamse keuken, Howard Komproe. Goedenavond, Howard.
8: Bonocci, bonocci.
1: Bonocci. Howard, even het begin, want voor sommige mensen is het toch nog steeds onduidelijk. Wanneer mogen we over Rotti spreken? Waar moet het aan voldoen?
8: Rotti is een gerecht uit de Surinaams-Hindoestaanse keuken.
1: Mm-hmm.
8: En dan hebben we het over aardappelen. We hebben het over currykip. Maar mag ook lamsvlees zijn. Er moet een rotti aanwezig zijn. Want als er geen rotti is, is er geen rotti. Die...
1: Oké, doei. Ja, dan is er ook geen Howard als die ophangt. Dus de verbinding is helaas verbroken. Waarschijnlijk zat hij met zijn wangen ergens tegen de toetsen aan. En dan heb je wel eens... Dan gaan mensen eventjes uitvallen. We gaan heel even wat muziek draaien.

0: Bakermat hoorde je. En we hebben het over Rotti. En dat komt allemaal hierdoor.
1: Doempia met Rotti. Wat in de culturele samenwerking zonder vergunning is hier aan de hand? Lido, kom naar buiten. We moeten praten. Ik ben flabberige gast. Lumpia met Rotti, kies een nationaliteit, broeder. Dit is een lumpia met identiteitsproblemen. En daarbuiten, waar is de Rotti? Surinamers zijn sinds de 19e eeuw in Nederland en nog steeds weet men niet wat een Rotti is.
0: Ja, je hoorde net de kritiek van influencer Defano Holwijn op de nieuwe Rotti lumpia van de supermarkt. Nou, de kritiek krijgt online heel veel bijval. Ik heb aan de lijn Howard Komproe. En Howard, je was net aan het uitleggen wanneer mogen we van Rotti spreken en wat is dan Rotti?
2: Nou ja, als er een Rotti is, en dat wordt dus oneerbiedig de pannenkoek genoemd. Ja. Maar dat is het essentiële onderdeel van het gerecht om het Rotti te kunnen noemen. Je kan bijvoorbeeld stampot geen stampot noemen zonder aardappelen.
0: Nee.
2: Snap je?
0: Nee. Lijkt me ook niet zo lekker, eerlijk gezegd.
2: Dus dat.
0: Maar goed.
2: Kijk, en de lumpia die we kennen is ook al een soort verzonnen Nederlands ding. Dus Rotti lumpia, je doet dan zoveel mensen pijn. Dat is eigenlijk misdadig.
0: Ja, doe je zoveel mensen pijn? Waarom raakt dit mensen dan zo?
2: Omdat je geen respect hebt. Snap je? Je denkt, we kunnen gewoon iets pakken omdat we denken dat we er geld aan gaan verdienen. We checken niemand die er verstand van heeft. We brengen het gewoon uit. Middelvinger en we doen het gewoon. Oh, het kan echt niet.
0: Respectloos zeg je dus eigenlijk. Ja. Je hebt je al eerder hierover opgewonden. Hè? Dat kan ik me nog goed herinneren. Toen de HEMA met zijn zogenaamde Rotti met rijst kwam. Zie jij...
2: Ik wil helemaal nergens op.
0: ik wil niet oude gevoelens naar boven halen. Maar zie jij een patroon in hoe grote supermarktketens omgaan met Rotti en de Surinaamse keuken?
2: Lieverd, ik heb er een hele theatervoorstelling over gemaakt. Die heet Peper en Zuur samen met Noni Kooijman. Ja. Het is onwaarschijnlijk hoe ondoordachtzaam en hoe laconiek de voedingsindustrie omgaat met andere culturen. Het is echt heel bizar. Het is in feite een nieuwe vorm van kolonialisme. Mm. Alleen als je dat zegt, dan gaan mensen zeggen... Maar dat is letterlijk wat het is. Want waarom maak je gerechten die niet bestaan en plak je er die naam op? Mm. Waarom noem je het dan een Rotti lumpia? Noem het gewoon lumpia met currykip drap en dan ben je eerlijk. je hoeft niet Rotti erbij te halen. Nee. Want dat is gewoon niet eerlijk. Dat klopt niet.
0: Mm. Je zegt een vorm van kolonialisme, culinairisme. Waar gaan we dan heen? Waarom is dat? Is dat gewoon gebrek aan kennis? Of is het hebben we gewoon scheid? Hoe zit dat?
2: Maar het is een kleine cocktail van gebrek aan kennis, scheid en geld willen verdienen. Want Surinaams eten is rete populair. Mm. Iedereen kent Rotti. Ik ken weinig mensen die het niet lekker vinden. Maar goed, het is nogal een omslachtig gerecht. Dus dan denk je van, als we hem verlumpiariseren, dan iedereen en verdienen we een centje. Ja,
0: dus
2: dat zal de gedachte geweest zijn.
0: Kapitalisme weer.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Wat zou je de supermarkten adviseren voor de volgende keer?
2: Nou, dat heb ik ze al heel vaak geadviseerd, maar dat doen ze dus niet. Haal er mensen bij die er verstand van hebben. Mm. Ik bedoel, Sunil Bahadur heeft 2 Michelinsterren. Ja. Is Surinaams met Hindoestaanse achtergrond. Als je dan al zo'n gerecht gaat maken, vraag hem gewoon hoe kunnen we dit doen op een manier dat het klopt. Ja. En dan heb je gewoon iemand die van wanten weet, die je kan adviseren. Dat doen we bij van alles. We hebben overal adviseurs bij, maar de voedingsindustrie heeft gewoon maling en die doen gewoon wat ze willen.
0: Ja, maar ja, doe het eens nou een keer goed. Dat is eigenlijk wat je zegt. En
2: want tegelijkertijd accepteren we dat bepaalde dingen pas een naam mogen hebben als ze ergens vandaan mogen komen. Als ze ergens vandaan komen. Hè. Bepaalde producten moeten uit Italië komen om die naam te kunnen.
0: De champagne
2: moet
0: ook een stempel. Juist. Ja.
2: Snap je? En, maar op de een of andere manier vinden we dat hier niet bij nodig. En maken we de raarste dingen.
0: Ja. Howard Komproe, je hebt het weer duidelijk uitgelegd. Dankjewel.
3: De rode draad.
0: Mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen al meer dan 60 jaar terecht bij de Luisterlijn. Die oren zijn van maar liefst 1600 vrijwilligers die bij elkaar letterlijk dag en nacht klaar zitten om de telefoon op te nemen. Maar er dreigen nu bezuinigingen. Kabinet Jetten wil vanaf 2027 jaarlijks 10% van het budget afhalen. Bij mij in de studio zit de directeur van de Luisterlijn, Richard Koonen. En heel toepasselijk heb ik vrijwilliger Joke van der Ven aan de lijn. Goedenavond.
4: Goedenavond.
5: Dag Natasja.
0: Hallo
5: vanuit
0: Joke.
5: Groningen.
0: Wat heerlijk. Nou, wat fijn. Ik ben blij dat we op deze manier goed kunnen communiceren. Richard, ik begin heel even bij jou. Want voor de mensen die er onbekend mee zijn, wat is de Luisterlijn precies?
4: Ja, de Luisterlijn is een vrijwilligersorganisatie. Dat allereerst. Je zei al eventjes 1600. Nou, het zijn er zelfs iets meer inmiddels.
0: Oh.
4: En wij voeren de wet uit namens het ministerie van VWS. En die wet heet het luisterend oor. Dus iedere inwoner van ons land heeft ook recht op een luisterend oor.
0: Wauw, dat wist ik helemaal niet. Nee, we hebben gewoon recht op een luisterend oor. Ik heb recht dat je naar me luistert.
4: Precies. Ja.
0: Wat goed.
4: Ja, dat weten heel veel mensen niet.
0: Nee. En waar bellen mensen dan mee?
4: Waar ze mee bellen of over?
0: Nee, ja, ik weet wel dat je met een telefoon belt.
4: Misschien even.
0: Ik bedoel, waarover bel je?
4: Ja, nee, inderdaad. Overigens, gelijk even ook een aanvulling. Het is bellen, chatten en mailen.
0: Oh, dat kan tegenwoordig ook.
4: Dus dat bijvoorbeeld veel jongvolwassenen die chatten liever dan dat ze bellen.
0: Klopt, ja. Veel belangst ook onder die nieuwe generatie.
4: Dus dat noem ik toch eventjes dat we die drie dingen tegelijk doen.
0: Je kunt ook appen.
4: Ja, je kunt ook appen.
0: En wat zijn dan de onderwerpen?
4: Nou, dat is heel gevarieerd. Ja. Maar nummer één, toch wel bekend, denk ik, bij veel mensen, is eenzaamheid.
0: Mm.
4: Eenzaamheid groeit in Nederland. Gevoelens van eenzaamheid.
0: Mm.
4: Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om relatieproblemen, om angst voor de oorlog. Nou, we hebben gisteren die aanslag gehad.
0: Ja, ja.
4: Dan zie je bij ons...
0: Zie je dan een piek?
4: Een piek. Mensen die maken zich serieus, hebben angsten over wat er gebeurt in de wereld en in Nederland. Dus daar willen ze dan graag hun hart over luchten.
0: En bellen mensen dan vaker op bepaalde tijdstippen? Zie je ook een piek in tijdstippen? Want ik weet dat veel mensen 's nachts vooral wakker liggen over dit soort problemen. Ja. Zie je dan ook een piek?
4: Wat wij zien is dat de meeste inwoners bellen na, zeg maar wanneer de reguliere zorg dichtgaat.
0: Ja, ja.
4: Dus na zessen, we zijn er dag en nacht. Ook 's nachts. Mensen die piekeren, die niet kunnen slapen vanwege welke reden dan ook.
0: Ja.
4: Dus het is eigenlijk wel door de hele dag.
0: Ja, ja.
4: Met wat pieken.
0: Ja. Joke van der Ven, u bent dus vrijwilliger bij de Luisterlijn. Hoe lang doet u dit al?
5: Ja, je mag al jij zeggen hoor, Natasja.
0: Oké, goed. Jij bent vrijwilliger bij de Luisterlijn. Hoe lang doe je dit al?
5: Ruim 3,5 jaar.
0: Oké, en ook 's nachts?
5: Ja.
0: Ja, wat merk jij 's nachts dat anders is dan bijvoorbeeld overdag?
5: Ik denk dat het een beetje is wat professor Scherder ooit een keer gezegd heeft. Overdag heb je hoofdpijn en 's nachts denk je aan een hersentumor.
0: Oh god, ja.
5: Dus de problemen worden 's nachts net wat zwaarder dan overdag.
0: Hmm.
5: Dus komen ze 's nachts ook wat heftiger bij ons binnen.
0: Ja,
5: zeker.
0: En jij doet dit dus al ruim 3 jaar. Waarom ben je ermee begonnen?
5: Ik ben, ik denk 36 jaar geleden zat ik in een heftige echtscheiding.
0: Mm.
5: Echt vreselijk.
0: Ja.
5: En in de nacht was ik eigenlijk wanhopig, noem het maar zo. En toen heb ik achterop het telefoonboek gekeken. Dat had je toen nog.
0: Ja, dat kan ik me ook nog herinneren hoor. Niks mis mee.
5: Mooi, ik ook. En daar stond een nummer op wat je 24/7 kon bellen.
0: Ja.
5: En ik dacht, dat ga ik bellen. Want ik dacht, wat nu, hè? En dat heeft me toen zo geholpen. Echt enorm.
0: Ja, hoe ging dat? Hoe ging dat gesprek dan?
5: Nou, weet je, dan vraagt iemand, je vertelt je verhaal.
0: Ja.
5: En die mevrouw, het was een mevrouw, die luisterde. En die luisterde heel goed. En op een gegeven moment zei ze, ik denk dat er heel wat anders aan de hand is. En dat werd een geweldig gesprek. Dat heeft me zo opgelucht.
0: Ja.
5: En zoveel opluchting ook gebracht. Dat ik weer door kon. Dus die nacht was prima.
0: Oh, wat heerlijk.
5: En daarna ook. Jazeker.
0: Ja, er gaat dus echt een druk vanaf eigenlijk door dat gesprek.
5: Zeker, zeker.
0: Ja.
5: En toen ik dus bijna 4 jaar geleden een of andere radiocommercial hoorde over de Luisterlijn, dacht ik, dat ga ik doen.
0: Meteen?
5: Vrijwel meteen. omdat ik... Ja, weet je, dat is zoiets dat je denkt van, het heeft mij geholpen.
0: Ja,
5: misschien kan ik anderen er ook mee helpen.
0: Ja. Anderen helpen. Kon je je meteen aanmelden, Joke? Of moest je eerst een cursus doen? Hoe werkt zoiets?
5: Nou, je meldt je aan bij de locatie. In dit geval in Groningen.
0: Mm-hmm.
5: En dan moet je even wachten en dan krijg je een training. En dat is een heel professionele training. Ik heb echt heel veel in mijn leven gedaan. En ik was onder de indruk van de professionaliteit van de training. Dus je krijgt 6-7 dagdelen training.
0: Ja, ja.
5: En daarna ga je met iemand aan de slag om mee te luisteren naar een dienst. En daarna krijg je de ruimte om het zelf te doen. Nou, dat doe ik nu intussen met heel veel plezier.
0: Ja.
5: En ik vind het een verrijking voor mijn leven.
0: Oh ja, op welke manier?
5: Nou, je hoort zoveel. Je hoort het hele spectrum van de wereld komt bijna langs. Van heel veel verdrietige mensen, heel veel eenzame mensen, boze mensen.
0: Oh ja.
5: Mensen met van alles en nog wat.
0: Ja. Maar je moest ook een beetje lachen, Joke, want er zit er dus ook humor tussen.
5: Heel veel. Ik lach heel vaak aan de telefoon.
0: Ja,
5: ik kan het niet helpen. Ja. Ook hoe zwaar het ook is, en dat helpt ook.
0: Ja.
5: Ik heb ook een poos geleden een gesprek gehad met een vrouw die terminaal was.
0: Oh.
5: En die wist dat ze nog 6-7 weken te leven had. En we hebben samen veel gelachen.
0: Ja?
5: En ze vertelde ook, weet je, het is ook, er zijn ook wel leuke dingen aan doodgaan. Nou, weet je, dan klapperen je oren. En dat zijn gesprekken die je nooit meer vergeet.
0: Nee, er zijn ook leuke dingen aan doodgaan.
5: De tijd ervoor. Zij zei bijvoorbeeld, je kan ineens alles vertellen wat je daarvoor nooit hebt verteld.
0: Ah, zo. Ja. Dan kun je een beetje denken, wat kunnen ze me maken? Toch?
5: Nou, zoiets was het. Maar weet je, er zijn natuurlijk heel veel zware gesprekken.
0: Mm-hmm.
5: En soms kun je met een lach, niet altijd, hè?
0: Nee.
5: Laat even glashelder zijn.
0: Ja.
5: Soms kun je met een lach heel veel bereiken.
0: Ja. Richard, ik hoor Joke zo praten en ze vertelt over dus ook een professionele vooropleiding die je moet doen. Niet iedereen lijkt me hier zomaar geschikt voor, toch?
4: Nee, dat klopt.
0: Je moet wel
4: dat
0: wat klopt. In huis hebben. Wat
4: Zeker.
0: Moet je in huis hebben?
4: Ja, wij hebben een, Joke zei het al, een intake. Hè?
0: Ja.
4: Luisteren is natuurlijk een vaardigheid. Vaardigheid kan je trainen, kan je leren.
0: Ja.
4: Maar ik zeg altijd maar zo dat je moet toch intrinsiek geïnteresseerd zijn in een ander. Überhaupt.
0: Hmm.
4: Dat je het interessant vindt om te luisteren naar een ander en iemands verhaal. Ja, niet iedereen heeft dat. Of wil heel snel over zichzelf gaan praten. Of
0: God, dat is natuurlijk
4: hoort
0: niet
4: iets
0: de bedoeling.
4: En zegt, ja, maar ik heb nog iets veel ergers meegemaakt.
0: God, wat erg.
4: Dus wat wij zien is dat de mensen die het hardst roepen, ik kan dit.
0: Ja.
4: Nou, daar zijn we vaak wat kritischer over. De stille willies, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
4: Regelmatig zijn dat de mensen die ook de rust hebben om te luisteren en om door te vragen.
0: Ja. Ik wil hier zo dieper op ingaan. Even gaan we naar tennis. Want Marcella, we volgen natuurlijk ook de verrichtingen van Botik van de Zandschulp op het US Open. Marcella, hoe doet hij het?
6: Ja, het is afgelopen. Derde set was dus een test. Er waren geen breaks. Het werd een tiebreak. Daarin stond Botik van de Zandschulp 4-1 achter. Eén mini-break, dus één servicepunt achter, zeg maar. Maar hij pakte dat weer terug en won die tiebreak uiteindelijk met 7-5. Dus soepele overwinning, zakelijke overwinning kan je zeggen. Keurige cijfers. 16 aces, 38 winners, 25 unforced errors. En hij gaat eigenlijk met een simpele zege 6-3, 6-1, 7-6 door naar de tweede ronde. En ja, wie wacht daar? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt er wel op dat dat de geplaatste topper is. Alex de Minaur uit Australië. En tegen hem heeft hij 4 keer gespeeld en 4 keer verloren. Dus dat wordt een pittige loting als de Minaur zijn wedstrijd wint. Maar hij staat voor, dus daar lijkt het wel op. Maar Botik van de Zandschulp, in ieder geval één van de 5 Nederlanders die nu door is. Misschien later op de dag nog Jesper de Jong. Want die moet zijn partij later vanavond of in de nacht afmaken.
0: Ik zit hier in de studio met Richard Kohn. Hij is directeur van de Luisterlijn. En aan de telefoon vanuit Groningen heb ik Joke van der Ven. Zij is vrijwilliger daar. En we hebben het dus over luisteren. Dat is het allerbelangrijkste als je vrijwilliger bent dus bij deze Luisterlijn. En Joke, jij vertelde net, er wordt ook veel gelachen. Er zijn ook serieuze momenten. Maar er zijn dus ook nare verhalen. Hè? Kun je die dan wel van jou afzetten? Of lig jij daar dan 's nachts wakker van?
5: Nou, dat dacht ik in het begin. Weet je, toen ik je wordt getraind en echt dat gaat heel goed. En daarna ga je meeluisteren met iemand anders. En die gesprekken, de eerste keer dat ik meeluisterde, heb ik opgeslagen. En ik kwam een week later terug en ik zei tegen mijn, noem het dan mentor of zo, van vorige week was het dat en dat. Hij kijkt mij aan. Hij zegt, weet je dat nog? Ik zeg, natuurlijk. Hmm. Oh. En toen dacht ik, in het begin dacht ik van, jemig, als ik dat nu zo opsla, en ik ga straks dit zelf doen, blijf ik dat dan ook allemaal zo opslaan? Want dan kan je het niet loslaten.
0: Nee.
5: En tot mijn verbazing en verrassing kan ik dat wel. En ik denk dat dat komt omdat ik probeer echt heel goed te luisteren.
0: Mm-hmm.
5: Mee te denken, en dat voelen mensen hoor. Ook als je even afgeleid bent, dat voelen ze onmiddellijk. Dus als je goed luistert, wacht even, ik ben het even kwijt.
0: Ben je even afgeleid, Joop? Je zit toch niet iets anders te doen? Ik hoor het hoor, als je iets anders in de tussentijd aan het doen bent.
5: Precies.
0: Maar hou het vast, want dan ga ik heel even naar Richard. Want het gaat dus om luisteren, maar mensen voelen dat dus ook aan. Maar het ook van je af kunnen zetten. En Richard,
5: ja, dat bedoel ik.
0: Ja, maar dat van je af kunnen zetten. Worden vrijwilligers daar ook in ondersteund?
4: Zeker. Ja, dus wat Joke al zei, je krijgt een intensieve training.
0: Ja.
4: Dus na die intake, en dan zeggen we van nou, jij kunt dit. Of onze inschatting is dat je dit kan leren.
0: Jawel, maar dan ga je aan de slag en dan kom je van alles wat tegen.
4: En we hebben dus intervisie.
0: Aha.
4: Waarin de vrijwilligers letterlijk ook hun eigen hart kunnen luchten. Bij elkaar, maar ook met onze trainer-begeleider, zo noemen we die professional.
0: Oh,
4: dat is iemand bij ons in dienst.
0: Ja.
4: Die dat faciliteert.
0: Ja.
4: En ze kunnen elkaar ook bellen of chatten. Dus het is ook nog dat we een buddy-systeem hebben. Dat als jij zegt van ja, nou, ik heb nu zoiets heftigs meegemaakt. Mm-hmm. Ik wil daar zelf even over praten. Dan kunnen ze elkaar ook in die zin ondersteunen.
0: Ja. Dus Joke, jij bent ook een buddy voor iemand anders?
5: Nou, niet helemaal. Mm. Maar even terug te komen op wat ik net zei.
0: Ja, heel goed. Ja.
5: Dat ik dacht van, hoe doe ik dat nou? Kan ik die gesprekken wel loslaten?
0: Mm-hmm.
5: En ik merk, omdat je zo intensief met zo'n gesprek bezig bent, en je weet dat je iemand daarna niet meer treft. En soms is dat heel jammer, hè? Want dan heb je zo'n boeiend gesprek. En dan weet je dat je alles gegeven hebt in dat gesprek. En dan ben je klaar. En dan weet je, oké, ik zie die mevrouw of die meneer, die hoor ik niet meer, die zie ik niet meer. Ik heb gedaan wat ik kon, ik laat het nu los.
0: Mm.
5: En ik heb gemerkt dat ik dat kan. En als je dat niet kan, dan heb je het moeilijk. En ik heb gemerkt dat ik dat kan.
0: Oh ja.
5: En soms zijn er natuurlijk gesprekken, zeker in de avonduren,
0: mm-hmm.
5: die je meeneemt. En dan, als ik om 10 uur klaar ben, dan ga ik echt niet om 22:30 naar bed. Dan moet ik echt even wat anders doen om andere dingen te doen.
0: Ja. Wat doe je dan? Ga je dan even douchen of even wat lezen? Hoe verzet jij jouw gedachten?
5: Ja, ja. Lezen, televisie kijken, even praten.
0: Okay.
5: En soms van me afpraten.
0: Mm-hmm.
5: Niet altijd. Maar dat vind ik dan heel plezierig.
0: Ja.
5: En daardoor kun je het aan. En als je het op blijft houden, in jezelf op blijft sluiten, dan kun je dit werk niet aan.
0: Helder, ja. Dus dat is de techniek dus eigenlijk. Want ik leer veel. Ik denk dat ik thuis ook heel eventjes een Netflix-serie aangezet heb gelezen. Want het is best wel intensief inderdaad. En dan wordt er bezuinigd ook nog, Richard. Want dat is het plan, hè? 10% bezuiniging.
4: Ja.
0: Wat gaat er dan verloren uiteindelijk?
4: Ja. Nou, even qua context. We zijn de grootste hulplijn in Nederland.
0: Ja.
4: De allergrootste. Dat doen we dus al heel lang, wat je al vertelde.
0: Ja.
4: En nou ja, we volgen allemaal het nieuws dat het kabinet bezuinigt op maatschappelijke organisaties zoals wij.
0: Mm-hmm.
4: En er wordt wel eens gedacht dat vrijwilligerswerk gratis is. Maar dat is het natuurlijk niet. Ja, er zijn 1600 vrijwilligers.
0: Ja.
4: Die zich dag en nacht inzetten en die daar geen geld voor vragen. Maar we hebben natuurlijk ook een ondersteunende organisatie die vrijwilligers ondersteunen, faciliteren, trainen, begeleiden.
0: Juist, ja.
4: En dat is ook een behoorlijke groep professionals. Ja, en als je dan bezuinigt, dan krijg je een soort domino-effect. Want doordat wij moeten besparen, en dat gaat echt ergens over. De prognose is dat we een derde van onze vestigingen moeten gaan sluiten van door die bezuiniging, dat je en vrijwilligers gaat kwijtraken, maar ook een deel van je vaste mensen moet laten gaan.
0: Ja.
4: En het wrange is dat het ministerie en het kabinet eigenlijk kiezen om daar dus de druk uit te oefenen en die subsidie te verlagen.
0: Mm-hmm.
4: Maar het heeft eigenlijk een contra-effect, Want daardoor gaat de druk op de reguliere zorg alleen maar toenemen.
0: De GGZ heeft ook allemaal wachtlijsten.
4: Precies, en we zijn vaak, er wordt wel eens gezegd, we zijn de ventiel van de eerste lijn zorg. Huisartsen verwijzen ook naar ons door. Mm. Vooral 's nachts en 's avonds.
0: Zeker.
4: Dus er is niet goed over nagedacht.
0: Ja, nee, dat blijkt. En dan zeg jij dus, hè, Richard, we moeten die vestigingen dan sluiten. Dan hoor ik al de gedachten voorbij komen. Oh, maar dan kunnen deze vrijwilligers dat toch vanuit huis doen misschien?
4: Ja.
0: Kan dat?
4: Het punt is dat in die zin we een positieve trend hebben gezien dat veel vrijwilligers, zoals Joke overigens in de uitzending, die doen dit thuis. Je kan solistisch, dit werk is solistisch. Eén op één, digitaal. Ja. Telefoon, chat, e-mail.
0: Ja.
4: Maar juist daardoor hebben die vrijwilligers ook een soort honk nodig. Een plek waar ze aangetraind en die intervisie krijgen, maar elkaar ook nog kunnen zien.
0: Exact, dat zijn ook gewoon mensen.
4: Precies, en als je dat wegtrekt, dan trek je die sociale binding trek je weg. Ja, en dan zeggen de vrijwilligers ook, van dan kan ik dit niet zo blijven doen.
0: Nee.
4: En dat is wel waar het ministerie en het kabinet wat op aanstuurt. Van ja, je kan straks op afstand, et cetera, van alles slimmer gaan doen.
0: Maar dan haal je heel de vangnet voor die vrijwilligers zelf dus weg.
4: En we weten dat ons succes juist komt doordat we door heel Nederland plekken hebben waar die vrijwilligers ook naartoe kunnen.
0: Juist.
4: Dat is eigenlijk het succes, dat we er zoveel hebben, zoveel vrijwilligers.
0: Ja. Nou, begreep ik dat pro-Kamerlid Lisa Westerveld, zij gaat Kamervragen stellen over of deze bezuiniging verstandig is. Joke, wat zou jij tegen het kabinet willen zeggen?
5: Nou, ik zou tegen het kabinet willen zeggen van, waar is een organisatie met 1600 vrijwilligers die 1600 keer heel veel

0: vrijwillige energie steken in de samenleving. Want dat is het eigenlijk, hè, wat we doen. Overheid, kom op.
1: Ja.
0: Goedkoper kun je het nooit krijgen. En wij doen het met liefde.
1: Mm.
0: Kom op, overheid. Ja. Echt.
1: Ja.
0: Ik kan het niet duidelijker zeggen, hoor.
1: Nee, gewoon kom op, doe even normaal, inderdaad.
0: Ja, zeker.
1: En Richard, geeft het hoop dat er kamervragen worden gesteld?
2: Zeker,
1: ja.
2: Zeker. In die zin dat de besparing is een van bovenaf opgelegd... een rijksbrede besparing voor volgend jaar. Maar daarna geeft het kabinet natuurlijk ook aan, dan blijft het schraal.
1: Ja.
2: Alleen, je hebt natuurlijk wel keuzes in waar je wel investeert en waar niet...
1: Inderdaad. En die keuze kunnen ze maken. Ik wil je voor nu even bedanken, want dan kan ik ook nog even de lijn noemen, weet je wel. Mocht u nou thuis behoefte hebben aan een anoniem gesprek met iemand die met geduld en begrip naar u luistert, zoals Joke doet, dan kunt u bellen met de luisterlijn. Dat is 088-0767-000. En je hoorde het Richard net zeggen, chatten en mailen kan dus ook. Zometeen langs de lijn en omstreek met Hans van der Stegen en Edwin Cornelissen. Morgen meer Rode Draad vanaf 7 uur, hè? Je weet het. Tot dan. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
5: Ik heb zwaar taar.
6: Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
5: Brown ogen.
6: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
5: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
6: Zijn familie mist hem.
7: Would you want to see your dad?
8: Hello.
6: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
5: I want to live. I don't want to be far away from my family.
6: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
9: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
10: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
11: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
12: Blijf thuis.
11: Dan weet u hoe het echt zit.
13: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
15: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
17: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
18: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
19: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
9: NPO Radio 1. 9 uur.
3: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
8: Goedenavond. Botik van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van de US Open gewonnen van de Brit Jan Czornski.
1: Ja, we blikken terug met Marcella Mesker in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal. Hier is Katrien Straatman.
4: Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langjan is in Overasselt.
12: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
4: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd ook een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Het dodental na de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 18. Vier van hen zouden om het leven zijn gekomen toen er een huis werd geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Ook zouden er 4 leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn gedood en 3 leden van een paramilitaire militie in Iran. De VS zegt dat burgers geen doelwit waren. Iran noemt de aanval op de bruiloft een vredeoorlogsmisdaad. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Weel hield destijds rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
20: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran. En ik weet ook niks van Iran.
4: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. Uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te laks zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. Pakketjes die worden verzonden door een logistiekbedrijf in Waalwijk worden grotendeels weer bezorgd. Het bedrijf handelt bestellingen af van webwinkels als Bol, Ace & Tate en De Bijenkorf. Een maand geleden was er een cyberaanval waardoor bestellingen niet meer verzonden werden. Bij de aanval zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. De logistiek is nog niet voor alle klanten hersteld. Zo zeggen de webwinkels van ING en voetbalclub Ajax dat er nog vertragingen zijn. Het weer nog vanavond bewolkt met af en toe ook een bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag is er vaker zon met wat, is er vaker droog met wat zon, moet ik zeggen. En het wordt maximaal 22 graden.
21: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
21: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
24: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
25: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
28: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
5: Goedenavond. Ja, Botik van de Zandschulp. Die heeft, kunnen we wel zeggen, een vliegende start op de US Open. Marcella Mesker.
6: Ja, een soepele 3-sets overwinning tegen de Brit Jan Choyski. Vol zelfvertrouwen, lekker in zijn spel, de banen liggen hem. Dus Botik van de Zandschulp door naar de tweede ronde in New York.
5: We blikken straks uitgebreid met je terug.
8: We spreken fotograaf Liewe Siebe de Boer van hulporganisatie ZOA, die net terug is uit Nepal. Hij bezocht onder andere het bergdorpje Betrawati, waar de verwoesting heel zichtbaar was. En ook NOS-correspondent, correspondent van de NOS, ging daar langs.
7: Dit is hoe het stadje Betrawati er vroeger uitzag. En dit is wat er van overgebleven is na de vloed. Alles is weg. Op een paar huizen na is de weg, de brug, compleet weggevaagd.
5: Ja, langs de lijn en omstreken zou langs de lijn en omstreken niet zijn als we ook de laatste transferdag volgen voor de Eredivisieclubs.
8: Ja, daar is hij weer. De fax, hè? Ja, we hebben hem gisteren ook al gehoord. De portemonnees in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk die zitten inmiddels op de knip. De transfermarkt is daar namelijk gesloten. De clubs zijn klaar met kopen. Mogelijk dat er nog wel wat wordt overgemaakt vanuit Nederland. Want hier mag tot middernacht nog gehandeld worden. Dus ja, die fax die blijft nog even aan. Nou, ik hoor hem niet meer. Marjolein Kronenberg houdt het allemaal voor ons bij. Welke spelers op deze transfer day nog van club verwisselen binnen Nederland of dus nog gekocht worden in het buitenland? Marjolein, welkom.
10: Hey.
8: Ja, we beginnen maar eventjes in Rotterdam, hè, want gisteren was het allemaal nog een beetje onduidelijk. Was Feyenoord nou klaar of niet met kopen, verkopen? Kwam er toch nog iemand uit de hoge hoed vandaag?
10: Ja, zeker. Een uurtje geleden is het officieel geworden. Het zong een beetje rond heel de dag. Ook in Engeland en bij Sky Sports. Ja, daar wisten ze het vanmiddag al.
11: Yeah, just a bit of breaking news for you now, because the former Arsenal winger Reece Nelson is undergoing a medical with Feyenoord. The 26-year-old has agreed terms with the Eredivisie club. You may remember he's a free agent now after leaving the English champions last week, to free to move around outside the transfer window. So he's undergoing a medical with Feyenoord. We'll keep it.
8: De medische test dus ondergaan bij Feyenoord. Reece Nelson, een bekende mag je zeggen in Rotterdam, toch?
10: Ja, ja. 2021-2022. Toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd door Arsenal aan Brentford. Maar ja, toen speelde hij niet zoveel. Ja, was bij Arsenal een beetje uit de gratie geraakt. Dus vorige week is zijn contract ontbonden, mocht dus weg. En ja, Feyenoord is daar op ingesprongen.
8: De man die toch ooit wel echt gold als een groot talent.
10: Ja, ja, zeker. Hij speelde al heel lang bij Arsenal. Was zijn 9e al in de jeugdopleiding. Debuteerde op zijn 17e in het eerste elftal. Maar ja, ja, toch nooit helemaal tot wasdom gekomen. Ook door blessures, vaak verhuurd. Was ook niet altijd succesvol. Ja, nu is hij 26. Ja, ja. Kan nog even mee.
8: En
10: ja, hopelijk voor Feyenoord kan hij daar wel een rol spelen.
8: Dan. Ja, en over Feyenoord gesproken. Is dit het dan voor het komend seizoen?
10: Ja, nou ja, ik hoorde dat gisteren ook al een aantal keer. Nou, dat is wel klaar bij Feyenoord. Kwam toch vandaag hij nog aan in Rotterdam. Dus ja, het lijkt er wel op. Maar goed, het is nog een paar uurtjes. Dus wie weet.
5: Ja, hoe anders was dat in Amsterdam? Tenminste gisteren. Er stonden al wat spelers voor de deur. En Marjolein, zijn ze allemaal ook echt binnen?
10: Ja, de spelers inderdaad die gisteren ook inderdaad al in het geruchtencircuit rondgingen, die zijn binnen, met huurcontract vooral. Bijvoorbeeld de opvolger van Mika God, Simon Andinka. Ja. Die komt over van Sunderland, dat is een 24-jarige Ivoriaan. En ja, even terug in Afrika, hij werd in 23 Afrikaans kampioen.
13: Andinka to attack Aina again. Andinka, can he cross? It's a great ball, it's a goal!
10: Ja, hij gaf in die finale van de Afrika Cup de assist op Haller, de winnende. Dus dat was een mooie rol voor hem. Het is knap dat Ajax hem weet binnen te halen. Want ja, er waren meer kapers op de kust. Zo andere clubs uit de Premier League. AS Roma schijnt ook interesse gehad te hebben.
8: Mm-hmm.
10: Pas 24. Ja, goede cijfers. In 213 wedstrijden bij zijn vorige clubs. Onder andere Brighton, Union en Monaco. Scoorde hij 55 keer. Gaf 32 assists. Dus Ja, dat belooft wat. Ja. En ja, ze moeten Mika Krots dus vervangen. En,
5: dat moet deze man dan, gaan doen.
8: Grote voetbalschoenen om te
10: krijgen. Ja, precies.
5: Jordi Cruijff heeft al laten zien dat hij zijn oog op Duitsland heeft laten vallen in de hele transferperiode. Maar er is ook weer een verdediger bij, toch?
10: Ja, klopt. Die is ook bevestigd vandaag. Thilo Kehrer, die wordt ook gehuurd van AS Monaco. Is 29. Ook mooie clubs op zijn cv. Schalke, PSG, West Ham. En na Monaco nu dus Ajax. Toevallig dat, ja, toevallig weet ik niet of het toevallig is, maar hij speelde afgelopen half jaar met die Adingra samen bij Monaco. Ah. Want die werd toen gehuurd van Sunderland. Dus die kennen elkaar al.
5: Ja.
10: En Jordi Cruijff die was ook voor Jong Ajax nog bezig. Heeft ook Jong Ajax nog versterkt. Natuurlijk met het oog ook op de toekomst. Een aanvaller Leo Salazar van Espanyol. En de verdediger Geronimo Spina van Atletico B. Die komen ook naar Amsterdam.
5: Nou, daar kan Jordi Cruijff nu licht wel uit doen. Toch op kantoor of niet?
10: Ja, het zou kunnen. Ik denk dat daar nog wel een lampje brandt, gok ik. Ja, je hebt nog bijna 3 uur. Hè?
5: Ja, dus
10: we hebben nog tijd. En, dus ja, dat durf ik nog steeds niet te zeggen. Wel ook een opmerkelijk bericht trouwens vandaag uit Amsterdam. Want Owen Wijndal, ja, die mocht vertrekken. Die ging, maar toen toch weer niet. Nou, hoe dat precies zat, ik heb even gebeld met Ajax-watcher Lentin Godijk van VI. Mm-hmm. En hij vertelt over de bizarre dag voor de verdediger.
3: Er kwamen deze zomer 2 nieuwe linksbacks naar Ajax, waardoor zijn perspectief van speeltijd behoorlijk was verminderd. En Ajax wilde eigenlijk ook wel wat ruimte vrijmaken in het salarishuis. Dus kwamen beide partijen tot een akkoord over een contractontbinding. Dat was helemaal in kannen en kruiken. En dus heeft Wijndal vandaag niet meer meegetraind. Heeft hij zijn spullen uitgeruimd. Heeft hij emotioneel afscheid genomen van al zijn teamgenoten. En toen dat eigenlijk allemaal geregeld werd, is het toch nog geklapt. De club waar Wijndal naartoe zou gaan, heeft de stekker eruit getrokken. Ze zijn voor iemand anders gegaan. En omdat de window in veel buitenlandse competities al gesloten is, was het vervolgens eigenlijk helemaal niet logisch meer om het contract voor Wijndal te ontbinden, voor hemzelf dan. Omdat hij daardoor geen nieuwe club meer kon vinden. Dus alles is omgedraaid. En vooralsnog blijft Owen Wijndal gewoon bij Ajax. Hij heeft in iedereen laten weten dat hij morgen gewoon weer op de club is. En was best een emotionele rollercoaster vandaag voor hem. Maar voorlopig blijft Owen Wijndal gewoon spelen van Ajax.
8: Dat is best bizar, hè? Dat je dan al afscheid neemt, alle emoties erbij. En
5: morgen weer alles in je kluisje.
8: Ja.
10: Weer inruimen. Ja, het ging natuurlijk wel over een club waar hij dan een contact mee zou hebben, waar hij naartoe zou gaan. Ja, welke club dat is, bij de insiders misschien wel bekend. Maar

0: zou kunnen. Ik denk dat daar nog wel een lampje brandt, gok ja. ik. Ja, je hebt nog bijna 3 uur. Hè?
1: Ja,
0: we hebben nog tijd. En dat durf ik nog steeds niet te zeggen. Wel ook een opmerkelijk bericht trouwens vandaag uit Amsterdam. Want Owen Wijndal, ja, die mocht vertrekken. Die ging. Maar toen toch weer niet. Nou, hoe dat precies zat. Ik heb even gebeld met Ajax-watcher Lentin Godijk van VI. Mm-hmm. En hij vertelt over de bizarre dag voor de verdediger.
2: Er kwamen deze zomer 2 nieuwe linksbacks naar Ajax, waardoor zijn perspectief van speeltijd behoorlijk was verminderd. En Ajax wilde eigenlijk ook wel wat ruimte vrijmaken in het salarishuis. Dus kwamen beide partijen tot een akkoord over een contractontbinding. Dat was helemaal in kannen en kruiken. En dus heeft Wijndal vandaag niet meer meegetraind. Heeft hij zijn spullen uitgeruimd. Heeft hij emotioneel afscheid genomen van al zijn teamgenoten. En toen dat eigenlijk allemaal geregeld werd, is het toch nog geklapt. De club waar Wijndal naartoe zou gaan, heeft de stekker eruit getrokken. Ze zijn voor iemand anders gegaan. En omdat de window in veel buitenlandse competities al gesloten is, was het vervolgens eigenlijk helemaal niet logisch meer om het contact van Wijndal te ontbinden, voor hemzelf dan. Omdat hij daardoor geen nieuwe club meer kon vinden. Dus alles is omgedraaid. En vooralsnog blijft Owen Wijndal gewoon bij Ajax. Hij heeft in iedereen laten weten dat hij morgen gewoon weer op de club is. En was best een emotionele rollercoaster vandaag voor hem. Maar voorlopig blijft Owen Wijndal gewoon spelen van Ajax.
3: Dat is toch best bizar, hè? Dat je dan al afscheid neemt, alle emoties erbij. En
1: morgen weer alles in je kluisje.
3: Ja, weer inruimen.
0: Ja, het ging natuurlijk wel over een club waar hij dan een contract mee zou hebben, waar hij naartoe zou gaan. Ja, welke club dat is? Bij de insiders misschien wel bekend, maar
1: een buitenlandse club.
0: Een buitenlandse club. Maar welke club dat dan precies geweest is, dat is niet helemaal duidelijk.
1: We hebben nog 3 uur. Komen er nog meer van dit soort soapafleveringen aan, denk je? Of,
0: ja, er gebeuren altijd rare dingen op Deadline Day natuurlijk. Dus dat zal nu ook nog wel. We hebben inderdaad nog een kleine 3 uur. Kan nog van alles gebeuren. Veel gebeurt ook al vandaag. Ja. Onder andere bijvoorbeeld in Eindhoven. Daar brandde de lichten nog zeker. En daar ga ik straks wat meer over vertellen.
1: Oké, we zien je nog terug.
3: Ja, ik zag heel veel foto's van Ernest Stewart voorbij komen. Met de aanwinst.
0: Met handjes en shirts.
3: Ja, handtekeningen en zo. Nou, horen we allemaal nog van jou. Jarenlang was haar leven 1 groot schema van trainen, reizen en wedstrijden. Mountainbikester Anne Terpstra heeft een punt gezet achter haar carrière. Geen training meer, geen wedstrijd meer om naartoe te leven. En wel voor het eerst in haar leven geen enkel idee wat er hierna gaat komen. Anne, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Als ik dat zo zeg, hè, geen enkel idee wat er hierna komt, klinkt dat dan als een bevrijding of klinkt dat misschien als oh jee?
4: Nou ja, ik ben bang als allebei. Het is natuurlijk heel spannend. Ik denk niet dat heel veel mensen dat vaak meemaken. Dat je agenda zo open is. En ja, dat je dus echt tijd hebt om te kijken wat je wil doen in de toekomst.
1: Wat heb je vandaag gedaan?
3: Uitgeslapen.
4: Ik heb vandaag... Nee, je gelooft het niet. Ik heb vandaag gefietst.
1: Nee, dat hoeft niet meer. Doen.
4: Dat hoeft niet meer. Nee, precies. Zonder plan, maar gewoon, ja, toch zin in. Ja.
3: Maar dat is natuurlijk wel eens wat. Je bent dan al die tijd bezig geweest om altijd maar weer beter te worden op die fiets. Wat gebeurt er dan met je op het moment dat het niet meer hoeft? Want ja, daar valt dus wel wat weg dan in je hele structuur, in je hele leven.
4: Ja, definitief. En weet je, ik merk dat ik allerlei lijstjes maak van wat ga ik missen, wat ga ik niet missen.
3: Oh, nou, neem ons even mee. Wat ga je missen?
4: Nou ja, de druk. En dat ga ik tegelijkertijd ook niet missen. Oh, want ik denk dat toch wel iets is wat met topsport te maken heeft. Het is heel fijn om die druk te voelen. En als je onder druk ook nog presteert, ja, dat is het mooiste wat er is natuurlijk.
3: Ja, oh, dus het maar is iets wat je koestert, maar ook kan missen.
4: Ja, precies. Want die eerste keer dat ik dus op die fiets stapte en ik had het gevoel, ja, het maakt niet uit wat er voor getal op mijn fietscomputer staat. Het maakt niet uit hoe lang ik ga fietsen. Ik kan links, ik kan rechts, ik kan hard, ik kan zacht. Ja, ja, dat was ook heerlijk.
3: Ja, oh, toch wel, ja, ja. Ja, verder nog hele praktische dingen die je gaat missen?
4: Op je lijstje, hè? Dingen die ik ga missen. Ik denk de community, de mensen. Het is echt wel een mooie sport waar ik in zat. En ja, het maakt niet uit of dat dichtbij is in de vorm van het commerciële team waar ik deel van uitmaakte. Maar ook verder weg, ja, het veld wat wij hadden. Natuurlijk ben je concurrent en wil je iedereen verslaan. Ja. Maar tegelijkertijd hadden wij ook wel echt een mooie verbinding tussen alle renners, denk ik. En dat ga ik zeker missen.
3: Ja. Hey, je bent 35 jaar, hè? En nog altijd competitief ingesteld. En ook nog wel in staat om, fysiek in ieder geval in staat om op hoog niveau te fietsen. Wat maakt dan dat je zegt, ja, dit is toch wel een moment om er een punt achter te zetten?
4: Ja, ik hoopte altijd dat ik op een gegeven moment wakker zou worden met het idee van, goh,

0: eigenlijk is die motivatie nu niet meer zo groot. En ik dacht ook dat het al veel eerder zou gebeuren, als ik heel eerlijk ben.
1: Oh ja?
0: Ja, ik was al bang dat ik mijn ideeën daarover iets bij moest stellen. Maar ik moet toegeven dat ik sinds begin dit jaar, weet je, ik heb dit al zo lang gedaan. Ik heb zoveel wedstrijden gefietst. Ik ben op bepaalde plekken ook al zo vaak geweest. En ja, ik werd ook gewoon langzaam nieuwsgierig naar iets anders.
1: Je bent gewoon toe aan wat nieuws dan?
0: Ja, precies. Daar kijk ik ook naar uit. En het doet ontzettend pijn hoor, om zoiets achter je te laten. Maar tegelijkertijd is het ook echt, het is gewoon een keer genoeg, zeg maar. En dat voelde ik dit jaar.
2: Vind je het leuk om even op wat momenten terug te blikken?
0: Ja, kunnen we altijd doen natuurlijk.
2: Nee, heel goed, heel goed. WK 2024 bijvoorbeeld. Werd je tweede, hè? Toen pakte Puk Pieterse als eerste Nederlandse vrouw in 35 jaar de wereldtitel.
3: En alsof dat nog niet genoeg is, gaat Anne Terpstra tweede worden. 1 en 2 voor twee vrouwen van de lage landen. Wat een feest voor de Nederlandse sport.
2: Ja, dit is toch lekker om te horen, of juist niet?
0: Ja, heerlijk. Je hebt geen idee hoe groot mijn smile nu is.
2: Ja. Maar beschrijf eens wat er in je hoofd omgaat als je zo'n fragment hoort.
0: Ja, dat was gewoon een unieke dag. Natuurlijk had ik ook graag zelf gewonnen, hoor. En dat was een parcours wat mij echt lag. Maar ja, Puk was gewoon beter. Maar dat je gewoon met z'n tweeën 1 en 2... Ja, dat is zo uniek. Dat zie je gewoon niet. Ik weet ook dat het eerste was wat ik tegen de bondscoach zei. Hier moet je echt goed van gaan genieten. Want ik geloof niet dat het zomaar nog een keer gebeurt. Dus dat was een prachtige dag.
1: Ja, sowieso een erelijst om u tegen te zeggen. 3 keer Olympische Spelen gereden. Nou ja, WK-medailles gewonnen, wereldbekers gewonnen. Maar ook wel weer mooi dat jij dan als hoogtepunt kiest voor de Cape Epic van 2 jaar geleden. Dat is een 8-daagse mountainbike wedstrijd. Die rij je met z'n tweeën. Luister even mee.
4: Winners of every single stage.
5: Yeah, this race is really special. I really love the vibe.
6: You can make it loud and proud. Talks and celebrate. The race that measures all.
1: The race that measures all. Want je doet dat dus met z'n tweeën, maar het is een echte slijtageslag dit, hè?
0: Ja, dat is het echt. En misschien dat het ook wel juist zo mooi maakt. Het teamgedeelte, want ja, alle andere wedstrijden die rij ik natuurlijk dan toch in mijn eentje. En dit doe je echt met iemand samen. En daarbij wij hadden ook een heel klein begeleidingsteam. Het was ons debuut in die wedstrijd. En eigenlijk ja, gaat iedereen ervan uit dat je in dat geval nooit kunt winnen. En ook wij niet, ondanks dat we ons natuurlijk heel goed hadden voorbereid, wisten we ook niet precies hoe dat er allemaal uit ging zien.
2: Je moet een beetje gek zijn toch voor dat soort wedstrijden?
0: Ja, definitief. Maar ik kan het iedereen aanbevelen, hoor. Want het is echt het mooiste wat je kunt doen op de mountainbike.
1: Wat maakt het zo mooi dan?
0: Ja, alles bij elkaar. Het feit dat het heel zwaar is. En dat je dan vaststelt, ja, maar ik kan dit toch. En dat elke dag opnieuw. Misschien ook dat het dus meerdere dagen zijn. Al onze andere races zijn natuurlijk altijd maar 1,5 uur. Ja, dit is gewoon 8 dagen lang. Ook best wel lang, zeg maar. Dus dat beleef je gewoon heel, heel intensief. Ja. En ja, dat teamverhaal dus.
2: Ja. Even terug naar het nu,
0: Anne. Het gaat
2: Anne.
0: Niet alleen om jou.
2: Nee, zeker niet. Nu even wel. Maar want even terug naar het nu. Je zou nog deelnemen oorspronkelijk aan het WK afgelopen weekend. Maar ja, je sloeg die toch over. Hoe zit dat nou?
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat het handig zou zijn. Toen dat besluit vastlag van oké, dan betekent dat ik dat een afsluitende race met mijn team heb samen.
2: Ja.
0: En dat ik dan tegelijkertijd een afsluitende race heb met de bond. Omdat zij mij natuurlijk ook begeleid hebben.
1: Ja, want het zijn eigenlijk twee verschillende trajecten. Hè? De andere wedstrijden rij je voor je commerciële team. En zo'n WK rijd je voor de bond, voor de nationale ploeg.
2: Voor je land.
0: Ja. Precies. Wij rijden zeg maar EK, WK en de Spelen. Dus nou, 2 of 3 keer op een jaar ben je met de bond op pad. En al het andere doe je eigenlijk met je team. Dus ja, dat gaat hand in hand, zeg maar. Dus die laatste World Cup, die deed ik samen met mijn team. En ja, ons team houdt ook na dit jaar op te bestaan. Dus dat was niet alleen mijn laatste race. Maar tegelijkertijd was het ook voor de staf. Een gedeelte van de staf, zeg maar, laatste race. Ja, dat zijn uiteindelijk mensen die staan zo dichtbij. En die dag die was zo mooi. En nou, toen kreeg ik ook nog zo'n eerbetoon in de techzone. En toen dacht ik, ja, ik zou toch echt dom zijn als ik dat WK nog zou rijden. Wat mooier dan dit wordt het niet.
2: Dit voelde gewoon als een goed afscheid, als een goed slotstuk.
0: Precies, ja. Precies.
1: Ja. Maar dat tekent jou ook wel een beetje, toch? Dat jij ook echt een beetje een gevoels iemand bent. Iemand die dus voor de beleving gaat, zeg maar.
0: Ja, zeker. En voor dat gevoel ben ik alsnog naar het WK gegaan. Wat ergens natuurlijk ook heel lastig was, omdat ik natuurlijk niet meedeed.
1: Als toeschouwer.
0: Ja, alsnog wou ik het als toeschouwer en ja, als een beetje als ondersteuning hoop ik toch ook voor de Nederlandse renners. Ja, puur om het ook met hun goed af te sluiten.
1: Was dat niet heel moeilijk dan inderdaad om daar te staan?
0: Ja, dat was en. Het was inderdaad heel moeilijk en dat was zeker ook emotioneel. Maar tegelijkertijd was het ook gewoon belangrijk voor me. En was het ergens ook wel, ja, het zet je wel aan tot nadenken. En misschien is het wel een goed begin van een perspectiefwissel, zeg maar.
1: Ja, ja. Hey Anne, nou ja, al die jaren op die mountainbike, dat zit er dus op. Het hele topsport gebeuren. Wat is nou de voornaamste les die je meeneemt in het vervolg van je leven?
0: Nou, de voornaamste les van de afgelopen weken is in ieder geval wel dat, ja, je eigenlijk alleen maar emoties voelt als het gaat om mensen die heel belangrijk voor jou zijn. En dat ga ik zeker meenemen. Want als er iemand naar mij vraagt, ja, hoe is dat nou om te stoppen? En die persoon die staat heel ver weg. Ja, je kan heel snel, heel makkelijk een heel droog praatje houden. Ja. Maar als iemand die vraag stelt en die persoon staat dichtbij jou, ja, dan voel je dat gewoon. En dan voel je die emoties. Ja. En dan deel je dat ook. Dus ja, ik denk dat dat wel een les is die ik meeneem. Emoties, ja, dat heeft gewoon te maken met mensen.
1: Ja,
2: en als je dan zo'n trainingsrondje doet als vanochtend, fiets je dan nog steeds net zo hard als in wedstrijden of niet?
0: Nou, ik moet toegeven, ik heb vandaag alleen maar bergaf gereden en ik ben bergop met de lift gegaan. Dus dat was zeker niet, niet als mijn normale trainingsrondje.
2: Dat kan als je gewoon gestopt bent als profsporter. Dan kan je gewoon de lift pakken naar boven. Dat mag gewoon. Ja.
0: Geniet
2: daar ook van, Anne Terpstra. Dank voor je verhaal ook. En succes in de toekomst.
0: Ja, graag gedaan.
1: Goed, Ranet. Dank je wel. Wij gaan terug naar New York. Want Botik van der Zandschulp was dus snel klaar in 3 sets met de Brit Jan Czojnski. In de eerste ronde van de US Open, Marcella Mesker. Dat klinkt als een vlekkeloos optreden van der Zandschulp.
7: Ja, net binnen de 2 uur en ja, geen energie verspild. En ook net voor de bui, want het begon weer te regenen op het moment dat hij eigenlijk net klaar was. Dus ideaal dat hij dat gewoon eventjes in 6-3, 6-1 en 7-6 afmaakt. En ja, ik moet zeggen, hij overtuigde echt met zijn spel. 16 aces, 38 winners, 24 foutjes. Ja, en ook in die derde set, als hij dan op het moment suprême die tiebreak moet spelen. Het verschil werd in die set kleiner, geen breaks. En dan komt hij 4-1 achter in de tiebreak. En dan denk ik, ja, dat zou toch jammer zijn. Ja. En ja, dan is dat ene mini-breakje, dat servicepunt wat hij aan het begin inleverde, dat maakt hij dan toch goed. En vervolgens heeft hij maar 1 matchpoint nodig op 6-5. Om die tiebreak gewoon keurig netjes uit te maken. En geen set te verspillen. Niet te hoeven wachten in de kleedkamer voor de regen. Dus ja, die staat heerlijk onder de douche. En kan naar de stad lekker uit eten. En ja, speelt waarschijnlijk morgen weer.
1: Ja, precies. Want dat vinkje kan achter ronde 1. Maar wie gaat hij dan treffen in ronde 2?
7: Ja, dat is nog even een vraagteken. Ik denk Alex de Menor, die staat nu te spelen. Maar ja, die zit in de kleedkamer, want het regent. Die staat set en 4-2 voor. Niet een geweldige tegenstander, dus dat zal de Australier echt wel worden. En ja, dat is natuurlijk toch nummer 7 van de wereld. Een man die hij ook goed kent. 4 keer tegengespeeld, 4 keer verloren. Wel een paar keer heel close verloren, dus ja, ik verwacht dan wel een mooie wedstrijd. En ja, volgens mij zit Botik heel goed in zijn vel. Veel vertrouwen. Ja, als ik kijk naar dit jaar, heeft hij sowieso heel veel wedstrijden gespeeld. Mm-hmm. Je kan ook zeggen, zijn team is echt op orde. Hij had natuurlijk al een tijdje met Raymond Sluiter als coach een grote vis gevangen. Een perfecte combi. En hij heeft nu dit jaar ook fysiotherapeut René Dannenbaum in zijn team erbij gevoegd. Dat is de oude fysiotherapeut trouwens van FC Utrecht. Huh? Ook fysiotherapeut die voor de Davis Cup heeft gewerkt. Dus hij kende natuurlijk de Nederlandse tennissers al. En nu reist hij dus ook fulltime mee in team Botik van der Zandschulp. Dus hij heeft het goed voor elkaar. Hij is fit, geen blessures. De banen liggen hem goed, hè? Want weet je nog, wat was het, 2021. Grote doorbraak van Botik van der Zandschulp. Hij kwalificeerde zich bij de US Open en haalde toen als qualifier de kwartfinale. Ja, en daarna is het tennisleven voor hem eigenlijk begonnen. Dus alles ligt hem in New York. En ja, ik heb het idee dat hij in topvorm is.
1: Marcella, nog even kort, want Jesper de Jong die begon gisteren laat nog wel aan zijn partij tegen Passaro, die Italiaan. Kon hem niet afmaken. Wanneer wordt die partij vervolgd?
7: Ja, later op de avond, begin van de nacht misschien. Er is nog een mannenpartij voor hem. Nou, het regent nu, dus dat duurt allemaal nog veel langer. Het vervelende is, hij staat in die wedstrijd die gisteren begon 2-1 achter. Het staat 1-1 in games in de vierde set. Maar wat ik van die wedstrijd heb gezien, ja, in tegenstelling tot Botik van de Zandschulp, die heeft de topvorm, maar Jesper niet. Speelde niet lekker, 13 dubbele fouten, serveerde weinig eerste services in. En ja, dat is natuurlijk vreselijk belangrijk op hardcourts. En die Francesco Passaro, een Italiaan, heeft hij 1 keer eerder ontmoet, vorig jaar Roland Garros. Toen won hij in 5 sets. Ja, het is een qualifier, die zit lekker in de race, zullen we maar zeggen. Jesper speelt zijn eerste ronde. Zat er nog niet lekker in. Maar goed, misschien dat de regen hem toch heeft gered. Vandaag verder in die partij, maar 2-1 in sets achter dus. Dus hij moet aan de bak.
1: En nu maar hopen dat die regen een keer ophoudt daar in New York. Dankjewel, Marcella. Ja.
2: De benzineprijs, u heeft het misschien gemerkt als u moest tanken, is vandaag naar een nieuw record gegaan. Een liter benzine kost nu €2,67, is de adviesprijs, vind je vaak aan de snelweg. Wat betekent dat voor automobilisten en pomphouders? Erik de Vries, goedenavond.
8: Goedenavond.
2: Ja, je bent directeur bij NOVE, dat is de brancheorganisatie van brandstofhandelaren. Is dat nog een schrik, zo'n prijs, of zijn we er allemaal al aan gewend, inclusief u?
8: Ja, het duurt natuurlijk al een paar maanden dat die prijzen hoger zijn. Hè. De olieprijzen zijn natuurlijk al hoger. In het begin van het jaar stond de Brent-olieprijs al ergens rond de $60. En nu weer boven de 90. Mm-hmm. Dus dat betekent automatisch dat natuurlijk de prijzen aan de pomp ook gaan stijgen.
2: Ja.
8: Plus dat er nog een aantal andere factoren ook ertoe bijdragen dat de prijs omhoog gaat.
2: Ja, zoals?
8: Nou, bijvoorbeeld het feit dat er de straat van Hormuz niet bereikbaar is voor schepen. Daar gaat een heel groot deel van de handel doorheen. Maar ook omdat Oekraïne er in steeds betere mate in slaagt om productiecapaciteit in Rusland uit te schakelen. En weliswaar kreeg Europa niet rechtstreeks die olie. Maar dat zijn communicerende vaten met elkaar op wereldniveau.
2: Ja, letterlijk en figuurlijk.
8: Dus, ja, dus minder aanbod en dan gaat de prijs omhoog.
2: Ja, en waar gaat dat naartoe, denk je? Want ja, bedoel, we hadden ooit €2. Nou, dat was toch echt een psychologische grens. Nou, daar zijn we dan dubbel en dwars al overheen. Wat denk jij? Waar gaat het heen bewegen? Want Trump is, ja, die aanvallen op Iran gaan ook maar door.
8: Ja, nou ja, goed, kijk, zolang die prijs niet echt structureel boven de $100 uit gaat komen voor die olie.
2: Per dan vat zal het is dat, hè, deze ruwe olie.
8: Ja, per vat, ja. Dan zal dat in deze regionen blijven qua prijsstelling. Maar goed, als er nog meer onrust ontstaat en die prijs gaat omhoog, ja, dan zul je ook de prijs aan de pomp zien stijgen natuurlijk.
1: Ja. Hoe gaan automobilisten daarmee om, die al maar stijgende prijs en die recordprijs van nu? Betekent het dat ze minder in de auto gaan zitten?
8: Nee, want benzine of brandstof in het algemeen kent, althans voor particulieren, niet echt een 1-op-1 prijselasticiteit. Dus van de prijs gaat zoveel procent omhoog, dan gaan we zoveel procent minder rijden. Dat werkt niet zo. Omgekeerd trouwens ook niet. Als het goedkoper wordt, dat we dan weer meer gaan rijden. Want veel mensen rijden voor hun werk, dus dat is een soort vast gegeven. Wat ze natuurlijk wel doen, is dat ze gaan kijken naar goedkopere oplossingen. Dus ze gaan kijken naar, ja, waar kan ik goedkoper tanken. En ja, in veel gevallen is dat, zeker voor de mensen die in het grensgebied wonen, zien we het gebeuren dat ze in het buitenland gaan tanken vanwege de prijsverschillen.
1: Met alle consequenties van dien voor de pomphouders natuurlijk.
8: Ja, dat klopt. En het zijn overigens niet alleen particulieren, maar ook transportbedrijven die met name diesel in België gaan tanken. Ook door de prijsverschillen. En ja, dat is slecht voor de tankstationondernemers, maar dat is ook slecht voor de Nederlandse staat. Want daardoor gaan al die accijnsinkomsten en voor particulieren ook btw-inkomsten, die gaan dan niet in de Nederlandse staatskas, maar die komen in de staatskas van de buren terecht.
2: Maar heb je daar zicht op? Hoeveel bijvoorbeeld we minder tanken, of tanken we überhaupt niet minder?
8: Ja, daar hebben we tenminste recent wel zicht op. In de zin dat we de meest recente cijfers van het CBS wat betreft de brandstofverkoop in Nederland van het eerste half jaar van dit jaar, als we dat vergelijken met het eerste half jaar van 2025, dan zien we een daling, althans voor het wegverkeer, van bijna 10% in de verkoop van brandstof. En ja, dat kan niet alleen verklaard worden door het feit dat er steeds meer elektrische auto's komen, maar dat komt ook gewoon omdat er steeds meer in het buitenland getankt wordt.
2: Oké, dus dat is een duidelijk signaal voor jou dat we dus een alternatieve oplossingen zoeken.
8: Ja, dat klopt. Wat ik al zei, mensen proberen in eerste instantie proberen ze een goedkope oplossing te zoeken. Dat kan dan in de buurt zijn of in dit geval ja, als je al in de buurt van het buitenland woont, in het buitenland. Ja.
2: Maar die €3, dat lees ik ook wel eens als rampscenario, daar hoeven we niet zo bang voor te zijn als ik jou zo hoor. €3 per liter benzine.
8: Nou ja, dan moeten we met de huidige omstandigheden moet er natuurlijk nog wel het een en ander ook weer misgaan. Met name op het wereldniveau. En de prijs uiteindelijk aan de pomp is niet alleen afhankelijk van de prijs van de ruwe olie. Maar daar zit ook nog een hele handel tussen in halfproducten.
2: Ja, ja, ja, ja.
8: Ook bijvoorbeeld de wereldvoorraden, die zijn ook van belang. Hoeveel voorraad heeft een land aan producten? En dat zou de komende maanden nog wel eens een rol kunnen gaan spelen.
2: Okay.
8: Want die voorraden die zijn wel minder dan dat ze bijvoorbeeld vorig jaar waren.
2: Goed. Dank voor nu, Erik de Vries, directeur bij Nové.
9: NPO Radio 1.
1: Bijna 2 minuten over 9:30, het NOS-journaal, Katrien Straatman.
10: In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. In Spaanse steden zijn vanavond bijeenkomsten uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op premier Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat hij geen oplossingen zoekt. En een nephulpverlener uit Groningen moet van de inspectie direct stoppen met zijn bedrijf. De man deed zich meermaals voor als hulpverlener, terwijl hij geen zorgdiploma's heeft. Hij heeft een bedrijf waarmee hij EHBO-diensten op feesten aanbiedt. Maar de inspectie wil dat hij daar onmiddellijk mee stopt.
9: Langs de lijn en omsteken.
2: Ja, tenten, matrassen, dekens, voedsel, schoon drinkwater. Eigenlijk aan alles onder de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal is gebrek. Samen met lokale hulpverleners zet de Nederlandse organisatie SOA zich in voor de ruim 90.000 getroffen mensen in het rampgebied. SOA-fotograaf Liewe Siewe de Boer is net terug uit het rampgebied. Welkom, goedenavond.
11: Goedenavond, ik ben Liewe Siewe de Jong trouwens.
2: Oh ja, de Jong, sorry. Ja, goed excuus, goed dat je het herstelt. Hoe is het met je?
11: Ik ben heel erg moe, emotioneel ook wel. Ik ben natuurlijk blootgesteld aan ontzettend veel leed. Dus dat heb ik ook wel een beetje meegenomen natuurlijk.
2: Ja, dat ben je gek genoeg, komen we nog wel over te spreken, maar gek genoeg ook deels gewend, hè, geloof ik. Je bent vaker in bizarre situaties geweest.
11: Dat klopt, het is een bekend gevoel.
2: Ja, oké, dus je verbaast je er niet over wat je tegenkomt bij jezelf nu?
11: Nee, zeker niet.
2: Okay.
11: Nee.
2: We spraken eerder op de avond ook jouw collega Hielke Zantema, die is hoofd noodhulp bij SOA, vanuit Kathmandu, dat is de hoofdstad van Nepal. Hij is daar net naartoe gegaan. Vroeger wat zijn doel daar is?
12: Ja, mijn belangrijkste missie is eigenlijk om het geld wat wij ophalen in Nederland op een zo goed mogelijke manier te besteden. Dat het terecht komt waar het terecht moet komen. Dus dat betekent in de praktijk met lokale Nepalese partnerorganisaties afspraken maken, de noodhulp coördineren. Een soort spin in het web hier om te zorgen dat het hier goed terecht komt.
2: En waar is vooral behoefte aan?
12: Op dit moment springen er 2 dingen uit. Dat is onderdak. Tienduizenden mensen zijn natuurlijk hun huis kwijtgeraakt. Mm-hmm. En voedsel. Ze hebben geen huis, dus ze hebben ook geen plek meer om eten klaar te maken. Dus dat zijn echt de 2 dingen die eruit springen. Maar goed, onderdak is natuurlijk ook allerlei spullen zoals dekens, matrassen. Er is echt nog op dit moment heel veel behoefte aan dat soort, hulpmaterialen.
2: En kijk je ook verder dan de noodhulp of gaat het ook om de lange termijn?
12: Ja, zeker. Nou, ik merk vooral dat bijvoorbeeld de partnerorganisatie waar ik dus gisteren mee sprak toen ik hier aankwam, die zitten echt heel erg in de noodhulpstand. En die zijn continu vanuit Kathmandu hier spullen aan het inkopen en dan zo snel mogelijk met vrachtwagens of auto's die kant op aan het rijden. Maar uit ervaring van andere gebieden en ook al eerder in Nepal na de aardbeving in 2015 weten we dat ja, die eerste noodhulpfase die is nu en die duurt nog wel even een paar weken. Maar daarna gaat het ook wel naar wederopbouw. En daar zijn we als ZOA ook echt voor. Van noodhulp naar wederopbouw.
1: Dus jullie zijn niet heel erg bezig met het distribueren van goederen en zo. Maar jullie zijn vooral bezig met die langere termijn.

0: Ja, nou, het distribueren van goederen, dat ondersteunen we zeker nu ook. Dus daar gaat ons geld nu ook al naartoe. Alleen, ja, mijn taak is ook al wel om wat verder te kijken. Dus ik heb hier in Kathmandu vandaag en gisteren ook gesprekken gehad met... jongens, laten we nou kijken van... ja, even nadenken over een maand. Wat willen we dan gaan doen? En over 3 maanden. En ook al echt naar die betere opbouw toe.
1: Ja.
0: Want dat is ook gewoon heel hard nodig.
2: Want hoe inventariseer je dat waar behoefte aan is? Hoe krijg je daar een goed beeld bij?
0: Ja, nou kijk, de fase waarin we nu zitten geeft de overheid ons ook die informatie. Hoeveel matrassen, hoeveel dekens, hoeveel, nou ja, dat soort dingen. Dat is voor nu voldoende. Maar wat wij nu de komende dagen gaan doen, is we gaan het getroffen gebied in. En dan gaan we een vragenlijst afnemen van de getroffen mensen zelf. Dus die krijgen dan zelf de gelegenheid om aan te geven... waar ze behoefte aan hebben, dus welke hulp ze nodig hebben. Ja. Maar ook op wat voor manier ze die hulp willen ontvangen.
2: En hoe gaat dat in de praktijk dan? Gaan jullie met papiertjes bij ze langs en zo?
0: Nee, dat zijn digitale vragenlijsten. Dus we hebben dan zeg maar lokale mensen in dienst. Of dat zijn eigenlijk vaak studenten of jonge mensen die gewoon met een smartphone, met hun eigen telefoon, een digitale vragenlijst afnemen onder een aantal honderden mensen in een bepaalde plek, in een dorp.
1: Maar zijn ze daar ontvankelijk voor? Zitten mensen te wachten op een aantal studenten die met een telefoon in de handen langskomen, terwijl ze eigenlijk gewoon niks meer hebben?
0: Ja, nou ja, we adresseren dus ook die acute noden. Ja. Dus we zorgen dat ze eten en een onderdak hebben. Maar ja, natuurlijk, ze willen ook heel graag hun verhaal doen. En ook wel aangeven hoe ze weer geholpen kunnen worden om weer hun leven op een rit te krijgen. Dus we verwachten dat er zeker mensen gewoon bereid zijn om daaraan mee te werken.
2: Ja, Hielke, je zit nu nog in Kathmandu, in de hoofdstad. Je gaat nog naar die rampplek toe, maar krijg je dat in Kathmandu ook al mee, hoe erg het is? En wat het allemaal doet met het land?
0: Ja, nou, ik merk... kijk, op zich het straatbeeld hier is gewoon... het is een grote Aziatische stad... en het leven op straat lijkt normaal door te gaan... totdat je eigenlijk met mensen in gesprek gaat. Dus ik heb hier veel lokale collega's gesproken... maar ook mensen op straat. Iedereen is daar echt nog wel, is echt nog wel in shock. Vandaag gaf de prime minister, de premier, een toespraak aan het parlement. Nou, dan zit iedereen echt wel even voor een tv-scherm of zijn telefoon om te kijken van... ik ga een soort update van waar ze staan. Maar goed, ja, morgen ga ik inderdaad naar het gebied zelf. Dus dan zal het nog weer veel duidelijker worden. We zitten nu dag 6 na de ramp. Dus echt nog wel in die eerste dagen. Dus dan zal het voor mij ook weer... het geeft mij ook weer nieuwe inzichten natuurlijk hoe... hoe de situatie op dit moment is.
2: Nou, dankjewel vanuit Kathmandu, Hielke Zantema, hoofdnoodhulp van de ZOA. En heel veel succes met jullie missie.
1: Ja, hij daar dus net aangekomen, Liewe Siebe de Jong. Jij was er als crisisfotograaf. Ik begrijp dat jullie elkaar even hebben gekruist op het vliegveld.
3: Klopt, we hebben even een koffie en een carrot cake gedeeld. Ja.
1: Ja, dat is ook best wel bizar tafereel eigenlijk, hè, als je erbij nadenkt. Waar je dan net vandaan komt die dagen daarvoor.
3: Ja, klopt, ja.
1: Jij hebt de ramp al gezien, hij gaat er nog in. Wat gaat hij zien?
3: Hij gaat weggevaagde steden zien. Grote modderpoelen waar ooit een bruisende stad... of ooit, enkele dagen geleden, een bruisende stad was. En nu een dikke laag modder tot aan de eerste verdieping toe.
1: Ja.
2: Ja, we hebben natuurlijk ook de foto's en de beelden gezien en zo. Maar hoe is het om daar te zijn? Wat zijn de dingen die je dan opvallen?
3: Nou, wat me opvalt is dat er heel veel mensen langs de kant van die modderpoel zitten en uitkijken naar wat ooit hun woning, hun business was, hun familieleden. Je ziet heel veel angst, ook voor een tweede vloedgolf, getraumatiseerde mensen. Ja.
2: Ja. Hoe ga je er dan zelf mee om? Want jij komt daar dan met je fototoestel. Dan kan ik me voorstellen dat het in je zit dat je denkt, ja, ik wil ook hulp verlenen.
3: Ik weet niet wat het in mij zit. Hè. Daar hebben we natuurlijk noodhulpspecialisten voor. Ik ben de beeldmaker. Voor mij gaat het meer om hoe kan ik het op deze situatie recht doen naar de buitenwereld in beeld. Mm-hmm. Hoe kan ik deze mensen op een waardige manier spreken en hun verhaal naar buiten brengen.
2: Ja, je moet het inderdaad inzichtelijk maken. Je moet het beeldend maken om over te brengen hoe erg het is. Dat is in feite jouw taak.
3: Ja. Ja. Ja,
2: ja. En hoe is dat dan voor die mensen? Want die zitten natuurlijk in het diepste leed dat ze maar kunnen bedenken.
3: Ja, dus het is voor mij natuurlijk heel belangrijk om heel terughoudend te werk te gaan. Je gaat niet zomaar met je camera in het gezicht van getraumatiseerde mensen steken.

0: Dus dat is, we gaan gewoon heel aftastend te werk. En kijken of ik ergens een opening zie bij iemand die zijn verhaal wil doen. En ook in deze cultuur blijkt dat mensen heel graag willen vertellen. Ja.
1: En wat willen ze dan zo graag vertellen?
0: Nou, wat ze verloren hebben. Wat het met ze doet, wat ze kwijt zijn geraakt.
1: Ik begrijp ook dat je op een school bent beland op een gegeven moment, bij een school. Kinderen.
0: Ja, dat was bij Trouwati, dat is ook een weggespoelde stad. En die hebben hun school en kinderdagopvang wat hoger zitten. En die kinderen zaten er allemaal op school toen die overstroming kwam.
1: Ja.
0: En hebben al hun ouders weggespoeld en familie weggespoeld. Goh. Dus ik heb daar 75 weeskinderen tegengekomen. Ja.
1: Ja, want eigenlijk plat gezegd, zij keken van bovenaf hoe de stad waar hun ouders op dat moment waren, weg werd gevaagd.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En je zegt weeskinderen, is die hoop is weg dat daar nog mensen levend uitkomen?
0: Nou, zoals ik de situatie heb ingeschat, is dat hoef je daar niet meer op te hopen. Nee.
1: Nee?
2: Nee. Hoe was het dan om daar te zijn? Want het is natuurlijk alleen maar leed en verdriet om je heen op zo'n school.
0: Ja, ik vond het heel zwaar om door die school te lopen. En in sommige lokaaltjes zie je dan een jongetje van de anderhalf, huilend zijn moeder roepen. En je weet dat hij niet terug gaat komen. Ja, dat is heel zwaar, ja.
2: Ja.
1: Wat kan je doen op zo'n moment?
0: Niks. Nee. Ik in ieder geval niet. Wij, zoals Hielke Zantema zei, werken met lokale hulporganisaties. Ja. Of die partners van ons. Die hebben daar eten gebracht in matrassen, zodat die kinderen in ieder geval op een matras liggen en voldoende te eten krijgen. Dus dat is wat we kunnen doen. En ik kan dat in beeld brengen. En dat helpt dan natuurlijk weer onze fondsenwerving.
1: Ja.
0: Maar ik zelf, ik ben vader van jonge kinderen. Mijn eerste reactie is, ik zou hem willen troosten. Maar dat is natuurlijk heel erg naïef. Die moederliefde, die kun je niet vervangen. Hè, vooral niet als wildvreemde daar. Dus ik.
1: Denk je dan ook meteen van, daar gaan we op de lange termijn. Dus daar ligt werk. Daar ligt nood ook voor de lange termijn. Als je zo'n situatie beschrijft.
0: Ja, zeker. Het is ook, als je ziet wat er opgeruimd moet worden. Volgens mij gaat het niet eens over opruimen. Dit is zo catastrofaal. Dit is een modder. Stroom en poel van meters hoog en dik. En je ruikt de lichamen als je eroverheen loopt. Dus er ligt nog zoveel onder. En ja, dat is ongelooflijk. Ja.
1: Hebben we het genoeg in het oog hier in Nederland, vind je?
0: Ja, ik denk het wel. Vergeleken met andere rampen in de wereld of conflicten. Mm-hmm. We hebben het allemaal gezien. Social media, iedereen is ermee bezig. Als we Zoa publiceren, we tegelijkertijd ook een vergeten lijst. Met op één, als ik het goed heb, Zuid-Soedan. Nou ja, we merken gewoon dat daar minder aandacht voor is. En dat is ook moeilijker om aan de man te brengen.
1: Ja, dat is het cruwe van dit soort rampen, hè?
0: Ja.
1: Ondefinieerbare rangschikking eigenlijk in de aandacht eigenlijk.
0: Ja. Ja.
2: Het lijkt me ook voor jou echt wel een enorm contrast. Vrijdag ging je die kant op, nu ben je weer hier. Het contrast kan niet groter zijn tussen hier en daar, toch?
0: Ja. Ja, maar zo zit de wereld in elkaar.
2: Hoe ga je daarmee om? Want je neemt al die herinneringen en die beelden op je netvlies mee naar Nederland.
0: Nou, ik doe altijd natuurlijk een poging om toch dankbaar te zijn voor wat ik heb. En gezonde kinderen. En vanochtend moest mijn baby nog huilen. En die kan ik dan bij mijn vrouw aanleggen. En dat kon het jongetje niet in Nepal.
2: Nee. Krijg je er hulp bij om te gaan met dit soort dingen die toch ook voor jou als aanschouwer daar ter plekke natuurlijk best traumatisch zijn?
0: Ja, zeker. Dat is dik in orde bij Zoa. We hebben gewoon psychologen en ik zal ook zeker even een debrief gaan doen. Ja.
1: Is dit wat je hebt meer gezien, hè, in de wereld aan rampen? Waar zit dit dan zo'n beetje, zeg maar? Ik zit nog even met die rangschikking in mijn hoofd. Niet dat we moeten rangschikken, maar nee. Jij kan het wel plaatsen.
0: Waar dit zit,
1: in
0: bedoel je?
1: In het perspectief van grote rampen.
0: Ik weet niet zo goed waarop ik een ramp zou moeten rangschikken. Hè? Mij gaat het om. Ik probeer het altijd heel simpel en klein te houden. Als er iemand lijdt, dan is dat zo. En dan gaat het mij niet over getallen. Of
1: nee.
0: Als het nou een heel groot conflict is. Of een klein conflict. Als iemand honger lijdt. Dan is dat de mens? En dan hoeft dat voor mij betreft niet gerangschikt te worden.
1: Nee, de kans om zo'n indruk ontstaan op afstand, dat we een inschatting proberen te maken van, oh ja, zo erg of hè, en dat je ter plekke komt dat het heel anders lijkt te zijn. Was dat aan de hand of niet? Strookt het redelijk met wat je van tevoren had verwacht waar je naartoe zou gaan?
0: Ik probeer zo min mogelijk de verwachtingen ook ergens heen te gaan, ook als beeld maken, omdat me dan mijn open blik mij toch vruchtbaarder beelden oplevert en verhalen.
2: Nog één ding, hè? Je bent daar dus met je camera heen gegaan. Is er één foto die je hebt gemaakt dat je zegt van ja, die zal me voor altijd bijblijven, die heeft de meeste indruk op jou gemaakt?
0: Ja, ik heb toch geprobeerd om een van die kinderen te fotograferen, maar op zo'n manier dat ze niet herkenbaar in beeld is, maar toch de emotie er is. En ik denk dat ik die niet zal vergeten.
2: Dankjewel voor je verhaal, fotograaf Liewe Sybe de Jong. Net weer terug dus uit Nepal.

0: Who is that? Brother Wallace.
1: Sprinten was het vandaag in de Vuelta. En dan klinkt deze ronde steeds deze naam.
2: Matthew Brennan voorop op weg naar ritzegen nummer 3. Of komt Jordi Mills nog opzetten? Die komt nog in de buurt. Maar het is Brennan die zijn derde ritzegen behaalt in deze 11e etappe van de Ronde van Spanje.
1: Ja, je kan het zo wat uittekenen. Frans Maassen, ploegleider van Visma Leasebike. En dus van drievoudig etappewinnaar Brennan. Goedenavond, gefeliciteerd Frans.
3: Dankjewel.
1: Was het weer zo'n sprint uit het boekje?
3: Ik vond van wel.
1: Met weer een hoofdrol voor Wout van Aert erbij en voor Christophe Laporte.
3: Ja, maar ook de anderen hebben topwerk gedaan. Want het leek eenvoudig etappetje te zijn met korte etappen en een zekere massasprint. Maar daar gingen vanuit de start ook een paar vier grote motoren weg. En dan hadden we wind op de kant. Dus het was al bij al best een leuke etappe om te zien, denk ik.
1: Ja, er gebeurde genoeg. Het was niet afwachten tot die sprint.
3: Absoluut niet.
1: Nee. Ja, natuurlijk is het een teamprestatie en de credits ook voor aan Laporte en aan Van Aert en al die ploeggenoten. Maar het is natuurlijk wel die Matthew Brennan die enorm opvalt, deze Vuelta. Had je dat vooraf durven dromen, zijn eerste grote ronde, dat hij dan meteen 3 etappes zou winnen?
3: Ja, eigenlijk wel. Oh. Want we hebben vorig jaar wel dingen van hem gezien dat ik dacht, nou, dit... heb ik in mijn lange carrière als ploegleider niet vaak gezien. Hij won vorig jaar op een fameuze wijze de eerste rit in de Ronde van Catalonië. Ja, ja, en als je dat kan, dan kun je ook ritten in een grote ronde winnen. Ja, maar dus goed, drie keer is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, want jij ziet dus dingen in hem die je bij anderen misschien niet zo snel ziet. Wat maakt hem zo bijzonder als sprinter?
3: Ja, zijn timing, zijn rust, wat hij ook buiten de koers heeft. Zijn voorbereiding na zo'n dag toe. Ja, en dan een geweldige acceleratie heeft hij. Ja, en hij heeft natuurlijk met Laporte en Wout heeft hij hier twee gangmakers die hij blindelings vertrouwt. En ja, als je dan zo'n twee man voor je hebt, dan... Ja, hij zei bij zijn tweede etappe overwinning, ik hoefde eigenlijk niet eens te sprinten. Want die mannen hadden me zo goed gebracht, het was zo makkelijk. Ja. Toen dachten wij trouwens ook gelijk van, ja, nou is het PlayStation. Maar dat idee ging snel voorbij. Want daarna hadden we het ook best moeilijk, moet ik zeggen, om die derde binnen te halen. Ja. En, gelukkig gebeurde dat vandaag. Ja,
4: en geen PlayStation vandaag.
3: Nee, niet echt, maar het zag er wel heel goed uit, vond ik.
4: Is het een pure sprinter eigenlijk? Of wat of kan hij nog meer?
3: Ja, ik vind wel, maar hij kan ook nog redelijk goed omhoog. Hij won vorig jaar de Ronde van Noorwegen, het algemeen klassement. Dus hij is tot meer dingen in staat dan alleen maar sprinten. Ja. En het is wel een... briljantje.
4: Briljantje. Hij gaat ook niet altijd volle bak. Afgelopen zaterdag kwam hij er niet aan te pas. Hè. Dat was die etappe waarin Pogacar uitviel. En toen gaf hij zelf aan dat er in die sprint misschien te veel risico's genomen werden. En dat hij daar zich niet helemaal comfortabel bij voelde. Dat klopt, hè, zo'n samenvatting.
3: Ja, dat was natuurlijk een chaotische dag. En ja, je voelde aan alles dat het leek eigenlijk na die valpartij met Pogacar dat er nog meer valpartijen gingen komen. Het was eigenlijk de makkelijkste etappe tot nu toe. Mm-hmm. En tot dan toe, sorry. En dan zie je vaak dat iedereen denkt dat hij kan winnen. En dan worden er zoveel risico's genomen. En ja, werd, na die val van Pogacar werd die klim eigenlijk veel te rustig opgereden. Die daarop volgde. En ja, dan zie je dat heel veel mensen mee gaan doen of denken mee te kunnen doen om te winnen. En dan is het vaak flinke valpartijen tot gevolg.
4: Maar past dat ook bij hem, dat hij dan taxeert van nou, deze even niet?
3: Nou, niet echt, want als sprinter moet je wel een beetje gek zijn. Ook vandaag was het natuurlijk...
1: die slotkilometer.
3: Ja, je moet wel, iedereen wist, het was wel een kamikaze bocht op 400 meter. Eigenlijk dacht ik, ja, hoe kunnen ze zoiets bedenken?
1: Maar, een soort haarspelbocht, moet je zo zien?
3: Ja, ja. Ja, dat was, iedereen wist, daar moet je als tweede doorheen of derde toch? Ja. En dat is dan ook weer chapeau voor Laporte en Wout, dat ze zich daar zo tussen gooien. Ja. Want die moeten het ook maar even doen met al hun wat oudere benen en ervaring.
4: Ja, moet je toch oudere benen?
1: Ze draaien
3: nou,
1: even mee.
3: Ze zijn toch al wat, wat langer in de koers dan bijvoorbeeld Brennan. En het blijft iedere keer toch maar... Je moet het toch maar weer doen.
1: Maar dan gaat het vaak over veiligheid, hè, in het wielrennen. Hoort die bocht in zo'n sprintfinale?
3: Ja, ik vond eigenlijk van niet. Maar voor ons was het natuurlijk wel van die naad. Ja, dat kunnen wij als geen ander, laat ik het zo zeggen. Want met die horsepower van Laporte en Wout. Ja, naar die bocht toe rijden, ja. Dan weet je dat je bijna niet kan verliezen als je daar als eerste doorkomt.
1: Ja. Goed, de teller staat dus op 3 deze Vuelta voor Matthew Brennan. Vandaag na de etappe zei hij dit erover.
5: I knew I had good legs, but I was not expecting 3. You know, to get 1 here is spectacular. And then, I think to now be counting on 3 victories is fantastic. And I think also representing how hard the team have worked this week. Chapeau to them.
1: Ja, de chapeau naar de hele ploeg. Je zei al hoe belangrijk die ploeg is. Merk je trouwens ook dat het peloton dan wat anders naar jullie ploeg gaat kijken als in van die hebben de belangrijkste sprintroef in handen?
3: Absoluut. Ik had vanmorgen nog een beetje bij collega's rondgevraagd om hulp gevraagd, maar er was eigenlijk niemand die daarop inging.
1: Zoek het maar uit.
3: Zoek het maar uit, ja. Jullie moeten het maar doen. En uiteindelijk is COVID dus nog wel een beetje komen helpen vandaag. Maar gisteren ook zag je van... het was eigenlijk iedereen tegen ons. En dan, dan zie je dat je dan toch geklopt kan worden. Want Wout had eigenlijk niet meer die lead-out wat Brennan vandaag wel had. Ja. En anders had Wout gisteren gewonnen, ben ik 100% van overtuigd. Maar wij waren allemaal... klaar voor de moeite. En we hebben gestreden voor wat we waard waren. Maar gisteren lukte het dan niet. En vandaag klopt het wel.
1: Hey Frans, tot slot. Hoeveel sprintgeweld komt er nog aan deze Vuelta? Zijn er nog veel kansen?
3: Ja, er zijn nog wel een paar kansen. Dus ik vind dat we toch nog minstens eentje moeten bijwinnen.
1: Nou, die noteren we dan, Frans. Ja. Frans Maassen was dat, de ploegleider van Visma Leasebike over. Dus de 3e overwinning in deze Vuelta van Matthew Brennan, de topsprinter van Visma Leasebike.
4: Zometeen de update over de transfer deadline en het goud is verplaatst.
1: Oh, waarheen?
4: Engeland.
1: Oh.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het voetbal.
7: Jawel!
6: Zaterdag om 8 uur.
7: Is een goede bal en daar gaat
6: de eerste topper van dit seizoen.
7: Voorgeven komt hij aan.
6: Ajax PSV.
7: Met een stuit in het doel.
6: Zaterdagavond.
8: Natuurlijk.
6: In NOS Langs de Lijn.
9: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert?
11: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
9: Weet meer.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
17: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
18: Onaf, denk ik.
17: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
18: Nou, daar ben ik toch af.
17: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
20: NPO Radio 1. 10 uur.
21: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: Hoort u de klok tikken? De eredivisieclubs hebben nog tot middernacht om hun selecties te versterken.
4: Ja, die ontwikkelingen volgen we natuurlijk op de voet in langs de lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman.
22: In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia kwam in 2017 om het leven door een autobom. Ze deed onderzoek naar corruptie binnen de Maltese overheid. In 2019 werd zakenman Jorgen Fenech aangehouden. Hij zou €150.000 hebben betaald aan een tussenpersoon om Galizia te laten vermoorden. Die tussenpersoon bekende schuld. Toch oordeelde de rechtbankjury vandaag dat er niet genoeg bewijs is dat Fenech de opdrachtgever was. Twee broers die de bom hadden geplaatst in de auto van Galizia zitten celstraffen uit van 40 jaar. Het dodental na de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen.

0: Tot 18. Vier van hen zouden om het leven zijn gekomen toen er een huis werd geraakt waar op dat moment een bruiloft aan de gang was. Ook zouden er vier leden van de Iraanse revolutionaire garde zijn gedood en drie leden van een paramilitaire militie in Iran. De VS zegt dat burgers geen doelwit waren. Iran noemt de aanval op de bruiloft een vrede oorlogsmisdaad. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. In Frankrijk wordt een 18-jarige man verdacht van het voorbereiden van ontvoering van Kylian Mbappé. Clément L., die in april werd aangehouden, zou het brein zijn van een criminele bende. Die bende pleegde overvallen en beraamde ontvoeringen van vermogende mensen, onder wie de Franse topvoetballer. Franse media schrijven dat L. daarvoor instructies verstuurde via Snapchat. Hij zat al eerder vast voor verkrachting en een overval. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een oude bekende, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. Vier goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden.
3: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: NPO Radio 1. EO NOS.
11: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
12: Welkom terug. We zijn er tot 11 uur en we praten zo over de Nederlandse goudvoorraad.
13: De DNB, de Nederlandse bank, heeft in totaal 612 ton in kluizen liggen. Een groot deel daarvan ligt in Amerika. Maar hoe veilig ligt het daar?
12: Ja, niet veilig genoeg, besloten de Nederlandse bank. Dus werd een deel van die goudstaven teruggehaald naar Europa.
14: En we gaan ook bellen met de winnares van de halve triathlon in Klaasinaveen.
15: Ja, de race was gewoon echt super fijn. Het zwemmen is voor mij altijd een ding, maar vandaag het ging gewoon lekker.
14: Ja, maar een dag later voelde die race helemaal niet meer zo lekker voor haar en voor vele andere deelnemers. En dan ging nog veel meer mis daar in Klaasinaveen.
12: Dat straks, cliffhangertje hoor dit. We beginnen met Europees voetbal.
14: Ja, want er is vanavond Europees gespeeld door de vrouwen van PSV, Ajax en Feyenoord. Gaan we allemaal bespreken met voetbalanalist Leone Stendler. Goedenavond, Leone.
16: Goedenavond.
14: Hoe zat het ook weer? Welke voorronde zitten we nou precies in?
16: Ja, voor de Champions League zitten we echt de laatste voorronde om in die oh zo belangrijke league phase te komen. Waardoor je sowieso gegarandeerd 6 wedstrijden in de Champions League nog speelt. Geld kan verdienen als club. Nou, die laatste ronde speelden zowel Ajax als PSV.
14: Ja, nou laten we dan eerst inderdaad eens even op die Champions League inzoomen. We beginnen bij PSV. PSV nam het op tegen de Deense HB Køge. Vorige week verloren ze in eigen huis met 1-0. Vandaag eindigde het in 1-1. En dat betekent dus dat PSV niet doorgaat in die Champions League, maar dan een niveautje terugzakt naar de Europa Cup. Die 1-1. Zag je nog kansen voor ze om toch die Champions League te halen?
16: Ja, ik was wel positief gestemd. Als je gewoon ziet hoe dat Køge speelt, dan denk je, ja, er moet meer in zitten. Maar het was gewoon een beetje een herhaling van zetten. Eigenlijk net als vorige week. Køge liet PSV eigenlijk opbouwen. Die wist precies wat PSV probeerde. Door de bal door het middenveld proberen te bereiken. En elke keer dat PSV dat deed, dan knalden die Denen erop. En dat was eigenlijk heel makkelijk voor de Denen. Dus ja, ik was een beetje teleurgesteld. Gesteld in hoe PSV dat aanpakte en hoe ze ook fysiek werden afgetroefd. En
14: dat ze ook niet echt geleerd hadden van vorige week.
16: Nou, dat. Weet je, soms moet je plannen een klein beetje veranderen, denk ik. En misschien wat meer opportunistisch spelen. En dat gebeurt natuurlijk pas echt aan het eind van de wedstrijd. Als ze echt het idee hebben van, nou, we moeten nu een extra aanvaller erbij zetten. We gaan 3-3-4 spelen. Ja, dan gebeurt dat natuurlijk allemaal. Maar ik had dat wel eerder in de wedstrijd willen zien, omdat ze het zichzelf zo moeilijk maken. En dan krijgen ze ook nog op zo'n rot moment vlak naar rust weer doelpunt tegen. Ja, toen dacht ik, dit wordt helemaal niks.
14: Ja, als we dan één speelster eruit moeten pikken. Liz Rijsbergen, die maakte die 1-1. Kreeg in de blessuretijd ook nog een enorme kans. Zij had het kunnen doen voor PSV.
16: Ja, zeker. En je merkt eigenlijk de afgelopen weken, ze was ook even geblesseerd, heeft de Eredivisiewedstrijden gemist om hiervoor weer fit te zijn. Was vorige week ook degene waar het allemaal van afhing. Vandaag hing het ook weer allemaal van haar af. En dan, ja, weet je, het enige wat PSV dan creëert is een doelpunt wat zij scoort, wat eigenlijk door een blunder van de keeper van de tegenstander ontstaat. Dus ja, en dat laatste moment, ja, dat was echt puur het opportunistische spel. En dan heeft ze hem inderdaad op de voet om nog die verlenging binnen te slepen. Maar het was gewoon op alle vlakken te weinig. En ze zijn ook nog goed weggekomen. De keeper had er nog afgemoeten met rood. Afgekeurde doelpunt. Ze zijn wel afgetroefd, vind ik.
14: Ja, want die keeper, die is ook wel echt belangrijk voor de club geweest, hè? In ieder geval deze wedstrijden.
16: Qua reddingen zeker, maar ja, eigenlijk vind ik dus dat ze eraf had gemoeten. Want ze kwam uit haar 16 meter gebied gesprint, veel te laat, haalde iemand neer en ja, eigenlijk de scheidsrechter gaf gewoon een ingooi. En natuurlijk de Denen, die stonden alleen maar nog minutenlang te protesteren hier tegen. Dus wat dat betreft kwam ze echt goed weg.
14: Ja, nou ja, PSV dus naar de Europa Cup. Als landskampioen van Nederland en regerend landskampioen, had je ook echt het idee, ik heb een landskampioen zien spelen?
16: Nee, ik mis een beetje het venijnige. Het is soms een beetje tandenloos of zo. Als ik dan ondertussen zat ik natuurlijk ook Feyenoord te kijken en Ajax te kijken. En ja, bij Feyenoord is de selectie bijvoorbeeld kwalitatief wel minder, maar daar zat zoveel meer passie en gretigheid en
14: wilskracht.
16: Ja, die begonnen die wedstrijd. Dat was echt niet normaal hoe zij, wat voor energie zij erin stopte. En PSV lijkt heel erg vast te zitten in dat ze een soort zoeken naar bepaalde patronen die de trainer graag wil zien. Zo komt het op mij over dat het heel erg zo, oké, we moeten op deze manier spelen. We moeten steeds die middenvelder precies door het midden met steekballetjes proberen te bereiken.
14: Echt veel
16: te moeilijk.
14: Met je hart,
12: PlayStation zou ik maar zeggen.
16: Ja, PlayStation voetbal. Dat is het. Zo komt het over.
12: Hey, Ajax dan inderdaad, je noemt het al. Verloor vorige week met eigenlijk slechts 2-1 in eigen huis van Real Madrid. Er moest vandaag in ieder geval dus dan gewonnen worden in Madrid. Nou.
16: Ja, vorige week 2-0 werd het. Dus er moesten de 2 doelpunten gemaakt worden. Maar ja, Ajax deed het niet slecht. Ze speelden echt goed mee. Moet ook gezegd worden dat Real Madrid... Ja, sterspeelster Linda Caicedo bijvoorbeeld niet heeft opgesteld. En nog wat. Ja, zij speelde eigenlijk een beetje zo van. Nou, wij staan al in die
14: veilige marge. Ja,
16: dat is het. Dat merk je aan zo'n elftal. Maar vlak na rust. Schitterend doelpunt van Ajax. Van Katja Snoeys voorzet die ze uit de lucht volliet. Fantastisch. En toen begon ik het toch wel een beetje.
12: Lekker in Madrid, hè? Zo'n goal.
16: Precies, in Madrid. Nou, toen merkte je ook een klein beetje de zenuwen bij de Madrilenen. Dus dat was leuk om te zien. Maar goed, ja, dan kunnen zij een Caicedo brengen en dan ja, er lopen daar een paar speelsters rond. Dat is echt buiten categorie. Dat is niet normaal als je die ziet spelen. Fysiek, de motoriek, de techniek, tweebenigheid. Echt fantastisch. En ja, ik vind het gewoon knap dat Ajax dit uiteindelijk nog tot 2-1 heeft weten te houden deze wedstrijd. En ze kunnen echt wel trots zijn op wat ze hebben laten zien.
12: Vonden we verder van Ajax? Hey, ja, ze zijn net al van ja, bij PSV is het een beetje PlayStation misschien, maar Ajax heeft dan iets meer die gretigheid wel in zich?
16: Nou, er zat in ieder geval meer lef in. Die probeerden echt hun eigen spel te spelen. Die probeerden Real gewoon vanaf minuut 1 op te jagen, hoog vast te zetten. En daar moet je echt wel lef voor hebben. Want de beste speelsters van Real durfden ze 1-op-1 te laten staan achterin. Ja, ik vond dat wel gedurfd. En er zat. Ik ben sowieso onder de indruk van de coach en de assistentcoach van Ajax, Anouk Bruil en Kirsten Bakker. Ja, die hebben steeds zulke goede plannen. Je ziet het gewoon in de wedstrijd gebeuren van oké, nu gaan we deze omzetting doen. Oké, we hebben een half uur gespeeld. Nu gaan we weer even rustig. Je ziet gewoon steeds dingetjes veranderen. Speelsters die veel positiewisselingen natuurlijk doen. En ze weten elkaar ook wel goed te vinden. En ik vind dat elftal veel meer in balans is. Omdat ze ook wat meer ervaring hebben teruggehaald met een Katja Snoeys. En Nadine Noordam, Belgisch international Sari Kees. Dat heeft echt heel veel invloed op dat elftal.
14: Ja, ze

0: Merkte je ook een klein beetje de zenuwen bij de Madrilene. Dus dat was leuk om te zien. Maar goed, ja, dan kunnen zij een Caicedo brengen. En dan ja, er lopen daar een paar speelsters rond. Dat is echt, echt buitencategorie. Dat is niet normaal als je die ziet spelen. Fysiek, de motoriek, de techniek, tweebenigheid. Echt fantastisch. En ja, ik vind het gewoon knap dat Ajax dit uiteindelijk nog ja, tot 2-1 heeft weten te houden, deze wedstrijd. En ze kunnen echt wel trots zijn op wat ze hebben laten zien.
1: Vonden we verder van Ajax? Hey, ja, ze zei net al van ja, bij PSV is het een beetje PlayStation misschien, maar Ajax heeft dan iets meer die gretigheid wel in zich?
0: Nou, er zat in ieder geval meer lef in. Die probeerden echt hun eigen spel te spelen. Die probeerden Real gewoon vanaf minuut 1 op te jagen, hoog vast te zetten. En daar moet je echt wel lef voor hebben, want de beste speelsters van Real durfden ze 1-op-1 te laten staan achterin. Ja, ik vond dat wel gedurfd. En er zat, ik ben sowieso onder de indruk van de coach en de assistentcoach van Ajax, Anouk Bruil en Kirsten Bakker. Ja, die hebben steeds zulke goede plannen. Je ziet het gewoon in de wedstrijd gebeuren van oké, nu gaan we deze omzetting doen. Oké, we hebben een half uur gespeeld. Nu gaan we weer even rustig. Je ziet gewoon steeds dingetjes veranderen. Speelsters die veel positiewisselingen natuurlijk doen. En ze weten elkaar ook wel goed te vinden. En ik vind dat elftal veel meer in balans is, omdat ze ook wat meer ervaring hebben teruggehaald met een Katja Snoeys en Nadine Noordam, Belgisch international Sari Kees. Dat heeft echt heel veel invloed op dat elftal.
2: Ja, ze voegen dus die strijdlust daar ook aan toe. Maar het meest enthousiast klonk je toch over Feyenoord, hè? Want dat speelde dan Europa Cup. En dat moest zich dan zien te plaatsen voor de volgende ronde. Speelde tegen Anderlecht, hè?
0: Ja.
2: En jij zei nou, ik wist eigenlijk niet wat ik zag.
0: Nee, ja, het was gewoon genieten. Kijk, vorige week verloren ze natuurlijk met 2-1, rode kaart. Uiteindelijk met 10 speelsters echt wel goed blijven knokken. Maar ja, dan op een gegeven moment delf je het onderspit. Maar ja, zij kwamen die kleedkamer uit. En je weet bij Feyenoord ook altijd, Varkenoord doet ook echt wat met dat elftal. Dat is echt, er worden sfeeracties ingezet voor
2: volle
0: de wedstrijd.
2: Tribunes.
0: Ja, het was lekker gevuld. En dat merk je meteen aan bijvoorbeeld een Romé van de Lavoir, die er weer in stond. En vanaf het begin af aan al bij Feyenoord speelt, maakte ook de 1-0. Ja, na 3 minuten lag hij er al in. En na 9 minuten was het 2-0. Ja, en toen stond Feyenoord opeens in die volgende ronde. Maakte ze het nog wel even spannend door het tegendoelpunt van Anderlecht. Maar Eva van Deursen, ook heel belangrijk dat zij weer fit is. Versierde heel slim een penalty. Dat deed ze puur op ervaring. En die werd erin geknald door Della Peruta. En toen was de score helemaal mooi voor Feyenoord.
2: Ja, dus Feyenoord door in die Europa Cup. En dat is sowieso dan een bijzonder verhaal natuurlijk, als debutant Europees gezien.
0: Zeker weten, ja. Dit is geweldig. En kijk, we hadden het natuurlijk over PSV en Ajax. Dat ze uit de Champions League zijn. Maar die gaan ook door in de Europa Cup. Dus we hebben straks 3 Nederlandse teams in de Europa Cup. Nou, dit is een toernooi wat niet zo'n groepsfase heeft, maar dit worden alleen nog maar knockout games. Dus dat is ook nog eens, denk ik, heel leuk en spannend om te kijken. Maar we maken best wel kans om misschien wel die Europa Cup te winnen. En dat is een automatisch ticket om volgend jaar Champions League groepsfase meteen al te spelen.
2: Kijk, dan hoef je al deze rondes niet door. Dat is helemaal mooi. Nou goed, we hebben dus gezien PSV met wat weinig hart, Feyenoord met veel hart, en laat die twee nou tegenover elkaar staan komend weekend. Dus dat wordt een mooie topper. Dankjewel voor deze update, Leon.
0: Graag gedaan.

0: Ja.
1: R.E.M. en Losing My Religion. Nu is die echt afgelopen.
0: Zo. Overgangetje hoor je dit. Maar als u dit hoort, geluid van de faxen, dan komt er wel din hoor.
1: Dan denkt de penningmeester, er zit muziek in.
0: Ja, nou, inderdaad ja. Marjolein denkt dat helemaal, die is weer aangeschoven. Huppakee, er komt weer een papier. Weer nieuwe transfers, wat hebben we nog? Even kijken, iets minder dan 1 uur en 3 kwartier. Je vertelde dat er te veel gebeurd was, Marjolein. Maar is er nog wat op papier binnengekomen?
2: Ja, zeker. We hadden het dus straks al even over de club waar de afgelopen maanden al heel veel gebeurd is natuurlijk, hè, bij PSV. Vandaag heeft daar San Lammers eindelijk zijn handtekening onder een 2-jaar contract gezegd. Dat was natuurlijk al. Dat zat al in de pijplijn.
0: Ja, had al wat eerder gekund, toch eigenlijk?
2: Ja, ja, zou je zeggen. Het is toch spannend om op zo op de laatste dag te laten aankomen, blijkbaar. Het was meer de vraag natuurlijk, hè, wanneer gaat hij tekenen? Of hij zou gaan tekenen. Ja. Keert dus terug bij de club waar hij in de jeugd al speelde. Natuurlijk ook daar in het eerste elftal als er wedstrijden gespeeld heeft. Komt nu dus over van Twente, waar hij op een zijspoor is geraakt. Maar ja, welke rol krijgt hij dan bij PSV? Want daar zijn ook nog meer spitsen en aanvallers. Nou, ESPN sprak hem eventjes en ze vroegen hem daarom welke spits die nou gaat worden in Eindhoven. Nummer 1, 2 of 3.
3: Hele goede vraag. Ze zijn heel blij met me. Ik ben heel blij dat ik hier weer ben. En dat zijn dingen die op het veld worden laten zien.
4: Dat is toch best wel grappig trouwens dat je bij Twente op een zijspoor raakt en dat je dan door PSV wordt aangetrokken.
2: Ja,
4: het is een grote club.
2: Ja, is het ook toch nog maar een beetje de vraag hoe dat daar gaat lopen. Natuurlijk.
0: In de voetballerij is de derde keuze ook, ook een optie, hè, hebben we gehoord.
4: Dat is waar, dat is waar. Ja.
2: Precies. En Twente krijgt in ieder geval zo'n 2 miljoen voor hem van PSV. En daar krijgt hij rugnummer 29. En ja, zo oud was hij ook, las ik vandaag. Dus toeval of niet, dat weet ik niet. Maar toepasselijk in ieder geval.
0: Sam Lammersdag? Alleen Sam Lammersdag?
2: Nee, er was nog wel wat meer gebeurd in Eindhoven. De technisch directeur Ernest Stewart die was druk. Zo haalde hij bijvoorbeeld Ioni Santos, dus de talentvolle middenvelder van Sparta. International van Kaapverdië, 21 jaar. En vooral als investering voor de toekomst. Hij ligt voor 5 jaar vast in Eindhoven. En daar hopen ze de komende jaren nog veel plezier aan te beleven. De omgekeerde weg wandelt Isaac Babadi. Stewart verhuurt hem aan Sparta. Ook 21 jaar, dus dezelfde leeftijdscategorie. Maar hij kon niet overtuigen bij PSV en vertrekt daar dus. En dan zouden volgens Rick Elfrink, dat is de PSV-volger voor het Eindhovens Dagblad, die daar heel de dag in een kliko langs de hertgang
0: Ziet alles. Daar willen we beelden van.
4: Ja, ja.
2: Ja, precies. Maar goed, PSV die zou ook een 17-jarig Deens talent, Mikkel Bro Hansen, op het oog hebben. Zou zelfs al gekeurd zijn. Kost PSV 3 miljoen, stond ook in de belangstelling van onder andere City, Manchester City en Chelsea.
0: Kan die niet bij Boede vandaan, Boede Klint?
2: Zeker.
0: Ja, dat klopt. Kwam gisteren ook al voorbij.
2: Zeg jij goed.
0: Maar hij is nog niet.
2: Hij zou dus al wel gekeurd zijn. En dat geldt dan ook voor de 19-jarige verdediger Oldenstam. Die speelde in de jeugd bij Ajax. Hij zou nu van Como komen. En ook hij zou al gekeurd zijn. Maar ja, tot dusverre nog geen echt witte rook daarover. Dus. Hangt nog een beetje.
4: Even afwachten.
2: Ja, hangt nog.
4: Dat geldt ook voor Feyenoord, hè? Want daar zijn nog wat onzekerheden.
2: Ja, nou ja, ik zei het dus straks dat het schijnt nu klaar te zijn, maar we weten het niet zeker. Nou, dat blijkt, want daar loopt natuurlijk Hajj Moussa. Mm-hmm. En melden Franse media dat er vanuit Saoedi-Arabië een bod zou zijn gedaan van Al-Ittihad. Mm-hmm. 30 miljoen zouden die bieden. Maar ja, of het nou helemaal klopt of niet. De clubvolgers die zijn het oneens. Alle transfermensen die alles in de gaten houden. Eén meldt dat het echt niet gaat gebeuren. Dat Feyenoord hem niet gaat verkopen. De ander meldt dat er wel gesproken wordt. Dus is nog een beetje onzeker. Ja, en in Saoedi-Arabië sluit de transfermarkt op 6 september pas. Dus daar hebben ze wel weer wat langer. Dus
0: je kunt hem nog wel halen, maar Feyenoord kan geen vervanging meer.
2: Nee, daarom. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat nog... Dat denk ik ook. Ik kan me ook niet voorstellen dat ze dat nog zouden doen.
4: Maar je mag dus wel verkopen als Nederlandse club, ook bij het sluiten van...
2: Ja, net zoals uit Engeland nu gebeurt bijvoorbeeld. Hè, dat Ajax die speler van Sunderland haalt bijvoorbeeld. Ja. Dat mag wel, maar ze mogen niks meer halen. Klopt. Dan even naar het oosten van het land. Want FC Twente heeft een verdediger gehaald. Michael Roziak, overgenomen van een Poolse club. Slask Wroclaw. Hij speelde ook in de jeugd van Arsenal. Maar alweer een paar jaar in Polen. Niet op het hoogste niveau. Promoveerde wel met zijn club. Maar volgens Erik ten Hag, die technisch directeur bij Twente, is het een rechtsback die opbouwend en aanvallend sterk is. Uitstekende traptechniek en technisch erg vaardig. Dus Kunnen ze gebruiken, zou je zeggen.
4: Goed.
2: Zeker. En dan nog even aanvallen. Taylor Booth van Twente. Die is verhuurd aan Real Salt Lake City in Amerika, zijn thuisland. En daar gaat hij dan weer samenspelen met zijn broer Zach. Want die speelt daar nu ook. En die kennen we misschien nog wel van Volendam en Excelsior, waar hij ook speelde.
4: Ja, nou, dan moeten we nog één club er eventjes uitpikken. Dat is misschien niet de club die je direct verwacht. Willem II, want ja, dat kan wat moois gaan ontstaan daar in Tilburg.
2: Klopt, die zijn ook al een paar dagen bezig met een mooie slag te slaan. Zij hebben hun oog laten vallen op Chido Obi. Een 18-jarige Deense spits. En die zou dan moeten komen van Manchester United.
0: Huh? Zo.
2: Wordt gehuurd. Schijnt ook al in Tilburg gesignaleerd te zijn. Ook al gekeurd. Maar ook daar is de witte rook dan nog niet gesignaleerd in Tilburg. Maar was ook echt een talent. Zou een mooie slag zijn voor Tilburg. Werd in 2020 overgenomen door Arsenal van FC Kopenhagen. Daarna verkaste die naar de concurrent naar Manchester United. En met 17 jaar en 156 dagen maakte die daar in 2025 zijn debuut in de Premier League. Mm. Ja, vorig seizoen kwam hij niet heel veel in actie in de hoofdmacht. Vooral in de lagere elftallen van United. Maar goed, als hij bij Willem II kan gaan spelen, zou dat natuurlijk voor de Tilburgers een hele mooie aanwinst zijn.
4: Ja, dat zou een mooie verrijking zijn. Nou, dankjewel Marjolein. Mocht er nog nieuws komen en de faxrollen zijn nog niet op, dan schuif je gewoon nog even aan.
0: Nog 1 uur en ja? 36 minuten. Goed, heb jij wel zo'n klompje goud in je handen gehad?
4: Nou, er zijn dagen dat het niet zo is.
0: Nee, precies. Dat je ze niet poetst. De Nederlandse bank heeft in de afgelopen maanden een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad verplaatst. Ging om 86 ton goud, ter waarde van maar liefst 10,3 miljard euro. Peter de Waard, financieel journalist bij de Volkskrant. Peter, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Wat is dit nou voor operatie geweest, Peter? Dat goud lag ergens in Amerika?
5: Ja, dat klopt. We hebben totaal zo'n 600 ton goud in Nederland, 612 ton om precies te zijn. Daarvan lag ongeveer altijd de helft in Noord-Amerika. Deelt over Ottawa, waar de centrale bank van Canada is. En bij de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, in New York. En daar lag het goud dan voor 200 ton, een derde lag daar opgezameld. Nou ja, en de andere deel zat 25% in Londen en 25% zat in Amsterdam.
0: Ja.
5: Nou, dat hebben ze wat veranderd. En ja, ze hebben gezegd van 1/3 nou in Noord-Amerika, 1/3 in Londen en 1/3 in Amsterdam. En dat betekent dat er een deel van het goud van Noord-Amerika naar Londen is gegaan via een heel ingewikkelde operatie. Dus dat is allemaal hartstikke geheim verbleven. En dat is vandaag bekendgemaakt.
0: Ja, dat Nederlandse deel ligt tegenwoordig in Zeist, geloof ik. Hè? Zo'n nieuw gebouwde goudkluis.
5: Ja, ze hebben nieuwe gebouwen. Ja. Ja, ze hebben nieuwe goudkluis in Zeist. Vroeger lag aan het Severplein in Amsterdam. Ja. En ze hebben het nu allemaal in Zeist gelegd.
0: Ja, en Peter, er zijn dus mensen die in Amerika tasjes goudklompen hebben zitten sjouwen. En dat moet dan ergens naar een boot zijn gebracht of zo? Of hoe is dat allemaal gegaan?
5: Ja, dat is een geheime operatie geweest. Maar het is niet al het goud is zo gegaan, hoor. Voor een deel hebben ze gewoon het goud in Amerika verkocht, dus in New York verkocht. En ze hebben in Londen gewoon weer gekocht. Dus dat kan ook.
0: Nou, dat scheelt jou, ja.
5: Dat scheelt jou, maar ja, en waarom dat zo precies is gegaan, dat is allemaal geheim gebleven. En 27 ton is dan verplaatst, ook in het geheime operatie van dan New York en Canada. Eerst naar Zeist en toen weer naar Londen. Dus ja, dat is allemaal zeer ingewikkeld gegaan.
4: Hey Peter, waarom doen ze dat eigenlijk? Waarom moet dat goud voor een deel weg uit Amerika?
5: Nou ja, de meest voor de hand liggende reden is natuurlijk dat men Donald Trump niet meer vertrouwt. Hè? Donald Trump heeft op een gegeven moment gezegd van ik wil de macht grijpen bij de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. En ja, dat kan misschien wel een kans zijn dat hij dat zou confisceren. Dat ontkent de Nederlandse bank uiteraard.
0: Nee, natuurlijk.
5: Wij willen natuurlijk geen ruzie met Donald Trump. Maar bij goudverplaatsingen, daar mag je altijd een leugentje om best wel doen. Een paar maanden geleden ontkende de Nederlandse bank nog dat ze ooit van plan waren goud terug te gaan halen naar Europa. Ja, en nu hebben ze het ineens wel gedaan. Dus er wordt een reden gegeven van de verhandelbaar wordt nou beter of zo. Maar het is natuurlijk daadwerkelijk gaat het natuurlijk om het feit dat Donald Trump daar zit.
4: Ja, precies. Dus dat is dan de reden. Je zei het gaat in totaal voor Nederland om 612 ton goud. Hoe moet je dat voorstellen qua omvang? Wat is het waard eigenlijk als je het zo zou moeten uitrekenen?
5: Dat is ongeveer 72 miljard waard. Hè? Je kan natuurlijk ook zeggen, ik verkoop het allemaal. Dat was een beetje een filosofie toen van de paarse kabinetten in die eind jaren 90.
4: Ja.
5: En die zeiden van, laten we het allemaal verkopen. Dan zetten we het lekker op kopen we daar obligaties voor met een mooie rentecoupon van 5%. Hè? En dan krijg je ieder jaar krijg je daar zo'n 3,5, 4 miljard rente op. Dat is lekker, want goud, ja, dat levert geen rente op, dat levert niks op.
4: Ja, wat moet je met dat goud?
5: Ja, een waardestijging, maar dat moet je maar hopen, dat is speculatief, dat dat goud in waarde toeneemt. Maar voor de rest moet je er eigenlijk alleen maar voor betalen, want je moet het ergens opslaan, je moet ervoor bewaren. Want de Bank of England slaat het nu op, maar ja, die zullen dat niet voor niks doen.
4: Nee, nee. Dus is het praktisch, dat gedoe met dat goud?
5: Ja, op dit moment is het natuurlijk wel in zoverre, is het strategisch wel in zoverre dat landen wel weer goud willen. Want ja, je vertrouwen de munten niet meer, hè, de Amerikaanse dollar niet meer. En ook de euro wordt minder vertrouwd. Dat heeft ook, dat zie je aan die rentestijgingen. Dus zeg men, laten we toch maar een deeltje goud aanhouden.
0: Ja, hoe rumoeriger het getij, hoe meer vertrouwen in goud.
5: Ja. Dat is het ook zo. Dat eind jaren 90 dachten we van, dat hebben we helemaal niet nodig. Maar goed, nu hebben we het ineens weer nodig. Ja. En gaan we het weer allemaal opslaan en gaan we het beveiligen.
0: En zie jij nog een optie dat er nog meer naar Nederland gehaald wordt? Want eigenlijk is het toch ook een beetje raar dat we zoveel in het buitenland hebben liggen, of niet?
5: Ja, ik vind dat ook een beetje raar. Ik heb al de Nederlandse bank al even gevraagd. Kunnen ze niet alles naar Nederland halen? En hebben jullie daar wel voldoende opslagruimte voor? Nou ja, ze hebben nog wel opslagruimte, maar ze wilden niet zeggen, dat is ook weer geheim, hoeveel opslagruimte ze eigenlijk hebben. Maar ja, het zou heel logischer zijn om het natuurlijk naar Nederland te halen. Want stel dat in Groot-Brittannië volgende keer Nigel Farage premier wordt. Hè, die ook een merkwaardig sujet. Ja, en als die dan premier wordt, moeten we dan weer gaan verplaatsen. Moeten we dan weer terug gaan naar Amerika? Of moeten we het in Zwitserland zetten of het Vaticaan? Ja, je weet niet waar je naartoe meet.
0: Nee, het is een mooie gedachte dat er een kapitein moet zijn geweest die een schip, denk een schip dan, denk ik toch, bestuurd moet hebben.
5: Nee, ik denk dat het een vliegtuig is.
0: Ja, gewoon wordt gevlogen.
5: Dat gewoon kan vlogen.
0: Er is gewoon een piloot geweest, die heeft een vliegtuig gevlogen met goudklompen in het ruim.
5: Ja, in het hols van de nacht. En die zou het misschien zelf niet eens geweten hebben.
0: Oh nee, denk je van niet?
5: Nee, ik denk dat hij misschien het zelf niet eens geweten heeft. En dat is allemaal in het heel geheim gegaan. Het is net zoals toen natuurlijk met die verplaatsing van Frederiksplein naar Zeist. Dat ging ook allemaal in het hols van de nacht en met de vrachtwagens. En daar wisten sommige mensen ook helemaal niks van. Maar je moet het zo geheim mogelijk houden. Hè? Niemand wil dat er een grote goud erop plaatsvindt.
0: Nee,
4: het klinkt haast als een Hollywood script als je het zo hoort.
5: Ja. Ja, dat is ook zo. Ja, dat klinkt ook een beetje Fort Knox, hè? James Bond, Goldfinger. Ja, zo klinkt het.
0: Oh, goed, je brengt ons op idee. Peter de Waard, financieel journalist bij de Volkskrant. Dankjewel.
5: Ja, goedenavond.
6: NPO Radio 1.
4: 10:30 het NOS-journaal, Katrien Straatman.
7: De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit.

0: Met inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat premier Sanchez geen oplossingen zoekt. En een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. Daar zit hij vanwege een overval. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijk mensen wilde ontvoeren en beroven.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Het leven van Marco van Basten zit natuurlijk vol verhalen. Kwam afgelopen maandag al langs in het Sportforum. De mooie luisteraarsvraag aan het Sportforum hier. Als jouw leven in een dramaserie gevat zou worden, welke acteur zou je dan willen die jou speelt? Oh. Er kwamen mooie namen uit. Van het boek Basta van Marco van Basten is een serie gemaakt. Vanaf morgen te zien bij Videoland. Ja, vanavond was die drukbezochte première. Jan Kees van der Kun had het geluk erbij te zijn.
3: Het Olympisch Stadion heeft ooit natuurlijk wel eens voller gezeten, maar het scheelt niet veel, want toetbekend Nederland is aanwezig vanavond. Dries Roelvink, Bridget Maasland, Dione de Graaf, John Williams, ga maar door. En allemaal zijn ze er voor Marco van Basten.
4: Nee, het is inderdaad druk, ja. Op zich is dat wel een goed teken.
3: Of eigenlijk zijn ze er voor de tv-serie over hem, want vanavond gaat het eerste deel in première.
5: Zou dat willen dan, trainer zijn?
6: Ik deed het al toen ik al speelde, dus wat dat er gaat.
5: Maar als je dat zou willen, doe elke club zou je willen hebben, Johan.
6: Dat is maar één club waar ik dat zou willen.
3: Ziet het er geloofwaardig uit?
4: Ja, je moet wel. Kijk, het is wel zo dat het verhaal wordt gefilmd. En je bent natuurlijk gewend om Cruijff te zien. En dan zie je Cruijff en nu zie je iemand anders. Dus, en je ziet mij en je ziet iemand anders. En Ruud Gullit en zo. Dus je moet even wennen. Maar het verhaal op zich, daar is niks mis mee. Is wel leuk en ik hoop dat de mensen dat ook kunnen waarderen.
3: Je hebt heel wat ploeggenoten gehad die minder goed dan jij waren, maar altijd nog wel topvoetballers. Maar nu wordt het gespeeld door mensen die totaal niet kunnen voetballen. Dat moet helemaal gek zijn.
4: Het is ook niet een voetbalfilm dat je zeg maar mensen aan het opleiden bent. Het gaat over het leven van een voetballer. En dat is juist denk ik de kracht omdat het best wel veel dingen is. Het gaat over geld, het gaat over de liefde, het gaat over voetbal, het gaat over geblesseerd zijn. En al dat soort zaken komen allemaal naar voren. En dat kan misschien voor jonge jongens een interessante les zijn.
3: Ja, want wij kennen de Ballon d'Ors, de Champions Leagues. Maar het gaat ook over die enkel.
4: Ja, daar gaat het ook over. Ja. Klopt. Ja. Ik moet daar naartoe.
3: Oh, op de foto. Ja. En weg is Van Basten voor een foto met de cast, een interview met Shownieuws. Nog wat vlotte filmpjes voor de socials en dan nog heel wat andere microfoons. Want in vergelijking met deze rode loper is de Mixed Zone na een voetbalwedstrijd echt kinderspel. En gelukkig is er dan, net als in Milaan of bij Oranje in der tijd, Ruud Gullit als een uitstekende teamgenoot. Hij maakt het verhaal van Basten af.
7: Ja, de les is eigenlijk dat iedereen denkt altijd met het voetballen is altijd makkelijk is en alles gaat. Maar het is echt bloed, zweet en tranen.
3: Wat dat betreft goed dat deze serie er nu komt.
7: Ja, want het is niet altijd, loopt niet altijd goed af, hè, in je carrière. Alhoewel je een ongelofelijke reeks hebt neergezet. 3 gouden ballen winnen, persoonlijke prijzen, topscorer van het jaar, beste speler van het toernooi. Hè, en dan, dat zo abrupt tot een einde komt, dat is wrang.
3: Vind je het ook een beetje spannend, omdat je nu gaat zien, gaat iemand anders gaat jou nadoen?
7: Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe ik eruit zie.

0: Ja, Pack Up van Eliza Doolittle.
1: De boom van het jaarverkiezing is geopend. Voor de 9e keer organiseert SBNL Natuurfonds de wedstrijd. Maar ja, waarom eigenlijk en wanneer maakt een boom een kans? Dat gaan we allemaal bespreken met Michel Schuurman, de directeur van SBNL. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, de boom van het jaarverkiezing. Waarom is die er, die verkiezing?
2: Ja, de verkiezing is omdat het belangrijk is om meer aandacht te vragen voor bomen. Dat is deels vanuit het natuurlijk perspectief. Ze zijn belangrijk voor het klimaat, voor de biodiversiteit. Maar ook vanuit het sociaal perspectief. Want bomen zijn ook gewoon belangrijk voor mensen.
1: Oh, in wat voor opzicht?
2: Nou, allerlei onderzoek wijst ook uit dat als mensen zicht hebben op bomen of onder de schaduw van bomen kunnen lopen, dan is dat goed voor welzijn en ook voor geluk. Mensen worden er minder stressvol van, krijgen er rust van, et cetera.
1: En waar zit hem dat dan in? Wat maakt dat de boom de mens zo relaxed doet voelen?
2: Nou, ik ben geen psycholoog, maar ik kan me zo voorstellen dat we eigenlijk vanuit vroeger toch een beetje gewired zijn, zeg maar, om in die natuur te leven. En alle stenen om ons heen, hoe comfortabel dat ook is, is toch uiteindelijk misschien heel diep van binnen nog steeds onnatuurlijk.
1: Ja, ik wou ook dat het wel vrolijker vond een boom dan van een flatgebouw. Maar, hè,
0: sowieso.
1: Ja. Ja.
0: Waar moet een boom aan voldoen? Wil die kans maken, Michel?
2: Ja, dat is heel breed. Er zijn heel veel bomen weer genomineerd dit jaar door het hele land. En sommige bomen worden genomineerd vanuit hun verschijning. Dus sommige bomen zijn heel groot of heel bijzonder of hebben een heel mooi uiterlijk. Maar er zijn ook heel veel bomen die gewoon een bijzonder verhaal hebben. Een voorbeeld is dat er dit jaar een boom genomineerd is die een herdenkingsplaats is voor de brand 25 jaar geleden van het café in Volendam.
0: Oh, ja.
2: Een ander voorbeeld van een, vind ik in ieder geval toch wel aansprekend verhaal, is dat Utrecht een boom genomineerd is waar elk jaar omgekomen dak- en thuislozen, er wordt een naamplaatje in die boom gehangen in hun nagedachtenis. Ook toch een beetje als een gedenkplaats voor dak- en thuislozen. Ja, dat zijn ook inspirerende verhalen.
0: Maar kijk, is natuurlijk mooi als er een verhaal bij zit, maar het moet toch ook een beetje de boom zelf zijn, neem ik aan, toch? Ik bedoel...
2: Beide kan. Dus als ik kijk naar het verleden, er zijn bomen die de boom van het jaar verkiezing gewonnen hebben, wat gewoon een publieksprijs is in die zin, ja. die heel bijzonder en mooi zijn. Bijvoorbeeld een mammoetboom vorig jaar in Enschede, een enorm grote boom. Of 2 jaar geleden een ginkgo, een Japanse boom, een hele bijzondere boom in de Hortus in Leiden. En maar 3 jaar geleden was het een eik die in Amelisweerd staat bij Utrecht. En dat kwam op dat moment omdat er heel veel te doen was vanwege de mogelijke kap van Amelisweerd en vanwege de verbreding van de snelweg.
0: Oh, ja.
2: En dat leverde toen heel veel, laat ik maar zeggen, aantrekkingskracht op om op die boom te stemmen.
1: Ja, nou is natuurlijk altijd interessant als er een verkiezing komt, hoe gaat dat in zijn werk? Eerst moet je als boom genomineerd worden. Hoe gebeurt dat?
2: Ja, dus we hebben eigenlijk vanaf juni aanmelding gehad door het hele land. Er is een jury geweest die heeft per provincie gekozen voor een boom. Dus er zijn nu 12 bomen die vanaf gisteren online te vinden zijn op de boomvanhetjaar.nl waar mensen kunnen stemmen.
1: Mm-hmm.
2: Dus vanaf nu is het een publieksprijs.
1: Ja, dus het publiek bepaalt uiteindelijk. En wordt er dan ook daarbij gezegd wat het verhaal is achter die boom? Want ja, u zegt het al, hè? Die verhalen maken ook wat een boom bijzonder maakt.
2: Ja, op de website is inderdaad behalve een plaatje ook een korte tekst te vinden die tekst en uitleg geeft over de boom.
0: En zijn er ook mensen die campagne voeren voor bepaalde bomen?
2: Ja, gelukkig wel. Je hebt altijd weer mensen die om wat voor reden dan ook enorm betrokken zijn en in hun kring, sociale media en ook wel de reguliere media proberen aandacht te vragen voor een boom. Dus ik ben heel benieuwd. We zijn gisteren natuurlijk geopend.
0: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd de komende weken wie zich ervoor in gaat spannen en welke boom zometeen de leiding gaat nemen, zeg maar, in het klassement.
1: Heeft u zelf ook een favoriet of niet?
2: Ik moet zeggen, ik was gisteren bij de boom in Utrecht. En dat is inderdaad om te zien niet de meest bijzondere boom. Maar ik was wel enorm onder de indruk van het feit dat daar al die haartjes hangen. Met name erop van de afgelopen jaren van dak- en thuislozen. Die toch in de anonimiteit vaak ook sterven.
1: Ja.
2: Dus die heeft me wel geraakt. Ik moet ook zeggen, de boom in Wageningen, Gelderland, een enorm mooie verschijning. Dus ja, het blijft toch moeilijk om te kiezen.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Als je zo'n verkiezing wint als boom, wat win je dan?
2: Ja, eeuwig roem, uiteraard. Daarnaast is de afgelopen jaren zo geweest dat die boom vervolgens weer meedingt namens Nederland in de Europese boom van het jaar. European Tree of the Year. Ik moet eerlijk zeggen, er is dit jaar wat onzekerheid of dat doorgaat door allerlei redenen. Maar hoe dan ook, wint die boom natuurlijk in Nederland eeuwig roem.
0: Lijkt wel sport. Eerst kampioen worden en dan ga je de Champions League in, weet je. Ja. Dan ga je voor de echte prijzen. Mooi, leuk om even te horen, Michel Schuurman van SBNL Natuurfonds over die boom van het jaar verkiezingen. U kunt dus stemmen.
1: Noa-Lin van Leuven heeft als eerste Nederlandse vrouwelijke darter ooit een 9-darter gegooid tijdens een live-registratie.
3: Wow! Shot! 9-darter for Noa-Lin van Leuven.
4: Noa-Lin van Leuven.
3: What a moment that has proven to be for her. She never expected
4: it. It's Daniel to
3: but
4: throw
3: you've
4: first.
3: Just done it.
4: Game on.
3: Congratulations.
1: Ja, en het dart heb je minimaal 9 pijlen nodig om 501 uit te gooien. In precies 9 pijlen uitgooien is uitzonderlijk. En de Britse Fallon Sherrock was in 2023 de eerste vrouw die dat live op televisie lukte. Begin dit jaar deed de 22-jarige Bo Greaves dat. En nu doet Noa-Lin van Leuven dat dus als derde vrouw ooit.
0: Knappe prestatie. Isaac Hadjar, de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, komt ook dit weekend in Monza niet in actie. Bij de Grand Prix in Zandvoort was hij al afwezig vanwege een polsblessure. Daar is hij ook dit weekend dus nog niet van hersteld. Net als in Zandvoort zal Liam Lawson hem vervangen in Monza.
1: En Pierre-Emerick Aubameyang stopt als international van Gabon. Vorig jaar greep de regering van Gabon hard in toen het nationale voetbalelftal vroeg werd uitgeschakeld tijdens de Afrika Cup. De technische staf werd ontslagen en sterspeler en topscorer aller tijden Aubameyang was niet meer welkom. De rest van de selectie werd geschorst. Aubameyang laat nu weten dat hij zich vernederd voelt en dat zijn reputatie is beschadigd en daarom zal hij niet meer in actie komen voor Gabon. De voetballer speelt bij de club Olympique Marseille, waar hij nog wel blijft voetballen.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims daarover gesproken.
1: Ja, dan is de brug klein naar de halve triathlon van Klazina Veen in Drenthe. Die werd afgelopen zondag georganiseerd. Er kwam natuurlijk een winnaar en een winnares. Maar er kleeft een vreemde nasmaak aan die hele wedstrijd. Daar moeten we eens even over bellen met de snelste vrouw, winnares dus. Janine Lubbe, goedenavond Janine.
2: Ja, een hele goede avond.
1: Eerst gefeliciteerd met de winst.
2: Ja, dat is inderdaad een mooie bijkomstigheid. Dankjewel inderdaad.
1: Mooie bijkomstigheid?
0: Dat is de hoofdzaak voor jou, toch?
2: Ja, uiteindelijk was dat natuurlijk de hoofdzaak. En daarvoor ging ik natuurlijk ook naartoe naar de wedstrijd in Klazineveen om te winnen. Ja, en dat er dan inderdaad zoiets achteraan komt, dat is natuurlijk heel erg vervelend. Waar jullie al over spraken. Maar ja.
1: Even over je winst. Was die kat in bakkie of?
2: Ja, uiteindelijk was dat kat in het bakkie. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik dat eigenlijk de hele wedstrijd niet door had. Het zwemmen is namelijk niet echt mijn sterkste onderdeel. Dus ik wist dat ik met achterstand uit het water kwam. Tijdens fietsen haal je dan meerdere dames in. Dus op den duur heb je ook wel zoiets van, dan gaat het nu goed.
1: Ja.
2: Alleen op den duur vroeg ik aan mevrouw van, hoeveelste lig ik toen ik daar langs fietste? En toen dacht ik dat ze zei, je ligt tweede. En ik hoorde uiteindelijk wel dat de minuten opliepen. Dus ik dacht, mijn achterstand is inmiddels, toen ik aan het lopen begon, 8 minuten. Maar ik lag dus gewoon eerste en ik liep al 8 minuten voor. En uiteindelijk ben ik nog gaan hardlopen natuurlijk. En is de winst is de voorsprong alleen maar groter geworden. Dus dat was alleen maar prettig. Dus uiteindelijk was het kat in het bakje zonder dat ik het wist.
0: Ja, nou is een overwinning over het algemeen niet iets waar je goed ziek van bent. Hè? Dat is meer als je verliest. Maar in jouw geval lag dat anders. Want wat gebeurde er vervolgens met het lijf?
2: Ja, in het begin dus echt helemaal niks. Ik voelde me gewoon hartstikke goed en dat bleef eigenlijk ook zo tot op zondag was de wedstrijd. En dan tot maandagmiddag was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Maandag kom ik uit mijn werk. Ik werk in het onderwijs. Daarna ging ik eventjes de fiets op om, zoals ze dan zeggen, even lekker los te fietsen. En toen dacht ik al van, ik voel me iets minder goed dan dat ik mij normaal voel. Maar goed, gisteren ook een wedstrijd gehad, dus dat kan gebeuren. Alleen naarmate de middag vorderde en de avond eraan kwam, werd ik wel steeds broerder en wat misselijker. En toen was het moment daar dat alles eruit kwam.
0: Dus, oh jee.
2: Dat zijn mindere berichten.
0: En is het wel zo dat je niet de enige was die daar last van had. Hè? Want er zijn meerdere ziektemeldingen binnengekomen na die race van zondag. Enig idee hoe dat zo kan, dat zo'n groot aantal is geweest?
2: Eerlijk gezegd weet ik dat natuurlijk niet. Kijk, er bestaat natuurlijk een vermoeden dat door het water is gekomen. Ja. Het zwemwater waarin we hebben gezwommen. Kijk, de meeste, eigenlijk alle atleten hebben daarin gezwommen.
0: Want dat was natuurwater. En vooraf worden daar monsters van genomen, toch?
2: Ja. De organisatie is dat ook verplicht om dat te doen. Richting de Nationale Triathlonbond om het water goed te testen. En ik weet ook dat de organisatie dat goed heeft gedaan. En dat die monsters ook allemaal keurig in onder... dat allemaal keurig was en dat alles goed in de waardes was. Dus in die zin zou dat eigenlijk niet mogen gebeuren. Maar goed, helaas is het wel gebeurd. En waardoor dat dan komt, het heeft heel veel geregend. Dat kan zijn dat daardoor een riool is overgelopen. Ah. Ja, en dat rioolwater moet ook ergens heen. En dat gaat dan natuurlijk het kanaal in. En dan kun je zelf ook wel bedenken dat dat dan niet het meest frisse spul is wat in het water terechtkomt.
0: Want het is een beetje atypisch. Hè? Meestal komen die ziekteverschijnselen wat korter op de race, toch?
2: Ja, normaal gesproken wel, want het is ook niet de eerste keer dat ik inderdaad ziek word na een wedstrijd. Ik heb het ook al een keer gehad in Ironman Hamburg, alleen toen kwam ik het water uit. En toen ik eigenlijk de eerste beste viaduct overging, toen kwam het er bij mij ook allemaal uit. Dus uiteindelijk zie je ook dat het ook echt wel op meerdere wedstrijden gebeurt. Maar wat u zegt, het is wel atypisch, want nu kwam het echt pas de volgende dag pas opzetten. Dus, ja.
1: Hey Janine, als ik de namen van Ruben Slot en Emil Money noem, wat denk jij dan?
2: Ja, ik heb natuurlijk de nieuwsberichten gelezen en ik hoorde bij de prijsuitreiking wat daarmee gebeurd is. Ik weet dat zij de verkeerde kant op zijn gefietst, maar hoe dat precies zit, dat weet ik helaas niet.
1: Zij hebben dus gewonnen, ze kwamen als eerste over de streep, werden vervolgens gedisqualificeerd. Wat is er gebeurd dan?
2: Het verhaal wat ik heb gehoord is dat ze verkeerd zijn gefietst en dat de nummer 1 geloof ik zelfs dan... geloof dat die zelfs ook uiteindelijk wel gezegd is dat die dus verkeerd is gefietst en nummer 2 ook.
1: Hoe kan je verkeerd fietsen?
2: Hoe kun je verkeerd fietsen? Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Maar in dit geval hebben zij dus Ja, waarschijnlijk de afslag richting. Ja, ik weet precies waar ze verkeerd, tenminste mij is verteld waar zij verkeerd zijn gefietst. Daar moest je dus naar rechts. En blijkbaar zijn hun daar rechtdoor gefietst.
3: Nou, het verhaal gaat...
1: Je spaart het dorp wel een beetje, precies. Janine, nu.
0: Want het verhaal gaat dat de omwoners in Klazinaveen boos waren vanwege die triathlon. En dat ze bewust hekken hebben verplaatst.
2: Ja, dat klopt. Dat wordt er inderdaad gezegd. Alleen ik vind ik geloof de atleten echt hoor. Want ik ben zelf ook atleet en ik zou zelf woest zijn als mij de overwinning door de neus wordt geboord. Doordat ik verkeerd fiets. En of dat dan mijn eigen schuld is of van de organisatie of van wie dan ook. Op dat moment zou echt de wereld te klein zijn als ik verkeerd fiets. Alleen in dit geval heb ik wel gezegd dat ik vreemd vind is dat op het moment dat ik er langs fiets staan alle hekken daar goed, staan de vrijwilligers daar de goede kant op te wijzen. En zoveel achterstand op de mannen had ik niet. Dus ik wil niet zeggen dat het niet waar is, maar het is gewoon heel zonde dat zij verkeerd zijn.
1: Ja, maar omwonenden die hekken verplaatsen, dat is ook niet tof, toch?
2: Nee, absoluut niet. En ik vind het ook heel erg jammer dat zoiets gebeurt. Dat er omwonenden zijn die dan zo zuur zijn dat zij zoiets moeten doen omdat ze er eventjes niet langs kunnen. Kijk, het is één keer in het jaar dat zoiets plaatsvindt. Ja, dat is het wel heel zuur dat ze zoiets moeten doen. Dat
1: ja, klopt. Ik denk niet dat ze Janina er tegen moeten komen als jij dit door had gehad. Want ik hoor je net even, als je winst door je neus geboord wordt, hoe pissig je wordt. Nou, dat is maar goed dat ze je niet tegenkwamen. Goed.
2: Nee, nou, precies. Dat klopt.
1: Heel goed. Janine Lubbe, dankjewel.
0: Ja, het is nog steeds niet gedaan. Die fax is nog steeds functioneel. En dus schrijft Marjolein nog eventjes aan met de laatste nieuws.
4: Nou, mijn fax is niet heel veel groot nieuws meer binnengekomen.
0: Ja,
4: dat
0: is een blanco fax, zie ik. Ja.
4: Er staat wel iets op.
1: Er staat iets op. Ja, zeker.
4: Ja, zeker wel. Heerenveen heeft een nieuwe spits. Robert Uldrikis. Die kennen we misschien nog van zijn periode bij Cambuur. Dus hij zoekt nu een andere club in het Friese. Tussen 21 en 24 speelt hij 88 wedstrijden voor Cambuur. En hij komt nu over richting Heerenveen van Arminia Bielefeld. Telstar heeft zich versterkt met een WK-ganger, Adjani Marta. Nou ja, hij was met Curaçao op het WK, maar hij kwam niet in actie. Maar goed, hij was erbij. Hij speelde eerder voor Ajax, komt nu over van Rotherham United. En dat speelt op het vierde niveau in Engeland. En ik lees het ook dat Cambuur dan ook weer een aanvaller heeft gehaald. Jason Seca, een 26-jarige Duitser. Die komt van Elversberg uit de Bundesliga.
1: Nou,
4: dat zijn een beetje de laatste stuiptrekkingen die ik heb kunnen noteren.
1: Tijd, nog een uur en 4 minuten. Dus dan hebben we de grootste klappers van vandaag wel gehad. Hè?
4: Ja, ik denk het wel. Hè. Dan is bij PSV natuurlijk. Hè. Sam Lammers heeft getekend. Dat hing boven de markt. Ries Nelson naar Feyenoord. Ja, Hadj Moussa, dat is nog de vraag.
1: Gaat hij nog?
4: Schijnt toch wel gesproken te worden, zegt de een. En de ander twijfelt. Maar
0: 30 miljoen.
4: Dat Feyenoord niks. Ja, ik lees ook 25. Dus het zal ergens rond die koers zijn. Feyenoord is wel overvallen. En hebben de niet zoveel tijd meer om iemand te halen.
1: Nee.
4: Dat is morgenochtend misschien duidelijker.
0: Nou, dat wordt vervolgd en het duurt niet lang meer dan voordat we duidelijkheid hebben. Zo dadelijk op deze zender met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door...
1: Ja, nog steeds hier, niet getransfereerd, Rob Trip.
0: Nee, natuurlijk niet. Die blijft gewoon hoor.
1: Fijne avond.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast. I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
7: Long live Europe and thank you very much.
8: So, let's get to work.
9: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
10: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
9: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
10: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
9: Luisteren dus.
11: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: NPO Radio 1.
19: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijdeveen begin 2024. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijdeveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober die tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. 2 broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Na het geweld gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. De politie zoekt uit wat erin zit. Ook zijn er vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Afgelopen nacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Daarbij kwam een bewaker om het leven. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vinden dat premier Sanchez geen oplossingen zoekt. Een Franse tiener had plannen om voetballer Mbappé te ontvoeren. Vandaag stond hij in de rechtbank omdat hij uit de isoleercel wil. De Franse justitie denkt dat de 18-jarige een criminele bende aanstuurde en dat hij rijke mensen wilde ontvoeren en beroven. Hij zou instructies daarvoor via Snapchat hebben verstuurd. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
25: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
26: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Rob Trip.
2: Heel verstandig van de Nederlandse Bank om al dat goud weg te halen uit de VS. Zou iedereen moeten doen. Zijn meteen ook al die gouden bergen weg die de president daar iedere dag aan zijn achterban belooft. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Over de miljoenen en miljoenen stukken over onder meer het toeslagenschandaal. Plotseling doken ze op dit voorjaar. En de Tweede Kamer werd er vandaag over bijgepraat. We nemen de extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid onder de loep. Ben-Gvir, minister van Israël. Nu weer in het nieuws vanwege extreem opruiende video's over Palestijnen. Wat vinden ze daar eigenlijk in Israël zelf van? En waarom is het nog meer een goed idee om dat goud weg te halen uit de VS? Gaat u ook horen. En waarom Londen een betere plek is? En Dolfje Weerwolfje, die viert zijn 30ste verjaardag. De legendarische creatie van schrijver Paul van Loon wordt nog steeds verslonden door jonge lezers. Wat is het geheim? Hoort u ook, maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Woensdag 2 september.
2: In Overasselt is de rust nog lang niet teruggekeerd na de schietpartij van gisteren.
3: Vannacht hebben we ook wel wakker gelegen. Ja, mijn zoon was toch wel, hij is 9, daarmee bezig. Van, zijn die mannen dan nog hier in het dorp?
2: En wat zeg je dan als moeder?
3: Ik zei, nee, je bent veilig.
2: Maar is dat zo? Want vandaag verscheen een dreigvideo gericht aan Jan G., de man op wie de daders het gisteren hadden gemunt.
4: Ze dreigen dan om te komen naar familie, vrienden, zag ik in het filmpje. Dus als dit echt is, ja, is het niet echt normaal en ik denk dan ook niet echt veilig.
2: Intussen speurde de politie ook vandaag naar wapens.
5: Er zijn ook al meerdere wapens aangetroffen vandaag.
2: Inwoners zouden graag meer informatie krijgen van de politie en van de gemeente.
4: Je wilt toch weten van hoe of wat? Of van is het veilig, is het niet veilig? Of ja, meer actie vanuit de gemeente inderdaad.
2: En ook zouden ze graag zien dat de burgemeester de boerderij van Jan G. sluit.
6: Slot erop op die deuren. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand.
2: Maar
7: ergens mogen wonen is een belangrijk grondrecht, ook voor criminelen, en dat mag je ze niet zomaar afnemen.
2: En verder, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie waarschuwt dat West-Europa moet oppassen voor Russische acties.
8: Interference with our critical infrastructure. Europeans are faced with the hard truth that this is the new normal.
2: En ze reageert op de mislukte drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Ook online moeten we nog veel beter opletten, zegt NAVO-chef Rutte.
9: We have also seen an increase in malign activities, targeting our territory directly.
2: En verder waren er gisteren sabotageacties op twee plekken in Duitsland bij hoogspanningsstations. En von der Leyen is duidelijk.
8: We will not tolerate it.
2: En met een kleine twee weken voor Prinsjesdag nog is de FNV al begonnen met de eerste actiebijeenkomst.
10: Nou, zeg maar, de Vlaai zou de delen ga ik zo doen. Dus om de mensen bewust te maken wat de regering aan het bezig is.
2: De actievoerders vinden de uitgelekte kabinetsplannen voor de sociale zekerheid veel te mager.
10: Ik heb op de bouw gesjouwd, altijd hard gewerkt. En dat ken je niet meer, dan ben je thuis. En dus niet als je thuis bent, maar dan moet je van iemand zijn geld oppakken. Dat is niet de bedoeling.
2: En de jel voor de komende acties is ook al geoefend.
11: Van de WIA! Handen af van de WW!
12: Handen af van de WW!
2: En dan een wat steviger slogan. Ja, een van de hits van de groep Van Halen. Niet de favoriet van de Nijmeegse burgemeester Bruls.
13: Hun eerder muziek vond ik wel wat beter. Jumpers vond ik wel wat gladjes.
2: Ja, toch reikte hij een lintje uit aan drummer Alex Van Halen.
13: Het is geweldig dat hij speciaal is gekomen om deze koninklijke onderscheiding hier te mogen ontvangen. Ik vind het ook fantastisch dat ze mij hebben gevraagd om het te doen.
2: Ja, Alex en zijn inmiddels overleden broer Eddie vertrokken als kind uit Nijmegen naar de VS.
13: Nijmegen nooit helemaal vergeten.
2: En daarom kwam de drummer graag even overvliegen naar zijn geboorteplaats.
14: I think it's a very fitting ending to a long, long, long career.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En het nieuws in de krant van morgen is alvast gelezen door Suzanne de Vries.
15: Jongvolwassenen zijn vaker slachtoffer van online fraude dan 65-plussers. Het gaat om 14% van de jongeren. En bij 65-plussers was dat 5%. Dat staat in een onderzoek van ABN AMRO, waar de Telegraaf over schrijft. Het zou komen door overmoedigheid, zegt een fraude-expert tegen de krant.
2: Juist omdat jongeren digitaal zijn opgegroeid, raken ze snel te overtuigd van hun eigen kennis. Maar het zelfvertrouwen is niet helemaal terecht, want juist fraudeurs zijn ook heel digitaal vaardig. Bijvoorbeeld met AI. Ze maken bijvoorbeeld stemklonen, gemanipuleerde influencer-content en berichten die specifiek zijn afgestemd op degene aan wie ze het sturen.
15: De pen, het papier en het ouderwetse lesboek maken een comeback in het klaslokaal, schrijft het AD. Directeuren van verschillende aanbieders van lesmethoden zeggen tegen de krant dat het voor veel scholen een zoektocht is geweest op digitaal vlak. En scholen hebben nu een beter beeld en beter in kaart wat er wel en niet goed werkt. En sommige vakken of onderdelen van vakken werken nu eenmaal beter op papier, zeggen zij.
2: Docenten zeggen dat ze leerlingen soms echt weer moeten leren hoe je netjes in een schrift schrijft. Volgens een van de leraren onthouden leerlingen de stof beter als ze aantekeningen hebben gemaakt op papier. Hij zegt ja, het aantekeningenblaadje belandt soms verfrommeld onderop in een tas, maar ze hebben de stof dan toch beter tot zich genomen.
15: De maatschappelijke organisatie Schaamteloos gaat de straat op om ervoor te zorgen dat we het woord vulvalip ook echt gaan gebruiken. Dat schrijft het Parool. Eerder werd bekend dat vulvalip een plek krijgt in de dikke vandalen. Daar had de organisatie voor gestreden, omdat ze vinden dat het woord schaamlip de lading niet dekt, omdat vrouwen zich er niet voor hoeven te schamen.
2: Nu er een nieuw woord in het woordenboek komt, is het werk nog niet klaar. Doel is dat het woord ook echt gebruikt gaat worden. Zo moet het in alle biologieboeken komen te staan en gebruikt worden in huisartsenpraktijken, bij verloskundigen en in de politiek.
15: En de Volkskrant schrijft over het raarste moment van het jaar. Zo noemt documentairemaker Maartje Bakers het functioneringsgesprek. Voor haar nieuwste werk, De Manager, keek ze mee met mensen die met hun leidinggevende bespreken hoe ze nou zelf vinden dat het gaat. En dat levert interessante beelden op, schrijft de krant.
2: Zo is het functioneringsgesprek van een medewerker bij een technologiebedrijf te zien. Die vraagt om wat tijd voor zijn familie. Maar dat krijgt hij niet. De manager wil geen concessies doen bij het bouwen van de beste technologie. En ook is te zien dat sommige Gen Z'ers anders omgaan met leiderschap. Een jonge medewerker vraagt bij binnenkomst aan zijn managers: hebben jullie er zin in? De managers zien er de lol niet echt van in.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: zich er niet voor hoeven te schamen.
1: Nu er een nieuw woord in het woordenboek komt, is het werk nog niet klaar. Doel is dat het woord ook echt gebruikt gaat worden. Zo moet het in alle biologieboeken komen te staan en gebruikt worden in huisartsenpraktijken, bij verloskundigen en in de politiek.
0: En de Volkskrant schrijft over het raarste moment van het jaar. Zo noemt documentairemaker Maartje Bakers het functioneringsgesprek. Voor haar nieuwste werk, De Manager, keek ze mee met mensen die met hun leidinggevende bespreken hoe ze nou zelf vinden dat het gaat. En dat levert interessante beelden op, schrijft de krant.
1: Zo is het functioneringsgesprek van een medewerker bij een technologiebedrijf te zien. Die vraagt om wat tijd voor zijn familie. Maar dat krijgt hij niet. De manager wil geen concessies doen bij het bouwen van de beste technologie. En ook is te zien dat sommige Gen Z'ers anders omgaan met leiderschap. Een jonge medewerker vraagt bij binnenkomst aan zijn managers: hebben jullie er zin in? De managers zien er de lol niet echt van in.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: dingen in te zetten, wat systeembestanden, alsnog 25 miljoen documenten met misschien wel informatie over henzelf erop. En inderdaad, niemand die weet wat er precies in die stukken staat.
1: Nou, wat weten we wel na vandaag ook over hoe dit is gegaan?
0: Ja, vanmiddag ging het in de Tweede Kamer over een rapport van een accountantskantoor waar Kamerleden over werden bijgepraat. En dat kantoor heeft uitgevonden dat het allemaal kwam door een nieuwe privacywetgeving, de AVG. Die wet ging in, maar toen had de Belastingdienst de boel totaal niet op orde. Er lagen talloze documenten daar die nog aan die wet getoetst moesten worden. Ja, daar was de capaciteit niet voor bij de Belastingdienst. En om ervoor te zorgen dat toch de privacy niet werd geschonden, zijn die documenten, om het maar zo te zeggen, in een digitale doos gekieperd, bij wijze van tijdelijke oplossing. Maar ja, daarna is die doos in een digitale hoek gezet. Hij is heel stevig dichtgeplakt en er is niet meer naar omgekeken totdat iemand daar archiefonderzoek ging doen en die doos ontdekte. Maar dat was al halverwege 2025 en toen had hij daar al jarenlang gestaan.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: Ik zei al, afgelopen april kwam het in het nieuws. Wanneer wist de Kamer het?
0: Een maand later dan het kabinet, want de staatssecretaris van Financiën die erover gaan, die kregen in de zomer van vorig jaar, 25 juli 25, kregen zij te horen dat die kluis er was en dat daar stukken in zaten die met die toeslagenaffaire te maken hebben. Vervolgens werd de Kamer daar pas half april van dit jaar over geïnformeerd. Nou, daar is inmiddels excuses voor aangeboden door beide staatssecretarissen voor zowel dat laten informeren van de Kamer als voor het feit dat die kluis überhaupt bestond, dat die niet gevonden werd. Maar ja, de vraag is of die excuses volstaan.
1: Ja, komen we nog op. Eerst nog eens even, we hebben een parlementair onderzoek gehad, we hebben een parlementaire enquête gehad,
0: zeker.
1: Er is een kabinet over afgetreden.
0: Ja.
1: Welke verklaring krijgt de Kamer daar dan over?
0: Nou, eigenlijk geen verklaring. Sterker nog, het kabinet stuurde vorige maand nog een schuldbewuste brief naar de Kamer, waarin ze zeggen, ja, er is simpelweg niet in die doos gekeken. Om maar even die metafoor aan te houden, Rob. Want het gaat natuurlijk over een digitaal bestand. Maar om het maar even duidelijk te maken, er is niet eens in die doos gekeken. Op de plekken waar die stukken eerst stonden, daar is wel gezocht, maar met een verkeerde zoekterm. Alsof je auto zoekt en alleen het woord brommer intikt. Voor de kennis, er is gezocht naar Word-documenten, naar PDF-bestanden, maar het ging om HTML-bestanden. Hmm. Dus zo bleven ze onder water. Het vreemde is wel dat die accountant die de Kamer vandaag bijpraatte, die heeft ook ontdekt dat de ambtelijke top van Financiën tot twee keer toe signalen kreeg over die datakluis. Let op, er zijn nog stukken.
1: Ja.
0: Maar daar werd dan vervolgens weer niks mee gedaan. En waarom daar niks mee werd gedaan, dat is ook onduidelijk.
1: Ja. Zijn nou is de Kamer dus blijkbaar bijgepraat daarover?
0: Ja.
1: Hè? Bijvoorbeeld door die accountant ook. Wat, hoe valt dat nou bij Kamerleden? Wat hoor je daarover?
0: Ja, ik heb na afloop van die briefing vanmiddag even rondgebeld met Kamerleden en die hebben heel veel vragen. En ze willen allemaal grofweg hetzelfde weten. Wat staat er dan precies in die stukken? En zijn die onder water blijven liggen door geklungel, doordat niemand meer wist dat die doos er stond? Of zijn ze bewust achtergehouden? Want ja, Kamerleden hebben natuurlijk contact met gedupeerde ouders. Die hebben toch al wantrouwen richting de overheid. En die vragen zich af of dit de zoveelste doofpot kan zijn. Want ook de parlementaire enquêtecommissie heeft die stukken niet gekregen. En daar maken Kamerleden zich ook zorgen over. Want zo'n enquêtecommissie, dat is echt het ultieme controlerende instrument van de Kamer. Die heeft wettelijk het recht om alle informatie maar te krijgen die ze willen. Maar ook die heeft de stukken niet gekregen.
1: En wat zeggen die Kamerleden over wat er nu dan moet gebeuren? Want we zijn net al, die stukken die zijn natuurlijk niet eens allemaal gelezen al die miljoenen stukken.
0: Nee, die zijn zeker niet gelezen. En de vraag is natuurlijk ook, ja, die parlementaire enquêtecommissie heeft die stukken niet gekregen. Had dat uitgemaakt? Nou, het probleem voor Kamerleden is, dat weten ze niet. Er is een steekproef gedaan met een heel klein deel van al die bestanden die in die doos zitten. En op basis daarvan denkt die accountant dat het niet had uitgemaakt. Maar ja, niemand weet het zeker. En wat misschien nog verontrustender is, zo'n dichtgeplakte doos, die komt veel vaker voor bij de Belastingdienst. De informatiehuishouding bij de Belastingdienst was niet op orde en is dat nog steeds niet, schrijft het kabinet. Zelfs vanavond nog komt er een waarschuwing van de staatssecretaris naar de Kamer dat door al dat achterstallig onderhoud bij de Belastingdienst nieuwe fiscale regelingen eigenlijk helemaal niet kunnen.
1: Zeg, en te midden van deze mogen wij wel zeggen toch nieuwe potentiële orkaan staatssecretaris Sandra Palmen. Dat was toch degene die eigenlijk helemaal bedoeld was om dit op het goede spoor te krijgen?
0: Nou, sterker nog, die waarschuwde zelf als ambtenaar lang geleden ook voor de uitwassen van die toeslagenaffaire.
1: Ja.
0: Dat zij de Kamer niet op tijd heeft ingelicht, dat wordt haar nagedragen. Ik merkte wel bij sommige Kamerleden vandaag en vanmiddag wat frustratie, want het einde aan deze hele kwestie, die is nog lang niet in zicht. En ze zouden zo graag vooruit willen kijken, maar dat lukt maar niet, want zolang dit soort dingen boven water blijft komen, ja, dan moet er toch weer verder uitgezocht wat er nou gebeurd is. Dat onderzoek is ook al aangekondigd. Er komt iets van oud-GroenLinks-Kamerlid Senna Matoeg, die gaat met de commissie kijken inderdaad wat er nou in staat in die stukken. En er komen ook nog andere vervolgonderzoeken. En Palme, die is verantwoordelijk voor de informatieoverdracht aan de Tweede Kamer. En zij zal moeten uitleggen waarom ze zo lang heeft gewacht met de Kamer daarover bijpraten. Dat is een politieke doodzonde, maar ja, ik hoorde vanavond ook van veel Kamerleden dat zij donderdag voor een lastige afweging staan. Want ze kunnen die staatssecretaris wegsturen vanwege zo'n politieke fout, maar ja, help je dan daar de gedupeerde families wel mee? Uit dat rapport van die accountant bleek namelijk ook dat een wisseling van politieke leiding op zijn ministerie altijd zorgt voor vertraging. En wie zit daar dan op te wachten? Nou, een dilemma dus voor de Kamer op volgende week donderdag is daarover een debat in de Tweede Kamer.
1: Gaan we over horen, ook via jou. Dankjewel Wilma voor nu, vanuit Den Haag.

0: Joe met Potion. Afgelopen april kwam het nieuws als een ware mokerslag binnen bij gedupeerden van de toeslagenaffaire. Er bleek een afgegrendelde computerschijf gevonden te zijn. Een datakluis met miljoenen en miljoenen stukken over onder meer dat toeslagenschandaal. En tot de dag van vandaag weet eigenlijk niemand wat er nou precies op die documenten te lezen is. Vandaag kwam dat allemaal aan de orde in de Tweede Kamer, die erover werd bijgepraat. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Rob, goedenavond.
0: Is nou duidelijk geworden hoe dat allemaal kon gebeuren? Weten we dat nou inmiddels na vandaag?
1: Nee, dat is zelfs helemaal niet duidelijk, Rob. Kamerleden begrijpen niet waarom die stukken nou zo lang verborgen zijn gebleven. Ja, en je zal maar een gedupeerde ouder zijn van die toeslagenaffaire. Dan is dit helemaal een frustrerend bericht geweest, kan ik me zo voorstellen. Voor mensen die jarenlang tegenover de overheid hebben gestaan, die niet precies wisten waarom dat dan zo was, die misschien nog steeds wachten op compensatie, en die horen dan ineens dat er ergens bij de Belastingdienst miljoenen en miljoenen documenten zijn gevonden. Er werd eerst gesproken over 64 miljoen documenten. Nou, daar werd een slag overheen. Toen bleken er wat dubbele

0: Today, Yesterday van Novastar. Meer dan 230 voormalige bewindspersonen, diplomaten en ambtenaren uit Nederland roepen het kabinet Jette op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. En hun kritiek richt zich onder meer op de behandeling van Palestijnse gevangenen en aanvallen ook van die gewapende kolonisten. De man die daarover gaat in Israël is de extreemrechtse Itamar Ben-Gvir, Israëls minister van Nationale Veiligheid. Een reden om hem is onder de loep te nemen vanavond met oud-correspondent Ines Polak. Ines, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Er is internationaal al heel lang natuurlijk heel veel ophef over deze man en over zijn uitspraken. Kan het eigenlijk nog extremer, vraag je af als je naar hem luistert?
1: Ja, dat kan. Ja. Maar ik durf het ook nauwelijks meer te zeggen dat het niet kan, want tot nu toe is het verder opgeschoven en in extremiteit. Hij is een man die eigenlijk al van kinds af aan een aanhanger is van was van de toenmalige rabbijn Meir Kahane. Die predikte een soort groot Israël van Irak tot Egypte. Een herstel van het koninkrijk, Joodse koninkrijk. Waarbij liefst een theocratische staat. Waarbij hij ook nog eens heel duidelijk zei dat alle Palestijnen, hij noemde het geen Palestijnen, want die bestonden volgens hem niet.
0: Arabieren.
1: Alle Arabieren moeten verdwijnen uit Israël, bezette gebieden enzovoort. Verjaagd enzovoort. Nou, dat is.
0: Het is wij of zij.
1: Het is wij of zij. Daar is Ben-Gvir mee opgegroeid. Dat was eigenlijk ook zijn gedachtegoed. En het interessante is, de eerste keer dat eigenlijk het Israëlische publiek met hem in aanraking kwam, dat was in 1995. Dat waren de jaren van de Oslo-akkoorden. Rabin was nog premier. En hij verscheen op de televisie met in zijn handen het embleem van de dienstauto van de premier, Cadillac. En zei, kijk eens, hebben dit kunnen pakken. We kunnen ook Rabin pakken.
0: Hm?
1: 5 weken later werd Rabin vermoord.
0: Ja.
1: Dus dat is de stijl van zijn optreden en nog steeds.
0: Ja. Zeg, en nou was hij onlangs weer met dat filmpje in het nieuws. Hè? Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou, hij heeft verschillende filmpjes de laatste tijd gelanceerd. Hij heeft ook een kinderboek geschreven, waarbij hij zegt, Itamar stopt voor niets. Dat is voor kinderen dan bedoeld, om te leren hoe je voor niets moet stoppen. De filmpjes zijn voornamelijk een soort vernedering van de Palestijnse gevangenen. Ik heb gisteren niet toevallig, ook met het oog op meer te verdiepen in hem, een podcast gezien van een Palestijnse advocaat die vertelt over hoe het in de gevangenissen toegaat. Ik heb hem heel onjournalistiek half beluisterd, want op een gegeven moment was het echt te afgrijzelijk.
0: Mm.
1: Ze worden vernederd, fysiek gemarteld, mentaal gemarteld. Echt heel erg.
0: Ja.
1: Nou, hij heeft een filmpje gemaakt en daar zie je dus hoe dikke Palestijnen de gevangenis inrollen op een soort lopende band. Dan staat hij daar met een soort rode knop. Die gevangenis kan niet anders dan doet ook denken aan concentratiekampen met prikkeldraad enzovoort. Hij drukt op zijn rode knop, dan komt de band weer naar buiten en dan zijn ze allemaal vermagerd, uitgemergeld enzovoort. Mm. Dat is waar hij mee naam wil maken.
0: Wat vinden ze in Israël zelf daar nou van?
1: Dat is heel moeilijk. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen dit kan niet, maar er wordt niet tegen opgetreden. En dat heeft een politieke reden, maar dat heeft ook een reden dat sinds 7 oktober steeds meer mensen echt geloven in het is of zij of wij. En het is heel normaal, wat vroeger niet kon. De partij van Kahane werd indertijd verboden omdat hij terroristisch was. Hij en zijn aanhang, maar ook rondom, een steeds groter publiek kan rustig op de tv roepen, we moeten Gaza plat bombarderen, uithongeren, Palestijnen allemaal verdrijven. Dat tot 10, 20 jaar geleden kon je dat niet zomaar zeggen. Maar nu is het gewoon bonton. Een heleboel mensen geloven dat ook echt.
0: Hmm.
1: Politiek is hij vrij ongenaakbaar, want Netanyahu is met zijn coalitie afhankelijk van hem.
0: Precies, want dat is natuurlijk het relevante daarvan. Er zijn over hoeveel weken?
1: 27 oktober.
0: 8 weken nog maar, hè?
1: Ja.
0: Dat zijn belangrijke verkiezingen natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe liggen de kaarten eigenlijk?
1: Vanavond was er een peiling, de laatste peiling. En daarbij kon je toch wel zien dat Netanyahu nog niet weg is, wat iedereen dacht. Het parlement telt 120 zetels. De anti-Netanyahu-coalitie stond op 53 zetels. Netanyahu met zijn coalitie 53. En dan waren er nog 14 zetels voor de Arabische partijen.
0: Ja, maar betekent dat dat het dus heel goed zou kunnen zijn dat na die verkiezingen weer de situatie zo is dat Netanyahu het best kan halen om een meerderheid te krijgen als hij maar die hele extreme figuren
1: Het is veel ingewikkelder en daar speelt Netanyahu ook op. Hij weet dat hij de verkiezingen niet kan winnen. Want de Arabische partijen, die 14 zetels, die gaan niet voor hem stemmen. Met andere woorden, degene die nu zich presenteren als het anti-Netanyahu-blok hebben een meerderheid met de Arabische stem, maar zeggen tegelijkertijd, wij willen niet met de Arabische partijen regeren. Dus ze kunnen Netanyahu tegenhouden, want die heeft geen meerderheid om een coalitie te vormen. Maar het is nog maar de vraag of zij zelf een coalitie kunnen vormen. En daar speelt Netanyahu op. Die denkt zelfs als ze een coalitie vormen, het zijn zoveel verschillende partijen, die regering valt binnenkort weer. Dus ik moet zorgen dat ik mijn mensen bijeen hou. Daarom moet hij ook Ben-Gvir de hele tijd erbij houden. Want dan heb ik kans dat er over enige tijd weer verkiezingen komen en ik toch kan winnen.
0: Maar wat zegt dat dan over de machtspositie van die Ben-Gvir over een week of 8?
1: Hij is in wezen, hij staat op 7 zetels, maar hij is met die 7 zetels almachtig. In de zin dat Netanyahu nooit meer zonder hem kan. En er zijn nog meer rechtse partijtjes die ook Netanyahu steunen, religieuze partijtjes. En als hij maar die coalitie bijeen weet te houden, dan zit hij misschien niet op de korte termijn goed, maar kan hij over enige tijd toch weer terugkeren.
0: Ja. En wat zegt het over de Israëlische samenleving? Dat daar inmiddels gemeengoed is geworden. Dat misschien niet iedereen het helemaal eens is met wat hij zegt, maar dat het in ieder geval gezegd kan worden. Dat niemand blijkbaar wakker ligt van de filmpjes die jij net omschrijft.
1: Dat is het echte verhaal, denk ik. Het echte verhaal dat gedurende de afgelopen decennia is er al duidelijk een soort verrechtsing. Maar op die 7e oktober is het echt in een versnelling gekomen die ik ook niet voor mogelijk had gehouden. Ik had dit niet gedacht hoor, dat we hier zouden zitten en met dit soort resultaten. De Israëlische bevolking, het gros, denkt echt oprecht dat het is of zij of wij. Een vriendin van mij stond, die in Israël woont, stond afgelopen week bij de bushalte. Er kwam een mevrouw naast haar. Het ging eerst over dat de bus weer te laat was, maar daarna over de politiek. En die mevrouw die vertelde haar, mijn grootvader heeft me altijd al verteld dat ook onze kleinkinderen nog zullen strijden. Dat er geen einde komt aan deze strijd. Netanyahu heeft de afgelopen jaren de totale overwinning beloofd. Daar zijn de Israëli's in gaan geloven. We moeten ze allemaal verslaan. En wat er nu gebeurt eigenlijk is dat zelfs de oppositie tegen Netanyahu, die verwijten, die is wel tegen de man Netanyahu, maar die is eigenlijk verwijt die hem, hij heeft niet hard genoeg doorgepakt.
0: Dat hem dat nog niet gelukt
1: dat
0: is.
1: Dat hem dat nog niet gelukt is. Dat is de stemming.
0: Ines, het zijn meestal geen vrolijke momenten waarop wij jou hier ontvangen. Dat was nu ook weer niet zo. Ik bedank je toch en kijk uit naar ons volgende gesprek. Dank je wel.

0: Nog zo'n grootheid. Tammy Wynette, hè? Ja, nee, iedereen had Dolly Parton voor ogen. Tammy Wynette. En Stand By Your Man. Goed, de Nederlandse bank heeft dus een groot deel van zijn goudvoorraad weggehaald uit de Verenigde Staten en Canada. En de bank zegt daarmee beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Paul Buiting zit, om het huiselijk te zeggen, in de goudhandel, weet er heel veel van. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En zat hier een jaar geleden ook. En toen zei u al dat het een heel goed idee zou zijn om die goudvoorraad uit New York weg te halen. Dat het niet veilig meer was door de houding van Trump. Nou zegt de Nederlandse bank niet hardop dat dat de reden is, maar ze lijken naar u geluisterd te hebben, of niet?
1: Ja, daar lijkt het er wel op, inderdaad. En ik heb het in januari van dit jaar ook nog bij Eén Vandaag gezegd. Van haal op zijn minst een stukje terug, ook om Trump en het systeem te testen. En veel economen waren het niet met me eens. Die vonden het niet nodig. Onder meer ook Wellink en Hoogduin. Maar uiteindelijk heeft DNB het wel gedaan. En ik denk dat dat een goede zet is geweest. Ik ben alleen niet tevreden met waar het nu geplaatst is in Londen. Ik zou zeggen, haal het naar Nederland terug. Maar in ieder geval is het wel weg uit Amerika.
0: Ja, het is een beetje naar Nederland gegaan. Nou, een beetje. Er is iets naar Nederland gegaan. En naar Londen, maar voor het goede begrip, is niet, ik zou maar zeggen, wat in New York lag, naar Londen gegaan. Hoe is dat gegaan?
1: Nee, het is een interessante constructie. In totaal is er 86 ton. En Nederland heeft totaal 612,5 ton. En 86 ton is vanuit Amerika en Canada verplaatst naar Londen. Maar ze hebben een stukje verkocht in Amerika. Dat is zo'n 57 ton geweest. Dat was namelijk goud in een niet handelbare vorm. Dus een verkeerde maat feitelijk. En ook niet het juiste gehalte. Want wereldwijd op de professionele markt hebben ze voorkeur voor een bepaald gewicht en een bepaald gehalte.
0: En in Londen, hè?
1: In Londen is het echt het knooppunt en het epicentrum van de professionele goudhandel. Ook waar centrale banken veel goud opslaan en verhandelen. Maar ze hebben dus een stukje lokaal verkocht in de VS en opnieuw aangekocht in Londen. En ze hebben ook nog 29 ton verplaatst naar Zeist. En dat waren dus een beetje die oudere baren feitelijk. En in Zeist lagen wel goede baren ook die voldoen aan die internationale standaard. En die zijn van Zeist naar Londen verplaatst. Dus het is een combinatie van verplaatsen, denk veel al via het vliegtuig, ja, en een stuk lokaal verkopen en weer terugkopen in Londen. Dus het is een hele operatie geweest.
0: U zei ja, per vliegtuig, want fysiek, hoe moet je dat voorstellen? Dat weegt hartstikke veel.
1: Het weegt veel, maar het is natuurlijk wel, het heeft een hoogsoortelijk gewicht, dus het is vrij klein. Een kilo bar goud is eigenlijk een klein telefoontje. Dus als je dat in verschillende batches vervoert met het vliegtuig, is dat geen probleem. Je moet je voorstellen, in de jaren 60 heeft Frankrijk veel grotere hoeveelheden verplaatst uit Amerika. In de tijden dat Richard Nixon aan de macht was en dat de standaard die we toen hadden, de Bretton Woods standaard, langzaam maar zeker eigenlijk aan zijn einde kwam. Want Frankrijk met name geen vertrouwen had in Amerika.
0: Nou, sterker nog, ik las dat Frankrijk nu, of in ieder geval de afgelopen periode, alles heeft weggehaald.
1: Nou, Frankrijk heeft eigenlijk misschien het goede voorbeeld gegeven aan Nederland. Door ook alles wat ze nog hadden in Amerika, hebben ze eind vorig jaar verkocht daar en hebben ze ook weer lokaal teruggekocht, doordat Frankrijk alles nu op Franse grond heeft liggen.
0: Alles weggehaald.
1: Ja. Eigenlijk alle grote mogendheden, zoals Frankrijk, maar ook Rusland, Amerika, China, die hebben het allemaal op eigen grond liggen. Nederland heeft slechts 31% in Zeist liggen. En dit was een uitgelezen kans geweest voor Nederland om meer op eigen grondgebied op te slaan.
0: Ja, waarom zouden ze dat niet gedaan hebben?
1: Zoals Duitsland heeft bijvoorbeeld 50%, meer dan 50% in Duitsland liggen. En ook daar speelt die discussie om meer uit Amerika te halen.
0: Maar waarom doen wij dat niet?
1: Maar ja, het is een beetje frappant. Nederland zegt, DNB zegt dus enerzijds, het heeft niks met Amerika te maken met geopolitieke onrust in het algemeen en ook met hoe ze risico's willen spreiden. Maar vervolgens had je dus een groot risico in zekere zin van 31% in Amerika. Maar nu ligt er 32% in Londen. Dus het concentratierisico is eigenlijk alleen maar groter geworden. Mm. En Londen staat ook bekend toch als een plek waar niet iedereen het kan terugkrijgen. Venezuela probeert al jarenlang goud uit Londen te halen. Maar dat staat Londen Centrale Bank niet toe. Dus het is niet per definitie een plek waar je altijd over je goud kunt beschikken.
0: Nee, dus uw advies zou eigenlijk zijn, haal het ook weg uit Londen.
1: Ja, mijn advies was al en nog steeds is, haal het deels weg uit Amerika en Canada. Dat hebben ze gedaan. En sla het op in Zeist. In Zeist is er voldoende capaciteit. En het lijkt mij verstandig om op zijn minst 50% van wat wij hebben als Nederland op eigen grondgebied te hebben. Ja. En haal ook een stukje naar Zwitserland bijvoorbeeld. Daar hebben we nu niks liggen. Dat is ook een hele bekende plek om dit soort zaken op te slaan. Kijk alleen maar naar de vorige wereldoorlogen. Dan lag het daar ook veilig voor diverse houders van het goud. En Zwitserland heeft wat dat betreft een betere status dan Londen. Want Engeland is toch een vazalstaat, kun je zeggen, van de Verenigde Staten. En Zwitserland is een stuk neutraler.
0: Wie weet waar we volgend jaar zitten, als we weer interviewen.
1: Ja, laten we hier een juist gesprek van maken.
0: Waarom heb je dat goud eigenlijk dan nodig? Want dat wordt nu als reden dan aangegeven als er een enorme crisis is. Want wat ga je dan doen eigenlijk? Ga je het dan allemaal verkopen of zo?
1: Nou ja, eigenlijk heb je het goud voor als er een crisis is. Dus het is ook een beetje gek dat DNB zegt dat ze het goud nodig hebben in Londen om te verhandelen als er een crisis is.

0: Kijk, natuurlijk als je liquiditeitsproblemen hebt als land, kun je goud verkopen. Het is het meest liquide geld en eigenlijk het oergeld wereldwijd. En we zagen ook dat bijvoorbeeld Turkije de afgelopen maanden wat goud had verkocht, omdat ze dat geld nodig hadden. Dat is het voordeel van goud. Het is goed verhandelbaar en zeker als het in Londen ligt.
1: Ja, dus het is heel simpel. Als je als staat gewoon contant geld nodig hebt, is dat hartstikke goed. Dan kan je het goud verkopen en heb je gewoon hard geld.
0: Je kunt
1: de
0: dollars verkopen of euro's of goud, maar het staat wereldwijd bekend als een liquide reserve die daarom graag wordt aangehouden door instituties en centrale banken. Maar de trend de laatste jaren is juist dat centrale banken wereldwijd goud opkopen, met name in opkomende landen. En Nederland heeft ook niet de intentie uitgesproken de afgelopen jaren dat ze goud zouden willen verkopen. Dus als je niet de intentie hebt om te verkopen, waarom zou je dan in plaats van 18%, 32% willen aanhouden in dat centrum Londen, waar het goed verhandelbaar is. Dat is een beetje je betaalrekening. Ja. En Zeist is je spaarrekening. Zet gewoon zoveel mogelijk op die spaarrekening in Zeist.
1: Ja. Maar geef eens antwoord op al die vragen die u opwerpt. Want waarom doet de Nederlandse bank dat dan?
0: Nou, misschien is het wel. Kijk, het is gis. Hè? Dus de vraag is ook even waarom zei Olaf Seip een half jaar geleden nog dat er absoluut geen reden was om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de VS en Canada. Mm-hmm. En was dat een leugen om schone schijn te spelen? Of is er iets gebeurd de afgelopen maanden waardoor ze getriggerd zijn geweest om het toch maar te gaan verplaatsen? En of is misschien de verplaatsing naar Londen een dealtje geweest met de VS van, nou ja, we halen het dan wel bij jullie weg, maar we leggen het eigenlijk bij een vazalstaat neer en er is nog steeds heel veel invloed van de VS ook op het Verenigd Koninkrijk. Dus op die manier heeft DNB dan misschien wel gehoor kunnen geven aan de oproep vanuit de maatschappij om te verplaatsen zonder dat het daadwerkelijk uiteindelijk in onze eigen hand is gekomen.
1: Ja. Tot slot, is het een kwestie van tijd misschien dat we net zoals de Fransen gewoon uiteindelijk alles weg zullen halen uit de VS?
0: Ja, hoe meer de VS bokkensprongen maakt en hoe meer Trump en zijn regering, bondgenoten als Europa het harnas injaagt door tarieven, door dreigen met confiscatie, et cetera. Hoe meer, denk ik, bij ons een neiging zal bestaan om het daar weg te halen. Nog meer van wat we hebben in de VS en Canada. Maar ik denk ook, het hangt ook van de relatie met ons en de VK, of met de relatie met het VK en de VS. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat we op zijn minst die 50% in Nederland hebben staan. En het zou wel erg grappig zijn als wij hier volgend jaar weer zitten en we kunnen dat samen constateren.
1: Goed, is genoteerd. Meneer Buitink, dank u wel voor dit moment.
0: Graag gedaan.

0: Aretha Franklin. En A Chain of Fools. Ja, het begon ooit met een beeld van een vriendelijk pluizig weerwolfje in het hoofd van schrijver Paul Valon. Een griezelverhaal vol humor dat uiteindelijk mateloos populair zou worden. Deze week viert Dolfje Weerwolfje zijn 30ste verjaardag. En al die tijd is hij geen dag ouder geworden. Paul Valon, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zei net, het begon ooit met een beeld in je hoofd. Dat klinkt bijna alsof het een soort ingeving is geweest. Was dat ook zo?
1: Ja, ik denk het. Ik was op dat moment bezig met een verhaal voor een ander boek, voor de Griezelbus 3. Ik heb een aantal boeken geschreven over de Griezelbus. En dat een van die verhalen in dat boek ging over een weerwolf, maar dan een, zoals we die kennen uit verhalen en films, een mensenverslindende weerwolf, laat ik het zo zeggen. En om de een of andere reden kreeg ik in mijn hoofd het beeld van een jongetje met een brilletje en wit haar en die kreeg spitse oren. En toen dacht ik van, maar dat is ook een weerwolf. Als ik schrijf heb ik altijd beelden in mijn hoofd. Ik heb een soort film, lijkt het. Dus allerlei beelden door elkaar komen soms ook dan binnen. En in dit geval was dat jongetje en dat beeld bleef me bij. Ik dacht van, weerwolven zijn normaal altijd slecht, maar deze ziet eruit alsof het wel een aardig weerwolfje is. En dat vond ik een heel interessant gegeven.
0: Ja. Zeg, in die beelden, heeft dat een beetje ermee te maken dat je een achtergrond als illustrator hebt?
1: Ik denk het. Als illustrator en tekenaar moet je wel een beeldend vermogen hebben waarschijnlijk. Dus ja, het zal wel iets daarmee te maken hebben. Ik denk dat het eigenlijk dezelfde bron is. Of je nou, je krijgt beelden, dus je gaat ze of tekenen, of je gaat ze opschrijven, of je gaat ze schilderen, of wat dan ook. Ergens komt het allemaal uit dezelfde bron voort, denk ik, voor mensen die beeldend werken.
0: Zeggen, met enorm resultaat, hè, want 30 jaar later kunnen we toch zeggen dat nog steeds kinderen er knettergek op zijn. Wat is jouw eigen verklaring daarvoor?
1: Ja, dat is al de moeilijkste vraag altijd die er is, omdat ik er natuurlijk niet echt zo over nadenk. Ik hoor tegenwoordig van veel volwassenen die 20 of 30 jaar geleden dat boek gelezen hebben, dat ze, dan zijn ze me dankbaar, want dan heb ik hun jeugd gered. En dat gaat echt heel, heel diep soms. Want er zijn, veel mensen hadden dan ongelukkige jeugd, waarin zo'n boek dan een redding vormt. Of ze kwamen erachter van, ja, Dolfje die is anders dan gewone mensen. En ik mocht dus ook anders zijn. Dat soort dingen haalden ze uit het boek. Ik weet niet of dat dan de reden is dat het dat het succesvol is. De reden hoop ik dat het allemaal hele leuke, spannende verhalen zijn.
0: Ja, maar goed, dat heel veel kinderen zich daar blijkbaar in herkennen, hè? Dat beeld van dat je anders bent.
1: Ja, en een jongetje
0: dat je er toch bij kan horen.
1: Ja, ook misschien een jongetje dat een beetje eenzaam is doordat hij is wat hij is. Ik denk dat veel kinderen ook wel dat misschien herkennen. Zich een beetje alleen voelen omdat ze nog helemaal moeten ontdekken wie ze zijn en wat ze de wereld nog moeten ontdekken. Misschien dat soort dingen een rol speelt. Maar niet voor mij als ik een boek schrijf, hoor. Ik wil gewoon een spannend verhaal schrijven met humor erin en spannende gebeurtenissen. Dat is mijn doel. En de rest, ja, dat haalt de lezer zelf uit het boek, denk ik.
0: Ja. Zit er ook iets in van jou zelf als kind? Herken je daar iets in?
1: Ik denk ongetwijfeld wel ik heb het idee dat in alles wat ik schrijf natuurlijk iets van mezelf zit. Het kan haast niet anders. Dus, maar ik moet je eerlijk zeggen, Rob, ik ga nooit die dingen analyseren. Want dat lijkt me heel lastig. Dan ga ik verkeerd nadenken over hoe ik zo'n boek wil schrijven.
0: Ja. Zee, jij had het net al over die griezelige elementen. Je hebt het ooit zelf humor genoemd, hè? Griezelverhalen met humor.
1: Ja. Ja. Dat woord kwam in me op toen ik een heel ander boek aan het schrijven was. Dat boek heet Nooit de buren bijten. En het is een beetje anders dan Dolfje. Dat vond ik echt humor. Het zijn griezelverhalen, maar met hele gekke dingen. En ik had vroeger op de middelbare school, hadden wij een gedicht. Of het was van Piet Paaltje, Snikken en Grimlachjes, kan ik me herinneren. Ken je die titel?
0: Ja, de titel wel.
1: Ja, ja. Nou, die grimlachjes bracht mij op het idee van, hé, wat ik schrijf is eigenlijk humor.
0: Ja, ja. Hey, en er wordt veel gezegd ook van dat het een hele goede manier is om kinderen angst te laten verwerken, hè?
1: Ja, dat zeggen ze sowieso een griezelverhaal, hè. Dat werd ook over de griezelbus gezegd. Ik Ik kreeg heel veel brieven van kinderen. Tussen de jaren 90 en 2000. Ik denk wel 20.000 brieven heb ik gehad. En ik kan me herinneren dat bijvoorbeeld een meisje schreef... Ik was altijd bang, 's nachts, maar nou heb ik de griezelbus gelezen... en nou ben ik nergens meer bang voor. En waarom zetten ze er niet bij? Het was meer een soort mededeling. Dus misschien is dat wat je bedoelt, dat het zo werkt, dat zou kunnen. Dat het tastbaar wordt of zo. Ik schreef altijd van, een griezelboek is... je hebt zelf de macht erover. Wordt het te eng, dan sla je boek gewoon dicht.
2: Ja.
1: En de volgende dag wil je toch verder lezen, want je vindt het wel spannend.
2: Dat is het mooie van een boek ook.
1: Je bent er de baas over.
2: Ja. Zeg, een Dolfje, want ik zei net, hij is geen dag ouder geworden. Dat is niet helemaal waar natuurlijk, want Dolfje heeft inmiddels vriendjes en vriendinnetjes van kleur. Er komen actuele onderwerpen terug. Dolfje gaat een beetje met zijn tijd mee, toch?
1: Een klein beetje, want hij in Dolfje zijn boeken zul je haast nooit computers en die mobieltjes moderne dingen tegenkomen. Eigenlijk niet. En daarom van dat boek van 30 jaar geleden wordt nu nog net zoveel gelezen als eerst. Al die dingen, voorwerpen, die komen er bijna niet in voor. Voorwerpen die het boeken dan als het ware iets tijdelijks maken, omdat ze ook weer verdwijnen. Want er komt steeds iets nieuws voor in de plaats natuurlijk, voor al die ontdekkingen. En die komen er gewoon niet in voor. Hij beleeft een avontuur. Een journalist wees mij erop in dit 30ste boek, De Geheime Weerwolf heet het. Zegt opa Weerwolf bijvoorbeeld op een gegeven moment, er gebeurt er iets. Opa Weerwolf is zijn opa, die ook een weerwolf is. Je weet tegenwoordig helemaal niet meer, Dolfje, wat echt is en wat niet echt is.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk zo.
2: Dat klinkt toch akelig actueel, of niet?
1: Ja, maar het is wel een opmerking die je 30 jaar geleden ook had kunnen maken, denk ik. Zonder dat het een andere betekenis zou hebben.
2: Dolfje houdt heel erg van de nacht, hè? Geldt dat ook voor jou? Want we zien jou vaak natuurlijk zitten, ook met die donkere bril.
1: Ik schrijf 's nachts. Dat wil zeggen, ik begin om 9:00 s'avonds en dan schrijf ik mezelf de nacht in tot 2:00 of 3:00. Het hangt er vanaf en wat voor flow ik zit met het schrijven.
2: Je bent een nachtmens.
1: Ja, zeker wat dat betreft wel.
2: Houd je van je werk af nu?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik had het wel voor je over, hoor. Ja. En voor Dolfje ook.
2: En voor Dolfje ook, hè? Ja. Zeg, het is een prachtig rond getal natuurlijk, hè? 30.
1: Ja.
2: Ja. Het zit zo in je dat je je bijna afvraagt van hoe lang ga je daarmee doen, joh?
1: Zolang ik het leuk vind om te doen, natuurlijk.
2: Dat en is kinderen het willen lezen, nou ja, daar hoef je geen zorgen over te maken.
1: Ja, ik hoop het van niet. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar ik ben al bij Dolfje, ik schrijf ook andere boeken dan Dolfje, hoor, overigens. Maar bij Dolfje ben ik toch altijd wel benieuwd wat hij gaat meemaken. Hij zit al zo lang in me. Toen ik het eerste boek schreef, wist ik niet dat er nog een tweede zou komen. Het was niet mijn bedoeling om een serie te maken.
2: En had je ooit kunnen denken dat je 30 jaar later zo'n gesprek als dit zou kunnen hebben?
1: Nee, absoluut niet. Toen na het eerste boek schreef ik andere boeken. En toen 3 jaar later schreef ik pas het volgende boek over Dolfje, omdat het niet anders kon. Ik had een idee dat het moest over hem gaan. En daarna is hij niet meer uit mijn hoofd verdwenen eigenlijk. En ben ik zelf heel benieuwd wat hij dan toch weer gaat meemaken. Ja. En of hij het wel gaat redden.
2: Ja, ik denk dat ik je namens heel veel kinderen, die nu natuurlijk al lang op 1 oor liggen als het goed is, dat ik je bedank voor al die boeken, Paul. Dank je wel. Paul van Loon.
1: Ook bedankt.
2: Bij de 30ste verjaardag van Dolfje Weerwolfje.
1: Dank je wel.
2: En tot zover het oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
0: Voor architect en ontwerper Gerrit Rietveld was architectuur een morele opdracht. Het moest de voorwaarden scheppen voor een vreugdevol bestaan, waarin ieder mens zich ten volle kan ontplooien. In Op Lijf ontvang ik, Lara Billy Renze, Raymond van Gemeren, die in zijn nieuwe boek Rietveld de complexe denkwereld en het roerige privéleven schetst van de man die streed voor beter wonen en beter leven.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag, vanaf 12 uur, Wat Blijft.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Vandaag is de laatste dag van de Theater Tiendaagse. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Dit is je allerlaatste kans. Theatertiendaagse.nl.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
1: NPO Radio 1.
13: Het is middernacht, het begin van donderdag 3 september. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat op gegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. De demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er meldde zich gisteren een nieuwe getuige bij het advocatenkantoor. Die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint het grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is er ook af en toe zon en het wordt 22 of 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: NPO Radio 1. VPRO.
15: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
16: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mode gaat niet alleen om nieuwe dingen maken. Het gaat ook om kijken naar wat er al is. Zie hier de visie van mijn gast van vannacht. Vanmiddag kon ik kijken naar dat wat er al is van haar. Maar ik niet alleen. Zelf keek ze ook mee. Tess van Zalingen zit naast mij. Mijn gast is ontwerper. Een kroonjaar heeft ze. Precies 10 jaar geleden zag haar eerste modecollectie het levenslicht. Het Geschapen Land heette die. En daarna volgde bijvoorbeeld Maandag Wasdag, Porseleinen Fles en Klavertje 3. Haar jubileum viert ze met tentoonstellingen, fashionshows en samenwerkingen. Mijn gast heeft een voorliefde voor Nederlands erfgoed, voor ambacht, voor corsetten en klederdracht. Maar ook voor verhalen vertellen, duurzaamheid en doorgeven. En dat doorgeven was vandaag in al haar kracht te zien. Tijdens de Amsterdam Fashion Week presenteerde ze The Archive Show. Hiertoe opende mijn gast haar archief en liet ze 3 jonge mensen grasduinen in alles wat er al was. Zij creëerde op hun beurt een show waarin met kracht, plezier en liefde nieuw leven werd geblazen in al die nog even bijzondere stukken. Mode gaat niet alleen om nieuwe dingen maken. Het gaat ook om kijken naar wat er al is, verkondigde mijn gast. En dat kijken deden we zeker. We keken onze ogen uit. Tess van Zalingen is geboren in Utrecht in 1989. Welkom.
17: Nou, dankjewel. Wat leuk om dit zo te horen.
16: Je mag hem mee naar huis.
17: Ja, dank je. Het printje neem ik graag mee naar huis. Wat leuk.
16: 10 jaar geleden was jouw eerste show op. Ja. En dat was ook op Amsterdam Fashion Week.
17: Ja, ja.
16: Wanneer was je zenuwachtiger?
17: Oh, toen.
16: Ja?
17: Nee, toen. Die show, die weet ik eigenlijk niet eens meer hoe ik die ben doorgekomen. Die was doodeng. Die was echt doodeng.
16: En ben je dan aan het kijken?
17: Nou, vroeger was Amsterdam Fashion Week nog op 1 plek. Nu mogen de ontwerpers allemaal hun eigen locaties door de stad heen. Dat was altijd op het Westergasterrein. En daar werd ook eigenlijk alles gefaciliteerd. Dus je hoeft als ontwerper alleen maar op te komen draven met je rekje, je kleding en je modellen. En dat was het. Dus alles was er. Nu moet je veel meer zelf regelen. Dus daar was ook een hele backstage altijd met schermen, met camera's. Dus dan stond je daar nagelbijtend zo helemaal zo bijna door de grond te gaan. Als het eerste model, zeg maar, dan zie je het model daar weg het hoekje omgaan. En dan zie je op zo'n scherm zo'n model opkomen. En nou, ik hield het niet meer.
16: Maar waar ben je dan zenuwachtig over?
17: Ja, waar ben je zenuwachtig over?
16: Je bent zenuwachtig voor dingen die mis kunnen gaan.
17: Nou ja, precies. Maar en ook, het is natuurlijk ook, dan is het klaar. Je kan niks meer doen.
16: En dan gaan mensen iets vinden.
17: Ja, je slingert het de wereld in. En zeg maar, het is niet meer ook van jou, zeg maar. Dus ik denk dat ik dat echt. Nou, en het was mijn debuut, zeg maar. Ja.
16: Nee, dan mag je ook gewoon zenuwachtig zijn.
17: Ja, ik had helemaal nooit gedacht dat ik een eigen label zou hebben. En opeens had ik dus blijkbaar in mijn hoofd dat ik dat toch maar een keer ging proberen. Maar echt proberen, hè. Zo van, ik had 4 jaar lang daarvoor gefreelanced. In de industrie gewoon heel hard gewerkt voor allerlei verschillende bedrijven. Van couture tot aan super commercieel. Toen dacht ik, ja, ik mis toch wel echt dat ontwerpen voor mezelf. Dus toen ben ik dat maar gewoon even gaan doen. Tegen al mijn klussen ook gezegd. Heel even wachten, want ik ga even wat proberen. Maar misschien bel ik wel weer van, I need a job. Nee, en kreeg meteen ook die plek op Amsterdam Fashion Week. Dus dat was meteen zo van, oké, ik ga het serieus proberen. En dus dan kan het serieus goed gaan of serieus kap ik ermee. En dan heb ik het in ieder geval gedaan.
16: Nou, we kunnen na 10 jaar natuurlijk wel zeggen dat het serieus goed is gegaan.
17: Ja, ja, dat was wel een vliegende start, ja. Ja.
16: Kan jij voor de luisteraar die het niet weet vertellen, wat is Amsterdam Fashion Week?
17: Bestaat al best lang. Ik weet dus eigenlijk niet hoe lang het bestaat. Ik denk dat het is natuurlijk door de jaren heen ook wel echt veranderd. Maar ik denk waarin Amsterdam Fashion Week zich altijd heel erg in onderscheidt ten opzichte van alle internationale modeweken, is dat ze zich heel erg ontfermen over jong talent. En dat vind ik toch wel iets wat ook wel heel erg tekenend is voor de creatieve sector in Nederland. Dat we echt wel een springplank zijn voor jonge makers, jonge creatives. Dat we die heel erg een push geven. En eigenlijk is het een week waarin allerlei verschillende labels, shows, modeshows, catwalkshows, tot aan events, tot aan diners, tot aan modeparties. Van alles, de hele stad staat nu een beetje op zijn kop. Met allemaal vette modeprogramma's, met gevestigde namen, hele new kids in town, alles eigenlijk.
16: En wat doe jij allemaal nog deze week?
17: Oeh, ik kom net terug, nou ja, vanochtend is mijn eigen show. Daarna, ik zat in de jury van Lichting. Dat is de, Amsterdam Fashion Week heeft altijd één show, dat heet Lichting. Dat is een competitie van alle net afgestudeerde modeontwerpers, heb ik ooit in 2012 ook aan meegedaan. Mijn job was met een aantal anderen, met z'n vijven waren we, om van 25, ze doen een voorselectie, dan selecteren zij de 25. Die 25 moesten wij gaan trechteren naar 10. Die 10 hebben zojuist net om 9 uur een show gehad, onder de fietstunnel van het Rijksmuseum. Iconisch. En daarvan heeft uiteindelijk één iemand gewonnen. En daar was ik net. En daar heb ik gejureerd.
16: Wat zag je? Is er iets algemeens over te zeggen? Wat deze lichting maakt?
17: Goeie vraag. Ik denk dat het is veel wat iedereen aan het doen is. Het is heel bombastisch. Heel veel technieken, heel veel over elkaar, heel veel lagen. Het is heel veel. We hebben ook wel eens periodes in lichting dat het heel erg heel duister, heel melancholisch soms kon zijn. Dat is het niet. Het is allemaal wel een soort van, maar het is heel gedecideerd werken aan een bepaalde techniek of aan je signatuur. En dat zag je wel. Ook de winnaar van nu, is een naam vergeten, maar ik weet hoe zijn collectie heet. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat heet een monnikenwerk. Zijn collectie heet een monnikenwerk.
16: Voelen ze geen ruimte om te spelen?
17: Jawel, wel. Want er zit ook heel veel lucht in de collectie. Er zit ook heel veel experiment in. Dus het is niet studerend hoe ze te werk zijn. Het is wel, ze zijn heel innovatief bezig, maar het is wel heel erg gedreven. Je ziet hele gedreven makers eigenlijk, die ergens heel erg in geloven en allemaal heel eigen zijn. Ja, ik vind de leukste show altijd van Fashion Week. Omdat daar, ze hebben nog geen idee, zeg maar.
16: Het kan, alles kan nog.
17: Ja, en ze zijn nog, zeg maar, in die hele heerlijke, veilige bubbel van zo'n kunstacademie, zeg maar, nog. En die zijn nog helemaal niet mee bezig dat ze er een boterham mee moeten kunnen verdienen, zeg maar. Die zijn helemaal niet bezig met dat het verkocht moet worden. Of dat het,
16: alles wat erbij komt kijken.
17: Nee, helemaal niet. Ze zijn alleen maar bezig met het maken en iets vertellen met hun werk. En dat is gewoon super inspirerend om te zien. Ja.
16: Wij hadden gisteren redactievergadering en toen vroeg iemand aan mij, wat ga je morgen aandoen? En toen zei ik, nou ja, dit als ik er ondertussen geen vlek op heb gemaakt. Maar mensen komen echt wel met...
17: Ja, het is heel grappig, heel veel mensen hebben dit als ze met mij afspreken.
16: Nee, maar ze, en bij die modeshow ook. Iedereen heeft echt zijn best gedaan.
17: Ja, ja. Ja, het is wel... het is grappig. Met shows inderdaad, sommige mensen pakken helemaal uit. Mijn familie is altijd in de stress. Mijn familie heeft niks met, zeg maar, creatieve sector, mode.
16: Jij liep ook gewoon in een spijkerbroek trouwens.
17: Klopt. Ja. Ja, dezelfde die ik nu nog steeds aan heb, die een beetje kapot is. Ik vind eigenlijk altijd gewoon dat je eruit moet zien zoals je jezelf in je kracht voelt en hoe je je op dat moment voelt.
16: Nou, voor wie is het publiek? Voor wie is het?
17: Wie er vanmiddag bij mijn show was?
16: Ja.
17: Pers. Voornamelijk pers. Dit is natuurlijk dit is marketing, jezelf laten zien waar je mee bezig bent als merk. Vakmensen. Ik werk heel veel met musea samen, dus er waren heel veel curatoren, heel veel modeconservatoren aanwezig. Nee, jij was aanwezig. Alle mensen waar ik op dit moment mee samenwerk. Ik doe altijd een week van tevoren voor mijn show een oproep online aan studenten. De eerste 30 die reageren op een story met foto van de studentenpas. Dat ze aan de modeacademie nu studeren. Die mogen naar de show komen.
16: Wat leuk.
17: Ja, ik wilde vroeger namelijk altijd naar shows en ik kon daar nooit. Zeg maar, dan stond ik daar weer in de regen bij een of ander hek te wachten. Tot
16: geen plek voor jou.
17: Nee, vreselijk. Of dan ging ik met vriendinnen naar Parijs Fashion Week. En dan stonden we daar. Hoi, ja, wij studeren, maar mogen we kijken? En dan kon dat altijd last minute. Maar dat is zo magisch om dat te zien. En gewoon, het komt allemaal een soort van samen, zo'n wereld. En dat wil ik ook gewoon, dat andere mensen dat ook kunnen ervaren. Maar het zijn voornamelijk vakmensen, gewoon echt vakmensen.
16: We zaten op kledingbalen.
17: Ja, cool hè?
16: Ja, waar waren we?
17: Jullie waren in Bright Fiber. Dat is een fabriek die eigenlijk afgedankte kledingstukken verzamelt. En daar, dat was niet het gedeelte waar jullie in zaten, maar aan de achterkant zit de fabriek, gewoon een werkende fabriek, met allemaal top secret apparatuur, machines, de hele shebang. Daar hebben ze een hele circulaire loop eigenlijk gecreëerd. Dus heel simpel gezegd, alle kleding wordt gesorteerd, gaat in een soort van shredder, wordt pulp van gemaakt. Garens, kunnen ze mee breien, weven, kledingstukken maken.
16: Ja, wat goed.
17: En dan zonder eind. Het is een circular loop, kunnen zij creëren. Nee, het is waanzinnig dat dit... Ze zijn nu net een jaar volgens mij open. En ik volgde dit al wel een tijdje. En dit is natuurlijk iets wat ik heel erg support. En waar ik ook heel erg in geloof. En zij kunnen wel een media boost gebruiken. Nou,
16: tada.
17: Dan kom ik met de hele parade. Komen wij daar even heen. Omdat het is belangrijk dat hun verhaal ook wordt verteld. En dat daar even aandacht op wordt gevestigd. Dat dat bestaat. En dat dat hier in Nederland gewoon gebeurt.
16: Ja, dat mensen bezig zijn om op die manier te innoveren.
17: Ja. Ja, inderdaad. Ja.
16: Ja, wie we natuurlijk ook moeten noemen zijn Evie Cornelie, Dirkje Lemmink en Simone van Ommen.
17: Ja.
16: Ja, want wie zijn dat?
17: Oh, nou echt drie mega, mega, mega coole chicks. het zijn drie jonge stylisten die ik heb gevraagd ter ere van mijn 10-jarig jubileum. Ik heb inmiddels 10 collecties gemaakt. Om daar een soort van free access tot mijn archief te hebben. En ik zei, maak maar wat. Doe maar. Zij zijn...

0: Want zit de fabriek, gewoon een werkende fabriek, met allemaal top secret apparatuur, machines, de hele shebang. Daar hebben ze een hele circulaire loop eigenlijk gecreëerd. Dus heel simpel gezegd, alle kleding wordt gesorteerd, gaat in een soort van shredder, wordt pulp van gemaakt. Garens kunnen ze mee breien, weven, kledingstukken maken.
1: Ja, wat goed.
0: En dan zonder eind. Het is een circular loop, kunnen zij creëren. Nee, het is waanzinnig dat dit... Ze zijn nu net een jaar volgens mij open. En ik volgde dit al wel een tijdje. En dit is natuurlijk iets wat ik heel erg support. En waar ik ook heel erg in geloof. En zij kunnen wel een media boost gebruiken. Nou, dan kom ik met de hele parade. Komen wij daar even heen. Omdat het is belangrijk dat hun verhaal ook wordt verteld. En dat daar even aandacht op wordt gevestigd, dat dat bestaat en dat dat hier in Nederland gewoon gebeurt.
1: Ja, dat mensen bezig zijn om op die manier te innoveren.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja,
1: ja, wie we natuurlijk ook moeten noemen zijn Evie Cornelie, Dirkje Lemmink en Simone van Ommen.
0: Ja.
1: Ja, want wie zijn dat?
0: Oh, nou echt drie mega, mega, mega coole chicks. Het zijn drie jonge stylisten die ik heb gevraagd ter ere van mijn 10-jarig jubileum. Ik heb inmiddels 10 collecties gemaakt. Om daar een soort van free access tot mijn archief te hebben. En ik zei, maak maar wat. Doe maar. Zij zijn stylisten.
1: Maar dacht je niet, ik wil zelf, het is mijn jubileum. Ik sta weer op Amsterdam Fashion
0: Week. Nee, ik heb een maand geleden mijn... Een nieuwe couture collectie, mijn 10-jarige couture collectie. Dus een nieuwe collectie heb ik gelanceerd op Kopenhagen Fashion Week en in Utrecht, mijn hometown. Dat was mijn moment om mijn visie waar ik nu sta als maker, om dat te uiten en ook te laten zien waar ik naartoe wil voor de komende 10 jaar. Dat was dat moment. En deze Amsterdam Fashion Week show, die archive show, voelde meer als van, oh, ik heb in de afgelopen 10 jaar zoveel gemaakt. Daar wil ik nog wat mee. Daar wil ik nog een soort van ode aan geven. En toen is dat archive concept eigenlijk tot stand gekomen. En toen dacht ik, dat is helemaal niet interessant. Echt totaal niet interessant als ik mijn eigen archiefstukken ga afstoffen. Dat wordt een soort van herhaling. Dus ik werk heel graag samen met jonge makers, met andere ambachtsvormen. En toen dacht ik ga gewoon drie hele coole chicks die allemaal een hele uiteenlopende stijl hebben, ga ik gewoon vragen of ze dit met mij willen doen. Het enige wat ze hoeven te doen is het creëren. En ik heb inmiddels een lekker team om me heen verzameld, een geoliede machine, die wel faciliteert dan. Dus wij stonden gewoon voor ze klaar.
1: En was het faciliteren of af en toe ook bemoeien? Want ik kan me voorstellen, het draagt wel jouw naam.
0: Nee, dat is zeker waar. Ik denk wel dat ik heb in het begin heel erg aangegeven, ik hou me afzijdig, zeg maar, om creatieve keuzes te maken. Ik zeg maar, productionele en praktische keuzes, daar moeten jullie ons echt op gaan vertrouwen dat wij daar wel een beetje in gaan bijsturen van hoe bepaalde dingen werken met modellen en boeken en hoe je samen en met muziek en fotografen en video. Weet je, dat hele productionele plaatje, dat is zo ingewikkeld. Dus daar hebben we. Daar waren ze ook heel blij mee, want ze zeiden ook van, daar leren we heel veel van, maar dit is ook ons. Het is ook niet voor ons, zeg maar, dat wij dit heel goed. Maar ze liepen op een gegeven moment wel, wat denk ik de moeilijkheidsgraad van dit proces was, is dat zowel Evie, Dirkje als Simone hebben alle drie een hele specifieke stijl. De ene is super urban, de ander is heel eclectisch, heel een beetje bijna Japans in gekheid. En de ander is heel sophisticated, zeg maar heel minimalistisch. Nou ja, alleen al die drie stijlen samen gaan brengen en dan ook nog eens een keer dat je alleen mag werken met mijn werk, dat maakt het natuurlijk heel ingewikkeld, onmogelijke opdracht. Maar dus het was in het begin heel erg zoeken van wat is de dynamiek tussen de drie en hoe kan ik als, ik zag me op zelf ook meer als een soort van mentor. Kan ik daar een soort van omheen, zonder dat ik erin ga, maar omheen het een soort van bij elkaar brengen. En op een gegeven moment ging dat goed. Dat heeft tijd nodig natuurlijk. Ja, dat zijn drie stemmen die één moeten worden. Dat is even moeilijk, maar superleuk. Superleuk dat ze dit hebben gedaan. En heel trots hoe ze het hebben gedaan.
1: En wat is het proces? Want jij stelt je archief open. Het is natuurlijk niet zo dat ze daar gewoon 12

0: kledingstukken uit te halen. En dat is het dan.
1: Nee. Ik heb... we zijn eigenlijk overal doorheen gegaan. Ik heb overal natuurlijk lookbooks van, ook digitaal. Ze hebben heel erg met elkaar ook... met z'n drieën ook af en toe afgesproken om daar doorheen te gaan van... oh, waar ga jij op aan? Wat vind jij interessant? Of wat is bij jou blijven hangen? Ja, en dan op een gegeven moment is het gewoon die hele shitshow naar beneden trekken. Alles op rekken uitstallen. En met doorpasmodellen van... En dan had Evi een bepaald item. En dan zei ze, die wil ik even aan. En dan zei, oh, maar ik had juist dat we die eroverheen. Oh ja, vet. En dan doen we dit. En dat ging een soort van, nou, het was een, af en toe ook een beetje. En ik dacht, oh lord, ik hoop zo dat dit vet gaat worden. Maar dat is het geworden. Dus het is ook dan loslaten. Want dan gebeuren ook de mooiste dingen, denk ik altijd wel.
0: En hoe vond je het om er vandaag naar te kijken, om het te zien?
1: Nee, super tof. Het was ook raar om een keer je eigen show te kijken. Zij waren ook in charge van het hele team van wie gaat wat doen. Dus ik had de taak gekregen om te seaten.
0: Ja, je hebt mensen naar hun plek geleid.
1: Ja, dat heb ik echt nog nooit gedaan.
0: Iemand moet het doen, hè?
1: Kijk, normaal gesproken, zeg maar heel traditioneel is het natuurlijk zo. Ontwerper staat backstage. Heel productiesteam staat front stage. Iedereen gaat zitten, show begint. Aan het eind komt de ontwerper even heel ongemakkelijk.
0: Dank u wel.
1: En die is heel snel weer weg. Dat is een beetje mijn rol altijd. Vreselijk, maar we doen het. Nu, dus ik zie nooit heel erg goed wat er allemaal daarvoor allemaal afspeelt. Ik ben alleen maar bezig met die collectie. En dus opeens stond ik daar en kwamen er 400 man, een soort van... moest ik plek gaan wijzen. Ja, ik wist ook bij God niet eigenlijk wat ik aan het doen was. Maar het ging volgens mij best prima. En iedereen was ook verbaasd. Die zei, wat doe jij hier, zeg maar. Ik zei, ja.
0: Het is niet mijn werk.
1: Het is wel mijn werk, maar het is gecureerd door de meiden. En deze taak heb ik gekregen.
0: Is het uit te leggen, want het is natuurlijk radio, maar wat was er te zien? Hoe zag het eruit?
1: Nou, ik denk dat mijn werk zich heel erg typeert... dat het vaak vrouwelijke silhouetten zijn. Ik experimenteer wel af en toe met mannencollecties. Maar heel weinig. Het zijn toch vaak wat meer de Stijn de Vries die ik vaker kleed. Het is heel vrouwelijk. Veel corsetreferenties. Toch wel een beetje historische stukken zie je altijd vaak terugkomen. En wat zij hebben gedaan is eigenlijk... zij hebben daar gewoon een hele jonge... moderne blik op losgelaten over wat ik de afgelopen 10 jaar heb opgebouwd. Dus ze hebben dat een beetje afgebroken en ze hebben dat opnieuw opgebouwd. En dat is denk ik het meest interessante wat is gebeurd. Dus ze hadden 15 modellen, waarvan de helft, volgens mij waren er 7 mannelijke modellen. Of waren het er 8? Anyway, het was bijna om en om het even. Mannen en vrouwen die meeliepen in de kast. Bij mij is het meestal 90% vrouw en 10% man. Dus ze hebben ook op een hele queer manier zijn zij omgegaan met mijn collecties. Eigenlijk dingen ook genderneutraal aangevlogen. Combinaties gemaakt van mijn werk uit 2017 met iets wat ik net vorige maand heb getoond. Dus ze hebben me daarin ook wel heel erg geïnspireerd om soms... Soms kan je natuurlijk als maker ook heel erg in je eigen... bubbel.
0: Zitten, ja.
1: Ja, zo van dit heb ik gecreëerd en dat werkt en daar ga ik op verder bouwen. Maar ik denk juist dat het heel interessant is om ook ruimte te laten soms voor even een andere stem. En vooral die, het klinkt nu alsof ik heel oud ben, maar gewoon die jonge meiden zijn en jongens ook. Die hebben zo'n andere opleiding ook weer gehad van de mode-instituten dan dat ik dat heb gehad. En daar merk je ook gewoon dat ze er ook anders naar kijken. Naar hoe ze naar textiel en naar mode kijken. En dat is heel leuk. Dat is heel leuk.
0: En leerzaam dus.
1: Ja, heel. Heel.
0: Ja, en je zei net al even, er was wel een nieuwe collectie dit jaar.
1: Ja.
0: Curse Life.
1: Ja.
0: En die begon eigenlijk al vorig jaar.
1: Klopt.
0: Want toen was het?
1: Twaalf Deluxe.
0: Ja, Curse Life. Deluxe.
1: Ja.
0: Want een twaalf is een?
1: Twaalf is een proefmodel.
0: Want zo begon jouw deze collectie. Ja, alles begint met een proefmodel.
1: Alles begint met een proefmodel.
0: En jij laat dat dan zien.
1: Ja.
0: Waarom dat?
1: Ik denk vooral dat Dat was anderhalf jaar voordat mijn 10-jarig jubileum begon. Toen kreeg ik het zo Spaans benauwd dat er een 10-jarig jubileum aankwam. En dat ik echt dacht, wat moet ik doen dan, zeg maar? Dan had ik daar al moeten zijn. Het kan nog, zeg maar, ik had gewoon een soort van error over dat 10-jarig jubileum. Ik vond dat doodeng. En ik dacht, ik ben daar nog helemaal niet. Dus het was een heel ingewikkeld stuk op, werd het opeens. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon allemaal in stukjes hakken. Ik ga het gewoon opdelen, want het is te groot, zeg maar, om daar alleen maar daarmee bezig te zijn. Dus toen had ik dus inderdaad besloten om vorig jaar de studie voor mijn 10-jarig jubileum, dat eigenlijk al werd gepresenteerd. Dus daardoor kon ik zelf ook veel meer de tijd nemen om over bepaalde ontwerpprincipes, maar ook over bepaalde plannen, projecten, wat ik allemaal aan het doen ben, om daar rust voor te nemen in plaats van alleen maar collecties eruit te gooien. En dat werkt eigenlijk heel goed. Het was heel leuk. Ik kon een soort van, onder het mom van dit concept, kon ik gewoon volledig alles onderzoeken wat ik wilde onderzoeken, en creëerde ik daar heel veel ruimte voor mijn werk.
0: Wat wel frappant is dat het dan Keurslijf heet, want het lijkt heel veel vrijheid te geven.
1: Ja, maar dat is ook precies wat ik bedoel met Keurslijf. De collectie die ik nu heb gelanceerd, dus de Keurslijf, maar en ook de 12 Deluxe Keurslijf. Het gaat heel erg over dat, doordat ik dat 10-jarig jubileum zo spannend vond, ben ik eigenlijk heel erg gaan kijken naar, wat heb ik eigenlijk de afgelopen 10 jaar gedaan? En ben ik een soort van studie gaan doen naar mezelf. Klinkt eigenlijk heel gek als ik dit hardop zeg. Maar om te begrijpen wat voor een signatuur iedereen ziet, maar ik zelf misschien niet helemaal begrijp, of daar nooit echt woorden aan heb gegeven. Dat komt gewoon. Ook te zien hoe ik mezelf heb ontwikkeld. Dingen die ik ook ben vergeten. Ik dacht, dat is eigenlijk best vet. Waarom doe ik dat nu eigenlijk niet meer? Weet je wel, zo. En die studie eigenlijk merkte ik dat ik ten opzichte van de mode-industrie de hele tijd bezig ben met, oké, hoe doet iedereen het? Dan doe ik even 3 passen mee. En hoe kan ik het anders doen? Want ik pas niet in het systeem. Dat is eigenlijk, heet het gevecht, wat ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan.
0: Je wil niet in het Keurslijf van de mode-industrie.
1: Precies. Dus ik begrijp het Keurslijf wel. Ik weet ook wel hoe het spel van het Keurslijf werkt.
0: Hoe het ontstaan is en waarom het er
1: is. Precies. En ik vind ook dat je, als je dingen in beweging wil zetten of wil veranderen, dus je eerst moet begrijpen hoe het werkt. En dan vanuit binnenuit daar een soort van langzaam, daar, tenminste dat werkt voor mij heel goed, daar verandering in te brengen. En door die studie naar mezelf, zeg maar, ben ik daar een soort van achtergekomen dat ik dacht van, holy shit, ik ben gewoon de hele tijd aan het stoeien met het systeem, wat ik een heel leuk gevecht eigenlijk vind. Af en toe er weer in, dan weer eruit, dan weer net even iets anders, weer een beetje zo schuren, weer een beetje die kant op. Zo je eigen vorm eigenlijk vinden. Dus het is meer dat ik het Keurslijf heb genoemd, buiten het feit dat ik ten alle tijde geïnspireerd ben door corsetten. Maar in de Nederlandse taal is het natuurlijk zo'n mooie metafoor. Dat ik denk van, oh ja, dat is voor mij eigenlijk ook de reden waarom ik het Keurslijf wil noemen. Dus zo eigenlijk.
0: Ja, het gaat natuurlijk heel erg over verwachtingen. Maar gaat het dan voor jou alleen over verwachtingen die mensen hebben van jou omdat je in mode werkt? Of gaat het ook breder? Want wij verwachten natuurlijk de hele tijd van alles van elkaar.
1: Ik denk wel dat ik daar in het begin veel meer mee bezig was. Met verwachtingen van buitenaf. Ik denk dat ik nu vooral gewoon hele hoge verwachtingen van mezelf heb. Dat is wat gek om te zeggen.
0: Nee, maar dat leg je net al uit van, als ik een 10-jarige jubileumshow moet doen.
1: Nee, joh, ik kan soms het ook heel ingewikkeld maken voor mezelf. Ja.
0: En dat, als je niet oppast, wordt dat dan ook weer een Keurslijf.
1: Ja, precies. Ja.
0: Heb je die neiging om jezelf daarin in te
1: pakken? Ja, denk het wel. Denk ook wel dat any friend who is listening now, zeg maar, ergens op een bank staan te springen.
0: Maar
1: ik denk wel dat, maar ik ben wel iemand die altijd alles bevraagt. Dus zeg maar, als ik weer ergens dan in zit, zeg maar, of dat ik weer ergens in een Keurslijf zit of weer ergens vast in zit, dan ik ben wel iemand die daar dan zelf uit kan. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ben wel, ik bevraag echt alles.
0: Je bent je er bewust van.
1: Ja.
0: Je kan een stap naar achter doen.
1: Ja.
0: En jezelf onderzoeken. Zoals
1: ja, precies. Zei. Precies. Dus wat dat betreft, ik denk ook dat het ook een beetje onderdeel is met ook hoe ik werk en hoe ik creëer en zo. En dat dat mij heel erg voedt om weer eventjes ergens in vast te zitten, dingen te bevragen, weer onderzoeken en dan weer eruit en dan weer zeg maar zo.
0: De namen van de stukken.
1: Ja.
0: Je hebt ze vernoemd naar de mensen met wie je werkt en gewerkt hebt.
1: Mm-hmm.
0: Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, dat was eigenlijk trouwens echt heel rommelig. Want dat heb ik gedaan met 12 Deluxe Curse Life. Inderdaad, heb ik elke look naar iemand vernoemd die in dat jaar met mij aan die collectie heeft gewerkt. Dus dan had je de Barbara look. Een coupeuse waar ik al sinds 2017, dus 9 jaar, al mee samenwerk. Echt top coupeuse. Maar op een gegeven moment was Barbara niet per se aan het werk met de Barbara look, maar was Rut aan het werk met de Barbara look.
0: Uh-oh.
1: En de Rut look werd weer gemaakt door, nou, het was echt heel rommelig. Maar ik vond het, we hadden daarna ook een tentoonstelling of een soort van experience rondom die show. Er stonden bordjes bij, de desbetreffende coupeuse of designer stond bij diegene zijn look, de laatste finishing touch doen. Dus het was een soort van performatieve manier van die 12 Deluxe Curse Life collectie presenteren. En ik vind het heel belangrijk om de onzichtbare arbeid achter mode. Het is altijd zo'n pretty picture. Iedereen denkt dat het glamour is en dat het helemaal.
0: Ja, wij zien het als het af is.
1: Precies, precies. En ik vind juist dat je die onzichtbare lagen die er altijd zeg maar zo schuil achter gaan, om die soort van zichtbaar te maken en die mensen. Iedereen gaat ook altijd bij mij op. Zeg maar, nu waren het die 3 meiden natuurlijk en ik ben zelf helemaal niet opgegaan vanmiddag. Maar een maand geleden, hele team, alle 60 mensen die hebben meegewerkt. Zowel mijn interne designteam, productieteam, haar make-up team, choreografen, muziek, techniek. Iedereen die daar is, fotografen, hup, met z'n allen gaan we op. En dan, ik kom wel ergens daar tussendoor, een soort van.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar waarom vind je het belangrijk dat we dat zien?
1: Ik heb ergens een soort van missie om de relatie tussen maker, ik noem het even kledingstuk en drager, om die relatie te herstellen. Omdat ik van mening ben dat de relatie die we nu hebben met wat we dragen, daar is geen relatie eigenlijk mee. Waardoor we er ook ongezond mee omgaan. Want als je ergens geen relatie mee hebt, dan
0: kan je er ook heel makkelijk vanaf.
1: En kijk, we weten met z'n allen dat de industrie waar ik in werk een van de meest vervuilende industrieën is op de wereld. En daar, nou, hadden we al heel lang geleden wat mee gemoeten, maar daar moeten we nog steeds wat mee. En dat is ook bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik dus niet produceer. Ik maak overal maar 1 stuk van. Ik benader het als kunst. Mijn stukken worden niet gemaakt om zoveel mogelijk mensen te kleden, maar om verhalen te vertellen en om mensen liefde voor ambacht weer te gaan herwaarderen. Of bepaalde technieken die verloren zijn gegaan weer te herintroduceren bij het publiek. En ik denk dat alles is in dienst van die relatie, zeg maar, weer goed krijgen. En ik denk dat als jij meer begrijpt wie je kleding maakt, waar je materialen vandaan komen, waar het is gemaakt, hoe het is gemaakt. Misschien ook wel, ik vind ook altijd emotionele herinneringen aan kleding altijd heel erg belangrijk. Dan ga je er meer zorg voor dragen. En dan hoop ik dat we uiteindelijk met z'n allen daar veel minder afval gaan. Nou, dat heeft dan een helemaal soort van triple down effect in mijn hoofd, in mijn best case scenario. Wat die industrie wel gewoon een stuk mooier kan maken.
0: Tess van Salingen is mijn gast vannacht. En Tess is ontwerper. Een kroonjaar heeft ze. Precies 10 jaar geleden zag haar eerste modecollectie het levenslicht. Het Geschapen Land heette die en daarna volgde onder andere Maandag Wasdag, Porseleinen Fles en Klavertje 3. Tess heeft een voorliefde voor Nederlands erfgoed, voor ambacht, voor corsetten en klederdracht, maar ook voor verhalen vertellen, duurzaamheid en doorgeven. En haar jubileum viert ze met tentoonstellingen, fashion shows en samenwerkingen. Ja, heb jij kledingstukken waar je aan gehecht bent?
1: Oeh, voor mezelf?
0: Ja.
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook, het is altijd grappig, als mensen bij mij thuis komen, dan zijn ze altijd een beetje, zeg maar, toch benieuwd, hoe ziet mijn kledingkast er dan uit? Ja, dat is toch een beetje wat je dan creëert. En dan zijn ze altijd een beetje teleurgesteld.
0: Gewoontjes?
1: Heel weinig. Heel weinig. Ik heb heel weinig kleren. Het is allemaal heel erg tijdloos. Gewoon een trui, een spijkerbroek. Het is allemaal niet zo heel erg bijzonder. Maar wel, er zit wel vaak een bepaalde techniek of een bepaald materiaal of een bepaald stofje waar ik dan, of een bepaalde afwerking die ik dan wel daarom dat heb geselecteerd.
0: En daarmee komt dan ook de gehechtheid eraan.
1: Ja, denk het wel. Maar ook bijvoorbeeld, ik weet dat mijn oma die heeft... Ik weet echt niet meer wanneer dit was, maar dat was voor een show. Toen had ik het financieel even heel zwaar. al mijn geld in die show gestoken. En toen had mijn oma zo super lief gezegd: jij vindt het toch altijd leuk om wel te shoppen? Dat vind ik helemaal niet heel erg leuk, maar ze zei... Je mag even een hele mooie... Ik had van je moeder gehoord dat je heel graag een keer een zwarte spijkerbroek wilde. Je mag een hele mooie zwarte spijkerbroek uitzoeken. En dan krijg je die van mij. Dan kan je die aan als je dan op moet aan het eind van je show. Want er is altijd een regel. Iedereen moet altijd in het zwart op de show. Dus... En toen heb ik dus met mijn oma een zwarte spijkerbroek gekocht. Ja, die spijkerbroek, zeg maar. Het is echt niet... Het is een hele mooie spijkerbroek. Ik draag hem nog steeds. Dit is een aantal jaar geleden. Maar toch, omdat er dan zo'n verhaal aan kleeft, krijgt hij toch een bepaalde waarde voor mij. Dat vind ik gewoon leuk, dat gebeurt.
0: Begrijp ik
1: heb jij dat, zo mag ik een beetje vraag stellen, dat niet met kleding?
0: Nou, ik heb daarover nagedacht. Het is veel meer iets wat ik me herinner uit mijn jeugd. Dan kon je echt gewoon een lievelingstrui hebben. En dan was het ook heel jammer als je daar op een gegeven moment
1: afscheid van moest
0: nemen. Ja, omdat je er gewoon uitgegroeid was.
1: Ja, dat zeg je wel goed. Ja. Maar dat komt ook omdat je, denk ik, in die fase veel meer dingen koppelt aan bepaalde gebeurtenissen. En dan, zeg maar, als jij een spreekbeurt had en je had een bepaalde trui aan en die spreekbeurt ging goed, ja, dan lag het aan die trui.
0: Zeker.
1: Toch? Nee, maar als in, zeg maar, dus je bent veel meer bezig met momenten en daar iets aan. Je bent veel meer in contact daarmee van, oh ja, daar voelde ik me goed in.
0: Het kan natuurlijk ook komen. Ja, ik ben een jaar of 10 ouder dan jij. We hadden ook gewoon minder.
1: Ja, is ook zo. Dat is ook wel echt zo.
0: Die mode was nog niet zo snel als nu.
1: Nee, dat is wel echt waar.
0: Dat nog niet zo'n doorlooptijd. Dus je koos zorgvuldiger. En
1: heb je dan nu ook meteen een kledingstuk in gedachten van vroeger, waarvan je dacht van, oeh, die weet ik echt nog?
0: Ja, dat was. Ik zou het nu niet meer. Het was roze en het had niet alleen strepen, maar ook stippen. En dat alleen dat het en strepen had en stippen, dat was godsgeschenk in die
1: tijd.
0: Ja,
1: dat was wel heel vet. Ja. Leuk, maar ik denk dat iedereen wel zo'n stuk heeft gehad of nog heeft of heeft bewaard. Of vaak is het een trouwjurk. Dat is iets wat mensen...
0: Ja, maar waarom bewaren mensen hun trouwjurk?
1: Omdat daar een emotionele waarde aan zit en beladenheid. Ik ben niet per se een hele grote voorstander voor een trouwjurk, omdat het een kledingstuk is voor één dag.
0: En je hebt ook een collectie gemaakt met alleen maar oude...
1: Ja, alleen maar oude trouwjurken. Ook een beetje als een tegenbeweging daarin. Maar ik geloof wel in de kracht van wat een trouwjurk dus doet met hoe we daarvoor zorgen. Het is dus, zeg maar, het is aan de ene kant een heel mooi gegeven, dat we dus blijkbaar in staat zijn om wel zoveel te geven over een kledingstuk, om een kledingstuk. Maar het vervolgens mij één dag dragen. Dus ik krijg wel eens custom aanvragen van vrouwen die dan, of ik dan voor hun trouwjurk wil maken. En dat doe ik dan ook af en toe. Dat is best leuk ook om te doen. Dan ontwikkelen we echt helemaal van A tot en met Z iets voor diegene. En we zijn altijd bezig om te kijken hoe het modulair kan. Dus hoe is het niet bijvoorbeeld een one piece, maar is het opgebouwd uit verschillende stukken? Kan je een keer bijvoorbeeld
0: op de spijkerbroek?
1: Ja, of op spijkerbroek kan je nog ermee experimenteren. En ik heb één custom klant, heb ik 5 jaar geleden. 5 jaar geleden, ja. Een gigantische jurk gemaakt. Echt gigantisch. Van allemaal resttulle in het roze. Het was één groot. Het was zo vet. Zo vet. Het was echt de vetste jurk die ik ooit heb mogen maken. Iets minder draagbaar voor daarna. Maar er zat een hele mooie kanten body onder. Die heeft ze al vaker aangehad. Nou, dus daarin. Maar die grote rok. Die gigantische rok met steep. Ja. Dacht ook, ja. Dat kan er, je kan er ook niks anders mee. Nu heeft zij mij vorig jaar benaderd. En ze wilde voor haar 5-jarig jubileum. Dat is, denk ik, morgen of overmorgen. Dat is morgen, vrijdag.
0: Goed. Ja,
1: ja, morgen, vrijdag. Heb ik die rok uit elkaar gehaald. Helemaal weer kapot geknipt. En heb ik iets nieuws van gemaakt. En een nieuw jurkje wat ze vaker aan kan. En die doet ze dus morgen op de 5-jarige jubileum aan.
0: Ja, ik zie aan jou, dat voelt voor jou een stuk beter.
1: Ja, maar dat ik gewoon in ieder geval weet dat dat ding niet ergens op een zolder ligt te verstoffen.
0: In een hoes.
1: Nee, ja, ja. En ze heeft nog steeds genoeg stof over. En ze zei ook van, nou, kom over een tijd gewoon weer terug. Gaan we weer iets bedenken. Ja, dat vind ik echt een leuke manier van denken om gezond om te gaan met je kleding en wat je hebt. Ja.
0: Jij noemde net al even je oma.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat jij van twee kanten besmet bent met het modevirus. En dat komt van je oma's.
1: Ja. Klopt.
0: Want de generatie daarna, jouw ouders.
1: Nee, die zijn niet heel creatief. Nou, ze zijn wel creatief, maar niet.
0: En was kleding belangrijk?
1: Nee. Nee, mijn moeder die was altijd van de kringloop en de tweedehandsjes en de grappige pakjes die we dan aan.
0: Je kijkt er een beetje bang bij.
1: Nou ja. Ik zie ook gelijk zo'n beeld van zo'n vreselijke jeukende maillot met dan zo'n gebreid rokje en een gebreid spencertje met wafelhaar en dan bij het kerstdiner, zeg maar. Het was allemaal net even allemaal niet zo leuk. Maar nee, mijn oma's die ja, ik heb het eigenlijk niet heel erg van ze geleerd. Dat is het niet. Maar ik denk, het komt wel bij hun vandaan. Mijn ene oma, die leeft niet meer. Die weet ook eigenlijk niet dat ik deze hele kant op ben gegaan. Ik was volgens mij 19 toen zij overleed. Die maakte de breipatronen voor de libellen. Weet je wel, vroeger had je toch die uitklapbladeren met vakjes, hoe je dan een breipatroon.
0: Tellen, ja.
1: Ja, precies. Die maakte mijn oma. En die was echt een ster in handwerktechnieken. Dus echt de oude ambacht. Punniken, haken, breien, alles. Dus dan had ik een hele mooie gebreide trui met een achtbaan erop. Met 3D-poppetjes die er dan zo uitkwamen. Die had ze dan helemaal gemaakt en zo. Ja, dus daar komt er heel erg dat ambacht. Liefde voor detail en met de hand, zeg maar, werken. Komt daar heel erg vandaan. En een andere oma, die leeft nog. Die heeft de modevakschool gedaan. Dus technisch, patronen,
0: discipline. Monnikenwerk ook.
1: Ja, wel een beetje. Ja, beide kanten wel. Maar dat is een hele andere. Dat andere voelde veel meer ambachtelijk en handwerken. En dat is veel technischer en veel meer modevakschool.
0: Maar ze leerde het jou niet?
1: Nee, ik.
0: Was je er wel mee bezig?
1: Als kind niet zozeer. Nee, ja, ik vond altijd. Ik vond gewoon. Ik wist wel ook op een gegeven moment, ook op de middelbare school, van, oh ja, ik wil wel echt iets doen met mijn handen. Ik kon best goed leren. Ook gewoon het VWO en zo gedaan. Maar ik dacht echt, oh nee.
0: Maar had je er talent voor? Want ik weet nog wel dat we dan textiele werkvormen kregen. En dat al die kinderbreiwerkjes al aan het verfilten waren.
1: Maar nee, tijdens het maken. CKV en tekenen en zo. Maar ook techniek. Vond ik superleuk.
0: En je bent dus een modeopleiding gaan doen, Amfi?
1: Ja.
0: Je vertelde net al, van, nou, dan heb je dat lichting waar die studenten dan, nou ja, eigenlijk nog niet eens van school zijn.
1: Ja.
0: Dus nog niet weten wat ze te wachten staat. Wordt dat je niet geleerd? Wordt de commerciële kant van de business je bijgebracht?
1: Nee, ja, toen ik studeerde in ieder geval niet. Ik weet wel dat daar wel echt veranderingen in zijn, dat ze dat wel meer proberen bij te brengen. Maar het Amfi heeft eigenlijk 3 richtingen. Die hebben een design richting, een business management richting en een branding, dus meer marketing richting. En je kan in het eerste jaar, je schrijft je wel op één richting natuurlijk in, maar je kan in het eerste jaar nog wel, als je het er heel erg van overtuigd bent, nog switchen. En ik dacht een beetje, ja, ik heb toch nooit achter een naaimachine gezeten. Ik wist niet eens hoe dat ding aan moest, weet je. Ik dacht, ja, ga ik dit dan doen? Maar oké, prima. En er waren best wel veel studenten die hadden allemaal een vooropleiding gedaan. Dus die kwamen allemaal van een mbo. Nou, die jaste er zo drie kragen achter zo'n naaimachine. Terwijl dat ik dacht, hoe moet die naald? Zeg maar, ik was heel klungelig. Dus ik had voor alle drie de richtingen doe je dan een project. En dan kijk je daarna even van, oh ja, zit ik op het goede spoor? En ik had ze alle drie gedaan. En ik dacht, er zijn zoveel meiden en jongens die zoveel beter zijn. En die allemaal meer weten. En dit allemaal al willen sinds dat ze drie zijn, zeg maar, modeontwerper worden. Ja, ik wilde gewoon iets creatiefs doen. Dus toen zei ik tegen mijn mentor, ik denk dat ik toch wil switchen. En toen zei ze, oh, wat wil je doen dan? Toen zei ik, nou ja, ik dacht, ja, ik heb een paar hersencellen. Dus doe maar business. Zo van, weet ik veel, businessmodellen schrijven. Leek me ook nog wel grappig. En toen zei ze, oh, en waarom dan? En zo, ik zei, ja, nou, dus ik legde het een beetje uit. Toen zei ze, nou, als we heel even kijken naar de cijfers die je hebt gehaald. Ik had volgens mij een 9 voor branding, een 9 voor management en een 9,5 voor design. Toen zei ze, zullen we gewoon op dat halve puntje vertrouwen? Cora Verhoog, mijn mentor, die heeft dit gezegd. Zullen we op dat halve puntje vertrouwen?
0: Shout-out aan Cora. Dat
1: ja, wel. Gedaan, ja. Ja, oh, die vrouw.
0: Dus ik heb ook het idee dat de commerciële kant, nou ja, niet jou per se aanspreekt.
1: Nee, totaal niet. Maar je hebt het wel nodig.
0: Ja, want
1: als
0: je moet
1: kunstenaar.
0: Eten.
1: Ja. Ja. Dus dat is ingewikkeld. Ja, dat is moeilijk. Ja.
0: Dus ga je na die opleiding, ga je freelancen en dan, nou ja, je vertelde het net al.
1: Maar dan verdien je geld. Dat is leuk, want dan kom je bij een bedrijf. Ze hebben een opdracht voor je. Dat voer je dan soms daaruit of in je eigen atelier. En dan kan je een factuur sturen.
0: En dan krijg je geld.
1: En dan krijg je geld. Ja, dat was het eerste jaar heel zwaar. Want ik dacht echt, zit ik hier nou weer voor een appel en een ei, drie knopen ergens aan te naaien. Maar oké, ik doe het wel.
0: Ja, heeft het ook nut, zo'n periode, dat je dat doet?
1: Tuurlijk. Dat moet ook. Ik vind ook dat je ergens onderaan moet beginnen. En gewoon, ik heb alles gedaan. Ik heb bruidsjurken gerepareerd. Ik heb sokken gerepareerd. Ik heb yogakleding gemaakt. Nooit. Ik ben echt het allerlaatste type die je in een yogaklas moet stoppen. Ik heb helemaal geen idee van yogakleding. Tassen. Echt alles. Alles. Maar op een gegeven moment ging dat goed. En dan is het natuurlijk dat je denkt, oké, krijg je ook vertrouwen in van, wow, ik kan gewoon iets. En ik lever en mensen komen bij me terug.
0: En dan wil je zelf?
1: Nou, ik miste vooral gewoon heel erg om, ik ben heel erg opgeleid om vanuit een emotie te ontwerpen. En ik miste gewoon heel erg dat, zo van, het is ook een beetje een taal die je opeens kan spreken, zeg maar. Maar ja, dat is heel raar om een soort van, en je mist gewoon om dan je eigen taal weer te kunnen spreken. Je bent altijd bezig met, oh ja, zij doen het zo. Dit is en hun ontwerpdisciplines. Die kant willen ze op. En ik miste gewoon een beetje om vanuit mezelf, zeg maar, daarin dingen te ontwerpen en die taal weer te spreken. Dus vanuit die gedachte ben ik toen toch maar begonnen. Zo van, ik ga het gewoon proberen. Stiekem.
0: En je eerste collectie, dat ging, nou kan je zeggen over het Nederlandse landschap?
1: Ja. Ja, er was een boek wat ik las van Herman Pleij.
0: Moet kunnen,
1: ja. Oh my god, wat goed voor jou.
0: Over dat we, nou ja, wij als Nederlanders dat hele landschap naar onze hand hebben gezet.
1: Precies. Maar vooral het stukje, ik heb dat denk ik, nou, gewoon, er kwamen zoveel dots die mij in mijn hoofd connecten, dat ik dacht, hier moet het over gaan. Over troubadours die ons als kinderen van duivel zagen, omdat wij land aan het scheppen waren. Dat was natuurlijk maar één iemand.
0: God alleen en ja, op ja, de tweede dag.
1: Precies. Ik zat helemaal in dat verhaal. Ik vond ook dat hij dat heel mooi allemaal beschreef en zo. En dat dus het woord landschap gewoon in origine een Nederlands woord is. Gewoon daarna zijn pas de vertalingen naar het... Omdat wij landscheppen, wij waren dat. Wij hebben dit woord gecreëerd. Nou, dat vind ik zo'n leuke soort van ontdekking. Dat ik denk van, wow, dat is uit dat is gewoon, wij hebben dit bedacht.
0: Maar dan is het nog geen jurk.
1: Nee, dat klopt. Ja, oh ja, nee, ja, dat is wel hoe mijn brein af en toe kan. Ik kan helemaal verdwalen in zulke soort dingen. Toen ben ik gewoon gaan kijken naar het Nederlands landschap. En toen heb ik heel veel foto's gemaakt van mijn treinreis van Utrecht naar Amsterdam. Want die maakte ik heel veel in die tijd. En dan zo ergens Apkoude. Heb je altijd zo mooi die... Vooral 's ochtends vroeg als die dauw. Vooral in deze periode, zo de herfstperiode, dauw. Was dat groen. Of in de lente is dat ook altijd heel erg mooi. En daar heb ik gewoon heel veel foto's van gemaakt. Met mijn telefoon. En dan, als je een beetje zo'n blur van dat landschap... Daar heb ik een print van gemaakt. En daar heb ik toen gewoon een hele collectie omheen gebouwd. Zo, zeg maar...
0: Zo wordt het een jurk.
1: Ja, dit is nu heel erg, zeg maar, hap, stap, zo helemaal zo. Maar daar gaat een heel proces natuurlijk over. En dat, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat dan zo'n boek van Herman Pleij mij opeens laat fascineren over het landschap. Om me heen ga kijken. Terwijl dat ik die rit jaar in, jaar uit heb gedaan. Nooit daar heel erg mee bezig ben geweest. En opeens krijg je daar een soort van een fascinatie voor. En kan je dat helemaal een soort van overnemen daarin. Ja.
0: Dat Nederland is sowieso iets waar jij van houdt.
1: Ja, heel erg. Grappig, hè?
0: Ja, nou ja, je hoort het niet heel vaak.
1: Nee. Maar ik denk dat ik ook... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik was daar niet zo bewust mee bezig in het begin. En op een gegeven moment, na 2, 3 collecties, kreeg ik door een modejournalist de stempel Nederlands signatuur. En ik dacht, oh, wat vreselijk. Dat is, zeg maar... Nou, niet het meest charmante signatuur, toch? Waar je voor wil gaan als couturier. Het klinkt heel lomp. Het klinkt heel niet sexy.
0: Niet elegant.
1: Het is het allemaal niet.
0: Niet werelds.
1: Nee. Nee, het voelt ook allemaal een beetje zo polder en zo. Dus je denkt, ja, nou, een beetje, ja. Dus, maar toen dacht ik van, ja, maar ja... Misschien moet ik dit maar gewoon gaan omarmen. Want ergens voelt het wel heel erg zo. Ik denk wel dat ik de Nederlandse identiteit heel erg aan het pakken ben. En daar een contrast tegenaan gooi. Waardoor het echt wel iets anders is dan al dat. Ik ben altijd heel erg bezig met lingerie en met corsetten. Door dat dan te combineren met bijvoorbeeld Nederlandse streekdracht. Of de lompheid van de klomp. Dan krijg je natuurlijk hele interessante clashes. En ik vind contrasten opzoeken in kunst eigenlijk altijd heel goed werken. Dat zijn toch altijd wel de dingen die, als het een beetje schuurt, daar komen altijd de meest interessante dingen voor mij naar boven.
0: En dacht jij meteen al bij je eerste collectie van, dit moet allemaal duurzaam?
1: Eigenlijk al met mijn afstuderen was ik daar heel erg mee bezig. Ik heb toen mijn afstudeercollectie helemaal met de hand geverfd met etensresten. Ja,
0: ook. Ach, waarom niet?
1: Ja. Een gekke kunstopleiding natuurlijk. Nee, maar toen heb ik met schillen bijvoorbeeld van de avocado. Kan je een hele mooie roze kleur krijgen. Dus daar was ik wel altijd al mee bezig. En ook kijken van, oh ja, afvalstromen. Oh, dat zijn rolletjes die waar iemand vanaf moet. Weet je wel, dus altijd wel bezig met hoe kan je daarmee aan de slag. En dat is wel in de afgelopen 10 jaar steeds verder gegaan. En het gaat nu ook verder dan de stof alleen die we gebruiken. Dus het zit ook helemaal verweven in... Ja, het klinkt dan nu heel, heel goed, maar een beetje in het businessmodel en de dingen die we nog meer doen buiten collecties maken, zijn we ook op al die vlakken heel erg bezig met duurzaamheid en impact maken.
0: Ja, want het begon, je hebt bijvoorbeeld kilo's designerstoffen.
1: Ja.
0: Heb je
1: van uit Italië.
0: Heb je van dus groot gered?
1: Ja.
0: Maar nu trek je het breder.
1: Ja, ja.
0: Het is natuurlijk wel heel hip, hè? Want eigenlijk doen heel veel modehuizen, modemerken.
1: Ja.
0: Winkelketens het.
1: Ja.
0: Ze zijn nu allemaal duurzaam.
1: Ja, alleen ik ben me ook bewust van het feit dat hoe lang we de troep opruimen van de grote spelers, blijven de grote spelers natuurlijk troep maken.
0: Ja.
1: Dat is ook een kritische noot naar mezelf toe. Want ik ben ook natuurlijk troep aan het opruimen van iemand anders als ik met de afvalstromen werk vanuit de industrie. Dat gezegd hebben, dan moet dit natuurlijk tot in den treuren verteld blijven worden over die afvalstromen. Dus ja, we zijn ook wel aan het kijken hoe kunnen we op andere manieren impact maken en zorgen dat dat systeem ook gezonder wordt. Want in mijn mooiste wereld is er geen afvalstroom meer vanuit mode. En moeten we met iets anders komen waardoor we het nog gezonder kunnen maken. Of hoe we nog meer die relatie tussen drager, kledingstuk en maker weer kunnen herstellen. Dus we doen het op heel veel verschillende manieren.
0: Ja, want die drager, die is natuurlijk ook onderdeel ervan. Zijn we niet gewoon te hebberig? Willen we niet
1: 100%. Te veel? Ja. Maar er is ook te veel. Maar ik vind wel, tuurlijk moet je daarin de drager ook meenemen in over hoe het anders kan. Maar dit ligt natuurlijk ook veel meer bij hoger op. Ik wil eigenlijk niet eens gaan hebben over die ketens zoals Shein en weet ik het wat allemaal, zeg maar. Dat is natuurlijk iets wat,
0: ja, werpelijk.
1: Ja, en wat je ook, zeg maar, je kan het consumenten ook vaak niet kwalijk nemen, vind ik. Ik vind gewoon dat je daarin vanuit hoger af daar de verantwoordelijkheid voor moet nemen en daar de consument voor moet beschermen.
0: Met regels.
1: Regels, wetgeving, dat, ja.
0: We gaan een beetje naar het einde toe.
1: Ja.
0: Maar ik wil ook nog even het hebben over wat er in december in het Centraal Museum in Utrecht te zien zal zijn. Want daar heb je dan je eerste solo tentoonstelling.
1: Ja, dat is echt de droom. Dat is, ik denk, elke couturier die in de niche zit waar ik in zit, dus mode als kunstvorm, zeg maar die kant, dan is je solo tentoonstelling de Holy Grail. Dat is echt het allervetste wat er kan gebeuren.
0: Wat ga je laten zien?
1: Ja, ik heb het natuurlijk weer even een beetje anders aangepakt dan.
0: Ja, stel je voor, hé.
1: Kijk, een normaliter, als je een solo tentoonstelling krijgt en dan een modeopstelling, dan is het vaak chronologisch of je doet iets geks met een tijdslijn. Maar het is voornamelijk poppen en hetgene wat je hebt gemaakt. Soms even een leuk uitstapje om mensen een beetje terug te nemen in je maakproces. Maar het gaat voornamelijk over de eindproducten die je hebt gecreëerd. En dan willen ze het liefst natuurlijk de jurken die beroemde mensen hebben gedragen. Zodat ze daar een mooi verhaal en dat trekt publiek en dadadada. En toen heb ik eigenlijk voorgesteld in een pitch gemaakt dat ik heb 5 hele mooie ruimtes gekregen in het Centraal Museum Utrecht. Heb ik eigenlijk besproken ook met de curator en met het team daarvan. Ik zou het heel vet vinden als ik 5 ruimtes mag creëren die ervaringen zijn. Die gaan over waar ik in geloof over wat de mode-industrie kan gebruiken om gezonder en beter te worden. Dus mijn visie. Dus dat heb ik een beetje uitgewerkt en met hun daarin meegenomen. En ze waren daar eigenlijk heel erg enthousiast over. Tuurlijk gaat mijn werk daar een onderdeel in zijn. Maar bijvoorbeeld, 1 ruimte gaat volledig over het atelier. Dus over hoe worden dingen gemaakt. Wat zijn de voorwaarden die je nodig hebt om, wat jij aan hebt, wat ik aan heb, maar ook wat de couture die ik maak. Wat zijn de voorwaarden die je nodig hebt om dat te maken? En dan ga ik ook in dialoog met objecten vanuit het museum. Dus ik heb daar onderzoek in het depot gedaan. Allervetste objecten gevonden uit hoe ze vroeger kleding maakten. En echt absurde verhalen die daar schuil achter gaan, die we allemaal mogen delen. Kledingstukken van mij die daar een ode aan geven over het makerschap van textiel. Maar ook mijn gereedschap, zeg maar, is daar te zien. Dus wat zijn mijn voorwaarden om mee te maken? En ik heb 3 andere makers uitgenodigd om met mij in dialoog te gaan over die onderwerpen. Dus Gijs van Herwaarden, waar jij naast zat vanmiddag bij de show. Modeontwerper, die heb ik uitgenodigd om mee te doen aan deze tentoonstelling. Romy Jedidia, zij is industrieel ontwerper. Zij maakt gigantische sculpturen van beton en, ja, echt waanzinnig wat zij maakt. En Tenant of Culture. Ook een modemaker, maar veel meer ook op het vlak richting performatief, artistiek, kunst. Dus eigenlijk werd op een gegeven moment ook de solo tentoonstelling helemaal geen solo tentoonstelling meer. Dus Nienke Bloemberg, de modeconservator van Centraal Museum Utrecht, die had wel gezegd van,

0: we vinden dit super vet, maar jouw werk moet wel. Mensen komen ook voor jou.
1: Ja, je naam staat erop.
0: Precies. En ik ga niet meer eigenlijk. Ik ga eigenlijk niet meer verklappen dan dit. Want elke ruimte heeft een soort van bizarre experience. Waardoor je in mijn wereld wordt meegenomen. Maar waarin allemaal boodschappen eigenlijk schuil gaan. Dus het is een soort van. Ken je Maison Margiela, het modehuis? Die maken de vetste modetentoonstelling ooit. Waarin er eigenlijk niet zo heel veel mode te zien is. Maar dat het heel erg gaat over mensen meenemen, zintuigelijk prikkelen. Dat vind ik gewoon heel leuk om daarmee bezig te zijn.
1: Nee, je begint ook helemaal te glunderen.
0: Ja, nee, het is echt mijn droomproject. Ik ben er al. Waar leven we nu? We leven nu in september. Ik ben er al 1,5 jaar mee bezig.
1: Nou, een mooie afsluiting van een jubileumjaar. Dankjewel, Tess.
0: Ja, graag gedaan.
1: Vanaf 12 december is er de overzichtstentoonstelling Keurslijf van mijn gast van vannacht, Tess van Zalingen, in Centraal Museum Utrecht. En nu al is in Kunstmuseum Den Haag Reflection on Fashion te zien, waarvoor Tess collectiestukken uit de 18e, 19e en 20e eeuw selecteerde. Dit was Nooit meer slapen. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Zoek eens ons op in een willekeurige podcast-app en abonneer het. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ga ik in gesprek met Maartje Bakers. Zij maakte de documentaire The Manager, waarvoor ze de camera richtte op het functioneringsgesprek. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn afgelopen avond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgt de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint dan grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ik geloof dat muziek en erfgoed dezelfde emotie raken en elkaar versterken. Ik heb ergens een soort van voorliefde voor het mogelijk maken van het onmogelijke. Pesten heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf voor 300% in de muziek heb willen bewijzen. Iedereen in de buurt is opgegroeid met de hamtoren en het hoort iedereen toe. Ik pas er maar tijdelijk op.
4: Mijn gast van vandaag is al meer dan 30 jaar een van de muzikale krachten achter Bluff. Hij stond aan de basis van nummers die inmiddels tot het collectieve geheugen van Nederland behoren. Speelde voor tienduizenden mensen en zag zijn band uitgroeien van een groep Zeeuwse vrienden tot een van de succesvolste bands van ons land. Tegenwoordig houdt Bas Kennen zich ook bezig met iets wat misschien wel het tegenovergestelde is van het vluchtige muzikantenbestaan. Hij kocht een eeuwenoude toren, restaureerde die en organiseert er zijn eigen festival Rapunzel. Door zijn pestverleden heeft hij zichzelf beloofd: ik ga 300% geven in de muziek en ik zal mezelf bewijzen. Maar na ruim 30 jaar Bluff, is er eigenlijk nog iets te bewijzen? Een uur lang in gesprek met Bas Kennis.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
4: Bas Kennis.
3: Hallo.
4: Een hele goede dag.
3: Dank je. Jij ook.
4: Hoe gaat het met je?
3: Ja, gaat goed.
4: Ja?
3: Druk, maar het gaat goed.
4: Waarmee ben je op dit moment druk?
3: Ja, we zitten 1,5 week voor het festival. Korter nog, volgens mij. En dan gaat mijn telefoon roodgloeiend. En dan ben ik eigenlijk de hele dag daarmee bezig. Echt, seconden nadat ik wakker word, dan denk ik al meteen aan bouwhekken. En tenten die opgezet moeten worden. En podia die moeten drijven. En vooral ook de hele creatieve achterkant van het festival.
4: Ja, want jullie zijn nu bezig met de 3e editie.
3: Ja, klopt.
4: Je hebt een eeuwenoude toren gekocht.
3: Ja.
4: Je zei net in een van je quotes, ik ga er even terug naar toe. Iedereen in de buurt is opgegroeid met de hamtoren en het hoort iedereen toe. Het is eigenlijk van iedereen en jij ziet jezelf als een tijdelijke oppas.
3: Ja, nou ja, goed, dat is eigenlijk met erfgoed in het algemeen wel het geval. Weet je, dingen bestaan honderden jaren, in het geval van hamtoren 600 jaar. En is dat dan ineens van mij als ik dat dan kan kopen, ook zo gek ben om het te doen en daar dan gaan verbouwen. Ik heb toen nagedacht van, nou ja, ik kan hier natuurlijk wel gaan zitten wonen op iedere verdieping even, maar als je zo'n gebouw hebt, dan kom je erachter dat er zoveel mensen omheen zijn opgegroeid bij dat ding. En ja, Iedereen heeft er een hele diepe band mee, soms generaties terug. En ja, dan moet je dat op een bepaalde manier kunnen delen, vind ik. Je kan niet de deur dichtgooien voor mensen. Nou, dit is nu van mij en jullie blijven maar weg tot iemand anders het koopt.
6: Dat snap ik inderdaad. Ja.
4: Ik kan me wel voorstellen dat als je af en toe daar rondloopt, dat je probeert te bedenken of misschien zelfs te fantaseren. Wat heeft hier jaren geleden, honderden jaren geleden plaatsgevonden? Wat spookt er dan zo in je hoofd als je daar alleen rondloopt?
3: Nou, gelukkig spookt er niks. Dat heb ik te danken aan het feit dat er ooit boeddhisten hebben gezeten in de jaren 70. En die hebben alle ellende weggemediteerd. Maar op het moment dat je zo'n oud gebouw koopt, ook al was ik helemaal niet zo'n geschiedenisneus. Ja, je bent meteen verkocht en je gaat denken 600 jaar, dat is wel heel lang. En dat betekent dat van de Nederlandse geschiedenis hier ook allemaal hebben plaatsgevonden. En dat er dingen zijn gebeurd in die tijden. Mm-hmm. En dan en zeker als je dan ook nog eens een keer een oud archief op de kop kan tikken. Wat behoorde tot het oude kasteel. En daar staan dan allemaal brieven in die ondertekend zijn door Karel de Vijfde en Philips de Tweede. Dan denk je, oké, ja, dan is er ineens een enorme connectie tussen de tijd nu en de tijd toen. En die connectie, dat zijn die stenen in die toren. En dat geeft een heel bijzonder gevoel.
4: Ja, waarom is dit voor jou een geschikte locatie om een festival te organiseren?
3: Nou ja, ik vind de toren een behoorlijk symbool staan voor die locatie. Want alles wordt er omheen georganiseerd. Daarom hebben we het ook het logo gemaakt, et cetera. En toen ik het kocht, had ik helemaal niet het idee van, nou, ik moet hier een festival gaan doen. Maar toen ik begon na te denken over het delen van dat erfgoed en hoe kan ik hier mensen toelaten zonder dat ik tijdens de Open Monumentendag hetzelfde clubje mensen iedere keer toelaat en die naar boven duw en dan de deur weer dichtgooi voor een jaar, zoals heel veel mensen doen. Ik wil meer. En hoe kan ik meer doen? Dan kan ik het beste doen met muziek, want dat is waar ik een verleden in heb en waar ik nog steeds druk mee bezig ben en waar ik veel mensen ken. Ja. Dus ben ik open dagen gaan organiseren met muziek. Dus dan had ik gewoon beginnende artiesten op iedere verdieping. En dan konden mensen de toren bezichtigen. Maar dan deden ze een deur open van een verdieping. En dan hadden ze ineens een voorstelling. En dat werd heel erg gewaardeerd door de omgeving. En toen we dat 2-3 keer hadden gedaan, toen dacht ik van, nou, dit moet groter. Want de toren is natuurlijk, ja, hoeveel mensen kunnen erin tegelijk? 180 mensen op verschillende verdiepingen. En dan heb je het wel gehad. En je wil het aan meer mensen laten zien en je wil meer delen. En dat kan dan niet zozeer erin, maar wel erbuiten.
4: Ja, om even wat meer context. De toren die staat in Vleuten.
3: Ja.
4: En het AD schrijft dat je erin woont. Klopt dat?
3: Ja, het is officieel mijn woning.
4: Dus eigenlijk hou je gewoon een huisfeestje.
3: Ja, het is een beetje een soort tuinfeest XL. Maar dan wel zodanig georganiseerd dat het eigenlijk gewoon een heel erg professioneel festival is.
4: Ja. Het,

0: festivals ontstaan door ook een bepaalde gedachte over hoe festivals nu georganiseerd worden. Zeker met de bijbehorende financiën, het prijskaartje. Mm-hmm. Is dat de voornaamste reden waarom volgens jou nog een festival moest komen?
1: Nou, wat ik met het festival beoog is natuurlijk in eerste instantie het bij elkaar brengen van de lokale bevolking van die wijken die eromheen liggen. Want die hebben allemaal iets met die toren. Dus als ik een feestje doe in de tuin, in dit geval in de vorm van een festival, dan zien ze elkaar daar. En dan dat is goed voor de sociale cohesie. En ik vind dat superleuk. Daarom hebben we het festival ook zo breed mogelijk gemaakt voor wat betreft de doelgroep. Dus we hebben een aantal flink wat vrijkaarten die sturen we naar bejaardencentra in de buurt. En dan wordt geregeld dat die mensen gratis op het festival kunnen. En we hebben de zondag vol met extra kinderentertainment om echt een familiedag van te maken, zodat je het heel breed pakt. Maar de tweede doel is dat iedereen weet dat festivals steeds duurder en duurder en duurder en duurder worden. En dat mensen voor een weekendje Lowlands 300, 400 euro kwijt zijn. En dan kunnen heel veel mensen niet betalen. Dus dan het probleem is dat het dan een beetje elite ding gaat worden. Ja. En dat het echt de mensen met diepe portemonnees uit de Randstad naar Lowlands gaan. En iemand die wel dat zou willen, maar het eigenlijk niet kan betalen, gewoon niet meer gaat. En het probleem daarvan is weer dat heel veel festivals, ook regionale festivals, omdat de kaartverkoop zo langzaam gaat, omdat het zo duur is geworden, voor de sure things gaan. Weet je, die programmeren alleen maar, dat ben ik zelf natuurlijk ook pluf. Want daarvan weten ze, daar komen heel veel mensen op af. Dus dat is voor ons een zekere investering. Dan weten we in ieder geval dat we kiet kunnen draaien en ook nog wel een beetje kunnen verdienen met ons festival. Maar dat zorgt er ook voor dat er veel minder plek komt voor de beginnende muzikant. Mm. En je hoort ook dat heel veel popcentra op omvallen staan, omdat de subsidiekranen worden dichtgedraaid. Dus de plekken om te spelen voor beginnende muzikanten. En dan heb ik het niet alleen over muzikanten, maar podiumkunstenaars in de breedste zin. Want dat is wat we ook programmeren op het festival. Ja, die hebben het steeds zwaarder. Ja. En daar wil ik wat voor doen.
0: Ja, de derde editie staat bijna voor de deur. 11, 12 en 13 september.
1: Zeker.
0: Met ruim 60 acts. Ja. En ook niet de minste namen zag ik voorbij komen.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, kan je even vertellen wie er allemaal komen optreden? Waar kijk jij het? Niet allemaal, maar gewoon...
1: Ik zou het niet eens weten uit mijn hoofd. Dan moet ik echt de lijst erbij pakken.
0: Zag ik,
1: we hebben gewoon... We zijn een kleinschalig festival. Maar met
0: kleinschalig, een 60x.
1: Ja, dat is klein qua hoeveel bezoekers. Want ik kan mezelf niet permitteren om daar duizenden mensen toe te laten. Want dat zou niet passen. En ik vind het ook belangrijk dat het festival ook van de mensen uit de regio blijft op een bepaalde manier. Dat je je er prettig voelt.
0: Hoe hou je dat in balans?
1: Door gewoon niet al te veel mensen toe te laten.
0: Maar wat nou als heel veel mensen niet uit de omgeving een kaartje hebben gekocht?
1: Ja, dat kan altijd. Maar wij doen wel. Wij proberen ons te focussen op de regio's rondom de toren. Dus de wijken in West-Utrecht en de dorpen daaromheen. Door ook kortingacties te geven, mensen eerder uit te nodigen. We hebben een dealsbrief. Er zitten heel veel mensen uit de regio zitten daarop. En dan geven we dan ook met korting eerder kaartjes aan weg. Dus dat werkt goed om het regionaal te houden. Maar ja, we hebben ook een landelijke uitstraling. En dat is ook wat ik het liefst heb. Dat we dat ene pareltje in het midden van Nederland zijn. Wat snel is uitverkocht door vooral lokale mensen. Maar wat een line-up heeft waar je u tegen zegt. En waar ze dingen doen die ze nergens anders doen. En dat doen we al 2-3 jaar.
0: Ja, mooi. 1500 mensen zag ik staan. Dat zijn de aantal kaarten die jullie kunnen...
1: Per dag, ja.
0: Ja, per dag. Maar zitplek voor iedereen.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Ik leg uit. Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Iemand van 18, die kan ook prima zitten. Iemand van 6 kan ook prima zitten. Maar iemand van 75 heeft er misschien wat meer moeite mee. En dus om de toegankelijkheid van het festival te verhogen. En het is natuurlijk ook een feit dat wij heel veel akoestische acts hebben. En ja, daar kan je niet de hele tijd op je benen staan. Daar moet je ook kunnen zitten. Dus we bieden eigenlijk allebei aan. En heel veel artiesten, dat heeft natuurlijk ook met budgetten te maken, spelen akoestisch. Weet je, als ik een Douwe Bob, wat die dit jaar speelt, of een band vraag, dan zeggen zij ja, dat is leuk. Maar ja, die band kost gewoon heel veel. En dat kan ik me absoluut niet permitteren met maar 1500 mensen per dag. Dus dan regel ik dat ze akoestisch komen. En een akoestisch optreden, dat is het mooist in een mooi theater of in een mooi openluchttheater. En eigenlijk heeft het hoofdpodium van Rapunzel de setup van een heel mooi groot openluchttheater. Ja. Alleen je kan weglopen en je kan nog veel meer dingen beleven.
0: Wauw. De naam Rapunzel.
1: Ja.
0: Heeft dat natuurlijk te maken met de toren, of niet?

0: Uiteraard.
1: Leg uit, hoe ben je op deze naam gekomen?
0: Nou,
1: hoe,
0: het is wel
1: hoe
0: leuk,
1: is dat tot stand gekomen?
0: Ik ben het festival begonnen met Maartje en Kiene, met z'n drieën. Dat is een cabaretduo. Zij hadden ooit een eigen album geschreven bij mij in de toren, omdat ik ze goed kende. En toen was het in verbouwing. Ik zei van, nou, ga daar lekker zitten, ga even schrijven. En toen zei ze dat het zo'n inspirerende plek was. Toen zijn we gaan nadenken over een festival. En dat hebben we toen gedaan met... Zo van, we moeten ergens beginnen in 2024 met de eerste editie. En dan moesten we natuurlijk een naam hebben. En ja, toen kwamen ze eigenlijk met Rapunzel. Want ja, het is natuurlijk een toren. Er is een heel mooi sprookje wat gaat over een toren. Ja. Met een dame die daar bovenin zit met lang haar. En verder, doen wel wat knipogen naar dat thema. Maar het is vooral een naam. En ik vind het nog steeds een hele leuke naam. Want het suggereert heel veel.
1: Ja, ik zag het ook meteen voor me.
0: Ja.
1: Ik wil misschien nog een hele extreem lange pruik vanuit
0: ja, ik heb al eens L'Oréal gebeld of ze dat misschien wilden sponsoren. Maar ja, het leuke is ook, we hebben een vaste crew. Dat vaste kunstenaars, dat is Sarah Kooi. En zij, ik ken haar toevallig al een jaar of 25, een goede vriendin van mij. En zij doet gevelacrobatiek. Dus zij is altijd betrokken bij het festival. Dus de toren heeft altijd gevelacrobatiek. Eerste editie, tweede editie en nu weer. We gaan nu weer de meest briljante dingen doen met die gevelacrobaten. En dat, ja, dat is ook wel een beetje Rapunzel, weet je wel. Die prins die klom ook naar boven via de gevel.
1: Ja, mooi man. Ja. Maken jullie ook een aftermovie? Want wat nou als ik er niet bij kan zijn, kan ik het allemaal nog terugzien?
0: Zeker, maar jij moet er natuurlijk bij zijn, wil je het allemaal kunnen ervaren.
1: Dat 100%.
0: Ja.
1: Waarom moet Rapunzel non-profit blijven? Want dat is echt wat voor jou belangrijk is. Hè? Dat het non-profit is en blijft.
0: Het kan ook niet anders dan non-profit. Kijk, het probleem met festivals door de hogere prijzen. Weet je, de productiekosten van festivals zijn gewoon 30%, 40%, 50% gestegen sinds corona. Dan moet je als ondernemer in de festivalbranche daar maar eens tegenop boksen. Zonder dat je het gaat afwikkelen op je kaarten. Dat is bijna onmogelijk. Dus ik heb

0: ja, het is natuurlijk een toren. Er is een heel mooi sprookje wat gaat over een toren. Ja. Met een dame die daar bovenin zit met lang haar. En verder, we doen wel wat knipogen naar dat thema. Maar het is vooral een naam. En ik vind het nog steeds een hele leuke naam. Want het suggereert heel veel.
1: Ja, ik zag het ook meteen voor me.
0: Ja.
1: Ik wil misschien nog een hele extreem lange pruik vanuit
0: ik heb al eens L'Oréal gebeld of ze dat misschien wilden sponsoren. Maar ja, het leuke is ook, we hebben een vaste crew. Kunstenaars. Dat is Sarah Kooi. En ik ken haar toevallig al een jaar of 25. Een goede vriendin van mij. En zij doet gevelacrobatiek. Dus zij is altijd betrokken bij het festival. Dus de Toren heeft altijd gevelacrobatiek. Eerste editie, tweede editie en nu weer. We gaan nu weer de meest briljante dingen doen met die gevelacrobaten. En dat, dat is ook wel een beetje Rapunzel, weet je wel. Die prins die klom ook naar boven via de gevel.
1: Ja, mooi man. Ja. Maken jullie ook een aftermovie? Want nou, als ik er niet bij kan zijn, kan ik het allemaal nog terugzien?
0: Zeker, maar jij moet er natuurlijk bij zijn, wil je het allemaal kunnen ervaren.
1: Dat 100%.
0: Ja.
1: Waarom moet Rapunzel non-profit blijven? Want dat is echt wat voor jou belangrijk is. Hè? Dat het non-profit is en blijft.
0: Het kan ook niet anders dan non-profit. Kijk, het probleem met festivals door de hogere prijzen, weet je, de productiekosten van festivals zijn gewoon 30%, 40%, 50% gestegen sinds corona. Dan moet je als ondernemer in de festivalbranche daar maar eens tegenop boksen zonder dat je het gaat afwikkelen op je kaarten. Dat is bijna onmogelijk. Dus ik heb voor mezelf bepaald, ik ga dit festival niet doen om er geld aan te verdienen, want dan moet ik naar 3, 4, 5, 6, 7.000 mensen. Nou, daar kan die omgeving helemaal niet aan. Dan wil ik de buren niet aandoen. Het moet kleinschalig blijven. En ik wil wat terug doen voor muzikanten die of jonge makers die een podium nodig hebben en die een publiek nodig hebben. En ik wil de mensen die naar het festival komen opvoeden, dat als ze voor de Edwin Evers Band komen, want die hebben we ook, dat is natuurlijk de ene kant van het spectrum, direct daarna doe ik 10 minuten een klassiek pianist. En dat lijkt heel tricky voor binnen festivalprogrammering, maar bij de eerste editie heb ik wel gemerkt door de reactie van het publiek dat er mensen naar me toe komen waarvan je weet dat ze normaliter hooguit bier gaan drinken op de lokale kermis, maar verder niks. Maar dan toch bij mij kwamen om eens te kijken wat dat nou is, dat Rapunzel Festival. Is niet zo duur, dus ik ga even kijken. Die vallen me bijna huilend in de armen dat ze het zo tof vonden. Dat ze dingen zagen die ze nooit zouden zien. En dat was ook een klassieke pianist. En dat was ook iemand die opera zong. Terwijl iemand uit het raam van alles deed van de toren. En terwijl er gevelacrobaten aanhingen. Dus je verbreedt de mensen hun interesse. En dat vind ik gewoon belangrijk voor de Nederlandse podiumkunsten.
1: Ja, dat is een hele mooie inderdaad.
0: Ja.
1: Pesten heeft ervoor gezorgd dat ik mezelf voor 300% in de muziek heb willen bewijzen.
0: Ja, dat is een quote van mezelf, hebben jullie mij verteld. En ik snap ook dat ik dat heb gezegd. Maar eigenlijk is het niet zozeer dat ik per se mezelf wilde bewijzen in die muziek. Want die muziek overkwam me eigenlijk een beetje. Ik had daar natuurlijk heel veel interesse in. En ik had een keyboard gekocht en zo toen ik 16 was. En ik was daar echt wel ingedoken. En bij toeval Pascal tegengekomen, notabene op de padvinderij van Vlissingen. En met z'n tweeën muziek gaan maken. En Pascal had een bandje die stopte, ging in Nederlandstalig en zocht een extra muzikant, in eerste instantie gitarist. Maar later dachten ze van nou, piano kan ook wel. En daar werd ik toen voor gevraagd. En zo ben ik in die muziek gerold. En we zijn met z'n vieren, toen nog met Henk en later met Chris, al op de drums, zijn we gewoon gaan doen wat we leuk vonden. En spelen gewoon een kratje bier. En uiteindelijk bleek onze combinatie van Peter met zijn teksten, Pascal met zijn stem en ik met composities en die andere trouwens ook, bleken we gewoon iets te raken bij mensen. En hadden we ineens Liefst uit Londen, wat een hit werd. En zo ben ik eigenlijk gelanceerd zonder dat ik er heel erg op gefocust was of zo. Het overkwam me meer, want ik had ouders die zeiden van, je moet wel je opleiding opmaken en zo, een muzikant, daar kan je toch niet van leven, bla bla bla. Eigenlijk wat we allemaal als bandleden hebben meegemaakt. Maar ja, op een gegeven moment kom je wel met je eerste auto die je van je bandgeld hebt verdiend bij je ouders voorrijden. En dan zeggen ze, nou, misschien wil je toch wel eventjes dan even een jaartje niet studeren en eens kijken wat dat doet, dat bandje. Nou, precies dat gedaan. En nou ja, we hadden een hit en nog een hit en nog een hit. En op een gegeven moment heb je gewoon een carrière. En Dan ga je ermee door.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is het natuurlijk wel in relatie tot dat pesten.

0: hele leuke lange neus die je dan kan steken naar de mensen die jou ooit als lulletje hebben gezien.
1: Ja, want heb jij wel eens de gedachtes dat je heel graag zou willen weten hoe die pesters nu naar jou kijken?
0: Ik denk dat ze geen idee hebben. Dat is het. Weet je wel, die hele pestdynamiek. Ik heb er natuurlijk heel veel over nagedacht. Omdat ik stond aan de foute kant. Maar het is natuurlijk. Het zijn allemaal, en zeker onder de mannen en onder de vrouwen is het nou ook net zo erg. Maar je zit in je puberteit, je hormonen gieren door je keel, je hebt geen idee en je doet maar wat. En er is groepsvorming en je gaat erin mee of je gaat er niet in mee. Ik ging er niet in mee, dus ik werd gepest. Anderen gingen er wel in mee, die werden niet gepest. En die pesten mij. Maar ik denk niet dat ze zich heel erg bewust waren dat ze iemand ook echt aan het beschadigen waren. Dat is gewoon karaktergedreven gedrag op dat moment. En ik heb wel eens een keer in een later stadium mensen daarna gevraagd en of ze dat dan door hadden. Maar niet. Kijk, voor mij was het heel beschadigend en heel impactvol voor mijn verdere leven ook wel. Ik heb wel jaren erover gedaan om die wond dicht te krijgen. Ondanks al het succes met Bluff. Maar die andere mensen, die gingen gewoon door met hun leven. En dat was toen inmiddels. Oh ja, jij hoorde er toen niet bij. Nee, dat klopt. Met die reactie.
1: En wat doet dat dan met je als het zo'n impact op jou heeft gemaakt, mm-hmm. maar voor deze pesters eigenlijk misschien een bijzaak is geweest?
0: Dan vervloek ik die middelbare schooldynamiek, maar dan neem ik ze niks kwalijk.
1: En waarom neem je ze niks kwalijk?
0: Ja, die deden ook maar wat ze moesten doen of wat ze. Die liepen ook maar aan achter hun puberale onzekerheid aan. En ja, dan, ik heb daar niet echt wrok tegen of zo.
1: Ja. Waar werd je om gepest?
0: Geen idee. Onzin. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. En op een gegeven moment worden die kaarten geschud op een moment waarvan je totaal niet weet waarom dat dan precies dan is. En dan. Ik denk dat ik als kind een onzekere indruk maakte en niet echt van me af kon bijten. Nou ja, dan ben je een makkelijke prooi voor pestdynamiek. En ik denk dat het zeker vandaag belangrijker meer dan ooit is dan dat daar goed op gelet wordt. Want in mijn toen het bij mij speelde, ben ik ook nog wel met mijn ouders naar de conrector geweest. En die konden daar niet echt goed mee omgaan of zo. Dat was meer van, oh ja, het lullig voor je. Ja, we zullen wel eens kijken. Een reactie weer dan teruggestuurd naar huis. Tegenwoordig is dat allemaal veel beter geregeld. Zijn er heel veel mensen, wordt er veel beter op gelet. Maar is het ook, zeker met cyberpest, natuurlijk vele malen heftiger voor opgroeiende kinderen.
1: Ja, dat stukje onzekerheid en dat wat heel veel impact op jou heeft gemaakt, namelijk je pestverleden. Nam je dat ook mee naar je muzikale carrière?
0: Nee. Niet zozeer als dat een onderwerp van onze muziek werd. Maar ik heb natuurlijk, omdat je. Tenminste, in mijn theorie is dat in je puberteit ontwikkelt je brein zich. En op het moment dat zich dan heel veel stress in je brein ophoopt, omdat je in een pestsituatie zit, heeft dat impact voor de ontwikkeling van je brein op langere termijn. En dan heb ik wel geworsteld met periodes van neerslachtigheid en depressie. Mm. En daar zijn wel een paar teksten over, ja. En daar heb ik niet alleen last van. Want ik ben hier niet de enige binnen de band die met dat soort dingen gekampt heeft. Pascal is net zo. We zijn gevoelige jongens. En blijkbaar maakt ons dat goed in muziek. Maar maakt ons dat ook gevoeliger voor gevoelens van neerslachtigheid. En af en toe het even niet meer zien zitten. En ik denk dat een gedeelte is aangeboren. Maar een ander gedeelte is ook echt wel. Die groeven zijn dieper gemaakt op de middelbare school.
1: Ja. Bij Misha hebben wij een voortgangsgesprek en die laten we opstellen door ChatGPT.
0: Oh god, ja.
1: Dus ik ga nu een voortgangsgesprek met jou houden.
0: Voortgang van dit gesprek?
1: Nee, of gewoon een voortgangsgesprek over wat je tot nu toe allemaal hebt gedaan, meegemaakt.
0: Mijn leven?
1: In je leven.
0: Samenvatting.
1: Een soort samenvatting, een soort functioneringsgesprek zonder enige consequenties.
0: Kom maar op, chat.
1: Ik heb een positief en een verbeterpunt. Laten we lekker positief beginnen. Baskennis is een sterke en bepalende muzikale kracht binnen Bluff. Blijft na vele jaren bewust zoeken naar artistieke vernieuwing en gebruikt zijn positie daarnaast om zich maatschappelijk in te zetten.
0: Nou, dat vind ik wel een compliment.
1: Ja.
0: Zo.
1: Wat doen
0: steek
1: complimenten?
0: Steek hem al in
1: zak. wat doet dit met jou? Als je dit zo, ja, het zijn maar drie zinnen, maar ik denk impactvoller dan die drie zinnen.
0: Ja, nou ja, dit is wat ik gehoopt had dat hij zou zeggen. Eigenlijk, ja. Nou, dit is ook, dat klopt.
1: Ja, een belangrijke creatieve kracht achter bluff.
0: Zeker. Ja. Maar ja, bluff is natuurlijk ook de combinatie van de delen. Hè. Bluff is, dat heb ik al eerder gezegd, een soort ongelooflijk toeval dat wij elkaar met onze talenten, die dat zo op elkaar is afgeregeld en zo elkaar zo versterkt, dat we elkaar hebben gevonden in het verleden en dat we muziek zijn gaan maken. Dat is, en mijn talent draagt daar mijn deel aan bij.
1: Wat is jouw talent binnen bluff?
0: Melodie, denk ik. Melodie en harmonie ook vooral. Dat heeft ook natuurlijk met mijn instrument te maken. Mm-hmm. Voornamelijk piano, ook wel wat gitaar, maar dat is pas later gekomen. En een toetseninstrument is toch wel iets wat het meeste overzicht heeft. Omdat je weet wat de bassen doen, je weet wat de akkoorden doen, je weet wat de melodieën doen. Dat is een heel overzichtelijk instrument. En daarom zie je ook heel vaak dat binnen bands de pianist muzikaal wel vaak richting bepaald.
1: Mooi. Complimenten, die heb je zojuist van ChatGPT gekregen. Maar goed, als je op het podium staat en je speelt tegenover duizenden mensen en je bent 30 jaar actief binnen een band dat super succesvol is.
0: 34 inmiddels.
1: 34, ja. Wauw. Zijn er complimenten die jij tijdens je carrière hebt gehad die echt heel erg zijn bijgebleven?
0: Geen idee. Zo zegt zo'n vraag dat je denkt.
1: Of van dierbare, of al is het maar iets kleins, maar iets dat echt belangrijk voor je was. Misschien zelfs wat brandstof voor je heeft betekend.
0: Nou ja, toevallig. Koen, dat is de manager van Bluff al jaren. Die heeft ons ooit ook ontdekt in 1995, notabene. Die zei laatst, als Bas iets in zijn hoofd heeft, dan gaat hij het ook gewoon doen. En dat vond ik wel een heel mooi compliment. Ja. En zeker van Koen, die mij natuurlijk ook wel goed kent. Ik heb hem wel hoog zitten, dus dat deed wel wat met mij. Ik denk van ja, dat is toch fijn dat ik op een of andere manier ook wel wat dips in mijn leven gehad. Dat ik nu wel de ruggengraat heb om me niet zo snel uit het veld te laten slaan bij tegenslagen. En gewoon door te pakken tot het gewoon wel lukt.
1: Ik heb nog een verbeterpunt voor je.
0: Oh, van chat?
1: Van chat.
0: Oh god, nou, kom maar op.
1: Baskennis zou zijn grenzen en werk-privé-balans beter kunnen bewaken. Bij creatieve verschillen de samenwerking goed in het oog te kunnen houden en zichzelf muzikaal kunnen blijven vernieuwen. Ja, je werk- en privé-balans. Je was in 2021. Zat je eraan te denken om te stoppen met bluff?
0: Nee joh. Komt die daar nou bij?
1: Dat is wat hier staat.
0: Ja,
1: nou
0: ja,
1: RTL goed. Boulevard?
0: RTL Boulevard. Nou, nee, dat is de meest betrouwbare bron van Nederland.
1: Ja, maar goed, ik moet hem toch even benoemen. Want,
0: wat er in 2021 gebeurde, kan ik je wel even vertellen. Want ik was erbij tenslotte.
1: Het gaat ook over jou.
0: Ja, daarom. Ik had je toch eerder verteld dat ik wel eens periodes heb gehad dat ik gewoon even slecht in mijn vel zat. En dat het bij mij even niet meer ging.
1: Ja.
0: Nou, dat was er één. En het ging zodanig niet dat ik even rust nodig had. En toen heeft de band een aantal optredens zonder mij gedaan. Met een gitarist en een pianist. Want ze hadden twee mensen nodig om mij te vervangen. Dat vond ik dan ook wel weer heel leuk. En de gitarist is Reinier. En die speelt nog steeds bij Bluff. En ik ben weer na een aantal optredens weer hersteld. En gewoon weer meegedaan live. En toen was het dat voorbij. Alleen dat RTL Boulevard dan weer van maakt dat ik overweeg te stoppen met de band, dan zegt bullshit.
1: Komt dit voor jou als een verrassing? Heb je dit nooit eerder voorbij zien komen? Namelijk dat er geschreven is dat jij zou stoppen bij Bluff vanwege oververmoeidheid of rust of whatever.
0: Kijk, dat was natuurlijk sowieso een periode dat ik niet heel erg bovenop het nieuws zat. Want ik lag er namelijk even uit. Dus ja, dat ik dat niet mee heb gekregen, dat snap ik ook wel.
1: Ja.
0: En trouwens, ik trek me er sowieso niet zoveel van aan wat RTL Boulevard nou over ons schrijft.
1: Nee, hè?
0: Nee. Waarom zou ik dat doen? Moet je alleen maar gefrustreerd van. Trouwens, nou ja, het is ook een compliment naar RTL Boulevard. Dan ook wel weer terecht dat zij zeker de laatste tijd ons gewoon heel vaak op een hele positieve manier. Want ze benaderen ons vaak natuurlijk als wij dingen doen. En dat eigenlijk altijd wel hartstikke goed gaat. We hebben in het verleden wel met dat soort kanalen wel eens issues gehad. Dat je dan een beetje verdraaid wordt. En dat ze dan toch iets.

0: sensationeel je woorden achter elkaar editen in het daadwerkelijke item. Daar baalden we dan wel eens van. Zo van ja, dat hebben we niet zo gezegd. Er zijn wel wat discussies over geweest. Maar tegenwoordig gaat het eigenlijk hartstikke goed. En ja, zijn dat ook gewoon hele leuke partijen om items mee te doen. Tenminste, als het er mij ligt.
1: Ja, wat hier nog een verbeterpunt is, zichzelf muzikaal blijven uitdagen en niet te veel op de vertrouwde bluffformule leunen. Chat zegt, je moet gewoon een beetje wat meer uit je comfortzone. Je moet gewoon rappen waarschijnlijk.
0: Nou, het is wel zo. Kijk, de richting van bluff wordt natuurlijk bepaald door vier mensen.
1: Ja.
0: En ik ben altijd wel degene die de uitdagingen opzoekt voor wat betreft ons repertoire. Weet je, dus wat Pascal toch meer de traditionele bluff, waar die ontzettend goede componist ook in is hoor. Maar ik ben ook degene die het meest op computers vanaf het begin af aan al deed qua programmeren. Heeft natuurlijk ook een beetje te maken met mijn toetsen instrument. Dus ik snap dat hij dat zegt. En ik vind dat namelijk ook. Ik vind ook dat bluff zichzelf wat meer mag uitdagen. En dat we wat minder moeten onszelf moeten baseren op datgene wat we al jaren doen. Dat moeten we ook gewoon blijven doen. Want ja, daar zijn we goed in. En er zijn heel veel fans die vinden dat fantastisch. Maar ik denk, we hebben nog zoveel niet gedaan met de band. We hebben nog zoveel paden die we nog kunnen ontdekken in wat muziek in de breedste zin is.
1: En wat zou je dan het liefst willen doen als jij het voor het zeggen had? Welk pad zou je dan willen opgaan?
0: Nou, ik zou wel bijvoorbeeld. We zijn natuurlijk nu met samenwerkingen bezig met de band. En er zijn natuurlijk ook Nederlandse artiesten. En dan ga je inderdaad meer richting de hip-hop en meer richting de rap en zo. Waar ik best mee samen zou willen werken in bandformaat. Of in bandverband, laat ik het zo zeggen.
1: En Joey AK bijvoorbeeld, die de remix van Zoutelanden heeft gemaakt.
0: Oh god, is hij dat?
1: Heb je dat niet gehoord?
0: Jawel. Maar op een gegeven moment worden er zoveel remixen gemaakt dat ze ook helemaal mee volgen.
1: Die moet je wel even beluisteren.
0: Nou, het is grappig, want zeker als dat soort remixen viral gaan.
1: Ja, dan, die ging echt viral.
0: Ja,
1: ja die ging viral.
0: Nou, want kijk, het publiek reageert altijd wel bij Zoutelanden, omdat natuurlijk ja, onze enige echte hele dikke nummer 1.
1: Ja, hit. Heerlijke plaat is dat.
0: Precies. Dus daar gaat het publiek sowieso bij uit een dak. Maar we hadden. Bijvoorbeeld nummer Mannenharten. Ja, dat was een hit met Nielsson. Een aantal jaar geleden. En dat deed altijd wel wat live. Maar op een gegeven moment heeft iemand daar een remix van gemaakt. Wisten wij veel. En wij dachten ineens, huh? Bij het publiek gaat bij dat nummer ineens iedereen helemaal uit zijn pan. En dan vooral 16 plus tot 25. Die stonden alles mee te schreeuwen en te dansen en te stuiteren. En dat bleek dus die remix te zijn. Ja. Dus die ging viral op TikTok of weet ik veel wat.
1: Maar is er niet iemand binnen de organisatie die in hetzelfde algoritme zit als die 16-plussers? Want dan zou je dat allemaal in de gaten kunnen houden.
0: Jawel, we hadden dat natuurlijk ook wel door kunnen hebben. Okay. Maar wij zijn natuurlijk ook oude lullen. Nee. Dus,
1: ja. Ik wil dat niet bevestigen.
0: Facebook en Instagram, of hoe dat dan ook heet.
1: Ik heb iets meegenomen waardoor jij je geen oude lul meer voelt.
0: Oh, oké, heel fijn. Oh ja, ja, ja.
1: Ja, hier wordt er keihard getennist.
0: Ja. Nou ja, kijk, jullie hebben natuurlijk een productie. En bij mij werd er een aantal vragen gesteld voorafgaand aan dit gesprek. En een van de vragen was, welk geluid uit je jeugd geeft bepaalde herinneringen?
1: Ja.
0: En in mijn ouderlijk huis in Oosterburg, dat lag ligt nog steeds tussen Middelburg en Vlissingen, waar ik ben opgegroeid, dat was vlakbij een tennisbaan. Dus iedere keer als ik dat geluid hoor, dan ben ik toch ook wel weer een beetje op die plek. En ben ik ineens weer 8 jaar en ben ik met vriendjes tennisballen aan het rapen, omdat er ook heel vaak natuurlijk van die dingen over het hek heen gingen. En ja, in zo'n geluid ben ik opgegroeid. Dus dat is wel een geluid wat heel erg staat voor mijn jeugd.
1: Ben je zelf ook gaan tennissen daarna?
0: Nee. Maar ik was er wel. Ik had er een klein beetje talent voor. Had ook wel met mijn linkshandigheid te maken. Want dan heb je toch. Je hebt vaker dan de rechtshandige als opponent. Dus dan heb je een bepaald voordeel met links zijn. Er zijn best wel wat grote tennissers die ook linkshandig zijn. Maar ik ben daar nooit in doorgegaan.
1: Heb je wel gesport vroeger?
0: Ja, een beetje tennis, een beetje basketbal. Een beetje judo ook nog wel. Nee, taekwondo was dat volgens mij.
1: Je muzikale talent, is dat vanuit huis uit meegegeven? Of ben jij de eerste in lijn met muzikaal talent?
0: Nou, mijn vader en moeder die zijn zo muzikaal als een stoeptegel. Dus dat wordt hem niet. Alleen ik weet wel dat mijn opa, die overigens vanuit zijn werk nooit wat met muziek heeft gedaan, maar dat hij wel, als de piano, als hij s'avonds thuis kwam van zijn werk, ging hij achter de piano zitten en ging hij spelen. Dan had hij zichzelf aangeleerd en zingen. En hij was wel muzikaal. Dus ik denk dat ik het vooral wel daarvan heb.
1: Ja, en dat stukje muziek maken in je vroege jeugd, hoe zag dat eruit? Of had je daar totaal geen instrumenten? Of?
0: Nou, nee, mijn ouders vonden muziekopleiding voor kinderen wel belangrijk. En ja, dat begint dan met muzikale vorming. Dat is dan met een aantal kleuters klappen op de maat en simpele melodietjes. Dus daar ben ik naartoe gestuurd door mijn ouders. En vervolgens moest ik op pianoles. En dat ging onder dwang, want dat wilde ik helemaal niet. Ik vond pianoles eigenlijk best wel vervelend. En ik deed het omdat het moest. En ik was een braaf jongetje, dus deed ik het ook.
1: En waarom moest het? Weet je dat?
0: Nou, mijn ouders vonden het belangrijk dat ik muzikale opleiding kreeg. Dat ik in ieder geval een instrument bespeelde.
1: Okay.
0: Voor een aantal jaar. En volgens mag je het zelf weten. Mijn broer heeft dat ook gehad. En die zit nu ook in de muziek. Maar niet omdat hij een instrument beheerst. Maar die zit in de dance. Maar mijn ouders vonden dat gewoon onderdeel van je opvoeding.
1: En terugkijkend naar hoe jouw ouders je muzikaal hebben opgevoed, vind je dat een cruciaal onderdeel van de opvoeding? Dat je muziek moet toevoegen aan de opvoeding van het kind?
0: Ja, ik vind dat dat absoluut moet. Maar je moet het ook niet het kind door de strot douwen. Want dat werkt ook averechts.
1: En dat gevoel had jij wel een beetje?
0: Nee, dat had ik niet.
1: Nee?
0: Had ik niet. Nee, nee, nee, nee. Het werd niet door mijn strot gedouwd. Het was niet dat ik met de hakken in het zand naar pianoles werd geslagen. Of zo. Als je dat... Nee. Het was. Ik deed dat. Maar ik vond de piano super boeiend. Maar zodra ik mijn etudes had gedaan met frisse tegenzin, dan klapte ik het boek dicht en ging ik zelf spelen. En ging zelf dingen verzinnen en componeren. En als er dan een vriendje aanbelde die kwam spelen, dan klapte ik heel uit de piano dicht, want ik schaamde me kapot.
1: Oh, wauw.
0: Voor het feit dat ik pianoles had.
1: Weet jij nog welke melodie je als eerst hebt gespeeld of uit je hoofd hebt geleerd?
0: Nou, Liefst uit Londen, dat melodietje, dat was er al toen ik 12 of 13 was of zo. Dus dat wat uiteindelijk de hit is geworden, dat had ik heel lang. En toen wij in 1995, volgens mij, in Frankrijk aan een plaat aan het werken waren, of 1996, denk ik. Met Chris was dat al. 97, nee, maakt niet uit. Toen wij in 1997 een plaat aan het maken waren en Peter die tekst had, want de tekst Liefst uit Londen was het toen al. Toen dacht ik van, hey, ik heb dat melodietje nog van een flink aantal jaar geleden. Misschien past dat hier wel op. En toen heb ik dat zo zitten componeren en een coupletje bijbedacht. En toen was het af.
1: Baskennis, als ik Peter Gabriel zeg.
0: Ja.
1: Mercy Street. Wat gebeurt er dan als jij dit hoort?
0: Nou, dat was in de periode pesterijen middelbare school. En ik weet, ik lag op een hotelkamer in Athene. En met nog drie andere medeleerlingen van mijn middelbare school. We hadden een Griekenlandreis. Ik kreeg van iemand, notabene een van de pesters. Maar ja, het is bij pesterijen zo dat als die groepsdynamiek weg is, dus als ze niet in een groep zijn, dan zijn het allemaal hele poeslieve mensen.
1: Ja.
0: Dus ik kreeg een cassettebandje van de plaat So van Peter Gabriel. En die stopte ik in mijn Walkman. En toen ik dat hoorde, wist ik niet wat er gebeurde. Ik dacht, wat is dit, joh? Want we zaten natuurlijk jaren 80. En het was allemaal Duran Duran en dat soort dingen. En dan zit ineens die platen tussen. En ik was helemaal flabbergasted. Ik heb die plaat wel 3-4 keer op mijn bedje liggen luisteren. En dan vooral het nummer Mercy Street vond ik zo mooi. Met synthesizers en met... Dus ook in de plaat van Bluff zitten af en toe nog wel referenties aan die tracks van die plaat. Weet je wel, dingen als triangeltjes en zo. Mm-hmm. Die dan de hele tijd doorlopen. Dat zit ook in nummers van ons.
1: En waarom hoort deze plaat bij het moment waarop het bij jou even wankelde?
0: Nou, het is omdat deze plaat voor mij de plaat is die een beetje symboliseert dat uit die hele pesterij groeien. En want dat was een beetje aan het eind van die fase. Dus het symboliseert mijn getriggerde interesse in muziek en in compositie. Want het is een hele mooie compositie. En in synthesizers en in melodieën en harmonieën en zo. En het vond plaats midden in, of eigenlijk aan het einde van die periode, dat ik niet zo lekker ging op die middelbare school. mijn eigen puberteit en met de dynamiek van een groep.

0: You're the Mercy Street van Peter Gabriel. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redouane Aitworg. Mijn gast van vandaag is Bas Kennis. Al meer dan 30 jaar kennen we hem als toetsenist, gitarist en componist van Bluff. Mede dankzij hem kregen nummers als Liefst uit Londen hun muzikale vorm. Maar achter die lange carrière zit ook een man die ooit zei dat pesten ervoor zorgde dat hij zichzelf voor 300% wilde bewijzen in de muziek. Vandaag wil ik vooral weten, wie is Bas Kennis? Wie is de man achter de muzikant? Want na al deze jaren hoeft hij zich niet meer te bewijzen. Althans, dat vul ik voor hem in. Klopt dat?
1: Niet voor mezelf, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Voor wie wel?
1: Ik wil gewoon leuke dingen blijven doen. En dat is eigenlijk ook het credo van de band nog steeds. Weet je, zolang het leuk is, blijven we gewoon toffe dingen doen. Dus ook wat ik zelf doe aan dingen ondernemen naast de band, zoals de andere bandleden dat ook doen. Daar liggen ook heel veel uitdagingen van toffe dingen doen. En dingen die nu mogelijk zijn, omdat we niet zoveel meer tijd kwijt zijn aan de band als dat bij die beginjaren het geval was. En omdat we ook de mogelijkheden hebben daarvoor. Weet je, het kopen van die toren heeft mij de mogelijkheid geboden om daarover na te gaan denken als festivallocatie. En dat ben ik ook daadwerkelijk gaan doen. Ja. Niet om nou iets te bewijzen, maar gewoon omdat het kan. En omdat het gewoon ontzettend leuk is.
0: Ja, met Bluff ben je al 34 jaar bezig. Mm-hmm. Je bent echt vanaf het begin zit je erbij. Je hebt gebouwd. Je hebt het vastgehouden. Nu je derde editie als festival-eigenaar aan het timmeren bent. Voelt dat weer alsof je aan het beginstadium zit van Bluff?
1: Ja, maar ja, goed, dat krijg je die jongensdroom is het dan weer. Ja. Maar dan het begin ervan, die leuke jaren. En je creativiteit gaat ook weer, wordt op een hele onbevangen manier getriggerd. En dat vind ik. Daar doe ik het festival ook voor. Om gewoon toffe dingen te verzinnen. En dan ook nog eens een keer te kunnen doen ook.
0: Ja.
1: Ja, dit jaar hebben we een maïsdolhof. Nou ja, dat.
0: Maïsdolhof?
1: Ja, ik heb de boer die op het land zit waar wij het festival organiseren. Zegt, doe mij eventjes een hectare maïs. Hij zei, nou ja, prima. En daar zijn wij vorig weekend met heel veel vrijwilligers zijn we daar een heel tracé in aan het kappen geweest. Met allerlei verschillende plekjes waar dan weer dingen gebeuren en zo. En we hebben een hele grote toren gaan in het midden zetten, dat mensen er overheen kunnen kijken. Nou ja, dat vind ik gewoon super leuk om erover na te denken en het dan ook gewoon te doen.
0: Ja, creativiteit beyond lijkt het wel.
1: Ja precies. En ook, en dat geldt ook voor het team waarmee we het festival doen. Dat zijn ook allemaal hele creatieve mensen die het super leuk vinden om aan het festival mee te werken en weten dat ze bij mij niet zoveel kunnen verdienen omdat we dan toch een non-profit zijn en niet zoveel budget hebben. Maar uiteindelijk bij mij alles uit de kast trekken.
0: Ja.
1: En dan worden er ineens fonteinen bedacht. En gaan we nu voor de komende editie gaan we een moderne dans door twee professionele dansers gaan we laten uitvoeren. Midden op het water met allerlei fonteinen eromheen. Dus ik heb gewoon mijn eigen Aquanura straks in de gracht.
0: Heerlijk.
1: En allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, je zei aan het begin van dit gesprek dat je het heel druk hebt. Dat je onder haverklap gebeld wordt. Nou, gelukkig is de telefoon nu geen één keer afgegaan.
1: Hij staat uit natuurlijk.
0: Hij staat uit. De line-up, de line-up is ook niet iets waarvan je zegt, dit behoort tot een kleinschalige festival.
1: Nee, maar ja, we willen niet voor niks het grootste kleinschalige festival van Nederland zijn.
0: Ja, wie komen er optreden?
1: Nou ja, kijk, Douwe Bob en Bente zijn de laatste twee toevoegingen aan de line-up. Dat zijn natuurlijk niet de minste namen. Maar we hadden al Spinvis staan, die natuurlijk uit Utrecht komt. Dus daar ook echt wel een band mee heeft. En ook fantastisch mooie dingen gaat doen. Maar we hebben ook weer aan de andere kant van het spectrum de Edwin Evers band staan. En sommige mensen zeiden tegen mij, Edwin Evers band, dat is dan toch gewoon een feestband. Dat past toch niet bij Rapunzel? Maar dan zeg ik, ja juist. Want Edwin Evers Band gaat publiek trekken. Die komen op de Edwin Evers Band af. En die hebben verder geen idee van wat we allemaal nog meer programmeren. Maar die krijgen het wel te zien. En dat vind ik leuk. Dat mensen kan verbazen. Dit heeft Nederland ook te bieden als het gaat om podiumkunsten. En dit kan ook. Nou ja, eigenlijk financieel kan het allemaal niet. Maar we doen het toch.
2: Hoi Bas. Hier Jens Voskamp-Pullen. Ik wilde je graag even persoonlijk bedanken voor iets wat inmiddels al een aantal jaren geleden is. Maar wat ik er nog steeds ontzettend goed kan herinneren. Op de bruiloft van mij en mijn vrouw stonden jullie daar ineens. Totaal onverwacht, voor een klein optreden. Ik denk dat je je misschien niet eens realiseert hoeveel indruk dat heeft gemaakt op ons. Het was echt zo'n moment waarvan je denkt, gebeurt dit nou echt? Het was ontzettend mooi om jullie muziek op onze bruiloft te horen. Maar vooral het feit dat jullie daar zo spontaan en onverwacht stonden, maakte het heel bijzonder. Het is een van die herinneringen aan onze trouwdag die voor altijd bij ons zal blijven. Daarom wilde ik je gewoon nog eens zeggen, ontzettend bedankt voor jullie muziek, voor het moment en vooral de herinnering die jullie ons gegeven hebben. Het was een geweldig en we zijn daar nog steeds heel erg dankbaar voor. Dankjewel Bas.
1: Nou, superleuk toch?
0: Ja.
1: Ja. Maar dat is het. Je hebt af en toe gewoon niet door, als bluf zijnde, hoeveel je kan betekenen met muziek voor mensen.
0: Maar kan je deze dag nog herinneren? Deze trouwdag, 26 juni 2023.
1: Eerlijk gezegd niet.
0: Nee? Hier kwamen jullie op een gegeven moment terecht bij een bruiloft die jullie niet had geboekt.
1: Maar... Oh, wacht, nee, ik weet het wel. Dat was in Zeeland. Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, ja, wij jullie waren... stonden daar opeens op te treden.
1: Nee, ik weet het wel weer. want ik zat
0: je moest denken. Even graven, hè?
1: Ja, nee, ik weet precies wanneer dat was. Want dat was voorafgaand aan concertatie. En wij zijn gewoon toen in een bus gestapt. Ik had een accordeon mee en een akoestische gitaar en een kachon. Dat is zo'n houten doos waar Norman de drummer op kan slaan.
0: Ja.
1: En we zijn er gewoon naar binnen gestapt. Dan, hallo, waar komen we spelen? Nou, die mensen waren helemaal...
0: Ja, maar dat is het dus.
1: Ja, dus ik moest even graven, maar nu weet ik hem wel.
0: Ja, normaal
1: ik dacht ook al, wij doen dat niet zo vaak. Volgens mij was het zo, maar ja, misschien heb ik het wel helemaal mis. Hadden zij elkaar ten huwelijk gevraagd op een event waar wij ook bij waren? Ik weet het niet zo goed meer. Maar dat was een. Er was een connectie tussen hun en ons.
0: Ja, ik wilde al vragen, wat is die connectie? Maar het feit dat Jens Voskamp Pullen zich zo gelukkig heeft gevoeld op zijn eigen trouwdag. Ja. En jij hebt daaraan bijgedragen. Dat is denk ik toch heel erg mooi.
1: Maar dat bedoel ik ook te zeggen met dat je als muzikant in je leven, dat gaan die momenten natuurlijk snel weer voorbij. Ja. En zeker als wij druk hebben, de ene piek naar de andere piek. Ja. Maar af en toe realiseer je maar beperkt wat voor impact je kan hebben op levens van mensen.
0: Normaal laat ik altijd een voice memo horen van een bekende van jou. Nou goed, Jens is geen bekende van je, maar ik heb nog een voice memo meegenomen. En dit is wel een bekende van je.
3: Ja, hier Floortje Dessing vanuit
0: Florida.
3: Natuurlijk weer niet vanuit Nederland, maar dit keer vanuit Botswana. En ik ken Basje eigenlijk al volgens mij meer dan 25 jaar. We zijn ooit aan elkaar voorgesteld door een goede vriend. En ik ging mee naar een concert. Ik luisterde toen de tijd ook veel naar Bluff. En ik was, ik vond het heel erg leuk om ze live te zien en hem na afloop te ontmoeten. We hadden meteen een hele goede klik. En dat ging eigenlijk vooral over muziek. Want niemand heeft zoveel muziekkennis ongeveer als Bassie. En dat is gewoon, dan heb ik meteen een zwak voor je. Want zo zit ik weer in elkaar ook. En uiteindelijk zijn we al die tijd elkaar blijven zien, tot mijn grote vreugde. En vorig jaar zijn we nog samen gaan zeilen met vrienden op een boot. En waar ik dan weer zo'n geweldige herinneringen aan bewaar, is dat we tot diep in de nacht samen op het achterdek hebben gezeten en eindeloos via Spotify nummers hebben afgespeeld, om en om. Hij dan weer eentje en dan weer ik eentje. En dat was allemaal gewoon goede oude, mooie muziek à la Steely Dan, Michael McDonald. En ja, dat zijn voor mij momenten waar ik echt heel erg gelukkig van word. Bas is gewoon muziek. Dat zie je in alles wat hij doet. En als hij piano speelt. Als je bij hem thuis bent en hij zet de stereo aan en laat ze mooie nummers horen. Ja, daar word ik gewoon heel erg gelukkig van.
1: Ja, leuk. Ja, ik ken Floortje inderdaad al heel erg lang.
0: klinkt als een hele hechte vriendschap.
1: Zeker. Ja, nee, we kennen elkaar heel goed. Maar ja, Floortje is natuurlijk zo vluchtig als de wind. Die ineens
0: je hoorde ook de wind op de achtergrond.
1: Ja, nee, waarschijnlijk staat ze ergens op een berg in een donkere Afrika of
0: maar
1: zo.
0: Ze is vanuit Botswana. Voilà.
1: Dus, maar als zij in Nederland is, dan is dat een appje. Oh ja, we moeten koffie drinken. Hup, en dan spreken we altijd af. En we hebben wat collectieve vrienden waar we vaak, als het in onze agendas past, dan weer eventjes mee de hoort op gaan of leuke dingen gaan doen of gewoon gaan eten. En ik zie er eigenlijk veel te weinig, maar we zijn er altijd wel. Ja, die band is altijd gebleven. En zeker lullen over muziek, want ik weet zeker dat Peter Gabriel die track die net speelde, dat die ook voorbij is gekomen achterop dat schip. Want ja, je gaat dan toch je lievelingetjes draaien voor elkaar.
0: Ja, en welke lievelingetje van haar heb jij toegevoegd aan je playlist? Weet je dat nog?
1: Wat is je echt bijgebleven? Zij heeft echt een hele goede smaak als het gaat om muziek die heel goed bij beeld past. Dat is natuurlijk haar expertise.
0: Ja.
1: En dat is nooit schreeuwerige muziek. Ik hou ook niet zo van schreeuwerige muziek. Dus dat heeft altijd heel veel sfeer en altijd heel veel. Voelt altijd heel warm. En dus daar zal ik er zeker wat van hebben toegevoegd aan mijn playlist. Getipt door haar en omgedraaid natuurlijk.
0: Ja. Gauw een kopje koffie drinken met Floortje.
1: Floortje, wherever you are, we gaan snel de koffie doen.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van ons gesprek, Bas. We eindigen onze uitzending altijd met een plaat dat heel erg kenmerkend is voor de liefde. En jou hebben we ook de vraag gesteld, welke plaat doet jou heel erg denken aan de liefde? En jij hebt de plaat van Asghar, Part of Me, uitgekozen.
1: Ja, nou, ik had er eigenlijk twee gegeven. En ik zit nogal in de Noorse, dan wel IJslandse scene qua popmuziekliefde. Want daar maken ze allemaal hele mooie gedragen popsongs. Op een of andere manier. Dus er komt heel veel talent in mijn smaakgebied komt daar vandaan. Dus die andere plaat, A Love Story van Thomas Diepdaal. Dat is een Noorse artiest die ik ook heel hoog heb zitten. Ook hele mooie muziek maakt. Ooit getipt door Norman. Die zit ook helemaal een beetje in die qua smaak in die regionen. Maar Asghar is IJslands. En hij heeft een fantastisch mooie stem, vind ik. En hij maakt dingen waarvan ik voel dat. Wat hij maakt, al versta ik, zou ik zijn woorden niet verstaan, zou hij in het IJsland zingen, wat hij ook af en toe doet, zou ik net zo mooi vinden. Mm. Maar dit is toevallig een duet wat ook over liefde gaat. Dus dit is mijn smaak.
0: Bas, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Veel plezier en heel veel succes. En ik wens je heel veel creativiteit.
1: Komt goed.
0: Op 11, 12 en 13 september Festival Rapunzel.
1: Yes.
0: 1500 kaarten. Ik zou maar snel zijn als je daar nog blij wil zijn.
1: Er zijn er nog een paar. Dus het wordt absoluut uniek.
0: Goed. En u wil ik ook hartelijk bedanken voor het luisteren naar dit gesprek. Wil jij meerdere gesprekken terugluisteren? Dat kan. Zoek Misha op in je podcast app. En abonneer zodat je niks mist. We gaan een trip maken naar IJsland. Asghar, Part of Me.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS wonen niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat die plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden is overleden. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef was gegaan. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is ook de zon af en toe te zien en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we 3 uur lang diep de wetenschap ingaan. Komende dinsdag begint op televisie de 3-delige NTR-serie Klaar voor Oorlog, waarin presentator Petra Grijze onderzoekt welke rol de wetenschap speelt op het slagveld van vandaag en morgen. Welke inzichten kunnen wetenschappers bieden over oorlog en vrede? En ook hier in de Nacht van NTR Wetenschap hebben we deze 4 weken daarom over wetenschap en oorlog, met vandaag het strijdtoneel van de zee.
3: Bram van Diemen. De Nacht van NTR Wetenschap.
2: De zee. Van nature vriend en vijand van ons koude kikkerlandje. Van oudsher al is Nederland het land van de zeevaart. En eeuwenlang waren we een van de grootmachten op zee. Ooit versloeg zelfs onze eigen Michiel de Ruiter de gigantische vloten van de Engelsen en de Fransen. Maar tegenwoordig is die vanzelfsprekendheid misschien wel verdwenen. De marine kromp samen met de rest van de krijgsmacht, maar werd nog steeds wereldwijd ingezet voor vredesmissies. De laatste jaren verandert het wereldtoneel. Verschenen leiders waar soms geen land mee te bezijden.